0: I don't think Tourette's is the problem. People not knowing about Tourette's is the problem. Hey. Educate them.
1: You always said I should help people like me.
2: I have Tourette's syndrome and it makes me pick.
3: Fuck you.
0: That young man over there would not harm a fly.
4: Ja, er kwam van alles langs. Het leven, ja, het is echt een film over iemand met het leven die leeft met Tourette. Er wordt in het Schots gescholden. En de film maakt dus heel inzichtelijk hoe het is om het te hebben. En ook hoe de omgeving op John reageert. En ik dacht van, hoe heb jij naar deze film gekeken?
5: Ja, ik vond het echt een prachtige film om te zien. Wat ik merkte is dat inderdaad... Tuurlijk, je ziet hier echt een heel... ernstige patiënt, kun je wel zeggen. Dus iemand die echt forse tics heeft. Maar je ziet ook hoe sterk de invloed van de omgeving is. Dus op het thuisfront wordt hij door zijn eigen moeder eigenlijk amper goed opgevangen daarin. En hij vindt daarin eigenlijk een ander steunpunt in zijn leven. En dan zie je wat voor een verschil dat maakt. Als iemand gewoon zichzelf kan zijn. Zichzelf daarmee ook meer leert accepteren. Dan zie je inderdaad wat voor een grote invloed het ook kan hebben. Hoe je er zelf tegenaan kijkt, hoe de omgeving er tegenaan kijkt. En ik hoop gewoon dat het hiermee ook een lans kan breken voor andere mensen met Tourette. Hè. Dat we, je hoort het zo mooi in dat voorfragmentje, educate them. Ik hoop dat we dat vannacht een beetje voor elkaar krijgen. Dat we mensen kunnen laten zien wat Tourette is, hoe je er het beste mee om kunt gaan. Hè, zodat dat stigma een stukje doorbroken wordt, waar veel mensen met Tourette tegenaan lopen.
4: Ja, want wat is het syndroom van Gilles de la Tourette? Hoe zou je dat omschrijven?
5: Ja, als je het puur volgens het boekje doet, dan zie je eigenlijk, dan moeten mensen geluidstics hebben, beweegtics, langer dan een jaar. En het moet voor je 18e jaar eigenlijk al begonnen zijn. Dus als je het heel klinisch ziet, dan kun je dan al van Tourette spreken. En bij geluidstics denkt iedereen natuurlijk, wat je in de film ook ziet, hè, de vloektics. Maar dat komt echt maar bij een heel klein percentage voor. Volgens mij zo'n max 10-12% misschien.
4: Okay.
5: Maar geluidstics kunnen ook kuchen, snuffen, keelschrapen. Dus eigenlijk geluiden die jij en ik ook maken. Maar die maakt iemand met Tourette gewoon veel vaker. En daardoor wordt het ook vaak minder snel herkend. Hè? Dan denk je, oh, die scheldt niet. Nou, dan kan het geen Tourette zijn. Maar het kan dus allerlei uitingsvormen hebben. Van heel ernstig tot heel mild. Tot mensen die er eigenlijk zelf amper last van hebben. Dat verschilt heel erg.
4: Ja, dus het zijn tics. Kun je uitleggen wat een tic dan precies is?
5: Ja, je zou het kunnen zien eigenlijk als een hele korte, schokachtige beweging. Dus jij noemde net al zo mooi oogknipperen. Nou, dat is iets wat heel snel gaat. Hoofdbeweging is ook iets wat heel vaak voorkomt. Maar dan zijn het dus hele korte, schokachtige bewegingen met je hoofd. En eigenlijk maken we een beetje het onderscheid tussen enkelvoudige tics. Dan gebruik je één spiergroep, hè, dan knip je een keer met je ogen of je schudt een keer met je hoofd. Maar het kunnen ook hele complexe beweegtics zijn. Dus dat je een sprongetje moet maken of dat je dingen moet aanraken. En dat geldt dan voor de beweegtics. Maar voor geluidstics geldt eigenlijk hetzelfde. Dus daar heb je hele enkelvoudige geluidstics. Kuchen, keelschrapen, piepgeluidjes, humgeluidjes. En die kunnen ook heel complex worden. En dan is het bijvoorbeeld een woord dat je telkens moet zeggen, hè? Een scheldwoord, of jezelf herhalen of de ander herhalen. Dus dat zijn de meer complexe geluidstics. Maar ook die zijn dus heel kort, plotseling, niet ritmisch ook. Hè? Dus het komt erin, het schiet er in één keer uit, eigenlijk zou je kunnen zeggen.
4: Ja, je zegt eigenlijk deed het van het moet eruit.
5: Ja.
4: Hoe werkt dat dan?
5: Ja, wat heel veel mensen met Tourette merken, en ook met andere ticstoornissen, is dat ze hun tics voelen aankomen. Dus die voelen een soort lichamelijke kriebel of een ongemak of een spanning ergens in hun lijf opkomen. Vaak op de plek van de tic. Hè. Dus stel je voor, je merkt van, oh, er zit iets verkeerds in mijn nek of het kriebelt in mijn nek. En dan doen ze die tic en dan is dat gevoel even weg. Ja, de volgende keer dat jij dan een kriebel in je nek hebt, hè, dus het is niet van, oh, jeukt hier een beetje, maar het is echt een interne,
4: inwendig,
5: ja, een intern gevoel. En elke keer als je dat voelt, En je maakt die tik, ja, dan leert je lijf eigenlijk van, hé, dat helpt. Ja, dus de volgende keer dat je een kriebel hebt, doe je het eigenlijk weer. En zo lijkt dat patroon zich dan in stand te houden. En sommige mensen met tics die merken van, nou, die kriebel vind ik eigenlijk nog erger dan die tik zelf.
4: Ja. Ja,
5: want tics kunnen soms ook echt pijnlijk zijn. Hè? Mensen die zichzelf slaan of stompen. Maar die kriebel is nog onverdraaglijker. Hè? Dus dan maar die pijn van die stomp. Maar
4: dat is dan echt letterlijk wel echt een kriebel? Of is het meer een soort seintje vanuit je brein? Of, ja, of dat...
5: Ja, we kunnen het helaas niet meetbaar maken nog echt. Dus ik zou het liefst een instrumentje hebben dat je kan zien hoe sterk is het nu. Maar wat ik in de behandelkamer tegenover mij zie, is dat ze het echt intern voelen. Hè? Dus je ziet ook echt op die gezichten het ongemak van, oh, hoe moeilijk het dan wordt. En dan ook even die opluchting op het gezicht op het moment dat het weer geweest is. Dus het is wel echt, denk ik, toch echt iets fysieks inderdaad wat ze voelen.
4: Ja, en nu lijkt dit natuurlijk op bijvoorbeeld ook dwang. Mm-hmm. Mensen met OCD, die moeten lichtknopjes aan en uit doen. Die moeten een auto aanraken, ik noem maar wat.
5: Ja.
4: In welk opzicht is dit dan anders dan die dwangneuroses?
5: Ja, ja. Ze lijken inderdaad af en toe heel erg op elkaar. Dus ik teken vaak uit alsof het op een spectrum ligt, met helemaal links dan de tics, waarbij je dus die fysieke kriebels hebt. En helemaal aan het andere uiteinde ligt inderdaad de dwang. Hè? En bij een dwang is het zo dat daar altijd een gedachte bij zit. Oh jee, als ik nou maar niet... heb ik mijn auto wel op slot gedaan. En dan moet je teruglopen naar je auto, moet je voelen aan die klink. En bij een forse dwang is één keer kijken niet genoeg. Dan ga je daarna denken, heb ik nou wel goed gekeken? Moet je nog een keer terug en nog een keer terug. Dus daar zit echt een gedachte bij en een angstcomponent. En het is wel grappig, want De behandeling die we bij tics onder andere doen, is wel afgeleid van die dwangbehandeling. Dat je gaat oefenen met dat moeilijke gedrag niet meer doen. Alleen er komt bij beide iets anders omhoog. Bij een dwang zal dan de angst oplopen. Zullen er allerlei enge gedachten eigenlijk opkomen. Terwijl bij tics gaat er echt een fysiek gevoel. Dan wordt sterker en merk je van, ja, die tic die wil er echt uit.
4: Ja.
5: Maar ze ontmoeten elkaar ook in het midden. Dus als je op die geleidende schaal kijkt, dan zie je in het midden vaak tic-gerelateerde dwang, noemen we dat wel, is het van allebei een beetje. En dan moeten mensen dingen doen totdat het goed voelt. Dus ik raak het links aan, ja, voelt eigenlijk net niet goed. Nou, moet ik het ook rechts aanraken? Ja, nou voelt het goed. Weet je, just right gevoel wordt dat wel genoemd.
4: Ja, ja, dus dit is echt een spectrum, zo kan je het zien.
5: Ja, zo zou je het wel kunnen zien, ja. Ja. Ja.
4: Het is interessant, want ik heb zelf, voor zover ik weet, geen last van tics. Maar misschien ben jij ook wel weer zo daarop gebrand dat je meteen ziet van bij iedereen dan ziet wat de tics zijn. Werkt dat zo, als je nu zo lang behandelaar bent?
5: Ik denk dat je het in ieder geval vaker ziet. Ik weet dat, mijn moeder zei altijd van, ik heb nog nooit iemand met Tourette gezien. Toen dacht ik, nou, komt best wel vaak voor. Ik denk dat je het YouTube-plaatje in je hoofd hebt, die zie ik ook niet zo vaak. Maar als je in de bus zit of in de trein en je kijkt om je heen en je hoort mensen kuchen, snuffen, oogknipperen is een tic die heel veel voorkomt, dan denk ik dat het er veel vaker is dan dat je het misschien zou herkennen. Ja, ik let er natuurlijk meer op, maar het is niet dat ik dingen kan zien bij mensen die ze zelf helemaal niet doorhebben, hoor. Dus ik denk dat de meesten het vaak wel merken bij zichzelf.
4: Opvallende.
5: Ja.
4: Want jij hebt zelf geen last van tics?
5: Nee, nee. Ook wat jij zegt, voor zover ik weet niet. Nee.
4: Voor zover je weet niet. Ik ga goed opletten dit uur. En wat fascineert jou dan zo hieraan?
5: Ja, ik denk wat veel mensen ook fascineert in Tourette. Het is natuurlijk een heel bijzonder beeld. Intrigerend. Juist ook door bijvoorbeeld de vloektics. Dat is natuurlijk iets wat waarvan je denkt van, hoe kan dat nou? Maar wat ik heb gemerkt in de loop der jaren, mensen met Tourette die hebben hun breinen, zeg maar, zou je kunnen zeggen, net een beetje anders geprogrammeerd. Ze zeggen wel eens, de rem doet het niet zo goed. Hè? Jij en ik kunnen heel gecontroleerd een beker drinken pakken of je naam schrijven. En je kan heel goed je motoriek eigenlijk controleren. En bij mensen met Tourette doet die rem het gewoon niet zo goed. Dus af en toe komt daar een hele ongecontroleerde beweging doorheen. Komt er een uitroep doorheen of komt er een vocale tik doorheen. Die controle die is gewoon minder goed. Maar daardoor, door dat brein wat net iets anders werkt, is het ook een hele leuke doelgroep in de zin van dat ze heel goed out of the box kunnen denken. Vaak heel creatief zijn, vaak heel spontaan, grappig. En dat, ja daarvan merk ik inderdaad, van dat, dat verbindt heel erg.
4: Ah ja, dus het zijn ook mensen die echt op een bepaalde manier ook in het leven staan. Misschien daardoor. Of dat is natuurlijk een beetje een cirkel. Je weet niet wat door wat komt.
5: Ja, ja. Ja.
4: Maar dat is dus, dat zijn dus ook positieve dingen. Die mogen ook dan wel eens benoemd worden misschien.
5: Ja, ja. Zeker. Ja, ja, er staat op de website van de Tourette Stichting. Als je googelt op Tourette Gouden Randje, is er een heel mooi document waarop echt 30 positieve eigenschappen van mensen met Tourette staan. En het is geen wetenschappelijk lijstje. Hè, dus hoe toon je dat aan? Maar tegelijkertijd herken ik het wel in mijn behandelkamer. Dus in die zin, het is gewoon een hele fijne doelgroep om mee te werken. En dat maakt denk ik dat het nog extra leuk is inderdaad.
4: Ja, dat het ook leuk blijft.
5: Ja.
4: Ja. Ja. En die naam eigenlijk, Gilles de la Tourette, waar komt dat eigenlijk vandaan?
5: Ja, chique naam vind ik het altijd wel. Ja. Het is, de naam is gegeven door dokter Georges Gilles de la Tourette, een neuroloog uit Frankrijk. En die heeft eigenlijk het eerste geval beschreven. Dus sommigen denken van, oh, die zal het wel gehad hebben. Die heeft het naar zichzelf genoemd, maar die heeft de eerste gevalsbeschrijvingen gedaan. En die dacht toen, zo leg ik het aan kinderen altijd uit, van hoe zal ik dit eens noemen? Van, ik noem het gewoon naar mezelf. Ja. Ja, dus toen is het Gilles de la Tourette gaan heten. Heel veel mensen denken dat hij Gilles heet, maar hij heet dus Georges. En zijn achternaam is Gilles de la Tourette.
4: Ah, zo chic. Ja. Chique man.
5: Ja.
4: Georges Gilles de la Tourette. Oh, ja. Ja. En wie was dat dan, die eerste patiënt? Want dat was natuurlijk niet de eerste patiënt. Want ik kwam voor. Iedereen had het daarvoor, maar toen had het nog geen naam.
5: Ja, ja, klopt. Ja, dat een soort markiezin was het volgens mij. Waarbij het die allerlei ongewenste bewegingen maakte, allerlei zinnen uitriep. En hij heeft haar beschreven, maar met haar nog 9 andere patiënten. En dat was dus voor het eerst inderdaad dat ook echt op papier kwam te staan van wat het is. Nou, hij is er intussen al lang niet meer, want dit was in 1800 zoveel. Maar zijn werk wordt natuurlijk nog steeds voortgezet, inderdaad.
4: Ja. Ja, en daarom hebben we het dus nu over Tourette, door die Franse man.
5: Ja.
4: Ja. jij zei van tevoren, toen we elkaar even kort spraken, van ik vroeg namelijk aan jou van, ik wil zo graag weten hoe het nou voelt om zo'n kriebel te hebben. Of hoe het voelt. Je zei net van, je kan dat eigenlijk niet nabootsen. Maar er komt wel een experimentje, komt in de buurt.
5: Ja.
4: En dat leek, nou ja, misschien kan je het zelf introduceren voor de mensen die nu luisteren. Die kunnen dan misschien meedoen.
5: Ja, voor mensen die willen weten hoe het voelt om die drang te voelen om tics te doen. Wat ik dus zei, van wat vaak misschien nog wel erger is voor sommige mensen dan de tic zelf. Het lijkt een beetje op, ik wil eigenlijk gewoon vragen of jullie allemaal thuis ook meedoen. Als je in de auto zit, pas even op, want het heeft met je ogen te maken. Ik wil eigenlijk aan jullie thuis vragen om zo lang mogelijk je ogen open te houden. Dus echt open te sperren vanaf nu. En eigenlijk pas te gaan knipperen. Ik zie dat jij ook meedoet, heel goed. Pas te gaan knipperen op het moment dat ik zeg dat je weer knippert. En goed te voelen wat je in je ogen merkt. He? En hou ze nog heel even open. Dus voel maar wat er in die ogen gebeurt.
4: Het begint echt heel oncomfortabel te worden.
5: En nu mag je weer knipperen. Okay. Ja, ik ben heel benieuwd wat je merkte.
4: Nou ja, je voelt natuurlijk fysiek dat je ogen droog worden. Ja. Maar het voelt ook heel erg van, wanneer ga je het zeggen? Wil je het alsjeblieft nu zeggen dat het weer mag?
5: Ja.
4: Dus ik kan me voorstellen inderdaad, het wordt steeds erger. Alsof het bijna exponentieel erger wordt.
5: Ja. Ja, hoe langer het duurt, hoe erger het wordt en hoe sneller het opbouwt bijna. En toen zei ik het gelukkig, het verlossende woord op een gegeven moment. Hè?
4: Ja.
5: En knipperde jij toen 1 keer of moest je toen echt een paar keer je ogen knippen?
4: Een paar keer.
5: Ja, om het gevoel maar weg te krijgen. Ja.
4: Ja.
5: En ik weet niet hoe het nu voelt. Zijn ze nu weer?
4: Nu voelt het wel goed.
5: Ja. Nu is weer redelijk bijgetrokken. Nou, ik hoop niet dat de luisteraars thuis allemaal denken van ik dien een claim in. Nee, hoor, grapje. Maar dit is dus wat mensen met Tourette dan bij 1 tik hebben. En 30 seconden later komt de volgende tik. Dan begint dat circus eigenlijk weer van vooraf aan. Dus ze voelen een heel ongemakkelijk, vervelend gevoel. Ja, en je weet hoe je het weg kan krijgen, namelijk door die tik te doen. Hè? En dat houdt zichzelf dan in stand.
4: Ja.
5: Maar je voelt hoe onaangenaam het kan voelen, inderdaad.
4: Ja, heel vermoeiend lijkt me ook. Ja. Hebben mensen met Tourette, zijn ze ook heel moe aan het eind van de dag?
5: Ja, dat kan zeker. En wat dacht je van spierpijn? Er is dus natuurlijk één bepaalde spier, of ja, als je meestal meerdere verschillende tics, kan echt tot pijnklachten leiden. En soms dus ook zelfs tot wondjes. Hè? Als je telkens een tik met je wang doet, dan kan je wang daarvan kapot gaan. Of als je de hele tijd je wenkbrauwen op moet trekken, ja, dan krijg je hartstikke hoofdpijn van aan het einde van de dag. Dus vaak is inderdaad de gevolgen van de tics, die zijn ook kunnen ook heel naar zijn.
4: Ja, over het behandelen van die tics gaan we het zo hebben. Mm-hmm. En we gaan ook nog zo meteen luisteren naar een nummer van Billie Eilish. Want die heeft Gilles de la Tourette. Dat weten sommige mensen wel, sommige mensen niet. Zij is de gast bij Ellen DeGeneres, bij die interviewshow. En zij vertelt aan Ellen DeGeneres dat ze de tics kan uitstellen tot het moment komt dat de interviewer een vraag gaat stellen. Omdat ze weet dat die dan uiteindelijk uitgeknipt gaat worden in video's. We gaan heel even kort naar een fragmentje luisteren. Het duurt ongeveer 1 minuut van Billie Eilish bij Ellen.
6: You spoke about something that I think is really important.

0: tics kan uitstellen tot het moment komt dat de interviewer een vraag gaat stellen. Omdat ze weet dat die dan uiteindelijk uitgeknipt gaat worden in video. Ze gaan heel even kort naar een fragmentje luisteren. Het duurt ongeveer 1 minuut van Billie Eilish bij Ellen.
1: You spoke about something that I think is really important and brave that you didn't intend to speak about, but that you have Tourette syndrome.
2: It's something I've lived with my whole life, and everybody knows, like everybody in my family, all my friends, all the people that are closest to me know I have it, and it's not anything different, you know? I just never said anything because I didn't want that to define who I was. I didn't want it to be like, the artist with Tourette's, Billie Eilish is on Ellen.
3: Yeah, I have ways of kind of making them go away.
1: Uh-huh.
3: So if I'm on like, if it's like an on-camera interview or whatever.
1: That's what this is.
3: Yes, it is. But normally if it's like a pre-taped thing, they cut out the questions.
1: Right.
3: And that's when I let them out. But then there was this one interview where they didn't tell me they weren't gonna cut the questions out. So I'm sitting there answering the questions like, uh-huh. And then everyone's like, that's so funny. And they made a whole, there was tons of compilations like, this is so funny that Billie did this facial expression.
1: Yeah.
3: When really it's just a bunch of tics.
0: Yeah, it's just a bunch of tics.
4: Mm-hmm.
0: Kun je dat aanleren, dat uitstellen van een tic?
4: Ja, sterker nog, je hoeft het niet eens per se aan te leren, want inherent aan een tic is dat het uit te stellen is. Al is het maar voor een paar seconden. Maar tics zijn normaal gesproken kortdurend uit te stellen. Daar onderscheidt het ook van andere bewegingsstoornissen. Dus het is al een eigenschap van die tic zelf. En in behandeling kan je daar inderdaad dat gaan uitbreiden. Maar het is, ja, zij is natuurlijk een prachtig rolmodel hierin. Weet je wel, hoe open ze hierover spreekt, maar ook hoe, ja, hoe pijnlijk het kan zijn dat mensen dan dus gaan lachen om iets wat voor jou eigenlijk hartstikke vervelend is. Maar het is iets wat, denk ik, veel Tourette'ers zichzelf hebben aangeleerd, dat op het moment, als je in gesprek bent, dan probeer je het zo onzichtbaar mogelijk te houden, of dat de ander het niet ziet. En dan, als de ander net even wegkijkt, ja, dan komt heel vaak die tik inderdaad eruit. Dan, of je maakt ze kleiner, maar ja, op het moment dat iemand
0: onder de tafel. Wegkijkt,
4: onder de tafel,
0: ja.
4: Ja, dus ook, ja, kun je ze verplaatsen. Maar in ieder geval, je probeert het vaak voor je in gesprekken te onderdrukken. Maar ja, tegelijkertijd denk ik ook, ze mogen er ook gewoon zijn. Hè? Dus tics zijn soms meer het probleem van de buitenwereld dan van de persoon zelf. Maar dat is een stap die, denk ik, nog gemaakt moet worden soms.
0: Ja, laten we daar zo verder over praten. We gaan eerst eens luisteren naar Billie Eilish, een nummer van haar I Don't Wanna Be You Anymore.

0: Billie Eilish met I Don't Wanna Be You Anymore. Welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschappen. Deze nacht is bij mij te gast tussen GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut Jolande van Gient. Je bent dus GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut. We hadden het net al even over de symptomen en hoe het syndroom zich uit. Maar jij geeft dus cognitieve gedragstherapie. Kun je uitleggen wat dat inhoudt?
1: Ja, zeker. Tegenwoordig staat het in ieder geval in de richtlijnen eigenlijk als soort van stap 1 in de behandeling. En er zijn verschillende vormen van cognitieve gedragstherapie, maar bij tics ga je vooral aan de slag ofwel met exposure en responspreventie, ik ga al die moeilijke termen zo uitleggen, ofwel met habit reversal. Ik begin even met habit reversal, omdat dat de oudste behandelwijze in ieder geval is in 1973 voor het eerst beschreven. En dan ga je eigenlijk tik voor tik aan de slag. Dus dan kies je eigenlijk samen met de cliënt de tik uit waar diegene het meeste last van heeft. Laten we zeggen bijvoorbeeld, weet ik veel, een schouderbeweging, omdat hij veel pijn doet. En dan ga je die tik eerst eens samen helemaal minutieus uitpluizen van hoe gaat die dan precies? En dat vind ik altijd een heel interessant proces, omdat je dan soms wel 10 minuten aan het praten bent over een tik die 1 seconde, 1,5 seconde hooguit duurt. Gaat je schouder dan eerst naar boven en dan naar voren? Of begint hij juist naar achteren? Doet je andere schouder ook mee? Waar voel je die kriebel dan aankomen? Dus je gaat hem echt helemaal minutieus uitpluizen. En vervolgens ga je samen kijken, als je dus goed weet hoe die gaat, welke tegenbeweging kan ik nou doen, waardoor ik die tik eigenlijk niet meer kan doen. Dus moet ik mijn schouders naar beneden duwen? Of moet ik mijn schouders juist naar achteren houden? Verschilt per patiënt, ook afhankelijk van hoe die tik precies gaat. Maar je leert dus eigenlijk een soort tikblokker, een tegenbeweging, waardoor ze niet meer die tik kunnen doen. Daar gaat diegene thuis mee oefenen. En dan zie je vaak dat samen met die tegenbeweging die tik ook een heel stuk uit kan doven. Okay. Nou, de volgende sessie pak je dan weer een nieuwe tik. En zo kun je eigenlijk een heel scala en tik samen
0: dus zodra doen. Je bijvoorbeeld die schoudertik voelt opkomen, ga je meteen zo, oké, dit heb ik geleerd. Ik ga nu de tegentik inzetten.
1: Ja.
0: En dan krijg je eigenlijk een alsof twee geluidsgolven tegen elkaar aan botsen en dat je dan niks meer hoort.
1: Ja,
0: weet je?
1: Ja.
0: Dus dat je het tegenhoudt.
1: Ja, je kan die tik dan niet meer doen fysiek. En vaak is dat voor mensen, in het begin zijn ze altijd te laat, dus dan is die tik al geweest.
0: Ja.
1: En dan denk je, die tegenbeweging. Ja, nou, oefenen. Op een gegeven moment lukt het misschien halverwege de tik. En het doel is natuurlijk dat ze het kunnen toepassen op het moment dat ze die aandrang voelen. Maar dat is een kwestie van oefening vaak, inderdaad. En de andere methode, die is wat recenter ontwikkeld. Onder andere door mijn collega Cara Verdelle ook. En daarbij pak je alle tics tegelijkertijd. Want heel vaak hebben mensen niet 1 tik of een paar tics, maar er zijn er heel veel verschillende tics. En dan maak je eigenlijk gebruik van wat er dus, dat je tics kan uitstellen. Die capaciteit ga je eigenlijk uitbreiden. Dus je gaat echt oefenen, trainen met tics zo lang mogelijk uitstellen. En gebleken is dat dus trainbaar is. Dat je van, in het begin lukt het misschien 15 seconden, op een gegeven moment lukt het misschien een halve minuut. En zo kan je dat opbouwen naar misschien wel 5 minuten of 10 minuten. Ik kan niemand leren om het 24 uur per dag tegen te houden, want het kost heel veel concentratie. Hetzelfde wat we dat oefeningetje met die ogen wat we daar straks deden. Je kan ook niet forever je ogen open houden. Dus op een gegeven moment komt er natuurlijk wat doorheen. Maar je kunt dat wel steeds langer uitbreiden. Nou, je kunt je voorstellen dat dan die drang om tics te doen echt oploopt. Dus dat je gaat merken van het wordt steeds moeilijker, En daar is onder andere het wetenschappelijk onderzoek wat ik dus gedaan heb op gebaseerd geweest. Om te kijken van wat gebeurt er nou met dat gevoel. En soms hoor je bij cliënten van dat gevoel zakt geleidelijk weer af. Maar uit dat onderzoek kwam eigenlijk in het eerste kwartier van zo'n behandelsessie, dan zie je echt dat gevoel stijgt, die drang. En daarna stabiliseert het. Maar mensen leren wel steeds beter die tics tegen te houden. Dus het lijkt alsof je lijf, is het nou leren wennen aan dat gevoel? Of je leert het tolereren? Zoals je het ook kan wennen aan ijskoud water. In het begin denk je misschien van, hier kan ik echt niet in zwemmen. Maar als je er langer in bent, dan is je lijf gewend aan die temperatuur en dan nou, kun je prima erin zwemmen. En zo ook hier, dat mensen toch leren van, ik hoef blijkbaar niet per se aan dat gevoel toe te geven. En daarbij zie je dat ook die mensen moeten gaan oefenen. Dus het is echt heel veel oefentherapie, zou je kunnen zeggen. Maar ook daar zie je dat tics geleidelijk aan een stukje uit kunnen doven. En niet dat ik mensen beter kan maken.
0: Want... Nee, want dat kan niet, hè?
1: Nee, ja, nee. De Tourette die blijft. Alleen zie je wel bij zo'n 60-70% van de mensen die behandeling doet, dat die tics met zo'n 30-50% verminderen.
0: Nou, dat is een heel mooi cijfer.
1: Ja, dat kan echt het verschil betekenen tussen ik heb er pijn van, of weet je, zo zijn ze op zich te handelen. En dat vind ik altijd wel belangrijk om te benoemen van wanneer doe je nou zo'n gedragstherapie? Ik denk vooral voor degenen die er zelf heel veel hinder van hebben. Hè. Als je er pijn van hebt, nou, dan kan het misschien tot een stukje klachtenverlichting leiden. Als je er super moe van wordt, nou, misschien word je er net wat minder moe van. Dat je weer meer situaties aan kan. Maar waar het niet voor bedoeld is dat je het voor de buitenwereld zou moeten doen. Want ik denk, iemand is prima met zijn tics. Dus je hoeft het niet te doen, omdat anderen er superveel last van zouden kunnen hebben. Tuurlijk, kijk, als het zo'n forse tik zijn dat ze andere schade doen, ja, dan moet je wel iets natuurlijk. Maar heel veel tics zijn eigenlijk best wel onschuldig voor de buitenwereld. Alleen kunnen wel heel hinderlijk voor de persoon zelf zijn. En dan is het fijn als je in ieder geval een alternatief eigenlijk kan bieden en kan leren om daar dus minder last van te hebben.
0: Ja, en je zegt van het oudste, dat is de habit reversal, dat is uit 1973. Ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo oud klinkt. Het klinkt alsof het een heel jong veld is waar jij in begeeft.
1: Ja, nou ja, weet je, Tourette, dat was dus rond in 1800 nog wat, dat die eerste naam zeg maar werd gegeven. In het begin werd het vooral ook een stukje als hysterie-achtig geïnterpreteerd en gezien. Toen is er op een gegeven moment zo'n omslag gekomen dat het echt meer door neurologen als medicamenteus werd behandeld. Dus dat mensen pillen ervoor voorgeschreven kregen. Gebeurt nog steeds hoor. Dus dat is ook iets wat ook wat ik mee onderzocht heb, wat even effectief is gebleken als gedragstherapie. En op een gegeven moment is dus, want het is echt een soort wel neuropsychiatrische aandoening genoemd. Dus dat betekent dat je het vanuit verschillende kanten kan belichten. Vanuit de neurologie, meer medicatie, vanuit de psychiatrie. Maar ook psychologen kunnen daar dus hun bijdrage aan leveren met die cognitieve gedragstherapie. En die twee behandelingen die ik je net schetste, die zijn dus echt puur gericht om de minder last van de tics te krijgen. Maar daarnaast kun je natuurlijk ook denken aan behandeling die zich meer richt op een stukje acceptatie. Wat ik al zei, ik kan mensen niet beter maken. Dus ze zullen tics houden. Dan is het wel fijn als ze zelf zen kunnen zijn met de tics die er nog zijn.
0: Ja, dan komt echt jouw psycholoog-kant naar boven.
1: Ja, nou ja. Bij allebei de kanten, ja, denk ik wel. Ja, ja, ja. Maar dat is wel een belangrijk stuk wat niet onderbelicht, denk ik, moet blijven. Omdat het behandeling is niet per se gericht op minder tics, maar ook op de tics die er zijn. Nou ja, dat die er kunnen zijn en mogen zijn ook inderdaad.
0: Ja, ja, en je noemde al heel even medicijnen. Die zijn er dus toch ook wel?
1: Zeker.
0: Wat voor medicijnen kun je slikken tegen Tourette?
1: Antipsychotica. Dus het blijkt dat dat een tikverminderende werking heeft. En in mijn promotieonderzoek hebben we ook gekeken naar Risperdal, een antipsychoticum. En die hebben we vergeleken met die exposure- en responspreventie om alle tics tegelijkertijd tegen te houden. En nou ja, uiteindelijk hebben we dat bij een heel aantal mensen in een gerandomiseerde trial getest. Hè. Dus mochten mensen niet kiezen van wat krijg ik, maar dat daar werd om geloot.
0: Ja, dus helemaal wetenschappelijk verantwoord.
1: Zeer verantwoord. Ja. Ja, ja. En nou ja, dat bleek uiteindelijk uit dat ze eigenlijk allebei even effectief zijn als je ze met elkaar vergelijkt. Vooral op de tik ernst dan zijn ze even effectief.
0: Dus medicijnen en therapie?
1: Ja, ja. Ja. Ja, dat je kan zeggen van het maakt eigenlijk niet zoveel uit welke van de twee je doet. Maar wat je natuurlijk wel bij medicijnen vaak ziet, is een stukje bijwerkingen.
0: Ja.
1: En bij gedragstherapie is dat een heel stuk minder. En die bijwerkingen kunnen er ook voor zorgen dat jouw kwaliteit van leven natuurlijk vermindert. Dus wat dat betreft komt dan ook uit de richtlijnen, wordt er eigenlijk geadviseerd. Ja, dan kun je toch eigenlijk beter starten met gedragstherapie. En als dat onvoldoende werkt of het is niet beschikbaar, want dat is helaas in sommige landen ook zo. Dan is medicijnen wel ook een hele goede om. Die heeft dezelfde kwaliteiten, 30-50% tikreductie. Dus heeft ook zijn goede kanten, maar wees wel alert op bijwerkingen dan, inderdaad.
0: En kun je ook echt. Volgens mij hebben wij, omdat we elkaar ook al even hebben gesproken, had je het ook over botox?
1: Ja.
0: Hoe zit dat dan? Want dat is natuurlijk echt iets dat je dat je echt erin spuit.
1: Ja. Ja, dat wordt natuurlijk heel veel cosmetisch toegepast. Maar bij Tourette is het meer, kun je het dus in een bepaalde spiergroep inspuiten. Waardoor eigenlijk leg je met botox de spieren lam. Hè? Dus dan kan die spier niet meer bewegen. Die kan niet meer aantrekken. Dus je kan die tik eigenlijk niet meer doen. Werkt voor zo'n 3 maanden. Maar kan wel heel prettig zijn als je bijvoorbeeld een hele pijnlijke nektik hebt. En je kan die specifieke spier ervoor zorgen dat die het niet meer doet. Heel veel mensen merken daar ook een tijdelijk effect in ieder geval van, dat ze dan die tik niet meer hoeven te doen. En na 3 maanden komt die geleidelijk weer terug. En dan zal je op herhaling moeten inderdaad. Dat is een hele mooie aflevering van Top Docs. Ook dat het ook bij kinderen inderdaad kan worden toegepast.
0: Oh ja, dat je ook misschien in de groei ook minder last van pijn hebt.
1: Ja, ja. Ja inderdaad. En weet je, daarin. Nogmaals, het is niet stap 1. Hè. Daarbij kijk je toch vaak naar gedragstherapie, hè, en eventueel medicatie. Maar ik denk wel dat het een hele belangrijke kan zijn om zeker pijnklachten ook te verminderen.
0: Ja. Ja, interessant. Dus je kunt van alles doen, maar je kunt het nooit weghalen.
1: Nee.
0: Is het zo dat als je als kind het ontwikkelt,
1: ja,
0: dat je het dan altijd houdt?
1: Nee, zeker op kinderleeftijd, want meestal begint het zo rond de 6, 7, 8 jaar, zeg maar, dan beginnen de eerste tics vaak. Dan zie je vaak een beetje de piek rond je 10e, 12e. Hè, dan zijn de tics op hun sterkst. En dan krijg je de puberteit. En dan rijpen die hersenen natuurlijk verder uit. En dan zie je toch in, nou, laten we zeggen, 1/3 van de gevallen die groeit er helemaal overheen. 1/3 van de gevallen die heeft nog redelijk. Die heeft nog tics, maar zo mild dat ze er eigenlijk geen hinder van hebben. Dus die hebben geen behandeling nodig. En 1/3 kan er wel nog in forse mate last van houden. Dus de kans is groter dat je er weinig tot geen hinder meer van hebt op latere leeftijd. Maar als je het op volwassen leeftijd nog hebt, ja, dan hou je het vaak. Maar je ziet wel, hè, ook op volwassen leeftijd, het gaat een beetje op en neer. Dus goede tikperioden wisselen zich vaak af met slechte tikperioden. Dus ja, je ziet echt zo'n waxing en waning patroon eigenlijk.
0: Ja, interessant. En jouw onderzoek, jij gaat dus nog promoveren. Dit is allemaal heel vers. Dit is allemaal eigenlijk ontzettend fijn dat je dit al voordat je promoveert bij ons allemaal wil vertellen.
1: Allemaal scoops.
0: Allemaal scoops, ja. Dit is echt, hier in de nacht is echt het harde nieuws. Ja, ja, zeker. En jij vertelde ook nog dat een bepaalde behandeling ook veel minder lang hoeft te duren. Dat je dat ook hebt onderzocht.
1: Ja. Ja.
0: Kun je daar kort nog wat over vertellen? Want dat zijn natuurlijk wel de kleine doorbraken die de wetenschap ook zo interessant maken, vind ik.
1: Ja, ik noemde al, hè, die exposure- en responspreventie die Cara Verdelle heeft die als eerste onderzocht bij tics. Alleen destijds waren het nog sessies van 2 uur. Nou, we hebben net een oefeningetje van halve minuut gedaan met die ogen. Ja. Je moet je voorstellen dat.
0: Zo graag wilde knipperen.
1: Ja, dat kinderen en volwassenen 2 uur lang hun tics moesten gaan oefenen met tegenhouden. Nou, dat was echt uitputtend voor de patiënten. Ook
0: ja,
1: voor de therapeuten.
0: Ook kan
1: voor
0: de ook.
1: Ja. Dus wij zaten er ook aardig bij te zweten. En we dachten, ja, moet het nou echt
0: twee
1: zo lang?
0: 2 uur lang, jongens, ja.
1: Ja, was echt heel vermoeiend. Wel effectief, hè? Dus dat staat echt buiten kijf. Maar het is ook niet zo praktisch om dat in je dagelijkse psychologenagenda 2 uur te blokken. Dus ook uit praktische overwegingen ging ik kijken, kan het niet toch korter? Dus ik heb toen gekeken naar 1 uur durende sessies en die vergeleken met de oorspronkelijke 2 uur data. En dat bleek eigenlijk even effectief te zijn. Dus daar hadden we dezelfde resultaten bij. Maar dan in kortere tijd. En ik heb nog steeds spijt dat ik niet 3 kwartier heb genomen, want dat past nog beter in de dagelijkse psychologenagenda. Maar in de praktijk lijkt dat, voor mijn gevoel, daar heb ik niet wetenschappelijk onderzocht hoor, maar lijkt dat ook te werken.
0: Ja, maar kijk, dit zijn de doorbraken waar de wetenschap het van moet hebben, toch?
1: Ja, nou ja. En vooral omdat tikbehandeling niet heel eenvoudig te vinden is. Dus dat betekent, als je één uur in plaats van twee uur doet, ja, ik kan dan dubbel zoveel patiënten behandelen. En hebben meer patiënten dus toegang tot die zorg die soms moeilijk te vinden is, inderdaad.
0: Ja, nou, geweldig.
1: Ja, dat is goed. Dus het kan korter, inderdaad, gelukkig.
0: Ja. Nou ja, je hebt dus behandeling, je hebt medicijnen, exposure therapie, dat helpt allemaal eigenlijk om echt op tikniveau. Ja. Je zei net al even, acceptatie van de tik is ook een groot onderdeel van wat je doet. Ja. En ook, denk ik, de omgeving laten weten dat Gilles de la Tourette bestaat. Dat is ook een van de redenen waarom jij hier zit. Nou hebben we een fragment gevonden van, of dat heb jij eigenlijk aangedragen, van Lewis Capaldi, een zanger die staat op Glastonbury. En die is, terwijl hij aan het zingen is, krijgt hij een aanval, een Tourette-aanval. En daar gaan we even kort naar luisteren.

0: Ja, je hoort dat hij eigenlijk langzaam, als je ook het beeld erbij ziet, dan zie je dat hij gewoon niet meer kan spreken, niet meer kan zingen. En het is hartverwarmend hoe het publiek dan de tekst meezingt. En ik dacht, dat vind ik wel een mooi voorbeeld van hoe we dan met z'n allen ook iemand met Tourette ook zouden kunnen dragen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, heel mooi. Ja. Ik denk misschien toen je het aankondigde dat luisteraars dachten, gaat hij nou schelden?
0: Ja.
1: Maar dat was het helemaal niet. Inderdaad, hij kreeg zoveel motorische tics eigenlijk dat hij niet meer verder kon zingen. En je hoort dan heel mooi, nou, op het beeld zie je het helemaal, dat heel dat veld staat helemaal vol en iedereen neemt het eigenlijk over. En daar raakte hij ook heel geëmotioneerd door. Volgens mij is hij intussen alweer terug geweest, want hij is er echt een tijd uit geweest omdat hij het zo pittig had. Maar heeft daar ook weer een hele fantastische comeback gemaakt. Maar het is heel mooi daar hoe je kan zien inderdaad hoe fijn het voor iemand is als ze zien, zeg maar, dat ze je tics niet afkeuren, maar dat ze er gewoon mogen zijn. En hoe het publiek het daar overneemt. Nou, je krijgt echt gewoon kippenvel inderdaad als je er naar kijkt. En zelfs als je naar luistert, vind ik.
0: Ja, mooi. Ja. We gaan nu even naar de studioversie luisteren van dit nummer, Song When You Loved, van Lewis Capaldi.

0: Bos.
1: Ja, welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. Deze nacht is bij mij te gast GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut Jolande van de Grient. We hoorden net het hartverwarmende publiek van Glastonbury dat Lewis Capaldi ondersteunde. En daarna de studieversie van zijn nummer. Jij ziet veel patiënten met Tourette in je behandelkamer. En ik vroeg me af van hoe ervaren zij over het algemeen de steun van de mensen om hen heen? Kun je daar iets in het algemeen over zeggen?
2: Ja, ik denk dat dat vooral echt heel erg verschilt wie je tegenover je hebt. Een van de eerste dingen die ik altijd vraag als iemand zich aan wil melden is in welke mate iemand er zelf last van heeft. Omdat je dan inderdaad met behandeling aan de slag gaat. Op het moment dat iemand er zelf eigenlijk weinig hinder van heeft, dan kan je het ook gewoon laten voor wat het is. Maar wat een van de belangrijkste dingen is die ik naar ouders toe, als hun kind het heeft, vaak uitspreek, is van kijk, op het moment dat jij zegt van stop eens met die tics of hou er eens mee op, ja, daar bereik je vaak het omgekeerde effect mee. Ik weet niet, voor mensen die de film I Swear hebben gezien, daar zie je ook dat hoe de omgeving erop reageert heel erg bepalend kan zijn voor iemands zelfvertrouwen. Normaal gesproken, als je tegen iemand zegt van stop er eens mee, ja, dan denk je aan die tik, oh, zit ik hem te doen? Oh, nou ja, en dan komt hij in je bewustzijn en dan kan je er al helemaal niet meer mee stoppen. Dus dan wordt het vaak juist erger van. Dus wat veel mensen met tics vaak het prettigst vinden, als die tics gewoon genegeerd worden. Dus natuurlijk, sommige tics vallen op of schrik je van, kun je niet per se helemaal negeren. Maar om elke keer te reageren op een tik, ja, daar wordt het juist vaak erger van. En met reageren op een tik kun je denken aan, hè, als je er een opmerking over maakt, maar ook als je gaat lachen of als je er een grap over maakt. Het grappen maken over tics, ik bedoel, het is niet verboden, maar laat het dan aan degene met tics zelf over. Weet je, die kan dat zelf het allerbeste, denk ik, als hij dat al wil. Maar als je echt die tics hebt, is het vaak helemaal niet om te
1: nee, want je zou ze liever zelf natuurlijk ook niet hebben. En dan de hele tijd word je aangesproken op eigenlijk datgene wat jij juist niet bent.
2: Ja. En weet je, de behandeling die ik daar straks noemde over gedragstherapie, die is aan de ene kant natuurlijk gericht op tikvermindering. Maar aan de andere kant denk ik, kwaliteit van leven is des te belangrijker. Dus die hebben we ook meegenomen, ook in de studie zagen ook dat die kwaliteit van leven verbeterde. Wel vaak met een uitgesteld effect, dus niet meteen tijdens de behandeling, maar pas daarna. Maar dat je dan ook kan merken inderdaad dat dat veel bredere impact heeft dan de tics alleen, inderdaad. De tics komen vaak ook niet alleen. Je hebt ook vaak ADHD-achtige klachten erbij, of een snufje dwang erbij, of een snufje autisme erbij. Er zijn gewoon veel dingen die samen vaak voorkomen. En ook die kunnen natuurlijk je kwaliteit van leven heel erg beïnvloeden. En als je het dan hebt over ja, hoe kan de omgeving er het beste mee omgaan, eigenlijk zoals dat fragment van die Lewis Capaldi, ja, draag het, steun degene, negeer de tics, maar negeer vooral niet de persoon die de tics heeft. Hè. Die mag er gewoon zijn. Die wordt niet meer of minder waard vanwege zijn tics.
1: Nee. Ja, dat zijn hele mooie boodschappen. En ik hoop dus ook doordat dat we het nu erover hebben, dat het misschien iets duidelijker wordt dat als je iemand ziet met tics, dat je denkt van, oh ja, daar, laat ik het even. Ik laat het even.
2: Ja.
1: Dus je bent natuurlijk, maar je behandelt natuurlijk de mensen met de tics. Mm-hmm. Hoe kun jij daar als behandelaar voor zorgen dat mensen ook meer zelf hun tics gaan accepteren?
2: Ja.
1: Dat lijkt mij moeilijk namelijk.
2: Ja. Nou ja, daar komt een beetje dat cognitieve van de cognitieve gedragstherapeut die ik ben dan naar voren. Dus heel vaak ga je kijken van wat voor negatieve gedachten heeft iemand dan over zijn tics. En heel veel mensen met tics, die zullen misschien herkennen dat ze denken, wat zullen ze wel niet van me denken? Ze vinden me raar, ze vinden me stom, iedereen zal me wel gek vinden. En die gedachten kun je samen gaan onderzoeken en kun je gaan kijken van, klopt die gedachte nou? En degene die zouden kunnen denken van, oh, die sport echt niet of wat dan ook. Hoe kijkt jouw directe omgeving er tegenaan? Nou, de meesten hebben een steunende familie of een fijne vriendenkring. Of in de klas zijn ze al lang gewend dat je zoveel tics hebt. En die denken er niet zo over. Hè? En degene die dat misschien wel denkt, die ken je helemaal niet. Of die kom je in de trein tegen, die zie je daarna nooit meer. Of je hebt een pestende klasgenoot. Nou, zijn dat nou mensen waar je graag vrienden mee zou willen zijn? Nee, eigenlijk niet. Dus wat ik heel mooi vind, is als mensen met Tourette eigenlijk die tics een beetje als bijna een soort sociale filter zouden kunnen gaan gebruiken.
1: Oh ja.
2: Weet je, de mensen die het van mij accepteren, die me nemen zoals ik ben, die wil ik graag bij me houden. Maar de mensen die hier raar op reageren, die denken van, nou, diegene die is niet helemaal goed of wat dan ook, die hoef ik niet eens in mijn vriendenkring. Dus dat ze ook dat bij diegene kunnen laten. En nou, dat probeer je, kun je met cognitieve therapie, kun je dus proberen om een soort kentering in die gedachten te krijgen. Maar het is natuurlijk niet genoeg om dat alleen maar in je hoofd te veranderen. Je wil dan ook dat ze het ook echt zo gaan ervaren en gaan voelen. Dus dan maak ik ook wel eens een gedragsexperimentje van, nou, laat maar eens een tik door. Als jij bij de kassa in de rij staat. Hè? Sommige mensen met Tourette die denken, ik ga maar niet meer naar de kassa, juffrouw. Ik doe gewoon zo'n zelfscan, want dan ziet in ieder geval niemand mij. Denk ik, nee joh, je mag gewoon ook gewoon in de rij gaan staan en met die kassa juffrouw. Mm-hmm. En dan kan een heel mooi experimentje dus zijn van, laat er maar eens eentje door en kijk maar eens wat er gebeurt.
1: Ja.
2: En dan heel vaak hebben ze een heel groot rampscenario in hun hoofd van wat er zou kunnen gebeuren. Maar er gebeurt er eigenlijk helemaal niet zo heel veel.
1: Nee.
2: En dat maakt het laagdrempeliger om ook niet maar altijd je tics tegen hoeven te houden. Want ja, tics zijn vermoeiend, maar tegenhouden is ook echt super vermoeiend. Het kost heel veel concentratie. Dus dan moet je vooral niet de hele dag door gaan doen.
1: Nee, dus en merk je ook dat mensen die bij jou in de behandelkamer komen ook echt soms ook veel meer thuis zijn? Omdat ze dan gewoon echt niet meer in het openbaar willen zijn?
2: Ja, dat kan. Ja, en ik weet, in de coronatijd werd natuurlijk heel veel gebeeldbeld. Nou, sommige mensen vonden dat heel lastig, want dan zie je jezelf in zo'n klein beeldje. En dan zie je elke beweging die je maakt. Dus die dacht, ja, ik durf niet naar een vergadering, want iedereen zit te kijken hoe ik die hoofdbewegingen maak of wat dan ook. Ja, dan wordt je wereld heel klein en ik denk, dat hoeft helemaal niet. Hè? In mijn ideale wereld hoef je bij mij niet meer in behandeling te komen voor schaamte. Want dan zou het helemaal overal geaccepteerd zijn. En dan hoef je alleen nog maar naar mij toe omdat het zo zeer doet of omdat het zo vermoeiend is. En je er zelf iets mee wil. En niet omdat jij denkt van, oh, ik moet voor de buitenwereld veranderen. Want nogmaals, je bent goed zoals je bent. En of je een paar bewegingen of geluiden maakt, ja, daar doet niks af aan jouw waarde als persoon, zeg maar.
1: Nee. Afgelopen zondag was het Tourette-dag.
2: Ja.
1: Was jij daarbij of heb je daarvan gehoord hoe het was?
2: Ja, het is een Europese Tourette-dag en dan proberen we vooral zoveel mogelijk awareness, hè, dus bewustzijn bij mensen te creëren. Dus de Tourette-stichting heeft dan een hele mooie campagne van achter de voordeur. Dus dat je ook echt ziet wat er nog meer is dan alleen maar de tic zelf. Maar het is op Europees niveau inderdaad wordt dat gehouden. Dus door heel Europa proberen we toch meer bekendheid daaraan te geven. Zodat je ook, want onbekend maakt onbemind. Dan gaan mensen denken, wat is dat? Wat doet die raar? Terwijl als je het weet, ja, dan sta je er vaak al veel accepterender tegenover. En ik hoop ook dat die film I Swear, die dus nu in de bioscoop draait, ik denk dat die daar ook een hele mooie en belangrijke rol bij kan spelen. He, om het echt bij het brede publiek te zien. De soms grappige kanten, maar vooral ook de nare kanten die het heeft en hoe zwaar het kan zijn voor iemand die ook echt tics en Tourette heeft.
1: Ja, dat we wat beter kunnen inleven.
2: Ja.
1: Ja. Over die awareness, we gaan even kort luisteren naar een fragmentje van de Tourette's Action Misunderstood Awareness Campaign. Die is van vorig jaar. Je luistert dus naar Grace Cope. Zij is een jonge vrouw met Tourette. En die zingt Don't Let Me Be Misunderstood van Nina Simone. En achter haar staat een koor van 19 mensen met Tourette. Het is natuurlijk een audio, maar dus als je dit even voor je ziet, dan is dat wel even mooi om te horen. Misunderstood.

0: Ja. Ja. Waarom wil je dit graag laten horen?
1: Omdat veel mensen met Tourette zich echt misunderstood voelen, denk ik. Dus dat ze daardoor zichzelf een stukje buiten de maatschappij voelen staan. Onterecht, denk ik. Want ik denk, het zijn gewoon mensen die af en toe een beweging maken of die af en toe een geluid maken. En dat misunderstood, weet je wel, ik vind het heel pijnlijk dat dat zo is. En dat zou ik heel graag de wereld uit helpen. Nou, daar helpt dit misschien wel een stukje bij.
0: Ja, wat mooi. Het uur is voorbij gevlogen. We gaan zo meteen nog door. Mocht je een vraag hebben aan Jolande, dan kan je bellen 0800-1121... of een appje sturen naar de gratis NPO Luister-app. En wij luisteren nu nog even wederom naar een studioversie van Don't Let Me Be Misunderstood. In de versie van Santa Esmeralda.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al beschietingen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Goedenacht en welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap.
3: Renette Kwakkebos. De nacht van NTR Wetenschap.
2: De gast bij mij vannacht is GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut Jolande van der Griend. En we hebben het over Gilles de la Tourette. En heb je nou een vraag voor Jolande? Dat kun je bellen naar 0800-1121. Of je kan een appje sturen via de NPO Luister-app. En dan behandelen we je vraag misschien live in de uitzending. Heb je misschien zelf last van tics? Ben of ken je iemand met Tourette? Het kan van alles zijn. Ze is er nu, dus sla je slag, zou ik zeggen. Er is al iemand die aan de telefoon hangt. En dat is Otto. Goedenacht, Otto.
4: Hallo. Hoort u mij?
2: Ik hoor je, zeker.
4: Oké, ik moest het kort houden.
2: Ja.
4: Ja. Muziek en Gilles de la Tourette. Ik heb op conservatorium met iemand gesproken. Die moest eindexamen doen. Gilles de la Tourette. Eindexamen piano deed hij.
2: Mm-hmm.
4: En ik heb een ontzettend leuk gesprek met hem gehad. Over zijn tics. En ik zei, ben je nou niet bang dat je dat... dat je dat dan niet doet, dat je dan de fout in gaat. Want ik hoorde net een concert waar dat...
2: Ja.
4: Hè? En nou, even kort. Dus hij zei, nee, daar heb ik helemaal... Nee. Maar met Miss Montreal en stotteren had ik hetzelfde met tics.
2: Ja.
4: Van, nou, zodra Miss Montreal gaat zingen, dan is er niets meer aan de hand. En dat is een hersentechnisch iets. En dan denk ik, hoe kan deze mevrouw die u te gast heeft, hierop reageren van,
2: ja,
4: heeft muziek invloed op de ontremming en de remmingen?
2: Ja, goede vraag, Otto. Ja.
5: Ja, zeker. Nee,
2: ja.
4: Kort genoeg.
2: Het was kort genoeg.
5: En een hele interessante vraag, Otto. Dus dank je wel daarvoor. Maar wat we vaak zien inderdaad bij mensen met Tourette... Nou, ik noemde al dat net iets anders werkende brein ervoor zorgt dat ze juist vaak creatiever zijn. Dus ik zie ook... je hebt mensen, muzici, Billie Eilish is een mooi voorbeeld, Louis Capaldi. Dus juist door dat anders werkende brein zijn ze vaak ook een stukje muzikaler. Niet iedereen natuurlijk, hè, maar ik denk wel net wat meer. Maar wat we weten is dat heel veel mensen die, terwijl ze muziek aan het maken zijn, dat die tics heel vaak naar de achtergrond gaan. Dan zijn ze zo gefocust bezig dat die tics bijna weg zijn, verminderen. En een heel aantal jaren geleden is er ook een programma geweest, Tourette on Tour. Ik weet niet of Otto daarvan gehoord heeft of andere mensen het misschien gezien hebben. En dat waren echt, volgens mij, 5 of 6 mensen met Tourette die samen een band gingen vormen en toewerkten naar een concert. En dan zag je heel vaak bij de repetities dat juist de tics dan afnemen. Omdat ze zo gefocust met die muziek bezig zijn. Die neemt eigenlijk even alles over. Dus ik denk ook dat daarom misschien net iets meer mensen in de muziek misschien terechtkomen. Omdat dat juist ook ze helpt om met die tics beter te dealen. Dan hebben ze er even wat minder last van. Dus het is een heel interessant fenomeen.
4: Nee, maar de druk neemt af.
5: Ja, en ik kan me ook voorstellen, het neemt ook zo je concentratie. Je merkt helemaal niet meer van, komt er een tik aan, wil ik iets doen? Nee, het verdwijnt naar de achtergrond. En je noemde Miss Montreal, dat is dan meer het stotteren inderdaad. Daar hoor je dat ook niet meer tijdens het zingen. Hè? Dus ergens lijkt dat een beetje op elkaar inderdaad.
2: Dankjewel Otto voor je mooie vraag.
4: Oké, okay. Nou, u ook bedankt voor uw leuke programma en fijne nacht.
2: Graag gedaan, fijne nacht. Even kijken, daar hangt alweer iemand aan de lijn. Nee, sorry, het is een appje. Nico heeft een appje gestuurd. Is er een verschil tussen spasmus en Gilles de la Tourette?
5: Ga ik even heel diep nadenken. Mooie vraag in ieder geval. Want spasmus zijn natuurlijk ook bewegingen, maar die zijn veel onwillekeuriger, zou je bijna kunnen zeggen. Dus die komen spontaan, zonder dat premonitoren gevoel. Zonder dat gevoel wat aan die tics vooraf gaat. Dus die kun je ook niet uitstellen. Waar je bij tics dus een van de criteria eigenlijk is, dat je het, al is het maar voor een paar seconden, kan uitstellen, komen die spasmen en gaan die wanneer ze maar willen. Dus die kun je veel moeilijker tot niet controleren. Terwijl je bij tics dus wel dat stukje controle hebt, al is het maar voor een paar seconden. Dus daar zit denk ik het belangrijkste verschil tussen spasmen en tics inderdaad.
2: Ja, dus de uiting kan hetzelfde lijken voor de buitenwereld, maar van binnen voelt het heel anders.
5: Ja, en bij tics is het echt dat hele korte schokachtige, maar dat kunnen spasmes dus ook zijn. Maar vooral dat gevoel van het aanvoelen komen en het net iets, al is het maar voor heel eventjes, kunnen uitstellen, dat is vaak het onderliggende criterium daarbij. Maar dat is ook meer misschien voor de neuroloog. Dus als ik daaraan twijfel, dan is het voor mij vaak reden om door te sturen naar een neuroloog, om daar nog eens naar te laten kijken.
2: Ja. Nu heb jij een werkboek gemaakt.
5: Ja, niet alleen, met mijn collega's.
2: Met collega's. Ja. En ik wil het daar kort over hebben. Want ik kan me voorstellen dat het een van de weinige werkboeken is voor iemand met Gilles de la Tourette. Wat is er in dat werkboek te zien?
5: Ja, het is een werkboek voor kinderen. En er is ook een werkboek voor de therapeut. Hè. Dus het is eigenlijk vooral bedoeld om te weten hoe de behandeling gaat. Dus de therapeut die volgt dan een bepaald stramien voor die cognitieve gedragstherapie. Maar vooral het kind krijgt dan dus een werkboek mee naar huis om tics uit te pluizen. Om te gaan kijken, die kunnen er stickers in plakken, hoe het gegaan is. En het is voor kinderen vaak heel, er kan heel wat van hun afvallen als ze denken van, oh, er is gewoon een boek voor. Oh, nou, blijkbaar is het dan toch niet zo gek wat ik doe. En samen met mijn collega Cara hebben we dat boek ook weten te vertalen, dat werkboek voor kinderen, in, volgens mij zijn er nu 10 verschillende talen, zodat een kind dat ook in zijn eigen taal kan gaan gebruiken. Je kan een iemand uit Tsjechië wel een Nederlands of een Engels boek geven, maar het zijn kinderen van een jaar of 10. Die kunnen nog geen Engels. Dus je ziet dan echt die gezicht zo, oh, oké, nou, hier gaan we dan mee aan de slag. Hè? En voor therapeuten is het dan ook handig om die manier dus te leren van, hoe kan ik die behandeling dan inderdaad toepassen?
2: Ja, wat een mooi idee. Echt een beetje het vakantiedoekboekgevoel krijg je ervan misschien. Ja. Iets positiefs. Dus ik zie nog een appje binnenkomen. Die is van Hans. Werkt Jolanda wel eens met gehandicapte mensen met Tourette? Dus ik denk dat hij bedoelt dus dat je meerdere lichamelijk misschien gehandicapt bent en Tourette hebt.
5: Ja. Het komt niet per se vaker samen voor. Dus het is niet een doelgroep die heel veel bij mij voorkomt. Dus ik heb daar eigenlijk niet zo heel veel ervaring mee. Omdat de behandeling vrij fysiek is. Ja, het zal ervan afhangen wat voor soort handicap er natuurlijk bij komt kijken. Maar ik kan me voorstellen, in veel gevallen zou je een poging kunnen wagen. Ik denk wel dat het handig is dat je in ieder geval dat de cliënt of de patiënt zeg maar weet beetje wat de rationale erachter is. Dus waarom moet ik nou oefenen met mijn tics tegenhouden? Of waarom moet ik nou oefenen met een tegenbeweging? Dus dat, ik denk wel dat er een bepaald niveau vereist is. Maar dus je kan altijd kijken van om het eens te proberen. En als je dan binnen een paar sessies merkt van nee, het landt toch niet helemaal, dan zou ik het ook niet per se doorzetten, denk ik. Dus ik denk dat daar is iets te globaal misschien de vraag om echt goed te kunnen beantwoorden.
2: Ja, snap ik. Ja. Heb je nou nog een vraag voor Jolande? Dan kun je nog steeds bellen. Doe het. Twijfel je over je tics? Veel dingen lijken op tics. Heb je mensen om je heen die tics hebben en weet je niet zo goed hoe je ermee om moet gaan? Of heb je gewoon een vraag? Dat kan. Bel dan 0800-1121. Of stuur dus een appje via de luisterapp. Wij gaan heel even naar muziek luisteren van Florence and the Machine. Shake It Out. Ik dacht, dat is wel toepasselijk. Gewoon even alles er lekker uit.

0: Bakkebos. Welkom terug bij de nachten van NTR Wetenschap. Ik zit hier met Jolande van der Gient. Nog steeds, want we hebben al een uur gepraat over Gilles de la Tourette. En jij mag meepraten als je dat wil. Je kunt bellen naar 0800-1121 of een appje sturen via de NPO Luister-app. En dan behandelen we je vraag wellicht in de uitzending. Er zijn tijdens het vorige nummer van Shake It Out van Florence and the Machine zijn een paar appjes binnengekomen. Namelijk eentje van Dennis. Kan Tourette op een latere leeftijd ontstaan of moet je het echt als kind al hebben?
1: Ja, interessante en goede vraag inderdaad. Als we echt naar het handboek kijken waar Tourette in beschreven staat, daar valt hij echt onder de stoornissen die ontstaan zijn in de kindertijd. Dus Tourette kan je eigenlijk alleen maar hebben op het moment dat het voor je 18e jaar ontstaan is. Neem niet weg, tuurlijk zijn er mensen bij wie het pas op latere leeftijd ontstaat, maar dan noem je het anders. Volgens mij in dat handboek is het dan vooral een tikstoornis, niet anders omschreven, hè, zoals je het dan noemt. En soms zie je ook dat tics op latere leeftijd ontstaan en dat er dan meer van functionele tics sprake is. En functionele tics die lijken heel erg op gewone tics, maar die hebben vaak een veel acuter begin. Hè. Mensen weten dan nog, oh, kerstmis vorig jaar, toen begon het. Die gaan er dan bijna bij wijze van spreken meteen mee naar de eerste hulp. Ze zien veel forser beeld in één keer. Nou ja, vaak werkt het daar ook net anders met dat voelen aankomen of het kunnen onderdrukken voor heel eventjes. Ook dat reageert net anders. Dus als het echt op latere leeftijd ontstaat, dan is het geen Tourette, maar dan is het vaak iets anders. Wat wel belangrijk is, is altijd om ook eventjes te vragen aan diegene van, heb je het als kind ooit gehad? Want als we het als kind ooit gehad hebben en daarna een aantal jaren tikvrij, dan kan het wel weer Tourette zijn. Maar ergens moet er iets voor het 18e jaar geweest zijn om het zo te mogen noemen.
0: Oké, duidelijk. Ja, dus het heeft allerlei vormen, maar Tourette moet wel echt voor je 18e ergens hebben plaatsgevonden.
1: Ja, dus beweegtics, geluidstics, voor je 18e en langer dan een jaar. Dan voldoe je volgens het boekje.
0: Volgens het boekje van Gilles.
1: Ja.
0: Karin heeft ook een appje gestuurd die vraagt van, wat is het gekste misverstand over Tourette dat u als behandelaar bent tegengekomen of tegenkomt?
1: Ja. De belangrijkste denk ik, iedereen met Tourette die scheldt. Die willen we bij deze alsnog weer opnieuw de wereld uithelpen. Want dat doet maar een klein percentage. Als je het hebt, is het natuurlijk helemaal super vervelend. Maar ook zonder schelden is het Tourette. Dus dat is een heel belangrijk misverstand wat ik graag de wereld uit wil helpen.
0: Ja, want maar 10% van de mensen. Hè?
1: Ja, zoiets. Ja, dus dat betekent 90% niet.
0: Ja.
1: Dus dat is echt het overgrote deel, inderdaad.
0: En om ook nog maar één keer de cijfers te noemen. 1 op de 100 mensen heeft Tourette, hè?
1: Ja.
0: Ja, het is ook goed om weer even. Het is zo zeldzaam, is het dus ook helemaal niet.
1: Nee. Maar wel vaak niet onderkend, omdat je dus niet zo snel herkend wordt. Een ander belangrijk misverstand, denk ik, wat ik de wereld uit wil helpen, is dat sommige ouders denken van, hier is mijn kind en cure it, please. Dat gaat niet. Hè. Ik kan er niet voor zorgen dat die tics echt helemaal weggaan. Ik leer mensen natuurlijk wel om hun tics tijdelijk te onderdrukken en dat steeds langer te kunnen. Hè, om er in ieder geval zelf minder last van te hebben. Maar dat ouders dan soms denken, oh, dus mijn kind kan gewoon op commando zijn tics elke keer maar gewoon tegenhouden. Dan denk ik, nou nee, zo werkt het niet. Hè, als ze daar bij momenten mee oefenen dat ze er zelf heel veel hinder van hebben, dan is dat iets wat ze zelf inderdaad kunnen inzetten. Maar ik kan niet jouw kind leren om 24 uur per dag zijn tics in te houden. Dus wen er maar aan, ook een stukje. Soms.
0: Ja, wen er maar aan naar de ouders toe.
1: Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat het dus ook heel erg uitmaakt als kind hoe je ouders, hoe makkelijk je ouders hier ook in meebewegen.
1: Ja. En dat zag je ook heel mooi inderdaad in die I Swear film, hè, dat de eigen ouders daar eigenlijk helemaal niet mee konden handelen. En dat juist degene bij wie hij terecht kwam, daar heel open en relaxed in omging. En wat voor een effect dat er ook heeft op iemands eigenwaarde en zelfverzekerdheid. Dus heel belangrijk, denk ik inderdaad, om die vooroordelen de wereld uit te krijgen.
0: Ja, nou ja, bij deze mensen.
1: Ja.
0: Ja. We hebben nog een appje van Bert. Die zegt, hebben mensen met Tourette eigenlijk zelf door hoe vaak ze een tik doen?
1: Ja, de meeste toch wel. Want het is een vraag die ik vaak

0: ik inderdaad om die vooroordelen de wereld uit te krijgen.
1: Ja, nou ja, bij deze mensen. Ja. Ja. We hebben nog een appje van Bert. Die zegt, hebben mensen met Tourette eigenlijk zelf door hoe vaak ze een tik doen?
0: Ja, de meeste toch wel. Want het is een vraag die ik vaak stel in de behandelkamer. Merk je zelf dat je je tik doet? Ja, de meeste dus wel, inderdaad. Sommigen die hebben van dat ze 's avonds denken, oh, het doet mijn nek toch zeer. Ook blijkbaar heb ik het weer heel veel gedaan. Maar de meeste zijn er zich bijna überbewust van, zou je bijna kunnen denken. Dus die timen hun tics ook precies als de ander net wegkijkt. Of die proberen het zo onzichtbaar mogelijk. Dus die zijn er juist heel erg mee bezig. Bijna kan het soms tot het obsessieve aan toe zijn. Dus de meesten zijn er zich wel heel bewust van. En eigenlijk is het voor diegene zelf relaxter als die gewoon het zelf helemaal bijna niet meer door heeft. Maar ja, dat maakt het stukje controle natuurlijk ook wel weer lastiger.
1: Ja. Ja, dat is waar. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jij reist ook veel, hè, voor je werk naar verschillende plekken.
0: Ja.
1: Om daar te verkondigen.
0: Het geloof, nou. Om in ieder geval deze behandelwijze te verspreiden. Omdat zeker een aantal jaren geleden was het nog zo dat mensen standaard medicijnen kregen. En sterker nog, weet je kan ook als er echt niks meer helpt een open hersenoperatie voor ondergaan. Hè, dat is echt voor de mensen die 5 verschillende medicijnen hebben geprobeerd. En alle soorten gedragstherapie hebben geprobeerd. Maar dat we ook soms in andere landen merken van, ja, we willen wel gedragstherapie geven, maar niemand doet dat hier. Niemand weet het. Ik heb echt met mijn collega's samen zijn wij naar Praag gegaan. Daar was 1 iemand die wel iets met Tourette kon. En we hebben daar 20 therapeuten opgeleid. En toen wij weggingen, konden 20 mensen het. En dat voelt dan heel bevrijdend. En ik denk, oh, deze behandeling komt nu ook voor kinderen daar.
1: Ja.
0: Ter beschikking. Dat was er niet. Die moesten wel aan de medicijnen. En nu is er in ieder geval een goed alternatief wat ze daarvoor in de plaats kunnen doen. Dus in die zin is het wel echt onze missie om dit ook te verspreiden, om ervoor te zorgen dat, ja, ik vind dat iedereen recht op zo'n behandeling heeft. Maar ja, dan moet het wel beschikbaar zijn en dan moeten mensen er bekend mee zijn, inderdaad.
1: Ja, ja, dus het is in dat opzicht nog vrij nieuw, nog vrij in de kinderschoenen, dat je dus echt naar plekken kunt komen van, wow, er is nog niemand die hier cognitieve gedragstherapie doet voor Tourette.
0: Ja.
1: Ja, mooi. Dus dat is ook inkijkje, vind ik ook altijd interessant, ook voor dit programma. Want je bent wetenschapper natuurlijk, je bent behandelaar. Maar je bent dus ook aan het verkondigen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk zijn dat 3 componenten van hoe jij jouw werkweek er dan ook uit kan zien.
0: Ja, ja, ja. En ook wat je dan merkt, dat daar toch je passie ligt dan. Dus dan gaat het een beetje onder je huid zitten. En weet je, ik noemde net, in het buitenland is het zo. Kijk, in Nederland is er gelukkig voldoende zorg, maar nog steeds soms moeilijk te vinden. Dus ik wil ook graag mensen wijzen op de Tourette Stichting. Die heeft een hele mooie pagina waarop je in ieder geval mensen kan vinden die er ervaring mee hebben. Want ik merk dat veel behandelaren daar soms nog best wel huiverig in kunnen zijn. Die denken, ja, ik zie nooit iemand met tics. Nou, denk ik dus van wel, maar herkennen het niet als zodanig. Die zijn heel huiverig om die diagnose te stellen. Dus het is fijn als je bij iemand terechtkomt van wie je weet, van hè, die heeft er ervaring mee of die ziet ze vaker. Dat helpt in ieder geval wel, denk ik, in het hele proces van de diagnostiek en ook van de behandeling. En daar kan, denk ik, dus de Tourette Stichting ook een hele mooie rol in vervullen om mensen op de juiste plek te krijgen, maar ook om het stukje lotgenotencontact onderling, weet je wel, goed vorm te geven. Want dat is voor veel mensen met Tourette ook echt een verademing om te zijn bij andere mensen die het ook hebben. Want dan zijn ze in één keer niet meer diegene met tics. Daar val ik op, omdat ik ze niet heb, bij wijze van spreken.
1: Ja, dan is het even een omgekeerde wereld.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja. Er is een einde gekomen aan ons gesprek, Jolande.
0: Oh,
1: het is voorbij gevlogen. Eigenlijk, ja, wat we kunnen zeggen, ga naar de film I Swear.
0: Ja.
1: Zoek eens op, als je iemand kent of bent met Tourette, en je ga naar stichtingtourette.nl, geloof ik.
0: Tourette.nl. Ja, Tourette.nl. Makkelijker kunnen niet maken.
1: Nou, precies. En zoals eigenlijk helemaal aan het begin in de filmtrailer werd gezegd van educate them. Hè, de mensen om de mensen met Tourette heen. Nou, dat is gelukt vannacht, denk ik. Heel erg fijn dat je hier was. En ik wil je heel erg bedanken voor je tijd.

0: Ja, welkom terug bij de Nacht van NTR Wetenschap. Leren kijken. Je luistert natuurlijk nu naar de radio, maar tenzij je je ogen dicht hebt, zie je nu wel iets, hè? Misschien zit je wel achter het stuur, sta je naar het plafond, kijk je naar de koffieautomaat en hoop je dat je nachtdienst er snel op zit. Maar zelfs als je nu naast iemand zit en jullie kijken naar hetzelfde punt, dan zie je toch beide iets anders. Iedere waarneming is namelijk gekleurd door persoonlijke aannames en voorkennis. Nou, een groep wetenschappers van de Universiteit van Utrecht die doet nu een oproep aan iedereen die beroepsmatig goed moet kunnen kijken en wil achterhalen hoe verschillende mensen kijken en wat zij denken te zien. Ze maakten daar een website over. En ik bel met Surya Gayet. Goeienacht.
1: Ja, goeienacht. Ja.
0: Goeienacht.
1: Hallo.
0: Hallo, fijn dat je wakker wilde worden voor ons programma. Jij bent cognitief neurowetenschapper en psycholoog en dus verbonden aan de website Leren Kijken. Waar kijk jij op dit moment naar?
1: Op dit moment kijk ik eigenlijk naar het tijdstip dat staat op mijn oven.
0: Ah,
1: ik had even te wachten tot mijn momentje begonnen. Een digitale oven, inderdaad. Ja.
0: Nou ja, ja.
1: En zijn spannende uitzichten.
0: Ja, precies. En want stel, hè, ik zou daar ook naar kijken. Naar gewoon precies dat klokje van jouw oven. Hoe kan het dan dat ik iets anders zie? Dan zie ik toch gewoon hetzelfde klokje?
1: Ja, nou, we zouden misschien dezelfde tijd zien. Hè? Dat hebben we goed geleerd, wie dat kan herkennen. Maar wat goed is om je te realiseren is dat wat we zien met onze ogen is eigenlijk best wel weinig. Dus als je je arm uitsteekt, de grootte van je duimnagel, dat is ongeveer wat je scherp ziet met je ogen. En de rest is één grote waas en dan zie je niet eens kleur. En we maken ook nog 3 oogbewegingen per seconde. Dus 3 keer per seconde wordt er een nieuw duimnageltje van de wereld als het ware geregistreerd. Maar dat is alles wat onze ogen waarnemen. Maar dat is iets heel anders dan wat jij nu ziet. Dus dat betekent dat de rest moet er eigenlijk bij worden verzonnen. En we verzinnen gelukkig geen paarse eenhoorns of zo. En wat we verzinnen is dus iets heel logisch. Dat is wat het meest logisch is op basis van wat we tot nu toe hebben waargenomen. Wat we hebben geleerd over de staat van de wereld.
0: Oké, dus eigenlijk je zegt van ik denk nu dat ik de hele radiostudio zie. Maar eigenlijk zie ik de hele tijd hele korte fragmentjes van die radiostudio. En mijn hersenen die vullen eigenlijk alles in.
1: Ja, die plakken het aan elkaar en die vullen het in. En wat je eigenlijk doet met je ogen is alleen maar kijken of dat verzinsel wat je hersenen hebben gemaakt, of dat links en rechts nog wel klopt. En als dat klopt, dan hoef je niks te doen. Als het toevallig niet klopt, dan kun je dat een beetje bijstellen. Ze zijn eigenlijk een soort constant aan het hallucineren.
0: Gezellig,
1: we weten ook dat we dat kunnen, hè? Want we doen het ook elke nacht als we dromen. Hè? Dan hallucineren we ook een hele wereld. Dus het enige punt wat we ook nog maken is dat het ook zo is als je wakker bent, grotendeels.
0: Jeetje, de hele leven, de hele wereld staat op zijn kop nu door het telefoontje door jou.
1: Dat is niet de bedoeling. Nee, het is juist heel handig. Hè? Het is gewoon een heel goede manier om zo'n mooie 3D HD beeldervaring te hebben van de wereld om je heen. Dat is een heel goedkope manier van je hersenen.
0: Ja, precies. Want je kunt natuurlijk wel goed scherp stellen. Ik heb altijd geleerd dat bijvoorbeeld een koe bijvoorbeeld veel meer ziet, maar veel waziger. Ja, precies. En wij kunnen dan gewoon een paar punten zien en die aan elkaar verbinden.
1: Ja, en kijk, wij hebben zeg maar in onze ogen cellen die gevoelig zijn voor rood, groen en blauw. Maar je hebt ook vlinders die 10 verschillende kleuren kunnen opvangen. Dus als wij zeggen gras is groen, zij zien zeg maar hetzelfde gras totaal anders dan dat wij dat zien. Hè. Dus dat soort dingen zoals kleur, groen, dat bestaat alleen maar in je hoofd. Dat is geen aspect van de buitenwereld.
0: Oké. En jij hebt dus heel veel van deze kennis, want jij bent wetenschapper, neurowetenschapper, psycholoog. Mm-hmm. Wat doe je met deze wetenschappelijke kennis?
1: Nou, heel vaak proberen wij die wetenschappelijke kennis uit te breiden. Dan gewoon puur uit nieuwsgierigheid. Want ik ben zelf heel erg gefascineerd naar hoe het kan dat in het brein, dat klompje cellen wat drijft in je hoofd, dat daar wat elektrochemische activiteit is en wat eruit komt, dat wij ineens een bewuste ervaring hebben. Dat is vaak wat we doen. Maar wat we eigenlijk te weinig doen misschien, dat we een beetje buiten die, laten we zeggen, ivoren toren stappen. En kijken wat we daar nou voor problemen mee kunnen oplossen. Waar mensen dan mee zitten, waar wij misschien geen weet van hebben. Omdat die in een ander vakgebied zitten dan wij. En dat is volgens mij is ook waar je naartoe wil. Dat is een beetje de kern van het burgerwetenschapsplatform lerenkijken.nl, waar we nu, dat we nu hebben opgericht.
0: Ja, precies. Ja, want je hebt dus heel veel kennis samen met je collega's over hoe wij kijken. Maar je zegt eigenlijk van deze kennis, die kunnen we misschien wel aan de juiste mensen geven, waardoor in beroepen mensen daar nog meer aan kunnen hebben.
1: Ja.
0: Want wat is dat voor website, lerenkijken.nl?
1: Ja, dus lerenkijken.nl, dat is een, ik noem het dan burgerwetenschapsplatform. Dat is een hele mond vol. Dat wordt ook wel eens citizen science genoemd. En dat is wetenschap die je niet alleen maar doet terwijl andere mensen, de belastingbetaler, het betaalt. Dat was altijd al zo. Het is zo dat mensen ook mee kunnen doen met experimenten. En dat hun data dus ook meehelpt om voor ons, om de wereld te begrijpen. Ook om kijkproblemen van derden te helpen. Maar vooral ook dat mensen zelf hun eigen kijkproblemen uit het dagelijkse leven met ons delen. Zodat we die met z'n allen kunnen oplossen. En wat je zegt, kijk, wij hebben veel ervaring met kijken. Wij weten veel van kijken en hoe dat dan werkt in de hersenen. Maar we weten ook heel veel van hoe je onderzoek doet en hoe je kijkproblemen oplost. Dus als bijvoorbeeld, ik noem maar wat, de politie zegt van wij merken vaak dat mensen bij getuigenverklaringen, dat ze veel beter zijn in het herkennen van mensen van de eigen etnische achtergrond en veel slechter bij mensen van de andere etnische achtergrond. Hoe kan dat dan? Of kunnen we dat dan oplossen? Mm-hmm. Dan hebben wij zeg maar de experimentele methodes of tools om dat aan te vliegen. Alleen vaak weten we niet dat een dergelijk probleem bestaat. En dus bij burgerwetenschap is het zo in de kern dat mensen, instanties, maar ook privémensen, hun eigen kijkproblemen dus met ons delen. En dat we samen gaan kijken naar hoe kunnen we dit experimenteel aanvliegen.
0: Oké. Dus eigenlijk wil je een oproep doen aan mensen die dus voor hun beroep heel specifiek moeten kijken.
1: Ja, voor hun beroep, maar misschien ben je zelf een puzzelaar. Als hobby. En wil je leren hoe je dat beter kan doen. Dus het hoeft niet per se voor je beroep te zijn. Maar ook zeker voor je beroep in de zorg. Hè. Hoe herken ik nou bepaalde signalen bij een patiënt? En dan denk ik, dat is een probleem. Dat ken ik niet. Fijn, dat kunnen we nu samen gaan aanvliegen. Dus inderdaad, een belangrijk doel van dat platform is inderdaad de oproep, denk mee. Wat zijn jouw problemen? Deel die met ons, zodat we daar samen op een wetenschappelijke manier een antwoord op kunnen vinden. En dan maken we daar samen een experimentje van. En dan vervolgens kan iedereen die op die website komt dat experimentje ook doen. En dan verzamelen we dus heel veel data, zodat we uiteindelijk ook een antwoord op die vraag kunnen hebben. Dus iedereen die op dat platform komt, die kan ofwel meedenken en een eigen probleem delen, maar met alle experimentjes, eigenlijk een soort computerspelletjes die ze daar doen, helpen ze dus ook andere mensen met hun kijkproblemen.
0: Oké. Dus inderdaad, dus even kort samengevat van, stel ik ga nu naar lerenkijken.nl, wat kan ik daar dan concreet doen?
1: Ja, dus dat is een goede. Dus je hebt daar een aantal experimentjes. Je zou het ook als soort games kunnen zien. En dan krijg je een kort kennisclip van wat gaan we nu ongeveer doen. En dan kan je dus wat van die spelletjes doen, waarmee je dus elkaar ook helpt. Maar je kan ook gewoon proberen je eigen score te verbeteren, puur omdat het gewoon leuk is om te doen. En dan daarna leer je dus wat over wat je in dat experimentje hebt gedaan, hoe je brein werkt, hoe kijken werkt. En als we dan genoeg data hebben verzameld, dan komt er nog een kennisclipje bovenop, waarmee we eigenlijk het probleem hebben opgelost. Dus dat is één deel wat je daar doet. En het tweede deel is inderdaad dus de oproep van neem eens contact met ons op als je zelf ook tegen een kijkprobleem oplost.
0: Oké. Wel interessant. En stel, je luistert nu en je denkt, ik weet eigenlijk niet of dit iets voor mij is. Heb je nog een paar voorbeelden van input die jullie graag zouden willen hebben?
1: Ja, dus wat het belangrijkste is juist dat we hopen nu populaties te treffen waar we van tevoren niet over hadden nagedacht. En juist kijkproblemen die we nog niet kennen. Maar om een ideetje te geven, we zijn bijvoorbeeld in contact gekomen met ROC van Amsterdam via deze website. Die zijn beveiligers aan het opleiden. En beveiligers werken altijd per twee. Dus die hadden bijvoorbeeld een vraag, als we door tassen heen gaan zoeken, of daar wapens in zitten, denk bijvoorbeeld aan op Schiphol, kun je dan eigenlijk beter met z'n tweeën kijken naar één tas? Omdat je dan een grotere kans hebt om die wapens te vinden, of dat beide gewoon een eigen tas doorlopen. Dan moet je misschien iets langer kijken per tas om een wapen te vinden. Maar dan kan je wel twee keer zoveel tassen er doorheen jagen. Dus dat zou één vraag kunnen zijn. Er is ook contact opgenomen met de Rijkswaterstaat. Die hebben daar mensen die monitoren, die kijken daar naar sluizen en bruggen. Nou, ik wist niet eens dat dat een beroep was. Maar dus die hebben een kijkstrategie ontwikkeld. Dat je eigenlijk op al die schermen waarop je kijkt van links naar rechts moet kijken. Terwijl mensen eigenlijk vaak in het midden beginnen en dan uit zichzelf naar buiten toe bewegen. En zij wilden weten, die kijkstrategie die we ze aanleren, is dat eigenlijk beter dan wat mensen uit zichzelf doen? En dat kunnen wij dan samen in een experimentje gaan toetsen.
0: Ja.
1: En zo zijn dus allerlei instanties en mensen die daar een vraag bij hebben, die wij van tevoren echt niet hadden kunnen nadenken, omdat het gewoon niet ons vakgebied is.
0: Nee, wat interessant. Dus je eigenlijk bij deze luister je nou en je denkt, ik moet inderdaad, ik als op een specifieke manier kijken en ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dat op de juiste manier wel doe, of hoe kan ik nog beter kijken, dan kun je dus naar lerenkijken.nl gaan en daar dus jullie helpen en daarmee ook jezelf en anderen helpen.
1: Ja, en daar bovenop ook nog. Goed om te realiseren dat veel van die mensen zijn, dus ja, dat hebben ze misschien niet door, maar het zijn kijkexperts. Mensen die in de beveiliging werken zijn kijkexperts. Vrachtwagenchauffeurs zijn kijkexperts. En dus wij kunnen als wetenschappers soms ook nog dingen leren van hoe waarneming werkt bij experts die echt getraind zijn om zo goed mogelijk te kijken in een bepaalde situatie. Al is het vaak impliciete kennis, omdat ze zelf waarneming niet onderzoeken. Dus een soort bijvangst voor ons, zodat de wetenschap ook heel erg kan leren van die kijkexperts.
0: Ja. Wat mooi. Ja, dat lijkt mij een hele heldere en goede boodschap. Zit je nu achter het stuur? Ben je vrachtwagenchauffeur? Zit je nu in de hotellobby en moet je checken of mensen geen dingen naar binnen smokkelen? Kortom, ben je een goede kijker? Ga dan naar lerenkijken.nl, ook als je natuurlijk gewoon nieuwsgierig bent. Dankjewel Surya, cognitief neurowetenschapper van de Universiteit van Utrecht.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Zometeen na het journaal van 4 uur, dat is over minder dan 20 minuten, dan bel ik, zoals u van me gewend bent, met wetenschappers om te vragen waar ze op dit moment mee bezig zijn. Ik bel met Jasper Krommendijk bijvoorbeeld, hoogleraar rechten van de mens over de staat van Nederland. Daarna bel ik met seksuoloog Stefanie Bot over de eerste gedetailleerde weergave van de clitoris. En tot slot bel ik met Heidi de Ruiter. Zij deed diepgravend onderzoek naar de grensregio Nederland-Duitsland en trok een interessante conclusie. Maar eerst luisteren we nu naar Jemig de podcast, gemaakt door collega's van de KRO en NCRV. Want dagelijks gebruiken we allemaal uitspraken waarvan we misschien vergeten zijn dat ze uit reclames, liedjes en televisie- en radioprogramma's komen. In Jemig de podcast bespreken de dikke vandalen hoofdredacteur Ton den Boon en NPO Radio 5 DJ Helco Span deze zinnen, woorden en gezegden. Ze onderzoeken waar deze uitspraken precies vandaan komen en waarom juist die een plekje in het woordenboek verdienen. En in de aflevering die we nu gaan luisteren bespreken Ton en Helco de Britse comedygroep Monty Python. Hier is Jemig de podcast.
2: Dit is een podcast van NPO Radio 5 en KRO NCRV.
3: Op een bepaald moment werd er in Engeland op de televisie een verbod ingevoerd tegen sluikreclame. En Monty Python was natuurlijk een serie waarin van alles op de hak genomen werd. Dus ook dat verbod op sluikreclame werd op de hak genomen. Dat deden ze dus via dat spamlied. En uiteindelijk is het dus zo dat spam werd op deze manier gebruikt als benaming voor een reclameboodschap of voor een vorm van marketing.
2: Jemig de podcast. Helco Span en Ton den Boon.
4: Ton den Boon, de hoofdredacteur van de Dikke Vandalen, gaat op zoek naar de sporen die radio- en televisieprogramma's hebben nagelaten in het Nederlands.
2: Jemig de podcast.

0: onmiskenbaar. De openingstune van Monty Python's Flying Circus. Het beroemde satirische tv-programma uit Groot-Brittannië. Met onder andere John Cleese, Michael Palin, Eric Idle en Terry Gilliam. Tot de boon. Eerst even een principe kwestie. Een Engelse tv-programma met veel Engelse termen. Hoort dat allemaal wel thuis in een Nederlands woordenboek?
1: Nou ja, kijk, het wordt door Nederlandse journalisten, schrijvers, commentatoren, columnisten gebruikt. Sommige uitspraken uit die serie worden gebruikt gewoon in Nederlandse teksten. Dus dat betekent dat het gewoon overgenomen is uit het Engels, net als Engelse leenwoorden. We hebben internet uit het Engels overgenomen. Ja, zo kun je dus ook uitspraken van Engelse, populaire Engelse series overnemen in onze taal.
0: Ja, in beroemde uitspraken grossierden ze de makers van Monty Python, zoals bijvoorbeeld deze.
2: And now for something completely different.
0: Inderdaad, and now for something completely different. Die staat dus ook al in het woordenboek?
1: Ja, die is er net ingekomen. Nou, en het blijkt dus dat now for something completely different, of zelfs alleen something completely different, dat heel vaak voorkomt, ook nog steeds in de media, terwijl die serie volgens mij 50 jaar geleden pas op de televisie was.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk vaak herhaald, maar een hele generatie is daarmee opgegroeid. En dit wordt vaak gebruikt als je opeens wilt overschakelen naar een ander onderwerp.
0: Als je het eigenlijk even niet meer weet. Ik herken het ook bij mezelf wel. Als je hebt het, ik noem maar wat, over een nieuwe cd van iemand. En daarna ga je het hebben over het verscheiden van een beroemde acteur. Ik zeg maar iets. En dan is het best lastig om daar een goede overgang voor te bedenken. En dan is dit inderdaad een geweldige stoplap. Hè? En now for something completely different.
1: Ja,
0: en je bent in een andere sfeer. Je bent geëxcuseerd. Het is een hele slimme manier om zonder verband toch van het een naar het ander te komen. Als het ware. Zo wordt het ook vaak gebruikt, ook in de geschreven taal.
1: Ja, inderdaad, zo wordt het vaak gebruikt. Zo gebruikten natuurlijk de mannen van Monty Python het zelf ook. Want het was heel absurdistisch dat die sketches die zij brachten en ook die overgangen waren heel bijzonder. Maar goed, dat heb je dus ook met in de kranten wordt er geschreven over iets zakelijks van een groot bedrijf bijvoorbeeld. En dan komt er opeens and now something completely different. En dan wordt er iets gezegd over de bedrijfsuitjes bijvoorbeeld van zo'n bedrijf.
0: Ja, dat is dus geen probleem. Nee. Door die uitdrukking kun je gewoon twee werelden bij elkaar brengen die eigenlijk niet bij elkaar horen.
1: Klopt, ja.
0: Mooie uitdrukking inderdaad. Ze hebben nog veel meer mooie uitdrukkingen zoals deze.
3: Is your wife a goer? Hey, know what I mean, know what I mean, nuts, nuts, know what I mean, say no more.
4: Beg your pardon?
3: Your wife, does she go? Hey, know what I mean, know what I mean, does she go? Hey?
4: She sometimes goes.
3: Oh, I bet she does, I bet she does. Say no more, know what I mean, nudge, nudge.
0: Ja, nudge, nudge, wanneer gebruik je die?
1: Ja, dat gebruik je vaak ook, zeg je er dan nudge, nudge, wink, wink achter. Dat betekent zoiets por, por, knipoog, knipoog. Dat gebruik je om de aandacht te vestigen op een seksuele toespeling in de voorafgaande zin of uitspraak van iemand. Althans, zo gebruik je dat oorspronkelijk. Dus bijvoorbeeld over een liedje staat in de krant, in het Parool. Het liedje, een bekend liedje van Je t'aime, van het is nogal erotisch liedje van
0: Serge Gainsbourg.
1: Ja, precies. En dat gaat dan over, dan schrijft de journalist, het gaat over een meisje dat graag op lollies zuigt en dan staat er achter nudge, nudge, wink, wink om met Monty Python te spreken. Nou ja, goed, hier wordt dan Monty Python nog wel genoemd, maar je treft het ook wel eens aan zonder een verwijzing, een expliciete verwijzing naar Monty Python. Dus ook dat is al een beetje aan het loszingen, zich aan het loszingen van de oorsprong.
0: Ja, maar eigenlijk is nudge, nudge, wink, wink een soort verbale knipoog.
1: Ja, het is inderdaad een verbale knipoog.
0: Een vette knipoog. Precies, knipoog. Ja, dat wel. Maar
1: ja,
0: precies. Nou wordt het de laatste tijd ook wel gebruikt, los van die seksuele contexten.
1: Klopt, ja, inderdaad. En dat heeft denk ik ermee te maken dat die oorspronkelijke sketch een beetje uit het beeld verdwenen is. Waardoor mensen dat...
0: Want meer dan 50 jaar geleden.
1: Precies. Ja, ja, dus dat nudge, nudge, wink, wink, dat kennen mensen nog wel. En dan, nou ja, die situatie, die wordt dus inderdaad... Hij is dus toepasbaar geworden op meerdere situaties. En dat is heel interessant, want als dit doorgaat, ja, dan wordt het ook echt een onderdeel van onze taal.
0: Ja, en staat deze uitdrukking ook al in het woordenboek?
1: Nou, hij staat in het voorgeborgde van het woordenboek. Want ik heb, kijk, anders dan bij dat and now for something completely different, waar echt tientallen vindplaatsen in de krant zijn te vinden. Dat van dat nudge, nudge, wink, wink, dat gaat om veel minder. Dus we moeten even kijken of dat inderdaad nog gangbaar blijft de komende jaar. Maar als dat het geval is, ja, dan zal het uiteindelijk ook in het woordenboek komen.
0: Wat verwacht je?
1: Ik denk dat het in ieder geval in het Engelse woordenboek thuis hoort. In de Oxford English Dictionary, want daar staat het nu nog niet in. Maar het wordt in het Engels wel heel veel nog gebruikt. En dat zegt misschien ook wel iets dat het ook in het Nederlands wel weer zal worden aangetroffen. En je vindt het ook wel weer eens in toespeling. Ik heb het wel eens een keer gehoord in een ander comedyprogramma. Dat het ook als een soort toespeling of een verwijzing naar Monty Python werd gebruikt. Dus ja, op die manier blijft het gangbaar natuurlijk.
0: Ja, een uitdrukking die nog een lange toekomst voor zich heeft, althans.
1: Mogelijk.
0: Daar lijkt het nu op. Nou, zei je al in de inleiding van dit gesprek, we hebben heel veel woorden uit het Engels overgenomen en daar denken we eigenlijk niet meer over na. Internet, computer, het zijn allemaal Engelse woorden die wij als geheel alledaags Nederlands gebruiken. Dit is ook zo'n voorbeeld daarvan. En ik vond het echt heel verrassend te horen dat ook dit woord uiteindelijk uit de koker komt van Monty Python. Okay.

0: Hoe zit dit dan? Spam, ongewenste e-mail. We hebben er allemaal last van. We laten ons daartegen beveiligen. Deze show is meer dan 50 jaar oud. Toen was er nog geen ongewenste e-mail. En toch, dat woord spam. Vertel, hoe zit dat?
1: Ja, dat is een ingewikkeld verhaal.
0: Nou, spam, dat kom op.
1: Spam bestond in het Engels al. En had dan een heel andere betekenis. Spiced ham. Daar, dat is daar een verkorting van.
0: Ja.
1: Dus dat is, ja, dat is iets wat vaak ook ingeprikt zat. Je kon dat kopen. Dat bestond al heel erg lang. Dus dat begrip spam bestond al heel erg lang. Maar op een bepaald moment werd er in Engeland op de televisie een verbod ingevoerd tegen sluikreclame. En Monty Python was natuurlijk een serie waarin van alles op de hak genomen werd. Dus ook dat verbod op sluikreclame werd op de hak genomen. Dat deden ze dus via dat spamlied. En uiteindelijk is het dus zo dat spam werd op deze manier gebruikt als benaming voor een reclameboodschap of voor een vorm van marketing. Nou, spam in jouw inbox en je mailbox is natuurlijk ook vaak marketing of ongewenste reclame.
0: Ja.
1: En uiteindelijk hebben ze in het Engelse taalgebied zich herinnerd deze spam-song van Monty Python. En toen werd spam dus, kreeg die tweede betekenis na spiced ham van ongewenste mail. Nou, en dat hebben we dan weer overgenomen uit het Engels.
0: Geweldig. Dat is weer zo'n mooi voorbeeld van wat taal vermag. Hè? Ik bedoel, althans, de taal vermag het niet zelf. Wij pakken een woord op en geven daar een andere betekenis aan. En uiteindelijk is het ook een hele logische ontwikkeling van dat woord.
1: Ja.
0: Maar ik had het nog nooit gehoord. Ik vond het echt zo verrassend dat spam dus uiteindelijk ook bij de heren van Monty Python vandaan komt. We hebben er nog eentje. Nog een bijzondere uitdrukking.
2: Nou dan, wat was het weer?
3: Well, sir, I have a silly walk. And I'd like to obtain a government grant to help me develop it.
2: I see. May I see your silly walk?
3: Yes, certainly, yes.
0: De silly walks van John Cleese met name. Mm-hmm. Is dat ook iets wat in het woordenboek terecht gaat komen? In het Nederlandse woordenboek?
1: Ja, nou kijk, silly walks, dat is nog steeds heel populair. Silly walk is een gek loopje. Hè? Dus een gekke manier van lopen. Er was in Engeland, althans in de wereld van Monty Python, was er ook een ministry of silly walks. Maar dat silly walk, dat is dus het gekke loopje. En dat wordt nog steeds heel vaak gebruikt. Zelfs over dieren die raar lopen. Bijvoorbeeld, ik heb wel eens gezien dat over ganzen werd gezegd dat ze een silly walk hadden. Dat waren niet vermoedende ganzen. Maar het wordt op die manier vaak gebruikt. En je hebt zelfs de afleiding silly walker. Dus iemand die gekke loopjes nadoet of die misschien wel echt gek loopt. Hè. Dus het hoeft niet per se opzettelijk te zijn. Het wordt soms ook wel gebruikt voor mensen die door omstandigheden, bijvoorbeeld door dronkenschap, een beetje raar lopen. Dus dat zijn dan de silly walkers. Nou, dat is die silly walk zelf, die is zo gangbaar. Daar wordt ook in het Nederlands worden ze nu en dan silly walk zebrapaden gemaakt. Soms gelegenheidszebrapaden. En daar kunnen mensen dus op een gekke manier oversteken. Dus daar worden dus wedstrijdjes omheen georganiseerd. Dus dat silly walk is echt helemaal geïnternaliseerd in onze cultuur, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, wij zeggen geen gek loopje. Precies. Silly walk.
1: Ja, dus dat silly walk staat ook in het woordenboek, zeker.
0: Ten slotte, Ton, dit zijn allemaal Engelse termen die in het Nederlands terecht zijn gekomen, gangbaar zijn geworden in het Nederlands. Er is ook een bijvoeglijk naamwoord dat is afgeleid van Monty Python, dat ook steeds vaker opduikt in het Nederlands.
1: Klopt, ja, dat is het woord pittoresk. Dat is een beetje te vergelijken met Kafkaesk en andere woorden, cabaretesk bijvoorbeeld, met dat Franse achtervoegsel esk. Maar dat is in het Engels is dat natuurlijk is Pythonesque ook wel een begrip. Maar we hebben dat ook weer overgenomen uit het Engels. Of we hebben het zelf bedacht. Dat kan ik niet precies nagaan. Dat soms kun je dat soort dingen niet nagaan. Maar pittoresque betekent zoiets als absurdistisch of absurd. Dan heb je een pittoreske discussie of een pittoresk tafereel. Dus op die manier wordt het gebruikt. En ja, dat is inderdaad ook wel heel gangbaar geworden.
0: Ja, en dan denken we altijd aan Monty Python en aan John Cleese bijvoorbeeld.
1: Precies, ja.
0: Een pittoresk lied, zullen we daarmee eindigen?
1: Dat lijkt me een goed idee.
0: Dankjewel.
4: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money.
1: NPO Radio 1.
2: 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog. Het is tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De nacht van NTR Wetenschap. Renette Kwakkebos.
4: Welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap. 2 maanden geleden schreef Amnesty International: de wereld staat aan de vooravond van een gevaarlijk nieuw tijdperk. Machtige staten, bedrijven en anti-mensenrechtenbewegingen ondermijnen bewust de internationale samenwerking, het internationaal recht en mensenrechten. Ze doen een urgente oproep aan staten: sta op tegen deze gevaarlijke nieuwe wereldorde. Grote uitspraken die juist nu duiding nodig hebben. En daarom bel ik met Jasper Krommendijk, hoogleraar Rechten van de Mens en directeur van het Onderzoekscentrum voor Staat en Recht van de Radboud Universiteit. Goeienacht, Jasper.
5: Ja, goeienacht. Hallo.
4: Hallo. Je houdt je bezig met de bescherming van de mensenrechten en de rechtsstaat. Waarom is dat nodig om daar wetenschappelijk onderzoek naar te doen?
5: Nou ja, zoals je denk ik net al aangaf met die quote uit een Amnesty-rapport, is niet alleen Amnesty International, maar ook andere organisaties en instanties laten zien dat de mensenrechten en de rechtsstaat steeds verder onder druk staan. In steeds minder landen is er bescherming van die mensenrechten en vrijheden van mensen. En staan autocratieën groeien. Die kijken alleen maar naar Trump in Amerika. Dus dat is een actuele maatschappelijke reden om je daarmee bezig te houden. Maar ook tegelijkertijd zie je ook dat mensenrechten vaker worden aangehaald, naar voren worden gebracht door organisaties. Ook bij de rechter. Dus een beetje een discrepantie. Enerzijds staan ze onder druk. Anderzijds zie je ook, misschien juist daarom, worden ze vaker naar voren gebracht door organisaties.
4: Ja. Dus als je nu een kaartje zou maken van de wereld en je zou alle landen inkleuren, welke er dan dictaturen zijn en welke democratieën, welke er wel of niet oog hebben voor de rechten van de mens, dan is dat kaartje echt dus roder geworden vergeleken met bijvoorbeeld 5 jaar geleden.
5: Ja, maar volgens een rapport, weer een ander rapport, woont maar 7% van de wereldbevolking in een liberale democratie. Dus een democratie waar verkiezingen zijn, maar waar ook dus die mensenrechten gerespecteerd worden.
4: Dus maar 7%
5: niet. Ja.
4: Ja, want even, dat lijkt me dan inderdaad zeer urgent en goed om daar wetenschappelijk onderzoek over te doen en naar te doen. Even kort. We hebben het dus over mensenrechten. Waar hebben we het dan eigenlijk over?
5: Ja, dat zijn de meest fundamentele en universele rechten en vrijheden die ieder mens heeft. Dus ongeacht waar je woont, wie je bent, of je man of vrouw bent, of jong of oud. Die vinden we dus in allerlei verdragen. VN-verdragen, dus die de hele wereld, alle landen hebben ondertekend, of zelfs Europese verdragen. Of je vindt ze vaak in eigen grondwetten. Ja, en dat zijn, denk aan de vrijheid van meningsuiting, verbod op discriminatie, recht op gezondheidszorg, recht op onderwijs. Dus hele fundamentele punten die dus rechten en vrijheden die iedereen heeft.
4: Ja. En hoe is dat dan gesteld met die mensenrechten hier in Nederland bijvoorbeeld?
5: Ja, op heel veel punten leven wij natuurlijk in een heel, heel vrij land. En staat het goed met de mensenrechten, zeker als je het vergelijkt met andere landen. Je ziet wel dat Nederland in veel lijstjes daalt. In mijn promotieonderzoek alweer heel wat jaren geleden heb ik onderzocht wat Nederland bijvoorbeeld doet met kritiek op de mensenrechten van bijvoorbeeld VN-comité's. Doen zij wat? Luisteren zij daarna? Veranderen ze dan beleid of wetgeving als er kritiek komt van zo'n VN-comité?
4: Want dat komt er dus soms.
5: Want al die verdragen op VN-niveau, maar ook in Europa, die hebben dus een comité of een hof of een commissie die kijkt naar, doet een land wat met dat verdrag?
4: Ja.
5: En die geven dan, soms kan je naar een rechter toestappen en die zegt dan, jullie hebben de rechten overtreden. Nou, soms is het een commissie die een rapport bespreekt of aanbevelingen doet. Het hangt er een beetje vanaf, maar in ieder geval het hele idee is natuurlijk dat landen dan aan de slag gaan. En je ziet dan in Nederland dat een eerste reactie altijd is van, wie zijn jullie om ons te vertellen hoe het moet? Dus aanvankelijk is er een beetje huiver om iets te doen met die kritiek. En als er dan verder niks gebeurt in een land, als NGO's zoals Amnesty International, dan niet die aanbevelingen gebruiken of de media opzoeken of het parlement opzoeken, en dan gebeurt er vaak ook weinig. Soms ook wel. We hebben bijvoorbeeld in Nederland, nu ondertussen alweer meer dan 10 jaar, een kinderombudsman. En dat is een voorbeeld van een aanbeveling die lang en vaak herhaald werd door het VN-Kinderrechtencomité. En uiteindelijk is die ombudsman dus ingesteld. Ja, dat is een beetje een voorbeeld van waar je soms ziet dat er sprake is van dus impact en effectiviteit. Dat dus aanbevelingen worden geïmplementeerd.
4: Ja, dus de Verenigde Naties, dat is natuurlijk op internationaal niveau, die geven eigenlijk tips en aanbevelingen, maar ook misschien dwingende tips aan landen van, doe nou in ieder geval dit, want dan zorg je ervoor dat de mensenrechten meer gewaarborgd worden in jouw land. En dan uit jouw onderzoek bleek dus dat Nederland in eerste instantie dan vaak zich een beetje huiverig of terughoudend opstelt.
5: Ja, precies. Maar dit is ondertussen ook alweer 10, 15 jaar geleden. Je ziet nu zeker in Nederland, met de polarisatie, de opkomst ook van rechtse partijen die ook twijfelen aan verdragen of aan de notie van rechtsstaat. Ja, dat dat echt wel onder druk staat.
4: Heb je een voorbeeld van hoe dat dan daadwerkelijk een van die mensenrechten nu op dit moment onder druk staat?
5: Nou, ik denk het beste voorbeeld, bijvoorbeeld ook vanuit de rechtsstaat, wat je 1,5 jaar geleden zag, toen we natuurlijk kabinet Schoof hadden, was dat er op het einde van asiel en migratie door middel van het staatsnoodrecht allerlei maatregelen werden ingevoerd. Of althans, dat was de wens. En het staatsnoodrecht houdt in dat eigenlijk zegt van, het is zo erg, er is zo'n enorme crisis, er is nood, dat wij de gewone procedures niet volgen. Dus niet de gangbare wetgevingsprocedure in het parlement.
4: Ja.
5: Omdat dus die crisis groot gemaakt wordt. En dan zie je dat op zo'n terrein als migratie, waar natuurlijk heel veel om te doen is, ook politiek, meerdere kabinetten zijn gevallen, dat sommige partijen zulke vergaande maatregelen willen treffen, dat volgens andere organisaties, maatschappelijke organisaties, de rechten van migranten worden geschonden.
4: Ja, dus in dat opzicht is dat aan het afnemen. De manier waarop wij dus, beginnen dus als land, als die tendens zie je onderscheid te maken in verschillende mensen, terwijl mensenrechten universeel zouden moeten zijn.
5: Ja, dat is denk ik een goed voorbeeld daar. En dat zie je bijvoorbeeld, nou ja, dat is altijd de spanning geweest, natuurlijk ook na 9-11 met de dreiging van terrorisme. Zie je natuurlijk heel erg de neiging van, nou ja, die veiligheid is zo belangrijk. We moeten alles doen om terrorisme of aanslagen te voorkomen. Of bij criminaliteitsbestrijding. Dus die spanning is daar altijd geweest. En je ziet dat sommige politieke partijen en politici dus verder willen gaan. En mensenrechtenbescherming dan dus soms wat minder belangrijk vinden.
4: Ja, dat
5: maar
4: denk
5: dat is wel
4: van
5: de laatste jaren dus erger geworden in Nederland, maar ook in Europa en wereldwijd.
4: Ja, want jij hebt hier natuurlijk heel veel kennis over. Jij volgt dat op de voet. Je bent hoogleraar in de mensenrechten. Wat doe jij dan eigenlijk in een week? Ik ben gewoon benieuwd. Volg je dan alles? Schrijf je rapporten? Hoe kun je ons meenemen in zo'n werkweek?
5: Ja, nou, het gesprek waar wij nu hebben over hele grote thema's, dat is natuurlijk waar ik mij dagelijks mee bezig hou, ook met studenten in onderwijs en onderzoek. Ja. Tegelijkertijd ben ik echt ook jurist. Dus wat ik ook vooral doe op het terrein van mensenrechten is, ik zei al vind ze in heel veel verdragen, VN, Europees, ook in grondwetten. Ik kijk dus vooral ook hoe die samenhangen, al die verschillende bepalingen, hoe die worden gebruikt door organisaties, door rechters, hoe rechters bepaalde bepalingen uitleggen. Want er zijn ook de nodige verschillen dan tussen die verdragen en de grondwetten. Ja, wat betekent dat? Dus dat is heel, wat wij noemen juridisch onderzoek. Ook heel erg gericht op de rechtspraktijk. Dus wat doen rechters daarmee? Want wat ik al zei, mensenrechten staan onder druk. Maar ze worden ook tegelijkertijd heel veel voor de rechter naar voren gebracht. Of in het parlement besproken. Dus het is heel vaak de vraag ook, mag iets als we kijken naar de mensenrechten? En dat vergt best wel heel diepgaand juridisch onderzoek. En dat zijn ook dingen die ik doe op meer specifieke vragen. Dus denk aan AI of is er een mensenrecht op een duurzaam schoon leefmilieu?
4: Ja, ik kan me voorstellen dat het vaak dilemma's zijn, bijvoorbeeld bij de stikstofcrisis. Of in ieder geval het hele stikstofvraagstuk. Aan de ene kant mag je het gebruiken, maar aan de andere kant, in hoeverre is dan je gezonde leefomgeving dat misschien afneemt? Dat zijn dus casussen waar jullie dan je op vastbijten en kijken hoe het dan eigenlijk juridisch precies zit.
5: Ja, precies. Ja, het zijn vaak hele spannende kwesties waar inderdaad een conflict is tussen een mensenrecht of meerdere mensenrechten aan de ene kant en een ander publiek belang. Noem dat veiligheid of denk aan inderdaad economische groei. Aan de andere kant. Of zelfs spanningen tussen mensenrechten en onderling.
4: Ja.
5: Dus dat zijn vaak inderdaad hele spannende kwesties die eigenlijk iedereen raakt. En vaak ook heel politiek. Dus dat maakt hem ook soms heel lastig hoor. Dus dat het is heel juridisch, maar tegelijkertijd zitten daar ook vaak hele politieke keuzes bij. En dan is het wel de kunst om als juridisch wetenschapper echt vanuit het recht te kijken wat dan het antwoord is.
4: Maar we hebben dan eigenlijk ergens in Nederland natuurlijk geluk om qua mensenrechten, omdat die ook echt in de grondwet verankerd zijn. In ieder geval dat het eerste lid van de grondwet is, dat je niet, toch? Dus in dat opzicht kan je misschien zeggen dat Nederland het ten opzichte van de hele wereld wel goed doet.
5: Ja, maar dat is het gekke bij de Nederland is in die zin een beetje gek, want we hebben wel wat grondrechten in de grondwet. Hoewel dat vrij beperkt en sober is. Het zijn er niet heel veel. En wat Nederland ook een beetje uniek maakt, is dat je niet naar de Nederlandse rechter kan stappen en zeggen van de grondrechten in de grondwet zijn geschonden. Er is namelijk een toetsingsverbod bij de rechter. De rechter kan niet toetsen aan onze mensenrechten of grondrechten in de grondwet, maar wel aan die in internationale verdragen. Dus dat maakt dat internationale verdragen, dan denk ik met name aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, heel erg belangrijk zijn. En daar toetst de rechter dus aan. Dus niet aan onze eigen grondwet, maar dus wel aan Europese en internationale verdragen. Nou, er is nu discussie, of al jarenlang is er discussie om dat toetsingsverbod op te heffen.
4: Oh, ja.
5: Ook vanuit het idee van haal die rechten dichter bij huis. Laat de rechter ook aan de grondwet toetsen. Dus wellicht dat de komende jaren mogelijk wordt.
4: Ja. Ja, want stel je zou iets mogen veranderen in Nederland ten bate van de mensenrechten. Wat zou jij dan doen, stel je had die macht?
5: Ja, nou, ik denk op wat meer fundamenteel abstract niveau. Ik denk veel rapporten die de laatste jaren ook zijn verschenen. Bijvoorbeeld van de Staatscommissie Rechtsstaat. Wijzen op de belangrijke rol eigenlijk van politieke elites, van het leiderschap. Ik denk dat vanuit rechtsstaat en grondrechten belangrijk is om mee te beginnen. Dus de verantwoordelijkheid die politici hebben om, zeker in hun uitingen eigenlijk, de rechtsstaat niet te schaden en de rechtsstaat ook echt te ondersteunen. Dus uitspraken ook via sociale media moeten niet twijfelen aan mensenrechten of bepaalde groepen burgers wegzetten. Onafhankelijke instituten zoals de Raad van State of rechters bekritiseren om de personen die daar zitten of de twijfel zaaien over de onafhankelijkheid en de integriteit. Ik denk dat daar zit een grote deel van mijn zorgen. Als dat nou beter wordt, dan gaan hopelijk heel veel andere dingen ook automatisch wat beter.
4: Ja, ja. Nou, dat klinkt als een mooi streven dat misschien ook al gewoon zou moeten kunnen. Hoe zorg je ervoor dat mensen de urgentie van mensenrechten blijven inzien?
5: Ja, dat ik denk dat het heel belangrijk is om het gesprek met mensen erover aan te gaan. Al vroeg te beginnen, dus ook met studenten. Geef ik hier in de omgeving Nijmegen op basisscholen, middelbare scholen ook gastlessen over de rechtsstaat, mensenrechten. En dus ze te laten inzien, dat klinkt zo heel pedantisch, maar het beleven dat die rechten heel erg belangrijk zijn voor iedereen. Ja. En dat, soms denk je misschien, hoezo? Recht op een eerlijk proces. Ik kom nooit bij de rechter, maar voor je het weet, sta je zomaar zelf een keer bij de rechter. Dus heel erg ook vanuit de gedachte van, dit kan mij ook overkomen.
4: Ja, ik kan hoe ook is het dan eigenlijk
5: werkloos raken.
4: Ja.
5: Ja, precies. Dus dan heb je, gelukkig is er dan een vangnet. En dat hangt ook samen met die mensenrechten. Dus je realiseren dat, ook vooral de achterliggende waarden. Dus het zijn niet alleen maar juridische abstracties in verdragen, maar het gaat uiteindelijk om dingen als rechtvaardigheid, eerlijkheid, gelijkheid. Dus grote termen. Dus die zitten achter die mensenrechten.
4: Ja. Ja, wat mooi dat jullie dat doen op basisscholen, middelbare scholen. Hartelijk dank, Jasper Krommendijk. Fijn dat je wilde opstaan voor dit programma en ons even een inkijkje wilde geven in de wonderwereld van de mensenrechten. Fijne nacht nog.
5: Ja, ik ga weer verder met slapen. Jullie ook een fijne
4: slaap
5: nacht.
4: Lekker. Bedankt.
5: Oh, oké. Tot ziens.
4: Dat was Jasper Krommendijk, hoogleraar Rechten van de Mens en directeur van het Onderzoekscentrum voor Staat en Recht van de Radboud Universiteit. Wij luisteren even naar Across the Lines van Tracy Chapman.

0: Nacht van NTR Wetenschap.
1: Ja, eeuwenlang is er weinig onderzoek gedaan naar het genotsorgaan van de vrouw, de clitoris. Een klein knobbeltje, dat is hoe de clitoris vaak beschreven werd. We wisten al langer dat dat niet het hele verhaal was. Dat die groter moest zijn, maar hoe het hele pakket aan zenuwen en inwendige bloedvaten er nou echt uitzag, dat weten we dus nu pas een paar weken. Er werd namelijk een baanbrekende haarscherpe foto van de volledige clitoris gemaakt in de deeltjesversneller van Grenoble. Je hoort het goed. En Stephanie Bot, zij is hoofd polykliniek seksuologie van het Amsterdam UMC. Zij maakte deel uit van het team dat dit voor elkaar kreeg. Stephanie, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hi.
1: Hi, goedemorgen. Jij was dus betrokken bij dit onderzoek. Hoe kwamen jullie op het idee om een clitoris naar de deeltjesversneller in Grenoble te versturen?
2: Nou, het idee is, dat is echt een project waarin allerlei organen in het lichaam op een soort microniveau in kaart worden gebracht. En nu was het idee om ook de clitoris eigenlijk aan te melden, om op die manier in beeld te laten brengen. Want het was nog nooit eerder gebeurd. En okay. Er waren natuurlijk vragen. Het mooie is dat je met die superscanner in Grenoble kan je eigenlijk op 3D kan je zenuwen in kaart brengen, hoe die precies lopen. En er waren nog wel vragen als het gaat om de clitoris, hoe die zenuwen precies lopen. Want het is eigenlijk nog nooit op zo'n gedetailleerd niveau in beeld gebracht.
1: Oké.
2: Okay. Ja, dus en dat is natuurlijk heel relevant om te weten hoe die zenuwen lopen.
1: Ja, ja oké. Okay. Dus we wisten eigenlijk nog niet helemaal hoe die eruit zag. En we hadden gewoon nog niet de techniek om dat helemaal te onderzoeken. En nu is die deeltjesversneller een soort superscanner. Waar je dus organen voor kan aanmelden. En toen dachten jullie, wij moeten de clitoris aanmelden.
2: Precies.
1: En, en heb je dat ook echt in een soort documentje moeten invullen?
2: Ja, dat was nog een heel gedoe. Want in de zin, er was een discussie van, is de clitoris nou een orgaan of niet?
1: En alleen organen mochten.
2: En alleen organen mochten. In eerste instantie werd dat eigenlijk afgewezen omdat het geen orgaan zou zijn. Toen is er discussie over en weer geweest en ook met Bernadette de Bakker, die eigenlijk de hoofd is van de onderzoeksgroep die dit initiatief heeft genomen, die heeft heel goed weten te beargumenteren waarom dat het wel het geval is. En toen is het gelukt. En toen zijn er eigenlijk, wat je dan doet, is eigenlijk lichaamsdelen postmortem. Dus als mensen zijn overleden, worden die organen gescand. En toen is van twee vrouwen zijn de geslachtsorganen, is de clitoris uitgenomen en naar Grenoble gebracht en toegescand.
1: Okay.
2: Dus het gaat om twee postmenopausale vrouwen ook, dus oudere vrouwen, want meestal zijn het natuurlijk mensen die op oudere leeftijd dan overlijden, waarvan de lichamen beschikbaar zijn.
1: Ja, en die hadden hun lichaam aan de wetenschap gegeven.
2: Precies.
1: En daar is uiteindelijk dus dat helemaal uit de clitoris, dus inclusief dus alles eromheen, eruit genomen.
2: Ja, precies. Ja, precies. Ja. Dus het betekent ook wel dat het in dit geval scans zijn van twee oudere vrouwen. En dat het ook nog interessant zou zijn om bijvoorbeeld ook van een jonger iemand premenopausaal zo'n scan te maken. Omdat je nu, nu heb je dat op heel mooi detailniveau gedaan voor twee ouderen. Maar het zou best kunnen dat onder invloed van hormonen, bijvoorbeeld bij jongere vrouwen, dat er nog net iets anders uit zou kunnen zien.
1: Ja, dus die clitoris is dus daar heen gegaan. Die is gescand. Er is dus een enorm gedetailleerde foto van gemaakt.
2: Ja.
1: Van het hele stelsel eromheen ook. Of kun je beschrijven hoe die dan eigenlijk eruit ziet? Want dat is iets dat.
2: Nou, we weten al langer dat de clitoris, dat zei je al in de introductie, dat het groter is dan het knopje aan de buitenkant.

0: Dus als je het hele orgaan, ja, dat is altijd moeilijk op de radio, moet je het beschrijven natuurlijk. Ja. Maar je hebt eigenlijk een knopje en dan heb je daar, en dat noem je de glans.
1: Ja.
0: En dan loopt het van binnen dieper door, dat noem je de body.
1: Mm-hmm.
0: Dan heb je eigenlijk, dan loopt het zijwaarts door in twee.
1: Soort aftakkingen?
0: Lange, ja, aftakkingen, lange uiteinden. Dat noem je de benen, de crura. En daartussen liggen ook nog de bulbi. Dat zijn eigenlijk twee zwellichamen die aan weerszijden van de ingang van de vagina liggen.
1: Oké.
0: En dat in zijn geheel noem je het, dat wordt ook wel het clitorale complex genoemd. Dus
1: ja,
0: het hele, die onderdelen bij elkaar is het hele orgaan.
1: Ja.
0: En wat je zo mooi ziet op die beelden, dan zie je eigenlijk die zenuwbanen. Vanaf de zijkant lopen ze richting de body. En dan zie je dat het door de body richting de glans loopt. Dat in de glans, en dat is eigenlijk nog nooit zo mooi helemaal in beeld gebracht, zie je dat in die glans die zenuwen vertakken. Er zijn echt een soort boompjes van zenuwen. En dat heeft een hele grote dichtheid, zie je ook. Dus wat je ziet, dat in die glans is natuurlijk eigenlijk best wel klein, ja, aan de buitenzijde. Maar je ziet ook dat de dichtheid van die gevoelszenuwen heel groot is.
1: Ja, dus daar komt eigenlijk alles samen.
0: Daar komt eigenlijk alles samen, precies.
1: En op een heel geconcentreerde plek.
0: Op een heel geconcentreerde plek, ja. We wisten natuurlijk al dat die glans heel gevoelig is. Maar nu zie je eigenlijk ook gewoon qua anatomie.
1: Ja.
0: Dat daar die dichtheid heel, heel sterk is. Wat interessant is, is dat er ook werd gezien dat er ook gevoelszenuwen, een soort aftakkingen, naar de venusheuvel lopen. En naar eigenlijk het hoedje, een soort beschermhoedje wat over de glans valt. En ook naar de binnenste vulvalippen.
1: Oké, en dat wisten we dus ook nog niet?
0: Nee. Dat is hier ook heel duidelijk te zien. Nou wisten wij natuurlijk al lang, en wij als seksoloog zeg maar, zeg je ook al natuurlijk van, ja, de vulva is aan zich natuurlijk al heel gevoelig. En ook die binnenste lippen, dus wij zeggen bijvoorbeeld altijd over cosmetische chirurgie. Van ja, die binnenste vulvalippen, daar moet je eigenlijk afblijven.
1: Ja.
0: Soms willen vrouwen dat die eraf, een deeltje eraf gaan, omdat ze te groot zouden vinden.
1: Ja, want dit onderzoek is daar natuurlijk, lijkt mij, vrij noodzakelijk ook. Want nu weten we dus wat er echt gebeurt als je dat soort ingrepen doet.
0: Ja, wat je kan laten zien is dat je daarmee dus erotisch gevoelig gebied eigenlijk beschadigt. Als je daarin gaat snijden, als je de binnenste lippen kleiner maakt. En het is duidelijk een gebied waar ook gevoelszenuwen naartoe lopen, dan is dat zonde. Dus het geeft duidelijk aan waar die zenuwen lopen, wat je dus het liefst zou ontzien. En dat is natuurlijk relevant voor dingen als bijvoorbeeld cosmetische chirurgie, maar sowieso als er medische interventies in dat gebied moeten plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld ook aan vulvakanker, dan zou dit ook een mogelijkheid geven om preciezer te proberen. Om misschien zenuwen te ontzien als dat mogelijk is.
1: Ja, ja, dus het is eigenlijk echt noodzakelijke medische kennis. Die dat gewoon een paar weken geleden eigenlijk voor het eerst voorhanden is.
0: Ja, dus het is noodzakelijke medische kennis. Het is ook heel noodzakelijke seksuologische kennis. Omdat je hierbij ook nog eens heel duidelijk aantoont dat, wat jij al zei bij de introductie, echt de clitoris het genotsorgaan is van de vrouw. En het is natuurlijk al langer zo dat we weten dat die clitoris het meest gevoelig is. En dat ook stimulatie daarvan nodig is voor hoge opwinding in het kunnen krijgen van een orgasme. Maar het is nog niet zo heel lang geleden. En het is nog steeds ook wel vaak zo dat mensen denken dat ook de vagina seksueel gevoelig zou zijn. Maar die vagina zelf, en dat zie je nu hier ook mooi, het is natuurlijk niet de vagina die gevoelig is, maar het is de clitoris die gevoelszenuwen heeft.
1: En die er omheen ligt eigenlijk.
0: En die er omheen ligt. Dus het is wel zo dat als je in de vagina gaat en je geeft dan zeg maar druk naar voren toe richting het schaambeen van binnenuit, dan druk je eigenlijk tegen de achterkant van de clitoris, de wortel van de clitoris, en dat is gevoelig.
1: Oké.
0: Maar het is de stimulatie van de clitoris die opwinding en orgasme geeft en niet van de vagina. En dat is ook qua beter wat voor vrouwen het meest opwindend is en wat het meest genot geeft, is dat heel belangrijke kennis. En dat laat dit nog eens overduidelijk zien. Dus daarmee kan je mensen ook beter voorlichten.
1: Ja, want je bent hoofdseksuologie in het Amsterdam UMC. Je zei net al een beetje kort, maar ik ben dan wel benieuwd, wat houdt dat eigenlijk in? Als je dat bent, wat doe je dan eigenlijk?
0: Ja, wij hebben een polykliniek seksologie. En dat is een team van artsseksologen en psycholoogseksologen. En wat wij doen is onderzoek. We hebben bijvoorbeeld, in dit geval ging het over het scannen, maar we hebben bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan met MRI naar de mate van zwelling van de clitoris. Dus we doen onderzoek met name naar vrouwelijke seksualiteit. En in dat onderzoek kunnen we zien eigenlijk dat die clitoris, wat ik al in het begin beschreef, dat als die door seksuele stimulatie gestimuleerd wordt, dus in dit geval de vrouwen erotische film laten zien terwijl ze in een MRI-scanner lagen.
1: Okay.
0: Dan zie je eigenlijk dat die clitoris in zijn geheel in volume twee keer vergroot wordt.
1: Okay, dus heel even, want dat vind ik wel een interessant onderzoek. Dus je hebt twee groepen vrouwen, kan ik me voorstellen dan, klopt dat?
0: We hebben pre- en postmenopausale vrouwen gevraagd om in de scanner naar erotische film te kijken.
1: Ja.
0: En terwijl ze dat deden, naar een neutrale film. En terwijl ze dat deden, werd het gebied van de clitoris gescand.
1: Ja.
0: Zo worden er beelden van gemaakt. En toen hebben we vervolgens gekeken naar de mate van verandering in volume. Dat kan je zien op die scanner. In reactie op het kijken naar erotische film. En we wilden weten of vrouwen premenopausaal en postmenopausaal, of die dan eigenlijk een even grote mate van zwelling van de clitoris laten zien. En we hebben ook gevraagd of ze hun gevoelens van seksuele opwinding willen rapporteren. Dus dan geven ze aan hoe opgewonden ze zich voelen. Om ook te kijken naar of er dan een samenhang is. En we hebben ook gekeken, ook gevraagd of ze wilden rapporteren met een vragenlijst over hun seksueel functioneren in hun dagelijks leven.
1: Oké. En dit hebben jullie gewoon allemaal in het Amsterdam UMC gedaan. Dit heeft eigenlijk niks met de deeltjesverzender te maken. Maar wel om dus op het gebied van seksuologie eigenlijk kennis te hebben over de clitoris.
0: Ja, precies.
1: En wat kwam daaruit? Was er verschil tussen de vrouwen?
0: Nee, wij hadden verwacht eigenlijk dat je postmenopausaal, dat is eigenlijk een hypothese, dat je onder invloed van hormonen, dat dan eigenlijk het weefsel van de geslachtsdelen, van de vulva, dat minder makkelijk en sterk door bloed zou kunnen raken. Omdat dat toch een beetje, als je verouderd, een beetje atrofisch wordt.
1: Ja.
0: En van daaruit is eigenlijk ook altijd de gedachte van, nou, postmenopausaal wordt het allemaal een beetje minder.
1: Ja, dat is wel wat je vaak hoort.
0: Ja, en wat we dus eigenlijk zagen was dat die zwellingsrespons in even sterke mate optreedt. Nou, is MRI doen is duur. Dus het zijn kleine groepen die we hebben vergeleken. In dit geval twee groepen van 11 vrouwen. Dus het zou kunnen zijn dat je hele kleine verschillen met zo'n kleine onderzoeksgroep niet kan zien. Maar wat wij zagen was dat bij vrouwen postmenopausaal die zwellingsrespons eigenlijk net zo sterk optrad.
1: Oké, dat is toch heel goed nieuws voor alle vrouwen die postmenopausaal zijn en luisteren.
0: Precies, zeer geruststellend. Dus je kan zeggen, als de stimulatie voldoende is, goed is, dan zie je eigenlijk dat die clitoris net zo sterk door bloed raakt en opzwelt. Ja, en dat laat ook heel mooi zien dat die zwelling, en in dit geval zagen we dat die ongeveer twee keer zo groot wordt. En dan is het eigenlijk nog een onderzoek waarbij vrouwen rapporteren als je vraagt hoe opgewonden werd je nou in die scanner in vergelijking met wat je kent van thuis. dan geven vrouwen aan van ja, dat is echt niet hetzelfde. Dus we bereiken misschien een
1: nee, dat kan

0: me voorstellen.
1: Een opwinding van 60% ongeveer, ja.
0: Ja. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk nog meer positief nieuws, wil je eigenlijk zeggen.
1: Zeker, ja. Zeker, ja. En we doen niet alleen onderzoek, want dat is misschien ook een beetje een vraag van jou, van wat doen we nou bij de seksuologie? Ja, we doen niet alleen onderzoek, we geven ook veel onderwijs aan bijvoorbeeld geneeskundestudenten over seksuele problemen die mensen kunnen krijgen, ook samenhangend met lichamelijke aandoeningen of psychische aandoeningen. En hoe bijvoorbeeld artsen seksualiteit bespreekbaar kunnen maken met patiënten, ook natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. En we behandelen vrouwen, maar ook mannen met seksuele problemen, dus die kunnen verwezen worden door medische specialisten.
0: Okay. Binnen het ziekenhuis. Ja. Ja, ja.
1: Ja, maar ook van buiten het ziekenhuis, eigenlijk ja, vanuit de hele regio, zelfs vanuit het hele land eigenlijk. Als mensen denken dat het, als specialisten denken dat het belangrijk is dat mensen bij ons gezien worden, dan kunnen ze mensen daarvoor verwijzen.
0: Ja, wat een, nou ja, bedankt voor dit inkijkje in wat seksuologie eigenlijk inhoudt binnen het ziekenhuis, ja. Maar ook met toch het fantastische nieuws dat er dus meer wetenschappelijke kennis dan ooit is over de clitoris door jullie aanmelding eigenlijk bij de deeltjesversneller in Grenoble.
1: Ja.
0: Dus dankjewel Stephanie Bot voor het opstaan en het delen.
1: Ja, heel graag gedaan. Ja, veel plezier nog.
0: Dankjewel, fijne nacht.
1: Deze ochtend, ja.
0: Hoofd Polykliniek Seksologie van het Amsterdam UMC, Stephanie Bot. Wij luisteren even naar Girls Just Wanna Have Fun.

0: De nacht van NTR Wetenschap.
1: Dan is het nu tijd om een kijkje te nemen over de grens. Want wat blijkt? Duitsers die in de grensregio's wonen zijn over het algemeen meer geïnteresseerd in nieuws over Nederland dan andersom. En vorige maand promoveerde Heidi de Ruiter aan de Radboud Universiteit op dit onderwerp. En ik bel met haar. Goedemorgen, Heidi.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik heb eigenlijk juist altijd het idee dat wij Nederlanders dus in de grensgebieden juist heel geïnteresseerd zijn in Duitsland. En dan vooral in de benzineprijzen en de tabaksprijzen. Toch?
2: Dat klopt zeker. Er zijn natuurlijk vooral met de gestegen prijzen in Nederland en de grote btw-verschillen tussen beide landen heel veel mensen die dagelijks de grens overgaan voor de boodschappen. Maar dat wil niet zeggen dat men ook echt geïnteresseerd is wat er in het andere land gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, economie of op andere onderwerpen.
1: Nee, precies. Nee, dat is ook zo. Want daar deed jij onderzoek naar de verhouding tussen Nederlanders en Duitsers in de grensregio's. Hoe zag dat onderzoek van jou eruit?
2: Het bestond eigenlijk uit 4 delen. Ik heb allereerst gekeken van hoe vaak wordt er eigenlijk over het buurland bericht. Zowel bovenregionaal als op lokaal niveau. En vervolgens heb ik gekeken hoe wordt er dan over bericht. Wat zijn interessante onderwerpen? Wat is de aanleiding voor bericht? Welk genre is gebruikt? Welke nieuwswaarden zijn er? En ook hoe wordt de relatie met het buurland eigenlijk neergezet in de kranten? Vervolgens heb ik gekeken naar de plaatsen die werden genoemd in het buurland. Dus hoever de afstand tot de grens nog een rol speelt. En de laatste stap waren interviews met de redacties die ik had onderzocht.
1: Oké, dus je hebt ontzettend veel kranten, gewoon echt een enorme stapel, digitale stapel, doorgespit of op een handige manier doorzocht.
2: Ze waren bijna allemaal op papier.
1: Op papier zelfs?
2: Aan Duitse kant waren ze nog op papier. Die waren in mijn onderzoeksperiode nog niet allemaal gedigitaliseerd. Maar gelukkig kon ik de Limburger en de Gelderlander inderdaad digitaal bezoeken.
1: En die heb je allemaal met een markeerstift bekeken?
2: Met een markeerstift niet, want ze waren ook nog in archieven. Dus ik heb ze allemaal gelezen en gefotografeerd en kon er dan thuis mee aan de slag.
1: En om hoeveel kranten ging dit?
2: Dit ging om ruim 1600 kranten en die hebben ook ruim 1600 artikelen opgeleverd.
1: Zo. Oké, dus inderdaad, als er iemand een expert is over de manier waarop er in grensgebieden, dus over Duitsland en over Nederland wordt bericht, dan ben jij het. Ik denk niet dat iemand anders dit ook heeft gedaan.
2: Nee, niet op deze manier. Nee.
1: Oké, en dan had je inderdaad, je volgt dus dat stappenplan wat je net zei. Je hebt gekeken van hoe vaak wordt er over bericht, op welke manier wordt er over bericht. Waarom is dat zo belangrijk eigenlijk om te weten hoe Duitsers en Nederlanders over elkaar denken in de grensregio?
2: Nou, de aanleiding voor mij was eigenlijk dat ik werk bij een organisatie die de Nederlandse en Duitse samenwerking bevordert, de Regio Rijnwaal. En daar werkte ik als PR-medewerker. En ik merkte eigenlijk dat onze persberichten aan de Duitse kant een stuk makkelijker geplaatst werden aan de Nederlandse kant. En dat was inderdaad iets waarvan ik me afvroeg van, is dat nu alleen een indruk of klopt dat ook echt? En dat vonden we vooral interessant om te weten, omdat veel van onze projecten die wij stimuleren worden ook met Europees geld gefinancierd. En juist in de grensstreek zou je eigenlijk veel moeten merken van de verworvenheden die de Europese Unie heeft gebracht. En dat waren eigenlijk de twee uitgangspunten die ertoe leidden dat ik dacht van, ik wil dit nu eigenlijk wel eens preciezer weten en ik ga hier gewoon onderzoek naar doen.
1: Ja, dus je dacht eigenlijk, het valt een beetje tegen hoe makkelijk er eigenlijk persberichten aan de Nederlandse kant over Duitsland worden geplaatst.
2: Ja, in vergelijking tot hoe makkelijk het was om aan de Duitse kant onze persberichten over Nederland geplaatst te krijgen. Of over ons werk, zeg maar.
1: Ja, precies. En dus je hebt dat hele onderzoek dus gedaan. Je hebt het gewoon rigoureus aangepakt en als wetenschapper gewoon onderzocht van, klopt dat? En wat kwam eruit?
2: Er kwam inderdaad uit dat er verschillen zijn tussen de Nederlandse en de Duitse kranten in de aandacht voor elkaar. Waarbij met name opviel dat in Nederland op het bovenregionale niveau meer aandacht was voor Duitsland. Dus zeg maar als het gaat om landelijk nieuws, politiek nieuws, buitenlands nieuws, economisch nieuws. Maar als je op het lokale niveau kijkt, is het juist andersom. En blijkt Duitsland inderdaad meer interesse te hebben voor Nederland dan omgekeerd.
1: En is dat ook wat je verwachtte dat er dan uitkwam?
2: Het past inderdaad wel bij wat ik al eerder had geconstateerd, gewoon als PR-medewerkster.
1: Ja.
2: Ik vond het wel interessant dat er ook dat verschil dan op zeg maar bovenregionaal of nationaal niveau, dat precies andersom is. Dus dat vond ik leuk dat je daar inderdaad een verschil in zag, wat beide op zich logisch is. Maar waar je zo snel niet aan denkt als je een krant leest, dat er inderdaad verschil in zit van hoe er in de verschillende onderdelen van de krant aandacht is voor andere landen.
1: Ja, en zou je kunnen zeggen dat het een probleem is? Dus dat het een probleem is dat Nederland dus minder interesse heeft in Duitsland dan andersom?
2: Een probleem is natuurlijk altijd wat groots gezegd. Maar ik denk wel dat het iets doet met hoe je naar andere landen kijkt. Duitsland heeft bijvoorbeeld ook verder weg van de grens aandacht voor Nederland als het bijvoorbeeld gaat om de bestrijding van de MRSA-bacterie. Daar zijn ook in Duitsland ziekenhuizen die er heel ver mee zijn, maar de stad Mülheim keek daar expliciet ook naar Nederland. En dat is ook iets wat interessant is voor de burger. Dat doet iets met gezondheidszorg, dus dat haalt daar dan ook de media. En je ziet dat aan de andere kant heeft Duitsland ook heel veel aandacht voor meer toeristisch nieuws uit Nederland. Waardoor je eigenlijk een beetje de indruk krijgt dat Nederland een groot openluchtmuseum is.
1: Oh ja, ga nu naar de tulpen in Nederland, dat soort dingen?
2: Ja. Ja, zo inderdaad.
1: En dat doen wij niet.
2: De gezellige Hansestad minder. Dat is inderdaad waar ik net al aansprak. Meer toch dat consumentisme van hier is denken zoveel goedkoper. Als je zo ver weg woont, is dat nog de moeite waard.
1: Oh ja, ja. De gierigheid van de Nederlanders.
2: De kerstmarkten. Ja, ja. Nou, gierigheid, maar
1: nee, ja,
2: ook prijsbewust zijn.
1: Prijsbewust van de Nederlanders, ja precies. Ik vind het ook wel interessant, want je bent hier helemaal ingedoken, echt een aantal jaar van je leven aan besteed. Op dit moment bellen we ook met een Duits nummer met jou, dat zie ik toevallig. Ja. Jij komt uit die regio. Wat is jouw eigen verhaal eigenlijk bij deze regio?
2: Ik kom eigenlijk niet uit deze regio. Ik ben geboren in Utrecht en getogen in Wijk bij Duurstede.
1: Oké. Okay.
2: Maar ik had een Duitse oma en die is eigenlijk al voor de Tweede Wereldoorlog naar Nederland gekomen en is in de oorlog getrouwd met een Nederlandse man. En na de oorlog bleek dat toch voor de Nederlandse regeringen een probleem te zijn, omdat eigenlijk iedereen met een Duitse achtergrond eigenlijk niet gewenst was. En dat leidde er bij mijn grootouders ook toe dat al hun spullen in beslag zijn genomen. Dat ze voor alles wat ze wilden toestemming echt aan Den Haag moesten vragen om iets aan te mogen schaffen, om spaargelden vrij te krijgen. En dat verhaal heeft mij als klein kind gewoon heel erg geraakt. Omdat ik mijn oma, zoals alle kinderen, natuurlijk super lief vond. Maar ook zag dat ze nog tot haar 80ste heeft gewerkt. Dat ze zorgde voor alle oude buren in de straat, die gedeeltelijk ook ouder waren dan zijzelf. En dat vond ik zo onrechtvaardig dat bij.
1: Ja, alleen omdat ze Duits was, zeg maar.
2: Precies, ja. Ze had niks verkeerd gedaan. En ze kon ook brieven van allemaal mensen overleggen dat ze echt een goed mens was geweest in de oorlog. Hmm. Maar ja, dat mocht in die zin niet baten. En ja, dat heeft er wel toe geleid dat ik ook Duits ben gaan studeren. En me altijd heb afgevraagd van hoe die verhouding tussen die landen weer genormaliseerd kan worden. En daar is natuurlijk gelukkig heel veel gebeurd sinds de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, dus je ziet het eigenlijk ook in een groter perspectief van, ergens misschien logisch dat die grensgebieden, dat het helemaal op scherp stond na de Tweede Wereldoorlog. Hè, Nederland versus Duitsland en dat weer een beetje moest mengen. En dus eigenlijk kijk jij ook naar hoe dat dan nu is. Zo zou je het ook kunnen zien.
2: Ja. Ja. Inderdaad, wat dan is die aandacht ervoor en hoe is die aandacht er dan voor elkaar? En wordt er nog veel gebruik gemaakt van negatieve framing als het gaat om de Tweede Wereldoorlog? Of zie je daar ook verzoening? Dat speelt ook allemaal wel mee. Dus in het onderzoek is dat natuurlijk maar een klein deel. Maar dat was voor mij zeker wel een van de achtergronden waar ik dacht van ja, ik wil me hier nu toch eens een keer in gaan verdiepen.
1: Ja, want welke periode heb jij precies onderzocht?
2: Ik heb uiteindelijk een periode van 5 jaar onderzocht. Dat was de periode 2014 tot en met 2018. En dat klinkt nu wel ver weg, maar ik ben in 2018 begonnen met het onderzoek. En toen was dat de meest recente periode van 5 jaar waarvoor de artikelen beschikbaar waren. Hmm. Dus het klinkt nu wat arbitrair, maar was toen eigenlijk het meest actuele wat mogelijk was.
1: Oké, ja. Dus je kunt dan eigenlijk. Dus iets zeggen over die periode. Kun je ook al iets zeggen over de periode nu? Is dat nu alweer anders?
2: Ik heb de indruk, en die indruk werd ook versterkt in de interviews met de journalisten, dat de aandacht voor elkaar vooral sinds de coronapandemie toch wel gegroeid is. En aan de Duitse kant merk je dat heel erg sterk. Die zagen ook van die artikelen over Nederland in corona worden zo goed gelezen van, is het nu alleen maar vanwege corona of ook vanwege Nederland? Dus die hebben toen wat proefballonnetjes opgelaten met, we gaan wat meer over Nederland schrijven, kijken hoe dat aankomt bij onze lezers. En dat bleek online dat dat eigenlijk zelfs een verdienmodel was, dat lezers daar speciaal online abonnementen voor afsloten om die artikelen kunnen lezen. Dus die hebben daardoor hun berichtgeving over Nederland versterkt. En ook aan de Duitse kant merkte ik in de interviews van, ja, eigenlijk doen we niet zoveel met Duitsland, maar we zouden meer moeten doen. En dat zie ik ook wel terug in die bepaalde edities, dat ze inderdaad wat vaker de samenwerking opzoeken met de Duitse regionale kranten voor gezamenlijke artikelen of artikelen overnemen. Dus in die zin denk ik wel dat de aandacht voor elkaar nog steeds groeit.
1: Ja, dus inderdaad, zo'n pandemie kan er dan ook voor zorgen dat je misschien wat meer gericht bent op gewoon de omgeving. En of dat nou een grensgebied is of niet. Ik kan me voorstellen.
2: En juist dat die pandemie ook duidelijk heeft gemaakt van, god, er zit toch een grens tussen ons beide landen. Terwijl je die in de grensstreek die grens eigenlijk niet meer waarneemt. Iedereen gaat voor wonen, werken, recreëren, zonder nadenken de grens over. En opeens was die grens wel weer echt een grens. En dat heeft ook wel echt iets met mensen gedaan. Ze dachten van, oh, ja, dat is dus toch allemaal niet zo vanzelfsprekend. En misschien dat dat er ook wel toe heeft bijgedragen dat die aandacht voor elkaar weer een beetje is opgevlamd.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Nog een laatste vraag. Kranten die zijn sinds 2018 natuurlijk steeds digitaler geworden. Heeft dat nog invloed op hoe nieuws over Duitsland en Nederland gebracht wordt? Want jij zegt, ik heb er allemaal papieren kranten in gespit. Zou je onderzoek nu heel anders zijn?
2: Ik vind dat heel moeilijk om te beantwoorden. Want ik denk dat je de krant inderdaad in 2014 tot 2018 echt nog moest zien. Daar was de papieren krant echt de hoofdmoot van het begrip concern. Van het begrip krant. En de krant is nu veel meer ook de website, ook de social media, ook eventuele nieuwsbrieven, dus de e-paper. Dus het begrip krant is veel breder geworden in de afgelopen jaren. En aan de ene kant denk ik dat op papier dat het iets meer opvalt, omdat online natuurlijk het aanbod vele malen groter is in nieuwsberichten. Aan de andere kant kunnen kranten ook door hun websites op een bepaalde manier in te richten ook het nieuws over het buurland een andere, ja, opvallende plaats zijn. Dat zie je met name aan de Duitse kant, die inderdaad ook Nederlanden nieuwsbrieven hebben. Die daar ook een regio van hebben gemaakt. Je hebt online wel meer mogelijkheden om het ook prominenter te plaatsen. Dus ik vind het moeilijk om te zeggen of het nou meer of minder wordt. Je moet wel natuurlijk meer vechten om aandacht. Je hebt online meer concurrentie.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Ik wil je hartelijk danken, Heidi, voor je inzicht in deze bijzondere studie. Dus bedankt voor je tijd.
2: Ja, graag gedaan. Ik vond het erg leuk.
1: Helemaal goed. De vogels fluiten al een beetje hier. De zonnestralen komen alweer de radiostudio binnen. En om dan als Nederlands medium een handreiking te doen naar onze Duitse buren, is hier Guten Morgen Sonnenschein van Nana Mouskouri.

0: De nacht van NTR Wetenschap.
1: Ja, en dat was het alweer voor deze nacht van NTR Wetenschap. De eerste anderhalf uur sprak ik met GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut Jolande van der Grient. Wil je dat gesprek terugluisteren? Zoek dan op De Nacht Van in je favoriete podcast-app. En zometeen na het journaal van 5 uur hoor je Vroeg met Merel Wielaert over buitenspelen. Leuk dat je luistert naar De Nacht van NTR Wetenschap en tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Railschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer op de meeste plaatsen droog bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Als ouder weet je dat dit moment gaat komen. Opeens wil je kind buiten spelen.
3: Waar komen jullie vandaan?
4: Jullie waren toch niet aan het buiten spelen?
5: Het kan iedere ouder gebeuren. Ineens wil je kind buitenspelen. Buitenspelen is iets van vroeger. Hou je kind zo lang mogelijk binnen. Ververs op tijd hun binnenspeelgoed.
4: Hij is erop uitgekeken. Snel iets nieuws. Iets nieuws!
5: En zorg dat ze geen reden hebben om naar buiten te gaan.
6: En moe. En ze hebben kleine wondjes.
4: Die hut is heel slecht gebouwd.
6: Ja, ze lachen. Maar je ziet dat ze van binnen doodongelukkig zijn.
5: Meer weten over buitenspelende kinderen en hoe ze te voorkomen? Ga naar bezorgdeouders.nl. Want veilig naar buiten. Dat doe je samen.
7: Vroeg. Merel Wilaert.
8: Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van donderdag 11 juni. Dat was een heerlijke scène van het Klokhuis. En die scène die lieten we je horen omdat het vandaag de internationale dag van het spelen is. Ja, dat kinderen steeds minder buiten spelen, dat horen we al jaren. En volgens cijfers van Jantje Beton uit 2024 speelt maar 13% van de kinderen elke dag buiten. Tegelijkertijd willen die kinderen wel naar buiten. In datzelfde onderzoek geeft de helft van de gevraagde kinderen aan meer te willen buitenspelen. Waarom komen ze daar dan niet en wat zijn daar de gevolgen van? Daarover ga ik in gesprek met pedagoog Annemieke Oostveen. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Goedemorgen, je hebt net mee kunnen luisteren met de scène uit het Klokhuis, waarin er op een soort ironisch grappige manier de hysterie van buitenspelen en eigenlijk ook de bezorgdheid van ouders naar boven komt. Vond je het een hit or miss, deze scène?
9: Ik vind hem fantastisch. Hij brengt de humor in die we eigenlijk... Het ontlaat een beetje de spanning die we allemaal wel een beetje voelen rond het buitenspelen.
8: Ja.
9: Dus... Prachtig.
8: Ja, want je zou zeggen, heel onschuldig onderwerp. We hebben allemaal buiten gespeeld. Of sommigen van ons doen het nog steeds met liefde. Waarom is het ineens controversieel om het daarover te hebben? Nou, daar komen we natuurlijk uitgebreid op terug. Vandaag staat helemaal in het teken van buitenspelen. Vind je dat belangrijk, dat soort dagen er zijn?
9: Nou, elke dag moet natuurlijk buitenspeeldag zijn. Dat vooropgesteld. Dus kinderen moeten gewoon de vrijheid hebben om ongeacht welke dag het is lekker naar buiten te gaan. Maar het is wel dus belangrijk dat er aandacht voor is. Want het is wel een trieste cijfers natuurlijk. Zelfs een heel deel van de kinderen komt helemaal niet meer buiten. Tenminste om te spelen.
8: Ja.
9: Dus dat is echt heel verdrietig. Want er gebeurt zoveel waardevols als kinderen hun eigen spel kunnen doen. Als ze zelf naar buiten kunnen gaan. Dus dat er aandacht voor is op zo'n dag, dat vind ik wel fijn. Ja, gisteren was het Nationale Buitenspeeldag, geloof ik. En nu is in de hele wereld daar aandacht voor. Ja.
8: Nou, dan hebben we in ieder geval deze twee dagen alweer binnen van het jaar. Je omschreef inderdaad iets heel chockerends eigenlijk. Hè? Dat er een grote groep kinderen is die wel buiten komt. Maar waar er niet gespeeld wordt. Hebben we daar heel snel één antwoord op dat, hoe dat komt?
9: We vinden het gevaarlijk buiten. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Dus er is een soort...
8: Leuker binnen inmiddels? Speelt dat niet ook een rol? Dat klassieke beeld van sinds de gamecomputer ontdekt is... doen we spelen binnen?
9: Nou, kinderen vinden het natuurlijk ook lekker om te gamen. Maar als je het kinderen vraagt en ze moeten kiezen... Dan gaan ze toch liever buiten spelen. Of in ieder geval een deel. Dus kinderen willen wel echt graag naar buiten.
8: Oké. Ja, we gaan het zo hebben over dat we blijkbaar vinden... dat het onveiliger is geworden. Of dat we ons daar in ieder geval naar gedragen... in context van onze kinderen. Nou heb jij ook... je bent lid van een team. De Avonturen Speeltuin in Amersfoort.
9: Oh ja.
8: En de ouders zijn er verboden. Nou, dat staat als een droom.
9: Klinkt heel hard, hè?
8: Ja, als een droom. Ja, als je 6 bent, dan wil je dat toch horen. Van papa en mama zijn hier niet bij.
9: Ja, dat is wel leuk, want jij kent dat gevoel dus heel goed.
8: Ja, absoluut.
9: En, er zijn kinderen die dat gevoel niet zo goed kennen in deze tijd. Maar in de Avonturen Speeltuin, ja, dat is een initiatief van Lesja Zondorp. We hebben in Amersfoort een plek gecreëerd waar kinderen gewoon echt lekker hun eigen ding kunnen doen. In navolging van de rommelspeeltuin in Utrecht.
8: Ja.
9: Dus er is heel veel rommelspullen die geen speelgoed zijn. En zodat kinderen eindeloos hun eigen ding kunnen doen. Hè? Dus heel veel speelaanleidingen. Maar kinderen spelen anders als ouders er niet bij zijn.
8: Mm-hmm.
9: Want wij bemoeien ons heel veel met kinderen. En ook in hun spel. En kinderen die zijn gewoon ook heel erg op ons gericht als volwassenen.
8: Ja.
9: Dus op het moment dat ouders er niet zijn, dan nemen ze veel meer risico's. Dan gaan ze hun eigen grenzen verkennen, hun fantasie in. Dus de creativiteit gaat aan. Maar ze kijken ook naar hun eigen... Wat wil ik eigenlijk? En dan wordt het spannend. Hè? Dan, wat durf ik? Ga ik het ook doen?
8: Ja.
9: En kinderen... leren daar enorm veel van. Maar goed, dat is niet het belangrijkste. Ze hebben vooral veel lol.
8: Ja.
9: En dat proces, dat stoort als er volwassenen bij zijn.
8: Nou, dat is natuurlijk zo. Tenminste, voor zover ik me dat kan herinneren... als iemand die veelvuldig buiten speelde... als je ouders erbij waren, dan deed je dat toch binnen de grenzen. Je deed na alsof je aan het paardrijden was... of je was een mooie zandkasteel aan het maken. Allemaal prima.
9: Oh, ja.
8: Maar als ze er niet bij waren, dan ging je toch even kijken of je dat bouwterrein op kon... en die tunnel misschien wel even kon gaan verkennen.
9: Oh ja, precies. Ja. Mooie herinneringen.
8: Ja.
9: Leuk.
8: Ja. Nou ja, ik denk dat die herinneringen ongetwijfeld ook een rol spelen. Dat ga ik jou als pedagoog zo meteen allemaal vragen. Maar we gaan eerst heel even naar Rocketman luisteren van Elton John... en dan ben ik zo weer bij jou terug.

0: Elton John en Rocket Man. Ja, wat mij betreft een perfect nummer voor het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Want als kind, ja, wat is het leukste wat er is? Je fantasie op de loop laten en dan inderdaad jezelf als astronaut voorstellen. En het liefst misschien wel buitenspelend. Want dat buitenspelen, daar hebben we het vandaag over. En dat doe ik inderdaad in gesprek met pedagoog Annemieke Oostveen.
1: Vroeg. Merel Wilaert.
0: Yes, Annemieke. Ik was even op jouw website aan het rondstruinen en ik zag dat je een beweging probeert te bewerkstelligen voor meer speelruimte voor kinderen en jongeren. En die speelruimte, dat staat tussen haakjes. Wat bedoel je daarmee? Is het dus, is dat letterlijk of die speelruimte, is dat ook iets psychologisch? Hoe moet ik het zien?
2: Ja, allebei.
0: Nou,
2: precies
0: klaar.
2: Dat.
0: Ja.
2: Ja. Het is dus. Het gaat om de ruimte voor kinderen om hun eigen ding te doen. Hmm. En dat betekent dat er inderdaad fysiek, we moeten het gewoon mogelijk maken. Hè? Dus het is buiten ook gewoon te saai geworden. Hmm. Dus er is te weinig gelegenheid voor kinderen om echt lekker te gaan struinen en aanrommelen en hun eigen spel te vorm te geven. Dus dat is echt de fysieke ruimte. Hè? Gisteren was ook zo mooi, Maria de Haan was geloof ik bij jullie collega's aan het woord, hoogleraar pedagogiek, die vertelde ook over dat die buitenruimte gewoon gevaarlijker ook is in steden. Hè? Dus dat betekent dat we kinderen die gelegenheid niet meer geven. Dus okay. Letterlijk de speelruimte, ja.
0: Ja, dus in steden kan ik me er iets bij voorstellen. Die worden ook natuurlijk steeds groter. Er worden wijken bij gebouwd. We hebben nog steeds gewoon auto's. We hebben meer fietsen. We hebben meer fatbikes. Bedoelen we dat als we zeggen de directe buitenruimte naast de voordeur is onveiliger geworden?
2: Ja, en er wordt bij die planning wordt er veel te weinig rekening gehouden met die enorme groep in onze samenleving, namelijk kinderen, die ook eigen ruimte nodig hebben.
0: Ja, precies. Dus,
2: om te kunnen spelen, bewegen, ontmoeten enzovoorts.
0: Dus bij aanleg van nieuwe buurten moet er eigenlijk ook gewoon meteen rekening gehouden worden. Er moet een speelplein komen. Ja.
2: Ja, of in ieder geval ruimte waarin die auto's een beetje aan de kant worden gedrukt. En er meer ruimte komt voor kinderen om hun spel te doen. Het is zelfs een general comment bij het VN-verdrag voor de rechten van het kind. Dus het is natuurlijk wereldwijd aan de gang.
0: Ja.
2: Maar er is echt te weinig fysieke ruimte voor kinderen.
0: Oké, en dan komen we bij
2: dat doen we ze mee tekort.
0: Die andere ruimte, hè? Dus dit is echt hoe we onze maatschappij in stenen zeg maar inrichten. Of juist in het gebrek aan nog groene, mooie, leuke, bosrijke gebiedjes waar je boomhutten kan gaan bouwen. Zeg jij ook, er is ook een psychologische veiligheid tot ons gekomen in de loop der jaren. Dat ouders misschien wat ruimtebeperkender zijn geworden. Kan je dat uitleggen?
2: Ja. Nou, ouders, dan ga je gelijk eigenlijk naar privé domein, zeg maar. Maar ook organisaties. Dus allerlei. Vorig jaar heeft bijvoorbeeld Staatsbosbeheer gezegd. Dat bouwen van die takkenhutten in het bos, dat vinden wij een zorgelijke ontwikkeling. Het zit in allerlei lagen in onze maatschappij ook. Dat we het eigenlijk niet zo goed toestaan dat kinderen hun ruimte pakken of risico's nemen, aan mogen rommelen. Ja, en inderdaad ook als het gaat om de opvoeding, dan vinden we dat ook ingewikkeld. En het is ook heel ingewikkeld om dat te veranderen, zeg maar, als individuele ouder.
0: Mm-hmm.
2: Maar misschien komen we daar later nog op.
0: Zeker.
2: Want we zijn een beetje overbeschermend geworden.
0: Mm.
2: We leven in een maatschappij waarin, en ook wereldwijde ontwikkeling, waarin we heel erg meer controle willen hebben en minder die risico's of
0: chaos
2: die bij buitenspelen komen kijken. Ja, en de onzekerheden waar kinderen dan mee om aan het gaan zijn, wat zo mooi is. Maar dat we die eigenlijk graag weg willen hebben.
0: Okay.
2: Dus risicomijdende samenleving.
0: Ja, controle. Misschien hebben we ook wel, nogmaals, je zei al, we komen erop terug. En dat komen we inderdaad ook. Nou is er natuurlijk ook een verschil tussen risicovol spelen. Dat is een beetje waar jij het net over had, als ik het goed samenvat. En gewoon angstig spelen. Hè? Dus dat er daadwerkelijk reëel. Ik kan me voorstellen dat als jij ergens aan een straat woont en voor de deur razen auto's 50 kilometer per uur, dat je tegen je kind zegt, nou, aan die kant van de straat gaan wij even niet spelen. Maar dat risicovolle spelen, oftewel er kan altijd iets gebeuren, daar ben je juist heel erg voor, toch?
2: Ja, absoluut.
0: Kan je me uitleggen zeker. Wat dat is en ook wat het ons oplevert? Als, en zeker als je kind bent.
2: Ja, we maken risicovol spelen. Dat is eigenlijk dat spelen dat er een onzekerheid is. Hè. Je weet niet hoe het gaat aflopen. Er is een serieuze kans op bezering. Er is een Noorse onderzoekster, Sen Siete, die heeft dus een mooie definitie van gemaakt op basis van onderzoek. En er komt dat gevoel van het is eng en leuk tegelijk. Scary funny. Mm-hmm. Bij kijken. Dus dat is wat het voor kinderen is. Je noemde net al eigen ervaringen. In de bouw gaan spelen of waar allerlei onzekerheden zijn.
0: Ja, of dat je dat je buiten
2: ja, in vies worden.
0: Ja, en dat je dan in het prutje, omdat je op een soort van grasveld en dan vind je je eerste naaktslak en die til je toch op. Ja. Je knijpt er een beetje in en dan denk je, gadver, dat is eigenlijk heel vies. En jij zegt scary funny. Wat een grappige combinatie aan woorden. Dat daar echt een term voor is.
2: Ja. Lekker eng leuk.
0: Ja.
2: En dat geeft een. Die definitie geeft ook een verschil aan tussen risico en gevaar. Mm. Dus inderdaad, het voorbeeld wat je noemt met auto's die langs razen, dat is natuurlijk ook een snelheid. Daar kunnen kinderen niet over zien. En daar moeten we kinderen voor beschermen. Mm-hmm. Maar we moeten ze gelegenheid geven om een heleboel afwegingen zelf te maken die met hun eigen grenzen te maken hebben. En dat noemen we risicovol spelen. Dus het echte vrij spelen.
0: Ja.
2: Waarin.
0: Ik ga gewoon. Weet je wat ik doe? Ik ga allemaal herinneringen op jou afgooien. In de hoop dat we dat dan een beetje in de context van toen nu kunnen trekken.
2: Ja, maar voorbeelden die we zien bij de kinderen. Ja.
0: Oh ja, of die we zien inderdaad. Ik kan me nog herinneren. En dat is misschien ook wel een luxe. Hè. Ik kom nog uit een tijd dat ouders een huis konden hebben. En dat enigszins betaalbaar konden kopen. Dus we hadden ook een tuintje vroeger. En als ik in de tuin ging spelen, dan ging mijn moeder vaak hele andere dingen doen. En mijn vader was weg of boven. En dan soms kwam je wel eens jankend binnen en dan had je allemaal schaafwonden. Ja, dat gebeurde gewoon, want je was gaan schommelen. Mm-hmm. En die schommel die kwam dan tegen je kop en dan viel je op een tegel. Oh, ja. Dat was even heel hard huilen en 2 dagen lang schaafwond hebben. Maar ik onthoud het wel, daarom vertel ik het nu aan jou. Is dat precies waarvan jij zegt, dit is zo essentieel?
2: Ja, dat zijn hele rijke ervaringen. Hmm. Je hebt grenzen ervaard, je hebt iets uitgeprobeerd, je hebt het effect meegemaakt en dat heeft indruk gemaakt en dat vormt je.
0: Ja. Maar ik had dus blijkbaar ook een moeder die zei, ja, kom daar maar in, schat, hier heb je een doekje met wat water erop en verder komt het wel goed.
2: Ja, liefdevol. Mm-hmm. En er is troost als je het nodig hebt. En het mooie is, je hebt zelf die initiatieven genomen. En dat is zo belangrijk. Dus je bent zelf iets gaan ontdekken. En je dacht zelf, oké, nu is het tijd om naar binnen te gaan. Want dit doet zeer. Ja. Ik heb troost nodig. Ja. En dus dat hele zelfsturende daarin, dat is ook zo waardevol. Mm-hmm. Dus je moest zelf een heleboel oplossen. Ten eerste moest je die slak weggooien. Of wat was er? Je bent de hele tijd zelf initiatieven aan het nemen om te zorgen dat het weer goed met je gaat.
0: Ja, dus je neemt een risico, er gaat iets mis en dan moet je eigenlijk meteen aan damage control doen. En dat zijn al die stappen die je neemt, zijn eigenlijk heel waardevol voor later in je leven.
2: Ja, terwijl het trekt ook wel om wat jij aan het ontdekken was. Je ging misschien zo hard mogelijk, of ik weet niet waardoor je gevallen was.
0: Hè? Je gaat te hard op de schommel en eigenlijk wil je over de kop. En dan lukt dat bijna en dat lukt natuurlijk niet.
2: Ja. Maar je ging waarschijnlijk na het troosten weer even terug om het nog eens te proberen.
0: Ja, of een paar dagen later. Ja, precies. Ja.
2: Ja, dus dat trekt. En zo ben je met je eigen proces bezig. En echt vanuit plezier je eigen dingen aan het doen en jezelf aan het ontwikkelen.
0: Ja. Dat stukje,
2: dus dat is heel waardevol.
0: Dat stukje ouders, hè,

0: Ja, troosten, weer even terug om het nog eens te proberen.
1: Ja, of een paar dagen later. Ja, precies. Ja, ja, ja.
0: Ja, dus dat trekt. En zo ben je met je eigen proces bezig. En echt vanuit plezier je eigen dingen aan het doen en jezelf aan het ontwikkelen. Ja.
1: Ja, dat ja, stukje,
0: dus dat is heel waardevol.
1: Dat stukje ouders, hè, waarvan we nu al de hele tijd een soort spanning in de lucht houden, dat we daar terug gaan komen, dat is echt zo. Oh, ja. Maar ik wil toch even ook met je naar die openbare ruimte. Want ik heb begrepen, ook van mijn collega die jou natuurlijk al had gesproken, dat jij ook de stelling inneemt. Het is ook gewoon saai geworden buiten. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de ruimte die wel ingericht wordt voor kinderen. Jeetje, veiligheid is een veel grotere rol gaan spelen dan ontdekken.
0: Ja.
1: Kan je dat uitleggen?
0: Precies. Ja, dus de speeltuintjes, er is gelukkig nu ook wel, zie je wat meer natuurlijke speeltuinen, dus er komt iets meer ruimte. Maar de rubbertegels, je hebt hier in de wijk een glijbaantje en een klimrek. Ja, ik zie er eigenlijk amper een kind spelen. Dus je gaat er een paar keer vanaf en dan weet je het wel. Hè? Dat is ook maar voor een bepaalde leeftijd eigenlijk, een hele specifieke tijd, is het interessant. Mm. En dat is gewoon saai geworden. Dus we waren laatst ook op een school, hetzelfde verhaal over zo'n schommel als het voorbeeld wat je noemde. En dan wordt de schommel weggehaald, dus dan staat er nog zo'n rek over.
1: Nee.
0: En verder is er niks. En dat horen we eigenlijk heel veel. Dus dan is het, er is één kind dan met het hoofd tegenaan gekomen. De ouder zegt, ik wil eigenlijk dat die schommel weggaat. En scholen luisteren daarnaar. Dus die nemen dat ene incident. En dan komt er een regel. Je reageert een beetje schrikachtig. Maar dit gebeurt eigenlijk continu.
1: Dus
0: dat is dat risico, mijnende. Ja, dus daarom, we willen de buitenruimte eigenlijk zo veilig mogelijk hebben. Dat is een veel belangrijker criterium geworden.
1: Ja.
0: Terwijl daarmee ontnemen we dus de mogelijkheid om al die, wat wij net noemden, al die mogelijkheden voor een kind om zelf op ontdekking te gaan, ontnemen we daarmee.
1: Ja, dus het is een samenspel van de veranderende tijd en ouders die angstiger zijn geworden voor echt grote gebeurtenissen, scholen die daar ook vatbaar voor geworden zijn, de saaie input in het straatbeeld, waarvan ik me zomaar kan voorstellen, ik leg het aan je voor, dat het ook gewoon te maken heeft met toch weer geld, kapitaal. En als je allemaal een eenheidsworst overal kopieert, dan hoef je ook niet. Dat scheelt weer geld, zeg maar.
0: Ja, standaardisering. Dus degene die de speeltuintjes inricht, is ook niet per se een pedagoog natuurlijk.
1: Mm.
0: Dus er worden inderdaad standaard modellen voor in die speeltuinen. Je ziet ook zo'n trend. Hè. Je kan aan foto's heel goed zien. Oh ja, dat was in die tijd. Dus dat is gewoon business ook natuurlijk om die speeltuinen in te richten. En fijn ook dat er mensen zijn die daar wel verstand van hebben. Mm. Maar het is wel een beetje gestandardiseerd geraakt. Mm. En gelukkig komt daar nu wel wat inzicht in. Maar daarin speelde keuring, de NEN-normen en veiligheid en efficiëntie een veel belangrijke rol dan het doel waar het eigenlijk voor is. Namelijk kinderen die speelruimte bieden.
1: Ja, en om de drempel, hè, want we hadden het er net juist over, we willen zo graag dat die kinderen naar buiten gaan. Maar het werkt natuurlijk niet drempelverlagend als het dan ook nog zo'n saai, beetje beige, grijs ding is die je drie straten verderop weer ziet. Ja, daar gaan we weer. Ik kan me herinneren dat je van die grote klimpyramides had met de meest lelijke, felle kleuren, weet je wel. Doen die kleuren ertoe? Hoe lelijk ze misschien als volwassenen ook zijn, kan ik me voorstellen dat kinderen het prachtig vinden dat het klimrek groen is en het touw juist felgeel.
0: Nee, dat doet er eigenlijk niet toe.
1: Oh.
0: Nee, okay. Voor kinderen die kijken en die zoeken speelaanleidingen. Dus dat is het. En zo'n kleurtje komt, ja, natuurlijk is dat even aantrekkelijk, hè, maar net als een ijsje.
1: Ja.
0: Ze zullen dat wel willen verkennen, maar het kleurtje doet het niet. Dus ik rij met een boedelbak voor rommel bijvoorbeeld vaak het land in om met kinderen te gaan die spullen te geven. Maar dat is eigenlijk allemaal rommel. Wij vinden als volwassenen dat het er niet goed uitziet. Hè? Maar kinderen die zien allerlei speelaanleidingen.
1: Ja.
0: Dus die denken, hey, een schilderstrap. Het maakt niet uit of daar vlekken op zitten. Daar kan ik mee de lucht in. Daar kan ik mooi die boom mee in. Of daar kan ik mooi dat mee doen. Of andere losse spullen. Die wat rommel geven en wat hen aanleiding geeft om aan te gaan. Of zoals jij op die bouwplaats. Of als, dus wat meer ongeorganiseerde ruimte.

0: ruimte.
1: Ja.
0: Waar allerlei... En de natuur heeft dat ook trouwens.
1: Zeker.
0: Heel veel affordances heet dat dan. Dus heel veel speelaanleidingen zijn. En dat kinderen inderdaad dus hun eigen ding kunnen gaan doen. En
1: je wordt heel creatief van eigenlijk.
0: En ja. Ze worden er hartstikke creatief van. Ja. Dat is absoluut een meerwaarde. Dat blijkt ook wel uit onderzoek.
1: Ja, want we hadden het nu natuurlijk ook in de context van toestellen bijvoorbeeld. Hè, dus op van die gecreëerde speelruimtes dan maak je echt iets. Maar jij houdt hier eigenlijk ook een pleidooi voor juist de dingen die je gewoon tegenkomt buiten. En dat helpt ja. natuurlijk als je dan een beetje een onrustig grasveldje met een onrustig struikje hebt. Omdat je dan veel meer gewoon per ongeluk iets kan komen. Zoals bij het maken van een boomhut. Dat je ineens denkt, hé, die tak is handig. Oh, wacht eens even. Ja. Als ik die verloren vuilniszak uit elkaar trek, dan kan ik er een dak van maken. Dat je dat een beetje krijgt, zeg maar.
0: Ja, ja. En je hebt het nu over hutten bouwen. Hè. Kinderen vinden het heel leuk om een beetje uit het zicht te spelen.
1: Ja.
0: Dus dat moeten we ze ook toestaan. Dus kinderen willen graag. Ja.
1: Ja.
0: Als die zoeken hun grenzen in het hard gaan. Hè, lekker rennen of zo snel mogelijk van de glijbaan. Dus ik heb ook altijd matjes mee om die saaie glijbaan. Als kinderen daar een paar keer vanaf zijn geweest, dan leggen ze er zelf kussens neer of dingen met wieltjes om harder te kunnen gaan. Hè. Dus ze zoeken hun eigen grens daarin op. Of in het inderdaad zo hoog mogelijk. Dus gelegenheid om omhoog te kunnen. Of met spannende gereedschappen te werken.
1: Ja.
0: Of dus timmeren, maar ook uit het zicht te spelen. En dat is ook belangrijk. Dat kinderen... Ik vraag ook altijd, als ik met volwassenen werk, wat naar hun eigen speelherinneringen. Dus er komen die mooie verhalen. En als je daarna dan vraagt, is trouwens een genot om te doen, kan ik iedereen aanraden om eens even naar die speelherinnering te vragen op elke verjaardag waar je bent.
1: Ja, ik keek enorm uit naar dit gesprek ook. De herinneringen bleven maar boven komen. Ja,
0: leuk hè?
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Ja.
0: Nou, en dat gunnen we dus de kinderen van nu ook.
1: Ja.
0: Maar dat tezijde, als je dan vraagt, en was er een volwassene bij? Nou, laatst een zaal van 250 man. Daar gaat geen vinger omhoog. Dus kinderen hebben de mooiste speelherinneringen waar wij niet bij zijn.
1: Hmm.
0: En en die neem je dus inderdaad je leven lang mee.
1: Ja.
0: Dus daar moest ik aan denken toen je het had over zo'n hut bouwen of in een bosje.
1: Precies.
0: Ik denk gelijk, oh ja, daar gaat een kind in. Die gaat kijken of je erachter kunt.
1: En daar moeten we dus blijkbaar gewoon onze kinderen ook een beetje in vertrouwen. Dat ze dat best kunnen. En als ze het niet kunnen, ja, dan heb je in het ergste geval misschien je vinger of je pols gebroken. Heel kut, maar komt wel weer goed. Dat zou een beetje de insteek moeten zijn. Nog twee vragen voordat we naar muziek gaan. Want deze anekdote die wil ik gewoon aan je voorleggen, omdat ik er zo van schrok. Ik heb ook wel eens verhalen gehoord van bijvoorbeeld scholen, dat ouders daar met op hoge poten aankomen van, ik wil niet meer dat mijn kind buiten speelt als het sneeuwt. En dat scholen zelfs daarnaar luisteren. Nou, wat is dan de risico-inschatting van sneeuw?
0: Ja, nou, het is glad, hè. Je kunt... dus vallen, je kunt steentjes in een sneeuwbal, maar ze worden ook vies.
1: Ah.
0: En de school wordt ook vies. Dus tenminste, dat is wel een overweging die ik van scholen ken, dus ik weet niet. Kijk, de meeste ouders willen dit ook, hè. Dus er is altijd een kleine groep die er moeite mee heeft.
1: Mm.
0: En we moeten ons dus richten op de grote groep, want alle kinderen hebben het nodig.
1: Ja.
0: Maar ik weet niet in jouw geval, in het voorbeeld wat je vertelt, maar ik weet van scholen inderdaad die dan, de rommel die dan binnenkomt en de nattigheid, dat gedoe, dat geeft ander werk. En die leerkrachten zeggen, ik ben didacticus of ik sta voor de klas, ik moet de kinderen wat leren. En
1: dan nou
0: ben ik bezig met ja, precies. Dus ons werk verandert ook als we dit willen. Dat heb ik in mijn eigen werk ook gemerkt. Ja,
1: nee, natuurlijk, dat speelt ongetwijfeld ook allemaal een rol. Dit is ook nog enigszins een praktische kant. Want wie gaat in godsnaam daarna het klaslokaal weer dweilen? Dat begrijp ik ergens ook nog wel. Maar er is natuurlijk als kind zijnde niks leukers dan die ene gelukkige keer per 1000 jaar inmiddels dat het sneeuwt. Ja, daar wil je als een dolle hond doorheen, zou je zeggen. Hey, we hebben nu superveel anekdotes besproken. Als pedagoog, wat zeg je eigenlijk wat dit met kinderen juist op de lange termijn dus doet, als zowel die psychologische vrijheid om te ontdekken als de letterlijke beperking eigenlijk inmiddels, ook in de ruimte, er niet is. Wat voor tiener, wat voor volwassen mens word je dan?
0: Nou, angstig, hè, zou ik zeggen. Het is natuurlijk heel gegeneraliseerd, maar het blijkt wel uit onderzoek dat als kinderen te weinig aan risico's worden blootgesteld, dus te weinig die ruimte krijgen, dat de kans om een angststoornis te ontwikkelen groter is. Dus dat is wel helder. En nou, ik zie dat kinderen zelf heel veel oplossen ook, of zichzelf gaan reguleren, of in dat spel de oefenruimte hebben om wat ze tegenkomen, willen uitproberen, of waar ze last van hebben, ook soort te doorwerken. Hè. Dus die speel, ik ben ook kindercoach counselor en ik zie in mijn praktijkruimte, daarom ben ik met dit onderwerp maatschappelijk aan de slag gegaan, omdat ik heb gezien in mijn praktijk hoe ontzettend veel kinderen zelf teweeg brengen in hun eigen spel, als ze dat zelf kiezen. En ik werk natuurlijk doelgericht in mijn praktijk, maar ze doen het dus allemaal zelf. Dus ze weten onbewust wat ze nodig hebben en daar is spelen de ruimte voor.
1: Ja.
0: Dus dat, nou ja, als je te weinig ruimte hebt om dat te doen, dan neem je het allemaal lekker met je volwassenheid in. Ja. Dus dat is, en kinderen worden daar angstiger van.
1: Precies.
0: En minder weerbaar.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je natuurlijk, zoals we allemaal zijn, want los van dat je ruimte dus beperkt wordt, dat hoe goed de bedoelingen van de ouders in kwestie ook kunnen zijn, ja, dat angst ook een beetje overdrachtelijk kan werken. Hè? Als ouders overal risico zien, dan neem je dat misschien toch ook over.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, en dat is eigenlijk het werk wat wij als volwassenen hebben. Want ik werk natuurlijk met kinderen in soms een beetje risicovolle situaties. Maar kinderen doen ook wel echt hele spannende dingen soms. Bijvoorbeeld in die speeltuin in Amersfoort, of als ik met mijn spullen op pad ben.
1: Ja.
0: En het werk is om heel goed te kijken, is er echt een gevaar of is het een risico? Ik ben continu risico-voordeelafwegingen aan het maken met collega's samen. En je eigen gevoel goed onderscheiden, zeg maar, van de werkelijke situatie. Ja, want het is gewoon soms wel heel spannend. En dan moet je jezelf even inhouden. Want kinderen zijn bezig met hun proces of met hun ding.
1: Even op je onderlip bijten en dan en even precies uitzitten. Oké, wij komen zo weer bij je terug. We gaan even naar muziek. Ook om de mensen nogmaals de kans te geven om na te denken over een vraag die ze dan vervolgens weer kunnen stellen in de NPO Luister-app.

0: Alex Warren en Burning Down hoor je tijdens Vroeg, waar ik in gesprek ben met pedagoog Annemieke Oostveen. En dat doen we omdat het vandaag Internationale Dag van het Spelen is. En dan ook vooral buiten. En precies daar willen we het over hebben.
1: Luister ook de podcast van Vroeg.
2: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
0: Yes, wij hebben tijdens de muziek ook even met elkaar gepraat, Annemieke. En toen zeiden wij eigenlijk tegen elkaar, en jij eigenlijk heel terecht, van ik wil de ouders hierin niet te veel in een soort schuldgevoel praten. Hè? Want er zijn er heel veel die dit fantastisch vinden als hun kinderen gewoon heerlijk kunnen spelen en dat ook buiten doen. Dus we moeten ook niet de indruk wekken alsof het allemaal hele angstige, hyper overgefocuste mensen zijn geworden.
3: Ja. Ja. Terwijl, ik denk dat heel veel mensen, ouders hier ook wel vanaf willen, eigenlijk. Hè? Ja. Van het van die controledwang of weten. Hoe kan het? Of hoe kan ik mijn kind beter laten buitenspelen? Mm. Ik denk dat heel veel ouders dit eigenlijk gewoon willen. En we met elkaar moeten ontdekken hoe kan het wel?
0: Ja, precies.
3: Hoe krijgen we het wel voor elkaar?
0: Ja, en dat is een samenspel tussen al die actoren. Hè? Dus vertrouwen ook op leraren en op scholen en op keuzes die daar gemaakt worden. Maar nogmaals, ook hoe de buitenruimte ingericht wordt. Wordt er bij nieuwe wijkaanleg wel rekening gehouden met het feit dat kinderen gewoon lekker hun gang moeten kunnen gaan? Dat speelt allemaal op elkaar in. En toch moet ik denken, we kunnen elkaar letterlijk ook veel beter controleren dan pak een beet 20 jaar geleden, toen ik nog in de tuin naaktslakken zat op te vroeten. Ouders hebben ook social media bijvoorbeeld. En vertellen elkaar misschien ook wel, dit is mijn kind overkomen, dat is mijn kind overkomen. Speelt dat een rol?
3: Ja, ik denk wel dat die sociale controle zeg maar een rol speelt. Dus dat we het ook niet meer normaal vinden, zeg maar, als een kind alleen buiten speelt. Ik ken wel een verhaal van een moeder die dan haar kind weer thuis bezorgd kreeg. Met uw kind was alleen buiten.
0: Oh, ja.
3: Terwijl die lekker aan het spelen was. Dus ik denk dat we het wel niet meer zo normaal vinden. We vinden dingen rommelig of we vinden het. Dus die sociale controle is er wel.
0: En dan gaan we elkaar daarop beoordelen, ja.
3: Ja, en we willen elkaar beschermen, of de kinderen beschermen die. Dus er is wel een soort overaandacht. Hè. De gezinnen zijn natuurlijk kleiner geworden. Mm. Dus we hebben veel meer aandacht. En kinderen zijn ook voor een groot deel, bijvoorbeeld op de opvang, waar dus gewerkt wordt met de kinderen van een ander. Mm. En dan geldt ook eigenlijk die controle van als er maar niks gebeurt met het kind van een ander. Dus dat zijn best hele lastige systemen, zeg maar, om dat individueel te veranderen als ouder of
0: zeker,
3: als pedagogisch professional.
0: Ja, en wat je net zegt, daar had ik nog helemaal niet over nagedacht. Maar we hebben natuurlijk inmiddels best wel veel enig kind gezinnen of max 2 kinderen. Ja, vroeger hadden mensen er wel eens 8 of 10. En die kan je lang niet allemaal even goed in de gaten houden. Dus dan gaat het eigenlijk chaotisch vanzelf een beetje die kant op van vallen en opstaan, zeg maar.
3: Ja. Nu moeten we het heel actief doen om een stap achteruit te doen. Maar het mooie is, en daar moeten we elkaar dan, als je het hebt over social media, daar moeten we elkaar dan op wijzen. Als je kijkt hoe kinderen competentie ontwikkelen, want daar gaat het eigenlijk over, dat ze risicocompetent worden, dus dat ze voor zichzelf gaan zorgen. En dan zie je dat kinderen het zelf gaan regelen of ze gaan voor elkaar zorgen. Mm. Even een matrasje onder die hoge stijger leggen, of zodat je er beter af kunt springen. Of dat soort dingen doen kinderen. Mm-hmm. Als je ze even de gelegenheid geeft en blijft observeren.
0: Ja, ja. Dus, en ook waar zien we gevaar, hè? En hoe moeten we dat labelen? Wanneer valt iets toch onder risico en niet zozeer over gevaar? En bij buitenspelen hebben we daar misschien een heel tastbaar idee bij, omdat het dan ook over fysiek gevaar gaat. Maar niet voor niks horen we natuurlijk ook de laatste jaren juist steeds vaker, kijk nou uit met dat beeldscherm. Want juist op dat beeldscherm kunnen hele enge dingen gebeuren waar je dan vervolgens echt geen controle meer over hebt. Hoe volg je inderdaad dat soort gesprekken, nieuwsberichten, trends? Want enerzijds is het natuurlijk goed, hè, dat we elkaar allemaal waarschuwen van jongens, kijk uit wat er op dat internet allemaal gebeurt. Maar je wil inderdaad ook niet een soort overcontrolerende, continu angstige ouder zijn.
3: Ja, en wat is precies je vraag
0: hierover? Nou, dat balans zoeken daarin. Dus het gevaar kunnen inzien en tegelijkertijd ook los durven laten. Of misschien inderdaad, zeker in context van de telefoon, pak die misschien net iets vaker af en maak je iets minder zorgen over die buitenwereld.
3: Ja. Ja, Ja, precies. Dat lijkt me helder. En het gaat natuurlijk over, ik noem het een pedagogiek van vertrouwen. Hè? Dus er moet contact zijn tussen jou en je kind, maar ook met andere ouders over hoe je dingen ervaart. Hmm. En het niet weten. Ja, we weten het eigenlijk niet hoe het precies zit. Wanneer is het onveilig? Wanneer is het wel veilig? Dat je daar ook gewoon kwetsbaar in kunt zijn en je daarover uitwisselen. Hmm. Maar niet het kind met badwater weggooien. Dus de experimenteerruimte wegnemen. Maar inderdaad, op social media, daar is natuurlijk veel minder te halen dan als het kind zelf buiten, fysiek. Want dat is eigenlijk de grootste winst van buitenspelen. Hè? De beweging. En zeker als er risico's zijn, dan gaan ze zichzelf ook uitdagen. Dus dan bewegen ze ook veel meer. En ook meisjes en jongens net zoveel. Ja. Dus dat ze veel meer in dat lijf en in hun eigen echte ervaringen en zelf gekozen in plaats van wat er in je feed naar voren komt. Ja. Ook daarin vinden kinderen het natuurlijk heel leuk. Die hebben wel een soort door te kijken naar spannende dingen, heb je ook wel die emotionele ervaring. Dus dat is natuurlijk heel erg wat ook trekt. Maar om te leren kennen van, ja, maar durf ik dit zelf eigenlijk wel? Of er zit natuurlijk een groot verschil in wat ze zien en wat ze vinden aan die beelden online. Of dat ze zelf hier
0: onderdeel van
3: zijn. Ik moet even denken aan een anekdote van mijn puberzoon. Maar ik weet niet of daar nu ruimte voor is, want pas misschien niet helemaal een beetje associatie.
0: Nee, ik zit hier absoluut voor de anekdotes en de verhalen. Dat waren we deels aan het doen, herinneringen ophalen.
3: Ja, want vertel. En dat gaat natuurlijk over telefoons, want die jongens die hadden. Mijn zoon had twee vriendjes te logeren. En dat was de voorjaarsvakantie, dus dan is net zo dat februari zonnetje was er. Dus die hadden zin om naar buiten te gaan. En ik weet niet, die hadden waarschijnlijk al genoeg online gezeten bij de logeerpartij hier. Maar toen gingen ze zoeken van wat kunnen we hier eigenlijk buiten doen? En dat gingen ze online zoeken. En ja. Oké, de kerktoren beklimmen, de Leeuwiedenskerktoren, ik woon in Deventer. Mm-hmm. Dat soort zaken die natuurlijk eigenlijk veel te saai zijn. Dus ik dacht, nou, ze willen echt graag naar buiten, maar ze hebben eigenlijk geen idee meer. 14 jaar, wat moeten we nou buiten doen? Hè? Wat kunnen we buiten doen? Het is gewoon te saai.
0: Ja.
3: En wachten op hun eigen ideeën, dat is eigenlijk een beetje te veel gevraagd. Ze zijn ook gewend dat wij dingen aanreiken. Mm-hmm. En ze willen ook toestemming hebben. Dat is heel belangrijk trouwens. Dat hebben kinderen echt nodig, dat ze hun ding mogen doen. Ze hebben toestemming van ons als volwassenen nodig. Maar goed, ik hoorde dat zo een beetje aan. Dus ik dacht, ik had wat spullen voor een kinderdagverblijf. Wat rommel, zoals ik net schetste. Ik zei, ik heb wat spullen in de tuin. Wil je dat eens een half uur uitproberen met elkaar? Nou, oké, goed al. We hebben toch niks beters te doen. En ze zijn vervolgens met een laddertje en een ton en nou ja, spullen, eigenlijk niks. Pallets. Aan de slag gegaan en ik zei, het hoeft maar een half uurtje hoor, oké. En ze zijn 3 middagen bezig geweest met van die hondjes achter een fiets trekken en ik vond het op een gegeven moment veel te spannend, want ik ben ook gewoon ouder natuurlijk. Dus ik heb echt collega's geappt, mag ik al ingrijpen? Nee. Want ze gingen de straat op en de wijk in tegenover, van een teluut af, keihard rollen met een soort rollator achter hun aan enzovoort. Nou, spannend. Die social media, dat is leuk om te kijken. Maar het zelf gaan ervaren. En toen merkte dus ook een jongen van, ja, ik ga dat huishoudtrapje niet op. Dan denk je, nou, weet je, dus het zelf gaan ervaren, dan blijken ze eigenlijk veel meer uitdagingen nog te hebben overwinnen. Dan,
0: ja. Ja, en al met al, van een paar seconden vragen, ik weet het eigenlijk niet meer, ik verveel me kapot, ben je 3 dagen lang verder aan het puzzelen en blijkt je het heel leuk gehad te hebben. Zo is het ook natuurlijk.
3: Ja,
0: want dat is misschien ook wel iets, hè, je zei heel terecht, als je 14 bent is het anders buitenspelen. Als je 6 bent, dat is gewoon zo. Maar ook, ik kan me wel herinneren, ergens binnen die leeftijd, dat ook bijvoorbeeld gewoon naar buiten gaan en je gaan vervelen, was ook een belangrijk onderdeel van buiten zijn. Daarachter komen dat je vriendjes niet open doen. Dat je hoopt dat die thuis is, maar die is ook weer niet thuis. En dan loop je een beetje met je ziel en je bal en je stok letterlijk onder je arm. En uiteindelijk verzin je dan zelf een of ander van de prikspel. Ik ging wel eens gewoon zo zand tussen tegels uithalen. En dan was je toch 1,5 uur verder en had je toch wat gedaan.
3: Ja.
0: Maar ook je leren vervelen buiten. Je hoeft natuurlijk niet met verveling meteen boven op je kamer te gaan zitten, zeg maar.
3: Ja, ja. Nou. Ja, dus dat de ruimte ook echt van hen is. En dat je levensechte ervaringen opdoet.
0: Precies.
3: Dat is belangrijk, ja. En je zei iets heel belangrijks. Zei je, nou, dan ging ik zelf maar iets bedenken. Hè. Dus dat zelf weer initiatief moeten nemen. Dat er creatieve oplossingen komen. Maar ook dat jij hebt ontdekt. Oké, als ik me verveel, ik los het zelf wel weer op.
0: Ja.
3: En dat geeft het enorm veel zelfvertrouwen. Als je merkt dat je je eigen... tegenslagen kunt overwinnen.
0: Ja.
3: En dat zijn al die kleine ervaringen. En daar is spel de ideale ruimte voor. Ja.
0: Hey, even om het naar ons te trekken. We hebben het natuurlijk over kinderen. En vooral ook de impact die het op dat moment heeft. Maar ook later. En je merkt het aan ons samen hoe leuk het is om er anekdotes over te vertellen en op te halen.
3: Ja.
0: Maar zou je buitenspelen eigenlijk niet volwassenen ook gewoon aan willen raden? En dan is het misschien niet hetzelfde als in een klimrek gaan spelen. Maar... Ja, je kan natuurlijk ook buiten spelen als je 30 plus bent, zeg maar.
3: Ja, en hartstikke goed om te bewegen.
0: Hmm.
3: Ik doe graag vaak een bootcamp route hier in het bos. En op een gegeven moment dacht ik, kom, we gaan een boomklimroute doen.
0: Ja,
3: veel leuker.
0: Ja,
3: je beweegt weer eens even andere spieren.
0: Hmm.
3: Ja, als je daar plezier... Het gaat natuurlijk om dat er dan meer plezier bij moet komen. En het omgaan met die onzekerheden.
0: Ja, oké.
3: Dat gaat iedereen aanraden.
0: We gaan nog even naar wat vragen uit het publiek.
2: Vroege vragen.
0: Ja, dit vind ik wel een leuke vraag. Die komt van Rut. We hadden bij ons in de buurt het concept binnenpret. Een soort indoor speeltuin.
3: Oh ja.
0: Heeft dat nou hetzelfde effect op kinderen als ze letterlijk buiten laten spelen?
3: Wat leuk.
0: Ja, kom maar door met jouw antwoord.
3: Ja, lijkt me leuk. Ja, hetzelfde effect. Dat als er plezier beleefd is en als ze zelf hun spel konden vormgeven, dan zeker. Ja, dat lijkt me wel. Nou, er is wel een trend ook dat het buitenspelen of in de natuur en in de modder zitten rommelen en niet huiverig zijn voor die vieze beestjes bijvoorbeeld, dat ook heel erg groot effect heeft op de gezondheid van kinderen. Dus er zijn mensen, medici, ook, ik weet dat vanuit dat er een longarts is bijvoorbeeld, die heel belangrijk vinden dat die bacteriën in de buiten, dat die ook tot je komen, zeg maar. Er is een onderzoek in Finland, meen ik, die hebben alle tegels van een aantal schoolpleinen vervangen door modder. En dat daar gelijk ook de gezondheid van kinderen mee omhoog is gegaan. Dus minder allergieën, een astmatische reactie, dat soort zaken.
0: Ja.
3: Dus dat is het voordeel van buiten. Ja.
0: Oké. Ja, want dat binnen, dat lijkt best aardig te lukken. Als ik door Nederland rijd met de auto, wat ik nog wel eens regelmatig doe, dan zie ik de ene Monkey Town-achtige concerns langs allerlei wegroutes staan. En dan denk ik wel altijd, mijn hemel, je zou maar als ouder 3 of 4 uur lang in zo'n binnenspeeltuin moeten zitten. De hel.
3: Ja. Ja, en daar is ook veel te weinig ruimte. Het leuke is dat het speelt dus in op die behoeften van kinderen. Want dit is wat kinderen willen, dit is wat ze nodig hebben. Dat risicovol spelen. En daar speelt het wel op in, hè. Dus dat ze hun risico's kunnen zoeken. Op een manier die we als volwassenen dan veilig vinden. Dus met alle kussentjes en dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
3: Maar het is een soort van niet de echte wereld. Dus dat is een belangrijk gegeven. Maar ook te weinig mogelijkheid om het zelf naar hun hand te zetten.
0: Oh, ja.
3: En daarom werk ik graag met losse spullen. En spullen uit het echte leven. Hè. Dus ik noemde al een rollator of een keukentrap. Of een huishondje of dat soort dingen. Kratjes.
0: Het is veel minder uitgedacht. Terwijl bij dat soort grote speeltuinen is dat natuurlijk wel gedaan. Ja.
3: Ja, en nou, over die loose parts of die losse spullen, daar wordt ook veel nagedacht. Mm. Van hoe kun je zoveel mogelijk speelmogelijkheden hebben? Dus dat een kind zo min mogelijk gestuurd wordt, eigenlijk.
0: Ja, precies.
3: In wat het, waar het voor gebruikt wordt. Neem een tapijtkoker. Nou, de tapijthandels die willen er vanaf. En kinderen kunnen er eindeloos mee spelen.
0: Mm.
3: Ze hebben heel veel toepassingen, zeg maar. En dat is in zo'n speelhal is het allemaal een beetje voor. Zit het vast?
0: Ja, het is voorgekoud. Dus, ik bedoel, je hebt een glijbaan en je weet wat een glijbaan moet doen. Namelijk, daar moet je vanaf.
3: Ja.
0: En dat is het dan, zeg maar. Ja, precies.
3: Ja. En terwijl het heerlijk is om op een gegeven moment de glijbaan op te klimmen.
0: Ja, ook dat. Dat ga je op een gegeven moment ook doen. Ik moet in één keer ook denken aan die eeuwige glijbaan die een soort van ijzer was. En dan was het zomer. Had je eigenlijk helemaal niks. Oh, ja. Had je niks meer aan die glijbaan, want die was bloedheet.
3: Nee.
0: Ja. Ja. Nou, zo bouwden we vroeger nog wel eens een speeltuin met eigenlijk veel te hete glijbanen. Even kijken, Hans die zegt: het lijkt mij dat de wereld nu juist veiliger is voor kinderen om buiten te spelen. Of is dat schijnveiligheid? Vraagteken. We kunnen ze bereiken wanneer nodig. Ik kan zelfs de locaties van mijn kleinkinderen zien, zelfs zegt hij, op mijn telefoon als ze buiten spelen. Ja, vroeger kwam ik gewoon thuis als de straatlantaars aangingen en hadden we eigenlijk geen idee waar en met wie ze daarvoor geweest waren.
3: Ja, mooie vraag zeg. Ja. Want dat is inderdaad schijnveiligheid. Ja, we kunnen elkaar deelt bereiken, maar daar rekenen kinderen ook op een gegeven moment op. Hè. Dus dat internaliseert dat idee, ik word gezien. En dat betekent dus ook dat ze veel meer toestemming nodig hebben om dat hun eigen ding te doen en het gevoel te hebben dat ze vrij zijn. Ah. Dus ze worden continu gezien en weten waar ze zijn. Ja, gevolgd. En het zorgelijkste vind ik eigenlijk wel dat kinderen dat ook niet erg vinden. Hmm. Want dus de behoefte is ook
0: al gewenning, toch?
3: Getaand. Het is gewenning. Ja, precies. En dat betekent dus
0: generatie die het beter weet dan dat je elkaar kan zien, dat je precies kan zien waar.
3: En controleert. Ja. En de vraag is, kijk, het is helemaal niet veiliger. Want je kan natuurlijk op één plek in het park zien en je denkt, oké, ik weet waar mijn kind is, maar wat daar precies gebeurt, geen idee. Hmm. Dus het is helemaal niet veiliger.
0: Nee.
3: En we vergeten ook, op te letten dan.
0: Onprettiger eigenlijk, dat we elkaar zo hebben aangeleerd. En dat geldt natuurlijk ook voor volwassenen hoor. Ik bedoel, je ziet overal van die doorbellen ook. Hè, waardoor je de hele dag kan zien wie er wel of niet voor je deur heeft gestaan. Denk je, moeten we dat eigenlijk wel allemaal van elkaar willen weten? Weet je, is er nog een moment op de dag dat je in godsnaam helemaal inderdaad geen ogen hebt? Ik heb ook vrienden die weten precies waar op welk terras ze zitten, omdat ze dat dan van elkaar kunnen zien. Nou, laat maar alsjeblieft uit die app groepen. Ik wil dat helemaal niet.
3: Ja. Okay. Ja, mensen vinden het heel praktisch. Dus het heeft wel zo zijn voordelen, maar het wordt er zeker niet veiliger van.
0: Nee, oké. Dus met veiligheid heeft het weinig te maken.
2: Ja. Vroeg. Merel Wilaert.
0: We gaan langzaam met je afsluiten, Annemieke. Maar jij hebt een leuke dag voor de boeg. Want jij gaat zo vanuit Deventer naar Enschede voor je werk om te coachen over spelen. Wat ga je daar de mensen nou meegeven?
3: Ja, ik ga ze met ze dilemma's bespreken. Dus we gaan lekker de kinderen laten spelen. Ik neem een boerenbak vol spullen mee. En dan gaan kinderen allemaal doen waar je over het algemeen... Ik ken de spullen natuurlijk. Maar mensen denken, oh jee, pas op, kijk uit. Mm. Doe maar niet. Mm. Of ze gaan meespelen. Of ze gaan instructies geven. Of suggesties aan kinderen. Kijk, je kunt er dit mee doen. En we gaan kijken van oké, welke dilemma's, wanneer grijp je wel en wanneer niet. En er is eigenlijk een enorme range aan dingen die je kunt doen voordat je een keer roept, pas op, kijk uit.
0: Ja.
3: En de vraag is of je überhaupt iets moet doen. Dus daar ga ik op coachen. En dan het leuke is dat mensen zich dus verbazen hoeveel kinderen voor zichzelf zorgen. Als ze inderdaad dus die toestemming hebben en mogen, dan gaan ze echt afwegingen maken, voelen, durf ik hier wel af? Ga ik het ook doen? Ja, ik ga het doen. Dus al die interne processen zie je dan gaan.
0: Ja.
3: En ze gaan ook ontdekken dan hoe heerlijk het is als kinderen gewoon zelf spelen. En dat is eigenlijk wat er weinig meer gebeurt. Dat kinderen echt lekker zelf spelen. En dan zijn ze zo 2 uur zoet.
0: Ja.
3: Zonder dat wij iets hoeven doen.
0: Oh, wat heerlijk. Dus je geeft eigenlijk ook als ouder jezelf een soort van 2 uur vrije tijd ervoor terug. Toch? Als je leert vertrouwen op de keuzes van je kinderen. Ja.
3: Ja, en lekker kijken. Je kan natuurlijk wel observeren en een beetje onzichtbaar aanwezig zijn.
0: Mm.
3: Er is niks mooiers dan je kind de wereld te zien ontdekken. En als kinderen klein zijn, dan weten we het heel goed, hè, dat vallen en opstaan. Dat is het moeilijkste wat er is eigenlijk, hè, van lig naar zit, naar staan, naar lopen.
0: Ja.
3: En dat kinderen, we weten dat kinderen dat allemaal zelf moeten doen.
0: Ja, ja.
3: En dat ze moeten vallen en dan weer opstaan. En eigenlijk is dat gewoon niet anders als ze ouder zijn. En daar mag wat meer vertrouwen in gaan komen.
0: Okay.
3: Ja, dus dat gaan ze zien vanmiddag.
0: Famous last words voor nu. Ik wil je ontzettend bedanken, pedagoog Annemieke Oostveen. Succes vanmiddag ook. En dank je wel dat ik herinneringen met je op heb mogen halen. En ook weer even stil heb kunnen staan bij het belang van buitenspelen als je jong bent. Maar ook welke winst je daar als volwassene allemaal mee boekt. Als je het allemaal hebt mogen en kunnen doen in alle vrijheid. Dank je wel hiervoor.
3: Graag gedaan.
0: Veel plezier vanmiddag. Morgen is er weer vroeg. En dat doen we dan weer met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1 journaal.
2: Goedemorgen, het is donderdag 11 juni. Nederlanders maken zich zorgen dat grote landen zich niets aantrekken van internationale afspraken. En Amerika en Iran hebben het opnieuw aan de stok. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelen in Iran aangevallen. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël er niet bij betrokken. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Relschoppers vielen toen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Ook werden er huizen in brand gestoken. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere wethouders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Een spul werd geproduceerd in een van de bedrijfspanden, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en geur- en smaakstoffen. Dat wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Voor zover bekend is niemand opgepakt. Microsoft-oprichter Bill Gates zegt dat hij door Jeffrey Epstein werd gechanteerd met buitenechtelijke relaties. Epstein zou Gates onder druk hebben gezet toen hij het contact met de zedendelinquent verbrak. Hij gebruikte zijn kennis van Gates' affaire om hem te dwingen het contact met hem weer te herstellen. Dat zei Gates tegen een parlementaire commissie die hem verhoort vanwege zijn connecties met Epstein. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking en zijn er opnieuw buien bij een graad of 16.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het recht van de sterkste geldt in de wereld. En Nederland is daar niet klaar voor. Dat vinden Nederlandse burgers die spraken met onderzoeksinstituut Klingendaal. Het is voor het eerst sinds de start van het onderzoek in 2022 dat Nederlanders het afbrokkelen van de internationale rechtsorde als een van de grootste dreigingen zien. Christopher Houtkamp, onderzoeker bij Klingendaal. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Waarom zien Nederlanders dat als een gevaar?
4: Nou, wij denken, omdat het inderdaad de eerste keer is dat wij dit vinden, dat zeer waarschijnlijk komt door het optreden van de Verenigde Staten het afgelopen jaar. Dus bijvoorbeeld incidenten zoals het Groenland-incident. De Amerikanen hebben gedreigd om Groenland te annexeren. En dan zien we toch voor het eerst dat met het afbrokkelen van de internationale rechtsorde ook Europa en Nederland zou kunnen raken. En dat het bovendien ook wordt veroorzaakt door traditioneel een van onze belangrijkste bondgenoten.
2: En is dat gevoel dus wel of niet terecht?
4: Nou, we zien wel dat het internationaal recht ook in het Westen wel onder druk staat. Dus het is ook in die zin is het begrijpelijk. We hebben ook een paar maanden geleden heeft de Canadese premier Mark Carney een belangrijke toespraak gehouden waarin hij heeft gezegd dat de middelgrote landen zich moeten verenigen om te proberen die internationale rechtsorde nog een beetje in stand te houden en zich te beschermen tegen het geweld van de grootmachten. Dus het wordt ook op het hoogste niveau wordt het ook gezien.
2: En dat heeft, zegt u, eigenlijk vooral te maken met optreden van Amerika. Dus niet zozeer met de andere grote landen, zoals China of Rusland.
4: Ja, wij gaan er wel van uit dat het uiteraard ook een rol speelt. Alleen zien we dat de zorgen over het afbrokkelen van de rechtsorde, die zijn pas echt flink gestegen, naar de Amerikanen ook heel duidelijk de rechtsorde ter discussie stellen. We zagen dit bijvoorbeeld veel minder na de grootschalige invasie in Oekraïne van Rusland in 2022. Of het optreden van China op het wereldtoneel. Dus wij zien die Amerika-connectie zien we echt heel sterk.
2: Dus het gevoel dat wij als Nederland Amerika niet meer kunnen vertrouwen, dat is het gevoel wat overheerst.
4: Dat ligt er zeker wel onder. Kijk, onze relatie met de Verenigde Staten en het beeld van de Verenigde Staten in Nederland en Europa, dat is sinds het aantreden van Donald Trump is dat heel erg snel gekanteld. Toen wij zijn traditioneel een van de belangrijkste bondgenoten van de Verenigde Staten in de EU. Maar je ziet toch dat Trump dat in een bestek van een paar maanden al heeft hij ervoor gezorgd dat mensen veel negatiever zijn gaan denken.
2: Een andere conclusie uit het onderzoek is dat mensen bang zijn dat Nederland niet weerbaar genoeg is in een crisis. Maar we hebben bijvoorbeeld van de overheid de Denk Vooruit-campagne, waarin je kunt voorbereiden met een noodpakket. Dus waarin schiet de overheid tekort?
4: Nou, waarin mensen waarschijnlijk denken dat de overheid tekort schiet, is dat niet zichtbaar genoeg is wat de overheid allemaal doet om de weerbaarheid van Nederland te versterken. Want het is nu zo dat de helft van Nederland denkt dat we over 5 jaar ook nog niet weerbaar genoeg zijn om een crisis te baas te kunnen. En dat is wel een fors hoog aantal als je ziet wat voor inspanningen de overheid doet. En een belangrijk vraagstuk is bijvoorbeeld, ja, wat is nou de verantwoordelijkheid van de individuele burger om je weerbaarheid te versterken? Dus dat je dan zelf bijvoorbeeld voor 3 dagen water inslaat, zoals in het Denk Vooruit boekje staat. En waar ligt nou de verantwoordelijkheid van de overheid? En het zou denk ik helpen als de overheid zichtbaar initiatieven neemt om de weerbaarheid van Nederland te versterken.
2: Nederlands putt wel hoop uit meer Europese samenwerking en investeringen in veiligheid. Is dat dan ook waar volgens u een deel van de oplossing ligt?
4: Zeker, want wij zien dat investeren in militaire paraatheid, dus gewoon in onze verdediging van Europa, dat is iets waar mensen nog wel enig vertrouwen in hebben. Er is wel echt een geloof dat wij binnen afzienbare termijn minder afhankelijk kunnen worden van de Verenigde Staten voor onze verdediging. En dat is ook een heel belangrijk onderdeel van weerbaarheid. Dus echt zoeken naar coalities van andere landen. Een beetje ook wat Mark Carney ook zei in zijn toespraak. Dat is wel iets wat vertrouwen kan geven om toch deze wat ruigere wereld voor ons te baas te kunnen.
2: Dank u wel. Christopher Houtkamp, onderzoeker bij Klingendaal.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 6:08. In Nieuwsuur ging het over fraude in de oliehandel. In de Rotterdamse haven worden internationale handelaren voor miljoenen opgelicht. Ze willen olie kopen, betalen voor opslaglocaties en ontdekken vervolgens dat ze zijn bedrogen. Alleen al in de eerste 5 maanden van dit jaar is er voor 2 miljoen euro gefraudeerd. Volgens oliehandelaar Roger Berk komt er veel kijken bij een oliedeal.
5: Kijk, en wat de moeilijkheid is dat je eigenlijk verstand moet hebben van een heleboel zaken. Je moet verstand hebben van logistiek, verhaal, je verschepingen, hoe werkt dat dan? Je moet ook in de aankomsthaven, moet je ook allerlei zaken weten. Ja, het is best wel een ingewikkeld spelletje.
2: Marijn van Schoten van Havenbedrijf Rotterdam vergelijkt de fraude met een vorm van oplichting die veel mensen zullen herkennen.
6: Ik noem dat een soort van marktplaatsfraude, alleen dan XL. Dus er zijn mensen, kwaadwillenden, die handelen in niet bestaande partijen olie of niet bestaande overslagruimte in die grote terminals om mensen op te lichten, dus eigenlijk financieel gewin daaruit te halen.
2: De documentaire De Duistere Kant van Forum voor Democratie laat zien wat er gebeurt achter de schermen bij de partij. Voor de documentaire sprak Omroep Poont met mensen die jarenlang betrokken waren bij Forum. Joey Rademaker was lid van de jongerenafdeling en nauw betrokken bij de campagne voor Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Hij vertelde hoe hij de partij nu ziet.
7: Het is een secte. Op het moment dat je dat verlaat, word je verstoten en uitgekotst. En krijg je bedreigingen, DM's. Hou ze maar door.
8: En de secteleider is?
7: Freek Jansen.
8: Voor de jongeren?
7: Voor de jongeren en voor misschien de groep die er wat meer boven komt, is het Thierry Baudet. Maar ook Thierry Baudet luistert naar FD.
2: In Pauw en de Wit vertelde documentairemaker Sarah Bakker dat FVD'ers die de partij verlaten dus vaak te horen krijgen dat ze verraders zijn. Uit vrees voor de reacties wilden daarom veel van de geïnterviewden niet in beeld komen.
9: Van de 14 mensen die zich on the record hebben uitgesproken, ik heb tientallen mensen over de hele linie van Forum voor Democratie gesproken. Dus echt de hele linie, ook voormalig partijprominenten, et cetera. Zeggen zij, ik durf het niet om me uit te spreken op beeld. Want ik wil gewoon niet dat ik met naam en toenaam bekend ben voor de reacties die gaan komen. En dat zie je ook bij het aankondigen van bijvoorbeeld een promo of wat dan ook. Je ziet dat het online heel veel losmaakt.
2: Directeur van Justice for Prosperity en oud-AIVD'er Jelle Posma merkt op dat vaak wordt gezegd dat Forum voor Democratie banden heeft met extreemrechts.
10: Daar zitten we dus zelf nu al in een soort normalisering. Dit is extreemrechts. Dus de banden met Erkenbrand en dergelijke. Maar dat is zo belangrijk, want we moeten accepteren dat we extreemrechts nu in de Tweede Kamer hebben. Ja. Dat is een schokkende constatering. Voor sommigen die er al lang op zitten, die vinden dat niet schokkend. Maar ik denk dat we dat daarom ook zo belangrijk, die documentaire, voor de kijker thuis. Ja, dit is ook...
2: In Langs de Lijn omstreken ging het over de onverwachte en mogelijk oudste debutant ooit op het WK voetbal. Social media ster Orgel Joker. Van de FIFA kreeg ze een bijzondere uitnodiging. Als het Nederlands elftal de 16e finale bereikt, mag zij voorafgaand in het stadion het publiek opzwepen. Orgel Joker zei niet meteen ja.
11: Ik moest er wel eens even goed over nadenken, hoor. Want mijn zoon die belde in eerste instantie van ja, maar ik heb een mail gekregen. Maar ik denk echt dat het een grapje is. Hij zegt dus ik ga het even terug mailen. Hij zegt maar dat en dat heb ik gehoord, dat je gevraagd wordt om daar te spelen. En uiteindelijk werd dat hebben ze met elkaar een Zoom-gesprek gehad. Een meeting. En daar kwam het tot uitzien dat het dus inderdaad waar was.
2: En ze voelt zich vereerd.
11: Dat is niet normaal. Als je 77 word ik zaterdag. En dat je dat dan mag doen.
2: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: I'm yours, Jason Mraz. Vandaag begint het WK, dan echt het WK voetbal. In de Oranjestraat in Den Haag kan het toernooi niet meer stuk, kopt het AD.
1: Met een foto van een volledig oranje gekleurde straat met vlaggetjes, spandoeken en oranje huizen. Maar zo gaat het niet overal volgens de krant. Zo is de WK-pret voor Mark uit Delft al snel verdwenen. Hij hing oranje vlaggen op vanuit zijn raam, maar dat mag niet van de woningcorporatie Stedelink. De oranje vlaggetjes zijn brandgevaarlijk en moeten weg. En als Mark dat niet zelf doet, moet hij opdraaien voor de opruimkosten. Hij is woedend, schrijft het AD. En vindt dat alle gezelligheid rond het WK wordt weggehaald. De corporatie zegt begrip te hebben voor de feeststemming, maar stelt dat veiligheid toch echt voorop staat. En naast de VS en Canada speelt het WK zich ook af in Mexico. Daar is de Volkskrant heen gegaan. In Mexico-stad is het WK overal zichtbaar, maar van grote supporterstromen is vlak voor de aftrap nog weinig te merken, schrijft de krant. Veel aandacht gaat uit naar protesten tegen de regering van president Claudia Sheinbaum, onder meer van leraren die hogere lonen en pensioenen eisen. Demonstranten hebben in de hoofdstad delen van het centrum bezet, vlakbij een groot WK-fanfestival. Daardoor dreigt het voetbalfeest overschaduwd te worden door politieke onrust en maatschappelijke problemen. Treinreizigers krijgen deze zomer op 18 trajecten te maken met extra reistijd door werkzaamheden aan het spoor, schrijft de Telegraaf. Zo rijden er tijdelijk geen treinen tussen Heerlen en Valkenburg, wordt gewerkt aan de Maaslijn tussen Nijmegen, Boksmeer en Venlo, en ligt het treinverkeer tussen Weesp en Almere Centrum een tijd stil. ProRail voert het werk vooral uit in de vakantieperiode, omdat er dan minder reizigers zijn. Volgens de spoorbeheerder is het onderhoud nodig om het spoor veilig en betrouwbaar te houden. En studenten op de Spinoza Campus in Amsterdam-Zuidoost klagen over een tekort aan wasmachines. Volgens het Parool worden 10 wasmachines en 8 drogers gebruikt door ruim 1200 mensen, terwijl er ook nog eens regelmatig machines kapot zijn. Daardoor wassen sommige studenten midden in de nacht of stellen ze de was dagenlang uit. Woningcorporatie Duo zegt op zoek te zijn naar een oplossing, maar noemt die vanwege ruimte en kosten niet eenvoudig.
2: Het wereldkampioenschap voetbal.
0: De bal gaat bijna rollen daar bij het WK voetbal, met later vandaag de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Sportredacteur Tom Schallies vertelt vanuit Kansas City over die opening in Mexico-stad.
3: Ja, en dat is een moment waar we toch wel heel erg naar hebben uitgekeken. Want het gaat de afgelopen weken al heel veel over het bekendmaken van selecties. Er zijn heel veel oefenwedstrijden gespeeld. Er staan ook hier in Kansas City cameraploegen klaar om landingen van vliegtuigen te filmen. En dat hoort er allemaal bij een WK voetbal. Maar als vanavond dan echt die bal gaat rollen, ja, dan is het een moment om naar uit te kijken. En die wedstrijd zelf ook wel trouwens hoor. Mexico en Zuid-Afrika, het zijn natuurlijk niet de grootste landen. We verwachten niet dat die over 4 weken in de finale in New York staan. Maar ja, de wedstrijd is ook in Mexico stad. Dat is in het Aztekenstadion. En dat is best wel een iconisch stadion. De hand van God van Maradona ooit in 86. Inmiddels een onvergetelijk doelpunt. En zijn wel wat verhalen ook dat het misschien wat extra spannend is. Want het zou onrustig zijn in Mexico City. Daar heeft collega Joep Schreuder eerder ook wel al wat verhalen over verteld. Zouden protesten zijn en het weer is er heel slecht. Maar ja, voordat de FIFA een streep gaat zetten door de openingswedstrijd van de WK voetbal, dan moet er een hele hoop gebeuren. Dus we gaan er voorlopig gewoon vanuit dat die wedstrijd doorgaat. En dan is Mexico tegen Zuid-Afrika de eerste van in totaal 104 wedstrijden op dit WK.
0: Ja, 104. Het Nederlands elftal, dat begint zondag aan het toernooi. Oranje heeft voor het eerst getraind in Kansas City. Maar er ontbrak iemand.
3: Ja. En niet zomaar iemand, want dat was Bart Verbrugge. Laatste jaren de vaste eerste keeper van het Nederlands elftal. En die raakte afgelopen maandag in die laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan geblesseerd. Kwam een hoge bal, die wilde die pakken. En kleunde er een Oezbeek hard in. Viel die op zijn heup. Er was lange tijd niet helemaal duidelijk hoe ernstig dat zou zijn. Zagen hem gisteren zonder al te veel problemen uit het vliegtuig stappen. Ja, en dan begint die training vanochtend. En dan gaan we op de perstribune met z'n allen een beetje goed kijken. En dan gaan we koppen tellen. En dan hopen dat we tot 26 spelers komen, dat iedereen fit is. En toen bleek al vrij snel dat het er 25 waren en dat er dus eentje ontbrak. En toen stonden er maar 2 keepers op het veld. En hebben we even geïnformeerd bij de persmensen van de KNVB. En toen zeiden ze vrij snel dat Bart Verbrugge wel heel even op het veld was geweest. Zijn gezicht even heeft laten zien, maar daarna een individueel programma heeft afgewerkt in de gym.
0: Ja, de bondscoach, Ronald Koeman, vertelde op de persconferentie hoe het met hem gaat.
4: Oké, misschien had het slechter gekund. Want het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus het is woensdag. We hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
0: Ja, echt even afwachten. Stel dat het tegenvalt. Wie gaat er dan keepen?
3: Ja, dat is de vraag. Dat weten we eigenlijk nog niet. Dat hebben we wel al een paar keer gevraagd aan Koeman. Maar die wilde daar voorlopig nog geen antwoord op geven. Ik denk dat hij, as we speak, met beide keepers in het hotel zit. Want hij zei op de persconferentie bij ons hier vanochtend dat hij vanavond dat gesprek zou voeren. Dat ze er wel al uit waren. Het is heel lastig, want Verbrugge is al jaren zijn vaste keeper. Daarachter zitten nu Robin Roefs en Mark Vlekken. Vlekken zit wel al wat langer bij Oranje. Heeft ook wel al eens onder Koeman gespeeld. Maar nooit echt kunnen overtuigen. Roefs maakte pas vorige week zijn debuut in de uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije. Die Oranje verloor. Heeft dus nog niet zoveel ervaring in Oranje. Ook nog nooit een eindtoernooi gespeeld. Maar heeft wel een heel goed seizoen achter de rug in de Premier League. Dus zeker weten, dat doen we er niet. Maar het lijkt erop dat Roefs dan wel een streepje voor heeft.
0: Wat gaat Oranje nog de komende dagen doen in aanloop naar die eerste wedstrijd?
3: Morgen is er een training, maar daar mogen wij alleen het eerste kwartier bij zijn. Dus daar gaan we niet heel veel informatie uit kunnen halen. Maar dan gaan we wel even snel kijken of we Verbrugge weer zien op het trainingsveld. Dan gaan daarna de hekken op slot. En dan is er vrijdag ook een besloten training. Dus dan heeft Koeman even de tijd om de puntjes op de i te zetten. En de strategie helemaal bij te slijpen in aanloop naar die wedstrijd tegen Japan. En dan vertrekt Nederland zelf al zaterdag naar Dallas. Waar dan zondagavond juli tijd die eerste wedstrijd is tegen Japan.
0: Zij sportdirecteur Tom Schallies vanuit Kansas City. Het ministerie van Defensie maakt steeds vaker informatie over nieuw materieel niet openbaar. Een deel van de Kamer klaagt over geheimzinnigheid en wil meer openheid. Maar volgens staat

0: Japan.
1: Zij sportredacteur Tom Schallies vanuit Kansas City. Het ministerie van Defensie maakt steeds vaker informatie over nieuw materieel niet openbaar. Een deel van de Kamer klaagt over geheimzinnigheid en wil meer openheid. Maar volgens staatssecretaris Boswijk is dat niet langer mogelijk door de oplopende internationale spanningen.
2: Allereerst is het goed om vast te stellen dat wij niet minder informatie delen met de Kamer. Wij delen nog net zoveel informatie en de Kamer wordt op allerlei manieren geïnformeerd. Alleen wat er op dit moment wel meer gebeurt als vroeger is dat we het veel meer vertrouwelijk doen.
3: Ja, en dan kunnen die Kamerleden er niet zo heel veel meer mee.
2: Nee, en ik weet uit mijn vorige rol als Kamerlid hoe frustrerend dat is. En het liefst zou ik ook zoveel mogelijk openbaar willen delen, zodat je als volksvertegenwoordiger het goed kan controleren. Maar ook ja, dat ik als staatssecretaris de samenleving veel meer mee kan nemen. Jongens, het belastinggeld besteden we aan deze wapensystemen en dan komen ze. Dat zou ik het liefst ook doen. Omdat...
3: Maar waarom doet u het dan niet?
2: Omdat... niet alleen de Nederlandse belastingbetaler en de volksvertegenwoordiging meekijkt, maar natuurlijk ook landen waar we het niet het beste met ons voor hebben.
3: De vijand luistert mee.
2: Exact. En ik denk dat we daar veel te naïef in zijn geweest vroeger. Dat wij dat je gewoon kon narekenen wat voor voertuigen we kochten, wat voor raketinstallaties, hoeveel munitie, wanneer dat werd geleverd. En ik denk dat we dat helaas in deze tijd gewoon niet meer kunnen delen. Dus we moeten dat inderdaad veel meer vertrouwelijker doen. Dus het is wel goed om te concluderen dat de Kamer, de volksvertegenwoordiging, nog steeds ons kan controleren. Alleen, ja, ze kunnen daar minder mee naar buiten toe, naar de samenleving toe. Dus ik snap dat dat een frustrerende spagaat is. Maar dat is nou eenmaal wel als gevolg van de verslechterende veiligheidssituatie.
3: Maar goed, de Tweede Kamer die heeft het recht van begroting. Zij keuren de begroting van Defensie goed of af. Ja. En dat gebeurt ook in de openbaarheid. Ja. En dan zitten ze dus op een zak met informatie waar ze eigenlijk niks mee kunnen. Dan kunt u toch niet zeggen dat ze hun werk wel goed kunnen doen?
2: Ik denk dat ze nog steeds wel hun werk goed kunnen doen. Dus je kan nog met vrij pittige debatten hebben. Maar je kan inderdaad niet alles meer delen zoals je dat zou willen. Dus het maakt het hun werk moeilijker. Ja, mijn werk overigens ook. Want ik zou er ook gewoon in de openbaarheid... Ook ik moet elke keer kijken, kan ik dit nou wel zeggen? Kan ik dit niet zeggen? Dus het is ook voor mij irritant, om het zo maar te zeggen. Maar ik denk dat breed in de Kamer, los even van de frustraties, een grote meerderheid wel begrijpt waarom we dit doen. Sterker nog, ik heb destijds in mijn vorige rol als Kamerlid wel eens de opmerking gemaakt dat ik vind dat wij echt te veel openbaar delen. In vergelijking tot andere landen om ons heen die er al lang mee gestopt waren.
3: Dus het Kamerlid Boswijk kan wel leven met het opereren van staatssecretaris Boswijk?
2: Ja, het is jammer dat Kamerlid Boswijk nu niet meer in de Kamer zit om dit tegen de staatssecretaris te zeggen. Maar dat is helaas wat het is.
1: Staatssecretaris Boswijk dus in gesprek met Wilco Boom. En straks om 19:30 meer over dit onderwerp. Het is 19:55. Brick House van de Commodores ontstond toen de band in de studio moest wachten omdat er iets mis was met de apparatuur. Beetje jammen, en daar was het nieuwe nummer. De tekst werd gemaakt door de vrouw van de trompetist, Shirley Hannah King. En dat is opmerkelijk, want Brick House is gebaseerd op de uitdrukking voor een fors gebouwde vrouw. She's built like a brick shit house. Weten we meteen waarom er even een pauze zit voor House.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
2: De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Die waren al aangekondigd door president Trump. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Iran op zijn beurt zegt dat er Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait beschoten zijn. Het Iraanse leger zegt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur tegen Nieuwsuur. Nederland werkt met 3 andere EU-landen aan een plan daarvoor. Experts hebben er weinig vertrouwen in. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking en zijn er opnieuw buien bij een graad of 16.
1: Er is verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Astrid. Ja, er zijn al een paar dagelijkse files. Op de A4 bijvoorbeeld, van Rotterdam naar Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp, rijdt het langzaam over 12 kilometer. En door werkzaamheden op de A9 in Noord-Holland staat op de N242 een file van Middenmeer naar Alkmaar, tussen Ring Alkmaar en de A9, 10 minuten vertraging.
1: De brandstofprijzen zijn hoog, maar niet zo hoog als analisten hadden verwacht. En dat komt door China. Onze correspondent legt zo uit hoe dat zit.
4: Ster. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
5: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA, door Henry Meijer.
4: Bewonder het Rozenfestijn, van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
8: Mart, wat ga je doen?
9: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
10: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: De prijs van olie is sinds de oorlog in Iran en de sluiting van de straat van Hormuz flink gestegen. Maar niet zo hard als analisten hadden verwacht. Een belangrijke reden daarvoor ligt in China. Het land importeert de laatste maanden namelijk juist minder olie, waardoor er meer overblijft voor andere landen. Correspondent Gabi Verberg, waarom importeert China juist nu minder olie?
12: Omdat de olie heel duur is en omdat ze deze dure olie deels kunnen laten liggen, omdat ze gigantische voorraden hebben. En dan heb ik het niet over olievoorraden uit eigen grond. Die hebben ze wel, maar beperkt. Ik heb het vooral over olievoorraden die China eerder al heeft geïmporteerd tegen lage prijzen.
1: En waarom hebben ze dat toen gedaan?
12: Ja, de belangrijkste reden is om het land, de mensen, de industrie en de overheid te beschermen tegen een crisis zoals deze eigenlijk. China die heeft dus zelf wel wat olie, maar in de jaren 90, door de snelle economische groei van het land, werden ze steeds afhankelijker van de import. En de overheid die zag daar een risico in. Een risico in die alsmaar groeiende afhankelijkheid van het buitenland. Want de geschiedenis heeft geleerd, een verstoring van de aanvoer van olie door een oorlog, een blokkade, een natuurramp, noem maar op, leidt tot stijgende energieprijzen. Precies zoals we nu zien, met als gevolg een ontevreden bevolking. En aangezien er in China natuurlijk geen gekozen regering is en de markt, zeker in grondstoffen zoals olie, door de overheid streng gecontroleerd wordt, zal de bevolking dus vooral heel erg boos worden op de regering als het leven onbetaalbaar wordt. Nou ja, om dat te voorkomen zijn ze begin jaren 2000 heel bewust begonnen met de aanbouw van olieopslag en het vullen daarvan. En inmiddels is het niet alleen maar de staat die daar verantwoordelijk is. Commerciële bedrijven hebben daar ook een verantwoordelijkheid in. En die opslagcapaciteit die groeit alleen maar. En als de prijs dus laag is, dan vult China die tanks. En op die relatief goedkope olie van eerder draait het land dus nu voor een groot deel.
1: Gebruikt China dan nog wel steeds evenveel olie?
12: Nee, dat is een ander onderdeel van het verhaal. Kort na het uitbreken van de oorlog heeft het land meteen maatregelen genomen om het gebruik van olie ook te beperken. En de belangrijkste daarvan is denk ik dat ze hele strenge eisen zijn gaan stellen aan de export van olie naar het buitenland of naar zware oliehoudende processen en producten. Om dus zo die prijs inderdaad ook de vraag te drukken. En het heeft daarin wel een aantal uitzonderingen gemaakt. Zoals bijvoorbeeld leveringen aan Hongkong en Macau, regio's die onderdeel zijn van China, maar officieel eigen bestuur hebben, die krijgen nog wel steeds olie. Internationale vliegtuigen, die mogen ook nog steeds tanken in China. Maar voor de rest gaat er eigenlijk nauwelijks nog een druppel ruwe olie de grens over.
1: En wanneer willen ze dan weer reserves gaan aanvullen? Of wanneer moeten ze dat weer gaan doen?
12: Ja, dat hangt dus een beetje af van hoe lang de oorlog in het Midden-Oosten nog duurt. Experts die schatten dat China zo'n 5 maanden nog door kan gaan met het beperkt importeren van olie zoals het nu doet. En het is wel goed om te benadrukken, ze importeren nog steeds heel veel olie, maar ze importeren nog maar de helft van wat ze ongeveer een jaar geleden importeerden. Maar ja, wanneer ze die import echt weer zullen opvoeren hangt dus heel erg af van de prijs van de olie. Dus van de situatie in het Midden-Oosten en dan vooral wanneer de straat in Hormuz weer open gaat. Kijk, ik denk niet dat China al zijn reserves zal willen gebruiken. Dat brengt gigantische veiligheidsrisico's met zich mee. Dus als de handel via de straat van Hormuz binnen de aankomende maanden niet hervat wordt en of China geen alternatieve bronnen voor goedkope olie kan vinden, verwacht ik wel dat China zich dus binnen aanzienbare tijd steviger met de crisis in het Midden-Oosten zal gaan bemoeien. Om zo de oliehandel, dus ja, in ieder geval voor zichzelf, maar idealiter voor de hele wereld weer vlot te trekken.
1: Gabi, dankjewel. Correspondent Gabi Verberg.
0: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
13: Mail naar r1jn@nos.nl.
0: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Het is de laatste Spaanse bestemming die paus Leo XIV deze week aandoet, de Canarische eilanden. En dan zal hij aandacht hebben voor de vluchtelingen die aankomen op de eilanden. Een onderwerp dat de Spaanse politiek verdeelt. Want door het radicaal-rechtse Vox moeten andere partijen er een helder standpunt over innemen. En dat brengt de katholieke rechtsconservatieve Partido Popular in een ongemakkelijke positie. Merkte ook correspondent Miral de Bruyne, die al voor het pauselijk bezoek op de Canarische eilanden was.
14: Op de pier van Arguineguín zijn de voorbereidingen in volle gang. Voor de paus wordt hier een afdakje gebouwd, tegen die felle zon natuurlijk. Maar de kade wordt vooral klaargemaakt voor zo'n 3000 genodigden. De meeste van hen migranten die hier aankwamen in houten bootjes na een dagenlange reis vanuit Afrika naar Europa.
15: Mijn naam is Kaya Suárez Ortega.
14: Kaya Suárez van de katholieke hulporganisatie Caritas legt uit waarom de paus juist op deze pier met migrantenfamilies wil spreken. Ooit was dit de pier van de schande, vertelt ze. Die bijnaam die kreeg de pier in 2020, toen tijdens de coronacrisis duizenden migranten na aankomst in houten boten soms wekenlang onder slechte omstandigheden op deze pier moesten bivakkeren. En die pier wil de paus gaan omdopen tot de pier van hoop. Maar wat die hoop in de praktijk moet betekenen, dat verdeelt de Spaanse politiek. De regeringspartij staat onder druk en er dreigen vervroegde verkiezingen. Wat een kans biedt voor de conservatiefrechtse Partido Popular, die historisch op één lijn ligt met de kerk. Maar die eenheid staat steeds meer onder druk in het rechtser wordende Spanje. Ja, als je in zo'n grote kerk staat, ga je toch automatisch een klein beetje zachter praten. Dit is de Sint-Anna-kathedraal in Las Palmas. En in en rond de kathedraal is de bisschop van de Canarische eilanden maar druk om alles voor te bereiden. Maar hij kan ons ook heel even te woord staan.
13: Bueno, me llamo José Mazuelo y estamos en la catedral de la diócesis de Canarias.
14: Denkt u dat het de taak is van de kerk om zich met politiek te bemoeien als het bijvoorbeeld gaat over migranten? Want het valt me op dat dat in Spanje best wel vaak gebeurt.
13: Bueno, no es que la iglesia haya hecho política, la iglesia está haciendo su labor.
14: Dat is geen politiek, vindt hij. De kerk doet gewoon haar werk. Namelijk het verwelkomen van en het opkomen voor de zwakkeren. In dit geval mensen die onder hele moeilijke omstandigheden dit soort overtochten maken. Heeft u het gevoel dat Spaanse politici eigenlijk de migratiecrisis gebruiken voor hun politiek?
13: Se intenta hacer política de todo.
14: Politici, die maken alles politiek, zegt de bisschop. Ze ook als het gaat om migratie. Juist omdat migratie zo'n ingewikkeld dilemma is. En hij benadrukt ook hoe gepolariseerd Spanje überhaupt eigenlijk al is.
13: In España está todo muy politizado y polarizado.
14: De Partido Popular die is ooit opgericht als christelijke partij. Denkt u, vooral als u kijkt naar de migratiecrisis, dat zij nog steeds christelijke normen en waarden hanteren?
13: El Partido Popular no creo que se vaya a poner contra la Iglesia ni se vaya a alinear con Vox.
14: Hij denkt niet dat de Partido Popular zich ooit tegen de kerk zal keren en de extreme lijn van Vox gaat aannemen. Maar eigenlijk, zegt hij, zit er in Spanje in elke politieke partij nog altijd een groep die vanuit de katholieke idealen spreekt. Als je hier in de kerk rondloopt, dan verraadt eigenlijk bijna niks dat de paus zo meteen hier op bezoek komt. Behalve achter in de kerk hier, daar staat een prikbord. En op dit prikbord hangen een paar flyers over het bezoek van de paus. Op een van die flyers staat bijvoorbeeld een kruis. En op dat kruis hangt een zwemvest. Een krachtig symbool.
1: Een verslag van correspondent Miral de Bruyne. Op de Libema Open in Rosmalen was de 17-jarige Thijs Bogaert gisteren de verrassing van de dag. Hij was in 3 sets te sterk voor de Chinese Wu Yiwing. Een jong talent op de Libema Open. Het doet denken aan de zomer van 2022, toen Tim van Rijthoven vriend en vijand verraste door op een wildcard het toernooi te winnen. Toch was dat niet het begin van een mooie carrière. Een verslag van Dien van 't Laar.
16: Daar is die eerste service. Ja. Oh. Wat is dit prachtig, zeg.
17: Het is alweer 4 jaar geleden dat de internationale tenniswereld kennis maakte met Tim van Rijthoven. Toen hij verrassend het toernooi van Rosmalen won.
18: Het is er. Oei, Tim van Rijthoven. Hij ligt lang uit op zijn rug bij de baseline. Hij kan het niet geloven. Het wordt gewoon Tim van Rijthoven die hier het toernooi wint.
16: Jongen, hoe is dit mogelijk? Hoe is dit mogelijk? Maar het is dus mogelijk.
19: Ik bewandel nu weer dezelfde paden als wat ik deed tijdens de winst ook op dit toernooi. Gisteren op het centercourt een analyse moeten geven voor de Tel en Botek wedstrijd. En dan sta je er eigenlijk zelf en dan denk je van dit voelt een soort van als thuiskomen. Dus het is echt een wisselwerking. Van die zal ik daar gestaan, maar ik sta nu even aan de andere kant van het programma. Het is een gedwongen afscheid. Waardoor dus de keuze uiteindelijk niet aan mij was om te moeten stoppen. En het is een afscheid die je ook weer niet wenst, omdat het niet je keuze is. Dus het is ook een wisselwerking daarin. Ja.
17: Nu, 4 jaar later, ziet zijn leven er compleet anders uit. Hij is gestopt vanwege chronische blessures. En staat hier met een stand op hetzelfde toernooi van Rosmalen om zijn nieuwe app te promoten.
19: Houdt eigenlijk in, kijk, ik ben natuurlijk vroegtijdig moeten stoppen met mijn carrière. Wat ik heel jammer vond. Maar ik vond het heel zonde om eigenlijk al mijn ervaringen en mijn kennis niet te delen met de volgende generatie. Of met mensen die er interesse in hebben. Het is eigenlijk voor ieders wat wils. En het dus op een platform te zetten. waarop eigenlijk al mijn tennisdrills die mij geholpen hebben in mijn carrière staan. De gymoefeningen, oftewel tennisspecifieke oefeningen die mij geholpen hebben.
17: En terwijl Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor een onderlinge wedstrijd uitvechten, bekruipt bij Van Rijnthoven het gemis van zijn carrière.
19: Als ik naar mezelf kijk, ik ben altijd met de sport bezig geweest. Ik heb het altijd als doel gezien, altijd een doel gehad ook. Een stip aan de horizon waar je naartoe kon werken. En als je dan stopt met je carrière, dan valt opeens die stip weg en dan moet je weer nieuwe doelen gaan stellen. Heeft heel even geduurd, maar toen ben ik eigenlijk er gelijk achter gekomen dat ik heel graag nog in het tennissen zou willen blijven. En dus uiteindelijk iets terug zou willen geven aan de sport. En dat was dus dit was mijn doel de laatste maanden.
17: Terwijl het hier met bakken uit de lucht komt, dat is ook wel een beetje het beeld van deze week. Hè?
19: Ja, niet alleen deze week. Het gebeurt regelmatig op de week van Libema, helaas. Ja.
17: Is het leven van een topsporter nog steeds iets wat jij zoveel mogelijk nu ook probeert na te streven in je dagelijkse leven? Bijvoorbeeld in voeding, ritme?
19: Ja, grappig genoeg wel. Ik ben ermee opgegroeid. Ik ben ermee groot geworden. En die mentaliteit is voor mij heel lastig om dat naast me neer te leggen. Dus ondanks dat ik niet kan tennissen, ben ik nog steeds wel heel fanatiek bezig met gewoon beweging en andere sporten. En daarbij komt voeding automatisch kijken. Dus ik ben nog steeds voor mij bezig. Ja.
17: En zo kunnen we al met al concluderen dat de topsporter Tim van Rijthoven nog altijd, ook al is hij gestopt, de topsporter Tim van Rijthoven is.
1: Een verslag van Dien van het Laar vanuit Rosmalen. Informatieverzoeken over boerenbedrijven worden voortaan anders afgehandeld.
2: Follow the Money schrijft dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de procedure gaat aanpassen. Journalisten, onderzoekers en burgers die een WO-verzoek deden bij de NVWA zagen daar vaak niks van terug. De inspectie keek eerst naar de bezwaren van boeren, waardoor informatie werd achtergehouden. Volgens de advocaat van de overheid, de landsadvocaat, was de werkwijze in strijd met de wet. Eigenlijk moet een rechter zo'n aanvraag beoordelen. De NVWA zegt dat het nu gaat gebeuren. Bedrijven maken enorme schulden om te investeren in AI. Volgens een Amerikaanse bank loopt het wereldwijde bedrag dit jaar op naar $570 miljard. Een verdubbeling in slechts een half jaar tijd, schrijft BNR. Techgrootmachten als Alphabet, Amazon, Microsoft en Meta hebben nog grotere plannen dit jaar. Die bedrijven hebben bij elkaar al investeringen van $700 miljard in AI beloofd. Volgend jaar wordt volgens BNR zelfs de $1000 miljard aangedikt. In de podcast van het FD gaat het over geld met korting. Dat is toch interessant? Een Nederlandse handelaar kocht in het buitenland een stapel beschadigde eurobiljetten. Die kwamen uit Libië en lagen in de kluis van de centrale bank daar toen die werd gebombardeerd. Omdat de bankbiljetten schade hadden, konden handelaars ze opkopen tegen 70% van de normale waarde. Dat is niet de bedoeling, zegt de Nederlandse bank. Het geld is in beslag genomen en wordt niet teruggegeven, vertelt de rechtbankverslaggever van het FD.
20: Ja, als je hond is even opgegeten of aangeknabbeld, ja, dan kunnen ze innemen. Maar dit is een heel andere orde van grootte. Dus dat was het. En ze zeiden, je hebt ook niet de goede trouw gehandeld. Want ja, als je weet dat het uit Libië komt en het zaakje stinkt een beetje. Dus, en hij had het, dat had hij beter moeten weten.
2: De handelaar pikte het niet en stapte naar de rechter. Daar kreeg hij geen gelijk, maar een hoger beroep loopt nog. In totaal gaat het om 45 biljetten met een totale waarde van €4700. De kosten van de rechtszaken zijn volgens het FD al vele malen hoger.
1: Principe kwestie is het geworden.
2: Dat is letterlijk wat die handelaar inderdaad zegt. Het is een principe kwestie. Het gaat goed met Nederlandse roofvogels. Boswachters zien dit broedseizoen veel nesten met 3 jongen, terwijl dat normaal meestal 1 of 2 zijn. Deze boswachter legt bij Hart van Nederland uit hoe dat komt.
21: Er zijn veel muizen. Muizen is wel zeg maar een stapelvoedsel voor veel roofvogels. De havik zit hier. Er zitten kerkuilen, ranzuilen, de sperwer, de wespendief. Dus het zijn wel een aantal soorten die hier verblijven.
2: Om onderzoek te doen naar de vogels gaan de boswachters de boom in en halen ze jongen uit hun nest om ze op te meten. Daarnaast worden ze geringd om de dieren verder in de gaten te houden en te kunnen beschermen.
1: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
3: De dagelijkse files voeren de boventoon. Op de A15 Rotterdam-Europoort staat bij de Maasvlakte weer 7 kilometer file. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij Knoop het Hooipolder 5 kilometer.

0: Olivia Dean, Man I Need. Eindexamenkandidaten wachten vandaag op dat ene verlossende telefoontje waarin ze horen of ze zijn geslaagd voor hun middelbare schooldiploma. Aruna Hoofs, docent Nederlands op een VBO in Haarlem. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Belangrijke dag natuurlijk voor uw leerlingen. Hoe zit het bij u met de zenuwen?
1: Nou, die heb ik wel. Het is voor iedereen een spannende dag.
0: Want leerlingen zijn toch altijd weer nerveus?
1: Ja, zeker weten. Ja, voor hen is het de eerste keer sowieso. Dus dan is dat zeker heel spannend voor ze.
0: En zelfs degene die eigenlijk al wel weten, ik sta er goed voor?
1: Ja, nog steeds is het spannend voor iedereen. Want je wilt toch niet degene zijn die bijvoorbeeld gezakt is. Dus dat vindt iedereen heel spannend. En begrijpelijk ook.
0: U gaf nog een spoedles Nederlands tijdens de eindexamenspreekuren van NOS Stories. Hè? Waar zaten nou de lastige onderwerpen voor de leerlingen?
1: Leerlingen vinden leesvaardigen altijd heel lastig. Dat blijven ze gewoon moeilijk vinden. Omdat dat heeft ook te maken met focus en concentratie. Dus dan kan het best wel zijn dat als je gelijk begint met lezen en dat je niet eerst de tekst globaal gaat lezen, dat je op een gegeven moment gaat afhaken. Maar het is veel handiger als je eerst gaat kijken, hoe lang is deze tekst? En als die bijvoorbeeld 7 alinea's is en jij bent bij alinea 4, dan denk je, oh, nou, ik ben al over de helft. Kijk, dat zijn allemaal kleine tips die je helpen om tijdens het examen gefocust te blijven.
0: Om het in hapklare brokken als het ware voor jezelf in te delen.
1: Ja.
0: En heeft u teruggehoord dat mensen daardoor geholpen waren?
1: Ja, gelukkig wel. Ik doe de NOS eindexamen spreekuren nu 5 jaar. En als dat niet succesvol was, dan had ik dat ook niet ieder jaar weer gedaan.
0: Vorige week werd bekend dat de uitslagen van 65.000 VMBO-leerlingen langer moesten wachten op de uitslag van het praktijkdeel van hun eindexamen. Klopt. Dat hebben ze inmiddels wel gekregen. Vandaag dus die centrale schriftelijke examens. De definitieve uitslag hebben ze dan helemaal bij elkaar. Maar die onrust van vorige week, heeft dat nog wel iets met die spanning gedaan?
1: Nee, ik denk dat dat wel meevalt. Maar dat komt ook omdat je na vorige week eigenlijk nog niks weet. Dus het is vooral ook voor docenten dat je, als je praktijkexamen hebt gegeven, en dat bestaat uit verschillende onderdelen, dat je zelf ook echt al kan kijken van hoe hebben de leerlingen het gedaan. En als het examen bijvoorbeeld uit 4 onderdelen bestaat, dat je nu alvast kan gaan kijken welk onderdeel is het handigst voor deze leerling om te gaan herkansen. Maar de leerlingen hebben daar minder last van dan dat je misschien denkt.
0: Nee, dus wat dat betreft is echt vandaag de grote dag. U heeft hem al vaker meegemaakt. Hoe is dat om op school dan te zijn? Want dat doet u, hè? U gaat leerlingen opvangen. Ook de leerlingen die gezakt zijn. En dan heb je dus die mengeling van vreugde van degene die geslaagd zijn en het verdriet van de mensen die gezakt zijn. Hoe doet u dat?
1: Ja, nou, meestal gaat dat wel goed. Want leerlingen die weten het van elkaar toch al. Dat is hetzelfde met dat als je bijvoorbeeld gaat bellen. Dan zijn er allemaal groepen, WhatsApp-groepen die dan heel hard gaan werken. Van, oh, ik ben al gebeld of die is al gebeld. Dus uiteindelijk weten ze het van elkaar ook wel. Dus ja, dat komt ook eigenlijk altijd wel weer goed. En ze zijn echt heel lief voor elkaar ook altijd.
0: Dus daar hoeft u niet zoveel aan te doen. Ze vangen elkaar op.
1: Ja.
0: Dat is mooi.
1: Ja.
0: Rond de middag, dan kunnen leerlingen in het land de eerste telefoontjes van mentoren verwachten. Hè? Stel, leerlingen of ouders, die zitten vaak ook in enorme spanning, die nu luisteren, dan hebben ze nog wat tijd te overbruggen. Heeft u een boodschap voor iedereen die vandaag het horen krijgt, wel of niet geslaagd?
1: Ja, het is ook voor de ouders, weet je, als je kind zakt, dan is dat natuurlijk super vervelend. Maar het is eigenlijk voor het kind is het altijd het allervervelendst. En dan is het wel echt de bedoeling dat je met elkaar, dat je zo snel mogelijk herpakt. Want het kan natuurlijk zijn dat je gewoon vanaf volgende week dinsdag een herexamen kan doen. En dan, dan is het fijn dat je zo snel mogelijk weer in staat bent om te leren. En dat je hier niet te lang in blijft hangen met elkaar. En dat zou fijn zijn als dat thuis is. Maar dat is op school natuurlijk ook zo. Weet je, wij gaan allemaal weer bijlessen geven ook. En alle plannen die je dit weekend hebt afzeggen. En alles focussen tot volgende week. En dan is de kans alsnog heel groot dat je bij de diplomering, dat je er gewoon bij bent bij je klas.
0: Hartelijk dank. En veel succes ook weer vandaag.
1: Heel erg bedankt.
0: Aruna Hoofs, docent Nederlands.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, artiest en schrijver Xille McCroy over zijn succesvolle debuutroman Mensen als zonnen en mensen als manen.
3: Ik vind leven gewoon, bestaan vind ik gewoon heel erg fascinerend en intens.
2: En cabaretier Dolf Jansen over zijn oudejaarsconferentie Schaamteloos.
4: En ik vind het heerlijk om te horen hoe ik ernaast zit. Het is niks lekkerder dan verbeterd worden door een vrouw op rij 2 die zeker weet dat ik ernaast zit. Dat is heerlijk.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
10: In Gaza, in Libanon, zelfs de meest ervaren oorlogscorrespondenten durven niet meer.
11: Bram Vermeulen ziet in Libanon hoe de oorlog zich richt op journalisten.
12: Our job is a dangerous job.
11: De waarheid onder vuur. Vanavond 8:15, VPRO NPO 2, Frontlinie.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: NPO Radio 1. 7 uur.
14: Astrid Kersenboom.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het aantal ebola-besmettingen blijft stijgen. En Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. En Iran heeft er alweer op gereageerd. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
15: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelen in Iran aangevallen. Op verschillende plekken in het land waren explosies. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël er niet bij betrokken. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse basis in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Relschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Ook werden huizen in brand gestoken. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Brokstukken liggen op de straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. Vooral het aantal Duitse en Chinese studenten is flink afgenomen. Hoe dat komt is niet duidelijk. Vanuit India en Spanje komen er juist meer mensen naar Nederland om te studeren. En Portugal heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt komende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking en zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden.
0: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
16: Het begint wat drukker te worden, maar de meeste files die hier staan leveren niet meer dan 1 minuut of 5 vertraging op. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 10 minuten vertraging tussen Rosmalen-West en Zaltbommel. Op de A27 Utrecht richting Gorkum is een vrachtwagen stilgevallen bij Hagestein. 6 kilometer file geeft 10 minuten extra. En een ongeluk geeft al een half uur vertraging op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen afrit Eep en Harderwijk 5 kilometer file.
0: Hoe gaat het in Congo, waar het dodelijke ebola-virus nog steeds rondwaart? Een arts vertelt zo hoe het is om daar aan het werk te zijn.
17: Ster. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
17: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
19: Voor de een held, voor de ander een rechtsextremist.
20: Dat hysterische gejank over u moet zich schamen en u moet uw excuses aanbieden.
19: Ik, Misha Blok, ontmoet opiniemaker Wierduk in Misha en de mannen die het beter weten. Morgenavond 8:30, Avrotros, NPO 2.
21: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
24: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen en ligt nu boven de 600. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De uitbraak van het dodelijke virus is nog altijd niet onder controle. Ziet ook Tom Berg, hulpcoördinator van Artsen zonder Grenzen. Ze zit op dit moment in de stad Bukavu in Oost-Congo. Tom Berg, goedemorgen.
25: Goedemorgen.
0: Waarom blijft het aantal besmettingen oplopen?
25: Het is in een heel erg moeilijk toegankelijk gebied, waar de gezondheidszorg sowieso al heel erg slecht was. En waardoor de interne conflicten en de gevechten ook veel mensen nog steeds op de vlucht zijn. Dus de verspreiding gaat gewoon door op dit moment nog. En mensen zijn ook bang om naar gezondheidscentra te komen als ze al in de buurt van een gezondheidscentra zijn. Dus het is heel moeilijk ook om te zien hoeveel mensen nu echt besmet zijn.
0: Want waarom zijn ze bang om naar de gezondheidscentra te komen?
25: Het is een ziekte waar we niet voor kunnen vaccineren, waar geen behandeling voor is. En waar als mensen positief zijn, de kans dat ze eraan overlijden heel erg groot is. Dus men is bang als men in een gezondheidscentrum opgenomen wordt dat men gaat overlijden. Er is ook heel erg veel misinformatie over de ziekte. Dus mensen zijn bezorgd, angstig en komen niet makkelijk naar de gezondheidscentra.
0: Nee. En dat heeft er dan misschien ook mee te maken dat ze het gevoel hebben dat er weinig voor ze gedaan kan worden? Of is het dat ze niet in die gezondheidscentra terecht willen komen?
25: Ik denk dat een beetje heel veel mensen weten niet heel erg goed hoe de ziekte verspreidt. Dat is onze grote zorg. Contact is een van de mede van de manier van het verspreiden. Vooral contact met mensen die al echt ziek zijn of die net overleden zijn. Dus dat is een grote angst voor mensen. Ze weten dat de ziekte rondgaat. Ze weten ook dat er weinig aan gedaan kan worden. En ze horen natuurlijk de verhalen over mensen die eraan overlijden.
0: We hoorden berichten in het begin over zelfs ziekenhuizen die bestormd werden omdat lichamen werden opgeëist om te kunnen begraven. Is dat nog steeds ook aan de gang?
25: Op dit moment is dat wat rustiger. We besteden heel erg veel tijd aan voorlichting om zoveel mogelijk mensen te informeren wat we doen, waarom we wat doen en hoe belangrijk het is dat we de verspreiding stoppen. En dat dat helaas betekent dat een normale begrafenis niet mogelijk is.
0: En heeft u het idee dat dat toch ook wel bij in ieder geval een deel van de mensen landt, die boodschap?
25: Ja, zeker hoor. Mensen in Congo vind ik ongelooflijk sterk en veerkrachtig en kunnen heel erg goed omgaan met tegenslagen. Het is namelijk op dit moment niet alleen ebola. De hele gezondheidszorg is heel zwak. En waar ik nu ben in Bukavu is een uitbraak van cholera. En we zijn ook bezig met twee uitbraken van mazelen in het gebied waar ik werk. Dus ja, er zijn gewoon heel veel gezondheidsproblemen. En de meeste mensen doen gewoon hun best om zo goed mogelijk te voorkomen dat ze ziek worden.
0: Ja. U beschreef net hoe gezondheidszorg er voor een deel ook op zijn gat ligt. Dus als de Wereldgezondheidsorganisatie het heeft over boven de 600 besmettingen, is er dan wel de vrees dat het er veel meer zijn?
25: Het zijn er veel, veel meer. Het centrum van de uitbraak is in een gebied wat heel slecht toegankelijk is. Waar mensen soms dagen zullen moeten lopen om bij een grotere stad te komen. Waar we ook vrij weinig toegang hebben. Duurt dagen om van de een naar de andere plek te komen. We weten zeker dat het aantal veel, veel hoger is.
0: Nou is er de afgelopen jaren veel gekort op internationale noodhulp. Is dat nog iets wat een rol speelt bij deze uitbraak?
25: Zeker. De gewone gezondheidszorg is heel erg zwak. En doordat de budgetten zoveel minder zijn geworden, zijn gewoon heel veel gezondheidscentra dicht of wel open, maar zonder medicijnen. Dus de algehele zorg is heel erg verslechterd. En deze uitbraak is ook heel specifiek, want er werden wel patiënten gezien en getest, maar ze zijn getest op een andere variant van het ebola-virus. Dus daarom heeft het ook lang geduurd voordat we wisten dat het echt ebola was.
0: Dus ook dat heeft weer bijgedragen aan de verspreiding ervan?
25: Ja, dat heeft ook bijgedragen. Want als je niet weet dat het er is, dan kan het zich verder verspreiden.
0: Dank u wel, Tom Berg, hulpcoördinator van Artsen zonder Grenzen in Congo. Het is 7:11. Het heeft even geduurd, maar morgen is het dan echt zover. Het nieuwe Europese migratiepact gaat in. En daarmee moet er meer grip komen op de instroom van asielzoekers. In Nederland veranderen de procedures van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, daardoor, met als doel een korter proces. Daar gaan asieladvocaten ook veel van merken. Asieladvocaat en voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten, Wil Eikelboom. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is het meest concrete dat jullie als asieladvocaten gaan merken van dit pact?
1: Nou, ik denk dat wij vooral veel meer naar de rechtbank zullen gaan. Want de IND-procedure wordt inderdaad korter, maar ook onzorgvuldiger. Asielzoekers worden nog minder vaak gehoord. Er wordt van uitgegaan dat ze veel informatie zelf in een tablet kunnen schrijven, waar ik bij veel mensen grote twijfel over heb. Ze krijgen minder rechtsbijstand in de procedure. En als er een afwijzing komt, dan kunnen ze daar niet vooraf op reageren. Dus die discussie over of dat dan een terecht besluit is, zal zich veel meer bij de rechtbank gaan afspelen.
0: Ja, want de IND past de procedures aan, hè, om het sneller te kunnen doen. Wat gaan ze veranderen?
1: Ja, het is een aantal dingen die ze veranderen. Dus het belangrijkste is het schrappen van gehoren. Een deel van de rechtsbijstand, of het grootste deel van de rechtsbijstand aan asielzoekers wordt vervangen door juridisch advies dat de IND zelf gaat geven. Dat vinden zij efficiënter, denk ik. Ik denk dat dat het omgekeerde het geval is. Omdat het bewezen is dat een asielzoeker die goed voorbereid is en die goed weet wat hij aan documenten moet hebben, bijvoorbeeld, of hoe de IND naar een aanvraag kijkt, dan gaan die procedures leiden vaker tot een goed besluit. En want je kan snel een besluit nemen. Maar als dat vervolgens bij de rechtbank alsnog over de kop gaat, als de rechtbank het vernietigt, dan moet het toch weer terug naar de IND en dan krijg je uiteindelijk alsnog een lange procedure. En een belangrijk verschil is dat het voornemen wordt afgeschaft. Dus nu kun je, als de IND zegt we willen afwijzen, dan brengen ze een voornemen uit. Nou ja, dat zal vandaag bij wijze van spreken voor het laatst gebeuren. Vanaf morgen niet meer. Dan krijg je meteen een besluit waar je dan niet, daar kan je dan nog op reageren, maar alleen door in beroep te gaan bij de rechtbank. Dus de IND die gaat, krijgt kortere procedures. Dat is op zich, is iedereen daar blij mee, denk ik. Want de procedures zijn volstrekt uit de pan gerezen met wachttijden tot 2 jaar. Waar dat maximaal 6 maanden zou moeten zijn. Maar de rechtbanken die gaan een hoop meer zaken voor hun kiezen krijgen. En het is de vraag of zij daar de capaciteit voor hebben. En dat geldt ook voor ons.
0: Maar u heeft de IND eerder gezegd, bijvoorbeeld in de Telegraaf, geef ons even de tijd om dit aan te pakken. Moeten ze dan niet eerst even de kans geven?
1: Nou, natuurlijk krijgen ze de tijd om alle procedures op de juiste manier in te richten. Ze hebben er ook voor gekozen om het IT-systeem te veranderen per morgen. Dus het is allemaal heel spannend. Daarnaast heeft de politiek ze opgezadeld met nog een heel aantal nationale regels die niet door het pact zijn verplicht. De wetten van Faber zal ik ze maar even noemen. De invoering 2-statenstelsel, het afschaffen van de vergunning voor onbepaalde tijd. Dat zijn allemaal weer extra maatregelen die allemaal weer voor werkdruk zorgen bij alle ketenpartners. De IND zal wel tijd hebben om dat zo goed mogelijk op poten te krijgen. Maar ja, ik ben toch bang dat toch wel tot problemen zal gaan leiden.
0: Ja, u vreest voor dat het minder secuur wordt. Nou heeft in Nieuwsuur Rodia Maas, directeur-generaal van de IND, daarop gereageerd. Hè? Of kortere asielprocedures minder secuur worden en er dus aanleiding is, meer aanleiding om te procederen.
2: Nou, daar geloof ik niet in. Ik denk echt dat de procedures zoals we die uitvoeren net zo secuur zullen zijn als dat we ze tot op de dag van vandaag uitvoeren.
0: Zij denkt dus dat het wel kan.
1: Ja, dat snap ik dat zij dat zegt. Want het zou gek zijn als zij zou zeggen dat ze minder zorgvuldige procedures zouden hebben. Maar ja, feit is dat er onderdelen van de procedure zijn weggeknipt. En niet zomaar onderdelen waarvan je zegt, dat is allemaal maar administratie of bureaucratie. Zo is onder andere ook het medisch advies uit de procedure gehaald. En nu op dit moment nog worden alle asielzoekers gezien door een medicus die kan vaststellen of er misschien sprake is van kwetsbaarheid, van trauma, dat er bepaalde voorzorgen moeten worden gemaakt tijdens de procedure of tijdens het gehoor. Dat gaat ook allemaal weg. Ja, ik kan niet anders dan verwachten helaas dat dat toch in veel gevallen, in elk geval een heel aantal gevallen, zal leiden tot gemiste kwetsbaarheden. En dan krijg je toch een minder zorgvuldige procedure.
0: Hoe moet het dan wel? Want u als asieladvocaat zou ook willen dat de procedures korter worden, want dat is voor de mensen zelf heel fijn. Dus hoe moet het wel in uw optiek?
1: Ja, nou, ik vind, en goed, ik ben asieladvocaat, u hoeft het niet van mij aan te nemen, maar er is een aantal jaar geleden ook een rapport verschenen door de commissie van Zwol, en die zegt ook, je moet de rechtsbijstand en de, dat geldt voor advocaten, maar ook vluchtelingenwerk bijvoorbeeld, die zijn ook uit de procedure gehaald, grotendeels. Je moet dat juist aan het begin zo goed mogelijk regelen, dan krijg je, heb je de grootste kans op een goed besluit. En een goed besluit betekent, daar hoef je niet tegen in beroep. Want uiteindelijk kan je zeggen, de IND wil graag beslissen binnen, ja, ze zeggen nu 3 maanden, dat zou fantastisch zijn. Maar als je volgens alsnog jarenlang bezig bent met procedures bij de rechtbank, omdat het daar helemaal vastloopt, ja, dan schiet het nog niet op. En het zou ook helpen als de politiek zou stoppen met, als een kip zonder kop als het ware, telkens nieuwe strengere maatregelen invoeren. Elke maatregel die, waarvan de effecten trouwens helemaal niet worden bewezen, of eigenlijk überhaupt niet worden afgewacht, die zorgen weer voor extra druk op die keten. Het pact is nog niet ingevoerd en gisteren ging het alweer over asielprocedures buiten Europa. Ja, ik denk, kijk nou eerst eens even hoe dat pact gaat werken, voordat je weer met allerlei nieuwe maatregelen.
0: Dank, Wil Eikelboom, asieladvocaat en voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten. En vanmiddag in het Radio 1 Journaal reportage in Ter Apel over hoe de IND gaat werken onder dit nieuwe migratiepact. Bij Amerikaanse luchtaanvallen in Iran is deze week een drinkwaterinstallatie geraakt, zegt de New York Times.
15: Volgens Iran kwamen daardoor meer dan 20.000 mensen tijdelijk zonder water te zitten. Onderzoekers van de New York Times maakten een analyse van satellietbeelden in het zuiden van Iran. Daarop is te zien dat 2 gebouwtjes op een heuvel bij een dorp geraakt zijn. Ze zeggen dat die gebouwtjes waarschijnlijk waterinstallaties zijn en dat de schade wijst op een zeer nauwkeurige aanval. Of de watervoorziening bewust werd getroffen is niet duidelijk. Opzettelijk bombarderen van drinkwaterinstallaties is een oorlogsmisdaad. Het Amerikaanse leger heeft nog geen uitleg gegeven. Ook Canada wil social media voor kinderen onder de 16 jaar aan banden leggen. Een nieuw wetsvoorstel verplicht platforms om jongeren te weren, tenzij ze kunnen aantonen dat hun diensten veilig zijn. De Canadese regering wil met de wet kinderen beter beschermen tegen schadelijke online content en verslavende functies, zegt de minister van Cultuur tegen CBC News.
3: We know that social media can be made safe by design, that these responsibilities are important on platforms. And there are platforms for kids under 15 that can be used responsibly.
15: Ook AI-chatbots moeten volgens de plannen maatregelen nemen als gebruikers signalen van zelfmoord of ernstig geweld uiten. Eerder kwam Australië al met een social verbod voor kinderen. Ook Spanje, Frankrijk en Griekenland werken daaraan. Wetenschappers hebben op de bodem van de Indische Oceaan een enorm walviskerkhof ontdekt. Het gebied strekt zich uit over zo'n 1200 kilometer en bevat resten van walvissen die tot 5,3 miljoen jaar oud zijn. Onderzoekers vonden honderden fossielen en karkassen, waaronder een mogelijk nieuwe walvissoort, schrijft BBC News. De ontdekking biedt ook inzicht in bijzondere diepzeedieren die leven van de resten van de walvissen. Een grote ceremonie gisteravond bij de Sagrada Familia in Barcelona. Paus Leo zegende de Jezus Christus-toren van het beroemde bouwwerk van Gaudí. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend. Daarna was er muziek en vuurwerk, horen we bij Televisión Española.
4: En el centenario de la muerte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
15: De inzegening van de Sagrada Familia valt samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí.
0: Verkeersinformatie, Erwin
16: de
0: Hart.
16: De file met verreweg de meeste vertraging staat op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Door een botsing met 2 auto's bij Harderwijk. 7 kilometer file vanaf het Harde, 25 minuten vertraging.
6: Elke werkdag van 6 tot half 10.
24: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het WK-voetbal begint vanavond met Mexico tegen Zuid-Afrika in Mexico-stad. Sportcommentator Jan Kees van der Kun, heb je er een beetje zin in?
7: Ja, ja, volgens mij kwam die WK-koord wat later op gang, maar die staat nu wel echt op punt van uitbreken, want het gaat inderdaad beginnen in Mexico-stad. Je zei het al, want je zou het bijna vergeten, maar de VS, dat is dus niet het enige gastland. Er wordt ook gevoetbald in Canada en in Mexico. En vanavond een openingsceremonie van 1,5 uur, dus die duurt net zo lang als de wedstrijd die daarna nog gespeeld moet gaan worden. En Mexico speelt dan tegen Zuid-Afrika. De openingswedstrijd vind ik dan wel weer grappig, want in 2010, toen Zuid-Afrika het WK organiseerde, speelde dat land de openingswedstrijd tegen Mexico. Nou, dus dat is nu hetzelfde, maar dan omgekeerd. En van die wedstrijd trouwens weet ik nog alleen dat ik die volgens mij goed voorspeld had. Dus ik heb heel eventjes bovenaan gestaan in de pool destijds.
0: Oh. En hoe heb je hem
7: ik moet hem nu nog invullen.
0: Oh,
7: okay. Nou, ik moet die hele pool nog invullen, maar 2-1, dat is
0: wel
7: veilig.
0: Mag je wel schieten.
7: Ja, dat is waar.
0: Laten we even naar Oranje kijken. Koeman heeft iets meer duidelijkheid gegeven over de situatie van Bart Verbrugge. Ja, het woordje iets is wel belangrijk in deze zin, volgens mij.
7: We zijn niet heel veel wijzer geworden, inderdaad. We hebben nu officieel na de lies van Robben en de teen van Lieke Martens, die we in het verleden hadden, de heup van Verbrugge. Wat hij erover zei was, het had slechter gekund. Nou ja, dat hadden we zelf al wel gezien. Maar Koeman die wil volgens mij in het midden laten of hij Japan wel of niet gaat halen. Die wedstrijd van zondag. Misschien ook wel om de tegenstander in het ongewisse te laten. Koeman wilde zelfs niet eens zeggen, althans gisteren nog niet, wie eigenlijk de tweede keeper is in de selectie. Is dat Robin Roefs of Mark Vlekken? Dus nou, we zijn inderdaad niet heel veel wijzer geworden. Wordt vervolgd. Het enige waar het wel heel erg uitgebreid over ging, dat was natuurlijk de hitte daar in Kansas waar ze terecht zijn gekomen. Iedereen wist het van tevoren, maar iedereen die daar het vliegtuig uitstapt en een paar uur rondloopt, zegt hetzelfde. Het is wel heel erg overweldigend. Natuurlijk zei Koeman er ook bij dat de faciliteiten daar goed zijn. Het hotel en de trainingsfaciliteiten. Dus alle omstandigheden zijn in orde. Maar dat weer, ja, daar heeft Oranje en al die andere landen die daar zitten trouwens wel echt mee te dealen.
0: Een stuk frisser is het op het gasttoernooi van Rosmalen. Maar mooie verrassing, want Thijs Bogaert door naar de tweede ronde. Een jonkie.
7: Ja, leuk hè? Ja, een stuk frisser en inderdaad een stuk natter. Want het is daar al een paar keer onderbroken door de regen. Dat hoort er natuurlijk bij het grastennis. 17 jaar is die Thijs Bogaert. Bij echte Tennis Insiders staat hij al wel bekend als een groot talent. En nu heeft hij dan zijn eerste zegen op ATP-niveau te pakken. Hij won tegen de nummer 101 van de wereld, Wu Yibing uit China. Dat is echt wel een knap resultaat hoor. Maar hij mag vanmiddag, of eigenlijk misschien begin van de avond, meteen weer vol aan de bak, want dan is Daniil Medvedev de volgende tegenstander in de tweede ronde. Dat is de huidige nummer 8 van de wereld, voormalig nummer 1. Maar ook iemand met wie Bogaert wel eens samen traint, omdat ze op dezelfde academy trainen in Monaco. Dus ze kennen elkaar. Bogaert kijkt huizenhoog tegen hem op. Maar hij zei ook, het is gras.

0: Eigenlijk misschien begin van de avond meteen weer vol aan de bak. Want dan is Daniil Medvedev de volgende tegenstander in de tweede ronde. Dat is de huidige nummer 8 van de wereld, voormalig nummer 1. Maar ook iemand met wie Bogaert wel eens samen traint. Omdat ze op dezelfde academy trainen in Monaco. Dus ze kennen elkaar. Bogaert kijkt huizenhoog tegen hem op. Maar hij zei ook, het is grastennis. Wie weet is er wat mogelijk. Dus eind van de middag, begin van de avond ook te zien bij de NOS.
1: En bij basketbal, de landskampioen, de nieuwe Landsteden. Best een onverwachte naam. Hoe hebben ze het voor elkaar gekregen?
0: Ja, ontzettend knap. Het is de tweede landstitel in de historie voor de basketbalclub uit Zwolle. Vanmiddag is daar ook de huldiging in de binnenstad. Ja, wat hebben ze gedaan? Pieken op het juiste moment. Want het seizoen was eigenlijk helemaal niet zo goed van de Landsteden Hammers. Volgens mij werden ze 14e in de reguliere competitie. Dat is de gedeelde competitie met de Belgische clubs ook. Hè. Dus filter die Belgische teams eruit. Daar waren ze nog de nummer 5 van Nederland. Als nummer 5 de play-offs in. Maar daarin gewoon een fantastische route afgelegd. Heel knap gewonnen van Den Helder. In de halve finale is Den Bosch, de uittredend kampioen, verslagen. En in de finale Leiden ook geklopt. Ja, dat is echt een basketbalsprookje voor die ploeg uit Zwolle. Die het ook nog moest doen zonder de aanvoerder Koen Stolk. Want die heeft in maart een hersenschudding opgelopen. Dat was al de 4e hersenschudding uit zijn carrière. En toen zeiden de artsen, misschien moet jij maar eens stoppen met basketbal. Dat is natuurlijk voor hem een sportief drama. Maar hij zat aan de kant en hij zag hoe zijn ploeggenoten zonder hem die onverwachte landstitel binnenhaalde. Toch echt wel een sprookje in Zwolle.
1: Playoffs. Je weet nooit wie dan boven komen drijven.
0: Ja, dus het blijft een mooi fenomeen.
1: Dank je wel.

0: Leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
1: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
0: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Dit is jouw tijd.
7: Alsjeblieft.
6: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
8: NPO Radio 1.
9: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
10: Er zijn in Nederland nu bijna 130.000 internationale studenten. Dat zijn er minder dan een jaar geleden. Het is voor het eerst sinds 2006 dat er een daling te zien is. Vooral studenten uit Duitsland en China laten Nederland links liggen. Hoe dat komt, is niet bekend. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Dat protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Die waren al aangekondigd door president Trump. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Iran zegt dat er Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait beschoten zijn. Het Iraanse leger zegt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De gemeente Tiel zit zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet.
9: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, het was behoorlijk fris vanmorgen, maar wel een prachtige zonsopkomst.
11: Ja, de zon doet het nog even goed op veel plaatsen in ons land. Maar niet overal, want er zijn ook her en der wat buitjes actief. In Zeeland en West-Brabant en ook in het noorden, Friesland, Groningen en op de Waddeneilanden komen er een paar voor. Die trekken oostwaarts, zullen het oosten van het land vanochtend nog wel aandoen. En er kunnen ook nog wel een paar nieuwe ontstaan. Maar dan is het toch vaak op veel plaatsen wel droog. In de middag krijgen we van het westen uit alleen wel weer meer bewolking. En later in de middag volgt dan vooral in het westen ook wat regen. En die regen breidt zich vanavond en vannacht over de rest van het land uit. Dus het is een blijft wisselvallig. We doen het met een zwakke tot matige zuidwestenwind vandaag en een temperatuur die uitkomt op zo'n 17 of 18 graden.
9: En als je zegt blijft wisselvallig, geldt het ook voor de komende dagen?
11: Ja, ik ben bang van wel. Hoewel wisselvallig, morgen is het gewoon grijs en een beetje regenachtig. Dus ja, dat kun je nauwelijks wisselvallig noemen, omdat er geen zonnige momenten bij zitten. Het is wel iets warmer dan vandaag, een graadje erbij, 18 of 19 graden. En de west- tot zuidwestenwind is matig tot een enkele plek vrij krachtig. In de loop van de middag wordt het wel minder nat en in de avond is het dan weer meest droog. Zaterdag in het zuiden een vrijwel droge dag, in het noorden kans op een enkele bui. Er is wat zon, het waait matig tot vrij krachtig uit het westen en het wordt 17 tot 20 graden, het warmst in het zuiden. Wat temperatuur betreft zondag dan weinig verandering. De buienkans is iets kleiner, maar ook zondag is het nog niet overal droog.
9: Marco, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het op de weg?
12: Nou, een beetje als verouds. Het begint wel wat drukker te worden. Het is altijd rond 19:30 zo het tijdstip. De meeste vertraging is in het midden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg staat de gebruikelijke 12 kilometer file. Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knoop het Rijnsweert naar de A28 richting Amersfoort en Hagestein 8 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht. En door een ongeluk met 2 auto's is de linker rijstrook dicht op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen het Harde en Harde Harderwijk 7 kilometer stilstaand verkeer.
9: Moet het ministerie van Defensie meer informatie delen over welk materieel ze aanschaffen? De Tweede Kamer vindt van wel. Zometeen onze politiek verslaggever.
7: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: In Gaza, in Libanon, zelfs de meest ervaren oorlogscorrespondenten durven niet meer.
15: Bram Vermeulen ziet in Libanon hoe de oorlog zich richt op journalisten.
16: Our job is a dangerous job.
15: De waarheid onder vuur. Vanavond 8:15, VPRO NPO 2, Frontlinie.
17: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Door de oplopende internationale spanningen doet het ministerie van Defensie steeds geheimzinniger over de aanschaf van nieuw materieel. Een aantal partijen in de Tweede Kamer vindt dat dat nu doorschiet. Kamerleden zijn steeds minder in staat hun controlerende taak naar behoren uit te voeren, zeggen Laurens Dassen van Volt en Katy Piri van Pro. En dat deugt niet, vinden ze.
18: Omdat het gaat om belastinggeld, omdat we te maken hebben met een defensieindustrie waarbij de enige afnemers zijn natuurlijk gewoon overheden. Dus dat betekent dat het risico op fraude, op corruptie is gigantisch. En de Rekenkamer heeft ook gewaarschuwd dat dat gewoon nog niet op orde is bij Defensie.
19: Ja, als er zoveel geld wordt uitgegeven, moet je als parlement ook controle kunnen uitvoeren. Wordt dat geld op een goede manier uitgegeven? Hè? Dus worden we onafhankelijker van de VS? Worden er geen woekerprijzen gevraagd? Ja, en als daar te weinig transparantie over is, dan kan het parlement zijn rol niet uitvoeren.
20: Maar je zou ook kunnen zeggen, de vijand luistert mee. En dat is een gevaar voor onze staatsveiligheid.
19: Absoluut, en daar zit natuurlijk ook de worsteling. Tegelijkertijd mag nationale veiligheid niet een excuus worden om op een gegeven moment minder te gaan delen met het parlement. Dus daar zit een balans in die we ook met het kabinet moeten uitvinden. En dat zijn we op dit moment aan het doen.
20: Over veel zaken wordt u in beslotenheid geïnformeerd. Wordt daarmee niet toch recht gedaan aan de rol van de Kamer als controleur van de regering?
18: Alles waarover ik besloten word geïnformeerd, kan ik geen uitspraken doen, kan geen publiek debat overvoeren met de minister. Dat is ook gewoon hier een van mijn taken, is dat ik gewoon het kabinet kritisch moet kunnen volgen als het gaat om de bestedingen van belastinggeld. En puur alleen mij documenten te sturen waar ik vervolgens mijn mond over moet houden, met u niet over kan spreken, maar ook de minister in een debat niet op kan bevragen, vind ik toch mindere controle.
9: Politiek verslaggever Wilco Boom, forse kritiek dus. Gaat het over een nieuwe ontwikkeling bij Defensie?
21: Nou, heel lang geleden was het ook al zo in de Koude Oorlog, maar het is nu wel weer iets nieuws en het neemt ook steeds meer toe en het heeft een aantal oorzaken. In de eerste plaats de oplopende internationale spanningen door de inval van Rusland in Oekraïne, maar ook doordat de Verenigde Staten hun handen aftrekken van de Europese NAVO-bondgenoten. Het gevolg daarvan is dat er veel meer geld gaat naar de krijgsmacht en dan hebben we het over vele miljarden, dus er wordt veel nieuw materieel gekocht, van fregatten tot drones, van luchtafweer tot allerlei soorten munitie. En Defensie is inderdaad steeds omzichtiger met informatie daarover, zowel over aantallen als over technische specificaties. Want we moeten de vijand niet wijzer maken dan hij toch al is, vindt staatssecretaris Boswijk van Defensie.
22: Ik liefst zou ik ook zoveel mogelijk openbaar willen delen, zodat je als volksvertegenwoordiger het goed kan controleren.
21: Maar waarom doet u het dan niet?
22: Omdat niet alleen de Nederlandse belastingbetaler en de volksvertegenwoordiging meekijkt, maar natuurlijk ook landen waar we het niet het beste met ons voor hebben.
21: De vijand luistert mee.
22: Exact. En ik denk dat we daar veel te naïef in zijn geweest vroeger. En ik denk dat we dat helaas in deze tijd gewoon niet meer kunnen delen.
9: Ja, de vijand luistert mee. Dat is natuurlijk zo. Maar waar natuurlijk de Kamerleden die kritiek hebben ook op wijzen, is dat zij ook wel een taak hebben. En daar zitten ook grondwettelijke rechten aan vast, toch?
21: Zeker. Wat Defensie doet, raakt op zijn minst het budgetrecht van de Tweede Kamer. Dit komt erop neer dat de Kamer begrotingen vaststelt en dus beslist waar het kabinet geld aan mag uitgeven. De Kamer heeft het laatste woord. Het raakt ook de controlerende taak van Kamerleden. Dat hoort zich in de openbaarheid af te spelen. Piri noemde gisteren in een debat als voorbeeld de bouw van fregatten bij Dame in Zeeland. Een project dat jaren vertraging oploopt. Dat is een samenwerkingsproject van België en met België. En de Belgische regering die is daar veel opener over dan de Nederlandse. Maar staatssecretaris Boswijk geeft geen krimp. Hij probeert wel dus de kritiek te ondervangen met het vertrouwelijk informeren van de Kamer over al die aankopen. Maar ja, wat Kamerleden vertrouwelijk horen, mogen ze dan weer niet in openbare debatten gebruiken. Dus het is echt wel een toenemend spanningsveld tussen de gebruikelijke transparantie van het verleden en de toenemende geheimhouding nu, die overigens ook weer niet door alle Kamerleden zo wordt ervaren. Kamerlid Jachtenberg van D66 bijvoorbeeld vindt dat zij haar taken nog steeds goed kan uitvoeren.
0: Ja, eigenlijk wel. Een hoop kan ook achter de schermen. En op die manier probeer ik daar wel gewoon mijn rol als Kamerlid ook op die manier in te vullen. Dus dat het in een openbaar debat niet kan, dat is jammer voor de mensen die ook het publiekelijk willen weten. Maar ik denk dat we ook vertrouwen in elkaar moeten hebben, ook in de volksvertegenwoordigers, dat wij achter de schermen ook onze rol vertegenwoordigen.
21: Ja, volgens Jachtenberg loopt het dus allemaal niet zo'n vaart. Maar wat hier vermoedelijk een rol speelt is dat zij een nieuw Kamerlid is, 3 maanden pas. De oude gebruikelijke situatie kent ze niet. Zij kent alleen het nieuwe normaal. En bovendien zit ze bij een regeringspartij. En elk Kamerlid met ervaring in een coalitie en in de oppositie kan je vertellen dat Kamerleden in de oppositie een slechtere informatiepositie hebben dan Kamerleden uit regeringsfracties. Officiële stukken krijgen ze natuurlijk allemaal, al dan niet in vertrouwelijkheid, maar bij alles wat er informeel wordt gedeeld achter de schermen, ja, staan oppositiekamerleden toch echt achter in de rij. En dat is wat hier natuurlijk ook een rol speelt.
1: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
23: Goedemorgen, lieve mensen van Radio 1.
3: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
24: Hey Astrid, een vraagje.
25: Ik hoorde net een reportage in het Radio 1-journaal.
3: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
26: Ik ben erg benieuwd naar de mening van de correspondent die daar vandaan komt.
3: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: De uitstoot van vrachtwagens wordt vanaf vandaag op een nieuwe manier gemeten. Zo willen onderzoeksbureau TNO en ook de politie weten wie de grote vervuilers zijn. Verslaggever Onne Beukers, jij staat naast de A1 bij Apeldoorn. Wat gebeurt daar?
27: Nou, ik sta naast de A1 bij Apeldoorn, dat klopt. En ik sta ook naast, zoals TNO hem heeft omgedoopt, de snuffelbus. Pim van Wens, dat klopt, hè?
28: Dat klopt, zeker.
27: En boven vooraan het neusje van de snuffelbus, ja, daar zien we dan ja, 2 sprietjes hangen. Wat doen die?
28: Dat zijn eigenlijk inderdaad twee leidingen die het uitlaatgas van het voorgaande voertuig naar binnen zuigen, door het voertuig heen. En daar analyseren op uitstoot.
27: Ja. Wat wordt er dan gemeten? Wat voor waarden zijn jullie naar op zoek?
28: We zijn eigenlijk naar zogenaamde high emitters op zoek. Dat zijn voertuigen die veel te veel uitstoten. Dus ja, dat is dan bijvoorbeeld een vrachtwagen. Het kan zomaar zijn dat eigenlijk is het zo dat een heel klein deel van de voertuigen voor een heel groot deel van de uitstoot zorgt. En dat gaat bijvoorbeeld om stikstofoxide en fijnstof. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een vrachtwagen, kan het zomaar zijn dat 10% van die vrachtwagens voor ongeveer 35-40% van de stikstofoxide uitstoot voor die voertuiggroep. En voor fijnstof is het eigenlijk nog wel een tandje erger. Want dan heb je zomaar 5% van de voertuigen die tot voor 90% van de deeltjesaantallen zorgt, hè, van fijnstof.
27: Ja, en die vrachtwagens met name, maar het gaat ook om personenwagens, ja, die wil je iets mee kunnen doen. Die wil je misschien wel van de weg halen. Want wat gaat er dan mis bij dat soort voertuigen?
28: Dat soort voertuigen kunnen bijvoorbeeld een defect hebben. Dus denk aan een kapotte katalysator of een kapot roetfilter. Kan ook bewust gemanipuleerd zijn. Dus dat er software in het voertuig is ingesteld dat die katalysator bijvoorbeeld niet meer werkt. Of dat is bijvoorbeeld achterstallig onderhoud.
27: Ja, en dat er gerommeld is of dat er te weinig onderhoud gepleegd is. Nou, als ik in de snuffelbus hang, dan zie ik heel veel apparatuur ook. Hè? En dan zie je allerlei slangetjes die dus ook aan de voorkant hangen die hier binnenkomen. Ja. Dit is een beetje het hart van jullie snuffelbus. Hier komen dus alle waarden binnen. En die komen dan hier op een laptop, hè?
28: Ja. dat klopt. Dus die worden inderdaad naar binnen gezogen, geanalyseerd. Op de laptop zien wij dan verschillende lijntjes. De lijntjes gaan dan inderdaad om die fijnstof en die stikstofoxide. En op het moment dat die lijntjes gaan pieken, dan zien wij eigenlijk vrijwel direct van, hey, dat is een voertuig die veel meer uitstoot dan wij zouden verwachten op basis van zijn bouwjaar en zijn emissieklasse.
2: Ja, en wat gebeurt er dan vervolgens?
28: Dan gaan we in dit geval, in dit onderzoek, want dit is een onderzoekstraject. Dan gaan we dat voertuig terugleiden naar een inspectieterrein naast de snelweg. En daar gaan we nog wat extra testjes doen om te kijken of die ook tijdens die testjes hoge emissies heeft. En wat daar de oorzaak van kan zijn.
2: Ja. Nu nog inderdaad voor het onderzoek. Maar het doel is uiteindelijk ook zodat die vrachtwagens, die auto's, die voertuigen echt van de weg geplukt kunnen worden. Dat er iets mee gebeurt, hè?
28: Ja, ja, dat is toekomstige wetgeving wat nu eigenlijk in de maak is. Dus we onderzoeken nu hoe effectief dat is. En of je dat ook op een hele effectieve manier kan inrichten. Maar dat is inderdaad bijvoorbeeld wetgeving. Moet jij denken aan een aanscherping van APK-regels. Maar ook bijvoorbeeld van wegkantinspecties. Ja.
2: De snuffelbus die gaat straks dan rijden. Er zijn nog meer meetsystemen. En dan komen ze hier dus inderdaad op dit terrein terecht. Jullie hebben deze week al getest. Ja. Kun je het snel zien als er een high emitter, dus een voertuig is die veel te veel uitstoot?
28: Ja, dat zien we eigenlijk vrijwel direct. Hè, want die uitstoot is echt factoren hoger dan dat het zou moeten zijn. Dus we zien dan een bevestiging met onze eigen meetapparatuur. En vervolgens gaan we dan ook nog zoeken in de software of daar bijvoorbeeld iets aan de hand is. Dus we vinden best wel een deel van de voertuigen die ook aangehouden zijn, vinden we ook inderdaad dat er iets niet klopt.
2: Ja, er wordt nu nog heel even koffie gedronken, maar straks gaan ook echt de voertuigen hier binnengehaald worden. En gaan we dus kijken wat dat oplevert.
1: Verslaggever Onno Beukers. Het Gelderse provinciebestuur ligt op ramkoers met het kabinet, meldt Omroep Gelderland.
4: Als Den Haag meer stikstofmaatregelen wil nemen, weigert de provincie die uit te voeren. Ik ga geen beleid uitvoeren waar ik zelf niet achter kan staan, zegt Ans Mol. Zij is gedeputeerde in Gelderland en onder meer verantwoordelijk voor water, klimaat en stikstof. In haar plannen staat dat er bij kwetsbare natuur een bufferstrook komt van 500 meter, waar strengere regels en maatregelen gaan gelden. Als landbouwminister Jamie van Essen die strook bijvoorbeeld wil verbreden, dan is dat volgens Mol niet uit te leggen. Dan moet de minister het zelf maar regelen, zegt ze. Punt. Daar voegt ze wel aan toe dat ze goede hoop heeft dat ze er samen uitkomen. Bewoners van de Morstraat in Leiden zijn de overlast van auto's in de straat helemaal zat. En daarom voeren ze actie. De straat werd afgezet met linten en de buurtbewoners blokkeerden de stoep met stoelen en banken. Het is een smal straatje en ze hebben elke dag te maken met mensen die te hard rijden en hun auto gewoon overal neerplempen, hoorde streekomroep Centraal Plus.
5: Automobilisten die hem gewoon op de stoep kwakken en denken, weet je wat, ik ga even boodschappen doen. Bewoners van de Morstraat zoeken het lekker uit.
6: Ik heb 3 kinderen die ik regelmatig op het laatste moment van de weg af moet trekken, omdat er een auto aankomt chasen of die hier slalommend langs de geparkeerde auto's moeten. Dus ik wil dat het veiliger wordt.
4: De buurtvereniging heeft de overlast gemeld bij de gemeente Leiden. Die heeft nog niet gereageerd. En Breda wordt al maanden geteisterd door branden in dixies. Gisternacht ging voor de 12e keer sinds maart zo'n mobiele play in vlammen op. Die worden vaak neergezet op straat voor bouwvakkers. Dat is toch knap lastig op de bouwplaats, zegt deze toiletverhuurder tegen Omroep Brabant.
7: Die mensen die komen op 's morgens op hun werk aan. En die hebben natuurlijk de dag heen zijn behoefte die er moet doen. Ja, en dat is dan niet mogelijk.
8: Schandalig dat ze dat allemaal doen.
10: Vreemd vooral.
11: Het is gewoon idioot.
12: Ja, wat heeft het nou voor zin?
29: Kost alleen maar een hoop geld.
4: Deze verhuurder is inmiddels 9 van zijn dixies verloren door de branden. En dat begint inderdaad aardig in de papieren te lopen. De politie weet nog niet wie er achter de branden zit. Door ruzie tussen brandweervrijwilligers uit het Noord-Hollandse Julianadorp en de veiligheidsregio hebben de vrijwilligers in april 4 dagen het werk neergelegd. NH Nieuws meldt waar het conflict om draaide. Gedoe over een speciale klakson die de vrijwilligers op de tankautospuit hadden gemonteerd. En ouders van jonge kinderen gaan heel boos op me worden nu, want die spuit, die klakson daarop, die klonk jarenlang zo.

0: Back on 74 Jungle.
1: Ster. Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal...

0: Bij mij thuis is dit deuntje ook echt een tijd lang vaker wel dan niet te horen geweest. Verschrikkelijk. Baby Shark voor de kenners. De veiligheidsregio vindt dat het ding niet op de brandweerauto thuis hoort en heeft het eraf gehaald. En daar waren de vrijwilligers zo boos over dat ze dus het werk neerlegden.
1: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
2: Door een ongeluk was veel vertraging op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen het Harde en Harderwijk. Nog 5 kilometer file. De weg is vrij, maar er is in de staat van de file een nieuw ongeluk gebeurd.

0: The Things We Do For Love, 10cc. Het is 8:09. De prestigieuze Kavli-prijs voor astrofysica gaat dit jaar naar sterrenkundige en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, Amina Helmi. De prijs geldt als een van de belangrijkste onderscheidingen op het gebied van sterrenkunde ter wereld. Helmi krijgt de prijs voor haar onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de Melkweg. Amina Helmi, goedemorgen en gefeliciteerd.
1: Goedemorgen, dank u wel.
0: Want naast de Nobelprijs geldt deze Kavli-prijs als een van de grootste onderscheidingen in de wetenschap. Dus een hele eer. Staat uw telefoon roodgloeiend?
1: Ja, weet je wel. Ik kom er niet aan toe om alle berichten te lezen. En ben er nog niet aan toe om zelfs om te beantwoorden. Dus mensen wachten nu nog op mijn reactie.
0: Dus vanuit de hele wereld komen dan de telefoontjes en de berichtjes?
1: Ik heb net iets aan Australië gekregen en gisteren uit Amerika en overal in Europa, Nederland, vrienden uit Argentinië die geappt hebben. Heel bijzonder.
0: En zelf wist u het al een tijdje?
1: Ja, klopt. Ik wist het al sinds eind maart, maar ik mocht het niemand vertellen. Dus dat was wel heel spannend en moeilijk. nu is het in het openbaar. Dus mooi om te delen.
0: Fijn dat u het nu van de daken mag schreeuwen.
1: Ja, precies.
0: U bent dus galactisch archeoloog. Wat is dat?
1: Ja, dat klopt. Galactische archeologie houdt zich bezig om op basis van de bewegingen van sterren, de chemische samenstellingen, die als een soort DNA werken, de geschiedenis van de Melkweg te ontrafelen. Dus de sterren hebben een soort geheugen van waar ze vandaan komen in die bewegingen. En de chemische samenstelling die vertelt ons waar ze geboren zijn. En je kunt ook de leeftijd meten van sterren, waardoor je ook weet wanneer ze geboren zijn. En met al die informatie kun je eigenlijk de geschiedenis reconstrueren. Je kunt terug in de tijd gaan en bepalen hoe de Melkweg is ontstaan.
0: En wat heeft u dan ontdekt?
1: Wat wij ontdekt hebben, een aantal dingen. Een van de laatste grote ontdekkingen was ook de laatste grote samensmelting van de Melkweg met een ander stelsel. Zo'n 10 miljard jaar geleden, dus ver voor de zon werd geboren. De zon is 4,5 miljard jaar oud. Dus ver daarvoor, in de jeugd van de Melkweg. Dit is echt de laatste echt hele grote samensmelting. En het heeft heel veel dingen bepaald voor hoe de Melkweg nu eruit ziet. En ja, sindsdien is de Melkweg gewoon volwassen geworden. Rustig, zeg maar, rustige leven. Maar de jeugd was eigenlijk best wild.
0: Een wilde jeugd van de Melkweg.
1: Ja, klopt.
0: En waarom was dat zo mild? Kunt u dat dan reconstrueren?
1: We hadden een model van hoe we dachten sterrenstelsels zouden ontstaan. En dat is door fusies en samensmeltingen. Maar het bewijs daarvoor, dat ontbrak. En wat wij samen met de andere laureaten hebben gedaan, is steeds nieuwe fusies ontdekken. En op die manier hebben we dus die geschiedenis kunnen bepalen. En wat wij dan zien is dat de meest grote samensmelting die gebeurde heel vroeg in het heelal. Maar dan sinds de laatste, die 10 miljard jaar geleden, is het gewoon rustig gebleven. En dat verklaart ook waarom als je naar de hemel kijkt, je ziet een hele... als het ware krijg je een soort rustgevoel. Je ziet een witachtige band aan de hemel. Het is zo dun en zo gedefinieerd, omdat er geen grote samensmeltingen zijn geweest sindsdien.
0: Dat beetje inderdaad, dat soort band van ik zou bijna een soort mist in de ruimte, maar dat is de Melkweg die je dan ziet eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. De Melkweg is een platte stelsel. Het is een schijf en wij zitten in die schijf. Dus als je dat projecteert aan de hemel, dan zie je zo'n band van sterren.
0: In september gaat u naar Noorwegen, hè, om de prijs met uw collega-onderzoekers in ontvangst te nemen. krijgt de prijs, maar ook een geldprijs. $1 miljoen. Wat gaat u daarmee doen?
1: Ja, dat weet ik nog niet. Wij gaan sowieso, krijgt ieder van ons een derde van de prijs. Wat ik wel wil doen is het podium die dit mij geeft, de belangstelling die er is, wil ik graag gebruiken om vooral jonge meisjes uit minder kansrijke gebieden, minder kansrijke landen, zoals bijvoorbeeld Argentinië, die dromen om sterrenkundig te worden, om ze te helpen, om die droom waar te maken. Maar ik weet niet precies hoe ik dat ga doen, maar dat is eigenlijk wat ik wil.
0: Ja, daar heeft u de tijd over om over na te denken. Eerst maar eens even genieten van deze prijs. Dank, sterrenkundige en winnaar van de Kavli-prijs, astrofysica Amina Helmi.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: 1-1 tegen 1, Memphis Depay wacht, Memphis Depay schiet.
2: De hele dag door, updates uit Amerika, Canada en Mexico.
3: Nu brengt hij op, komt die bal, Gakpo, doelpunt!
4: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
3: En een goal, nee, jawel, zijn het, dacht ik, maar het is van een doelpunt.
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
3: Gomez, variant, en ja, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Zondagavond.
5: De eerste.
2: Nederland-Japan. NOS Langs de Lijn begint om 9 uur.
4: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. In Gaza, in Libanon, zelfs de meest ervaren oorlogscorrespondenten durven niet meer.
7: Bram Vermeulen ziet in Libanon hoe de oorlog zich richt op journalisten.
8: Our job is a dangerous job.
7: De waarheid onder vuur. Vanavond 8:15, VPRO NPO 2, Frontlinie.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
10: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
11: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
10: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: In het voetbal zijn er momenten...
14: Bergkamp 2!
13: Die impact maken.
15: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
16: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
13: Waar je ook was,
17: zorg dat je er weer bij bent.
18: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
19: Het WK Voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
2: NPO Radio 1. 8 uur.
4: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De straat van Hormuz is volledig gesloten, zegt Iran. En het was gisteravond opnieuw onrustig in en rond Belfast. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
20: In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op... naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen... maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet... Het protest liep toen uit op racistisch geweld... waarbij huizen in brand werden gestoken. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Brokstukken liggen op de grond. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Die waren al aangekondigd door president Trump. Over schade en slachtoffers is niets bekend... Iran zegt dat er Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait beschoten zijn. Het Iraanse leger zegt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUVIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. De Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. Vooral het aantal Duitse en Chinese studenten is flink afgenomen. Hoe dat komt is niet duidelijk. Vanuit India en Spanje komen er juist meer mensen naar Nederland om te studeren. Een verpleegkundige heeft een beroepsverbod gekregen vanwege alcoholmisbruik. Het Tuchtcollege in Den Bosch heeft hem die maatregel opgelegd. De man werkte als anesthesiemedewerker in de zorg, maar werd ontslagen omdat hij pijnstillers had gestolen. Daarna ging hij in de zorg als zelfstandige aan de slag. En daarbij ging het meerdere keren mis. Zo deed hij zich voor als EHBO'er bij een evenement waar hij onder invloed was en legde hij een infuus aan zonder dat het mocht. Volgens het Tuchtcollege heeft de man een hardnekkig alcoholprobleem. Microsoft-oprichter Bill Gates zegt dat hij door Jeffrey Epstein werd gechanteerd met zijn buitenechtelijke relaties. Epstein zou Gates onder druk hebben gezet toen hij het contact met de zedendelinquent verbrak. Die gebruikte zijn kennis van Gates' affaire om hem te dwingen het contact met hem weer te herstellen. Dat zei Gates tegen een parlementaire commissie die hem verhoort vanwege zijn connecties met Epstein. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
5: Met een heel gebruikelijke ochtendspits voor donderdag. Met opvallende file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Naarden, 8 kilometer lang. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Een ongeluk op de A12 Utrecht.

0: richting Den Haag. Tussen Gouda-West en Zoetermeer, 7 kilometer file. Daar is de rechterrijstrook dicht. De A59 Zonzeel richting Den Bosch is weer vrij. Bij Vlijmen 5 kilometer en de A73 Nijmegen-Maasbracht. Door een ongeluk is de rijbaan dicht bij Roermond-Oost.
1: Een staakt het vuren heet het nog steeds. Maar ondertussen zijn de VS en Iran elkaar al dagen aan het bestoken.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Nu bij Dirk. Felix Kattenvoer. 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
8: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Ze noemen het nog steeds een staakt het vuren, maar de Verenigde Staten heeft Iran opnieuw aangevallen en Iran reageert erop. Zo melden Iraanse staatsmedia ontploffingen in de voorstad Karaj, op maar een paar kilometer van de hoofdstad Teheran. Over de grootte van de schade en over slachtoffers is nog niks bekendgemaakt. Correspondent Daisy Moore in Beirut. Daisy, wat weet jij over de recente aanvallen?
9: Ja, er zijn vannacht op verschillende plekken in Iran aanvallen gemeld. Volgens de Iraanse staatsomroep worden er explosies gehoord in de zuidelijke havenstad Bandar Abbas en dus ook nabij Teheran. Het zou dan gaan om militaire doelen. Denk dan aan bijvoorbeeld radarinstallaties. Hoewel het echt zo moeilijk blijft om te verifiëren wat er dan precies geraakt is en wat de schade is. Daar horen we ook de afgelopen dagen toch echt heel weinig over. President Trump had het al aangekondigd gisteravond. Dit duurt hem allemaal te lang. En hij dreigde dus met zware aanvallen. En die kwamen een paar uur later.
1: En Iran heeft er ook alweer op gereageerd?
9: Inderdaad, met aanvallen op Amerikaanse bases in de regio. Bases in Bahrein, Kuwait, ook Jordanië. Er zouden ballistische raketten zijn afgevuurd. Wat daarbij dan precies geraakt is, is voor nu ook onduidelijk. Ze hebben het over 18 doelen in de regio. In Bahrein vertellen mensen dat ze vannacht het luchtalarm hebben gehoord. In Kuwait is het luchtruim tijdelijk afgesloten. Werden vluchten omgeleid. Dat is ook alweer de zoveelste keer deze week in de Golf. Ook meldde het Iraanse leger een volledige sluiting van de straat van Hormuz. Iran heeft laten weten dat er zal worden geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Iraanse media melden vanochtend dat er al 2 schepen zijn getroffen. En dat kan natuurlijk weer impact hebben op de olieprijzen. Dus ja, het allemaal heel onzeker en explosief. Een Iraanse legergeneraal dreigt de regio in een hel te veranderen als de Amerikaanse aanvallen aanhouden, zo zei hij op de staatstelevisie.
1: De Amerikaanse president Trump die heeft gezegd, ja, Iran doet te lang over de onderhandelingen. Hoe denken ze daarover in Iran?
9: Ja, dat zien ze in Iran anders. Iraanse onderhandelaars zijn eigenlijk beroemd om hun eindeloze geduld. En dat zie je nu ook weer. Zij hebben duidelijk geen haast en maken nu ook duidelijk, we laten ons niet een deal in bombarderen. Dus dat contrast wordt nog maar weer eens goed duidelijk. Aan de ene kant Trump, die ongeduldig is en uitweg wil uit deze zeer complexe oorlog. En Teheran neemt de tijd. Teheran en Washington staan hier totaal anders in, drijven steeds verder uit elkaar. En dat er wel natuurlijk voor deze oorlog ook al heel lastig was. Hè. De diplomatieke route was al zo ingewikkeld. Veel wantrouwen, veel misverstanden. En na dit alles is het er zeker niet beter op geworden. De situatie is natuurlijk vele malen lastiger. In essentie is er helemaal niks opgelost. En mocht er straks dan toch een initiële deal komen over bijvoorbeeld de straat van Hormuz, dan moet er vervolgens doorgepraat worden over nog veel lastiger zaken, zoals bijvoorbeeld het nucleaire programma. Maar ja, daar zijn we nog niet eens, want dit is alweer de derde grote escalatie in minder dan een week.
1: Ja, en het heeft ook allemaal te maken met de situatie in Libanon. Is dat waar het nu eigenlijk allemaal om draait?
9: Nou, inderdaad, de angel van het probleem ligt deels hier. Want zonder een eind aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah is het moeilijk om te zien hoe er een langdurige oplossing kan komen tussen Iran en de VS. En dat komt omdat Libanon eigenlijk een speelveld is voor deze machten in de regio. Hezbollah is de belangrijkste pion van Iran, die hier dus in een strijd verwikkeld is met Israël, de bondgenoot van Amerika. En wat er tussen Iran en de VS gebeurt, wordt ook steeds hier deels weer uitgevochten. Iran geeft vervolgens duidelijk aan geen deal te willen sluiten met Amerika, zolang er hier dagelijks luchtaanvallen zijn, doden vallen, Zuid-Libanon bezet wordt door Israël. En ondanks een staakt het vuur op papier, loopt het Libanon dagelijks volledig uit de hand, ook vannacht nog. En dat geeft Iran weer een aanleiding om te escaleren.
1: Maar dan kan het lang gaan duren, want het ziet er niet naar uit dat tussen Israël en Hezbollah snel goed komt.
9: Dat ziet er inderdaad lastig uit. Libanon is verdeeld. Aan de ene kant heb je de pro-westerse Libanese regering die bezig is met nogal historische gesprekken met Israël en ervan overtuigd is dat de diplomatieke route de enige oplossing is hier. Veel Libanezen steunen dit, want die zijn inmiddels doodmoe van al die oorlogen, alle verwoesting, de onzekerheid. Ze willen een andere toekomst, stabiliteit. Zij vinden bovendien dat Hezbollah hier een Iraanse agenda beheert die de belangen van Libanon geen goed doen. Maar er is ook een substantieel deel van het land dat Hezbollah steunt en het helemaal niet eens is met die diplomatieke plannen van de regering. En zij zijn van mening dat Hezbollah de enige is die het land kan verdedigen tegen Israëlische aanvallen en die bezetting die fel tegen de ontwapening van Hezbollah is, die een grote verbondenheid voelt met Iran. En dat maakt het heel lastig, want er is een totaal verschillende kijk op dezelfde situatie hier in Libanon. En dat brengt een oplossing inderdaad niet dichterbij. En zolang er hier geen echte oplossing is, is die voor Iran en Amerika ook niet per se in zicht. En zullen we waarschijnlijk deze escalatie, zoals we die de afgelopen dagen zien tussen Iran en Amerika, met alle gevaren van dien, voor een verdere regionale escalatie blijven zien. Heel lastig dus.
1: Daisy, dankjewel. Correspondent Daisy Moore. Het is 8:11.
8: Het wereldkampioenschap voetbal.
1: De bal gaat bijna rollen op het WK voetbal met later vandaag de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Sportredacteur Tom Schallies vertelt vanuit Kansas City over die opening in Mexico-stad.
10: Dat is een moment waar we toch wel heel erg naar hebben uitgekeken. Want het gaat de afgelopen weken al heel veel over het bekendmaken van selecties. Er zijn heel veel oefenwedstrijden gespeeld. Er staan ook hier in Kansas City cameraploegen klaar om landingen van vliegtuigen te filmen. En dat hoort er allemaal bij een WK voetbal. Maar als vanavond dan echt die bal gaat rollen, dan is het een moment om naar uit te kijken. En die wedstrijd zelf ook wel trouwens hoor. Mexico en Zuid-Afrika, het zijn natuurlijk niet de grootste landen. We verwachten niet dat die over 4 weken in de finale in New York staan. Maar ja, De wedstrijd is ook in Mexico stad. Dat is in het Aztekenstadion. En dat is best wel een iconisch stadion. De hand van God van Maradona ooit in 86. Inmiddels een onvergetelijk doelpunt. En zijn wel wat verhalen ook dat het misschien wat extra spannend is. Want het zou onrustig zijn in Mexico City. Daar heeft collega Joep Schreuder eerder ook wel al wat verhalen over verteld. Zouden protesten zijn en het weer is er heel slecht. Maar ja, voordat de FIFA een streep gaat zetten door de openingswedstrijd van de WK voetbal, dan moet er een hele hoop gebeuren. Dus we gaan er voorlopig gewoon vanuit dat die wedstrijd doorgaat. En dan is Mexico tegen Zuid-Afrika de eerste van in totaal 104 wedstrijden op dit WK.
1: Ja, 104. Het Nederlands elftal, dat begint zondag aan het toernooi. Oranje heeft voor het eerst getraind in Kansas City. Maar er ontbrak iemand.
10: Ja. En niet zomaar iemand, want dat was Bart Verbrugge. Laatste jaren de vaste eerste keeper van het Nederlands elftal. En die raakte afgelopen maandag in die laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan geblesseerd. Kwam een hoge bal, die wilde die pakken. En kleunde er een Oezbeek hard in. Viel die op zijn heup. Er was lange tijd niet helemaal duidelijk hoe ernstig dat zou zijn. Zagen hem gisteren zonder al te veel problemen uit het vliegtuig stappen. Ja, en dan begint die training vanochtend. En dan gaan we op de perstribune met z'n allen een beetje goed kijken. En dan gaan we koppen tellen. En dan hopen dat we tot 26 spelers komen, dat iedereen fit is. En toen bleek al vrij snel dat het er 25 waren en dat er dus eentje ontbrak. En toen stonden er maar twee keepers op het veld. En hebben we even geïnformeerd bij de persmensen van de KNVB. En toen zeiden ze vrij snel dat Bart Verbrugge wel heel even op het veld was geweest. Zijn gezicht even heeft laten zien, maar daarna een individueel programma heeft afgewerkt in de gym.
1: En de bondscoach, Ronald Koeman, vertelde op de persconferentie hoe het met hem gaat.
11: Oké, misschien had het slechter gekund, want het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus het is woensdag. We hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: Ja, echt even afwachten. Stel dat het tegenvalt. Wie gaat er dan keepen?
10: Ja, dat is de vraag. Dat weten we eigenlijk nog niet. Dat hebben we wel al een paar keer gevraagd aan Koeman. Maar die wilde daar voorlopig nog geen antwoord op geven. Ik denk dat hij, as we speak, met beide keepers in het hotel zit. Want hij zei op de persconferentie bij ons hier vanochtend dat hij vanavond dat gesprek zou voeren. Dat ze er wel al uit waren. Het is heel lastig, want Verbrugge is al jaren zijn vaste keeper. Daarachter zitten nu Robin Roefs en Mark Vlekken. Vlekken zit wel al wat langer bij Oranje, heeft ook wel al eens onder Koeman gespeeld, maar nooit echt kunnen overtuigen. Roefs maakte pas vorige week zijn debuut in de uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije, die Oranje verloor. Heeft dus nog niet zoveel ervaring in Oranje. Ook nog nooit een eindtoernooi gespeeld. Maar heeft wel een heel goed seizoen achter de rug in de Premier League. Dus zeker weten, dat doen we er niet. Maar het lijkt erop dat Roefs dan wel een streepje voor heeft.
1: Wat gaat Oranje nog de komende dagen doen in aanloop naar die eerste wedstrijd?
10: Morgen is er een training, maar daar mogen wij alleen het eerste kwartier bij zijn. Dus daar gaan we niet heel veel informatie uit kunnen halen. Maar dan gaan we wel even snel kijken of we Verbrugge weer zien op het trainingsveld. Dan gaan daarna de hekken op slot. En dan is er vrijdag ook een besloten training. Dus dan heeft Koeman even de tijd om de puntjes op de i te zetten. En de strategie helemaal bij te slijpen in aanloop naar die wedstrijd tegen Japan. En dan vertrekt Nederland zelfs al zaterdag naar Dallas. Waar dan zondagavond juli tijd die eerste wedstrijd is tegen Japan.
1: Zijn sportredacteur Tom Schallies vanuit Kansas City. Het UWV laat onderzoek doen naar de werkcultuur binnen de organisatie na klachten van jonge verzekeringsactie. Artsen, meldt het AD.
12: Die artsen spreken van een hoge werkdruk, angstcultuur en een onveilige werkomgeving, vooral in de regio Amsterdam. Adviesbureau KPMG gaat de signalen onderzoeken nadat ook de beroepsvereniging van UWV-artsen hun zorg al uitsprak. Minister Hans Veilbrief noemt de meldingen ernstig en zegt dat hij de situatie nauwlettend zal volgen. Bij Amerikaanse luchtaanvallen in Iran is deze week mogelijk een drinkwaterinstallatie geraakt. Volgens Iran kwamen daardoor meer dan 20.000 mensen tijdelijk zonder water te zitten. Onderzoekers van de New York Times bekeken satellietbeelden en zagen daarop dat twee gebouwen van een watervoorziening waren geraakt. Of dat bewust was, is niet duidelijk. Het opzettelijk bombarderen van drinkwaterinstallaties is een oorlogsmisdaad. Het Amerikaanse leger heeft nog niet gereageerd. Nederlandse roofvogels hebben een goed broedseizoen. Boswachters zien veel nesten met drie jongen, terwijl dat normaal één of twee zijn. Deze boswachter legt bij Hart van Nederland uit hoe dat komt.
13: Er zijn veel muizen. Muizen is wel zeg maar een stapelvoedsel voor veel roofvogels. De havik zit hier. Er zitten kerkuilen, ranzuilen, de sperwer, de wespendief. Dus het zijn wel een aantal soorten die hier verblijven.
12: Boswachters ringen de jonge vogels om ze in de gaten te houden en te beschermen. Een grote ceremonie gisteravond bij de Sagrada Familia in Barcelona. Paus Leo zegende de Jezus Christus-toren van het beroemde bouwwerk van Gaudí. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend. Daarna was er muziek en vuurwerk, horen we bij TVE.
14: En het centenario de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'architect de Déu.
12: De inzegening van de Sagrada Familia valt samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí.
1: Het is de laatste Spaanse bestemming die Paus Leo deze week aandoet. De Canarische eilanden. Dan zal hij aandacht hebben voor de vluchtelingen die aankomen op de eilanden. Een onderwerp dat de Spaanse politiek verdeelt. Door het radicaal rechtse Vox moeten andere partijen daarover een helder standpunt innemen. En dat brengt de katholieke rechtsconservatieve Partido Popular in een ongemakkelijke positie. Dat merkte ook correspondent Miral de Bruyne, die al voor het pauselijke bezoek op de Canarische eilanden was.
15: Op de pier van Arguinaguín zijn de voorbereidingen in volle gang. Voor de paus wordt hier een afdakje gebouwd, tegen die felle zon natuurlijk. Maar de kade wordt vooral klaargemaakt voor zo'n 3000 genodigden. De meeste van hen migranten die hier aankwamen in houten bootjes na een dagenlange reis vanuit Afrika naar Europa.
16: Mijn naam is Kaya Suárez Ortega.
15: Kaya Suárez van de katholieke hulporganisatie Caritas legt uit waarom de paus juist op deze pier met migrantenfamilies wil spreken. Ooit was dit de pier van de schande, vertelt ze. Die bijnaam die kreeg de pier in 2020, toen tijdens de coronacrisis duizenden migranten na aankomst in houten boten soms wekenlang onder slechte omstandigheden op deze pier moesten bivakkeren. En die pier wil de paus gaan omdopen tot de pier van hoop. Maar wat die hoop in de praktijk moet betekenen, dat verdeelt de Spaanse politiek. De regeringspartij staat onder druk en er dreigen vervroegde verkiezingen. Wat een kans biedt voor de conservatiefrechtse Partido Popular, die historisch op één lijn ligt met de kerk. Maar die eenheid staat steeds meer onder druk in het rechtser wordende Spanje. Ja, als je in zo'n grote kerk staat, ga je toch automatisch een klein beetje zachter praten. Dit is de Sint-Anna-kathedraal in Las Palmas. En in en rond de kathedraal is de bisschop van de Canarische eilanden maar druk om alles voor te bereiden. Maar hij kan ons ook heel even te woord staan.
17: Bueno, me llamo José Mazuelo y estamos en la catedral de la diócesis de Canarias.
15: Denkt u dat het de taak is van de kerk om zich met politiek te bemoeien als het bijvoorbeeld gaat over migranten? Want het valt me op dat dat in Spanje best wel vaak gebeurt.
17: Bueno, no es que la iglesia haya hecho política, la iglesia está haciendo su labor.
15: Dat is geen politiek, vindt hij. De kerk doet gewoon haar werk. Namelijk het verwelkomen van en het opkomen voor de zwakkeren. In dit geval mensen die onder hele moeilijke omstandigheden dit soort overtochten maken. Heeft u het gevoel dat Spaanse politici eigenlijk de migratiecrisis gebruiken voor hun politiek?
17: Se intenta hacer política de todo.
15: Politici, die maken alles politiek, zegt de bisschop. Ze ook als het gaat om migratie. Juist omdat migratie zo'n ingewikkeld dilemma is. En hij benadrukt ook hoe gepolariseerd Spanje überhaupt eigenlijk al is.
17: In España está todo muy politizado y polarizado.
15: De Partido Popular die is ooit opgericht als christelijke partij. Denkt u, vooral als u kijkt naar de migratiecrisis, dat zij nog steeds christelijke normen en waarden hanteren?
17: El Partido Popular no creo que se vaya a poner contra la Iglesia ni se vaya a alinear con Vox.
15: Hij denkt niet dat de Partido Popular zich ooit tegen de kerk zal keren en de extreme lijn van Vox gaat aannemen. Maar eigenlijk, zegt hij, zit er in Spanje in elke politieke partij nog altijd een groep die vanuit de katholieke idealen spreekt. Als je hier in de kerk rondloopt, ja, dan verraadt eigenlijk bijna niks dat de paus zo meteen hier op bezoek komt. Behalve achter in de kerk hier, daar staat een prikbord. En op dit prikbord hangen een paar flyers over het bezoek van de paus. Op een van die flyers staat bijvoorbeeld een kruis. En op dat kruis hangt een zwemvest. Een krachtig symbool.
1: Dat is dus op de Canarische eilanden. Merel de Bruyne was daar. Ruim 1300 migranten kwamen dit jaar om of raakten vermist in een poging de Spaanse kust te bereiken. Dat concludeert hulporganisatie Caminando Fronteras in een nieuw rapport. De meeste slachtoffers probeerden vanuit West-Afrika naar die Canarische eilanden te komen. West-Afrika-correspondent Maurice Lede. Maurice, waarom is juist die route zo dodelijk?
18: Dit is de langere, gevaarlijke route. En die Canarische eilanden die horen bij Spanje. Dus als je het haalt, dan ben je in Europa en dan kun je asiel aanvragen. Smokkelnetwerken zijn voortdurend op zoek naar andere vertrekpunten. En begin van dit jaar was dat vooral vanuit Gambia. En dan is het echt nog een flink stuk varen naar de Canarische eilanden. Zeker als het gebeurt op overvolle van die houten boten. Ja, dan ben je erg kwetsbaar.
1: En probeer ze dus nu vooral vanuit Gambia naar die Canarische eilanden te komen?
18: Nee, ook vanuit Marokko probeerden mensen de afgelopen maanden over te steken. En dan zag je ook dat gebeurde in opblaasbare boten.
1: Jeetje.
18: Nou, pratend over kwetsbaarheid, ja, dan zorgt dat natuurlijk ook voor veel ongevallen. En al die pogingen naar Spanje, samen naar die eilanden, dat kostte de afgelopen maanden honderden mensen het leven.
1: Ja, het is wel de oceaan die je opgaat. Dat betekent wel dat de reis dus alleen maar gevaarlijker is geworden?
18: Jazeker, ja. Zo'n 1 op de 5 mensen overleeft dat niet. En wat echt opmerkelijk is, er varen minder boten naar die eilanden. Maar van de mensen die gaan,

0: kostte de afgelopen maanden honderden mensen het leven.
1: Ja, het is wel de oceaan die je opgaat. Dat betekent wel dat de reis dus alleen maar gevaarlijker is geworden?
0: Jazeker, ja. Zo'n 1 op de 5 mensen overleeft dat niet. En wat echt opmerkelijk is, er varen minder boten naar die eilanden, maar van de mensen die gaan, komen er relatief meer om. En dat komt volgens Caminando Fronteras niet alleen door de ongeschikte boten. Je gaf het al aan, ook zware weersomstandigheden. Ze dragen hieraan bij. Maar paniek en geweld aan boord wordt ook gemeld. En zij geven ook aan dat in hun ogen reddingsoperaties ernstig tekortschieten.
1: Hoeveel mensen proberen op deze manier naar die Spaanse eilanden te komen?
0: Dat is moeilijk te zeggen. In 2025, afgelopen jaar, daalde het aantal bootvluchtelingen met meer dan de helft richting de eilanden. Volgens een grenstoezichtorganisatie ging het toen om ongeveer 17.000 mensen.
1: En waar komen ze vandaan, de mensen die deze route proberen?
0: Die komen vooral uit West-Afrika. Deze regio heeft te maken met armoede. Het ontbreekt ook vaak aan een economisch perspectief. Daarnaast zie je dat klimaatverandering, conflicten, politieke onrust een reden is voor veel jonge mensen om te vertrekken. Ja.
1: En ze blijven dus proberen, terwijl het dus heel gevaarlijk is. Waarom blijven ze het toch doen?
0: Ja, wanhoop. Ik sprak een hulpverlener die zelf ooit de oversteek heeft gemaakt en die zich nu inzet om mensen te waarschuwen voor de gevaren. En die geeft ook aan, ja, deze mensen voelen een enorme druk om te gaan. En ze lijken niet te beseffen dat ze hun leven kunnen verliezen. Het is vervolgens voor hen dan ook echt hartverscheurend om hun radeloze familie te vertellen dat ze nooit meer terugkeren. Dat is schrijnend.
1: Ja. Maurice, dankjewel. Correspondent Maurice Leden. Het is 9:04. En even na 9:30 hebben we weer Stand.nl.
2: Zo is het.
1: Roos.
2: Astrid, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
2: AI, daar gaan we het over hebben. Begint steeds meer mensen te vervangen op de werkvloer. Banen staan op de tocht en ook vakbonden zien al duizenden ontslagen, mede door AI. Zo'n 10% van de werknemers maakt zich grote zorgen en slaapt er slecht door, blijkt nu uit een onderzoek onder werknemers waar RTL Nieuws vanmorgen over bericht. Vooral in branches zoals in de reclamewereld en in de financiële sector gaat de opmars van AI hard, ziet ook vakbond CNV. In die sectoren vragen mensen zich af, werk ik zo meteen nog in dezelfde functie? Wat moet ik kunnen qua opleiding om mijn baan te behouden? Nou, en wij vragen ons af, herkent u dit? Praat mee aan de hand van de stellingen. Die is vandaag, ik ben bang dat AI mijn baan overneemt. Werkt u in zo'n sector waarbij u ziet dat AI steeds meer in opmars komt? Maakt u zich daar ook echt zorgen over? Wat zegt u werkgever? Heeft u zelf al gezocht naar ander loopbaanadvies om eens te kijken, kan ik ook iets anders doen? Wordt u dat ook aangeboden? Of zegt u, nou, ik ben er niet zo bang voor, ik denk dat AI vooral een aanvulling is? Praat mee hierover. U kunt bellen met 0800 1101 of reageer via de NPO Luister-app.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: In Gaza, in Libanon, zelfs de meest ervaren oorlogscorrespondenten durven niet meer.
8: Bram Vermeulen ziet in Libanon hoe de oorlog zich richt op journalisten.
9: Our job is a dangerous job.
8: De waarheid onder vuur.

0: Vanavond 8:15, VPRO NPO 2, Frontlinie.
1: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
2: Buitenspel of het spel winnen? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Rachmaninoffs wereldberoemde tweede pianoconcert wordt vertolkt door de Franse sterpianist Natalia Milstein. Ook klinkt Berlioz' betoverende symfonie fantastiek. Op 30 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: NPO Radio 1.
6: De hoofdpunten, Thomas.
7: Er zijn in Nederland nu bijna 130.000 internationale studenten. Dat zijn er minder dan een jaar geleden. Het is voor het eerst sinds 2006 dat er een daling te zien is. Vooral studenten uit Duitsland en China laten Nederland links liggen. Hoe dat komt, is niet bekend. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt. Wel is er veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Die waren al aangekondigd door president Trump. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Iran zegt dat er Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait beschoten zijn. Het Iraanse leger zegt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen.
6: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, weer een dag met Jantje lacht, Jantje huilt.
8: Ja, een beetje wel, want we hebben nu te maken met op veel plaatsen zon. Hier en daar komen wat stapelwolken voor en een enkele lichte bui zie je ook op de radar verschijnen. Nu vooral in het westen, dat zal oostwaarts gaan trekken. En dan wordt het westen een tijdje lang droog. Maar tegelijkertijd zie je vanaf het begin van de middag, denk ik al, de bewolking in het westen weer toenemen. En later in de middag volgt daar ook wat regen. Die regen gaat zich dan weer oostwaarts over het land uitbreiden. Dus het is wisselvallig te noemen vandaag. Daarbij temperaturen van 17 of 18 graden. En de wind zwak tot matig uit het zuidwesten.
6: En de komende dagen?
8: Nou, die regen van vanavond en vannacht houdt wel een poosje aan. Morgen overdag ook van tijd tot tijd wat regen, veel bewolking. Een matig tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Een graadje erbij, dat wel 18 of 19 graden kan het worden. En in de loop van de middag wordt het wat minder nat. In de avond weer op de meeste plaatsen droog. Voor zaterdag heeft het noorden kans op een bui. Het zuiden is meest droog, er is wat zon. Het blijft waaien. In het zuiden kan het wel 20 graden worden. In het noorden een graad of 17. En in het weekeinde verandert er weinig. Al neemt de kans op een bui ook in het noorden dan wat af.
6: Marco, dankjewel. En Erwin, hoe gaat het inmiddels op de weg?
9: Nou ja, Jantje moet ook naar het werk natuurlijk met de auto. En staat in de file. Veel files door een ongeluk op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam bijvoorbeeld. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp. 5 kilometer stilstaand verkeer. De linkerrijstrook is dicht. A50 Os Arnhem. Bijna een half uur vertraging tussen knooppunt Ewijk en Heteren. 6 kilometer file. Door een ongeluk op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk Oost en Den Bosch West. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En er is een auto met aanhanger geschaard in de Roertunnel. En daarom is richting Maasbracht de linkerrijstrook dicht bij Grubbevorst. 7 kilometer file, 25 minuten vertraging in beide richtingen.
6: Alle wethouders in Tiel zijn gisteravond opgestapt. Zometeen een verslaggever die bij die vergadering was.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo!
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie olifant!
12: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. La- je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
13: Ik heb een buikpijn.
14: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
15: Voor de een een held, voor de ander een rechtsextremist.
16: Dat hysterische gejank over u moet zich schamen en u moet uw excuses aanbieden.
15: Ik, Mischa Blok, ontmoet opiniemaker Wierd Duk in Mischa en de mannen die het beter weten. Morgenavond 8:30, Avrotros, NPO 2.
14: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
2: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
18: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
6: Alle 5 de wethouders van de gemeente Tiel zijn opgestapt. Gistermorgen vertrokken 2 wethouders. En gisteravond tijdens de raadsvergadering werd bekend dat de andere 3 wethouders door hun partijen zijn teruggetrokken. Aanleiding is een artikel in NRC van eerder deze week. Jonny van Essen is verslaggever bij Dagblad De Gelderlander en volgt deze zaak. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
6: Ja, jij was gisteravond bij die raadsvergadering. Hoe ging dat?
19: Best bijzonder. Het was een volle agenda. Het zou over van alles en nog wat gaan. Maar toen kwamen er nog een paar mededelingen. Eerder op de dag hoorde natuurlijk al dat de 2 wethouders hun ontslag hadden ingediend. En dan voel je hem al een beetje aankomen. Je zag al wat mensen kijken. Waarom zit er überhaupt geen enkele wethouder op de stoelen die daarvoor zijn gereserveerd? Nou ja, toen kwamen de mededelingen dat ze alle 3 worden, de overige 3 worden teruggetrokken.
6: En waar draait dat nou om? Wat staat er in dat artikel van NRC waardoor het zo oplaait?
19: Ja, het draait eigenlijk om 1 zin. En dat heeft alles te maken met de vorige burgemeester. Die is opgestapt, of in ieder geval die is vertrokken met, nou, laten we zeggen, een hoop bombarie. NRC zou een document hebben ingezien dat hij aan de provincie zou hebben gestuurd. Er worden geen namen ingenoemd, maar daarin zegt hij dat er wethouders betrokken zouden zijn bij zaken uit het straf- en bestuursrecht. Wat het dan precies is, dat wordt niet gezegd. Zoals ik al zei, er staan geen namen bij. Dat is eigenlijk al. Dat is de zin die het allemaal heeft aangezwengeld.
6: Ja, en dat zorgde ervoor dat gistermorgen dus die 2 wethouders van Pro opstapten. Waarom deden zij dat?
19: Die wethouders van Pro die wilden, zeggen ze, een onderzoek naar het een onafhankelijk onderzoek naar de handel en wandel van het hele college. Eigenlijk vanuit de achtergrond, jongens, als we niks te verbergen hebben, laat het dan gewoon zien, hè, laat het duidelijk zijn, want op deze manier straalt een vage verdenking af op ons allemaal. Maar naar eigen zeggen kregen ze de handen niet voor op elkaar bij de rest van het college. Ja, toen hebben ze maar gedacht, we nemen ontslag.
6: En volgens die 3 wethouders in de raadsvergadering. Daar waren ze dus zelf niet bij, zei je net.
19: Nee, klopt. Hun partij heeft medegedeeld dat ze hun wethouders terugtrekken.
6: En waarom hebben die partijen dat dan gedaan? Wat gaven zij als reden?
19: Ze laten het zichzelf niet aanmeten. Daar komt het eigenlijk op neer. Ze hebben het over verdachtmakingen. Een onveilige werksituatie liet de fractievoorzitter van de PVDB zich ontvallen. Ze zeggen, nou, onze wethouders kunnen zich nergens tegen verweren en we laten onze wethouders niet langer beschadigen. En ook de VVD, die leefde de wethouder nummer 3, die zei ook van, ja, we willen onze wethouder niet langer blootstellen aan verdachtmakingen.
6: Maar het probleem is natuurlijk dat we nog steeds eigenlijk niet weten waar het om gaat, hè?
19: Nee, klopt. We hebben geen flauw idee.
6: En dat weten we niet omdat het vertrouwelijk is?
19: Dat weet ik niet omdat het vertrouwelijk is. Omdat er, als ik NRC mag geloven, die dat document heeft ingezien, dat er geen namen in genoemd zouden worden. Dus ja, het complete college is vertrokken op een aantijging, zou je kunnen zeggen. Die eigenlijk niet heel concreet is.
6: Die aantijging komt dus van de vorige burgemeester. De huidige burgemeester, José van Egmond, hoe heeft zij gereageerd?
19: Burgemeester van Egmond die reageerde kort. Ze heeft vandaag contact met de commissaris van de Koning van Gelderland. Ze gaat kijken naar de situatie is ontstaan en hoe ze stappen verder kunnen zetten om Tiel weer vooruit te helpen. En ja, welke stappen dat dan gaan zijn en hoe het verder moet, dat gaan we moeten afwachten.
6: Ja, want dit was het oude college, hè, dat nu vertrokken is. Hoe staat het met de onderhandelingen?
19: Bar slecht. De onderhandelingen gaan in Tiel behoorlijk moeizaam. Partijen zijn het op de inhoud niet eens, maar het gaat ook heel erg over de persoon. Bepaalde partijen, die wethouders van andere partijen, het liefst niet in het college willen zien. De bestuurscultuur is wordt als groot probleem gezien. Dus er sprake zijn van een fysieke bestuurscultuur. Mensen die bepaalde voorstellen niet in zouden willen brengen vanwege druk. Ze hebben in Tiel een boel glad te strijken voordat er een nieuwe coalitie komt te zitten.
6: Ja, daar zal de ontwikkeling van de afgelopen dagen niet aan bijdragen. Dankjewel, Joni van Essen, verslaggever bij Dagblad De Gelderlander.
20: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
21: Goedemorgen, dit is Lieneke uit 's-Hertogenbosch.
20: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
22: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
20: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
23: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
20: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
24: Misschien interessant om te vermelden.
6: Opnieuw onrust in de buurt van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Correspondent Arjen van der Horst, wat gebeurde er vannacht?
25: Nou ja, je zag tot laat in de avond de helikopters in de lucht. Hè. De politie was massaal aanwezig op straat in Belfast. Maar ja, dat kon niet voorkomen dat het opnieuw tot ongeregeldheden kwam. In Sandy Knowes, dat is een gebied aan de noordflank van Belfast, hadden zich enkele honderden gemaskerde jongeren verzameld. Die probeerden een hotel te bereiken, maar werden tegengehouden door een politiecordon. Ja, en wat volgde was een lange confrontatie. Het waterkanon werd ingezet. De politie werd met stenen en flessen bekogeld. Er waren kleine opstootjes ook in twee andere steden in Noord-Ierland. Dat gezegd, de intensiteit was een stuk minder dan wat we allemaal dinsdagavond zagen, toen er rellen waren op meerdere locaties in de stad, waarbij auto's en huizen in brand werden gestoken. Dat soort zwaar geweld werd Belfast nu bespaard.
6: Want hoe was het in Belfast zelf?
25: Ja, al was het dus wel een stuk minder gisteren. Je zag nog steeds een stad die zich schrap zette en het zekere voor het onzekere nam. Er zijn relatief weinig migranten in Noord-Ierland, maar Belfast heeft in het zuiden van de stad een piepkleine migrantenwijk. Die bezocht ik gisteren. Daar was het echt doods op straat toen ik het bezocht. Hè. Rolluiken van de winkels waren dicht. Die bleven ook de hele dag gesloten. De bewoners waren duidelijk angstig naar de gebeurtenissen van de dag ervoor. Die bleven gewoon binnen. Maar je zag het ook al elders in de stad. Hè. Scholen in sommige delen lieten om 11:00 ochtends hun kinderen alweer naar huis gaan. Tal van bedrijven en winkels gingen vroeger dicht dan normaal en verschillende culturele voorstellingen werden gecanceld gisteravond. Dus het was nog niet business as usual in Belfast.
6: Nee. Het heeft allemaal te maken met racistisch geweld. Hè? Daar hebben we het al een paar keer over gehad deze week. Hoe gaat de Noord-Ierse regering daar nou mee om?
25: Ja, Noord-Ierland heeft een uniek en erg versplinterd politiek landschap. Hè, met aan de ene kant die pro-Ierse republikeinse partijen en aan de andere kant pro-Britse unionistische partijen. Die kunnen vaak niet door één deur. Maar op dit soort momenten zie je wel de rijen sluiten. Dus de leiders van de vijf grootste partijen kwamen met hun gezamenlijke verklaringen, waarin ze tot kalmte manen. Dat hebben ze meerdere keren gedaan. En dat werd ook gecombineerd met een hele strenge waarschuwing dat railschoppers kunnen rekenen op de lange arm van de wet en dat geweldplegers zware straffen krijgen als ze gepakt worden. Maar ja, zoals we zagen de afgelopen dagen, heeft dat weinig effect gehad.
6: Arjen, dankjewel. Correspondent Arjen van der Horst. FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaf gisteravond de persconferentie in Mexico-stad, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK voetbal is.
0: Infantino gebruikte daar grote woorden. Dit zal het grootste, beste, geweldigste en meest inclusieve WK in de geschiedenis van de FIFA worden.
1: The biggest, the best, the greatest, the most inclusive World Cup in the history of FIFA. The biggest event probably in the history of mankind.
0: Waarschijnlijk ook nog het grootste evenement in de geschiedenis van de mensheid. Al dus een bescheiden Infantino.
6: Nou ja, hij heeft het over het meest inclusieve. Terwijl je houdt een scheidsrechter uit Somalië tegen aan de grens. Niet FIFA, maar de VS.
0: Ja.
6: Supporters uit Afrika mogen niet komen.
0: Ja, dat van het inclusieve, dat is echt al jarenlang de belofte bij dit WK. Maar ja, inderdaad, dat incident met die Somalische scheidsrechter, daar kwam die ook nog even op terug en noemde het ongelukkig. En volgens hem is het wel de verdienste van de FIFA dat Iran mee kan doen aan het WK. Ondanks de spanning met de VS.
1: If I had to go with a bus to Tehran and drive them here, I would do that. I don't know who else would have been able to ensure that in these circumstances Iran could come and play.
0: Ja, Infantino als buschauffeur, dat kostte mij ook even moeite om dat voor me te zien. De New York Knicks dan staan op matchpoint voor het kampioenschap in de NBA. Ze maakten vannacht een achterstand van 29 punten op San Antonio Spurs goed en wonnen de wedstrijd met 1 punt verschil. Dat horen we op de social media kanalen van de NBA.
3: Brunson gets it, fires up a three. Shot no good, the tip, it's gone! It's gone! It's gone! With 1.2 remaining! Knicks take the lead! OG Anunoby, and it's 107-106! The greatest comeback in NBA playoff history.
0: Je hoort hem zeggen, de grootste comeback ooit in een finale wedstrijd. De Knicks hebben nog 1 overwinning nodig om kampioen te worden. Kogelstootster Jessica Schilder is haar ongeslagen status in dit Diamond League seizoen kwijtgeraakt. De wereldkampioene won vorige week nog in Stockholm en had eerder in China zelfs het Nederlands record verbroken naar 21 meter 9. Gisteravond stootte de Amerikaanse Chase Jackson in Oslo de kogel 20 meter 74 ver. En daar kwam Schilder niet aan, horen we bij Ziggo Sport.
4: Kan Schilder over de 20 74 van Chase Jackson? Nee, het is willekeurige poging. Zo onder de beide 20 meter.
0: Ik begin wat vermoeid te raken. Het wordt wat veel, zei Schilder kort na haar derde grote wedstrijd in 8 dagen. En vlak voor het begin van het WK voetbal is er nog een shirtjesrel bij Haiti. De FIFA heeft de tenues van het land op het laatste moment verboden omdat er een politiek statement op te zien zou zijn. Dat lezen we bij Sportza. Onderop het shirt zijn meerdere kleine figuren te zien die een rood-witte vlag omhoog houden. Die vlag is van Polen. Daarvoor moeten we terug naar de tijd dat Haiti bij Frankrijk hoorde. Napoleon stuurde toen een leger die kant op om een opstand neer te slaan. In dat leger vochten ook veel Polen mee, maar die hadden grote sympathie voor de opstandelingen en een deel liep zelfs over. De goede band met Polen staat zelfs in de Haitiaanse grondwet. Maar een voetbalshirt, dat mag dus niet. De kledingsponsor heeft snel een nieuwe versie gemaakt zonder die vlag.
6: Verkeersinformatie, Erwin Hart.
9: Door een geschaarde auto met aanhanger is de roeltunnel dicht in de A73 van Nijmegen naar Maasbracht, van noord naar zuid. Tussen Bezel en Linnen staat het daarom stil, 2 kilometer. Omrijden kan via Eindhoven over de A67 en de A2.

0: Level 42, Love Games. Eindexamenkandidaten wachten vandaag op dat ene verlossende telefoontje, waarin ze te horen zijn, krijgen of ze zijn geslaagd of voor een middelbare schooldiploma of niet. Aruna Hoofs is docent Nederland op het VMBO in Haarlem. Ze vertelt dat het voor alle leerlingen een spannende dag is, ook voor degene die er goed voor staan.
1: Nog steeds is het spannend voor iedereen, want je wilt toch niet degene zijn die bijvoorbeeld gezakt is. Dus dat vindt iedereen heel spannend. En begrijpelijk ook.
0: U gaf nog een spoedles Nederlands tijdens de eindexamenspreekuren van NOS Stories. Hè? Waar zaten nou de lastige onderwerpen voor de leerlingen?
1: Leerlingen vinden leesvaardigen altijd heel lastig. Dat blijven ze gewoon moeilijk vinden. Omdat dat heeft ook te maken met focus en concentratie. Dus dan kan het best wel zijn dat als je gelijk begint met lezen en dat je niet eerst de tekst globaal gaat lezen, dat je op een gegeven moment gaat afhaken. Maar het is veel handiger als je eerst gaat kijken, hoe lang is deze tekst? En als die bijvoorbeeld 7 alinea's is en je bent bij alinea 4, dan denk je, oh, nou, ik ben al over de helft. Kijk, dat zijn allemaal kleine tips die je helpen om tijdens het examen gefocust te blijven.
0: Om het in hapklare brokken als het ware voor jezelf in te delen.
1: Ja, ja, ja.
0: En heeft u teruggehoord dat mensen daardoor geholpen waren?
1: Ja, ja, gelukkig wel. Ik doe de NOS eindexamen spreekuren nu 5 jaar. En als dat niet succesvol was, dan had ik dat ook niet ieder jaar weer gedaan.
0: Vorige week werd bekend dat de uitslagen van 65.000 VMBO-leerlingen langer moesten wachten op de uitslag van het praktijkdeel van hun eindexamen. Ja, dat hebben ze inmiddels wel gekregen. Vandaag dus die centrale schriftelijke examens. De definitieve uitslag hebben ze dan helemaal bij elkaar. Maar die onrust van vorige week, heeft dat nog wel iets met die spanning gedaan?
1: Nee, ik denk dat dat wel meevalt. Maar dat komt ook omdat je na vorige week eigenlijk nog niks weet. Dus het is vooral ook voor docenten dat je, als je praktijkexamen hebt gegeven en dat bestaat uit verschillende onderdelen, dat je zelf ook echt al kan kijken van hoe hebben de leerlingen het gedaan. En als het examen bijvoorbeeld uit 4 onderdelen bestaat, dat je nu alvast kan gaan kijken welk onderdeel is het handigst voor deze leerling om te gaan herkansen. Maar de leerlingen hebben daar minder last van dan dat je misschien denkt.
0: Nee, dus wat dat betreft is echt vandaag de grote dag. U heeft hem al vaker meegemaakt. Hoe is dat om op school dan te zijn? Want dat doet u, hè? U gaat leerlingen opvangen. Ook de leerlingen die gezakt zijn. En dan heb je dus die mengeling van vreugde van degene die geslaagd zijn en het verdriet van de mensen die gezakt zijn. Hoe doet u dat?
1: Ja, nou, meestal gaat dat wel goed. Want leerlingen die weten het van elkaar toch al. Dat is hetzelfde met dat als je bijvoorbeeld gaat bellen. Dan zijn er allemaal groepen, WhatsApp-groepen die dan al gaan heel hard gaan werken. Van, oh, ik ben al gebeld of die is al gebeld. Dus uiteindelijk weten ze het van elkaar ook wel. Dus ja, dat komt ook eigenlijk altijd wel weer goed. En ze zijn echt heel lief voor elkaar ook altijd.
0: Dus daar hoeft u niet zoveel aan te doen. Ze vangen elkaar op.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat is mooi.
1: Ja.
0: Rond de middag, dan kunnen leerlingen in het land de eerste telefoontjes van mentoren verwachten. Hè? Stel, leerlingen of ouders, die zitten vaak ook in enorme spanning, die nu luisteren, dan hebben ze nog wat tijd te overbruggen. Heeft u een boodschap voor iedereen die vandaag het horen krijgt, wel of niet geslaagd?
1: Ja, het is ook voor de ouders, weet je, als je kind zakt, dan is dat natuurlijk super vervelend. Maar het is eigenlijk voor het kind is het altijd het allervervelendst. En dan is het wel echt de bedoeling dat je met elkaar, dat je zo snel mogelijk herpakt. Want het kan natuurlijk zijn dat je gewoon vanaf volgende week dinsdag een herexamen kan doen. En dan, dan is het fijn dat je zo snel mogelijk weer in staat bent om te leren. En dat je hier niet te lang in blijft hangen met elkaar. En dat zou fijn zijn als dat thuis is, maar dat is op school natuurlijk ook zo. Weet je, wij gaan allemaal weer bijlessen geven ook. En alle plannen die je dit weekend hebt afzeggen en alles focussen tot volgende week. En dan is de kans alsnog heel groot dat je bij de diplomering, dat je er gewoon bij bent bij je klas.
0: Aruna Hoofs, docent Nederlands.
2: Nooit meer slapen. VPRO. De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
3: Ik ga in gesprek met Ruslandkenner, journalist en onderzoeker Helga Salomon. Ze werkte op de Nederlandse ambassade in Moskou en ze komt vaak langs op televisie als deskundige.
4: Bereid me helemaal voor op Rusland, dus als ik hoor het klopt niet, dan grijp ik in.
3: In haar nieuwe boek Poetins Rusland in 5 moorden... laat Salomon ons kennis maken met Poetins systeem aan de hand van 5 spraakmakende politieke moorden.
2: In de nacht van maandag op dinsdag vanaf 12 uur. Nooit meer slapen. Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: NPO Radio 1. 9 uur.
14: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De sluiting van de Straat van Hormuz heeft minder invloed op de olieprijs dan analisten hadden verwacht. En Nederland is minder in trek bij buitenlandse studenten. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
15: Het aantal internationale studenten in Nederland is voor de eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUVIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. Vooral het aantal Duitse en Chinese studenten is flink afgenomen. Hoe dat komt is niet duidelijk. Vanuit India en Spanje komen er juist meer mensen naar Nederland om te studeren. In de strijd om het presidentschap van Peru gaat het nek aan nek tussen de rechtsconservatieve en de linkse kandidaat. Die laatste lag de afgelopen dagen met tienduizenden stemmen voor, maar nu heeft zijn tegenstander de leiding genomen met maar 651 stemmen verschil. Het kan nog weken duren voor er in Peru een officiële uitslag is. Nog 2% van de stemmen moet geteld worden. En inmiddels is al duidelijk dat er met 400.000 stembiljetten iets mis is. Die moeten allemaal onderzocht worden. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hielkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in het glazen huis, waar ze live radio maken en er voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting die het Kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren, die er onderzoek naar nieuwe medicijnen voor kinderen met spierziekten mee financiert. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Een verpleegkundige heeft een beroepsverbod gekregen vanwege alcoholmisbruik. Het Tuchtcollege in Den Bosch heeft hem die maatregel opgelegd. De man werkte als anesthesiemedewerker in de zorg, maar werd ontslagen omdat hij pijnstillers had gestolen. Daarna ging hij in de zorg als zelfstandige aan de slag. Daarbij ging het meerdere keren mis. Zo deed hij zich voor als EHBO'er bij een evenement waar hij onder invloed was en legde hij een infuus aan zonder dat het mocht. Volgens het Tuchtcollege heeft de man een hardnekkig alcoholprobleem. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag is er meer bewolking en zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
16: De ochtendspits begint alweer op te lossen, maar we zijn nog niet zo ver. Op de A2 Eindhoven richting Den Bosch, namelijk 9 kilometer file tussen Bokstel en afrit Den Bosch-West. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Prins Klausplein en het Malieveld, 20 minuten vertraging daar, weer 3 kilometer file. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht was een ongeluk gebeurd. De weg is nog steeds dicht bij de Roertunnel, 2 kilometer stilstaand verkeer. Verkeer rijdt om via Eindhoven over de A67 en de A2. En op de N305 Dronten richting Almere is de vertraging nu redelijk groot tussen Almere Hout en de A6, 3 kilometer file.
0: Door China's vooruitziende blik is de olieprijs minder hoog dan die anders was geweest. Zo vertelt onze correspondent dadelijk.
17: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
18: Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
19: Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
20: Spinoza. De Malken Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
19: Buitenspel of het spel winnen. ACT Legal. Beslist beter.
20: Spinoza, de Malken Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De prijs van olie is sinds de oorlog in Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz flink gestegen, maar niet zo hard als analisten hadden verwacht. Ook vanmorgen zit de prijs in de lift. Toch is de prijs van een vat ruwe olie nog onder de $100. Een belangrijke reden daarvoor ligt in China. Het land importeert de laatste maanden juist minder olie, waardoor er meer overblijft voor andere landen. China-correspondent Gabi Verberg legt uit waarom China juist minder olie importeert nu.
21: Omdat de olie heel duur is en omdat ze deze dure olie deels kunnen laten liggen omdat ze gigantische voorraden hebben. En dan heb ik het niet over olievoorraden uit eigen grond. Die hebben ze wel, maar beperkt. Ik heb het vooral over olievoorraden die China eerder al heeft geïmporteerd tegen lage prijzen.
0: En waarom hebben ze dat toen gedaan?
21: Ja, de belangrijkste reden is om het land, de mensen, de industrie en de overheid te beschermen tegen een crisis zoals deze eigenlijk. China die heeft dus zelf wel wat olie, maar in de jaren 90, door de snelle economische groei van het land, werden ze steeds afhankelijker van de import. En de overheid die zag daar een risico in. Een risico in die alsmaar groeiende afhankelijkheid van het buitenland. Want de geschiedenis heeft geleerd, een verstoring van de aanvoer van olie door een oorlog, een blokkade, een natuurramp, noem maar op, leidt tot stijgende energieprijzen. Precies zoals we nu zien, met als gevolg een ontevreden bevolking. En aangezien er in China natuurlijk geen gekozen regering is en de markt, zeker in grondstoffen zoals olie, door de overheid streng gecontroleerd wordt, zal de bevolking dus vooral heel erg boos worden op de regering als het leven onbetaalbaar wordt. Nou ja, om dat te voorkomen zijn ze begin jaren 2000 heel bewust begonnen met de aanbouw van olieopslag en het vullen daarvan. En inmiddels is het niet alleen maar de staat die daar verantwoordelijk is. Commerciële bedrijven hebben daar ook een verantwoordelijkheid in. En die opslagcapaciteit die groeit alleen maar. En als de prijs dus laag is, dan vult China die tanks. En op die relatief goedkope olie van eerder draait het land dus nu voor een groot deel.
0: Gebruikt China dan nog wel steeds evenveel olie?
21: Nee, dat is een ander onderdeel van het verhaal. Kort na het uitbreken van de oorlog heeft het land meteen maatregelen genomen om het gebruik van olie ook te beperken. En de belangrijkste daarvan is denk ik dat ze hele strenge eisen zijn gaan stellen aan de export van olie naar het buitenland of naar zware oliehoudende processen en producten. Om dus zo die prijs inderdaad ook de vraag te drukken. En het heeft daarin wel een aantal uitzonderingen gemaakt. Zoals bijvoorbeeld leveringen aan Hongkong en Macau. De regio's die onderdeel zijn van China, maar officieel eigen bestuur hebben. Die krijgen nog wel steeds olie. Internationale vliegtuigen, die mogen ook nog steeds tanken in China. Maar voor de rest gaat er eigenlijk nauwelijks nog een druppel ruwe olie de grens over.
0: En wanneer willen ze dan weer reserves gaan aanvullen? Of wanneer moeten ze dat weer gaan doen?
21: Ja, dat hangt dus een beetje af van hoe lang de oorlog in het Midden-Oosten nog duurt. Experts die schatten dat China zo'n 5 maanden nog door kan gaan met het beperkt importeren van olie zoals het nu doet. En het is wel goed om te benadrukken. Ze importeren nog steeds heel veel olie. Maar ze importeren nog maar de helft van wat ze ongeveer een jaar geleden importeerden. Maar ja, wanneer ze die import echt weer zullen opvoeren, hangt dus heel erg af van de prijs van de olie. Dus van de situatie in het Midden-Oosten. En dan vooral wanneer de straat in Hormuz weer open gaat. Kijk, ik denk niet dat China als ze reserves zal willen gebruiken. Dat brengt gigantische veiligheidsrisico's met zich mee. Dus als de handel via de straat van Hormuz binnen de aankomende maanden niet hervat wordt, en of China geen alternatieve bronnen voor goedkope olie kan vinden, verwacht ik wel dat China zich dus binnen aanzienbare tijd steviger met de crisis in het Midden-Oosten zal gaan bemoeien. Om zo de oliehandel, dus ja, in ieder geval voor zichzelf, maar idealiter voor de hele wereld weer vlot te trekken.
0: Zei correspondent Gabi Verberg. Het is 9:09. Langs de A1 bij Apeldoorn doet TNO onderzoek naar de uitstoot van vrachtwagens om uit te zoeken wie de grote vervuilers zijn. En ook de politie werkt mee aan dat onderzoek. Verslaggever Onno Beukers, hoe werkt dat?
1: Ja, de politie is eigenlijk degene die dan de vrachtwagens ook echt van de weg mag halen. Dat mogen de onderzoekers van TNO niet. Dus daarom is het nu ook samen met de politie gedaan. En ja, Pim van Mens, u bent de onderzoeker van TNO, of een van de onderzoekers. De eerste vrachtwagens zijn nu van de weg geplukt, hè?
4: Ja, de eerste twee zijn er nu vanaf gehaald.
1: Ik zie een betonmixer.
4: Ja, ja.
1: En nog eentje die volgens mij meer vloeistoffen, levensmiddelen vervoert.
4: Ja, klopt. Ja, die zijn nu ook onderworpen aan de eerste test. Dus daar meten we gewoon direct in de uitlaten fijnstof en de stikstofoxide. En die zagen toevallig deze twee voertuigen. Die kwamen dus in onze eigen test nu niet hoog uit. Maar dat betekent nog niet dat we helemaal klaar zijn met het onderzoek. We gaan ook nog nu in de software van het voertuig duiken. Om dat te kijken of daar dan misschien nog iets aan de hand is. Of dat iets van foutcodes zijn. Of dat er mogelijk iets anders aan de hand is.
1: Ja. Want voor de duidelijkheid, we hadden het net de vorige keer al over. Jullie hebben een soort snuffelbus, hè, ja, die achter de voertuigen rijdt. En dan die uitlaatgassen zeg maar opzuigt en dan meet en analyseert.
4: Klopt.
1: Maar langs de weg staan ook een aantal meetapparaten.
4: Ja, ja, dat klopt. Er staan 2 meetapparaten langs de weg. De ene die meet horizontaal over de weg heen. De andere meet van boven naar beneden. En die kunnen dus heel veel voertuigen in één keer meten. Maar die meten ook maar heel kort. Dus het kan best zijn dat je net even een bepaalde conditie te pakken hebt. Dat die net even wat hogere emissies heeft bijvoorbeeld. Of het kan ook eventueel zijn dat de motor bijvoorbeeld nog koud is. Dat kan impact hebben.
1: Wat maakt het verschil met een koude motor en een motor die al opgewarmd is?
4: In het geval van stikstofoxide moet je katalysator op bedrijfstemperatuur zijn. Dus de auto moet wel minimaal vijf minuten hebben gereden. Tot die echt goed warm is. En het kan ook zijn dat die net een beetje warm is. Maar als je dan nog optrekt, dat het nog net niet voldoende is. Dat hij alsnog net te hoge emissies geeft. Met de snuffelbus hebben we natuurlijk veel langer de tijd om erachteraan te rijden. Dus we zien binnen ongeveer een half minuutje hebben we al een idee van oké, dat is een high emitter. En dan blijven we er 2 tot 5 minuten lang achterrijden. En dan weten we eigenlijk wel zo goed als zeker van dit is niet goed. Maar met die apparatuur op en langs de snelweg is dat net even wat minder zeker.
1: Ja, nou ik zie de chauffeurs erbij staan. Ja. Die zijn niet helemaal blij ermee volgens mij, want die worden nu opgehouden.
4: Ja, die worden opgehouden, dat klopt. Dus daarom wil je ook dat in de toekomst dit zo effectief mogelijk gaat. Hè? Dat je niet onnodig mensen aanhoudt. Nu heb je al een steekproef met die verschillende systemen. Dus we gaan ook in het onderzoek kijken wat is nou de beste manier om die steekproef te doen. En zorg dat je dit in ieder geval niet bij alle voertuigen moet gaan doen. Want je staat best wel eventjes stil.
1: Ja, die steekproef die wordt gedaan omdat de regelgeving die gaat veranderen.
4: Ja, de regelgeving, gaat om voertuigen in gebruik. Dus dat zijn bijvoorbeeld dat is regelgeving rondom APK, maar bijvoorbeeld ook wegkantinspecties. Waar je nu al wat verschillende testen hebt. En die testen worden ook uitgebreid, bijvoorbeeld voor stikstofoxide. Dat is het idee, daarvoor ligt een voorstel. En wij kijken nu of die testen inderdaad haalbaar zijn en of die effectief zijn. Ja.
1: En als we dan inderdaad die vrachtwagens hier terechtkomen, dan komen ze eigenlijk in een soort straat waar je helemaal doorheen loopt. Hè? Ja, u zei het net al, hier beginnen ze dan eerst bij de plek waar ze dan echt in de uitlaat gemeten worden.
4: Ja, dus het voertuig komt aanrijden. We zeggen ook laat de motor direct aanstaan. Maar je wilt natuurlijk niet dat alles afkoelt of weer opnieuw gaat kalibreren of wat dan ook.
1: Het staat in een bord in heel veel verschillende talen. En dan met name de talen die dus door chauffeurs worden gebruikt.
4: Precies, er zijn allerlei verschillende Europese talen die staan daar. En dan wordt snel wordt dat voertuig zeg maar, zo neergezet dat hij ook niet meer kan verplaatsen. En dan wordt zo snel mogelijk worden de probes, eigenlijk de meetapparatuur, direct in de uitlaat gestoken.
1: Is het dan erg dat langs de weg wordt er gesnuffeld en dat daar hoge waarden uitkomen? En als je hem hier, de snuffelaar, het buisje erin hangt, dat het dan laag staat? Dat het eigenlijk misschien niet zoveel aan de hand is?
4: Nou ja, dat is dus wat we hier willen kijken. Hoe vaak gebeurt dat dan? Hoe vaak heb je dan zo'n verkeerde interpretatie van die apparatuur? En moet je dan inderdaad toch niet... Is bijvoorbeeld dan die snuffelbus ook nog een goede optie om daar aanvullend op in te zetten? Of in plaats daarvan? Dus dat zijn allemaal onderzoeksvragen die hier spelen. Maar daarom, je wil in ieder geval zeker kunnen stellen... dit is een high emitter. Dus daarvoor heb je die verschillende testen heb je nodig... Maar willekeurig aanhouden, dat zou natuurlijk nog veel meer mensen langs de kant zetten. En nog een veel kleinere slagingskans. Dus we hebben nu een redelijk hoge slagingskans met voertuigen die high emitter zijn.
1: Ja, high emitter. Dus de voertuigen die het meeste uitstoten, die worden van de weg geplukt. Uiteindelijk, omdat die er dan niet mogen rijden. En uiteindelijk natuurlijk ook om die lucht schoner te krijgen. Dat we allemaal net iets gezondere lucht in kunnen ademen.
0: Verslaggever Onno Beukers. En hoe het verder op de weg gaat, dat horen we van Erwin.
16: Nou, moet je horen. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad lag een stalen plaat op de weg bij afrit Zwift, de band. En er reden enkele auto's overheen en daardoor zijn ze in botsing gekomen. 5 kilometer file is het gevolg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een half uur.

0: Aperture van Harry Styles. Morgen is het zover, het nieuwe Europese migratiepact gaat in. Daarmee moet er meer grip komen op de instroom van asielzoekers. Hier in Nederland veranderen de procedures van de immigratie- en de naturalisatiedienst, de IND, daardoor. Het doel is een korter proces. Asieladvocaat en voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten Wil Eikelboom legt uit wat de advocaten gaan merken van het pact.
1: Ik denk dat wij vooral veel meer naar de rechtbank zullen gaan. Want de IND-procedure wordt inderdaad korter, maar ook onzorgvuldiger. Asielzoekers worden nog minder vaak gehoord. Er wordt van uitgegaan dat ze veel informatie zelf in een tablet kunnen schrijven, waar ik bij veel mensen grote twijfel over heb. Ze krijgen minder rechtsbijstand in de procedure. En als er een afwijzing komt, dan kunnen ze daar niet vooraf op reageren. Dus die discussie over of dat dan een terecht besluit is, zal zich veel meer bij de rechtbank gaan afspelen.
0: Ja, want de IND past de procedures aan, hè, om het sneller te kunnen doen. Wat gaan ze veranderen?
1: Ja, het is een aantal dingen die ze veranderen. Dus het belangrijkste is het schrappen van gehoren. Een deel van de rechtsbijstand, of het grootste deel van de rechtsbijstand aan asielzoekers wordt vervangen door juridisch advies dat de IND zelf gaat geven. Dat vinden zij efficiënter, denk ik. Ik denk dat dat het omgekeerde het geval is. Omdat het bewezen is dat een asielzoeker die goed voorbereid is en die goed weet wat hij aan documenten moet hebben, bijvoorbeeld of hoe de IND naar een aanvraag kijkt, dan gaan die procedures leiden vaker tot een goed besluit. En want je kan snel een besluit nemen. Maar als dat vervolgens bij de rechtbank alsnog over de kop gaat, als de rechtbank het vernietigt, dan moet het toch weer terug naar de IND en dan krijg je uiteindelijk alsnog een lange procedure. En een belangrijk verschil is dat het voornemen wordt afgeschaft. Dus nu kun je, als de IND zegt we willen afwijzen, dan brengen ze een voornemen uit. Nou ja, dat zal vandaag bij wijze van spreken voor het laatst gebeuren. Vanaf morgen niet meer. Dan krijg je meteen een besluit waar je dan niet, daar kan je dan nog op reageren, maar alleen door in beroep te gaan bij de rechtbank. Dus de IND die krijgt kortere procedures. Dat is op zich, is iedereen daar blij mee, denk ik. Want de procedures zijn volstrekt uit de pan gerezen met wachttijden tot 2 jaar. Waar dat maximaal 6 maanden zou moeten zijn. Maar de rechtbanken die gaan een hoop meer zaken voor hun kiezen krijgen. En het is de vraag of zij daar de capaciteit voor hebben. En dat geldt ook voor ons.
0: Maar nu heeft de IND eerder gezegd, bijvoorbeeld in de Telegraaf, geef ons even de tijd om dit aan te pakken. Moeten ze dan niet eerst even de kans geven?
1: Nou, natuurlijk krijgen ze de tijd om alle procedures op de juiste manier in te richten. Ze hebben er ook voor gekozen om het IT-systeem te veranderen per morgen. Dus het is allemaal heel spannend. Daarnaast heeft de politiek ze opgezadeld met nog een heel aantal nationale regels die niet door het pact zijn verplicht. De wetten van Faber, zal ik ze maar even noemen. De invoering twee-staten-stelsel, het afschaffen van de vergunning voor onbepaalde tijd. Dat zijn allemaal weer extra maatregelen die allemaal weer voor werkdruk zorgen bij alle ketenpartners. De IND zal wel tijd hebben om dat zo goed mogelijk op poten te krijgen. Maar ik ben toch bang dat toch wel tot problemen zal gaan leiden.
0: Ja, u vreest voor dat het minder secuur wordt. Nou heeft in Nieuwsuur Rodia Maas, directeur-generaal van de IND, daarop gereageerd. Hè? Of kortere asielprocedures minder secuur worden en er dus aanleiding is, meer aanleiding, om te procederen.
2: Nou, daar geloof ik niet in. Ik denk echt dat de procedures zoals we die uitvoeren net zo secuur zullen zijn als dat we ze tot op de dag van vandaag uitvoeren.
0: Zij denkt dus dat het wel kan.
1: Ja, dat snap ik dat zij dat zegt. Want het zou gek zijn als zij zou zeggen dat ze minder zorgvuldige procedures zouden hebben. Maar feit is dat er onderdelen van de procedure zijn weggeknipt. En niet zomaar onderdelen waarvan je zegt, dat is allemaal maar administratie of bureaucratie. Zo is onder andere ook het medisch advies uit de procedure gehaald. En nu op dit moment nog worden alle asielzoekers gezien door een medicus die kan vaststellen of er misschien sprake is van kwetsbaarheid, van trauma, dat er bepaalde voorzorgen moeten worden gemaakt tijdens de procedure of tijdens het gehoor. Dat gaat ook allemaal weg. Ik kan niet anders dan verwachten, helaas, dat dat toch in veel gevallen, in elk geval een heel aantal gevallen, zal leiden tot gemiste kwetsbaarheden. En dan krijg je toch een minder zorgvuldige procedure.
0: Hoe moet het dan wel? Want u als asieladvocaat zou ook willen dat de procedures korter worden, want dat is voor de mensen zelf heel fijn. Dus hoe moet het wel in uw optiek?
1: Ja, nou, ik vind, en goed, ik ben asieladvocaat, u hoeft het niet van mij aan te nemen, maar er is een aantal jaar geleden ook een rapport verschenen door de commissie van Zwol, en die zegt ook, je moet de rechtsbijstand en de, dat geldt voor advocaten, maar ook vluchtelingenwerk bijvoorbeeld, die zijn ook uit de procedure gehaald, grotendeels. Je moet dat juist aan het begin zo goed mogelijk regelen, dan krijg je, heb je de grootste kans op een goed besluit. Een goed besluit betekent, daar hoef je niet tegen in beroep. Want uiteindelijk kan je zeggen, de IND wil graag beslissen binnen, ja, ze zeggen nu 3 maanden, dat zou fantastisch zijn. Maar als je volgens alsnog jarenlang bezig bent met procedures bij de rechtbank, omdat het daar helemaal vastloopt, ja, dan schiet het nog niet op. En het zou ook helpen als de politiek zou stoppen met, als een kip zonder kop, als het ware, telkens nieuwe strengere maatregelen invoeren. Elke maatregel die, waarvan de effecten trouwens helemaal niet worden bewezen, of eigenlijk die überhaupt niet worden afgewacht, die zorgen weer voor extra druk op die keten.
0: Wil Eikelboom, voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten. Vanmiddag in het Radio 1 Journaal een reportage in Ter Apel over hoe de IND gaat werken onder dat nieuwe migratiepact.

0: elke maatregel die, waarvan de effecten trouwens helemaal niet worden bewezen, of eigenlijk überhaupt niet worden afgewacht, die zorgen weer voor extra druk op die keten.
1: Wil Eikelboom, voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten. Vanmiddag in het Radio 1 Journaal een reportage in Ter Apel over hoe de IND gaat werken onder dat nieuwe migratiepact.
2: Reactie aan de redactie.
3: Wie, oh wie, staat er zondag op doel tijdens de openingswedstrijd van Oranje op het WK voetbal tegen Japan? Dat is de grote vraag. Eerste keeper Bart Verbrugge kwam maandag pijnlijk terecht op zijn heup en op de training was hij afwezig, was eerder vanochtend te horen in een reportage van sportredacteur Tom Schallies. Een luisteraar vroeg zich af, zouden keepers eigenlijk geen beschermende kleding kunnen dragen?
1: Nou, dat vragen we aan sportcommentator Jan Kees van der Kun. Is dat een goed idee?
4: Heel goed idee. Nee, dat hebben ze al eigenlijk, beschermende kleding, voor zover mogelijk. Want het is natuurlijk zoeken naar de juiste balans tussen bescherming en bewegingsvrijheid. Ook heel belangrijk voor keepers. Je kan ze niet inwikkelen in bubbeltjesfolie en als een soort Michelin-mannetje daar neerzetten. Ja, en dan was het gewoon eigenlijk pech dat hij verkeerd terecht kwam, dat hij een botsing had. Daar had heel wat kleding misschien wel een beetje bij geholpen, maar dat is toch echt geen optie. Misschien was het spelen van die wedstrijd wel de fout geweest. Die oefenwedstrijd die heel weinig heeft opgeleverd, behalve dus deze blessure. Het was een beetje een ongelukkige wedstrijd, met dus een ongelukkige afloop ook voor die keeper, die nu een race tegen de klok moet maken om toch op tijd fit te zijn.
1: Jan Kees, dankjewel.
3: En langs de A1 bij Apeldoorn doet TNO samen met de politie onderzoek naar de uitstoot van vrachtwagens om uit te zoeken wie de grote vervuilers zijn. Verslaggever Onno Beukers, we hoorden net nog, staat vanochtend bij die snuffelbus die gebruikt wordt door TNO. Marcel vroeg zich af of ook gewone dieselbusjes worden gecontroleerd. Dus niet alleen vrachtwagens, want sommige dieselbusjes stoten, zegt hij, bizar veel roet uit en dat is behoorlijk schadelijk voor het milieu.
1: Nou, Onno, worden die ook gecontroleerd?
5: Ja, zeker. Die worden ook gecontroleerd. Nou, zei TNO er net wel bij. De nadruk ligt nu bij dit onderzoek in eerste instantie op vrachtwagens. Maar ook bedrijfswagens, die komen hier ook al, want ze zijn deze week begonnen, af en toe binnenrijden. Uiteindelijk ook personenwagens. En ze focussen dan in totaliteit vooral op de diesels, omdat die het meeste uitstoten. Maar uiteindelijk is het doel om ook benzinevoertuigen en dus alle dieselvoertuigen, bedrijfswagens, auto's of vrachtwagens allemaal te kunnen controleren.
1: Onno, dankjewel.
2: 3 voor de dag.
1: Zo'n 182.000 scholieren krijgen te horen of ze zijn geslaagd voor hun eindexamen. Zo niet, dan kan een deel van hen vanaf 16 juni herexamen doen. Paus Leo bezoekt de Canarische eilanden. Daar zal hij aandacht hebben voor de vluchtelingen die aankomen. Maar migratie, dat is een onderwerp dat de Spaanse politiek verdeelt. Het dwingt de van oorsprong katholieke partij om kleur te bekennen, vertelt Spanje-correspondent Miral de Bruyne.
6: De regeringspartij staat onder druk en er dreigen vervroegde verkiezingen. Wat een kans biedt voor de conservatiefrechtse Partido Popular, die historisch op één lijn ligt met de kerk. Maar die eenheid staat steeds meer onder druk in het rechtser wordende Spanje.
1: En het WK voetbal gaat dus van start. De openingsceremonie die begint om 19:30 onze tijd in Mexico-stad. Met optredens van onder meer Shakira. Daarna spelen Mexico en Zuid-Afrika de openingswedstrijd. Die begint om 21:00. Sportredacteur Tom Schallies over die wedstrijd.
7: Het zijn natuurlijk niet de grootste landen. We verwachten niet dat die over 4 weken in de finale in New York staan. Er zijn wel wat verhalen ook dat het misschien wat extra spannend is, want het zou onrustig zijn in Mexico City. Zouden protesten zijn en het weer is er heel slecht. Maar ja, voordat de FIFA een streep gaat zetten door de openingswedstrijd van de WK voetbal, dan moet er een hele hoop gebeuren. Dus we gaan er voorlopig gewoon vanuit dat die wedstrijd doorgaat. En dan is Mexico tegen Zuid-Afrika de eerste van in totaal 104 wedstrijden op dit WK.
1: En die wedstrijden zijn live te zien en te horen op hier deze zender, NPO Radio 1. Te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. Kortom, als je wil, hoef je het niet te missen. Zometeen na 19:30, Spraakmakers. Roos.
8: Hoor je mij?
1: Ja, daar ben ik.
8: Ik zei nog net een heerlijk rijtje, noemde je net op. Zometeen in Stand.nl om 19:30 gaan we het hebben over de invloed van AI op ons werk. De stelling is, ik ben bang dat AI mijn baan overneemt. Praat mee, bel 0800 1101.
1: Dat ben Roos. Thomas heeft de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: De 3FM-actie Serious Request komt dit jaar uit Arnhem. In de week voor kerst maken 3 DJ's radio vanuit het Glazen Huis. Daarmee halen ze geld op voor een goed doel. Dit jaar is dat de Brandwondenstichting. Bij de actie van vorig jaar werd bijna 19 miljoen euro ingezameld voor Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Wel is er veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Er zijn in Nederland nu bijna 130.000 internationale studenten. Dat zijn er minder dan een jaar geleden. Het is voor het eerst sinds 2006 dat er een daling te zien is. Vooral studenten uit Duitsland en China laten Nederland links liggen. Hoe dat komt, is niet bekend. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag is er meer bewolking en zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen is het bewolkt en soms is er wat regen bij maximaal 19 graden.
2: ANWB, verkeersinformatie met nog wat files te gaan. Een stuk of 20, de meest opvallende. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad. 5 kilometer file tussen Emmeloord-West en de Ketelbrug. Een 30 minuten vertraging door een ongeluk is de rechter rijstrook dicht. De linker rijstrook is dicht door bergingswerkzaamheden op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen Lexmond en Nieuwegein 4 kilometer file. Veel vertraging op de A27 Utrecht richting Gorkum bij Lexmond in 5 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is vrij.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Ik zeg niks nieuws met de woorden: de Britse premier Starmer staat onder grote druk. En over een week is er opnieuw een sleutelmoment: een verkiezing in het Britse kiesdistrict Makerfield. En deze kunnen van groot belang zijn voor Starmer. Daarom is onze spraakmaker vandaag Lia van Beckhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Welkom, Lia.
4: Fijn dat te zijn.
3: Fijn dat je er bent.
4: Goedemorgen, Roos.
3: Ja, we hebben de laatste tijd wel vaker gehoord dat zijn dagen zijn geteld. Maar misschien nu echt. Ik bouw nog een klein voorbehoudje in, dat hoor je.
4: Ja.
3: Maar we gaan zo meteen dus meer horen over Starmer en ook over de migratiediscussie en het geweld in Belfast. Want ook daar moet hij mee dealen. Voor het Mediaforum, alvast hier, VPRO-presentator Nadia Morsuit. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Roos.
3: En benieuwd of jij nieuwe inzichten hebt gekregen door de documentaire De Duistere Kant van Forum voor Democratie.
6: Het gaat om geld, invloed, macht, ophef. That's it.
3: Ja, we hebben vaker artikelen ook al gelezen over deze partij. Wat hebben we nu geleerd van dit kijkje achter de schermen met oud-leden en medewerkers? Dat zometeen. Nu in Stand.nl de kunstmatige intelligentie-koortsdroom. Donkere wolken boven de arbeidsmarkt en de zorgen dat we straks overbodig zijn. De stelling is: ik ben bang dat AI mijn baan overneemt.
0: Deel uw ervaring
7: op 0800 1101.
8: Lijkt wel of je een AI-stem gebruikt.
9: Is het AI of niet?
10: Goedemorgen.
11: In de financiële wereld neemt AI steeds meer taken over.
12: There will be bloodshed as AI slaughters jobs left and right.
13: I think AI will lead to widespread unemployment. Are they right to be worried?
14: Absolutely. Wie zit zich nu zorgen te maken achter zijn bureau?
15: Als je je werk kan doen via videobellen, dan heb je een probleem.
16: What about everyone's jobs?
17: That's a challenge of a choice of the capitalists who run businesses that will choose to reduce costs by asking people to leave.
18: De zorgen zijn van, ja, kan ik dit nog wel aan?
19: Ja, het is AI.
18: Ja?
19: Ja.
3: Spraakmaker Lia van Beckhoven. Ja, als jij er bent, dan gaan we ook altijd even naar het Verenigd Koninkrijk. Kan niet anders. Daar dezelfde zorgen bij mensen?
4: Tuurlijk. Toen ik dit fragmentje hoorde, toen dacht ik dat ik aan een gesprek dat ik had een week geleden met een Brit. En hij zei, doet iets in IT, vraag niet wat. En hij was aan het zoeken wat voor effect AI op zijn baan zou kunnen hebben. En een dag later werd hij bij de baas geroepen en ontslagen.
3: Nee.
4: Vanwege AI.
3: Is het ook echt een brede discussie? Ik bedoel, zie je ook in de media?
4: Ja, net zoals hier, natuurlijk.
3: Schijnen, ja.
4: Welke banen zijn veilig, welke waarschijnlijk niet.
3: Ja.
4: Mensen maken zich zorgen.
3: Ja.
4: Je hebt nu ook de gevolgen daarvan, dat heel veel studenten bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk ook om andere redenen, maar nu ook met duizend tegelijk zeggen, willen wij eigenlijk wel een universitaire opleiding of een hbo-opleiding gaan doen? Moeten we niet zorgen dat in plaats van automatisch in te schrijven op accountancy of rechten of zo, mm-hmm. dat we echt gaan kijken naar welke vakken niet onmiddellijk bedreigd worden door AI? En dan maar noodgieter.
3: Ja, ja, die zijn altijd nodig. Weet ik ook uit eigen ervaring. Nadia Moussaid. De aanleiding hiervoor is een enquête waar RTL Nieuws over schrijft onder werknemers. Zo'n 10% maakt zich grote zorgen. 11% ligt ook echt wakker.
5: Ja.
3: Val jij daaronder?
5: Ik denk dat in de journalistiek. Ja, volgens mij. Nou ja, wij hebben sowieso met bezuinigingen bij de NPO te maken. Dus dat is al iets waar denk ik.
3: Niet per se door AI.
5: Nee, maar ik denk wel dat AI ingezet wordt. En volgens mij is ook wel de bedoeling dat dat op veel meer plekken ingezet gaat worden. Zodat je een gedeelte van je voorwerken uit de handen kan geven. Daar ben ik. Ik probeer het af en toe. Waar ik me in dat opzicht dan in ons vakgebied meer zorgen over maak, is de bias die daarin zit. En dat,
3: de vooroordelen.
5: De vooroordelen. En hoe dan AI bepaalt wat research is. Of welke artikelen naar boven komen. Of hoe je een artikel samenvat of vertaalt. Ja. En dat dat echt niet één op één klopt.
3: Nee.
5: Dus ook eigenlijk de wat daar nog meer in
3: maak je af en toe gebruik van.
5: Ja, ja, ja. En dan, maar ja, ik probeer ook om een beetje mee te gaan met de tijd. Maar ik ben echt zo niet.
4: Maar het is niet de enige grond dan, hè? AI.
5: Nee, tuurlijk niet.
4: En dat bedoel ik. Ja. Je maakt er gebruik van, maar dat is het. Mm-hmm. Het is niet het enige waar je op verlaat. Als het gaat om het checken van feiten of om research.
5: Ja. Ja. Het is eigenlijk meer een soort van snelle Google search of zo.
3: Ja, we gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. De stelling is dus: ik ben bang dat AI mijn baan overneemt. Franca van Dommelen, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
3: U reageerde vanmorgen naar aanleiding van onze oproep, omdat u zo iemand bent die wel eens wakker ligt van de zorgen. Vertel.
9: Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben zelf directeur-eigenaar bij Emma Henson. En wij zijn als organisatie actief betrokken bij de professionele ondersteuning van vergaderingen. En denk daarbij bijvoorbeeld aan notuleren.
3: Oh ja.
9: Of de inzet van executive assistants daarbij. Ja. En wij zien natuurlijk een enorme verandering in de markt. En ik vond het wel een heel mooie oproep. Want ik lig er inderdaad van wakker als ondernemer. Maar ook nadenkend over de beweging die wij doormaken. Nu zijn wij zelf 1,5 jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van onze eigen AI, notuleertool, Henson Minutes. Juist vanuit de gedachte dat we voorop willen lopen in de markt. En ook omdat ik het juist zo waardevol vind dat wij de talenten van onze medewerkers op een andere manier gaan benutten.
3: Ja, dat is interessant wat u zegt. Op een andere manier. Dus zij kunnen niet meer het werk doen wat ze altijd deden. Wat doen zij nu? Want u heeft taalprofessionals in dienst.
9: Klopt, ja, klopt. Nou, een deel van het werk is nog steeds zoals het was. Maar wij zien wel een enorme verandering van het bijvoorbeeld zelf maken van notulen tot meer het redigeren van door AI opgestelde notulen. Ja. En waar we daarnaast nog mee bezig zijn, is dat we juist onze mensen de kans bieden om zichzelf ook om te scholen in de organisatie tot bijvoorbeeld prompter. Waarbij zij hun taalkennis toch effectief kunnen inzetten om nieuwe schablonen voor onze klanten te prompten.
3: Ja, dan moet u even uitleggen wat dat is, dat prompten, want dat zullen heel veel mensen niet meteen weten.
9: Nee, inderdaad. Dat begrijp ik. Wat zij doen is, kijk, zij hebben heel veel kennis van de Nederlandse taal en ook de Engelse taal. En wat wij doen in dat prompten is dat iedere relatie van ons heeft specifieke wensen hoe de notulen eruit moeten komen te zien. Hoe de opbouw moet zijn, hoe de zinsopbouw moet zijn. Of er wel of niet op naam wordt genotuleerd. Ook het gebruik van bepaald jargon daarbij. Ja. En wat onze collega's nu met hun taalkennis kunnen doen, is dat wij hen leren om dat om te zetten in het schrijven van opdrachten. Hè, dus taalopdracht aan AI. Om uiteindelijk in die in dat template, dus het juiste template te krijgen, dat als dan die vergaderingen plaatsvinden, dat met AI eigenlijk in de juiste schrijfstijl komt.
3: Dus u probeert wel een beetje mee te gaan en het te integreren en tegelijkertijd ligt u er wakker van. Is dat omdat het toch een beetje voelt als uitstel van executie?
9: Nee, het is meer de vraag, kan ook iedereen mee? Wil iedereen mee? Los daarvan is het gewoon hartstikke kostbaar op dit moment. En levert het nog niks op. Dat is ook een reden waarom ik zelf soms word dicht. Maar wat ik zelf wel echt mijn doel hierbij is, dat uiteindelijk het werk, want het werk van de collega's gaat veranderen. Dat is een gegeven. Ja. Maar het is wel mijn doel dat we hun talenten dan zoveel mogelijk blijven benutten ten gunste van die veranderingen. Zodat zij hun banen kunnen blijven behouden. Ja. Want deze mensen zijn soms hier al 20, 30 jaar aan het werk. Ja. Ja, ik voel daarin, daarin gewoon een hele grote verantwoordelijkheid.
3: Ja, niet iedereen zal mee willen.
9: Die kans is aanwezig. Ik heb goede hoop dat toch gebeurt. Daar ga ik in ieder geval alles aan doen.
3: Ja, dan gaat u ze begeleiden.
9: Daar gaan we ze zeker begeleiden. Dan krijgen ze inderdaad trainingen voor en interne begeleiding, externe begeleiding. Ja. Dat is het doel. Ja, zeker.
3: Dank u wel, Franca van Dommelen. Orlando Welles belt ons ook vanmorgen. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
3: U werkt in een media marketingbedrijf. Nou, dat lijkt mij nou bij uitstek ook een sector waar veel met AI wordt gewerkt. En ook wellicht de angst heerst dat AI het overneemt?
10: Wellicht bij enkele collega's. Mensen die zich af zullen vragen wat dat gaat betekenen voor hun werk. Ja. Het heeft zowel bedreigingen als kansen, denk ik. Dus je ziet zeker in een bepaald creatief deel van ons bedrijf, of in de markt eigenlijk, dat grote impact heeft op de mensen, het werk. En dat brengt natuurlijk onzekerheid met zich mee. Dus daar kan ik me heel goed iets bij voorstellen.
3: Ja, u zegt vooral het creatieve deel.
10: Omdat je ziet in bepaalde onderdelen van de business dat bepaalde taken worden overgenomen door AI. Omdat het natuurlijk goedkoper is, sneller. Ik wil niet zeggen dat het creatiever is.
3: Nee, ik wil net zeggen, het is heel vaak saaier, vind ik.
10: Klopt. En daar heb je dus een menselijke factor voor nodig. Ja. Precies. En daar moet je dus onderscheid weten aan te brengen. Als je ernaar kijkt en je wilt dingen die repetitief zijn en veel tijd kosten, die je kan automatiseren en daardoor tijd vrijmaken om meer creativiteit toe te voegen, dan is het interessant en waardevol.
3: Ja. Bent u heel erg bezig nu om u te trainen in AI? Want ik spreek ook wel mensen die dan zeggen, ik probeer een voorsprong te hebben.
10: Ik probeer zeker een voorsprong te hebben, omdat het heel nuttig is. Ik ben begonnen met 3 vragen te stellen. 1, wat is het? Om het goed te begrijpen, dus mijn persoonlijke interesse. Daarna heb ik gekeken wat voor impact kan het op mijn huidige werk hebben. Zowel in positieve als negatieve zin. Mm-hmm. En daarna heb ik het iets groter getrokken en kijk wat voor impact kan het hebben op het bedrijf of de business en de wereld in het algemeen.
3: Ja. Nou, maar was het ook een beetje vanuit de gedachte, als ik dat niet doe, dan ben ik straks misschien mijn baan kwijt?
10: Nee, niet zozeer. Meer gekeken van hoe kan ik mijn baan makkelijker en interessanter maken en meer productiviteit daaraan toevoegen door AI in te zetten.
3: Ja. En bent u ook bezig met een plan B? Want als ik al die onderzoeken lees, dan is dat een sector waar u in zit die wel eens flink geraakt zou kunnen worden door AI. Denkt u ook wel eens van, wat mag ik nog meer goed in? Kan ik loodgieten? Kan ik?
10: Zeker. Ja.
3: En waar denkt u dan aan?
10: Ik ben erg handig, dus ik kan nog meer dingen. dus dat scheelt. Maar je moet er wel bij stilstaan. Wat kan het betekenen? En bestaat mijn baan over x aantal jaar nog? En wat ga ik dan doen? Dus die vragen stellen en antwoord proberen te formuleren, denk dat dat ook de mogelijkheid geeft om meer rust in je hoofd te creëren. En meer zekerheid voor jezelf.
3: Een beetje regie te houden over je carrière ook wel, denk ik.
10: Ja, sowieso. En je leven in het algemeen. Dus dat gaat alleen maar als je echt weet waar je het over hebt. Dus wat is AI, wat kan ik ermee en wat voor gevaren en kansen levert het op?
3: Ja, dank ook voor je bijdrage, Orlando Welles. De stelling is dus vandaag, ik ben bang dat AI mijn baan overneemt. Dat bleek namelijk dat bij 10% van de werknemers zo is. Uit een onderzoek bij RTL Nieuws vanmorgen over bericht. Sikko reageerde in de NPO Luister-app dat hij als kunstenaar niet zo bang is voor AI. Hij schrijft, het is een rekenmachine voor taal, een hulpmiddel, maar ik als persoon blijf verantwoordelijk voor de opdrachten die ik het geef. Je moet je vak wel echt verstaan. Maar dan is AI een prachtige tool. Willy Bierman schrijft in ons collectief, echt werk zoals metselen, timmeren, een verstopping oplossen. Daar is hij weer. Een lekkend dak dichten, een auto repareren of een patiënt wassen gaat AI echt niet overnemen. Voor een bullshitbaan is het geen probleem als AI dat overneemt. En ik van die betreffende ambtenaar of politicus of manager. Ze geeft meteen eens aan wat in haar ogen dan dus een bullshitbaan is. Iets nuttigs gaan doen. Mm. En bakker Johan maakt zich ook geen zorgen. AI kan geen lekkere worstenbroodjes, krentenbollen, brood en taarten maken. Gijs Koppens, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
3: U bent eigenaar van psychologenplatform Open Up. Het is uw onderzoek waar RTL Nieuws over bericht vandaag, waaruit blijkt dus dat 1 op de 10 werknemers zich grote zorgen maakt over de invloed van AI op hun werk. We hebben net Franca gehoord, die zich dus inderdaad grote zorgen maakt. En Orlando, die weer net een ander verhaal heeft, die zegt, nou, ik probeer gewoon vooral bij te blijven. Zijn dat herkenbare verhalen voor u?
19: Ja, heel herkenbaar. Ik denk het bijblijven, dat zien we ook terug in het onderzoek. Dus er zijn nu van alle werkenden 80% gebruikt AI regelmatig in het werk. En je ziet ook naarmate het meer gebruikt wordt, men weer optimistischer over de toekomst en over het werk van de toekomst. Het is wel paradoxaal dat naarmate mensen het meer gebruiken, gaan ze zich wel meer zorgen maken over het aantal banen.
3: Oké, dus er is een kantelmoment misschien ergens bij je kennis over AI.
19: Ja, naarmate je er verder in verdiept, zie je dat het best goed is. En dat het behoorlijk wat taken kan overnemen van de mens. Mm-hmm. En dan zijn mensen zo dat ze zich niet per se zorgen maken over direct de eigen baan. Mm-hmm. Maar met name de banen van de mensen om zich heen in de organisatie.
3: Oh ja. Ja.
19: Dus daarin geldt een beetje van, met mij gaat het eigenlijk best goed. Mm-hmm. Ik zet me in om AI te begrijpen. Maar ik maak me wel zorgen om de mensen om me heen.
3: Ja. Nu zijn er natuurlijk een hele hoop mensen die best wel flexibel zijn. Zoals Orlando Welles zegt, ik ga me gewoon lekker verdiepen en ik ga eens even kijken hoe het kan aanvullen. Maar dat heeft ook niet iedereen in zich. Toch? Om op die manier de regie te pakken over de eigen carrière. Ziet u ook in het onderzoek dat die mensen zijn die zich het meeste zorgen maken aanvankelijk?
19: Het valt nu nog mee in de zin dat we met name zien bij kenniswerkers dat die zorgen er zijn. En dan met name ook binnen de overheid zien we dat de zorgen het hoogst zijn.
3: Ja.
19: Omdat mensen daar nog weinig met AI mogen experimenteren. Maar we zien eigenlijk dat over alle opleidingsniveau, alle industrieën heen, naarmate mensen meer met AI werken, ze er toch bedreven in raken. Ik zeg niet dat iedereen het kan. Ik pleit ook voor een meer centrale aanpak als het gaat om de AI-transformatie. Om mensen bij de hand te nemen. Maar het is wel zo dat we ook nu allemaal hebben geleerd om met die smartphone te werken. Dus waarom zouden we niet allemaal ook met AI leren werken?
3: Ja, ja. Over dat percentage, hè? 1 op de 10 werknemers maakt zich grote zorgen. Dat is dus zo'n 10%. 11% slaapt er ook echt slecht door. Had u dat verwacht?
19: Ik had eerlijk gezegd hoger verwacht.
3: Ja?
19: Dus we zien gemiddeld dat er zo'n een kwart tot een derde van de werknemers significante levels van stress rapporteert. En dan vind ik 10% eigenlijk nog best meevallen. Het is een grote groep hoor, begrijp me niet verkeerd.
3: Uiteindelijk wel,
19: serieus.
3: Ja.
19: Dus dat is het wel. Maar voor heel veel banen, en we hebben ook voorbeelden van callcenters waar 80% van personeel ontslagen is.
3: Mm.
19: Dus ik had best nog wat meer stress verwacht rondom AI.
3: Ja, nu geven werknemers ook aan dat ze zich niet gesteund voelen, hè, door hun werkgever.
19: Ja.
3: Op wat voor manieren missen ze die steun?
19: Het begint al met van, mag ik AI überhaupt gebruiken? En hoe doe ik dat dan op een veilige en verantwoorde wijze?
3: Mm-hmm.
19: Er zijn heel veel organisaties die dat nog hebben dichtzitten. Dus er is eigenlijk weinig mogelijkheid om AI te gebruiken.
3: Ja.
19: Dan is het ook heel moeilijk om je gesteund te voelen.
3: Ja.
19: Als die mogelijkheid er wel is, dan gaat het er ook om, krijg je tijd om er echt aan te werken en te leren? Zijn er collega's om je heen met wie je kunt uitwisselen? Aan ervaringen. En ook zijn er collega's om je heen die het misschien beter snappen dan jij.
3: Ja.
19: Dat zijn zo de belangrijke elementen om je gesteund te gaan voelen.
3: Ja, dus dat werkgevers er oog voor hebben ook. Dank, Gijs Koppens van de psychologenplatform Open Up. Gaan we naar Amerika Klapwijk. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
3: U belde ons ook vanmorgen naar aanleiding van de stelling, ik ben bang dat AI mijn baan overneemt. U bent beleidsmedewerker bij VCP, dat is de vakcentrale voor professionals. En u heeft net een handreiking geschreven over AI voor vakbonden. Wat staat daarin? Wat is de belangrijkste boodschap?
20: Daar staat natuurlijk een hele hoop in. Maar ik denk dat er een aantal dingen goed aansluiten bij de vorige sprekers.
3: Mm-hmm.
20: Ik denk dat onderzoek wat gedaan is ook heel nuttig is. En ook aansluit bij signalen die wij krijgen. Sommige mensen maken zich zorgen, anderen zien kansen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe ga je ermee om.
3: Ja.
20: Wat ons opvalt is dat eigenlijk werkgevers zelf ook nog niet goed weten hoe ze AI goed kunnen inzetten. Wat het precies is en waar ze het kunnen gebruiken. En vooral ook hoe past het binnen hun bedrijf en strategie. Dus allebei de kanten is eigenlijk aan het zoeken.
3: Mm-hmm.
20: En mijn handreiking is eigenlijk bedoeld geweest om het gesprek te starten. Van waar kun je het nou over hebben? Waar moet je rekening mee houden?
3: Ja.
20: Dus,
3: maar gericht aan de vakbonden ook. Wat zouden die vakbonden dan moeten doen? Die zitten aan tafel bij CAO-onderhandelingen bijvoorbeeld.
20: Ja, die zitten aan CEO-tafels. Dus die kunnen bijvoorbeeld, moet je nadenken over, hè, stel nou dat je AI zou willen gaan inzetten in onze sector. Hoe gaan we om met het vraagstuk als het gaat over werk? Hè? Ja. Hoe zorgen we dat mensen geschoold blijven worden? Hoe zorgen we dat mensen van werk naar werk kunnen komen? Hè? Het voorbeeld van de klantenservice, waar 80% ontslagen is, dat is overigens niet gebeurd vanwege AI, want dat proces is al jaren gaande. Mm-hmm. Maar hoe ga je daarmee om?
4: Ja.
20: Daar kun je goede afspraken over maken. Zijn we ook mee bezig? We zijn natuurlijk ook nationaal bezig met een arbeidsmarktinfrastructuur om dat ook beter te vorm te geven. Ja. Maar daar kun je ook specifiek betere afspraken over maken als het gaat om AI.
4: Je hoort best wel vaak nu, hè, dat als bedrijven moeten inkrimpen, dat een AI wordt gebruikt als, nou, misschien wel excuus. Misschien is het ook zo, dat weet ik niet. Kan ik niet goed inschatten. Maar AI als argument wordt erbij wel vaak ingezet.
20: Die wordt er zeker ingezet. Met name ook, denk ik, maar dat is even een inschatting, op het moment dat er aandeelhouders zijn. Hè, het klinkt natuurlijk goed bij aandeelhouders als je AI gaat inzetten om kostenbesparend te zijn. Signalen over bijvoorbeeld ABN AMRO die AI ging inzetten. En daar krijgen we nu signalen dat er eigenlijk geen gedwongen ontslagen zullen zijn vanwege AI. Mm-hmm. Dus het is wel wat anders vaak dan in de media terechtkomt.
4: Ja. Zijn er al CEO's afgesloten waar AI in is opgenomen, dat u weet?
20: Zeker. Vorig jaar in januari eigenlijk al de eerste CAO's. Dat ging over de algemene banken en de verzekeringsbedrijven. Dat is gedaan door de vereniging die bij ons aangesloten is, vakbond de Unie. Mm-hmm. Dat is ook een van de verenigingen waar ik veel contact mee heb gehad. Van wat zijn nou de vraagstukken? Wat zou je nou kunnen agenderen? En dan merken we ook gewoon dat werkgevers zelf het niet goed weten. Hè. Je kunt AI inzetten, maar is het daadwerkelijk kostenbesparend? Ik hoorde net een van de eerdere. Het is nog best duur.
4: Ja.
20: En het wordt mogelijk ook nog duurder naar de toekomst toe.
4: Ja.
20: De andere is natuurlijk, wat doet het met de kwaliteit van werk? Gaan mensen er ook beter van worden op het moment dat je dit inzet?
4: Ja, dank voor uw bijdrage aan Merik Klapwijk. Gaan we naar Erik Maas. Hij is sectorleider diensten bij vakbond CNV. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
4: Herkent u het? Werkgevers weten er niet veel vanaf en werknemers ook niet?
1: Ja, zeker. En de zorgen zijn heel groot. In de financiële diensten is 80% in aanraking gekomen in zijn eigen of haar eigen werk met AI. Mm-hmm. Dus daar zie je al aan dat dat de invloed heel groot is.
4: Ja. Nou, is in aanraking komen met AI een beetje een breed begrip?
1: Nou ja, dat kan zijn het systeem waar ze mee moeten gaan werken. Dus het is ook heel belangrijk dat werknemers nu klaargestoomd worden van wat moet ik over 2, 4 of 6 maanden kunnen in mijn huidige functie.
4: Ja.
1: Dus die functie gaat ook veranderen in de financiële diensten. Het kan ook zijn dat er natuurlijk naar een andere baan dat iemand moet ontwikkeld worden om een andere baan te kunnen volbrengen in de afdeling of of in de organisatie.
4: Ja. Wat kunt u betekenen?
1: Nou, wat wij kunnen doen is, wij doen de oproep aan bedrijven van ga met ons eerder in gesprek, wacht niet tot het sociaal plan, want dan kun je nog wel financiële afspraken maken. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel belangrijk, maar het is vooral belangrijk om nu in gesprek te gaan, om oplossingen te vinden en te kijken van hoe zorgen we er dan voor dat die werknemers over 2 of over 4 of over 6 maanden ook echt die baan die hij dan heeft nog kan uitvoeren.
4: Ja, maar dat betekent ook dat u als CNV echt helemaal op de hoogte moet zijn van alle laatste ontwikkelingen rondom AI. Is dat ook zo?
1: Ja, zeker. Want bijvoorbeeld jongere werknemers melden zich ook bij ons. Die zeggen van wij zien eigenlijk minder vacatures nu in die financiële diensten. Mm-hmm. Minder kansen om ons daar te profileren of om daar een baan te vinden. Dus dat is echt een grote belang om daar ook nu ondersteuning voor te gaan zoeken. Van hoe zorg je er dan voor dat je nog steeds jonge werknemers ook in die sector krijgt?
4: Nee, dat snap ik. Maar u moet echt op de hoogte zijn, zelf ook als vakbond, natuurlijk precies waar de gevaren zitten. Hoe de toekomst eruit gaat zien. Want u bent ook degene die namens die werknemers bij die werkgevers aanklopt en zegt, hallo, laten we dit in de CAO anders even goed regelen. Maar dan moet u wel weten waar u het over heeft. Dat bedoel ik.
1: Zeker. Ja, en wij volgen ook gewoon wat de experts daar ons in adviseren. En die zeggen dus ook, die ontwikkelingen van AI gaan zo snel dat inderdaad een sociaal plan of een CAO belangrijk is.
4: Maar dat is allemaal op korte te laat. Termijn.
1: Je zou bijna kunnen zeggen dat het te laat is. De urgentie is zo hoog dat we ook over 2 weken moet je eigenlijk al klaar zijn voor
4: Zo'n sociaal plan komt op tafel te liggen als je je baan kwijtraakt, zal ik maar zeggen. Maar wat meneer Klapwijk net zei, is je moet helemaal aan de voorkant gaan beginnen. Bij CAO-onderhandelingen moet het opgenomen worden hoe je daarmee omgaat als bedrijf en wat dit kan betekenen voor de werknemer.
1: Ja, wij als vakbond CNV zijn we nu ook concrete voorstellen aan doen. Inderdaad, die banken, CAO's, mm-hmm. een goed voorbeeld, daar hebben we dat al gerealiseerd. Er zijn ook andere CEO's waar we dat nu voorstellen. En dat we dus ook oproepen om dat gesprek eerder te krijgen met de werkgevers. En om dan te kijken van Kijk, die banken die kunnen goede prognoses stellen voor de Nederlandse economie. Dus wij zeggen dan ook, kom dan ook met die transparantie. Mm-hmm. Dat je nu aangeeft, wat moet er dan voor jouw eigen werknemers nu veranderen? Ja. Ja. Hoe ziet die functie er dan uit? Dus ja. wij roepen echt de bedrijven, de grote banken, ABN AMRO, ING, ASN op. Kom dan ook met je eigen prognose voor je eigen personeel.
3: Ja, zodat zij ook precies weten waar ze aan toe zijn en een beetje regie kunnen houden over hun eigen carrière. Dank Erik Maas van de CNV. Gaan we naar Manu van Eerten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Loopbaancoach en lid ook van ons collectief. En u begeleidt vooral twintigers en dertigers. Hè? En nu verschenen de afgelopen maanden allerlei alarmerende berichten over het verlies van startersbanen door AI. Het kwam dit afgelopen half uur ook al voorbij. Ja. Termen als AI, banenapocalypse en een banenbloedbad vielen zelfs.
2: Ja, geweldig altijd, hè?
3: Ja, toch begrijp ik dat u die zorgen niet per se hoort bij uw cliënten.
2: Nee, nou, ik richt me vooral op de hoger opgeleide HBO-WO, twintigers en dertigers. En daarin hebben mensen wel hun studiekeuze gemaakt. Dus aan de voorkant hoor je wel twijfels bij mensen die studiekeuze maken. Maar op het moment dat mensen op zoek zijn naar een nieuwe baan, en ik tref ze dan vaak aan als ze in hun derde of vierde baan zitten, dan zijn mensen vooral op zoek naar de vraag van, wat vind ik nou echt leuk? Ja. En waar krijg ik energie van? Ja. Ja, en kan je me daarbij helpen? Want die eerste werkgever beviel dat niet, en de tweede, dan ga ik naar een coach om erachter te komen, wat wil ik echt?
3: Ja. Maar zegt u dan ook wel, let op, want AI in deze sectoren gaat ervoor zorgen dat wat jij leuk vindt straks gewoon eigenlijk, er wordt niet meer voor betaald?
2: Nee, we kijken altijd vanuit wat lukt wel en waarderen wat wel kan. En
3: vooral in het nu dus.
2: En met de talenten die iemand heeft en ook met het gebruik van AI. Dus ik zet AI wel in mijn coaching. Dus stel deze vragen ook aan AI. En daar komen dan vaak hele leuke antwoorden uit.
3: Ja,
2: AI
3: doet altijd heel wat je wil, toch?
2: Ja. Dus, maar ook in coaching zetten we AI in. En dan gebruiken we het voor iemand. In plaats van dat we zeggen,
3: dat snap ik.
2: Werkt het tegen iemand.
3: Maar stel dat iemand bij u komt en die zegt, nou, eigenlijk lijkt het me heerlijk om accountant te worden. Dan, en je gaat naar een loopbaancoach. En zou je kunnen zeggen, nou, daar heb je in principe de talenten voor. Maar ik gok dat over een jaar of 10 je geen accountant meer bent. Dus heeft het zin om daar aandacht aan te besteden of energie in te stoppen?
2: Nou, over 10 jaar is voor deze doelgroep heel ver weg. Dus de gemiddelde 20-30er die zit 1,5 à 2 jaar in een baan.
3: Ja.
2: En dat is al lang. Dus dat is een vraag die... dan is de wereld zo veranderd waar
3: ik
2: we geen zicht op hebben.
3: Ik snap
2: dus
3: het. De horizon is iets korter dan dat. Dank Manu van Eerten, loopbaancoach. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, ik ben bang dat AI mijn baan overneemt.
21: NPO Radio 1.
22: Hoe pak je dakloosheid aan? Eerst een huis, dan de rest, is het credo.
23: Om tot de maatschappij te behoren moet je gewoon normaal vast adres hebben, dak boven je hoofd.
22: Maar de praktijk is anders. Daklozen lopen tegen een muur op.
23: Ik moet dit regelen, maar om dat te kunnen regelen moet ik dit hebben. Maar om dit te krijgen moet ik weer dat andere geregeld hebben.
22: En gemeenten korten zelfs op een uitkering.
23: Ik trek dat niet alleen, ik heb iemand nodig die dat voor mij regelt.
24: KRO NCRV.
22: Het huishoudboekje van een dakloze. Zaterdag om 2 uur in Pointer op NPO Radio 1.
21: Wie luistert, weet meer.
25: Ster. Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
26: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
26: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
27: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
28: Hallo,
0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
12: Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
21: NPO Radio 1, 10 uur.
3: Roos Abelman. Hoe vaak hebben we de afgelopen maanden, weken, dagen de aankondiging het Europese migratiepact wordt van kracht gehoord? Morgen is het dan echt zover. En daar doe ik het zelf ook. Nou, precies dat en de vele invalshoeken bij dit onderwerp bespreken we zo in het Mediaforum. Nu eerst de Nationaal met Jurjen Boekraad.
13: De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land waren explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio, zegt correspondent Daisy Moore.
24: In Bahrein vertellen mensen dat ze vannacht het luchtalarm hebben gehoord. In Kuwait is het luchtruim tijdelijk afgesloten, werden vluchten omgeleid. Dat is ook alweer de zoveelste keer deze week in de Golf. Ook meldde het Iraanse leger een volledige sluiting van de straat van Hormuz. Iran heeft laten weten dat er zal worden geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Iraanse media melden vanochtend dat er al 2 schepen zijn getroffen. En dat kan natuurlijk weer impact hebben op de olieprijzen. Dus ja, allemaal heel onzeker en explosief. Een Iraanse legergeneraal dreigt de regio in een hel te veranderen als de Amerikaanse aanvallen aanhouden, zo zei hij op de staatstelevisie.
13: De aanvallen waren al aangekondigd door president Trump. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen.
24: Dat zien ze in Iran anders. Iraanse onderhandelaars zijn eigenlijk beroemd om hun eindeloze geduld. En dat zie je nu ook weer. Zij hebben duidelijk geen haast en maken nu ook duidelijk, we laten ons niet een deal in bombarderen. Dus dat contrast wordt nog maar weer eens goed duidelijk. Aan de ene kant Trump, die ongeduldig is en uitweg wil uit deze zeer complexe oorlog. En Teheran neemt de tijd.
13: Over schade en slachtoffers na de bombardementen in Iran is niets bekend. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Het onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen. Daardoor staat ook de opleiding onder druk. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez. Maar bij de laatste tellingen ligt ze 651 stemmen voor. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. Een verpleegkundige heeft een beroepsverbod gekregen vanwege alcoholmisbruik. Het Tuchtcollege in Den Bosch heeft hem die maatregel opgelegd. De man werkte als anesthesiemedewerker in de zorg, maar werd ontslagen omdat hij pijnstillers had gestolen. Daarna ging hij als zelfstandige in de zorg aan de slag. Daarbij ging het meerdere keren mis. Zo deed hij zich voor als EHBO'er bij een evenement waar hij onder invloed was en legde hij een infuus aan zonder dat dat mocht. Volgens het Tuchtcollege heeft de man een hardnekkig alcoholprobleem. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sofie Hielkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Op de radiozender werd dat zo aangekondigd.
5: Oké, dames en heren, we gaan bekendmaken. 3FM Serious Request editie 2026 vindt dit jaar plaats in, jawel, Arnhem!
4: Arnhem, laat je horen!
13: Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting die het Kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Vorig jaar haalde Serious Request een recordbedrag binnen van 18,4 miljoen voor de stichting Spieren voor Spieren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden.
3: Gaan we naar Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
3: Hoe is het op de weg?
9: Er staan een paar files op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Empel. 5 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles alweer 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Oud-Dijk. Op de N260 Baarle-Nassau richting Tilburg staat tussen de Reeshof en de aansluiting met de N261 2 kilometer stilstaand verkeer. Door werkzaamheden een half uur vertraging.
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
18: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
18: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
21: NPO Radio 1.
22: NCRV. Roos Abelman.
21: Spraakmakers.
22: Met nu het Mediaforum.
3: Vol verwachting klopt menig media hard. Morgen wordt het Europese Migratiepact van kracht en de duistere kant van Forum voor Democratie. Geen zorgen, het wordt heus wel gezellig. Met Nadia Moussaid, journalist en documentairemaker. Met Eumer Touskapan, journalist bij NRC. Goedemorgen, fijn dat je er bent.
28: Yes.
3: En spraakmaker is vandaag Verenigd Koninkrijk-correspondent Lia van Beckhoven. Ja, Eumer, je bent er voor het eerst in het Mediaforum.
28: Heel erg leuk.
3: Leuk dat je er bent. Ja, je bent journalist bij NRC op de cultuurredactie.
28: Ja.
3: Wat voor verhalen maak je daar zoal?
28: Ik zou zeggen voornamelijk cultuurmaatschappelijke verhalen.
3: Zoals?
28: Ik probeer altijd een haakje te vinden of dat gaat over het nieuwste Harry Potter toneelstuk. Of de pas geopende nieuwe archieven van de Black Archives in Amsterdam. Ik zoek naar een soort van culturele onderwerpen die, die getoond moeten worden.
3: Ja, ja, waar je graag over wil schrijven. Ja. Vorig jaar heb je de Marc Chavanprijs gewonnen. De Spraakmakers maakt er ook onderdeel van uit. Marc Chavan was ook geliefde mediaforum lid. Nu zit je in de jury van die prijs. Hoe is dat?
28: Ja, dus het is eigenlijk ook al de tweede keer dat ik hier aanschuif. Vorig jaar ook. De jury, dat is echt heel erg leuk.
3: Je mag aanschuiven in het forum als je wint.
28: Ja,
3: dat
28: als
3: is
28: je
3: een
28: wint,
3: van de onderdelen van de prijs.
28: Ja, ja, ja. Nee, we hadden dit jaar meer dan 200 inzendingen met de vraag of Europa, hoe Europa weer kan floreren in een nieuwe wereldorde. En eind deze maand is de bekendmaking van de nieuwe winnaar. En er zaten echt heel veel hele verrassende antwoorden tussen. Heel uiteenlopend.
3: Ja, ja, dat is wel interessant, toch? Ik heb ook een keer in de jury gezeten. Het was heel leuk om te lezen wat er allemaal van gemaakt wordt. Goed, we gaan beginnen met het forum.
0: Vrijdag treedt het Europese Migratiepact in werking. Er is 6 jaar over gestemd.
1: In ieder geval, dat gaat deze week in werking.
2: Vrijdag gaat het in werking,
1: En ze hebben er klaar
19: over
1: voor.
19: Over een nieuw asiel- en migratiepact.
20: Over een week het EU-migratiepact ingaat.
23: En over een paar maanden gaan we natuurlijk zien hoe dat in de praktijk uitpakt.
3: Ja, de voorbeschouwingen zijn al maanden in de maak. Vorige week duurde het nog maar een paar dagen. Morgen is het dan eindelijk zover. Het Europese Migratiepact treedt in werking. En dan is het kiezen voor media. Welke invalshoek kiezen we nu nog? NRC ging bij een Syrische vluchteling op bezoek. Het Dagblad van het Noorden keek naar de gloednieuwe tablets die klaar liggen in Ter Apel. Het Parool had maar liefst 14 vragen over het migratiepact. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Eumer, hoe vind jij dat dit pact is behandeld de afgelopen tijd?
28: Zeker de afgelopen dagen zie je echt een grote storm van inderdaad allerlei invalshoeken. Waarbij er vooral heel veel toch ook bij media een soort van hoop lijkt te zijn op dat dit dan het gouden ei gaat zijn.
3: Ja, waar blijkt dat uit?
28: Ik denk wel ook de toon van hoe het gebracht wordt. Dus zo van vrijdag is het eindelijk zover na de introductie die we hier net hoorden. Terwijl er ook nog wel een aantal dingen zijn, groot soort bottlenecks, die ook wel besproken worden. Dus bijvoorbeeld de 54.000 mensen die asiel nu al hebben aangevraagd of nu al in Nederland zijn. En dat die bijvoorbeeld dus niet meegaan in dat versnelde systeem. Mm-hmm. En NRC was daar inderdaad ook aandacht voor.
3: Ja, Volkskrant had vanmorgen dan weer aandacht voor Italië. Want dat is natuurlijk een van de landen waar mensen dan als eerste aankomen. Zijn zij voorbereid? Antwoord, nee. Eigenlijk is dat het antwoord bij iedereen, hè, Nadia? De afgelopen tijd in de media als het ging over het migratiepact. Is er iemand voorbereid?
25: Ja.
3: Nee.
25: Ja, nou ja, en de vraag is, ik denk dat gisteren zagen natuurlijk de minister ook zitten bij Roos Mogré.
3: Ja.
25: En wat ik daar wel interessant vond, is dat je toch bij hem ook wel een andere toon zag dan onze vorige, dan ons vorige kabinet. En wat mij opviel is dat hij het had over, we moeten iets aan die mensensmokkelaars doen. Maar wat er ook duidelijk werd, is dat wij het dus afkopen. Hè? Mm-hmm. Wij kopen eigenlijk die opvang af. Maar het gaat ook over solidariteit tussen landen. Mm-hmm. Ja, en daar denk ik van, dat is toch niet. Ja, dat werd mij wel duidelijk ook aan tafel bij Roos Mogré. En wat ik heel erg opvallend vind in de berichtgeving is dat de correspondent het wat mij betreft heel goed doet.
3: Ja, wat doen zij goed?
25: Nou, je zag sowieso, zat Maite, die schrijft, ik ben even haar achternaam kwijt, die schrijft hierover en die gaat heel erg op de feiten in van hoe zit het nou eigenlijk? Maar er is ook een andere journalist daar en die liet eigenlijk al een paar keer duidelijk zien. Van,
3: Maite Vermeulen. Ik heb het even opgezocht voor je.
25: Dank je. Je hebt het migratiepact, maar wij in Nederland doen het nog strenger. En dat is eigenlijk de erfenis van Faber. En die tegenstelling en dat contrast eigenlijk, daar is aandacht voor. En dat doet de correspondent. En daar mag voor mij nogal meer aandacht voor zijn.
3: Ja.
25: Dus we gaan nog verder eigenlijk dan het migratiepact.
3: Ja, ja. Nu is het bij dit soort hele grote zaken, want het pact is gewoon heel erg groot. Hè? Het is Europees breed. Je moet het plan de hele tijd opnieuw uitleggen. Maar het is inderdaad ook hoe implementeert Nederland het bijvoorbeeld.
25: Ja.
3: Je kunt duizenden in invalshoeken kiezen. Nou werk je ook bij bureau buitenland.
25: Ja.
3: Hoe kies je daar je invalshoek? Je hebt ook niet alle tijd van de wereld.
25: Nee, ik denk dat is voor dit onderwerp, maar dat is voor alle onderwerpen. Je wil natuurlijk ook niet dubbelen met anderen. Kijk, wij zitten hier op dezelfde zender en er is.
3: Zijn altijd eerst.
25: Ja, jullie zijn altijd eerst. En ik moet even kijken, om 10 uur is er altijd een overleg met alle omroepen die op de zender zitten. Dus dan gaat mijn samensteller of de eindredacteur die gaat dan overleggen met de anderen. Van dubbelt het niet ergens.
3: Ja.
25: Dus je wil ook niet dubbelen. Je wil ook echt iets nieuws toevoegen. En dat is
3: bij standpunt. op migratiepact zouden hebben gedaan vanmorgen bijvoorbeeld, dat we hadden kunnen doen.
25: Ja, dan is het voor ons lastiger.
3: Dan is het voor jullie om
25: en voor de andere programma's ook. Dus je bent continu ook aan het zoeken. Hoe kun je wat is een nieuwe toevoeging op het onderwerp?
3: Ja, ja. Lia, het Verenigd Koninkrijk zit officieel niet meer in de Europese Unie. Hoeft hier eigenlijk niks mee met de implementatie van dit migratiepact. Is het wel een onderwerp wat er in Europa gebeurt?
4: Het migratiepact? Ja? Nee. Nee, het migratiepact op zich niet. Ik denk dat de Britten zich heel erg bezig, dat weet ik wel zeker, bezighouden met hun eigen problematiek als het gaat om migratie.
3: Ja.
4: En dat is ook sensationeel. Hoe de afgelopen paar jaar het aantal migranten gedaald is in het Verenigd Koninkrijk. Hadden we het over netto migratie, hè? Hadden we het over 2023, toen waren er nog ongeveer 1 miljoen mensen.
3: Want na de Brexit is het echt enorm gestegen.
4: Precies, want toen heeft, als je het precies wil weten, de Britse premier van toen, Boris Johnson, heeft de grenzen opengezet voor eigenlijk iedereen die naar het Verenigd Koninkrijk wilde komen. Het werd die personen heel makkelijk gemaakt. Die kregen speciale visa. Het gevolg van die Boris Wave, de golf van Boris, was dat er inderdaad honderdduizenden meer migranten het land binnenkwamen.
3: Ja.
4: Totdat het 1 miljoen was in 2023. Mm-hmm. Maar vorig jaar 171.000.
3: Ja. Ja.
4: Dus dat is een daling van bijna 80%.
3: Dat is in Europa breed eigenlijk zo. En dan weet niemand heel goed waar het doorkomt. Maar er wordt wel gekeken naar Assad in Syrië bijvoorbeeld. En
25: het heeft eigenlijk vrij weinig met beleid te maken.
4: Nou, in het Verenigd Koninkrijk heeft het wel met beleid te maken.
25: Nou ja, goed, in Nederland niet. Dus er is een afname al. Er is een afname van het aantal asielaanvragen. En het heeft vrij weinig met het beleid te maken. En precies, je begint over Assad in Syrië of Afghanistan. Ik geloof dat nu de grootste groep uit Venezuela komt. Ik vind dat mag wat mij betreft echt nog wat meer benadrukt worden. Ook van wat wij hier allemaal bedenken heeft niet te maken met hoe streng onze regels zijn.
3: Hoe werken migratiestromen? Is daar voldoende aandacht voor geweest, Emmer? Kun je dat?
28: Ik heb dat gevoel, dus bijvoorbeeld wat nu nog heel vaak wordt teruggehaald, is het grote aantal Syrische vluchtelingen. Dus ik heb ook het gevoel dat zeg maar, een soort van in verband staat met waar op dat moment ook in de actualiteit het meeste aandacht voor is.
3: Ja.
28: Want inderdaad, als dan nu de meeste aantallen uit Venezuela komen, je hebt ook een tijdje gehad dat aanvragen uit Turkije heel hoog waren. Op dit moment is dat dan ook bijvoorbeeld vluchtelingen uit Palestina. Dus dat de aandacht verschuift ook telkens een beetje naarmate die stromen veranderen. Maar nee, ik denk dat daar misschien nog niet genoeg aandacht voor is. Omdat dit punt, dat hoor je weinig terug.
3: Mm-hmm. Het gaat toch heel erg over de praktische uitwerking, hè?
28: Ja.
3: Zijn we er klaar voor? Hoe gaan we het organiseren? Wie doet wat? Wat doet Nederland? Gaan we het afkopen? Gaan we het niet afkopen?
25: Nou,
3: wat minder misschien over de vraag, hebben we überhaupt wel ooit controle gehad over migratie?
25: Ja, en nou ja, wat ik mij heel erg afvraag, van we weten allemaal wat er in Libië gebeurt, wat er in ook wat er in Tunesië gebeurt een aantal jaar geleden. Ja, hoe zit het met de mensenrechten? En dat is iets waarvan ik denk, dat is denk ik het grootste verhaal. En ook in Griekenland. Ik ben zelf jaren geleden voor Brandpunt op Lesbos geweest. Mm-hmm. Nou, hoe wij het in Europa hebben georganiseerd is echt schandalig. Wat ik daar
3: het idee was
25: gezien.
3: Dat het dan nu dat nu beter gaat. Maar niemand weet eigenlijk hoe. Want niemand is eigenlijk echt voorbereid.
28: Tegelijkertijd worden die mensenrechten kwestie was gisteravond ook bij Pauw de Witte en Mogré van de mensenrechten kwestie is aangehaald en dat allemaal heel belangrijk is en dat we mensen smokkelaars, dat de grootste industrie is, terwijl tegelijkertijd gisteren in het nieuws was dat mensen op de vlucht via de Middellandse Zee naar Spanje steeds langere routes nemen, omdat er steeds meer patrouilleboten uitvaren. Om ze al dan niet, wat daar op het water gebeurt, is dan niet altijd bekend. Soms hoor je over daadwerkelijk echt pushbacks.
3: Mm-hmm.
28: Dus dat zijn ook kwesties die dan nu niet zo aangestipt worden.
3: Nee, nee. Nou goed, morgen is het dan echt zover. Ik ben benieuwd welke invalshoeken er dan voorbij komen bij dit onderwerp. We gaan nu die mediamomenten. Eumer, jij wilt graag hebben over de racistische rellen in Belfast en de manier waarop dat verslagen wordt in de Engelse media. Vertel.
28: Ja, ik, wanneer was het zo? Dinsdagavond geloof ik dat daar dus die rellen uitbraken. Volgde ik dat via de BBC. Dus in Nederland waren er korte nieuwsberichten. Nou, ik vond het in zekere zin angstaanjagend. Zowel de eerste misdaad als de daaropvolgende rellen. Dus dat kwam langzaamaan naar buiten via liveblogs. Waarin je ook heel goed zag bij de BBC wie, wat, waar. Met naam en toename. Dus elk blogberichtje kwam van een specifieke redacteur.
3: Mm-hmm.
28: Dat vond ik heel sterk. Daarnaast, wat ik ook heel goed vond, in de ochtend in The Guardian was er direct een analyse over de situatie. Waarin het een opeenvolging van trigger events genoemd werd.
25: Oh ja.
28: En ik vond dat een heel goed voorbeeld van...
25: Om het eventjes in context te brengen van wat gebeurt hier nou eigenlijk... en wat is hier hiervoor allemaal gebeurd?
28: Ja. Dus je werd goed op de hoogte gehouden van bijvoorbeeld... dat de spanningen in het Verenigd Koninkrijk al hoog opgelopen waren... door dus extreem rechtse ophitsers... Die een moord op een jonge man Novak in het nieuws bracht... als zijnde anti-wit racisme, geloof ik.
25: Ja. Dat gaat over, dat moeten we denk ik even uitleggen. Ja. Het gaat over Henry Novak. Die was een aantal dagen vorige week in het nieuws. Omdat hij werd gearresteerd. Omdat hij dan dader zou zijn van een racistisch incident. Terwijl hij het slachtoffer was. Ja. Neergestoken was en overleed ook bij, bij die arrestatie.
28: Ja, en wat die analyse in de ochtend al heel snel liet zien. Is dat dus ook van buitenaf via social media. Via X mensen als Elon Musk of Tommy Robinson. Mm-hmm. Een extreemrechtse, hij wordt dan activist genoemd. Maar extreemrechtse activist. In het Verenigd Koninkrijk. Dat.
5: Maar goed, een aantal dagen. Het is weer verder opgeleid. Omdat een aantal dagen geleden ook iemand anders werd neergestoken. Hè, door een Somalische man met een mes. Dat is toch eigenlijk de volgende stap die daar gebeurde. Dat is toch. Heb ik het helemaal verkeerd onthouden?
4: Nee, dat,
25: okay. Nee. Dus die Henry Novak is iets wat er in aanloop naartoe gebeurde.
5: En daarna was er weer een incident.
4: Ja, en dat was in Engeland. Dat was in Southampton. En dat gebeurde een half jaar geleden. En waarom dat tot een rel leidde vorige week.
25: Ja.
4: Is omdat de rechter een uitspraak deed... en naar aanleiding van die rechtszaak kwamen de beelden vrij... en bleek dat die Henry Novak, een Britse van Poolse afkomst... dat hij zelf slachtoffer was van een steekpartij... terwijl de politie die daarop afkwam hem arresteerde... en hem niet geloofde toen hij zei... ik ben het slachtoffer, ik ben niet de dader. Die twee Sikhs daar, die broers, die zijn de dader.
5: Ja. En dat was toch nog een incident hier?
25: Ja, dat is een Soedanese immigrant. Ja. En die heeft op straat iemand neergestoken. Ja,
5: precies.
25: Ja, en dat was een aantal dagen geleden, waardoor inderdaad de sirellen uitbraken in Belfast.
4: Dat was in Belfast.
28: Ja. Daar zien we ook gelijk die selectiviteit van die online ophitsers. Is dat een Brits, iemand van een met Brits-Poolse afkomst? In andere gevallen is dat natuurlijk, als het een Pool is die iets verkeerd doet, dat gebruikt op die manier. Maar op dit moment is het een Sikh die nog net iets verder afstaat als de ander.
25: Maar het is eigenlijk.
4: Maar ik vind het interessant wat je zegt, dat het zo goed in context geplaatst wordt. En je noemt ook twee hele sterke media, hè, de BBC en The Guardian, er zijn er nog meer. Maar van de andere kant, het tegengestelde gebeurt ook. Ja. Waardoor die twee incidenten waar we het over hebben, die helemaal niets met elkaar te maken hebben, wel, wat betreft de meeste Britten, samengesmolten zijn tot één probleem, namelijk het ligt weer aan migranten. Ja. Migranten zijn het probleem. Dat zijn mensen die niet te vertrouwen zijn, die bovendien de veel misdaden op hun geweten hebben. En die rellen, naar aanleiding van die incidenten, gaan dan alleen maar daarover.
28: Ja, ik wilde daar nog wel één kanttekening ook bij plaatsen. Dus dat wordt goed in context gezet.
25: Mm-hmm.
28: Anderzijds,
4: door sommige media.
28: Door sommige media. Anderzijds is dat geweld, wat toch wel redelijk massaal is, blijft toch beperkt tot enkele honderden.
25: Mm-hmm.
28: En daarbij vraag ik me toch wel af of we als media de hele tijd moeten blijven noemen dat naar de rellen naar aanleiding van zo'n incident zijn. Want dat is natuurlijk wel op zich een logische opeenvolging van gebeurtenissen.
25: Ja.
28: Anderzijds zijn dit ook gewoon racistische relschoppers die daarop uit zijn om dit te gaan doen.
25: Duizenden mensen die de straat op gaan. Je zag bij dit incident zag ik...
4: Wacht, sorry, we hebben het over Noord-Ierland.
28: Ja.
4: Klein land.
28: Ja.
4: Een paar miljoen inwoners. Belfast, geen grote stad.
25: Nee.
4: Als je dan honderden in het zwart geklede jonge mannen hebt... die van deur tot deur, van huis tot huis gaan... die dreigen die huizen, en in sommige gevallen ook letterlijk... de woord bij het daadvoeren, in brand te steken... omdat daar migranten wonen, dan vind ik het een hele, hele grote hoeveelheid.
28: Ik ook. Ik wilde ook niet per se het aantal nuanceren. Ik wilde nuanceren dat deze honderden mensen bezorgd zijn... om wat er elders gebeurt. Het zijn gewoon racisten die aanleiding zoeken... en dat zijn dus ook die trigger-events, aanleiding zoeken... om hun racisme te gaan botvieren op straat. Dat wilde ik inderdaad zo'n goede toevoeging.
25: Ja, want je zag wel heel veel beelden, ook hier... in het ik weet niet of u het opgevallen is, de dronebeelden. Heb ik nooit eerder zelf zo gezien van dit soort aanvallen. Is jullie dat ook opgevallen? Dat dit een soort toevoeging was aan hoe je mee kon kijken... eigenlijk van bovenaf met wat er gebeurde. En daar zag je dus niet een hele hoop mensen bij elkaar. Zoals je eerder in het VK ook die hele grote... uiterst rechtse demonstraties hebt gehad. En dan zag je echt straten vol. Dat was dit toch niet. Het was meer een soort losse plukjes die aanvielen. En dat werd dan gefilmd door een drone.
5: Heb ik niet gezien. Nee, sorry. Ik heb wel gezien dat het huis verbrand is. Dat mensen zeiden, ik wil hier niet meer wonen. Een gezin met kinderen ook die weg moesten. Ja.
28: Dit zijn
25: maar het zijn geen. Het is crimineel. Ja. Het is strafbaar.
4: Dat is het. Het heeft niks meer te maken met angst voor migratie. Het is opgepikt door anderen en op die manier wordt het uitvergroot.
25: Ja. En dat is benoemd overigens ook, hè, gisteren door hoogwaardigheidsbekleders in Groot-Brittannië. Die noemden het uiteindelijk ook zo. En Nadia, voor jouw moment gaan we naar de Somalische scheidsrechter. Die is geweerd in de VS. Hij zou gaan fluiten bij het WK. Ja. We horen hier het nieuws van RTL Nieuws en het 8 uur journaal.
6: De VS claimt dat hij vermoedelijk banden heeft met leden van terroristische organisaties.
7: Volgens Amerika zou hij banden hebben met vermoedelijke leden van terroristische organisaties.
25: Ja, hij zou banden hebben met vermoedelijke leden. Ja, en dat is precies waar ik een probleem mee heb. Ik hoorde het ook gisterochtend hier op de zender in het NOS-journaal. En ik zag het ook in een kop van het AD. Wegens banden met vermoedelijk met terrorisme. En dat vind ik echt de verkeerde kop en de verkeerde tekst die wij zouden moeten uitspreken. Want internationaal doet men dit niet. Er wordt gewoon gezegd, WK scheidt, de beste scheidsrechter van Afrika, speciaal door FIFA uitgenodigd, heeft gewoon de juiste papieren en die wordt geweerd door de VS. En dat moet volgens mij het nieuws zijn. En dat zie je eigenlijk ook in alle internationale pers, de Britse pers, de Amerikaanse, de Arabische pers. Niemand brengt het op deze manier. En wij doen dit wel.
8: En wat is dat?
25: Waar ik heel erg over viel, dit is dus het narratief van de VS. Vermoedelijke banden met terrorisme. Ze komen niet met bewijs. Oké, dat staat misschien dan in de volgende uitleg als je er een langer artikel over schrijft. Er is geen bewijs van vermoedelijke banden met terrorisme. Maar als hij toch banden zou hebben met terrorisme, dan zou hij toch gearresteerd moeten worden.
4: En die de juiste papieren hebben.
25: Ja, dan stuur je hem toch terug. En hoe kan hij dan de juiste papieren hebben? En ik vind het dus heel kwalijk dat wij meegaan in dit narratief. En dat noemen wij een lastercampagne.
8: Ja.
25: En dit soort lastercampagnes die de VS hier dus bezigt, dat is ik zie daarin een parallel eigenlijk hoe er met journalisten wordt omgegaan door Israël. Want die hebben hier ook een handje van.
8: Maar de vraag is dit een lastercampagne?
25: Als je geen bewijs levert.
8: Ook bewijs voor leveren, inderdaad.
25: Ja, maar
8: als je zegt als media, dit is een lastercampagne, moet jij als journalist daar natuurlijk ook bewijs voor leveren. Dus is het niet voldoende om te zeggen, dit is wat de VS zegt, maar ze leveren er verder helemaal geen bewijs voor.
25: Nee, ik denk dat je nu het imago van deze man kapot maakt. Hij is de beste scheids van Afrika. Er zijn ook filmpjes hoe hij nu wordt onthaald in Somalië.
8: Mm-hmm.
25: En ik was een aantal weken geleden op Perugia, een groot internationaal journalistiek festival. Dit was een heel groot onderwerp op dat festival, hoe er met journalisten wordt omgegaan in Libanon en in Israël. Namelijk, heel strategisch, lastercampagnes. Vermoedelijke banden met Hamas. Vermoedelijke banden met Hezbollah. En door eigenlijk alleen die verdenking op te werpen en niet bewijs te leveren,

0: geleden op Perugia, een groot internationaal journalistiek festival. Dit was een heel groot onderwerp op dat festival, hoe er met journalisten wordt omgegaan in Libanon en in Israël. Namelijk, heel strategisch, lastercampagnes. Vermoedelijke banden met Hamas. Vermoedelijke banden met Hezbollah. En door eigenlijk alleen die verdenking op te werpen en niet bewijs te leveren. Ja. En als wij dat dus als andere journalisten overnemen in onze berichtgeving, zijn wij daar al schuldig aan.
1: Ja, maar hoe doe je dat dan wel? Want dit is
0: je moet het niet overnemen.
1: Wat Amerika aangeeft als zijnde de reden.
2: Ja, als je dus vervolgens, dat is misschien een uitgekoud onderwerp, maar in de kop deze verdenking erbij zet, terwijl ook al lang en breed bekend is, en dat is ook heel recent gebeurd, en daar hebben media ook veel over bericht, is dat er een lastercampagne tegen Somalische Amerikanen bezig is. Ja. Dus maar Trump laat zich in hele laatdunkende termen uit over mensen in Somalië. Ja. Volgens komt iemand bij de grens aan en wordt geweigerd. Kijk, dat is natuurlijk het nieuws. En volgens iets zeggen over wat Amerika zegt. Is natuurlijk, dat is gewoon het verslaggeven van.
1: Ja, maar goed, iedereen was natuurlijk heel erg benieuwd op basis waarvan dan deze man werd geweigerd bij de grens. En Amerika geeft
0: er is geen
1: aan.
0: Antwoord. Ja, er is geen antwoord gekomen.
1: Dus dan zou dat in de berichtgeving komen. Amerika levert geen bewijs voor het weren van de.
0: Nee, hij wordt gewoon geweerd. En je moet helemaal niet meegaan hierin. Kijk, en wat er bij de journalistiek gebeurt, doordat wij toch dan vragen gaan stellen, heeft hij banden met Hamas? Er was toen die beroemde journalist, waren er zogenaamde neploonstrookjes die werden meegenomen. Mm. Wat er gebeurt
1: dat gaat
0: er is
1: een andere journalist een tijd geleden in.
0: Ja, maar het is wel hetzelfde principe lastercampagnes. En wij gaan dat overnemen. En daarin breek je eigenlijk de solidariteit onderling in de journalistiek, maar je maakt toch iemand verdacht. Mm. En ik vind echt dat
1: daar moet je
0: echt
1: meer
0: doen.
1: Bewust van zijn.
0: Bovendien. Ja. De internationale pers doet dit niet. Waarom doen wij dat wel?
1: Tot slot. Gisteren werd de documentaire De Duistere Kant van Forum voor Democratie uitgezonden. Poon sprak de afgelopen maanden met meerdere bronnen die jarenlang betrokken waren bij de partij.
3: Wij spraken de afgelopen maanden met 20 bronnen die jarenlang betrokken waren bij Forum voor Democratie. Zij schetsen een onthullend beeld van de partij en vertellen ons over antisemitisme, minachting voor vrouwen, machtsmisbruik en een organisatie die vooral draait om geld. Dit is volgens hen het ware profiel van Forum voor Democratie.
1: Ja, maar de afgelopen maanden werden meerdere onthullende verhalen over de partij gepubliceerd. Ook in andere media. Leerde jij iets nieuws uit deze documentaire?
2: Ja, zoals ik wat ik al vaker nu heb teruggehoord sinds gisteravond al, is dat het fijn is om het allemaal op een rijtje te zien. Mm-hmm. Tegelijkertijd dacht ik ook, het gaat heel erg over die groepsdynamiek. En niet over wat het Forum dan precies is. Dus ik vond het wel interessant. En ook het woord secte viel. Mm. Terwijl het, zeg maar, de blauwdruk van Forum voor Democratie is vrij bekende extreemrechtse partijideologie. Het is niet voor het eerst, het is niet een soort Scientology church. Dus ik ben ook wel, het fijn om op een rijtje te zien. Laat ik daarbij.
0: Nou, dat sectarische vond ik toch wel, inderdaad, je weet heel veel wel al. Ik vond toch ook dat het een sect als een secte wordt ervaren, dat vond ik wel sterkte aan. En ook hoe eigenlijk. Hoe er over vrouwen wordt gesproken, of het seksisme en opscheppen over seks. Hoe dat ook een element is daarin, dat vond ik wel vernieuwend. Wat ik niet zo achter elkaar had gezien eigenlijk.
1: Nee, de focus op jongeren lag er ook heel erg op.
0: En dat het een community is en dat ze de grootste zijn online. Dat weet je natuurlijk allemaal al. Maar dat het dus ook zo slim is hoe zij allemaal van die fysieke activiteiten organiseren.
1: Zomerkampen, winterkampen, lentescholen.
0: Ja, en dat die mensen die een soort van die voormalig forumleden, wat mij ook opviel, is dat ze eigenlijk nog steeds ergens erachter blijven staan.
2: Ja.
0: Dus hoe zij nog steeds een soort van in de ban zijn hiervan. En dat
1: hoe
0: dus
1: bedoel
0: heel
1: je dat?
0: Nou, dat ze toch, die dame op het einde zei van ja, ik kan toch niet slecht over Thierry Baudet denken of zo.
4: Dat klinkt wel als een secte.
0: Ja, precies. Ja. Ja, dat vond ik opvallend. En ook de behoefte om ergens bij te horen. Ja, dat herken je natuurlijk van allerlei andere
2: anderzijds
0: bewegingen.
2: Weet je natuurlijk wel al jaren waar je bij aansluit.
0: Ja.
2: Dus dit is niet met een of andere hulpvraag mogelijk in een zomerclubje belanden en je ergens bij aansluiten. Ik bedoel, het antisemitisme, het racisme, de vrouwenhaat binnen Forum. Dat is natuurlijk ook al jaren
0: banden met
2: bekend.
0: Rusland.
2: Ja, banden met Rusland.
1: Ja. Dus jullie zeggen, ondanks alles wat er al verschenen is, was dit toch nog even weer goed.
0: Ik vond het belangrijk,
2: zeker.
0: Ja.
1: Om te zien. Goed, dit was Mediaforum. Dank jullie wel voor jullie komst, Nadia Moussaid en Umer Touskapan. Mediaforum kun je terugluisteren trouwens aan het podcast. Een hele leuke tip. Vind je in je favoriete podcast-app en heet daar, je verwacht het niet, het Mediaforum. Zometeen na het nieuws is de Spraakmakers en Pointer Pop-up in Den Helder, de stad waar men gaat inzetten op drones en marine voor economische groei. Mm. Maar eerst gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. Krijgt u vandaag van Jurjen Boekraad.
5: NPO Radio 1.

0: Er komt een onderzoek naar de werkcultuur bij het UWV. Onlangs melden een vandaag en het AD dat artsen in opleiding bij de uitkeringsinstantie te maken hebben met onveiligheid en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Bij een parenclub in Lelystad is vannacht brand uitgebroken. Voor zover bekend raakt niemand gewond. De brandweer kan het gebouw niet meer redden. Er waren meerdere knallen te horen, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Het is wel opletten, want er staan gasflessen binnen. En ik heb nu al een paar keer gehoord een flinke explosie. En één keer is het zelfs gebeurd dat een groot stuk metaal door de lucht vloog. En gelukkig viel die op een meter of 15 van mij af. Maar het is niet ongevaarlijk om hier te zijn.
0: De parenclub was sinds kort niet meer in bedrijf. De club is pas gekocht door de gemeente voor bijna 4 miljoen euro. In de buurt komen nieuwbouwwoningen en Lelystad vond zo'n club in een woonwijk onwenselijk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. In de week voor kerst wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. Vorig jaar kwam er bijna 19 miljoen euro binnen voor Spieren voor Spieren. En de Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Zeker 13 vrouwen beschuldigen hem daarvan. Bruel spreekt de aantijgingen tegen.
2: Erwin, waar staat het nu nog vast?
3: Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. 2 kilometer file, een kwartier vertraging. Een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordeloos en Nieuwedijk 9 kilometer file. De rechterrijstrook van de A58 Eindhoven richting Tilburg is dicht. En dat geeft 8 kilometer file tussen Best en Moergestel. Vertraging van meer dan 20 minuten. En 20 minuten op de N325 van Duitsland naar Nijmegen. Tussen Beek en Ubbergen 2 kilometer file.
4: Tot 11:30, Roos Abelman.
2: Veel gehoorde tekst, al best wel lange tijd. De Britse premier Starmer staat onder druk. Ook uit de mond van onze spraakmaker, correspondent Lia van Beckhoven. En er komt weer een belangrijk moment voor hem aan, Lia. Daar gaan wij het zo meteen over hebben. Ja. Maar we blijven nog even in eigen land. Ik kondigde het net al aan. We gaan naar Den Helder. Ben je er wel eens geweest?
5: Nee.
2: Heb je een beeld bij de stad?
5: Nee.
2: Ook niet?
5: Nee.
2: Nou, dan ben ik benieuwd of jij dat na dit half uur wel hebt. Want we gaan er nu naartoe.
6: De Spraakmakers pop-up is in Den Helder. Een stad die kampt met een slecht imago, maar nu kansen ziet. Doordat de marine uitbreidt en de luchthaven inzet op de drone-industrie. Maar gaat dit Den Helder ook echt helpen? Spraakmakers zoekt het uit.
2: Ja, in 2 uitzendingen gaan we ons dus richten op de vraag waar de groeimogelijkheden liggen voor Den Helder. En vandaag gaan we naar het vliegveld, want het heeft grootse toekomstplannen. En voor ons is daar verslaggever Maarten Bleumers. Goedemorgen, Maarten.
7: Goedemorgen, Roos.
2: Nu is het niet een vliegveld waar vandaan ik mijn vakantievluchten maak. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
7: Nee, en toch wordt hier op dagelijks basis van alles aan passagiers ingecheckt. Ik zit op dit moment in de vertrekhal, wat rumoer om mij heen. Je zult misschien ook af en toe een aankondiging voorbij horen komen. Kijk ik uit het raam, want ik zit bij het raam, dan zie ik binnen, nou het is het 100 meter, al 2 grote helikopters staan op het platform. Rechts van mij stonden er net nog 3. Gaan we 150 meter verder, dan komen we op de start-landingsbaan. Achter mij een douane, een paspoortcontrole, passagiers die inchecken. Ja, het is net echt hier op het vliegveld. De kooi kent men vaak wel, hè? Die naam, dat is het defensiedeel van dit vliegveld. Maar je hebt ook gewoon Den Helder Airport, dat is het civiele deel. Daar gaan we het vooral over hebben. Een civiel deel waar de gemeente 100% aandeel van houder van is. Dus dat is ook belangrijk. En een vliegveld dat te maken heeft met oplopende kosten en afnemende vluchten. En dus zoekt men hier naar een nieuwe koers. En dat moet de drone-industrie worden. Connie van den Hof, directeur van de luchthaven. Uw inzet is niets minder dan Den Helder als vliegveld van nationaal belang. Dat is de lat lekker hoog leggen.
8: Ja, je moet ergens gaan beginnen, hè? Na 60 jaar de offshore sector bediend te hebben.
7: Ja, precies. Maar ja, goed, dat is. Laten we een kijkje nemen in die toekomst, in die drone-industrie. Er zijn wat mooie momenten geweest. Dit jaar, afgelopen maart, steeg hier een drone op van dit platform. Nou, persberichten kwamen superlatieven tekort. Waarom was dat zo'n bijzonder moment?
8: Dit was eigenlijk was het een Europese, misschien zelfs wel wereldprimeur. De eerste drone die beyond vision line of sight, dus zonder dat er een piloot in zit, zonder dat hij ook zichtbaar is met het blote oog. Dus het wordt vanuit een container op Den Helder Airport, daar zit de piloot in, ging je buiten de 12-mijlzone. Dus
7: rondje Noordzee was het, hè?
8: Ja, dan gaat hij eigenlijk ook de grens over, hè, als je buiten de 12-mijlzone komt. En die machine die heeft iets van 7 uur in het veld gehangen. Dus dat is
7: en daarvan wilt u een nieuwe business case maken, daarvan zegt u dat wordt het verdienmodel voor de komende jaren voor Den Helder Airport?
8: Een van de verdienmodellen inderdaad. Dit was dan een inspectiedrone en daar zullen er meer van komen. Maar wij verwachten ook dat er weer cargo vervoerd zal gaan worden naar de platformen. Nu gaat het allemaal mee met de helikopter, maar dat kunnen we natuurlijk veel efficiënter en goedkoper doen met een drone.
7: Ja, zeker. Het lijkt een goede case dus om hier op in te zetten voor Den Helder. Gunstige voortekens hebben we ook al gezien met die drone die hier dus al vanaf opgestegen is. Dat is nog geen dagelijkse business, maar of deze koers levensvatbaar is, Roos, nou ja, daar kun jij in de studio ook al verder over praten.
2: Want aangeschoven hier is Joost Vreeken. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
2: Fijn dat u er bent. U bent ingenieur en programmaleider onbemand en autonoom bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, dat ook onderzoek deed naar de kansen voor Den Helder op dit thema. Is nou Den Helder Airport misschien wel juist vanwege de ligging de plek om dit te gaan doen?
9: Ja, het is zeker een hele logische plek. Zeker gezien de ligging nabij de kust. In combinatie met dat juist op de Noordzee, bij de kustzones, daar liggen de grote commerciële kansen. Die eigenlijk als eerste met de drones op grotere schaal zou kunnen gaan benutten.
2: En waarom is dat dan?
9: Dat heeft er deels mee te maken met de ligging dat het boven Noordzee is. En dat je qua grondgebied eigenlijk minder risico loopt. Op het land een ander verhaal is natuurlijk.
2: Vanaf Schiphol moet je toch nog een stukje over land?
9: Bijvoorbeeld.
2: Liever niet?
9: Zeker in de beginfases. Mm-hmm. Het luchtzijdige deel daarvan, dat is boven de Noordzee anders ingeregeld dan boven land.
2: Oh ja.
9: Waardoor het eigenlijk ook weer makkelijker wordt om daar juist met drones buiten zicht van de piloot te gaan opereren.
2: Oh ja, en dus ook een beetje te experimenteren hiermee.
9: Dit zijn in mijn verwachting de eerste plekken waar je echt op grotere schaal commerciële toepassingen van drones op deze grote schaal zou kunnen gaan zien inderdaad.
2: Ja, Maarten, terug naar jou, terug naar het vliegveld. Niet een vliegveld van indrukwekkende grootte zoals een Schiphol. Dat kennen we allemaal wel. Je zei het al, je ziet wat helikopters. Wat is er verder voor bedrijvigheid?
7: Ja, die helikopters die vliegen hier wel echt af en aan, hoor. Ik heb hier nu een paar dagen doorgebracht en dan is het echt een komen en gaan. Groepjes mensen die naar die helikopters worden vervoerd. Wat zijn dat voor mensen? Want we hebben het over civiel gedeelte. Nou ja, Roos checkt hier niet in. Wie checkt hier wel in?
8: Dat zijn alle medewerkers die werkzaam zijn op olie, gas en windparken. Olie, gas, platformen en dan windparken.
7: Dat is het belangrijkste gedeelte wat jullie hier nu vervoeren. Wat vracht, maar vooral die mensen die naar die Noordzee-business gaan.
8: Ja, dat klopt inderdaad. Het is ooit heel klein begonnen aan de rand van de stad van Den Helder. En ondertussen uitgebreid tot een hele grote niche in Nederland. Want er is nergens in Nederland een luchthaven die deze faciliteiten biedt. En ook dat heeft weer te maken met de gunstige ligging ten opzichte van de Noordzee.
7: En toch een teruglopende bedrijfstak, want we hebben te maken met een energieomslag, een energietransitie. Dus er zijn gewoon steeds minder mensen nodig. Nou, om een beeld te krijgen van dat huidige vliegveld en een beetje vooruit te kijken op de plannen met die drones, stapte ik afgelopen dinsdag hier tussen die incheckende passagiers. Je gaat een veiligheidspak. Where are you off to?
10: Shelf drilling winner.
7: That's a drill platform?
10: Yes.
7: Deze meneer gaat naar een boorplatform ergens op de Noordzee.
10: Work for 2 weeks.
7: Yeah. Die is 2 weken weg nu. Have a nice day.
10: Thank you.
7: And a safe flight.
10: Thank you.
7: Wat krijgt deze meneer uitgereikt hier in de vertrekhal?
11: Hij krijgt hier een survival suit. Dat is hij verplicht om over 3 lagen kleding aan te trekken. En die survival suit die helpt in het geval dat een helikopter een ditch moet maken. Dus
7: ja. Dit is dagelijkse business, hè?
11: Ja, dit is dagelijkse business. We zijn de taxicentrale van de Noordzee.
7: Nick Waterdrinker, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het vliegveld Den Helder. Den Helder Airport, als we het helemaal officieel willen zeggen. Over hoeveel van dit soort vluchten hebben we het?
11: Ja, we hebben het dus over maximale capaciteit van zo'n 60 per dag. Mm-hmm. En we zitten op dit ogenblik, omdat we toch in een transitie zitten, zo op zo'n 11.000, 12.000 vluchten per jaar. Dus zo'n 100, 110.000 passagiers gaan hier per jaar door deze luchthaven naar zee.
7: Je zegt al, we hebben te maken met die transitie. Dus dat is een afname van het aantal vluchten. Waar moet ik dan aan denken?
11: Ja, we zijn inmiddels toch al 50% kwijt van ons piekvolume in 2008. Dat komt omdat we natuurlijk fossiel aan het afbouwen zijn. En we zijn een nieuw systeem aan het opbouwen. En we zitten precies in die badkuip daartussenin.
7: Ja. De oplettende luisteraar hoort misschien af en toe een piepje. Dat komt door het radarsysteem. Elke keer als het naar ons toegedraaid is, zo'n ronddraaiend ding, dan komt er een piepje. Dat zijn de elektrische storingen die mijn microfoon opvangt.
12: Klinkt alsof er iets aan de nader is, ja.
13: Nou, dat is een helikopter. Maar ja, goed, die vliegt over, ja. Meestal moet je dan even je mond houden en dan kun je weer verder. Dit is het, ja. En er zijn ook zwaarder, hoor. Want als er zo'n Chinook langskomt, ja, dan is dat wel een heel ander geluid.
12: Ja, we staan in de Friese buurt. Dat is het wijkje wat echt onderaan de start-landingsbaan zit. Dus we kijken uit over het vliegveld. Je zegt, ik ben niet anders gewend. Petra Duinenveld, nooit vervelend?
13: Nou, soms wel eens. Als er een straaljager of zo overkomt, dan is het wel erg veel herrie. Ja. En,
12: dus... Hoort het bij Den Helder?
13: Ja, ik denk het wel.
12: Ja?
13: Ik weet tenminste niet beter. Nee.
12: Allerlei plannen voor het vliegveld om een switch te maken van helikopters die hier nu vaak overkomen naar drones.
13: Ja, je bent ook wel een beetje afwachtend, want je weet niet precies wat je dan wat je daarbij voor moet stellen en wat daar dan weer de consequenties van zijn.
12: Ja.
13: En je ziet ook regelmatig van die soort mini-vliegtuigjes vliegen.
14: Check map to confirm.
13: Het is een beetje een hoger, een beetje snerpend geluid is het.
14: Take off.
12: Hoppatee, en daar gaat de drone van Nathan Jansen de lucht in. Nathan Jansen van het start-up bedrijfje Drosian, wat vanuit Den Helder ook hoopt ooit daar op het vliegveld terecht te komen en daar vanaf te starten. Wat voor klussen voer je hiermee uit?
15: Testen gedaan met bijvoorbeeld een drenkeling. Dus iemand is overboord geslagen. Je komt zelf uit de marine vandaan. Dat is echt wel een ding wat kan gebeuren. Op het moment dat we daar dus iemand ligt, je stuurt een drone op af, je gaat zoeken. We hebben voor deze week nog een cursus staan. Dus dan gaan we inderdaad op zee gaan wij mensen opleiden van hoe is het nou om vanaf een schip te vliegen.
12: Grote plannen in Den Helder, in Helder Airport, om dat mogelijk te maken dat daar drones kunnen gaan vliegen. Is dat een beeld waarvan je zegt, dat geeft mij wel mogelijkheden?
15: Ja, nu zijn we natuurlijk qua regelgeving nog heel erg naar die BFLOS-regels aan het toewerken.
12: Eén keer BFLOS?
15: Beyond Visual Line of Sight.
12: Dus
15: op het moment dat jij in Den Helder opstijgt, wil je echt naar die windmolenparken of onbekend schip wat daar ligt. En daar heb je lange afstanddrones voor nodig. Lange afstanddrones zijn vaak vliegtuigen.
12: En maar wat staat dan nu nog in de weg wat betreft regelgeving?
15: Alleen de grotere partijen of Defensie mogen dat soort dingen doen.
12: Sta je wel te springen?
15: Ik sta wel te springen.
12: Dat zou voor jou ook betekenen van dan durf ik weer te gaan investeren?
15: Ja. Voor onze A-Score Zoe zit je toch al gauw aan een prijskaartje van tussen de 60 en de 70.000 euro.
13: Een helikopter is een veel lager geluid. Het is wel iets harder, maar het komt minder binnen als dat het hoog en scherp is. Dat is gewoon... Laatst zat ik aan de keukentafel en met alle ramen dicht. En toen hoorde ik ook eentje overgaan.
12: Ja. Dus dat aantal zal toenemen wat hier overheen gaat komen?
13: Ik hoop dat ze ook stiller worden weer. En,
12: Staat er gelaten in, lichtkritisch, afwachtend richting de toekomst.
13: Natuurlijk altijd kritisch. Je bent altijd kritisch als het je leefomgeving hebt. Maar
12: Dat was in de Friese buurt hier, een kilometertje verderop, denk ik. We kijken erop uit. Connie van den Hoofd, directeur van de luchthaven. Als er nu niks gedaan zou worden, niet ingezet wordt op die nieuwe industrie, is dat dan einde luchthaven?
16: Op den duur wel, natuurlijk. Kijk, er wordt nu al een beeld geschetst dat wij alleen nog maar met drones zouden gaan opereren in de toekomst. Maar die helikopter die blijft voorlopig wel, ik denk, tot 2050 in gebruik. Ja, dat zal steeds wat minder worden. Dus je moet inderdaad de gaten gaan vullen. En dat is inderdaad met drones. Maar wij zijn ook heel erg druk bezig om elektrische vliegtuigen te gaan faciliteren in de toekomst. En we hebben recent ook de eerste commerciële cargo-vliegtuig al gehad hier op de Helder Airport.
12: Ja, anderhalve week geleden was dat, hè. Van levensbelang dus toch wel ook een nieuwe koers. Dan zou wat steun uit Den Haag misschien, zeker als u zegt we willen van nationaal belang worden, zou fijn zijn. Maar ja, de minister heeft het al gezegd, zoiets van nationaal belang, dat gaat niet gebeuren. En eigenlijk, als ik het even samenvat, zegt hij van ja jongens, jullie hoeven van mij niet zoveel te verwachten. Een beetje deksel op de neus.
16: Ja, wij zouden wel heel fijn vinden om wat meer erkenning te krijgen. En we hebben echt,
12: Mist u die echt vanuit Den Haag?
16: Ja. Dat missen wij zeker. We hebben eigenlijk al die jaren nou ja, goed, houden nog steeds ons eigen broek op. Maar dus, ja, de wereld is aan het veranderen. Ja. We zien dus nu dat de gasplatformen worden afgebouwd. Dat wordt allemaal minder. We moeten inderdaad ons focussen op een hele nieuwe toekomst, waar ook ja, hele andere investeringen voor nodig zijn. En wet en regelgeving. Dus het zou wel heel fijn zijn als er vanuit Den Haag ook meer erkenning voor komt. Want ik krijg toch heel vaak de indruk dat mensen, ze staan er ook niet bij stil hoe die platformen allemaal bemand worden en bevoorraad. En dat gebeurt dus allemaal vanuit Den Helder. En dat doen we al 60 jaar.
7: Ja, iets meer zicht vanuit Den Haag zou wel fijn zijn. Want Roos, ja, er is toch zo veel te doen op die Noordzee. En daar kan Den Helder een rol in spelen.
2: Ja, Joost Vreeke is dus hier, drone-deskundige van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Is het van belang dat die luchthaven de status nationaal belang krijgt om te doen wat ze willen?
9: Ik weet niet in hoeverre of dat voor de aantallen vluchten voor die noodzaak er zo zou zijn. De link die ik wel zou willen maken hierin is de rol die de luchthaven ook kan spelen richting de bescherming van de infrastructuur op de Noordzee bijvoorbeeld.
2: Ja, ja.
9: Er is vanuit Den Haag nu een programma op ingestart. Die kijken sinds kort ook naar de inzet van drones daarin.
2: Ja.
9: En dat zal je, is mijn verwachting, vooral doen met de grote vliegtuigachtige drones. En die hebben een landingsbaan nodig.
2: Ja.
9: En die ligt daar.
2: Ja, maar goed, dan is het gewoon een kwestie van lobbyen, zou ik zeggen. Als Den Helder Airport, misschien wel als gemeente Den Helder. Als je dit wil, je bent een commercieel bedrijf. Ook al is de gemeente 100% aandeelhouder. We kennen die constructies wel. Dan zou je zeggen, nou, als jij denkt, hier zit toekomst in, kun je gewoon gaan beginnen, toch?
9: Er zijn nu mogelijkheden om te beginnen, inderdaad. Ja. Er worden vluchten uitgevoerd.
2: Ja.
9: Dat is nog mondjesmaat. Ja. En dat moet groter worden, inderdaad.
2: Ja, aan wat voor taken is eigenlijk behoefte? Want je hebt heel veel verschillende soorten drones, toch? Met verschillende soorten toepassingen.
9: Zeker. Een hele mooie analogie die ik vaker hoorde was, eigenlijk een drone is een instrument. Een drone is eigenlijk een piano. Iedere componist maakt een ander muziekstuk.
2: Ja.
9: Iedere dronegebruiker gebruikt de drone op een andere manier. Zo veelzijdig is het.
2: Ja.
9: Dat maakt het aan de ene kant dus heel erg interessant en veelzijdig. Aan de andere kant, vanuit regelgeving oogpunt, moeilijk te reguleren. Want
2: ja,
9: je kan met datzelfde apparaat tig dingen doen. Hoe ga je daarmee om? En ja, daarmee zit eigenlijk het spanningsveld tussen de veelzijdigheid,
2: ja,
9: en het eenvoud van.
2: Precies, en wat is onmogelijk?
9: Maar
2: wat voor taken zouden ze kunnen doen? Want nu hoor je dus dat er heel veel personeel heen en weer wordt gevlogen. Vrachtvervoer, is dat een mogelijkheid? We horen ook altijd over dat we zicht moeten houden op alle kabels die in de Noordzee liggen. Kunnen ze dat soort inspectievluchten gaan doen? Waar zitten de mogelijkheden voor die drones?
9: Ja, daar allemaal.
2: Okay.
9: Niet tegelijk, denk ik.
2: Nee.
9: Ik verwacht dat daar een opbouw in zit, in wat er als eerst gedaan wordt. Als eerste verwacht ik het vervoeren van kleinere pakketten.
2: Oh ja.
9: Als je hoort dat er een helikopter moet vliegen voor een pakket van 15 kilo bijvoorbeeld, ja, dat kan ook anders.
2: Ja, kan goedkoper.
9: Dat soort toepassingen inderdaad.
2: Oh ja.
9: De inspectie. Wij zijn nu zelf ook bezig om een windturbine te kunnen inspecteren met een drone.
2: Mm-hmm.
9: Dus dan vliegt er een drone naar het windpark toe, landt op het turbineblad zelf.
2: Oh ja.
9: En voert dan een inspectie uit,
2: ja,
9: waardoor er geen persoon meer hoeft af te zeilen langs zo'n blad bijvoorbeeld.
2: Ja. Maarten, de mogelijkheden zou je kunnen zeggen, als ik het zo goed samenvat, zijn legio. Niet alles tegelijk, maar er is van alles mogelijk. Staan de politieke neuzen daar een beetje dezelfde kant op wat dat betreft?
7: Ja, eigenlijk wel. Iedereen wil hier wel innoveren. Als je dan gaat rondvragen in de stad zelf, dan zijn er wel wat kanttekeningen te maken misschien. Maar men hoopt vooral op een aanzuigende werking. Het aantal bedrijven hier in Den Helder loopt de afgelopen jaren steeds verder leeg. Blijkt uit CBS-cijfers. Het aantal stoppers loopt op. Over die economie sprak ik met de voorzitter van de Helderse Ondernemersvereniging Binnenstad, tevens Bakker. En met de verantwoordelijk wethouder van Den Helder, de gemeente die immers voor 100% aandeelhouder is van de luchthaven. En die innovatie rondom de luchthaven, dat moet dus de trend voor Den Helder keren, hoopt in ieder geval wethouder Fotiki Kamara.
17: Dus wat wij willen gaan creëren de aankomende periode samen met onze partners is het creëren van een innovatieve lijn waar dus ook de human capital lijn bij komt kijken. Dus dat betekent
7: human capital, gewoon werknemers.
17: Werknemers, exact, ja. En dat je dus eigenlijk een magneet creëert van mensen die in dat veld kunnen werken, waardoor het voor bedrijven ook interessant is om jezelf daar te vestigen.
7: Tot nu toe was er geen vaste bijdrage vanuit de gemeente richting luchthaven. Nieuw college, nieuw coalitieakkoord. Wat staat daarin?
17: Ja, nee, dat is een goede opmerking ook, Maarten. Gezien de doorontwikkeling van de luchthaven, maar ook het maritiem cluster in zijn algeheel, hebben we in het nieuwe coalitieakkoord opgenomen dat de doorontwikkeling daarvan structureel wordt geborgd in de meerjarenbegroting.
18: gaat het? De bonbons ontvullen.
7: Wordt die gemaakt?
19: En je ziet nu voor je prachtige bonbons gevuld met...
7: Ja, nee, helemaal niet. Ik zie alleen nog maar bakjes met chocola. Wat gaat dit worden?
18: Bastogne bonbons.
7: Kijk, nou weer trokken. Door de keuken van de bakkerij van Barry Dunselman. 165 jaar hier?
19: 165 jaar bakkerij Dunselman, ja.
7: In de binnenstad zijn we hier, een stad die magere en vette jaren heeft meegemaakt.
19: Ja, dat is vrij uniek voor een stad, denk ik. Wij zijn natuurlijk de marinestad van Nederland. En dat betekent dus ook dat wij onderhevig zijn aan de geopolitieke situatie. Ja. En dat wil zeggen dat als het Rijk de geldkraan opendraait, dat hier dus ook van alles weer kan. En vice versa hebben we ook meegemaakt eind jaren 80, waarbij de bezuinigingen kwamen. Heeft dat ook zijn weerslag gehad op Den Helder. Dat gezegd hebbende zie ik dat de vlag er goed bij hangt.
7: Tegelijkertijd heb je mij gezegd ook, het is ook die curvebeweging zet niet alleen maar in op nu het geopolitiek bijvoorbeeld heel erg op oorlog gericht is. Dus drones, maar ook de haven, marinepersoneel wat hier naartoe komt. Houd ook oog voor mij, de lokale ondernemer.
19: Zeker. We hebben te maken met vergrijzing, ondernemers die stoppen. Ik denk dat het heel belangrijk is voor lokale ondernemers om het vertrouwen te krijgen, ook vanuit de lokale politiek.
7: Voel je dat ook? Of doe je eigenlijk ook wel een oproep aan de gemeentepolitiek? Jongens, wij zijn er ook nog.
19: Maar zeker, ik ben ondernemer. Wij vormen de lokale middenstand. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij het vertrouwen krijgen vanuit de lokale politiek. Om vooral ons ding te laten doen, want het heeft zichzelf bewezen.
17: Een gemeente zonder MKB, ja, daar haal je de ziel uit. Dus wat dat er gaat, snap ik de hartekreet van de overheid.
7: Precies, kennelijk voelen ze dat wel zo. Vergeet ons niet.
17: Ja, waarbij het ook belangrijk is om een profiel naar buiten toe te hebben. Dan kunnen we dat in Den Haag op tafel leggen en op Brussel. Maar het een sluit het ander niet uit.
7: En dat profiel naar buiten, dat is bijvoorbeeld de luchthaven.
17: Ja, exact. Maar dat betekent niet dat als je de werknemers van de toekomst in die sectoren hier naartoe wilt halen, dan willen ze ook een lekker broodje bij een bakker kunnen halen. Dus al die sectoren die zijn ook enorm belangrijk om de groei die wij anticiperen richting de toekomst ook daadwerkelijk waar te kunnen maken.
7: Dat was de wethouder, Conny van den Hoven, directeur van de luchthaven. Dat is nieuw, gisteravond door de gemeenteraad goedgekeurd. Het coalitieakkoord waarin staat een structurele bijdrage vanuit de gemeente om hier dingen te gaan innoveren. Waar gaat u dat geld als eerste aan besteden? Wat is als eerste nodig hier? Staal, steen, campagnes?
8: Ja, dat is wel staal en steen inderdaad. Ja. Als wij hier in de toekomst drones willen faciliteren, dan hebben wij toch wel meer hangarruimte nodig. Ja. Dus daar zal het in eerste instantie voor bestemd worden.
7: Dat heeft prioriteit. Nou, de vlag gaat hier nog niet helemaal uit, Roos, maar wordt wel vast in een hoekje klaargezet, ja, hoor. Want dit zijn goede berichten.
2: Ja, Joost Spreken, we hoorden net over die aanzuigende werking. Hè? Die droombedrijfjes die de kant van Den Helder op gaan. Die zouden werknemers naar Den Helder trekken. Is dat realistisch? Moeten ze daar veel van verwachten?
9: Ik denk dat het een vrij genuanceerd verhaal is. Als je het hebt over de besturing van een drone, komt er nu... Het klinkt wel onbemenst, maar er komen zeker mensen bij kijken.
2: Ja.
9: De aantallen die zullen in mijn verwachting meevallen. Wat je wel aan de andere kant ook rekening mee moet houden, is dat wat je ziet, de bedrijven die nu in de dronesector heel succesvol zijn, richten zich juist op het leveren van een service. En is het verdienmodel ook niet zozeer de inzet van de drone, maar wat je ermee kan doen.
2: Ja.
9: En daarmee worden ook weer hele nieuwe mogelijkheden opengemaakt.
2: Maar ik hoor dan niet meteen, er gaan echt honderden extra broodjes over de toonbank.
9: Dat vermoed ik inderdaad
2: bij
9: niet.
2: Bij de plaatselijke bakker.
9: Nee, kan ik me voorstellen dat het niet direct het geval is.
2: Nee.
9: Wat wel zo is, met de computer dacht men ook, er gaan banen verdwijnen. Maar er zijn ook weer heel veel meer bijgekomen.
2: Ja.
9: Alleen dat, wat het exact zou worden, dat is nu nog heel moeilijk te voorspellen.
2: Nee, ja, precies, dat is voor de lokale ondernemer dan misschien wat ingewikkelder. De grote vertragende factor, horen we, is regelgeving. Ik ga eventjes een voorbeeld geven dat daar misschien een beetje mee te maken heeft. Er is onlangs dus een drone gevlogen vanaf Den Helder. Heeft dus een route boven de Noordzee afgelegd. Maar niet onder Nederlandse vlag, want dat kan niet. Dat moet u even uitleggen.
9: Ja, dat klinkt ingewikkeld en dat is het eigenlijk ook een beetje. Hoe dat zit, is dat er sinds een aantal jaren geleden is er Europese regelgeving gekomen. Alleen dat gaat tot, wat net ook al genoemd werd, 12 nautische mijl buiten de zee, zeg een kilometer of 22 uit de kust. En daarbuiten is het boven internationale wateren, geldt ook internationaal recht. Alleen dat is ingericht op bemenste luchtvaart.
2: Ja.
9: En niet op de dronekant. Mm-hmm. Dus daar moet je eigenlijk aan alle voorwaarden vanuit de grote luchtvaart voldoen. En dat is vanuit een droneperspectief vaak heel erg ingewikkeld, heel erg moeilijk.
2: Ja.
9: Komt erbij dat het ook hangt aan de interpretatie van een land, hoe daarmee omgegaan wordt.
2: Ja, dus in Tsjechië mag er meer. Dus deze drone vloog onder een Tsjechische vlag, maar kon wel hier opstijgen. daar ontploft mijn hoofd eigenlijk, qua logica.
9: Ja, dat komt door de mix van binnen de 12 mijl mag je binnen Europa gaan opereren zelf, ja, als bedrijf. En daarbuiten heb je dan bepaalde certificaten nodig. Die, ja, moeten door autoriteiten verstrekt worden. En de Tsjechische autoriteit heeft daaraan meegewerkt. En ja, in Nederland wordt daar nu uiteraard ook naar gekeken. Dat is gek. Waarom kan dat geen Nederlandse partij zijn bijvoorbeeld?
2: Ja, ja.
9: En daar wordt nu ook naar gekeken.
2: Ja, nou Maarten, er zijn dus mogelijkheden voor de luchthaven. Je moet hier en daar een beetje creatief omgaan met de regels die er zijn. Ja. Maar ja, de luchthaven zou onderscheidend kunnen zijn.
7: Ja, nou, hopelijk. De minister schijnt ooit in het verleden het gezegd te hebben. Ik weet niet, Connie van den Hof, directeur, of ik je daaraan moet helpen herinneren. Maar die zei, het is geen vliegveld, maar een parkeerplaats voor helikopters. Die moeten we maar snel vergeten. Wanneer vliegt hier de eerste drone structureel vandaan?
8: Nou, dat durf ik nog niet te zeggen. Maar inderdaad, die stelling moeten we heel snel vergeten. Ja, ja. En juist in Den Haag moeten ze heel goed gaan onderkennen dat het hier vandaan wordt gevlogen naar de vitale infrastructuur op de Noordzee. En deze luchthaven is daar volledig voor ingericht. Met scanapparatuur van bagage, vracht, passagiers worden, ja, allemaal volledig gescreend hier weggestuurd.
7: Wat als klein luchthaven niet eens per se noodzakelijk is, heb ik ook al begrepen. Jullie zijn verder en hebben meer mogelijk gemaakt. Connie van den Hof, dankjewel. Fijn dat we even konden praten hier en succes de komende jaren.
2: En Maarten, jij ook bedankt vanuit hier. En ook dank voor Joost Vreken, ingenieur en programmaleider onbemand en autonoom bij het NLR. Als u meer verhalen over en vooral uit Den Helder wil horen, ook onze Radio 1-collega's van Pointer zijn daar neergestreken. Zij hebben komende zaterdag weer een uitzending over Den Helder. Morgen hoort u op deze plek weer een Zijn er nog vragen? Die gaat over werk voor statushouders. Want het kabinet wil het komend jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Maar ja, er zitten allerlei obstakels in de weg. Wat wil u daarover weten? Bel 0800 1101.
20: NPO Radio 1.
21: 1 Vandaag.
22: Als het over voetbal gaat, dan is het, ja, allemaal het is pop, pop, pop.
23: Ja, maar dat is vooral nog in de media. Hè?
22: Ik zie alleen maar chagrijnige mannen.
20: Ja. Verdieping bij het nieuws.
24: Wij moeten emigreren omdat, jeetje, wij medicijnen beschikbaar willen maken.
25: Ja, dan zing je opeens, ja, Claudia de Breij terwijl je door Damascus, ja, rijdt.
26: Nou, is dat dan een meisje de kont of zo? Dus ik werd er wel fucking boos over.
20: Elke dag een factcheck.
22: Feit of fictie dat het wereldwijde energieverbruik van de datacenters evenveel is als het energieverbruik van het land Frankrijk.
20: Fictie.
21: Avro Tros met 1 Vandaag.
20: Op NPO Radio 1.
21: Zometeen van 12 tot half 2.
20: Wie luistert, weet meer.
27: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
28: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
29: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
30: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
31: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
30: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
32: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
33: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
34: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
33: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wim Fort.
0: NPO Radio 1. 11 uur.
1: Roos Abelman.
2: Het zijden draadje waaraan het lot van de Britse premier Starmer hangt is nog altijd niet gebroken, maar er komt weer een spannend moment aan. Bespreek ik zo met Lia van Beckhoven. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jurjen Boekraat.
3: Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Het onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen. Daardoor staat ook de opleiding onder druk. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Die waren al aangekondigd door president Trump. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Vanuit beide partijen worden aan de lopende band beschuldigingen geuit over waarom de onderhandelingen stroef verlopen, zegt correspondent Daisy Moore.
4: Teheran en Washington staan hier totaal anders in, drijven steeds verder uit elkaar. En dat er wel natuurlijk voor deze oorlog ook al heel lastig was. Hè. De diplomatieke route was al zo ingewikkeld. Veel wantrouwen, veel misverstanden. En na dit alles is het er zeker niet beter op geworden. In essentie is er helemaal niks opgelost. Mocht er straks dan toch een initiële deal komen over bijvoorbeeld de straat van Hormuz, dan moet er vervolgens doorgepraat worden over nog veel lastiger zaken, zoals bijvoorbeeld het nucleaire programma. Maar ja, daar zijn we nog niet eens, want dit is alweer de derde grote escalatie in minder dan een week.
3: In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. De gemeente was al van plan om het gebouw te slopen. Er zijn in Nederland nu bijna 130.000 internationale studenten en dat zijn er minder dan een jaar geleden. Het is voor het eerst sinds 2006 dat er een daling te zien is. Er zijn vooral minder studenten uit Duitsland en China. Hoe dat komt is niet bekend. De 3FM-actie Serious Request komt dit jaar uit Arnhem. In de week voor kerst maken 3 DJ's radio vanuit het Glazen Huis. Daarmee halen ze geld op voor een goed doel. Dit jaar is dat de Brandwondenstichting. Bij de actie van vorig jaar werd bijna 19 miljoen euro ingezameld voor Spieren voor Spieren. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth vindt dat de processen tegen de gevangenen in Guantanamo Bay al voltooid hadden moeten zijn en dat de VS de veroordeelden had moeten executeren. Dat zei hij bij een bezoek aan de Amerikaanse gevangenis, waar nog 15 vermoedelijke terroristen worden vastgehouden.
5: These Gitmo detainees should have been executed, in my mind, personally, a long time ago, for the crimes of what they committed against the American people. Unfortunately, the gears of American justice got gunked up. All the way back to when I was a guard at Guantanamo Bay. In 2004, 2005.
3: Hegseth was in 2004 en 2005 bewaker bij de gevangenis. Die werd gebouwd om in de nasleep van de aanslagen op 11 september 2001 verdachten op te sluiten. Terrorismeverdachten werden er lange tijd zonder proces vastgehouden en soms gemarteld. Sommigen werden vrijgelaten omdat was gebleken dat ze geen enkele betrokkenheid hadden bij de aanslagen. Veel eindexamenkandidaten krijgen vandaag te horen of ze geslaagd zijn of niet. Meestal krijgen ze een telefoontje van hun school. Dat is niet altijd positief, want niet iedereen slaagt in 1 keer. Maar als je gezakt bent, moet je daar niet te lang mee blijven zitten, zegt deze docent Nederlands.
6: Als je kind zakt, dat is natuurlijk super vervelend. Maar het is eigenlijk voor het kind is het altijd het allervervelendst. En dan is het wel echt de bedoeling dat je met elkaar, dat je zo snel mogelijk herpakt. Want het kan natuurlijk zijn dat je gewoon vanaf volgende week dinsdag een herexamen kan doen. Dan is het fijn dat je zo snel mogelijk weer in staat bent om te leren. En dat je hier niet te lang in blijft hangen met elkaar. En dan is de kans alsnog heel groot dat je bij de diplomering, dat je er gewoon bij bent bij je klas.
3: De herexamens beginnen dus volgende week dinsdag. De uitslag van de herkansingen komt dan op 30 juni. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden.
2: Erwin, waar staat er nu nog vast?
10: Nou,
7: als volgt. Op de A7 Groningen richting de Duitse grens 2 kilometer file vanaf Oudeschans. Door de controles 10 minuten vertraging. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 5 minuten vertraging door een ongeluk bij Zevenhuizen. 2 rijstroken zijn dicht. A15 Europoort richting Rotterdam is de derde file tussen Spijkenisse en Rozenburg 4 kilometer. Een kwartier vertraging door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Ik heb
10: 10.000 kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
8: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
10: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag-darm- en lever.
11: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
12: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
1: Roos Abelman.
2: Het is 7:07. Dit half uur gaan we weer de quiz spelen. 1 aanwijzing geef ik nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag: wat mogen mensen tussen 10 en 65 jaar niet meer meenemen naar een Italiaans strand?
16: Kies de juiste maat en vorm.
17: Lekker bakken in de zon. Lekker bakken in de zon.
16: En je draait hem ook nog eens zo met de zon mee.
17: Lekker bakken in de zon.
2: Ja, het antwoord moet je zoeken in de schaduw. Tegen 11:30. Het antwoord als u nog steeds twijfelt over waar we het over hebben. Wilt u zelf een keertje live quizzen? Dat kan. Moet u even bellen met 0800-1101. Nu dan, over precies een week is er een verkiezing in het Britse kiesdistrict Makerfield. En deze kan van groot belang zijn voor het lot van Keir Starmer, de premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij staat onder grote druk binnen zijn eigen partij. En hij is ook erg impopulair onder kiezers. Ook zijn er meerdere rechtse partijen in het Verenigd Koninkrijk die steeds meer mensen achter zich weten te scharen. Nou, om dit alles van duiding te voorzien is bij ons de correspondent van het Verenigd Koninkrijk, Lia van Beckhoven. Ja, Lia, we horen het al een hele tijd. Keir Starmer staat onder druk. Zo'n beetje vanaf dag 1 heb ik het idee van zijn premierschap.
18: Geen wittebroodsweken.
2: Nee, kun je even heel kort opsommen waardoor hij ook alweer onder druk staat?
18: Nou, waarom hij nu onder druk staat is omdat er in april, eind april, waren de regionale verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen, en die verloor die fantastisch. Echt, de verliezen waren zo spectaculair groot.
2: Ja, ook echt in rode districten, hè?
18: Ook echt in districten waarvan je denkt, nou, die waren altijd toch Labour. Hoe is het mogelijk dat ze daar juist nu niet op zijn partij stemmen? Maar die grote verliezen betekent dat de druk van zijn eigen partij, van zijn eigen fractie op hem alleen maar groter geworden is.
2: Ja.
18: Want, kijk, die Kamerleden van de Labour-partij, die kijken om zich heen en zeggen, nou, als wij nu al zulke enorme verliezen leiden, mm-hmm, bij de gemeenteraadsverkiezingen, hoe, ja, moet dat als wij over 2-3 jaar landelijke verkiezingen hebben? Ja. Raak ik mijn zetel kwijt? Want dan verliezen we heel erg die, ja, verkiezingen. Dus misschien dat het met een andere leider beter kan. Ja. En dan kun je maar beter nu van leider veranderen dan een week voor de landsverkiezingen.
2: Ja, dat is dus vandaag de huidige druk waar die onder staat. Maar ik kan me niet heugen, volgens mij hebben we het altijd gezegd over Keir Starmer.
18: Ja, dat klopt ook. Ik bedoel, Starmer is nooit gekozen omdat hij Keir Starmer was, omdat iedereen dacht, nou, die gaat het Verenigd Koninkrijk redden. Starmer is gekozen omdat hij geen Boris Johnson, geen Liz Truss, geen conservatieve premier was. Die niet succesvol is geweest. Dus hij was het tegenwicht. En hij zou de man zijn waarvan hij zelf ook dacht dat het voldoende was om een fatsoenlijk politicus te zijn, een serieus politicus te zijn. Dat was genoeg, ja, om die antidotes te bieden tegen de politieke chaos van de voorgaande jaren. En wat blijkt, het is niet genoeg.
2: Nee,
18: het is absoluut niet genoeg.
2: Ik pak er even een headline bij vanuit de tijd dat die premier werd, net verkozen was. Kleurloos en onopvallend, maar wel de winnaar van de Britse verkiezingen. Het heeft hem dus helemaal niet geholpen. Dat die kleurloosheid.
18: Nee, dat heeft hem ook niet geholpen. Er is veel meer voor nodig, denk ik, om een land wat toch eigenlijk regeringen gehad heeft die, nou, laten we zeggen, de afgelopen paar decennia het Verenigd Koninkrijk eigenlijk verwaarloosd heeft. Mm-hmm. Zeker op die grote dossierzaken, ja, als sociale zorg bijvoorbeeld, woningnood, noem maar op.
2: Ja.
18: Dat kun je niet in een periode van nog geen 2 jaar recht trekken.
2: Nee.
18: De gevolgen van Brexit komen daar nog eens overheen.
2: Ja.
18: We hebben het hier zo vaak gehad al, Roos, over de enorme tegenstelling tussen arm en rijk.
2: Mm-hmm.
18: De achterstand die de Britten hebben als, ja, het gaat om de crisis op het gebied van de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Mm-hmm. Economische crisis, financiële crisis en zo. Dus daar gaat meer tijd overheen. En die tijd krijgt hij niet.
2: Nee. Is hij, vroeg ik me af, de meest kleurloze premier die Groot-Brittannië ooit gehad heeft?
18: Goeie vraag. Is hij de meest kleurloze premier? Ik herinner me een uitspraak van Winston Churchill. Zover moeten we terug. En die gaat over Clement Attlee. Clement Attlee was zijn grote tegenstander, die, mm-hmm, tot ieders verrassing de verkiezingen won. En toen zei Winston Churchill, er kwam een lege taxi voorrijden in Downing Street 10 en eruit stapte Clement Attlee.
2: Oh ja.
18: Die
2: dodelijke beeldspraak.
18: Die zag je echt niet staan.
2: Nee. Maar goed, het
18: is
2: dus
18: ook heel kleur. Dus ook, ja, dus ook fantastisch kleurloos. Ja. Maar dat is niet het enige probleem, hè, van Keir Starmer. Keir Starmer heeft destijds een aantal beloften gedaan.
2: Mm-hmm.
18: Die heeft hij niet waargemaakt.
2: Ja.
18: En dat wordt hem nu aangevreven. Maar het erge is dat hij voortdurend terug is gekomen op de beloftes die hij gedaan heeft. Hij heeft iets van 16 of 17 grote, mm-hmm, beleidsplannen gelanceerd, bijvoorbeeld. En, ja, iedere keer is hij er weer op teruggekomen. Iedere keer heeft hij ze weer anders, ja, aangepakt. Of, ja.
2: Het is een beetje zoeken bij hem wat
18: hij wil.
2: Wat wil hij nou? Wat vindt hij nou?
18: En dat, denk ik, is, ja, waar hij door de kiezers, ja, afgerekend
2: wordt. En dan mist hij ook nog charisma dus.
18: Ja.
2: Ja. En daarvoor gaan we dus naar Makerfield.
18: En geen visie.
2: Nee.
18: Want ik denk, als je een duidelijk beeld hebt van wat je met het land wil, mm-hmm, over een jaar of 15, waar het Verenigd Koninkrijk op uit moet komen, en je kunt dat verwoorden, dan ben je al een heel eind.
2: Ja, ja. We gaan naar Makerfield. Dat is belangrijk, die verkiezing, vanwege Andy Burnham. Hij is nu burgemeester van Greater Manchester. En hij doet aan die verkiezing mee. Wie is hij?
18: Ik had een paar maanden geleden een interview met hem, Andy Burnham. En wie is hij? Kijk, omdat ik wilde naar Manchester om met hem te praten over waarom Greater Manchester, dat is een soort mini-randstad, zal ik maar zeggen, dus veel groter dan de stad Manchester alleen, waarom die regio het economisch zo goed doet en de meest op Londen na succesvolle is van Groot-Brittannië.
2: Mm-hmm.
18: Kijk, als je naar Manchester gaat nu, dan is het echt een stad met wolkenkrabbers, die het financiële sector heel goed doet en zo. En hij legde uit dat dat veel te maken heeft met, het is niet van de ene dag op de andere gegaan, met voorbereidingen die 15 jaar geleden al begonnen zijn met een andere burgemeester die hij heeft voortgezet. En het gaat vooral, zegt hij, om 3 zaken die je samen aan elkaar koppelt. Namelijk gebruik maken van het bedrijfsleven. Dat koppelen wat het bedrijfsleven kan aan de universiteit die er is. De Universiteit van Manchester is vrij succesvol. Mm-hmm. En dat koppelen aan laten sturen door de regionale overheid. Oh ja. En die
2: er zit echt drie een strategie
18: takken,
2: achter.
18: Precies, er zit een hele duidelijke strategie achter. Die drie takken die werken goed samen. Mm-hmm. En dat heeft Manchester echt, in de goede zin van het woord, een economische opdoffer gegeven.
2: Okay.
18: Wat ook helpt, is dat je, omdat het dus een vrij grote regio is, ervoor zorgt dat iedereen goed in het centrum kan komen.
2: Oh ja.
18: En dat is iets wat wel Andy Burnham gedaan heeft. Terwijl hij, toen hij burgemeester was, heeft hij ervoor gezorgd dat het openbaar vervoer relatief goedkoop is en dat het vlekloos in elkaar overloopt. Vooral het busvervoersysteem.
2: Ja.
18: En daarom is hij geweldig populair bij de kiezers.
2: Dus Manchester floreert onder deze, mede onder deze burgemeester, zou je kunnen zeggen. Maar is hij het charisma wat Labour nodig heeft? Heeft hij dat?
18: Nou, hij is wel charismatisch, maar is het voldoende?
2: Ja, nou ja, dat vraag ik. Wat denk je?
18: Ik weet het niet. Ik weet niet of het voldoende is. Nogmaals, wat ik wel weet is dat als Andy Burnham een persoon zou zijn die, als hij gekozen zou worden, en dat is nog maar de vraag volgende week, mm-hmm, en dan als Kamerlid een poging kan doen naar Downing Street 10, want dan wil hij dus Keir Starmer gaan afzetten. Mm-hmm. En hij heeft een paar hele duidelijke doelen.
2: Yeah.
18: Want dat wil ik, om die en die redenen. Mm-hmm. Hij heeft dus, dat akelige woord weer, een visie. Hij kan dat vertalen, daar is charisma voor nodig. Mm-hmm. Hij kan die doelen voortdurend blijven herhalen in de media. Precies zoals Tony Blair deed. Zodat iedereen weet waar het over gaat.
2: Yeah.
18: Dan zou die wel een kans kunnen hebben.
2: Maar hij moet wel
18: ook de volgende landsverkiezingen over 2 jaar.
2: Ja, maar hij moet eerst wel een paar stappen zetten nog. Die eerste stap was dus dat hij als burgemeester, dat kan hij dan niet meer zijn, moest hij dus meedoen aan deze verkiezing. Want alleen dan kan hij dus in het lagerhuis komen. En als hij daar in het lagerhuis zit, dan kan hij kans maken om premier te worden. Zo werkt dat in Groot-Brittannië.
18: Ja, je kunt geen partijleider en dus premier zijn als je geen Kamerlid bent.
2: Nee.
18: En dan zit je, Roos, met het idiote, vind ik, beeld dat zo'n, hoeveel zou het er zijn, een stuk of nog geen 70.000 kiezers van dat kiezenstrict Makerfield,
2: die gaan bepalen,
18: een partijleider en dus een premier kiezen.
2: Ja,
18: een premier voor het hele land.
2: Ja.
18: Terwijl
2: Keir Starmer
18: 2 jaar geleden gekozen is door alle Britten.
2: Ja.
18: In ieder geval 1/3 heeft hem gekozen, maar dat was in landelijke verkiezingen. En die man kan alleen maar voldoende hebben aan.
2: Ja, maar dit is het systeem zoals ze dat bedacht hebben. Dat zagen we natuurlijk ook eerder onder de conservatieven, toen die aan de leiding waren. Daar kwam op een gegeven moment Liz Truss bovendrijven. Had ook natuurlijk niemand voor gekozen in principe.
18: Nee,
2: was ook geen succes. Maar goed, wat is er nog meer voor nodig? Hij zit straks dan in dat lagerhuis. Moet hij nog Labour-partijleden achter zich hebben? Zijn daar regels voor?
18: Jazeker, want als Andy Burnham dus volgende week of iets meer dan 8 dagen over 8 dagen premier zou, of sorry. Mm-hmm. Als Andy Burnham volgende week vrijdag inderdaad het nieuwe Britse Kamerlid is, dan moet hij gaan proberen om Keir Starmer zover te krijgen dat hij zonder verkiezingen binnen de partij aftreedt.
2: Okay,
18: Starmer heeft gezegd: geen sprake van. Mm. Ik ben 2 jaar geleden gekozen in de landelijke verkiezingen. Ik heb een mandaat. Ik ga niet weg.
2: Ja. Wat meespeelt hierbij ook allemaal is de opkomst van rechts. Meerdere rechtse partijen. We kennen natuurlijk Nigel Farage. Dat is een partij die het heel erg goed doet op dit moment. Waardoor komt dat?
18: Ik denk dat de sterkste troef trouwens van Andy Burnham zal zijn, en dat wordt zijn verhaal tegen Starmer en tegen de fractie.
2: Mm-hmm.
18: Ik heb laten zien in deze verkiezingsstrijd om die zetel Makerfield,
2: mm-hmm,
18: dat ik in staat ben om reform, de partij van Nigel Farage, te verslaan.
2: Want die doet ook mee aan deze verkiezingen.
18: Niet alleen dat, we hebben het echt over Brexitland. Deze regio, waar Andy Burnham dus nu hoopt Kamerlid te worden, is echt een regio die conservatief is, die voor Brexit gestemd heeft met grote meerderheid. Mensen houden helemaal niet van de Labour-partij. Ze zouden eigenlijk het liefst op reform stemmen.
2: Mm-hmm.
18: De enige reden waarom er een kans is dat ze dat niet doen, is vanwege de persoonlijke populariteit van die Andy Burnham.
2: Oké, maar het migratiedebat, dat kun je niet ontkennen. Dat is ook de afgelopen dagen, waar we net in het forum ook al over gehad, opgeleid. Er zijn op verschillende plekken rellen uitgebroken nadat een man in Belfast een mesaanval pleegde. Eerder het overlijden van Henry Nowak hebben we natuurlijk ook nog gehad. Had ook allemaal met die migratiediscussie te maken. Hoe gaat Labour hiermee om? En Keir Starmer misschien wel specifiek?
18: Het merkwaardige is dat migratie eigenlijk onder controle is. De Britse regering heeft eindelijk grip op migratie. De Britten willen van migranten af. De toename, vooral na Brexit, was geweldig hoog.
2: Mm-hmm.
18: In 2023 was netto migratie 1 miljoen. Dat is waanzinnig hoog. Mm-hmm. Vorig jaar is dat teruggedraaid naar 171.000 migranten.
2: En het vermoeden is
18: dat binnen 2 jaar het negatief is.
2: Oké, maar dat kwam door beleid?
18: Dat kwam door beleid.
2: En welk beleid is dat?
18: Dat is onder andere geweest het zo moeilijk mogelijk maken voor vooral buitenlandse studenten. Mm-hmm. Om in het Verenigd Koninkrijk te komen studeren. Andere mensen die de Britten nodig hebben, die moesten een bepaalde hoogte bereiken in hun inkomen. Voordat ze zich hier konden vestigen. Visa werden dus steeds moeilijker afgegeven. Mm-hmm. Dat heeft er allemaal toe geleid dat steeds minder mensen naar het Verenigd Koninkrijk konden komen.
2: Arbeidsmigranten, zo te horen. En studenten kwamen dus een stuk minder. Hoe zit het met asielzoekers?
18: De asielzoekers die komen nog steeds. Dat aantal is ook iets met een klein derde teruggedraaid, als je het vergelijkt met vorig jaar. Maar wat de Britten betreft, en dat voedt ook de nu racistische betogingen in het Verenigd Koninkrijk, die we zagen in Belfast afgelopen avonden.
2: Want ze zeggen dan van, je hebt wel van alles gedaan, maar die asielzoekers zien we nog steeds komen. Dat willen we nog steeds.
18: En daar heb je geen grip op. En dat voedt ook het debat. De illegale, zoals ze het hier in het Verenigd Koninkrijk noemen, de asielzoekers. Ja. Die dus met die bootjes overkomen, het kanaal oversteken vanuit Frankrijk.
2: Ja. Nu was Farage altijd de enige op uiterst rechts, maar hij heeft gezelschap gekregen, zou je kunnen zeggen, van Rupert Lowe van Restore Britain. Wat is dat voor partij?
18: Nou, Reform heb je nu ook, Restore. Nou, Rupert Lowe is een man, een welgestelde zakenman, die Kamerlid is, of was, voor de partij van Nigel Farage. Maar, net zoals velen voor hem, ruzie kreeg met Farage en toen uit de partij gestapt is. En zijn eigen partij heeft opgezet. En die eigen partij staat echt nog ten rechts van, aan de rechterkant van Farage. En als Andy Burnham die zetel wint waar we het net over hebben, dan is dat ook dankzij deze Rupert Lowe. Want die heeft echt de rechtse kiezers verdeeld.
2: Oh ja.
18: Dus een aantal wat vroeger op Reform gestemd zou hebben, heeft nu gezegd, nou weet je wat, we stemmen toch ook op die partij van die Rupert Lowe. En dat betekent, dat is alleen maar goed nieuws voor Labour.
2: Want degene met de meeste stemmen, die wint.
18: Degene met de meeste stemmen, die wint. Ja. Alleen de
2: niet per se
18: worden
2: de meerderheid, hè?
18: Nee.
2: Dat is in het Verenigd Koninkrijk net anders dan bij ons. Ja.
18: Bij ieder kiesdistrict geldt alleen maar de stemmen van de winnaar, van de winnende partij worden geteld.
2: Ja, the first past the post heet dat dan in het Engels, hè? Nu heeft het VK de afgelopen 10 jaar 6 verschillende premiers gehad, als je David Cameron ook meerekent. Wat zegt dit überhaupt over de bestuurbaarheid van het land? Als zo'n Andy Burnham aan het hoofd komt te staan, wat doet dat? Is hij niet ook over 1 jaar of 2 weer weg?
18: Ja, dat wordt dan de 7e premier in 10 jaar. Zoals je zegt, hoe bestuurbaar is het land? Ik denk dat het Verenigd Koninkrijk nog zeker wel bestuurbaar is. Maar ik denk dat het politieke stelsel van binnen nu wordt uitgehold, op springen staat. Dat wat jij, waar jij het over hebt, de first past the post, dat werkt niet meer.
2: Is daar discussie over? Moeten we dat democratisch bestel niet anders inrichten? Want ze waren er altijd zo trots op.
18: Nu niet meer.
2: Nee?
18: Nee, want vroeger werd het gehandhaafd. Kijk, dit partijstelsel is belangrijk omdat het de kleine extreme partijen buitenhoudt. En dat was ook zo. Het Verenigd Koninkrijk is uniek in Europa. Het enige land dat geen communistisch of fascistisch regime gekend heeft.
2: Ja.
18: Maar nu blijkt dat je met minder dan 1/3 van de stemmen toch een meerderheid kan halen. En dat dus het nu ook een mechanisme van ontwrichting is geworden. Zoals één professor politicologie het omschreef.
2: Ja.
18: Met andere woorden, steeds meer partijen, vooral de grote partijen, Labour en de conservatieven, voor hen is het niet meer in hun belang om dat oude Britse stelsel te handhaven. En ook zij zijn nu geïnteresseerd in een alternatief kiessysteem.
2: Dankjewel, Lia van Beckhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
0: KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
2: David van den Berg, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
2: 18 lentes, komt uit Bodegraven. En je studeert journalistiek in Utrecht.
9: Ja, dat klopt.
2: Ook een man aan mijn hart is, kortom. Wat wil je ermee gaan doen? Want de mogelijkheden zijn legio.
9: Ja, zeker.
2: Als werk overneemt.
9: Ja, dat ben ik niet helemaal mee eens. Maar ik zit nu in mijn 2e jaar, dus ik heb nog tijd zat om het uit te denken.
2: Ja.
9: Maar ik wil eigenlijk iets in de audiovisuele journalistiek gaan doen.
2: Oh ja, en wat fascineert je eraan?
9: Ik vind het leuk om met meerdere dingen te werken. Met audio vind ik leuk dat je veel aan de verbeelding overlaat. En bij tv kan je echt iets overbrengen aan de kijker.
2: Ja.
9: Dat heb ik minder met schrijven.
2: Ja. We gaan nu kijken hoe het staat met je nieuwskennis.
9: Ja.
2: De hoogste score tot nu toe was maandag 24 punten neergezet door Rianne Elise Draaier uit Weesp. Ik wens jou veel plezier en succes.
9: Dank u wel.
19: Maak je je zorgen?
20: Ik maak me geen zorgen, nee.
21: From the world's biggest party, of course. We're talking about the World Cup.

0: Ja, het is maar de vraag of alles en iedereen klaar voor is. Maar het WK gaat vanavond in elk geval van start. Mexico opent het toernooi met een wedstrijd tegen welk land?
1: Zuid-Afrika.
0: Ja, vraag 2 dan. Wie houdt de moed er wel in? En zei dat dit het geweldigste en meest inclusieve WK in de geschiedenis zal worden.
1: Infantino?
0: Ja, is ook goed. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
2: Al jaren groeide het aantal internationale studenten in Nederland. Maar voor het eerst, sinds het wordt bijgehouden, zijn het er nu minder.
3: De reden van de daling is onduidelijk.
4: De meeste buitenlandse studenten zitten op universiteiten en hogescholen in Amsterdam en Maastricht.
2: Er zijn er nu 133 minder dan vorig jaar. Een trendbreuk dus.
0: Voor het eerst, in hoeveel jaar is het aantal buitenlandse studenten in Nederland afgenomen?
1: 10 jaar?
0: 20 jaar. Kleine daling overigens, 133 minder op een totaal van bijna 130.000. Vraag 4 dan. Er is vooral een sterke daling te zien van studenten uit Duitsland en welk ander land?
1: China.
0: Ja, uit India en Spanje kwamen er juist weer meer. Gaan we naar vraag 5. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
5: We want to restart anything we don't have to restart. It's because we are, the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Ja, de ministerie van Defensie van de VS.
0: Ik wil weten wie hier aan het woord is.
1: Ja, dat weet ik niet, sorry.
0: Nee? Maar je zat wel goed hoor, maar we moeten een naam hebben. We
1: ik
0: zijn
1: heb
0: heel
1: het gezien.
0: Streng.
1: Ja. Niet gelezen de naam.
0: Nee, de context helpt dan ook wel, hè, dat het Defensie is. Pete Hegseth, ja. Amerikaanse minister van Defensie, hoorde je. Deze vraag kent een vervolgvraag. Daarmee kun je extra punten scoren. Als je de makkelijke vraag kiest en je hebt hem goed, krijg je 1 punt. Als je de moeilijke kiest en je hebt hem goed, krijg je 2 punten. Welke wordt het?
1: Nou, doen we de moeilijke ook.
0: Hegseth sprak de pers toe na een werkbezoek aan Guantanamo Bay. Welke functie heeft hij daar zelf ooit gehad?
1: Financieel directeur.
0: Nee, bewaker.
1: Oh.
0: Ja. Hegseth zei dat wat hem betreft alle mensen die daar nu nog vastzitten al geëxecuteerd hadden moeten zijn. Goed, tot zover Piet Hegseth. We gaan naar de hintsvraag. Die gaan vandaag over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? Het gaat dus om 1 term. Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop. Maar denk goed na voor

0: Ja. Hekzet zei dat wat hem betreft alle mensen die daar nu nog vastzitten al geëxecuteerd hadden moeten zijn. Goed, tot zover Piet Hekzet. We gaan naar de hintsvraag. Die gaan vandaag over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? Het gaat dus om één term. Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop. Maar denk goed na voor je dat doet, want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. En hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden, des te minder punten je verdient. Daar gaan we.
1: 4.
2: Ik ben een gebed zonder end.
1: 3.
2: En laat het hoog oplopen.
1: 2.
2: Dat zorgde gisteravond voor flink wat vuurwerk.
1: 1.
2: De paus heeft mijn nieuwe toren gezegend op
3: stop.
2: De 100ste stem.
3: Ja. Sagrada Familia.
0: Ja, dat is goed. Voor 4 punten. De hintsvraag was, ik ben een gebed zonder end. Nou, die kerk, dat afbouwen daarvan,
3: ja.
0: Mocht even duren.
3: Mocht even duren, ja.
0: Ja, voor 3 punten en laat het hoog oplopen. De nieuwe toren, inclusief Groot Kruis, maakt de kerk tot de hoogste van de wereld. En er is altijd discussie over, ook nu weer. En voor 2 punten, dat zorgde gisteravond voor flink wat vuurwerk. Er was een feestelijke opening en zegening met vuurwerk, de paus en het koningspaar. Goed, David, je hebt 4 punten daarmee in de factor. Dat is helemaal niet zo slecht.
3: Nou, gelukkig.
0: Ja. Ik zag jezelf bedenkelijk kijken, maar dat is echt prima om mee naar het kanon te gaan. Want als jij natuurlijk de hoogste score wil halen tot nu toe, moet je minstens 7 vragen goed hebben. En dat is op zich een te overzien aantal.
3: Nou, de druk ligt hoog, hoor ik al.
0: Oké. Okay. Kun je dat aan?
3: Ik hoop het.
0: Oké, ik hoop het ook. Dan gaan we.
4: De Nationale Nieuwsquiz.
0: Welke instantie kondigt een onderzoek aan naar signalen van een angstcultuur?
3: UWV?
0: Ja, op 7 kilometer diepte in de Indische Oceaan is een kerkhof van wat voor dieren gevonden?
3: Walvissen.
0: Ja, de overheid zou een gouden aandeel willen kopen in welk bedrijf?
3: Pas.
0: Damen. Wat mogen mensen tussen 10 en 65 jaar niet meer meenemen naar een Italiaans strand?
3: Parasol.
0: Ja, dat is goed, was de hintsvraag ook. Wie zijn er verhoord dat Jeffrey Epstein hem chanteerde met zijn affaires?
3: Bill Gates.
0: Ook goed, naar Barcelona reist Paus Leo vandaag. Waar naartoe?
3: Canarische eilanden.
0: Ja, welke Nederlandse cultartiest is uitgenodigd om te komen spelen op het WK?
3: Orgel Joker.
0: Ja, in reactie op Amerikaanse aanvallen heeft Iran wat gesloten?
3: De straat van Hormuz.
0: Ja, blijkbaar weer. Het glazen huis van 3FM gaat dit jaar naar welke stad?
3: Arnhem.
0: Ja, in welke Gelderse gemeente zijn alle 5 de wethouders opgestapt? Pas?
3: Ja, pas.
0: Ja, Tiel, Rijkswaterstaat, schapt onderhoud aan wegen in het noorden wegens gebrek aan wat?
3: Geld.
0: Ja, een pand in Lelystad dat welke functie had is vannacht verwoest door brand. Ja, een verpleegkundige heeft een beroepsverbod gekregen omdat hij werkte onder invloed van wat?
3: Drugs.
0: Alcohol. Oh. Ja, jammer. Was 50-50. Ja, maar je hebt genoeg punten gescoord. Je hebt precies 9 vragen goed. En je had 4 punten in een factor. Dus je komt op 36 punten. Oh. En dat betekent dat je in ieder geval de komende 24 uur, David, aan kop gaat.
3: Nou, mooi. Hopen dat het zo blijft.
0: Pakken ze je niet meer af. Hoop ik ook voor je. David van den Berg, dank je wel.
3: Dank je wel.
0: Dank Lia van Beckhoven dat je spraakmaker wilde zijn weer. Tot de volgende keer.
5: Heel graag.
0: Kijken wie dan de premier is van het Verenigd Koninkrijk. Misschien wel Keir Starmer, je weet het niet.
5: Je weet het niet.
0: Het balletje kan raar rollen daar. En dank nogmaals ook Joost Vreken voor het aanschuiven over Den Helder en de toekomstvisie daar voor de luchthaven. Zometeen hoort u Sven Kokkeman als altijd. Sven, een hele goede morgen. Wie is jouw gast vandaag?
6: Roos, goedemorgen. Hoe maak je van een juridisch moeras een bestuurlijke asfaltweg? Oftewel, hoe maak je van iets heel ingewikkelds iets uitvoerbaars? Ik ga praten met Kees van der Staaij, staatsraad bij de Raad van State.
0: Dat zometeen dus. Ik dank u voor het luisteren. Nu gaan we naar het NOS Nieuws met Jurjen Boekraad. Wens ik u nog een fijne ochtend. Dag!
7: Dit was een programma van KRO NCRV.
4: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
8: Het aantal vluchtelingen en ontheemden dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen binnenlandse ontheemden keerden terug. Dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. Maar de VN is niet onverdeeld positief en benadrukt dat er veel menselijk leed schuil gaat achter deze cijfers. Er komt een onderzoek naar de werkcultuur bij het UWV. Onlangs melden Eén Vandaag en het AD dat artsen in opleiding bij de uitkeringsinstantie te maken hebben met onveiligheid en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Er zijn in Nederland nu bijna 130.000 internationale studenten en dat zijn er minder dan een jaar geleden. Het is voor het eerst sinds 2006 dat er een daling te zien is. Er zijn vooral minder studenten uit Duitsland en China. Hoe dat komt, is niet onderzocht. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. In de week voor kerst wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. Vorig jaar kwam er bijna 19 miljoen euro binnen voor Spieren voor Spieren.
9: ANWB Verkeersinformatie met een file op de A7 vanuit Duitsland.

0: Groningen tussen Foxel en afrit Westerbroek, 3 kilometer. Door een ongeluk is de weg afgesloten. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zoetermeer Centrum en Zevenhuizen, 4 kilometer stilstaand verkeer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. Door grenscontrole zorgt voor file op de A12. Vanuit Arnhem bij de Duitse grens een kwartier vertraging. Op de A15 Europoort richting Rotterdam tussen Spijkenisse en Rozenburg, 5 kilometer file. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht.
1: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
2: Dames en heren, goedemorgen. Loopt ons land zo vast in een moeras vol regels en overgecompliceerde wetgeving dat bijna niemand nog een kant uit kan? En dan helemaal de uitvoeringsinstanties niet. Kernvraag bij een veelbesproken probleem in een nieuw boek. Misschien eerder een juridische beschouwing dat morgen verschijnt. Voor de Nederlandse Juristenvereniging stak een aantal hoogintelligente mensen de koppen bij elkaar om dit veelkoppige monster nou eens een keer echt te lijf te gaan. U kent de discussie, zeker na de toeslagenaffaire en de hersteloperatie Groningen. De overheid belooft een probleem aan te pakken, wil daarbij alle risico's uitsluiten en vooral ook niemand over het hoofd zien, maar schiet daarbij zo ver door in de regelgeving dat de mensen die het allemaal moeten gaan uitvoeren totaal verzuipen en compleet klem komen te zitten. Welnu, dachten die knappe koppen, laten wij eens kijken of we dit probleem kunnen oplossen en eens goed kunnen analyseren. Een van hen is Kees van der Staaij, voormalig leider van de SGP, 25 jaar lid van de Tweede Kamer was hij en daarmee destijds de Nestor en tegenwoordig is hij staatsraad en werkt hij dus bij de afdeling advisering van de Raad van State, waar die zich ook weer buigt over de wetten van de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer en het kabinet adviseert over de deugdelijkheid daarvan. Meneer Van der Staaij, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Vindt u zichzelf eigenlijk geslaagd als Joris?
3: Geslaagd als?
2: Joris.
3: Als Joris.
2: Ja, ik dacht, ik begin bij u gewoon met een bijbelse mythe. Althans, een christelijke mythe. Niet een bijbelse, maar wel een christelijke mythe. Joris en de draak.
3: Ja, ik ben beter. Ja, nee, ik zat nog even te zoeken naar. Ik ken de Joriskerk. Maar ik ken de bijbelse verhalen beter dan alle mythes die eromheen zijn geweest.
2: Ja, Joris was iemand die de draak te lijf ging ter bescherming van, geloof, een prinses of een jonkvrouwe. En dat was een soort metafoor van het bestrijden van het kwaad.
3: Ah, en Theseus en de Minotaurus komen dan ook maar bij boven. Van, kan je dat beest, kan je dat monster inderdaad nu ook goed aanpakken?
2: Ja. En de vraag is, bent u daarin geslaagd?
3: Nou, gelukkig is dat niet mijn taak om in mijn eentje dat monster te verslaan. Want daar zou ik absoluut niet in slagen. Mijn conclusie is eigenlijk meer, bij die studie ook voor het jaarcongres van de Nederlandse Juristenvereniging, wat morgen gaat plaatsvinden. Ja. Waar we met elkaar nadenken over dat thema van die uitvoerbaarheid van wet en regelgeving onder druk.
2: Ja.
3: Er is geen wondermiddel, er is geen toverstafje. We zullen echt met z'n allen onze stinkende best moeten doen met een lange adem en een brede blik om stappen vooruit te maken.
2: Meneer Van der Staaij, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Is dit daarmee de zoveelste emmer water naar de zee?
3: Nou ja, dat was zeker ook precies wat mij bezighield toen bij het schrijven van dat pre-advies. Hè? Dat ook de vraag was, wil je eens kijken of jij rode draden uit verschillende deelstudies kan halen? Ik heb een aantal mensen die er heel veel verstand van hebben gekeken naar het arbeidsrecht en naar de hersteloperatie in het kader van de kinderopvangtoeslagaffaire.
2: Ja.
3: Witwassen, regels. En zijn er nou rode draden te trekken? En toen viel mij eigenlijk op, tjoh, wat weten we eigenlijk al veel over hoe complex het is en waarom dat zo is en hoe erg dat is. En wat doen al veel mensen eigenlijk hun best om daarin vooruit te komen. Maar toch valt het zo tegen om echt merkbare effecten te hebben.
2: Ja.
3: En mij hield dus ook echt bezig. Ik wil dus niet alleen maar hier nu een verhaal gaan schrijven en gaan houden van, ik heb nog weer beter onderzocht hoe het nu precies allemaal komt. De analyse nog weer een beetje beter maken. Maar we hebben ook, en daar heb ik veel tijd daaraan besteed. En hoop ik dat we daar morgen met elkaar ook weer verder over gaan nadenken. En niet alleen daar en morgen, maar in de komende tijd. Dat iedereen vanuit zijn eigen kennis en ervaring kijkt van, ja, hoe komen we nou echt uit dat doolhof van, en dat woud van regels, waar we toch wel een beetje in verstrikt zijn geraakt met elkaar.
4: Ja, maar goed, dit is geen nieuwe vraag en het is ook geen nieuw studieobject. En de Tweede Kamer, u bent er zelf 25 jaar lid van geweest, heeft het er heel erg vaak over gehad. Er is een onderzoekscommissie geweest, de commissie Bosman, het is een onderzoekscommissie geweest. Die kwam met een rapport, dat rapport is in een hele diepe la verdwenen. Hebt u enig idee hoe lang het heeft geduurd na het verschijnen van het rapport voordat de Tweede Kamer daarover ging debatteren?
3: Nou, dat duurde inderdaad lang. Had er ook mee te maken met de snelle wisselingen. Want er was na een tijdje ongeveer geen lid meer over van die commissie. Dat maakt het ook allemaal niet makkelijker.
4: Nee, 1 jaar en een paar maanden.
3: Zeker. Maar tot zover het slechte nieuws, maar er is ook goed nieuws. Dat is dat er daarna wel degelijk ook echt aan de slag is gegaan om te kijken van, maar wat gaan wij nu concreet doen? En mijn stelling was en is ook, niet alleen als het ging om het versterken van het functioneren van de Tweede Kamer, maar ook om hoe kunnen we ook uit dat woud van regels, soms ook weer, en uit die strikken van die complexiteit van die regels ook weer bevrijd raken. Ja. Door gewoon met een lange adem en een brede blik stappen vooruit te blijven zetten. Ja. En dat heeft de Kamer in zekere zin ook gedaan door te zeggen van, weet je, wij gaan niet in één keer beloven dat alles anders wordt. Maar wat we wel gaan doen is echt een agenda maken en stap voor stap proberen daarin ook vooruit te gaan. En ik zie er ook de voorbeelden van. Bijvoorbeeld als het gaat om meer tijd aan wetgeving besteden. Er is ook een aparte club die ook kijkt naar hoe zit het nou met de grondrechten. Ja. En natuurlijk gaat er van alles altijd mis. Maar dat komt omdat mensen nou eenmaal, zoals iemand dat is mooi zei, tekorterige wezens zijn. Ja. Dus menselijk falen zal er altijd blijven. Ja. Maar ook de uitvoering eerder betrekken, wat ik ook bepleit in mijn verhaal. En heel veel mensen, dus ik ben daar zeker niet uniek in, maar wat ik onderstreep van, inderdaad, zorg dat je die uitvoering versterkt. Daar heeft de Tweede Kamer ook stappen in gezet om te zeggen, ja, we willen nu met bepaalde ingewikkelde nieuwe wetten al gelijk ook die uitvoerders aan tafel hebben om te zeggen, maar wat betekent het eigenlijk voor jullie?
4: Ja, wil het kabinet ook komen, althans het huidige kabinet, komen we zo meteen ook nog even over te spreken, maar eerst nog even naar de analyse. Wanneer begon deze ellende eigenlijk? Namelijk de overgecompliceerdheid van regelgeving, het bijbouwen van de spreekwoordelijke balkonnetjes in al die wetten, uitzonderingsposities voor deze en gene, het uitsluiten van elk risico zoveel mogelijk. Wanneer begon dat eigenlijk?
3: Nou, er is geen begin aan. Het is er ongeveer altijd geweest.
4: Maar zo erg als tegenwoordig, vandaag de dag ook?
3: Nee, het is erger geworden. Ondanks het feit dat veel mensen oprecht van plan waren en goede wil en goede procedures en goede regels en goede handboeken, geen gebrek. Dus laten we niet werken aan een nieuw handboek en nieuwe regels en om het aan te pakken. Maar mijn beeld is eigenlijk, juist als je even bij dat woud van regels blijft, waar ook in gesnoeid moet worden, is dat er zijn met de beste bedoelingen in het verleden allemaal mooie plantjes gezet, mooie bomen aangeplant. Maar ja, zo gaat dat in de natuur ook. Er groeit wel wat onkruid, er komen nieuwe takken en scheuten bij. Na verloop van tijd is de hele boel dichtgegroeid en moet je echt wel even kijken, maar hebben we eigenlijk wel een goed snoeiplan? En moet er af en toe niet echt wat grondig gekapt worden? Maar het lastige is, en daar zie ik het ook wel misgaan, is dat om dat goed te doen, moet je eigenlijk ook een totaal overzicht hebben. En dat hebben we met elkaar helemaal niet. Nee. Dan moet je echt kijken, wie moet je daarvoor aan tafel hebben? En je moet het ook kleiner maken. Want de regels en het totaal en daar vereenvoudigingsplannen op, dat gaat niet werken. Want er zijn heel veel tuinmannen en er is heel veel wildgroei. Dus ik geloof erin, ga nou eens perk voor perk, stukje voor stukje, eens even kijken, goed in beeld brengen. Wat speelt hier? Ja. En hoe kunnen we het eenvoudiger maken? Hoe kunnen we echt niet alleen zomaar wat regels weghalen? Dat klinkt allemaal daadkrachtig. Ja. Maar ik geloof niet dat echt veel oplost. Het moet veel serieuzer, grondiger nog gedaan worden.
4: Ja, komen we ook over te spreken. Maar toch even terug naar het verleden. Want we hebben er eens goed over nagedacht, ook hier op de redactie. En ik ben zelf ook eens even flink in mijn geheugen gaan graven. Mm-hmm. We hebben de watersnood gehad in 1953. Toen wees er volgens mij niemand naar de Rijksoverheid dat er niet voldoende was gedaan om het water tegen te houden. We hebben in de jaren 90 ook overstromingen gehad. Toen speelde die discussie ook niet zo erg. Begon het niet een beetje bij de vuurwerkramp in Enschede? Was dat niet het eerste moment dat mensen zeiden, ja, hoe kan dit? Waarom lag dat vuurwerk daar? Is de regelgeving wel op orde? En dat de overheid heeft gezegd, dit gaan we nooit meer meemaken. Elk risico gaan we uitsluiten?
3: Ja, ik denk dat er in de jaren 80 en 90 ook al wel voorbeelden waren. Maar het is zeker ook een duidelijk voorbeeld. Een duidelijk voorbeeld in de trend waar je eigenlijk ook zegt... wacht even, we verwachten eigenlijk van de overheid... dat die ook alle risico's inziet en regelt dat die ons niet overkomen. Dat is zeker in de loop van de tijd erger geworden. Ook dat die verwachtingen, die maatschappelijke en politieke wensen... en verwachtingen van de kant van de overheid.
4: Ja.
3: En de samenleving is ook nog steeds ingewikkelder geworden. Ook door de technologie. Dus,
4: en het politieke landschap daarbovenop ook nog eens een keer.
3: Zeker. Ja.
4: Waarbij partijen natuurlijk veel vaker dan vroeger... zomaar zo zwevende stemmers verliezen. En dus ook zetels verliezen. Dus het hele complex is een stuk ingewikkelder geworden. Of zie ik dat verkeerd?
3: Helemaal mee eens, ja. Dus het is inderdaad die combinatie van de bestuurlijke spaghetti... is soms ook groter geworden. Maatschappelijke politieke wensen spelen daarbij een rol. Maar ook wel, en dat herkennen we misschien allemaal... ieder ook wel een beetje vanuit zijn eigen perspectief. Ik had het als Kamerlid ook wel. Dan zeiden we, leuk, we gaan een open dag organiseren. Maar en dan is dat een leuk idee. En iedereen zegt, ja, goed, gaan we doen. Maar die secretaresses waren er hartstikke druk mee. En niemand had eigenlijk een goed beeld... van wat er allemaal wel niet kwam kijken.
4: Ja.
3: Dus eigenlijk met die regels vaak ook. We zijn enthousiast over, moeten we niet iets regelen? En ook een andere ontwikkeling, behalve de risico's... die de overheid wordt geacht te dempen.
4: Ja.
3: Het goede voor alle burgers voor elkaar te krijgen. Soms een beetje een overspannen verwachting is. Daar is ook nog weer bijgekomen dat ook verwacht wordt... dat er maatwerk geleverd wordt. Dat het allemaal voor elke situatie zo rechtvaardig mogelijk geregeld wordt.
4: Ja.
3: Dus ook daarin zijn de eisen soms hoog opgeschroefd. Voor iedereen moet het de uiterste rechtvaardigheid zijn in de regel. Anders zeg je, ja, maar dat kan toch niet? Dat is veel te grof zoals zo'n regeling in elkaar zit.
4: Nou ja, u beschrijft met z'n allen in dat boek, in dat rapport... als ik het zo zeggen mag, beschrijft u een aantal... meerdere casussen, of casussen, zoals je dat dan in slecht Nederlands noemt. De toeslagenaffaire, Groningen, witwassen, het komt allemaal voorbij. Gemene deler, het wordt zo ingewikkeld gemaakt. En het gaat dan vervolgens ook mis, dat het zijn doel voorbij schiet. Dan heb je weer een reparatie nodig van de overheid. Moet er weer een heel apparaat worden opgetuigd om aan compensatie te gaan doen. Maar willen we ook niet dat er misbruik van wordt gemaakt. Dus daar komen ook weer regels bovenop. Waardoor ook de uitvoeringsinstanties in de hersteloperatie met hun vingers tussen de deur komen. En dan werkt dat ook niet. Dan kom je toch in een eindeloze cirkelredenering terecht.
3: Zeker. En om weer bij dat beeld van die verwilderde tuin te blijven... als we dus gaan zeggen, stel je voor, je hebt het eigenlijk te lang laten lopen. Het is zoveel dicht gegroeid en heel lastig. Nou, ik heb er in mijn eigen tuin ook wel eens last van... dat ik denk, het valt wel mee, maar dan ga ik aan de slag. Dan is het gewoon een enorme klus om dat nog een beetje weer goed te krijgen.
4: Ja.
3: Dus hier geldt het ook voor. Je kan niet in één keer zeggen... ik ga het aanpakken en alles komt goed. Sterker nog, je ziet ook steeds dat als daar beloftes in gedaan worden... die niet waargemaakt worden... dat eigenlijk nog de soort de machteloosheid vergroot. Dus,
4: en het wantrouwen in de overheid vergroot.
3: Zeker, zeker. Dus een realistisch verhaal is echt ontzettend belangrijk... om ook vertrouwen in die overheid te versterken... en verdere afkalving te vergroten.
4: Ja.
3: En daarbij hoort ook... dat dus echt niet alles kan en zeker niet alles kan tegelijk. En dus ook echt je beperken in wat je voor elkaar kan krijgen. En elke keer, dat zie ik ook landelijk gebeuren... maar ook plaatselijk gebeuren... willen we die kar van de dingen die we met elkaar willen gaan doen... veel te volladen. En we moeten kiezen. En dat vinden politici ook lastig. Want als je echt zegt, ik ga alleen nu die drie dingen doen... dan zijn 10 mensen boos. Want die zeggen, maar waarom ga je niet mijn belangrijke dingen doen? Maar de werkelijkheid is dat het gewoon niet allemaal tegelijk kan. En dat het dus ook de uitvoering... en wat er allemaal bij komt kijken... dat zeg maar... veel omvangrijker is dan wij ons konden voorstellen. Ik had zelfs bij een werkbezoek bij een belastingdienst een tijdje geleden... dat ik al verbaasd stond te kijken naar al die rollen papier... die daar al van tevoren gekocht moeten worden... En geregeld moeten worden in grote aantallen... om iedereen een brief te sturen. Alleen een brief sturen lijkt iets ontzettend simpels... maar zelfs daar heb je al gewoon allerlei praktische handelingen voor nodig.
4: Ja.
3: Neem de ICT. Daarvan wordt ook gedacht... ja, maar de ICT kan wel alles voor elkaar boksen. Ja. Nou, de ICT kan je ook weer helemaal in vastlopen. Kan ons enorm helpen.
4: Zeker bij de Belastingdienst. Zeker dat die ze ook geld moesten gaan uitkeren in plaats van alleen innen. Maar als ik uw rapport goed lees, of uw onderdeel van dat rapport, we hebben het helemaal gelezen, haalt u een rapport van PwC aan. Ik citeer: de verzwaring van uitvoeringstaken komt volgens het PwC-rapport door 147% meer regels, 88% meer uitzonderingen per regel en 105% meer verwevenheid van regels. Bij het meten van complexiteit van regels heeft PricewaterhouseCoopers onder meer gekeken naar het aantal uitzonderingen, ontheffingen en hardheidsclausules in wetten en regels, als ook de onderlinge verwijzingen tussen wetten en regels en het oordeel van de Raad van State over de wetskwaliteit. Een betere beschrijving van het drijfstand kun je niet treffen, of wel?
3: Het is zeker waar dat het inderdaad gewoon heel helder laat zien dat het niet alleen zomaar praatjes zijn, maar dat het ook klopt dat die regels echt enorm zijn toegenomen. En dit zijn allemaal grote onderwerpen. Ik heb eigenlijk in de aanloop naar dat congres van de Nederlandse Juridische Vereniging morgen ook nog eens even verdiept in alleen maar dat plastic coatingje op een kaaskorst. Daar is net, zag ik, in januari zijn daar nieuwe regels voor in het leven geroepen.
4: Waarom?
3: Een enorme lijst met regels over welke stoffen dat er allemaal in die plastic.
4: Maar waarom moesten er nieuwe regels komen? Weet u dat ook of niet?
3: Ja, om het simpeler te maken.
4: Oh. Is het simpeler geworden?
3: Het is in die zin simpeler geworden dat er wordt gezegd: het is niet meer een algemene maatregel van bestuur waar het hele kabinet zich over moet buigen, maar de minister mag gelijk die regels aanpassen. Ah. Ja, dat is een soort procesvereenvoudiging. Je moet ook weer oppassen dat niet dan weer te veel alles nu bij de ministers wordt gelegd. Sommige dingen die zijn belangrijk horen ook gewoon wel op het niveau van de ministers als geheel thuis. Maar wat me hier ook opviel is, als ik die regels even ging kijken rond die kaaskorstbedekkingsmiddelen, zou je denken, maar waarom zeg je niet gewoon dat het veilig moet zijn? Ja. Dan blijkt weer, wacht even, die producenten en die consumenten, die moeten wel weten waar ze aan toe zijn. En de handhaver, die moet ook wel een beetje grip erop hebben. Ja. Maar we willen ook weer innovatie toestaan, want als er nu weer een soort composteerbare kaaskorstbedekkingsmiddel wordt bedacht, dan moet er ook weer mogelijkheid voor zijn. En toen dacht ik ook van, maar zou dat nou niet eigenlijk dan veel simpeler kunnen met één enkele regel? Ja. Maar dan heb je ook weer Europese regels die daarover gaan.
4: Ik wou net zeggen, hebben de Duitsers dan dezelfde regels en de Polen?
3: We hebben ook weer dus we kunnen niet zomaar in ons eentje al die regels weer gaan schrappen. Dus je ziet eigenlijk al op het niveau van alleen al dat een beetje plastic rond de kaaskorst, hoe ontzettend ingewikkeld dat ons leven geworden is. En dat het dus ook niet werkt om simpelweg te zeggen van, nou, weet je, maak even een wet of laat even iemand wat schrappen in een aantal regels. Want als je zomaar gaat schrappen, dan krijg je ook weer een hoop gedoe. Dus je moet ook hier weer eigenlijk goed begrijpen, wat is nou echt nodig? Je moet die materie dus ook weer een beetje kennen. Ja. Om dan ook tot die vereenvoudiging te komen. Ja. Maar het moet wel gebeuren.
4: Wilt u al emigreren?
3: Ik zou niet weten naar welk land ik beter kan gaan. Want het goede nieuws is, als je al die treurnis ziet van die dat vastraken in die regels, dat er gelukkig ook nog heel veel goed gaat. Ja. Sterker nog, het is ook wel weer, dat is wel weer even de vraag, hè, voor hoe erg raken die ingewikkelde regels? Nee, daarover.
4: Nou, kijk naar het wantrouwen in de overheid. Kijk naar de frustratie bij sommige mensen. Ja. En niet alleen op het onderwerp asiel, maar zeker als het ook gaat over administratieve lasten, regeldruk in het bedrijfsleven dat wil groeien, innovatie die aanloopt tegen muren. De frustratie is best groot in de samenleving, omdat alles lijkt vast te lopen.
3: Precies. En daarom is van belang om ook dan te kijken, en van welke regels hebben nou wie precies last? Want er kunnen ook regels zijn die je misschien, waar je 20 in schrapt. Maar ik sprak gisteren met een speelgoedimporteur. Nou, die zijn ook aan het nadenken, hoe zit dat nu met teddyberen met AI erin? Allemaal weer nieuwe vragen. Moeten daar nog weer regels over komen? Maar hij zei dat ze tot in China uitstekend de Nederlandse regels snappen en in de gaten kunnen houden waar ze zich aan moeten houden om hun markt te kunnen bedienen. Dus daar zit niet zozeer het probleem. Maar neem nou die hele kinderopvangregels. Kinderopvangtoeslagregels die er in het verleden waren. Ja. Daar zag je dat juist wel burgers verschrikkelijk van in de knel raakten. Dus je ziet wel degelijk dat er door die gecompliceerde regels op bepaalde terreinen... Ja. Ook burgers en bedrijven in de knel komen. Ja. Dat het ook zuur is voor die uitvoering. Die, bijvoorbeeld die hele goede mensen bij die Belastingdienst... die telkens te horen krijgen alsof daar een beetje sukkels zitten... die het allemaal niet kunnen. Je denkt, nee, dat zijn hartstikke goede mensen. Ja. Maar als we die regels met elkaar zo gruwelijk ingewikkeld maken... Ja. Dat het niet meer uit te voeren is... Ja. Dan moeten we niet die uitvoerders de schuld geven.
4: Maar dat is maar, de conclusie die telkens ook wordt getrokken... in de staat van de uitvoering. Dat is een nieuwe jaarlijkse rapportage van de Tweede Kamer... Om zicht te houden op de uitvoerbaarheid van de dingen. Er wordt jaar in jaar uit beloofd minder regels. We hebben nu ook weer een kabinet met een coalitieakkoord waarin dat staat. En gelukkig hebben we Erik van den Burg.
3: Nou, ik hoop zeker dat Erik van den Burg ook... als het gaat om de slagvaardige overheid... hier op een goede manier mee aan de slag gaat.
4: Ja, want hij is staatssecretaris voor de slagvaardige overheid... verminderen van de regeldruk. Ja. En hij is coördinerend bewindspersoon... programma werk en aan uitvoering. En er is ook nog een ministeriële taskforce... slagvaardige overheid... onder leiding van de minister-president... de minister van Middellandse Zaken en Koninkrijksrelatie zit erin... de minister van Economische Zaken en Klimaat... minister van Financiën... staatssecretaris Digitale Economie en Soevereiniteit... en de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en slagvaardige overheid. Overheid, laatst is Erik van den Burg. Is het

0: probleem hiermee opgelost en gaat u wat rustiger slapen?
1: Nee, want ergens hoort het ook bij de bureaucratie om elke keer te denken, als we nou maar taakgroepen hebben en vereenvoudigingswetten gaan organiseren, dan komt het allemaal wel goed. Daar geloof ik dus niet in. Het is wel heel, heel waardevol dat een aantal mensen daar in het bijzonder de verantwoordelijkheid voor nemen. Maar om bij mijn beeld van die verwilderde tuin te blijven, als we alleen nog een extra aantal tuinmannen aanstellen en zeggen, jullie moeten het echt nu gaan oplossen, en we gaan ook dan heel enthousiast 200 takjes snoeien in die tuin, lost het probleem niet echt op. Dus ik geloof veel meer dat het gaat om met die lange adem echt heel gericht aan de slag te gaan op bepaalde domeinen te zeggen van, en niet alles tegelijk, dat kan gewoon niet, op bepaalde domeinen te zeggen van, hoe kunnen we nou verder komen? We hadden het net even over die hele toeslagenregelingen die er zijn. Als je kijkt dat wij met elkaar in Nederland, even heel grof gezegd, nu 20 miljard euro aan het herverdelen zijn voor zo'n ongeveer 10 miljoen mensen, dan is daarmee al duidelijk dat dat veel te ingewikkeld, veel te groot is. Dat typisch een domein is waar je echt met een stevige vereenvoudiging moet komen. Ja. En daar worden nu al stappen gezet.
0: Wat bedoelt u met het verspreiden van die 20 miljard over 10 miljoen mensen? Bedoelt u dat in het sociale domein, sociale zaken en werkgelegenheid? Of?
1: Ik bedoel heel concreet de optelsom van allerhande toeslagen, van zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget. Ja. Als je dat allemaal bij elkaar...
0: Maar er zijn heel veel mensen die van die toeslagen af willen. Alleen het systeem bij de fiscus kan dat nog niet aan, toch?
1: Maar het is ook de vraag, is daar nu echt ook politieke overeenstemming hoe je dat zou willen vormgeven? Dat is ook nog een hele uitdaging. En hoe je dat dan inderdaad kan uitvoeren. En niet alles kan ook tegelijk. Dus het klinkt heel tegenstrijdig misschien. Je zou denken, het is zo erg. We moeten nu echt heel snel heel veel doen. Maar dan loop je ook wel het risico dat je dan precies de verkeerde dingen doet. Ja. Dus ja, je moet met enorme urgentie aan het werk, maar wel met een heel goed en uitgewerkt plan om ook stap voor stap hierin verder te komen. En ik pleit dus ook voor thematische, gerichte vereenvoudiging, waar ook iedereen bij wordt betrokken die er ook echt verstand van heeft.
0: Maar wie zou dit moeten gaan doen? Want u zegt niet 10 hoveniers, niet 10 tuinmannen, maar er zal toch een tuinarchitect moeten zijn, want anders dan ga je in het wilde weg snoeien, toch?
1: Ja, zeker. Dus het vraagt wel om duidelijk eigenaarschap. Nou, ik zie in ieder geval ook met dat programma dat al heel duidelijk ook belegd is bij staatssecretaris van de Burger.
0: Maar goed, ik wil niks afdoen aan de functie van een staatssecretaris, maar een staatssecretaris zit niet in de ministerraad, heeft niet dezelfde politieke gravitas als een minister heeft. Zou staatssecretaris van de Burger niet moeten promoveren tot minister en ook een coördinerend minister moeten worden dan bijvoorbeeld?
1: Ja, dan gaat het kabinet over...
0: Maar ik vraag u naar uw mening.
1: Ik heb daar niet een stellige mening over hoe je dat nou verder moet organiseren. Daar hebben andere mensen veel meer verstand van. Maar één ding weet ik wel, dat het echt belangrijk is dat hier een goede aanjager en overzicht, iemand die overzicht heeft, achter zit. Steeds ook aanspoort om daarin de goede dingen te doen. We hebben ook bijvoorbeeld een heel programma al gekregen, hè, van werk aan uitvoering. Dus ook bij de overheid gebeurt er al heel veel. Maar steeds is ook de vraag van, hoe krijgt het nu zijn doorvertaling naar, als je concreet met die kaaskorstregels aan de gang gaat, of met die veel grotere toeslagenregels.
0: Maar moet het niet nog simpeler, meneer Van der Staaij? Kaaskorstregels. Moeten we niet gewoon met z'n allen zeggen, zijn we helemaal knettergek geworden dat we dat helemaal tot achter de komma willen dichtregelen?
1: Helemaal mee eens. Als je zegt van dichtregelen, dat moeten we absoluut niet doen. Ik vind het ook een mooie uitdaging om niet zozeer te komen tot alleen maar minder regels. Dat is eigenlijk een beetje te simpel. Maar het gaat er veel om dat er een stevige vereenvoudigingsslag wordt gemaakt. En dat je eigenlijk op elk gebied ook kijkt van, hoe kunnen we nu misschien niet even snel voor een daadkrachtige wet een aantal regeltjes vangen, door hout kappen. Maar hoe kunnen we eigenlijk even heel goed kijken en even op nadrukkelijk ook nadenken, waarom waren die regels er ook alweer? Ja. Dan op die manier tot een hele gerichte inperking over te gaan. Een soort herinrichting. Juist. Per tuinperk.
0: Tot slot, hebt u al taart besteld eigenlijk?
1: Taart besteld. Mm-hmm. Voor Tom de Graaf zijn verjaardag vandaag, onze vicepresident.
0: Bijvoorbeeld, en voor zijn vertrek en voor de komst van Sybrand Buma als diensopvolger.
1: Nou, bij de Raad van State eten we graag meerdere keren taart. Dus we hebben nu het taartje op voor de verjaardag van Tom de Graaf. Ja. Maar de taart van Sybrand Buma verwachten we natuurlijk nog.
0: Juist, goed. De bakker doet goede zaken daar aan de Kneuterdijk in Den Haag bij de Raad van State. Hartelijk dank, Kees van der Staaij. Hier gaat Suzanne Bosman verder met één vandaag. Ik wens u een hele fijne middag en tot morgen.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
2: Podcast.
3: Docs.
4: In Nederland krijgt 10% van de vrouwen te maken met huiselijk geweld.
5: Wij maken mee dat kinderen naar het buitenland worden ontvoerd. Cliënten die zich moeten verstoppen.
4: En ook na een scheiding gaat de intimidatie en het geweld vaak door.
6: Dat moet je onderdanig doen, want anders heb je kans dat je vermoord wordt.
4: Bijna iedere week is er in Nederland een slachtoffer van femicide. Moord op vrouwen en meisjes, in veel gevallen door een ex of partner.
5: Ik vind echt dat de overheid slachtoffers in de steek laat.
4: Deze week in Docs, 100 vragen. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA. Door Henry Meijer.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
14: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
15: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
17: Susanne Bosman. Goedemiddag. Hopelijk straks de vlag uit en wat daarna. Veel scholieren gaan studeren na hun eindexamen. Voor Oekraïense jongeren die nu klaar zijn met school, is dat dit jaar lastig. Zij moeten duizenden euro's meer collegegeld betalen dan hun Nederlandse klasgenoten. Daniel, die we zo spreken, die heeft er wat op gevonden. Maar hoe moet dat met de anderen? Dat zo meteen in één vandaag na het NOS Journaal. Casper Meijer.
18: Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun land op de vlucht waren, keerden terug. Dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak heel slecht. Ook werden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van een kustplaats in de straat van Hormuz. Dat meldde New York Times, zonder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Volgens de New York Times is het niet zeker dat ze door raketten zijn getroffen en dat die door Amerika zijn gelanceerd. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De Britse minister die verantwoordelijk is voor Noord-Ierland heeft het geweld en de vernielingen van afgelopen dagen veroordeeld. Hilary Benn spreekt van racistische rotzooitrapperij. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant. De politie was massaal op de been, zegt correspondent Arjen van der Horst.
19: Dat kon niet voorkomen dat het opnieuw tot ongeregeldheden kwam. In Sandy Knowes, dat is een gebied aan de noordflank van Belfast, hadden zich enkele honderden gemaskerde jongeren verzameld. Die probeerden een hotel te bereiken, maar werden tegengehouden door een politiecordon. Ja, en wat volgde was een lange confrontatie. Het waterkanon werd ingezet. De politie werd met stenen en flessen bekogeld. Er waren kleine opstootjes ook in twee andere steden in Noord-Ierland. Dat gezegd, de intensiteit was een stuk minder dan wat we allemaal dinsdagavond zagen toen er rellen waren op meerdere locaties in de stad waarbij auto's en huizen in brand werden gestoken. Dat soort zwaar geweld werd Belfast nu bespaard.
18: Nou, minder gewelddadig dus dan de dag ervoor, maar terug naar normaal is de stad nog niet.
19: Je zag nog steeds een stad die zich schrap zette en het zekere voor het onzekere nam. Er zijn relatief weinig migranten in Noord-Ierland, maar Belfast heeft in het zuiden van de stad een piepkleine migrantenwijk. Die bezocht ik gisteren. Daar was het echt doods op straat toen ik het bezocht. Hè. Rolluiken van de winkels waren dicht. Die bleven ook de hele dag gesloten. De bewoners waren duidelijk angstig naar de gebeurtenissen van de dag ervoor. Die bleven gewoon binnen. Maar je zag het ook al elders in de stad. Hè? Scholen in sommige delen lieten om 11 uur 's ochtends hun kinderen alweer naar huis gaan. Tal van bedrijven en winkels gingen vroeger dicht dan normaal. En verschillende culturele voorstellingen werden gecanceld gisteravond. Dus het was nog niet business as usual in Belfast.
18: Zei correspondent Arjen van der Horst. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. 2 maanden geleden kwam naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. Deels heeft dat te maken met een tekort aan opleidingsartsen. Het onderzoek bij het UWV moet eind dit jaar zijn afgerond. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dicht bij die woningen lag. De gemeente was al van plan om het gebouw te slopen, maar de brand heeft dat proces versneld. De NPO 3FM-actie Serious Request komt dit jaar uit Arnhem. In de week voor kerst maken 3 DJ's radio vanuit het Glazen Huis. En daarmee halen ze geld op voor een goed doel. Dit jaar is dat doel de Brandwondenstichting. Bij de actie vorig jaar werd bijna 19 miljoen euro ingezameld voor Spieren voor Spieren. De uitstoot van vrachtwagens wordt vanaf vandaag op een nieuwe manier gemeten. Onderzoeksbureau TNO gaat samen met de politie op pad met een mobiel meetapparaat, ofwel een snuffelbus, zoals ze het zelf noemen. Die rijdt achter een vrachtwagen aan en snuffelt de uitlaatgassen op, vertelt deze onderzoeker.
20: Het wordt inderdaad naar binnen gezogen, geanalyseerd. Op de laptop zien wij dan verschillende lijntjes. De lijntjes gaan dan inderdaad om die fijnstof en die stikstofoxide. En op het moment dat die lijntjes gaan pieken, dan zien wij eigenlijk vrijwel direct van, dat is een voertuig die veel meer uitstoot dan wij zouden verwachten op basis van zijn bouwjaar en zijn emissieklasse.
18: Als de uitstoot te hoog is, wordt de vrachtwagen aan de kant gezet. Omdat er nog geen regels voor zijn, krijgt de chauffeur uitleg en geen bekeuring. Het WK voetbal begint vandaag in Mexico. En in Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het stadion waar vanavond de openingswedstrijd wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De incidenten rond het WK stapelen zich op. Zo mocht een topscheidsrechter uit Somalië de VS niet in, werd een Iraakse spits urenlang vastgehouden door de Amerikaanse grenspolitie en mochten supporters uit Iran het land niet in. De KNVB wil zich niet bemoeien met dergelijke controversiële zaken, zegt directeur Van Leeuwen.
21: We zijn maar een klein landje. Hè? De FIFA heeft 211 leden. Wij zijn er eentje. We zijn een klein landje. Op de wereld wordt vanuit verschillende perspectieven verschillend over dingen gedacht. En wij willen niet een soort van dominee zijn met een vingertje die de rest van de wereld op bepaalde onderdelen terecht wijst. En als Nederland dat al zou doen, dan zou onze overheid dat moeten doen en niet de voetbalbond.
18: Vanavond spelen Mexico en Zuid-Afrika tegen elkaar. En ook rond die voetbalwedstrijd worden veel demonstraties verwacht. Het is 6:12. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. Tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden.
17: Dankjewel Casper. Er is verkeersinformatie bij de ANWB. Erwin de Hart, dag Erwin.
0: Dag, op de A12 Den Haag richting Utrecht staat het goed stil tussen Zoetermeer Centrum en Zevenhuizen in 4 kilometer file na een ongeluk met meerdere auto's en vrachtwagens. Twee rijstroken zijn voorlopig dicht. Verkeer kan beter omrijden via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging in 4 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens.
1: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
26: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
27: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: met het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: 52 min 40.
4: 12 natuurlijk.
3: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
2: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
3: In 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
5: NPO Radio 1. Afro Tros.
6: Terwijl de straat van Hormuz weer dicht zit, zijn de gasvoorraden hier al bijna op en maken de energiebedrijven geen haast om ze snel bij te vullen. Zo wordt het wel spannend of straks in de winter de verwarming aan kan. Lammert, er is een plek voor gescheiden mensen.
7: Ja, die kunnen voortaan terecht in een speciaal hotel in Nieuwegein. We bellen zo de uitbater.
6: En nu kan straks de vlag uit.
8: Suzanne Bosman. Eén Vandaag.
6: Want vandaag zijn de eindexamenuitslagen. Voor veel Nederlandse scholieren betekent dat het einde van de middelbare school en door naar de collegebanken. Ook Oekraïnse scholieren in Nederland horen vandaag of ze geslaagd zijn. Maar de stap naar universiteit of HBO is voor hen niet zo vanzelfsprekend. Door hun speciale verblijfstatus betalen zij duizenden euro's meer collegegeld dan hun Nederlandse studiegenoten. En daar gaan we over praten met Fatia Abdi, Tweede Kamerlid van PRO. Goedemiddag, mevrouw Abdi.
9: Goedemiddag.
6: Fijn dat u bij ons bent. En ook met Daniel Solovey. Hij is een Oekraïense eindexamenkandidaat uit Dokkum. Dag Daniel.
10: Ja, hallo. Hallo.
6: Over minder dan 2 uur weet je of je ook echt geslaagd bent, hè?
10: Ja, klopt. Ja. Ja, volgens mij over een uurtje al.
6: Oh. Hoe gaat het met de zenuwen nu?
10: Ja, een beetje spannend. Een beetje spannend. Ja,
6: want hoe zijn de examens gegaan? Kun je al een beetje inschatten?
10: Ja, er waren wel examens die een beetje misgegaan waren. Er waren ook examens die wel heel goed gegaan zijn. Dus... Ja, het is nu een beetje afwachten. En ik heb zo net ook endterm van examens gezien. Ja, ben ik wel een beetje teleurgesteld met de endtermen. Dus, ja, dus we zien wel.
6: Oh ja, iedereen weet denk ik nog
7: een vreselijk.
6: Verschrikkelijk. Ja. Maar Daniel, jij bent in het noorden nogal bekend geworden. Doordat jij, behalve Nederlands, dat horen we nu, ook vloeiend Fries praat. Nou heb ik hier een echte Fries naast me, Lammert. Jij kunt dat checken.
7: Nou, er is één Friese zin die mensen altijd vragen om te checken of je goed Fries spreekt. Het begint met boete, breen, green, het sies, Dali.
10: Wat net is een kindersgino pracht Fries.
7: Ja, perfect. Perfect. Ik hoor het niet dat je niet uit Friesland oorspronkelijk komt.
6: Ja, mevrouw Abdi, respect, hè?
9: Ja, ja. Nou, het is net als ik hap te moe hoor.
6: Ja, precies. Ja, collega. Ook een echte Fries, zeker.
9: Ja, een echte Fries. Je gooit ook wat Fries tegenaan soms.
6: Ja, nou, ik weet hoe dat voelt. Goed, en Daniel, we gaan ervan uit dat het zo meteen goed afloopt, natuurlijk. Dan wil jij gaan studeren, hè?
10: Ja, klopt.
6: Ja, wat wil je gaan doen?
10: Ja, ik wil bestuurskunde gaan studeren.
6: Ja, waar?
10: In Leeuwarden, op een HBO bij de NHL Stenden.
6: Ja, ja, ja. En je hebt je al ingeschreven daarvoor, neem ik aan.
10: Ja, klopt.
6: Ja, ja, maar goed, dat gaat voor jou en andere Oekraïnse jongeren een hoop meer kosten dan voor een Nederlandse student of een statushouder die in het reguliere systeem valt. Hoeveel collegegeld, Daniel, moet jij betalen?
10: Ik moet iets van 10.000 euro... Ja, iets van 10.000 euro betalen voor een jaar.
6: Poe. Fatia Abdi, hoe kan dat? Waarom moet Daniel en waarom moeten zijn andere jongeren uit Oekraïne zoveel geld betalen voor het studeren?
9: Ja, dat is de vraag die ik me ook afvroeg. Het is natuurlijk een hele gekke situatie, hè? Dus Oekraïnse studenten die vallen onder de tijdelijke regeling. Hè? Tot maart 2027 loopt die regeling. Maar je ziet dat heel veel landen om ons heen, België, Spanje, echt tig landen, Duitsland geloof ik ook, dat ze gezegd hebben van, nou ja, we gaan deze jongen natuurlijk gewoon behandelen als elk ander Europees student. Het is een fors verschil. Het wettelijke collegetarief ligt rond het 2600. Ja. Maar sommige instellingen begint het al 8000, andere weer 12.000. Dus ik heb daar voorstellen ingediend. Ik denk, nou, dat gaan we natuurlijk regelen, want we zijn solidair met Oekraïne. Dit zijn gewoon onze jongeren. En het lag toch ingewikkelder, merkte ik, hoe langer ik ermee bezig was. Dus,
11: ja, maar wat maakt het dan zo ingewikkeld? Want u zegt in landen om ons heen, daar is het blijkbaar geen probleem.
9: Ja, ja, de centjes. Dus wat ik te horen heb gekregen, er werd niet hardop gezegd, maar dat is uiteindelijk wel waar het om neerkwam. Dat het geld kost en dat dit kabinet gewoon andere keuzes maakt. En dat is gek, want in het akkoord staat, we gaan komen met een regeling. De reden waarom ik ook met die motie was gekomen, ik dacht, nou, de jongeren zijn nu al hier. Ik wil ze zo snel mogelijk zekerheid bieden. Ik heb nog stille hoop. Ik had gisteren toevallig de minister ook gesproken, ook hierover, om echt aan te dingen van, ik vind het belangrijk dat jongeren gewoon kunnen gaan studeren, dat ze aan hun toekomst kunnen opbouwen. Er is ook een heel kritisch rapport ook tijdens gekomen dat aangaf, met name voor Oekraïense jongeren, maar ook kinderen, dat er echt veel meer ondersteuning moet komen vanuit de overheid. Dus ik hoop heel erg dat dit gaat lukken. Want het zou natuurlijk niet moeten uitmaken waar je woont in Nederland, of je wel of niet, hè, kunt gaan studeren of afhankelijk bent van de liefdadigheid van een specifieke instelling. En dat is eigenlijk wel de lijn nu van het kabinet.
11: Ja, maar u zei al, die centjes, dat maakt het ingewikkeld. Om hoeveel studenten en dus om hoeveel geld zou het dan gaan om dat nu te regelen voor dit jaar?
9: Ja, het gaat dus ongeveer om 10.000 studenten. Dus eerder werd er gesproken tussen de 2.000 en 8.000. Ineens zeiden ze, nee, het zijn waarschijnlijk 10.000. En het gaat ongeveer 100 miljoen.
11: Ja. Ja, dus dat betekent dus dat er duizenden, want dat, nou ja, 100 miljoen, maar duizenden studenten vallen dus nu tussen wal en schip.
9: Ja, die vallen tussen wal en schip. En nog erger, ik heb ook heel veel jongeren ook hier gehad, ook in de Tweede Kamer. En ik zei, nou, wat ga je doen? Ze zei, nou ja, dan moet ik misschien gaan werken of naar België verhuizen, wat natuurlijk heel heftig is. Dus ik vind het wel, het is echt wel heel erg kwalijk. Dus ik hoop heel erg dat het kabinet zo snel mogelijk met duidelijkheid komt, zodat jongeren ook gewoon met een gerust hart kunnen gaan studeren en lekker kunnen genieten van hun studentenleven ook hier.
7: Maar nu zijn er heel veel asielkinderen die hier ook naar school gaan en die daarna gaan studeren. Kunnen die Oekraïense jongeren, is het dan heel moeilijk om ze onder diezelfde regeling te laten vallen?
9: Ja, oprecht, ik begrijp het ook dus niet. Nee. Ik begrijp er helemaal niks van. Kijk, wat ook best saillant is, er was al een motie aangenomen, kamerbreed, dit gaan we regelen. Dus ik dacht, kat in de bakkie, dit gaan we regelen. En toch zie je dat er nu bepaalde financiële overwegingen een rol lijken te spelen. Ik zou niet inzien, hè, je ziet hoeveel geld ook opzij is gezet, ook juist ook om Oekraïners hier te helpen. Hè, dat zit dan bij migratie en asiel. Dus ik heb ook gevraagd, nou, kunnen we het geld daar niet halen? Had ik daar een versie van het amendement ingediend? Nou, toen heeft de coalitie dat ook weggestemd. Ik zeg, oké, kunnen we dan een deel van de studenten hebben? Als we niet alle studenten kunnen hebben, kunnen we een deel alvast dit jaar helpen? Nee, daar werd gezegd, nee, dat vinden we niet eerlijk. En toen zei ik, nou ja, ik vind het gewoon niet kunnen eigenlijk, dat we jongeren hebben hier, hè. Gewoon Nederlandse jongeren die heel graag willen studeren, die druk bezig zijn met hun examens en nog steeds niet weten of ze hun opleiding kunnen afmaken. Dus nogmaals, ook een oproep, ook via deze weg, ook richting het kabinet. Stop nou met soebatten hierover en geef nou eens helder aan deze jongen, zodat het niet weer een volgende verloren generatie wordt.
11: Ja. Daniel, jij hebt het heft in eigen hand genomen. Jij hebt iets geregeld voor jezelf.
10: Ja, klopt. Ik heb een crowdfunding gestart. Gelukkig was er een krant die mij geholpen heeft met mijn crowdfunding. Dus ik heb het volledig bedrag voor een jaar al verzameld.
11: Zo.
10: En ik heb. Dus in principe kan ik ook voor 2 jaar betalen. Maar als de regeling niet verandert, dan moet ik ook zelf geld regelen voor 2 andere jaar voor mijn studie.
11: Ja, ja, ja. Dat kwam door een filmpje, hè, waarin je lekker Fries aan het praten was. En daarmee hebben mensen gedacht, die jongen die gaan we steunen. Maar je bent daarmee, zoals gezegd, niet van alle problemen af. Je kunt ook zeggen, en dat doen ook veel Nederlandse studenten, mevrouw Ab, die nemen even een tussenjaar.
9: Ja, klopt. Alleen ik vind het is bijna een soort Amerikaanse praktijk. Gaan we nu echt in een situatie belanden dat al mijn jongeren onafhankelijk van elkaar een crowdfunding moeten doen om te kunnen studeren? Het is gewoon een recht wat je hebt. Het is geen liefdadigheid. Ja. En toevallig sprak ik gisteren ook nog Iraanstudenten die ook een financiële moeilijkheid krijgen, die ook een crowdfunding zijn begonnen. Dus dit zou niet moeten kunnen. Er zijn echt genoeg middelen. En dat zegt het kabinet ook. Hè. Er zit niet een discussie. Ja. Moeten instellingen doen of moeten wij het doen als Rijk? En ik denk, nou ja, die discussie doet niet toe. Dus committeer gewoon, we gaan dit regelen. En dan regel je het maar onderling.
11: Ja, dat is helder waarmee u erin staat. Daniel, het duurt nog even. En wij gaan ervan uit dus dat zometeen de vlag uit kan. Toch eventjes, welke vlag gaat er dan uit? Want je kunt kiezen uit in ieder geval 3, hè?
10: Ja, klopt.
11: De Oekraïense, de Nederlandse of de Friese?
7: De Friese.
10: Het wordt wel Fries vlag.
7: Ja,
10: ik
7: heel
10: heb hem al hier staan. Dus het wordt wel Fries vlag.
11: Oké, maar goed, tot die tijd, hè, want we kloppen het nu nog even af. Maar laat het ons weten als je dat in de loop van deze uitzending nog hoort. Dank dat je in
9: heel
11: deze stress...
9: Heel veel succes.
11: Ja, ook inderdaad.
10: Ja, bedankt. Mevrouw
11: Abdi. Dank dat je in deze stress nog even aan de telefoon wilde komen. Daniel Solové was dat scholier uit Dokkum. En dank dus Fatia Abdi, Tweede Kamerlid van ProNederland. Slapeloze nacht. Ja, veel werknemers die maken zich zorgen. Neemt AI mijn baan over? Het is niet altijd onterecht. Dat horen we zo meteen.
8: Eén vandaag.
11: Lammert, voor veel mensen is het een groot probleem om woonruimte te vinden na een echtscheiding.
7: Ja, inderdaad. Vakantieparken, campings, B&B's. Ze zitten vol met gescheiden mensen. Vaak mannen die een tijdelijk onderkomen zoeken omdat het huis thuis niet meer zo gezellig is. Er zijn zelfs mensen die terug moeten naar hun ouders of noodgedwongen in de auto slapen. En voor deze groep is er nu een oplossing in Nieuwegein. Een scheidingshotel. Michael van den Berg van Divorce Housing. Goedemiddag. Van den Burg, moet ik zeggen.
12: Goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag. De eerste mensen hebben deze week hun kamersleutel gekregen. Hoe ziet dat scheidingshotel eruit?
12: Ja, om daar als eerst op in te spelen. Het is een combinatie van jongeren die we daar huisvesten vanuit jonghousing en inderdaad divorce housing, dus voor gescheiden mensen. En wij noemen dat kamerappartementen. Dus mensen hebben daar een eigen woon-slaapverblijf. En daaromheen zijn verschillende voorzieningen voor wassen en koken, wat ze met elkaar delen.
7: Ja. Oké, dus het is gewoon op kamers wonen eigenlijk?
12: Het is eigenlijk op kamers wonen, jazeker.
11: Ja. Wat zijn het voor mensen aan wie je de sleutel hebt uitgereikt? Zijn die een beetje... Want ze checken toch in een heartbreak hotel, hè?
12: Ze checken op dat gebied in op een heartbreak hotel. Als het om de gescheiden mensen gaat, inderdaad, dan is dat zo. En wat een beetje verontrustend is... Een aantal jaren geleden zagen we vooral een groep binnenkomen met lage inkomens. Dus op dit moment zijn dat mensen met een middeninkomen... Die gewoon nergens anders een plek kunnen vinden. Hè. Het aanbod is er niet. En als het er wel is, is het onbetaalbaar. En dan komen ze uiteindelijk bij ons terecht om tijdelijk een kamer te mogen huren om het leven weer op te bouwen.
7: En hoe lang is dat tijdelijk? Hoe lang mogen ze maximaal blijven?
12: Nou, hier hebben we een project nu staan voor 2 jaar. Dat is ook een pilot die we daar doen met de gemeente om te kijken of we het daar naar verder kunnen uitrollen binnen Utrecht of in de omgeving van Nieuwegein. Maar wij zien doorgaans dat mensen tussen de 14 en 18 maanden wel nieuw onderkomen kunnen vinden.
7: Oké. En nu geeft u al langer gescheiden mensen onderdak. Hoe is dat ooit begonnen?
12: Ja, wij zijn 12 jaar geleden zijn wij begonnen in een kleine boerderij in Wouwbrugge. En toen wij begonnen met het scheidingshotel werd daar heel lacherig over gedaan. Van, ach Mike, iedereen weet toch wel wat te vinden en onderdak genoeg. En de broek kan je zelf wel ophouden. Alleen wij kwamen daar al heel snel achter, ook vanuit de eigen situatie met het scheiden van mijn ouders, dat het helemaal niet waar is en dat we eigenlijk juist gebrek hebben aan dat onderdak. Nou, en nu zijn we 12 jaar verder. Wij huisvesten net even meer als 1000 mensen. De database zit gevuld tot bijna 3000 mensen. En dat heeft gewoon te maken dat er geen plek is. Er is geen ruimte, er is geen aanbod. En vooral in deze tijd wat we zien met de hele discussie die we kennen om vluchtelingen, om Oekraïense ontheemden, wordt dat nog lastiger. En lijkt het er soms zelfs een beetje op dat het een vergeten groep aan het worden is.
7: Ja, en nu dus een speciaal hotel voor ze. U stopt ze daar bij jongeren in één hotel. We hadden vroeger in het dorp een flat vol vrijgezellen. Dat werd de pretflat genoemd. Is er enig toezicht op die groep net vrijgevochten mensen? Of dreigt er geen Sodom en Gomorra?
12: Nee, ik ken die termen. Hè. We hebben hier langer gehad over de hunkenbunker. Dat was toen de tijd de boerderij. Dus, nou goed, dat was voor ons een paar jaar geleden best wel spannend. Hoe het is ontstaan. We kregen ineens een hele grote groep jongeren die ook in scheiding lagen. Allerlei creaties met mediatorsverklaringen. En eigenlijk bleek daar ook gewoon een heel groot probleem te zijn voor jongeren. Misschien is die zelfs nog wel groter als die van de groep met gescheiden mensen. En daar hebben wij een magic mix van gemaakt. En het leuke daaraan is wat je ziet. Die mensen die uit de scheiding komen, die hebben de ervaring al om een huishouden te hebben met alles erop en eraan. Maar die jongeren die zorgen voor een beetje creativiteit, voor sfeer. Nou, we zijn er vandaag op aanbeland, het WK. Die jongeren die zijn die groep die de 2 euro's ophalen voor een punt pizza en hangen een scherm op tv te kijken. En de ouderen houden een beetje toezicht. Dat doen ze natuurlijk niet zelf. Daar hebben wij gewoon beheerders en huismeesters voor. Ja. Die daar dagelijks aanwezig zijn om alles goed te begeleiden.
11: Ja, nou in ieder geval, dat worden gezellige avonden en nachten. Oh, zo te horen. In dat scheidingshotel.
7: Hartbreak Hotel.
11: Ja, precies. Michael van den Burg, dank u wel. Directeur van Divorce Housing.

0: Blondie en Denise.
1: De zorgen zijn van, ja, kan ik dit nog wel aan?
2: Het is altijd even wennen. Maar als je er eenmaal aan gewend bent, dan merk je dat voordelen ervan.
1: Ik heb er ook wel eens wakker van gelegen.
3: 1 op de 10 werknemers vreest voor zijn baan door de snelle opmars van kunstmatige intelligentie. Blijkt uit nieuw onderzoek van psychologenplatform OpenUp. En tegelijkertijd zie je ook inderdaad de eerste voorbeelden van functies die verdwijnen omdat AI taken overneemt. Maar hoe groot is die dreiging nu echt? Nou, daarover kan Maarten Sukel, oprichter van de AI Factory, ons van alles vertellen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Meneer Sukel, mensen liggen wakker van de zorgen over hun baan door AI. Dat staat ook in dat onderzoek. Begrijpt u dat?
4: Ik begrijp het zeker. Dat, laat me zeggen, met hoeveel AI tegenwoordig al kan, is het absoluut iets waar ik mezelf ook wel eens zorgen over maak. Of mijn werk over een paar jaar nog wel bestaat.
3: Oh ja? Ook als werkzaam bij de AI Factory zelf?
4: Ja, nou, grappig genoeg is het, laat me zeggen, de techneuten zijn zichzelf als eerste een beetje weggaan het automatiseren tegenwoordig.
3: Oké, dus u weet maar al te goed hoe het voelt. Want die dreiging is dus heel reëel. Er gaan veel mensen hun baan verliezen door AI.
4: Het zou mij zeker niks verbazen als dat de komende jaren absoluut gaat gebeuren.
3: Ja, want hoe ziet het er inmiddels uit?
4: Nee, wat je natuurlijk de afgelopen jaren wel vaker zag, is grote ontslagrondes waarbij werd gezegd van dit komt door kunstmatige intelligentie. Of dat al zo was, daar heb ik wel mijn twijfels over. Het is natuurlijk ook wel een stuk mooier om te zeggen dan we hebben te weinig geld om deze mensen...

0: Ja, want hoe ziet het er inmiddels uit?
1: Nee, wat je natuurlijk de afgelopen jaren wel vaker zag, is grote ontslagrondes waarbij werd gezegd van dit komt door kunstmatige intelligentie. Of dat al zo was, daar heb ik wel mijn twijfels over. Het is natuurlijk ook wel een stuk mooier om te zeggen dan we hebben te weinig geld om deze mensen aan het werk te houden.
0: Ja.
1: Dus op die manier wordt het ook wel eens gebruikt. Alleen ja, je ziet gewoon de afgelopen half jaar zeker, gewoon alle technologie die naar buiten komt, die is echt ongelooflijk. En dat zal de komende maanden absoluut nog verder gaan.
0: Ja, en waar zie je het vooral gebeuren nu?
1: Nou, een van de eerste waar ook wel onderzoek naar wordt gedaan is naar softwareontwikkelaars. En daar zie je echt nu dat grotendeels van het werk, zeker wat, laat me zeggen, voor de beginnende mensen die dat beroep beamen, dat het echt gewoon grotendeels door AI gedaan kan worden. En dat is natuurlijk wel een hele interessante, want daardoor heb je eigenlijk nooit meer mensen die het vak op kunnen pakken.
2: Mm. En als je kijkt naar alledaagse banen, welke banen staan er dan het eerst op de tocht, denkt u, door AI?
1: Ja, nou, het grappig genoeg, vroeger was het altijd bij technologische doorbraken, waren het meer bijvoorbeeld de fabrieksbanen die door een robot werden overgepakt.
2: Ja.
1: Ik denk dat je nu echt moet kijken naar meer de zakelijke dienstverlening. Dus dat zijn de accountants, dat zijn de advocaten, dat zijn eigenlijk veel ambtenaren en dergelijke. Gewoon omdat onlangs door de nieuwe taalmodellen, een beetje wat je kent van ChatGPT, kan gewoon heel veel kantoorwerk kan ook gewoon goed door AI gedaan worden.
0: En u zegt vooral ook de functies waar mensen meestal op beginnen. Waar ze hun werkende leven mee ingaan. Dus dan kun je niet beginnen.
1: Ja.
0: Dan heb je alleen nog maar managers die over modellen gaan en niet meer over mensen.
1: Ja, en dat is denk ik zeker over een jaar of 5 of een jaar of 10 zeker een probleem. Dat eigenlijk niemand die zo'n vak meer kan leren. Want je leert natuurlijk door ergens te beginnen, fouten te maken, en op die manier krijg je meer ervaring. Maar ja, als je altijd alles door AI laat doen, of je krijgt die baan überhaupt niet, omdat er geen vraag meer is onder mensen die dat doen, dan komen er wel grote problemen.
0: Ja, maar zo maakt AI op een gegeven moment, creëert ook zijn eigen probleem, dat er dan weer geen mensen zijn om dat bij te werken.
1: Ongetwijfeld gaat door al deze mooie technologische vooruitgang er veel meer problemen naar boven komen die we nu nog ineens voorzien.
0: Ja, maar zijn er misschien ook voordelen? Want ontstaan er nieuwe banen? Of mensen die niet op dat soort kantoren kunnen gaan werken, kunnen ergens anders gaan werken?
1: Ja, nou ja, zelf bouw ik die systemen. Dat is zeker een booming business. Dat is gewoon een enorme groeimarkt natuurlijk. Ook daar is natuurlijk ook wel weer meer vraag naar. En ja, in extreme voorbeelden heb je nu platforms waar AI-systemen eigenlijk kunnen zeggen, hey, ik heb een klusje voor een mens om te gaan doen, omdat ik het zelf niet de fysieke wereld in kan. Of ik kan zelf niet zo'n captcha oplossen als je een formulier invult online.
2: Oh, maar moeten wij aan het werk voor AI? Zo omgekeerde wereld.
1: Het zou mij niks verbazen als dat gaat gebeuren, inderdaad.
0: Ja. Maar wat is nu uw boodschap aan die mensen die wakker liggen?
1: Ja, nou, wakker liggen heeft eigenlijk zelden zin, hè? Want dan ben je zorgen aan het maken over iets waar je op dat moment niks aan kan doen.
0: Ja, maar zeg dat maar eens tegen jezelf als je wakker aan het liggen bent. Ja.
1: Dat is inderdaad makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, maar ja, het zal ook allemaal niet zo hard gaan. Als je kijkt naar wat er nu technologisch mogelijk is en wat in Nederland bij bedrijven wordt gedaan, ja, dat gaat echt nog wel lang duren voordat dat allemaal toegepast wordt. Dus op de korte termijn verwacht ik niet dat dat zo snel zou gaan.
0: Oké. Dank u wel. Maarten Sukel was dat van de AI Factory. Het belooft een warm toernooi te worden voor de voetballers in de VS. Net als in 1994, toen het WK ook in Amerika werd gehouden. Stan Valks, oud-PSV'er en oud-international, weet nog goed hoe het was en vertelt er straks over in één vandaag. Over hoe warm het was en hoe zwaar. Eerst het nieuws.
3: NPO Radio 1.
0: Kasper.
4: Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times, onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. Vorig jaar is een record aantal vluchtelingen teruggekeerd naar huis, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren, keerden terug. De VN benadrukt dat de omstandigheden waar deze mensen bij thuiskomst in terechtkomen vaak zeer slecht zijn. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. En Jozef Oosting is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. De 54-jarige trainer tekent een contract voor 2 seizoenen bij de club uit Deventer. en volgt Melvin Bol op, die vorige week werd ontslagen.

0: Oosting was eerder trainer van onder meer FC Twente en RKC Waalwijk. Het is nog niet duidelijk wie zijn assistenten worden.
1: En van Casper naar Erwin voor de files.
2: Ja, er staat een file op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen, 4 kilometer. Door politieonderzoek zijn 2 rijstroken afgesloten. En verkeer kan beter omrijden, want de vertraging is een half uur. Omrijden via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. Grenscontrole zorgt nog steeds voor file op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. 3 kilometer en een kwartier vertraging.
3: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
1: Teheran opnieuw onder Amerikaans vuur. Trump voert de aanvallen op Iran op na het neerhalen van een Amerikaanse helikopter eerder deze week. De straat van Hormuz is weer dicht. Intussen zijn de gasopslagen hier bijna leeg. René Peters, energie-expert en directeur gas bij onderzoeksinstituut TNO. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, meneer Peters, die recente ontwikkelingen, wat betekenen die nou voor de energiemarkt?
4: Nou ja, die betekenen natuurlijk dat het probleem van het sluiten van de straat van Hormuz voorlopig nog niet is opgelost. En dat betekent voor de energiemarkt dat de gasprijzen waarschijnlijk nog wel een tijdje hoog blijven. En de markt verwacht dan dat de prijzen nu hoger zullen zijn en zullen blijven dan ze in de winter zijn. En daarmee wordt het dus heel lastig om de markt te bewegen om die bergingen te vullen. En ja, dat is wel een probleem.
1: Ja, want die bergingen die zijn bijna leeg. Hè? Die zijn voor maar 19% gevuld, hoorden we gisteren. Dat is echt riskant, zegt u?
4: Nou ja, het is in ieder geval erg laag. Hè? Veel lager dan het de vorige jaren is geweest. En het probleem is dat je die berging ook niet zomaar heel snel kan vullen. Daar heb je echt tijd voor nodig. Hè? Je hebt maanden nodig om zo'n berging gevuld te krijgen. We willen in oktober toch wel eindigen rond 80%.
1: Waarom duurt dat eigenlijk zo lang? Is dat een technisch ding? Dat je niet een heel schip erin kwijt kunt?
4: Ja, je moet het gas via een pijpleiding natuurlijk injecteren in die velden. Ja. En het gaat om totaal wil je eigenlijk wel 11 miljard kuub minimaal in die bergingen stoppen. Ja, dat kun je niet zomaar in een paar weken doen. Daar heb je echt maanden voor nodig. En de Gasunie geeft aan dat je eigenlijk nu zo ongeveer wel moet starten met maximale snelheid om gas te injecteren, om die vuldoelen te kunnen halen in oktober. En we zien dat in de praktijk eigenlijk maar amper gebeurt. Mm-hmm. Alleen namens de staat is Energiebeheer Nederland, dat is het 100% staatsbedrijf, is aan het injecteren in opdracht van het ministerie. Maar voor de rest doet de markt eigenlijk helemaal niks. En dat betekent dat we onze doelen waarschijnlijk niet gaan halen. Ja, en als we niet oppassen, starten we dus met halfvolle bergingen in de winter, waarvan je natuurlijk nooit weet hoe koud het gaat worden. Mm-hmm.
5: Maar vullen ze het niet omdat het gas er niet is, of vullen ze het niet omdat het gas nu te duur is?
4: Ja, ze vullen het niet omdat het gas te duur is. En vooral te duur is in vergelijking tot de verwachting van de prijs in de winter. He, dus als er was natuurlijk heel lang de verwachting dat de straat van Hormuz wel weer open zou gaan en de prijzen weer zouden dalen. Dat geeft dan goede condities om weer te gaan vullen. Maar nu dat zo lang duurt, is de verwachting dat de prijs inderdaad te hoog blijft om de markt te bewegen om zelf te gaan vullen. En dan hopelijk is in de winter de situatie wel opgelost, zodat er wel gewoon voldoende gas tegen een redelijke prijs beschikbaar is voor Nederland en Europa.
1: Ja, je moet het dak repareren. Hè?
5: Ja, dat is wel een gok.
1: Ze zijn ontzettend aan het gokken. Want hoe weet je nu dat tegen de tijd dat we dat gas heel hard nodig hebben, hoe weten ze dat dan zo zeker dat het dan goedkoper is?
4: Dat weten ze helemaal niet. Dat dus weten ze helemaal gokken. Niet zeker. En dat weten wij allemaal natuurlijk niet zeker. Als je naar de marktverwachtingen kijkt, dan ziet het er nu nog steeds naar uit dat gas in de winterperiode net wat goedkoper is dan de prijs nu. Dus de markt verwacht dat het toch in de winter opgelost gaat worden. Maar ja, wie weet het zeker. En in het andere geval kan het inderdaad zo zijn dat de gasprijzen in de winter juist nog hoger gaan worden. En dat we met z'n allen geconfronteerd worden met toch hoge gasprijzen. En onzekere leveringszekerheid, omdat we de bergingen maar half vol hebben.
1: Ja, nu is het kabinet met een heel mooi woord gekomen. Wij werken aan een strategie, een vulstrategie. Echt een besluit over de strategische noodvoorraad, dat wordt pas rond Prinsjesdag genomen. Nou, als ik u net nou hoorde over dat rustig aan vullen, dan denk ik, oh.
4: Ja, dat is natuurlijk absoluut te laat. Hè? De vulstrategie, de brief daarover zou nog voor de zomer moeten komen. Maar het absolute besluit om bijvoorbeeld een strategische voorraad aan te leggen of een noodvoorraad in te stellen, dat zou pas met Prinsjesdag komen, dat is september. Maar als je realiseert dat het vulseizoen eindigt op 1 oktober dit jaar, dat is maar een aantal weken na Prinsjesdag, ja, dan is dat absoluut te laat om daar nog maatregelen te nemen die voor deze winter nog waardevol kunnen zijn.
1: Ja, want het is wel zo dat de overheid, want die moet toch ook zorgen dat we het warm hebben, dat die op een gegeven moment een soort aanwijzing kan geven.
4: Ja, dat hebben ze overigens al wel gedaan aan EBN, de staatsdeelneming.
1: Ja, die zijn bezig.
4: Die zijn bezig. Die mag de bergingen tot voor 8 miljard kuub vullen. Dat is niet voldoende voor de doelen, maar wel een goede basis. En die zouden natuurlijk nu ook wat sneller kunnen vullen dan ze nu doen. Om toch in ieder geval die ruimte te houden om voor de rest van het jaar de bergingen nog verder te vullen dan de verplichting die zij nu hebben gekregen.
1: Ja, ja. Maar meneer Peters, je hebt nog dat hele gevoelige alternatief. De enorme gasbel in Groningen. Hè? Daar zit het gas in de grond. Uw TNO zegt, haal Groningen uit de taboesfeer. Hebt u al bezorgde brieven gekregen van Groningers?
4: Nou, kijk, ook Groningers zijn volgens mij niet blind voor wat er in de wereld gebeurt. En ons voorstel is niet om Groningen maar weer open te gaan zetten. Hè. Ons voorstel is om Groningen beschikbaar te houden als noodvoorraad. Juist voor die situatie dat de bergingen snel leeg zouden raken. En dat kan natuurlijk deze winter. Maar ook er een verdere blokkade zou ontstaan in de wereldmarkt voor het leveren van gas. Dat kan uit allerlei kanten komen. Hè? Pijpleidingen die beschadigd raken. LNG-routes die geblokkeerd raken. Of bijvoorbeeld ook een realistisch risico dat landen niet aan de methaanverordening kunnen voldoen die de Europese Unie instelt, waardoor ze geen LNG meer willen leveren of minder. Ja, dat zijn allemaal bedreigingen waar we ons tegen moeten weren. En we zitten denk ik niet meer in de luxe situatie dat we wel kunnen verwachten dat gas in de wereld altijd beschikbaar is en altijd kan stromen. En daarvoor moet je je beschermen. En dan is het beschikbaar houden van het Groningenveld voor noodsituaties een van de opties waarvan wij zeggen haal die inderdaad uit de taboesfeer.
1: Ja, maar is dat volgens u mogelijk om dat te doen op een manier zodat de Groningers daar niet nog meer door in de problemen komen?
4: Ja, een van de opties die daarin wordt bekeken is of je tegelijkertijd met eventueel het winnen van gas tijdens een noodsituatie uit het Groningenveld, in beperkte hoeveelheden dan, dat je dat kan compenseren met de injectie van stikstof in het veld en daardoor de drukveranderingen kan beperken. En de eerste onderzoeken die we daarna hebben gedaan, die lijken erop dat dat echt een hele effectieve methode kan zijn om die aardbevingsdreigingen, die risico's echt significant te verlagen.
1: Maar dit is wel voor de noodsituatie. U zegt in eerste instantie toch eens even kijken of de energiebedrijven nu, als de wie de weer gaat, die gasvoorraad gaan bijvullen.
4: Ja, dat is ook waar de minister op rekent. Dat de industrie, de bedrijven uiteindelijk hun verantwoordelijkheid nemen. Maar het is heel lastig om bedrijven te bewegen als ze al weten dat ze hier eigenlijk verlies op gaan leiden. Dus als de minister daar heel serieus in is, dan zal ze waarschijnlijk toch met een subsidie of een financiële compensatie moeten komen om die bedrijven daartoe te verleiden.
1: Dank u wel. René Peters, energie-expert en directeur gas bij onderzoeksinstituut TNO. Debatteren, dat kun je leren en dat is helemaal geen slecht idee in een tijd waarin we elkaar dissen via social media, maar een live gesprek met elkaar voeren heel erg spannend vinden. Zometeen een verslag van de finale van het nationale MDO-debat.

0: Niall Horan, On the Loose. Van sociale media tot de politiek. Het debat lijkt soms harder dan ooit. Tegelijkertijd vinden veel jongeren het lastig om echt met elkaar in gesprek te gaan over gevoelige onderwerpen. Tijdens het Nationaal MBO-debat in Breda oefenen MBO-studenten precies dat. Luisteren, argumenteren en respectvol van mening verschillen. Onze verslaggever Joris Kreugel is bij de finale van dat Nationale MBO-debat.
1: Vandaag krijg je 3 keer een stelling. En je krijgt van ons te horen of je voor of tegen bent. Het kan dus zomaar zijn dat je over iets moet debatteren waar je het helemaal niet mee eens bent. Maar toch vragen we je om die kant te verdedigen. Om ook te zien wat zou iemand nou zeggen die dit juist een heel goed idee vindt. De stelling waar jullie zo over gaan debatteren. Het onderwijs moet gebruik van AI geheel onmogelijk maken. In opdrachten en toetsen. Ik wens jullie heel veel succes en vooral ook heel veel plezier met ronde 1. Dank jullie wel.
2: Willemijn, waarom doe jij mee met het MBO-debat?
3: Omdat ik het sowieso enorm relevant vind dat zeker MBO'ers kennis maken met debat. Daarbij ben ik politiek actief. Dus dat is voor mij een geweldige oefening om mijn argumentatievaardigheden een beetje bij te krikken.
2: Leeft het ook een beetje onder MBO'ers debatteren?
3: Nou, het is niet de populairste kunst hier.
2: Van wie heb jij het?
3: Van mezelf. Ik doe dit heel erg lang. Het kwam tot me en het is gebleven.
4: Nee, je doet het openingspleidooi. Ja. Hebben we daar al enig idee over wie daar zin in heeft zeg maar, om
3: ik
4: te doen?
3: Geen probleem.
4: Wie doet het slotpleidooi?
5: Laten we er misschien dan wel in benoemen dat studenten zijn relatief jong. Het is de periode dat je je moet ontwikkelen. Dat het dan juist heel nuttig is om dat zonder AI te doen. Zodat je alles zelf leert. Dat gewoon voor je ontwikkeling enorm slecht is.
2: Jullie staan gelijk patsen onder spanning. Hè? Opdracht mee en naar boven gerend. We gaan zo debatteren en we zullen even laten zien wie we zijn.
6: Zeer fanatiek zijn wij.
2: Hoe oud ben jij?
6: Ik ben 18.
2: Jij bent een mbo'er, hè?
6: Ja.
2: Leeft dat ook een beetje, debatteren?
6: Nee, in mijn klas en omgeving hier op school eigenlijk niet heel veel. Maar ik denk ook dat er meer leerlingen vooruit moeten komen, zeg maar, om andere medeleerlingen te motiveren. Dus ik probeer dat ook wel, alleen ik denk ook dat niet iedereen ervoor gemaakt is, zeg maar.
2: Maar waarom vind je het belangrijk om anderen te motiveren van om te gaan debatteren?
6: Ik denk dat je er hele leven eigenlijk baat bij hebt, dat als jij dat op jonge leeftijd leert.
2: Jade, heerlijk hè, dat jullie allemaal zo goed gebekt zijn, hè?
7: Ja, tuurlijk.
2: Je moet het maar meekrijgen.
7: Ja, nee, zeker waar. Nee, wij zijn allemaal gewoon wel direct en als wij iets willen, dan willen we dat ook gewoon. En wij zijn niet op ons mondje getrapt, nee, dus dat komt helemaal goed.
8: Ik ben er zo zenuwachtig. Ja.
2: We gaan het lokaal in.
9: Ik ben Demi, ik ben debattrainer en coach. Hier gaat het gebeuren, het eerste arena-debat van de dag.
2: Hoe belangrijk is het dat jongeren leren debatteren?
9: Het is superbelangrijk, zeker met al die verhitte discussies op tv. Het lijkt alsof die maatschappij alleen maar verhardt. En op deze manier leren we dat er gewoon respectvol met elkaar gecommuniceerd kan worden. En ja, dat mag best even pittig, zolang het maar nooit op de persoon is, maar altijd op de inhoud. En ik denk dat dat het belangrijkste is wat we vandaag leren.
2: De zenuwen gieren volgens mij door de mbo-studenten hun lichamen. Ze zitten tegenover elkaar, 2 groepen van 6 personen. En die gaan zometeen met elkaar in debat.
9: Dan denk ik dat het tijd is om te gaan beginnen met de eerste stelling. En die luidt: het onderwijs moet gebruik van AI geheel onmogelijk maken in opdrachten en toetsen. Ik wil hierbij graag de eerste spreker van de voorpartij naar voren roepen. Dat is Willemijn. Applaus voor Willemijn.
3: Wij zijn voor deze stelling, want onderwijs, daardoor groei je, daardoor word jij wie je bent in de toekomst. Daardoor word jij een beter mens en draag je bij in de maatschappij. Taal is verbinding, taal is cultuur, taal is identiteit. Maar waar blijft dat taalniveau in Nederland? Waar gaat het naartoe? AI is vaak achterhaald. Veel dingen die uit zo'n AI-bot komen, kloppen niet meer helemaal met de werkelijkheid. Of het klopt helemaal niet, omdat de bronnen oud zijn. Daaruit komen foutieve opdrachten. Dus wellicht een hoger cijfer, maar er wordt niks geleerd.
2: Alexander Schenkel, jij bent directeur van de Debatunie. Je reist door het land, je gaat mee, je ziet leerlingen.
10: We organiseren iets van 15 mbo-debatten in het land en dit is de finale. Dus.
2: En waarom vinden jullie het belangrijk?
10: Het eerste is dat spreekangst een groot ding is en dat ontwikkel je juist als je jong bent. Maar wat er ook in zit, is dat heel veel mensen niet meepraten in politiek of beslissingen. Omdat ze dat niet durven of omdat ze het niet kunnen.
2: Hoe komt het dat de huidige generatie last heeft van spreekangst?
10: Ja, dat is een goede vraag. Daar heb ik natuurlijk ook niet het directe antwoord op. Ik denk dat wat meespeelt, coronaperiode. We zien nu echt een duidelijk verschil in voor en na de lockdowns. Dat die studenten die generatie daarna zitten echt contact moeilijker vinden en het proberen te vermijden. eigenlijk hebben ze een beetje de verbinding verloren. Want iedereen kan het leren, maar er zijn weinig mogelijkheden om het echt te ontwikkelen.
2: Zou het dan geen overweging moeten zijn, we zijn hier binnen een school, dat het een vak wordt?
10: Bij Nederlands is vooral lezen en schrijven heel erg belangrijk van de taal. Spreken eigenlijk heel erg weinig. In Engeland zie je dan ook niet alleen literacy, maar ook oracy ontstaan. Dus dat je in staat bent om in gesproken taal jezelf uit te drukken, te communiceren. Dat is nu steeds meer in opkomst, dat krijgt steeds meer aandacht. Bij Nederlands en ook wel bij burgerschap. Maar ik weet niet of we het kwijtraken of het vroeger nou veel beter was. Maar ik denk wel gedeeltelijk. Ik denk dat mensen met verschillende meningen en verschillende achtergronden elkaar minder tegenkomen. Dat we ook een beetje misschien het verloren hebben om dan het gesprek te voeren met iemand die anders denkt. En ik denk dat het fundamenteel is voor de maatschappij en ook democratie dat we dat weer leren. Op een constructief kritische manier elkaar het gesprek kunnen voeren.
0: Verslag was dat van Joris Kreugel.
11: Het is gewoon zeiknet.
12: Dat is de warmte, hè? Dat is de warmte.
11: Moment, mag ik even kijken? Je hebt net getraind.
12: Nee.
11: Nou, laten we eens even kijken. Dat is allemaal zweet?
12: Dat is echt.
11: Dit is allemaal Koeman zweet?
12: Dit is Koeman zweet. Echte Koeman zweet.
0: Ja, de gedachten van bondscoach Ronald Koeman zullen nog wel eens teruggaan naar 32 jaar geleden. Als speler was hij er toen ook bij het WK van 1994, ook in de Verenigde Staten. En ook toen bloedheet. Nou, zo heet dus dat Koeman zijn shirt vol zweet kon uitwringen. Koeman zweet, zei Arie Vermeijgen, bij het WK dat vanavond wordt afgetrapt. Wordt het ook warm, tropische temperaturen? Stan Valks, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
0: Meneer Valks, voormalig PSV-corrivee, oud-international. En in 94 was u samen met Ronald Koeman het hart van de Nederlandse defensie, toch?
13: Ja, dat klopt. Maar zeg maar Stan heb ik liever.
0: Ja, dan zeg ik gewoon Stan. Ja.
13: Ja,
0: Stan, droom je er nog wel eens van dat toernooi, van die keiharde vrije
13: nee,
0: trap van Branko?
13: Nee, ik droom er niet van en ik heb ook geen nachtmerries over gehad.
0: Okay.
13: Dus allebei niet. Nee, dat is natuurlijk wel zonder enige twijfel mijn mooiste periode in mijn carrière. Maar ja, ik ben niet iemand die daar iedere dag mee bezig is. Dus, maar nu, omdat het WK in aantocht is, heb ik nu wel heel veel interviewed podcasts gedaan. En ja, dat vind ik eigenlijk wel superleuk om al die herinneringen weer op te halen. Dus,
0: steeds gaat het natuurlijk over die zinderende tweede helft van de kwartfinale tegen Brazilië.
13: Ja, dat is ook logisch, omdat ze met 2-0 achterkwamen. En twee buitenspeldoelpunten volgens de nieuwe regels toen. En toen kwamen we terug tot 2-2. En toen waren we eigenlijk beter, sterker, fitter dan Brazilië. Dus we waren niet met de gedachte al bij de halve finale, helemaal niet. Maar de 3-2 voor ons hing meer in de lucht dan de 3-2 voor Brazilië.
0: Ja, maar toch viel het kwartje de andere kant op. Ja,
13: dat gebeurt natuurlijk regelmatig. Hè. Dus, maar ja, ik denk dat wij zowel vanuit de spelers als ook van de technische staf alles of het maximale hebben uitgesleept. En met een beetje geluk hadden we de halve finale gehaald.
0: Ja, maar nu was dat geluk aan de kant van de Brazilianen. Maar goed, dat was toen.
13: Ja.
0: Zeg, en toen was het ook heel warm. Hè. We hoorden het net. Het begon in Orlando, 40 graden, wedstrijd tegen de Belgen. Wat zijn de herinneringen daaraan? Aan die warmte?
13: Niet om stoer te doen, maar ik had niet zoveel last van de warmte. Maar ja, een aantal spelers had er wel zeker last van. Zo eentje had kippenvel in de rust, de ander moest overgeven.
0: Zo.
13: Rijkaard heeft een keer na een wedstrijd bijna 20, 25 minuten van half een pap is gelegen. Maar toen was het, 40 plus graden. En wij speelden daar op lokale tijd om 12 uur voor de uitzendtijden of uitzendingen in West-Europa of in Europa. Mm-hmm. En dus wij zaten 's morgens al om 7 uur aan de spaghetti. En ik kan je vertellen, maar dat was niet het allerlekkerste ontbijt dat ik ooit gehad heb.
0: Dus. Dat is niet zozeer de hitte als wel het tijdsverschil. Zat jou dwars.
13: Maar terug naar de hitte. Ja, er wordt nu ook heel veel gesproken over de hitte. Maar ik zag een paar dagen geleden dat de eerste drie wedstrijden van Nederland één wedstrijd 31, één wedstrijd 32 en één derde wedstrijd 34 graden is. Dat kan misschien natuurlijk wel 1 of 2 graden gaan veranderen. Maar ja, in Zuid-Europa is het warmer. Dus ik bedoel, daar mag niemand een drama van maken.
14: Je zegt, ze stellen zich een beetje aan over die hitte daar, dat Nederlands elftal.
13: Nou ja, je moet het. Ik vind ook, daar moet je niet te veel de nadruk op leggen. Want ja, dan geef je eigenlijk iedereen al een soort van alibi. Oh, het is zo warm. Oh, 2 sprints getrokken. Nou moet ik dan nu gaan. En als ze. Stel, ze moeten linksbuiten moet 2 keer in de diepte sprinten. En 1 keer moet hij achter de rechtback van de tegenstander aan. Dan heeft hij 3 sprints binnen 5 minuten of binnen 10 minuten. En dan ben je moe. Dan ben je moe. En dan kan hij denken van, ik zal het toch maar eens even rustig aan gaan doen. Want anders haal ik het einde van de wedstrijd niet. Dus ja, maar dan is het dan. Ja, ik vind dat de verkeerde benadering. Je moet juist niet te veel de nadruk erop opletten. Iedereen moet gas geven. En als er iemand neervalt, dan kan die misschien niet meer verder. Maar,
0: eerst dat maar eens laten gebeuren, inderdaad. Nou ja, zo kun je het inderdaad ook. Want tot nu toe zijn de resultaten niet hoopgevend. Dus dan zeg je van, nou, je moet dit niet inderdaad als reden gaan gebruiken.
13: Nee, ik vind dat. Mm-hmm. Nee, toen met 40 graden is iets anders. Maar toen vond ik ook dat er eigenlijk te veel de nadruk op gelegd werd. Maar, of niet maar. Ik kan me nog herinneren dat wij toen vanuit de KNVB, een paar maanden voordat we naar de WK gingen, kregen we een soort aanbeveling om te vast te wennen aan de extreme temperaturen. Door met kleren in een sauna te gaan zitten.
0: Wat leuk.
13: Maar ik heb dat in ieder geval niet gedaan. Okay. Ik dacht, ik zie wel als ik daar ben.
0: Ik had het wel willen zien, die hele selectie met elkaar, met kleren aan in de sauna.
13: Nou, volgens mij hebben er niet veel gebruik van gemaakt. Daar kon je bij de KNVB kon je dat doen, maar natuurlijk ook bij lokale sauna of zo. Maar ik denk, volgens mij hebben de meesten dat niet gedaan, maar ik weet er niet het fijne van. Maar ik heb het in ieder geval niet gedaan.
0: Ja. Zeg, als je na de wedstrijd voor de dopingcontrole moet, dat is dan wel een dingetje met die warmte, toch?
13: Ja, dat ligt eraan. Hè. Sommigen die kunnen snel pissen of die hebben heel veel water gedronken. Maar toen met die hitte verloor je ongeveer, wat werd gezegd, dan verloor je zo 6-7 liter vocht. Dus ja, dan duurt het wel eventjes als je moet pissen, zeg maar.
0: Ja, nou ja, en dan helpt een biertje.
13: Ja, dat hielp bij mij, ja. Mm-hmm. Dus dus ze keken wel vreemd op bij de tweede dopingcontrole. Want ik vroeg toen inderdaad of ik weer een biertje mocht. En toen zei ze, nou begrijpen wij waarom. Want bij jouw eerste controle vonden wij geen doping, maar wel alcohol in jouw urine. Dus ze hebben 2 keer alcohol bij mij aangetroffen. Ja, dus opmerkelijk.
0: Ja, nou, dan allemaal gedachten die terugkomen als het gaat over de hitte. Nu tijdens het toernooi dat vanavond gaat beginnen. Je gaat erheen, hè?
13: Vanaf de tweede ronde is de bedoeling. Dus er moet
14: Nederland. Gaan we die halen als Nederland?
0: Ja.
13: En dan kan het inderdaad tegen Brazilië. Brazilië worden, ja. Dus ik had al contact gehad met Romario. Die zou er dan ook zijn. Als Nederland en Brazilië tegen elkaar moeten.
0: Ja, want jullie moesten elkaar toen in de gaten houden bij die wedstrijd.
13: Ja, ik moest hem ook buiten het veld wel eens in de gaten houden.
0: Maar
13: dat viel niet mee om hem in de gaten te houden.
0: Goed, nou, ik wens je een hele mooie tijd in de Verenigde Staten. Inderdaad, en hopelijk zijn er dan nog wedstrijden van Nederland te zien in die tijd. En in de tussentijd, om het maar op zijn Brabants te zeggen, niet mouwen, hè, over die hitte.
14: Nee, niet zo zeuren.
0: Nee, dat gaan we niet. Goed, dank u wel. Stan Volks was dat, oud-international van het Nederlands elftal. Duizenden Amerikanen willen niet meer in de VS wonen onder het beleid van president Trump, zoeken hun heil in Europa, ook in Nederland. Maar moeten zij nou dezelfde procedures doorlopen als andere asielzoekers? Dat is zometeen de vraag aan 1 vandaag. En het antwoord zometeen naar 1.
15: Zondag op de perstribune van Max.
16: Het is een droom, denk ik, voor iedere radiomaker om het leukste radioprogramma van Nederland te mogen presenteren.
15: Voormalig radiotour de France-presentator Robert Meder. Hij gaat het theater in met de beste wielerverhalen. Over de tour en... Radio Tour de France. Oud International, Edwiges Maduro.
17: Kijk, je wil geen ruzie hebben met Virgil van Dijk. Dumfries ook niet. Dus laat ze maar komen.
15: Over de kansen van Oranje op het WK.
17: Half finale, denk ik wel.
15: Margreet Rijntjes. In gesprek met Robert Meder en Edwiges Maduro. Zondag vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
18: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
19: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
23: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
24: Mart, wat ga je doen?
25: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
26: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
27: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
26: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: NPO Radio 1. 1 uur.
0: Susanne Bosman. Je probeert zo goed mogelijk voor jezelf en je eventuele gezin of huisgenoten te zorgen en ze gezond te eten te geven. Maar wist u dat 80% van wat u in de supermarkt koopt ongezond is? Nou, wij wisten dat niet. Maar Amber Kortzorg, presentator van het consumentenprogramma Kassa, die zei dat pas op tv. Is dat feit of fictie? Dat zoeken we uit in 1 Vandaag, nu het NOS Journaal. Casper Meijer.
28: Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Om satellietbeelden is te zien dat twee grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De getroffen Iraanse regio is een van de warmste plekken op aarde. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. In een voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat opgegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdag, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Railschoppers vielen toen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Het is voor het eerst dat een paus de eilanden bezoekt, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
29: Eigenlijk stond deze reis op het lijstje van paus Franciscus. Maar ja, zijn gezondheid verslechterde voor hij kon gaan. En vandaar dat paus Leo de 14e nu gaat. Het hoofdthema op de eilanden is migratie. Een onderwerp dat paus Leo aan het hart gaat. Hij doet 2 eilanden aan en zal niet alleen 2 grote openluchtmissen houden. Maar vandaag ontmoet hij ook migranten die de afgelopen tijd zelf met houten boten de dodelijkste migratieroute ter wereld hebben overleefd.
28: Migratie is een thema dat de Spaanse politiek de afgelopen maanden verdeelt. De regeringspartij staat onder druk en er dreigen vervroegde verkiezingen. Dat zou de conservatief-rechtse Partido Popular de kans geven om de grootste te worden. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen. Aan boord waren vooral militairen die demonstraties in de regio Kashmir moesten tegengaan. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Aanleiding zijn berichten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. Jozef Oosting is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. De 54-jarige trainer tekent een contract voor 2 seizoenen bij de club uit Deventer. En volgt Melvin Boel op, die vorige week werd ontslagen. Het is nog niet duidelijk wie de assistenten van Jozef Oosting worden. Het aantal vluchtelingen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun land op de vlucht waren keerden terug. En dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak hier zeer slecht. En ook werden veel mensen gedwongen om terug te keren. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK voetbal wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico kampioen van de verdwijningen. Vanavond spelen Mexico en Zuid-Afrika tegen elkaar en ook rond die voetbalwedstrijd worden veel demonstraties verwacht. Om de rust te bewaren in de 3 Mexicaanse speelsteden zet het land minstens 100.000 militairen in. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. In de raadsvergadering van gisteravond werd duidelijk dat de 5 waren opgestapt, vertelt deze verslaggever van Dagblad De Gelderlander.
1: Het was een volle agenda. Het zou over van alles en nog wat gaan. Maar ja, toen kwamen er nog een paar mededelingen. Eerder op de dag hoorde natuurlijk al dat de 2 wethouders hun ontslag hadden ingediend. En dan voel je hem al een beetje aankomen. Je zag al wat mensen kijken. Waarom zit er überhaupt geen enkele wethouder op de stoelen die daarvoor zijn gereserveerd? Nou ja, toen kwamen de mededelingen dat ze alle 3 worden teruggetrokken.
28: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het is 1:05. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt af en toe wat regen bij maximaal 18 graden.
0: Verkeersinformatie, Erwin Arts.
2: Na een ongeluk is een politieonderzoek aan de gang op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij het plaatsje Zevenhuizen staat 4 kilometer file. Vertraging is meer dan 1/2 uur vanaf Zoetermeer. 2 rijstroken zijn voorlopig dicht en omrijden is daarom het devies via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. De controles op de A12 aan de grens vanuit Arnhem 3 kilometer file en 1/4 vertraging. Door een te hoge vrachtwagen voor de Noordtunnel staat op de A15 Rotterdam richting Gorkum een file van 2 kilometer bij Alblasserdam. De tunnel is even dicht. En de A27 Breda richting Utrecht is dicht door een ongeluk. Het verkeer wordt via de af- en oprit omgeleid bij Noorderloos. 3 kilometer stilstaand verkeer van knooppunt Gorkum. Omrijden voor de richting Utrecht via knooppunt Del over de A15 en de A2.
3: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Verpleegkundigen van het Deventer ziekenhuis dagen hun werkgever voor de rechter. Ze vinden dat hij een truc gebruikt om ze minder te betalen. Nou, maar het feit of fictie?
4: Over de boodschappen. 80% van de producten in de supermarkt is namelijk ongezond. Dat zei kassapresentator Amber Kortzorg in een talkshow. Maar is dat echt zo?
0: Nu eerst Amerikaanse asielzoekers.
5: Vraag 1 vandaag.
0: Want die zijn er. Vorig jaar vroegen zo'n 7000 Amerikanen een verblijfsvergunning aan in Nederland. Dat cijfers van de IND. Ze willen niet meer in de VS wonen, zolang Trump daar de scepter zwaait. Mikkel Balt uit Ede heeft daar een vraag over. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: En wat is die vraag, meneer Balt?
6: Nou, de vraag is, ik zag afgelopen maandag bij een vandaag een item in de uitzending. Het ging dan over 3 welgestelde Amerikaanse vrouwen. En die zaten gezellig aan de keukentafel koffie te drinken in een zo te zien comfortabele woning. En ze vertelden inderdaad dat zij niet meer in Amerika wilden wonen onder de wind van Trump. Dat ze zich daar niet meer goed bij voelden. Waar ik me alleszins iets naar kan voorstellen overigens, maar dat tezijde. Ze zijn dus eigenlijk het land ontvlucht door het politieke klimaat daar. En toen dacht ik van, nou, dan zijn ze eigenlijk een soort politiek vluchteling. Ja. En En Tom van Eijn, die de reportage maakte, die vroeg dat op een gegeven moment ook in de reportage. En nou, toen wilden ze daar nog wel een draai aan geven van ja, we gaan iets positiefs doen, iets nieuws doen. Allemaal leuke namen. Maar het zijn in feite natuurlijk gewoon politieke vluchtelingen.
0: Ja.
6: En mijn gedachte was toen van ja, maar vluchtelingen uit, om het te noemen, de Afrikaanse landen, die wachten hier een heel ander lot. Die moeten zich melden in Ter Apel en die gaan dan een hele lange en onzekere procedure in.
0: En waarom moeten die Amerikanen dat niet?
6: Ja, dat voelt toch een beetje krom en onervaren.
0: Nou, zullen we dat eens voorleggen aan Tesseltje de Lange, hoogleraar Europees Migratierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mevrouw de Lange, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Nou, u hebt de vraag gehoord, hè? Want hoe zit dat met die Amerikanen, die je ook een soort politiek vluchteling zou kunnen noemen? Moeten die niet naar Ter Apel en de hele molen door?
7: Nou, dat is een hele goede vraag. Waarom dat waarschijnlijk niet gebeurt, en de Amerikanen zijn daar op zich niet de enige in, is mensen die een andere mogelijkheid hebben dan asiel aan te vragen in Ter Apel, die doen dat vaak. En Amerikanen hebben de mogelijkheid om op grond van het Nederlands-Amerikaans vriendschapsverdrag uit 1956... een verblijfsvergunning aan te vragen als ondernemer.
0: Oké, dus als je dan zegt van ik ben ondernemer, dan kun je op dat, want dat is een speciaal soort visum.
7: Ja, dus het is op grond van die afspraken kan een Amerikaan zich hier vestigen als onderneming. Dus voor de bedrijfsuitoefening van een onderneming heet dat dan. De voorwaarde is wel dat ze een investering doen van niet heel veel, 4.500 euro. Die moet op je bankrekening blijven staan. En vervolgens moet er een bedrijf gevoerd worden wat bijvoorbeeld handel drijft tussen Nederland en de VS. Dus je moet, het is niet dat je vervolgens dat geld kan storten en kan achteroverleunen, want je moet wel laten zien dat je ook daadwerkelijk een bedrijf hebt. En
28: je krijgt ook geen
7: leven.
28: En je krijgt ook geen huisvesting en zo. Dat moet je allemaal zelf regelen.
7: Je moet alles zelf regelen. Zodra als je een uitkering aanvraagt, is het ook einde oefening. Huisvesting moet je zelf regelen. Je bent niet inburgeringsplichtig als ondernemer. Wil natuurlijk niet zeggen dat het niet verstandig is om toch Nederlands te leren als je hier wil ondernemen. Maar dus het is een heel ander, andere route. Je hebt waarschijnlijk ook Amerikanen die hier komen studeren, die dus een verblijfsvergunning voor studie aanvragen, omdat ze niet in Amerika willen zijn. Er zijn onderzoekers die hier solliciteren op banen aan de universiteiten, omdat ze liever hier als onderzoeker werken dan in de VS. Dus er zijn meer legale migratieroutes, zoals dat heet, die gebruikt kunnen worden om weg te komen uit je land.
0: Maar er zijn toch ook Amerikanen in Ter Apel?
7: Klopt, ja.
0: Wie zijn dat dan?
7: Dat zijn Amerikanen die dat weet ik niet, ik heb ze niet gesproken. Nee, dus ik gis even dat er mensen zijn die zeggen van nee, ik... Het loket, de route die het beste bij mij past, is de daadwerkelijke asielaanvraag. Omdat ik me dusdanig bedreigd voel dat ik vind dat ik bescherming moet krijgen op grond van het asielrecht. Dus die proberen het langs die weg.
0: Ja, dat zou dan bijvoorbeeld als je uit de LHBTIQ+ gemeenschap komt.
7: Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat zou ik niet gek vinden als je vanuit die gemeenschap zegt van nou, ik wil gewoon bescherming hebben en niet het zelf moeten bolwerken allemaal.
0: Ziet u daar een ontwikkeling in? Want ik geloof vorig jaar iets van 7000 Amerikanen. Hoe zit dat nu in Nederland?
7: Ja, dus dat zou je moeten uitsplitsen naar dus die verschillende migratieroutes die er zijn. Hè? Dus daar zullen studenten tussen zitten, daar zullen ook werknemers van multinationals tussen zitten. Deze ondernemende mensen kunnen erbij zitten. Ik zie wel voor dus de ondernemende Amerikanen heb ik bij de eerste keer dat Trump president was meteen een enorme stijging gezien van het aantal aanvragen voor die vriendschapsvergunning. Dus ik ga er eigenlijk nu ook van uit dat een groot deel daarvan Ja, of dat dat een toename is. Ja. En dat hoor ik ook wel van adviseurs uit de praktijk.
0: Ja.
7: Dus advocaten die daarbij begeleiden bijvoorbeeld.
0: Ja. Nou, en veel daarvan maken dus gebruik van dat speciale visum naar aanleiding van een verdrag uit 1956. Minkel Balt, zo zit het.
6: Ja, ik hoor het. Ja.
0: Dus dat was het antwoord op uw vraag. Die route is daarvoor. Dank voor het stellen van deze vraag, Minkel Balt. En dank voor de uitleg. Tesseltje de Lange, hoogleraar Europees Migratierecht. Hebt u nou ook een vraag? Stuur die in via onze website op eenvandaag.nl/chat of stel hem via de NPO Luisterapp.
8: Ons vak wordt gewoon steeds minder aantrekkelijk. Deze dingen maakt wel dat mensen toch sneller op zoek gaan naar een andere baan.
0: Nou, verpleegkundige Claudia van der Velde, die samen met andere zorgverpleegkundigen een rechtszaak start tegen hun werkgever. En dat is het Deventer ziekenhuis. Wat is dan aan de hand, Lammert?
28: Nou, verpleegkundigen van dat Deventer ziekenhuis zeggen veel geld te zijn misgelopen omdat ze voor verkeerde diensten worden uitbetaald. En daarom stappen ze nu met Zorgvakbond Nu 91 naar de rechter.
0: Michel van Erp is van Zorgvakbond Nu 91. Goedemiddag, meneer van Erp.
9: Goedemiddag.
0: Ja, die worden voor verkeerde diensten uitbetaald. Kunt u eens uitleggen wat daar gebeurt?
9: Ja, inderdaad. De kern van het verschil ligt volgens ons bij de beloning van de verschillende bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten. Die zijn er verschillende soorten in een ziekenhuis. En die worden ook verschillend beoordeeld qua vergoeding. En die vergoedingen zijn in 2024 veranderd. En toen ging de werkgever opeens ook de diensten in een andere bereikbaarheidsdienst inschalen, waardoor de mensen minder gingen verdienen.
0: Ja, maar ze bleven hetzelfde werk doen en ze moesten even zeer beschikbaar zijn, want het gaat om piketdiensten. Hoe zit dat?
9: Klopt inderdaad. In de werkzaamheden van de mensen is niets veranderd. Het zit in de benaming van de verschillende diensten. Er zijn bereikbaarheidsdiensten, aanwezigheidsdiensten en zogenaamde consignatiediensten, zoals die genoemd worden. En deze laatste diensten die zijn bedoeld voor onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld storingen. Maar nu zijn ook de verpleegkundigen in deze diensten gezet, omdat die goedkoper zijn dan de bereikbaarheidsdiensten. Terwijl hun werkzaamheden, ja, die zijn niet onvoorzien. Die zijn misschien niet op het moment dat ze per uur uitgetekend kunnen worden, maar we weten dat die komen. En daarvoor zijn ze bereikbaar.
0: Ja. Dan hoorden we net Claudia van der Velde. Zij is dialyseverpleegkundige. En een van die verpleegkundigen dus van wie de zaak bij de rechter ligt. En ze vertelde ons ook hoe zo'n, want u had het erover, consignatiedienst er in de praktijk uitziet.
8: Wij gaan ervan uit dat wij worden opgeroepen, want wij moeten ook binnen 3 kwartier aanwezig zijn. En daar wringt het voor ons ook eigenlijk. Dus voor een heleboel collega's houdt dat ook in dat die gewoon bij huis zitten te wachten of ze worden opgeroepen. Ze gaan niet naar feestjes heen, niet naar verjaardagen of regelen oppas voor hun kinderen. Dat als zij 's nachts de deur uit moeten, dat er iemand in huis is. Zorg dat er een auto continu bij de deur is. En ik vind dat daar wel gewoon een vergoeding tegenover mag staan.
0: Ja, meneer Van Erp, zo'n consignatiedienst zoals Claudia beschrijft moet volgens u en de verpleegkundige aangemerkt worden als een bereikbaarheidsdienst. Is dit nou een woordenspel? Is het een truc? Hoe omschrijft u nu wat er hier gebeurt?
9: Wij zien het meer als inderdaad een truc die is toegepast, want er was nooit een probleem. En diensten werden gewoon ingedeeld waar ze ook hoorden. De verandering is gekomen toen een van de diensten een goedkopere vergoeding had dan de andere. En toen is men gaan schuiven. En ja, dat is natuurlijk heel onterecht. Deze verpleegkundigen staan dag en nacht klaar. En zoals Claudia inderdaad aangeeft, moeten ze daar heel veel voor laten. En daar hoort ook een prijskaartje aan te hangen. Zo simpel is het.
0: Ja, ligt daar voor u niet een taak als bond als het gaat om cao-afspraken? Want daar moet je dat toch in vastleggen?
9: Ja, maar het probleem is dat het hier in de cao is vastgelegd. Alleen, wij hebben nu een conflict over hoe dat geïnterpreteerd moet worden in de instellingen. En dat is de reden waarom we nu naar de rechter zijn gestapt.
0: Ja, en dan, dat is natuurlijk heel spannend. Kan de uitspraak van de rechter ook nog gevolgen hebben voor hoe het in andere ziekenhuizen is? Want ik neem aan dat het Deventer ziekenhuis niet helemaal in zijn eentje die weg bewandelt.
9: Nee, dat klopt inderdaad. Dit is een richtlijn vanuit de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen om dit zo te doen. Dus ja, deze uitspraak gaat hoe dan ook gevolgen hebben, ook voor andere ziekenhuizen in het land.
0: Het betekent dan, als de rechter de verpleegkundige gelijk geeft, dat de ziekenhuizen wel meer moeten gaan betalen?
10: Dat klopt dan inderdaad. Of eigenlijk weer moeten betalen zoals het was.
0: Ja, precies. Nou, de vraag is dan van in hoeverre wij dat dan weer gaan merken in, laten we zeggen, de premies.
10: Ja, het zal ergens vandaan moeten komen. Maar ik verwacht nou niet dat dat meteen in de premies zichtbaar zal zijn.
0: Ja, maar u gaat voor een behoorlijke uitbetaling van de verpleegkundige. En u gaat dit natuurlijk met spanning volgen. Dank Michel van Erp van Zorgvakbond Nu91.

0: Angèle, a little more.
1: Feit of fictie.
0: Waarin wij de supermarkt induiken.
2: Ja, want in de talkshow bij Roos Mogree ging het afgelopen maandag over de brandbrief die supermarkten schrijven aan het kabinet. Amber Kortzorg, presentator van het programma Kassa, zei daar dit.
3: Ze willen ook graag dat de suikertax, daar is natuurlijk jaren over gesteggeld. En is echt een instrument wat bewezen is dat werkt. Waardoor mensen gezondere keuzes gaan maken in de supermarkt. Op dit moment is 80% van het supermarktaanbod is ongezond. Ja. Dus supermarkten hebben daar een verantwoordelijkheid.
0: Ja, 80% van de producten in de supermarkt is ongezond, ja. Zegt Amber. Is dat ook zo?
2: Ja, dat gaan we uitzoeken. Het is nogal wat. Wanneer is een product eigenlijk gezond en wanneer is het ongezond? Dat vroegen we eerst maar eens aan Lisbeth Velema, expert bij het Voedingscentrum.
4: Eigenlijk spreken wij niet over producten of ze wel of niet gezond of ongezond zijn. We zeggen eigenlijk van producten die in de schijf van 5 vallen of staan. Die dragen bij aan een gezond en duurzaam voedingspatroon. Dus het is heel belangrijk om daar veel van te eten. Groente, fruit, verkoren granen, dranken zonder suiker.
0: Ja, dat is allemaal prima. Maar ja. Ik wil toch weten welke producten zijn dan ongezond. Als het 80% is, dan gaat het niet alleen om chips of chocola.
2: Nee, en koekjes ook lekker. Ja. Maar het gaat vooral om ultra bewerkt voedsel, vertelt gezondheidswetenschapper Wilma Waterlander van het Amsterdam UMC.
5: Dus daar zitten vaak heel veel ingrediënten in die je misschien ook niet meteen herkent. Bepaalde E-nummers of stoffen die onbekend zijn. En vaak ook wel echt veel ingrediënten. Dus denk aan donuts, pizza's, chips. Allerlei van dat soort verpakte producten ook vaak.
0: Ja, die je ook vaak lekker vindt.
2: Ja, ik begin wel trekken.
0: Ja, maar toch ongezond spul. Waarom ligt dat überhaupt in de supermarkt?
2: Ja, want je hoeft het natuurlijk niet te verkopen als supermarkt. Maar toch is het voor die supermarkten heel erg verleidelijk om dat wel te doen, zegt Waterlander.
5: Je ziet dat over het algemeen die ongezonde producten die zijn dus bewerkt. En dat betekent dat ze goed houdbaar zijn. Je kan ze lang bewaren en dus op de schappen zetten. En dan kunnen ze daar blijven liggen. Dus dat maakt het aantrekkelijk voor supermarkten. Het wordt goed verkocht. En daarnaast zie je ook dat supermarkten vaak bepaalde deals hebben met fabrikanten. Dus met grote fabrikanten, denk aan Coca-Cola, waarin ze dus geld krijgen van die fabrikant om dat product neer te zetten in hun supermarkt.
0: Maar heeft een supermarkt iets als een verantwoordelijkheid bij het aanbieden van gezonde producten? Zijn daar regels voor?
2: Nee, daar zijn geen regels voor. Maar de supermarkten hebben wel onderling afspraken gemaakt, vertelt Maartje Poelman, gezondheidswetenschapper aan de Wageningen Universiteit.
6: Ze hebben dat bijvoorbeeld ook afgesproken in het preventieakkoord van 2018. En ook weer vanuit de nieuwe coalitieplannen voor de gezondste generatie ooit. Is het echt belangrijk dat we wat aan die voedselomgeving gaan doen. Dus het aanbod van supermarkten bijvoorbeeld. Dat als we niet nog meer doen om dat aanbod bijvoorbeeld gezonder te maken, dat we toch ook zien dat er een grotere stijging is van overgewicht en obesitas in de toekomst.
0: Nou, en het kabinet wil nu een suikertax invoeren, toch?
2: Ja, gezondheidswetenschapper Wilma Waterlander legt nog even uit wat dat is.
5: Die suikertax leidt tot hogere prijzen voor producten met veel suiker. Dus dan zie je hoe meer suiker, hoe hoger de belasting. En dat geeft natuurlijk ook weer een impuls om eventueel suiker uit producten te halen. En geeft consumenten ook de kans om dan die producten met minder suiker, dat die relatief goedkoper zijn dan die met veel suiker.
0: Ja, misschien is een manier om wat minder ongezonde producten te gaan kopen en te verkopen. Dus maar de vraag is, klopt de uitspraak van Amber, is 80% van het aanbod in de supermarkten ongezond?
2: Ja, ik had geen tijd om al die etiketten te lezen, maar Poelman heeft het verlossende antwoord.
6: Nou, het klopt dat 80% van het aanbod van supermarkten niet bijdraagt aan een gezond voedingspatroon. We hebben gekeken naar het aanbod van 6 Nederlandse supermarkten en gekeken welke producten, alle individuele producten, staan ze wel of niet in de schijf van 5. En daarvan zagen we dat 80% niet in de schijf van 5 stond.
2: Het is dus een feit.
0: Oké. Zometeen hier op Radio 1, Sophie Derksen met Bureau Buitenland. Dag Sophie.
7: Dag, bij ons de vraag: hoe kun je als journalist verslag doen van een oorlog als je zelf doelwit bent? Collega Bram Vermeulen reisde voor Frontlinie naar Zuid-Libanon en zag hoe ook journalisten daar geraakt worden en doelwit zijn in die strijd. En in Franstalig België wordt al maanden actie gevoerd tegen ingrijpende bezuinigingen in het onderwijs. Begon vreedzaam, maar liep uit de hand in Brussel. Zondag weer grote protesten. Wij kijken vooruit.
0: In Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Nou,
7: dat hebben wij nog.
2: Ja, nog even terug naar ons eerste onderwerp van vanmiddag. Oh, Daniel uit Dokkum, de Oekraïner uit Dokkum. Hij is slagen. Hij is geslaagd.
1: Wow, de Friese vlag gaat uit.
2: Ja, de Friese vlag gaat uit. En verder, ja, gaat ze wel of gaat ze niet? Orgel Joke is door de FIFA gevraagd om te komen spelen op het WK voetbal als Oranje door de eerste poolfase heen is. Gisteren had ze daar nog veel zin in.
8: Dat is niet normaal. Als je 77 word ik zaterdag en dat je dat dan mag doen.
2: Maar het is maar zeer de vraag of dat gaat lukken. Want Orgel Joke heeft geen paspoort, nog geen visum. En ze heeft een hele vervelende val gemaakt op het balkon tijdens het ophangen van de was. Er zit een breukje in haar elleboog waardoor ze haar arm niet kan strekken. En dat is toch vervelend tijdens het orgelspelen. Hopelijk herstelt ze op tijd.
0: Al was het maar om het moreel er een beetje in te krijgen.
2: Absoluut, dat kunnen ze wel gebruiken in die hitte. Oh nee, dan moeten we niet meer over.
0: Nee, doen we niet. Goed, dat was het. Onze website is eenvandaag.nl. U kunt daar ook contact hebben met onze redactie. Vragen stellen bij het nieuws. We zoeken dan met deskundigen naar antwoorden. Op tv zijn we er om 6:30 op NPO 1. En wij wensen u een fijne middag verder.
9: Avrotros, de omroep voor ons.
10: Ster. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
11: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
12: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
13: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
14: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
18: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze.

0: Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Trillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
5: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
8: Een statenlid van de PVV in Noord-Holland is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur... omdat hij is ingereden op een demonstrant. Ronald van Tichelen reed de betoger van Extinction Rebellion vorig jaar aan in Haarlem... waar de vrouw demonstreerde tegen Tata Steel. Ze raakte bij de aanrijding gewond, maar van Tichelen reed door. De NS voert volgend jaar lijnnummers in voor alle treinverbindingen. Reizigers kunnen hun trein dan niet alleen herkennen aan de bestemming en de vertrek- en aankomsttijden, maar ook aan een vast nummer. Intercities en sprinters krijgen elk een eigen code en nummer, zoals IC6 tussen Leeuwarden en Den Haag en S75 tussen Rotterdam en Uitgeest. De NS denkt dat de lijnnummers het reizen overzichtelijker maakt. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In een voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. En Breda heeft last van een reeks branden in mobiele wc's. Sinds maart zijn er al 12 dixies afgebrand nadat ze waren aangestoken. Verschillende toiletverhuurbedrijven zijn het slachtoffer en hebben er een grote schadepost aan. Het is niet bekend wie er achter de brandstichtingen zit. De politie van Breda heeft het toezicht bij mobiele wc's opgeschroefd.
9: ANWB verkeersinformatie. Door een ongeluk is politieonderzoek nodig op de A12 Den Haag richting Utrecht. En dat geeft 4 kilometer file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. De vertraging is meer dan een half uur. Zijn dan ook tot 1:00 vanmiddag 2 rijstroken dicht. Omrijden, dat kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer file door grenscontroles. A20 hoek van Holland richting Gouda file van 5 kilometer tussen knooppunt de Brechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat komt weer door een auto met pech. 20 minuten is de vertraging. Op de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Noordeloos 2 kilometer stilstaand verkeer. De weg is dan ook dicht. Verkeer moet via de af- en opritten langs. En omrijden kan ook via knooppunt Deil over de A15 en de A2.
7: NPO Radio 1. VPRO.
10: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
11: Welkom bij Bureau Buitenland. Collega Bram Vermeulen reisde voor Frontlinie naar Zuid-Libanon, waar ook journalisten doelwit zijn in de strijd tussen Israël en Hezbollah. Terwijl het doden van journalisten een misdaad en schending van het internationaal recht is. Tijdens zijn reis hield Bram voor ons een dagboek bij en dat hoor je straks. Maar we beginnen bij een heel

0: Komende zondag staan er weer grote demonstraties gepland in Brussel en in andere steden tegen de bezuinigingen op het Franstalig onderwijs in België. Het klonk allemaal nog heel gemoedelijk, maar wat begon als vreedzaam protest liep onlangs uit op rellen. En door stakende leraren dreigen leerlingen hun examens ook te missen richting komende zomer. Waarom lopen de gemoederen daar in België zo hoog op? In Brussel zit hoofdcommentator van de Morgen, de man die ons dat haarfijn kan uitleggen, Bart Eekhout. Welkom.
1: Goedemiddag.
0: Bart, jouw stad, Brussel, is dus al weken het toneel van protesten tegen de bezuinigingen op het Franstalig onderwijs. Het liep in jouw stad al uit op rellen onlangs. Waarom zijn mensen zo boos?
1: Wel, de echte protesten die zijn al paar maanden bezig zelfs. Dat is begonnen in april, toen de Franstalige deelregering bekend heeft gemaakt dat ze zwaar zou gaan bezuinigen op het onderwijs. Daar hoort meteen al een woordje uitleg bij over de Belgische staatsstructuur. Altijd ingewikkeld, zeker ook voor buitenlanders.
0: Ja.
1: Dit gaat specifiek over het Franstalige onderwijs. Dus de deelstaten zijn bevoegd voor onderwijs. Het Vlaamse onderwijs heeft zijn eigen uitdagingen en problemen. Maar dit staat hier eigenlijk een beetje buiten. Dus het speelt zich helemaal af in het Franstalige deel van het land. En die hebben wel problemen die iets verder reiken dan alleen het onderwijs. Je moet weten dat in Franstalig België hebben ze nog twee aparte regeringen. Je hebt de Franse gemeenschap en je hebt de Waalse gewesten. De Franse gemeenschap, eigenlijk het overgrote deel van wat zij doet, is eigenlijk dat onderwijs. 70% van haar budget gaat naar dat onderwijs. Maar ze heeft wel één probleem. Ze mag staatsrechtelijk geen eigen belastingen heffen. Dus daarvoor is ze afhankelijk van wat ze krijgt van de andere deel van het land, hè, de federale regering of die Waalse deelregering. Maar daar is het geld ook op, dus die hebben niet meer extra centen te geven aan dat Franstalige onderwijs dat echt wel met de centenprobleem zit. En dus,
0: maar even om te begrijpen dus waarom mensen zo boos zijn. Het gaat dus om een bezuiniging van 300 miljoen op het Franstalig basis en voortgezet onderwijs. Op het Vlaamstalig onderwijs wordt dus niet bezuinigd.
1: Jawel, maar minder. En dat, zoals ik zei, dat leidt ook wel tot protesten. Maar die gaan eigenlijk vooral over, zal ik zeggen, de aard van de hervormingen. Er wordt bijvoorbeeld gesnoeid in het godsdienstonderwijs. Dat ligt altijd gevoelig, want dat staat in de grondwet dat je er eigenlijk niks aan mag doen. Maar dat dus het heeft niet zozeer te maken met, of voorlopig niet zozeer te maken met dit idee van, er moet echt bespaard worden. In Franstalig België is dat wel heel anders. Ook omdat het bedrag dat je al noemde, voor een deelstaat is dat echt wel heel veel geld. 300 miljoen met de klap. Dus als je dan ook ziet wat ze gaan doen, je begrijpt dan misschien ook wel dat niet altijd even makkelijk passeert bij leerkrachten.
0: Wat moet er gebeuren met die 300 miljoen bezuiniging? Wat is het nou waar mensen zo boos om zijn?
1: Ja, een paar hoofdlijnen. Een van de plannen is om leerkrachten in de hogere jaren 2 uur langer voor hetzelfde loon te laten werken. Dus voor een vol rooster zouden ze voortaan 22 lesuren moeten geven in plaats van 20. Het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs, dus voor universiteiten en hogescholen, zou met de klap meer dan 300 euro duurder worden. En ook de vaste benoemingen. Dus als je benoemd wordt tot leerkracht, dan ben je dat voor de rest van je leven. Dat zou veranderen in contracten die dan lijken op de contracten in de privésector. Ik moet daar meteen een paar nuances bij maken. 300 euro extra inschrijvingsgeld, dat is natuurlijk heel veel voor huishoudens. Maar daarmee komen ze altijd maar op het niveau van wat je in Vlaanderen betaalt voor de universiteiten. Dus het heeft er ook wel mee te maken dat Franstalig onderwijs heel lang heel goedkoop heeft gewerkt en eigenlijk een aantal maatregelen lang heeft uitgesteld, waardoor ze nu natuurlijk dubbel en dik terugkomen.
0: Ja, en waardoor het dus nu ook tot grote woede leidt. Ook leerkrachten demonstreren mee, die moeten dus meer les gaan geven voor hetzelfde salaris. Wij spraken een Vlaamse docent die in Brussel in het Franstalig onderwijs lesgeeft.
2: Waar de woede bij de leerkrachten vooral over gaat, is die 10% werk erbij voor hetzelfde loon. De situatie is al redelijk moeilijk bij ons op school. Vooral op basis, er wordt ook bespaard op andere posten. Maar qua infrastructuur is het Franstalig onderwijs een beetje een ramp. Dat de chauffages vaak niet werken. Het plafond komt naar beneden in de turnzaal. Het gevolg van jarenlange onderinvestering in het onderwijs. Dus op heel veel vlakken wordt het heel oninteressant gemaakt om leerkracht te worden. En er is al een groot lerarentekort ook. Ik denk wel dat we een grote beweging nodig hebben om de regering te doen plooien, want de maatregelen die ze nemen zijn wel redelijk fameus. waardoor dat het veel minder interessant wordt om leerkracht te worden. En
0: Ja.
2: ook het onderwijs gaat verder onderfinancierd worden, wat dat de kwaliteit van de leerlingen en van het onderwijs heel hard onderuit gaat halen.
0: Ja, maar deze docent zegt, juist in het Franstalig onderwijs was het al geen vetpot. Waarom wil juist ook die Franse, dat Franse deel van de regering er dan zo hard op bezuinigen?
1: Omdat ze geen andere keus meer hebben. Zoals ik daarnet misschien al heb uitgelegd, 70% van het budget van die Franse gemeenschap gaat naar onderwijs. En die Franse gemeenschap gaat echt diep, ziet de begroting echt heel diep, diep, diep in het rood gaan. En ja, als je dan moet bezuinigen, ja, dan kom je automatisch bij dat onderwijs uit. Maar ik herken wel het beeld van wat de man schetst. Ik woon zelf in Brussel, mijn kinderen gaan naar het Nederlandstalige deel van het onderwijs. Dat is er wat beter aan toe, maar de Franstalige deel heeft inderdaad enorme infrastructuurproblemen. Je hebt inderdaad lekkende daken, scholen in containers. Het is echt niet mooi om te zien. En als er inderdaad dan zo'n extra besparingsmaatregel bovenop komt, dan kan het misschien inderdaad wel een beetje zwaar wegen. Dat klopt wel, denk ik.
0: Want in Franstalig België leeft, begrijp ik, sterk het gevoel dat Wallonië onevenredig hard geraakt wordt door deze bezuinigingen. Hoe terecht is dat dan?
1: Dat hangt een beetje vanaf hoe je het bekijkt. Als je puur naar de maatregelen kijkt, dan moeten we eigenlijk eerder naar het beleid van de federale regering kijken, die geleid wordt door een Vlaams nationalist, Bart De Wever. Dat is geen detail in dit verhaal. Dan klopt het wel dat een aantal van de strengste hervormings- en besparingsmaatregelen, dat die harder aankomen in Franstalig België. Ik heb het dan bijvoorbeeld over het beperken van de werkloosheid, uitkering in de tijd, sterke bezuinigingen op het ambtenarenpensioen. Er wordt strenger gekeken naar langdurig zieken. Dat zijn nu toevallig dat zijn drie categorieën waar ze in Franstalige België er nu eenmaal meer van hebben dan in Vlaanderen.
0: Maar eventjes op scherp gezet, links zegt dat die centrumrechtse regering van De Wever, ja, beleid voert tegen Wallonië. Is dat nou waar?
1: Ja, dat is wat de oppositie ervan maakt. Ik denk dat het genuanceerder is dan dat. Enerzijds, de maatregelen die ik heb opgenoemd, ik denk dat die stilaan onvermijdelijk zijn, omdat zelfs na die maatregelen kampt België echt met een geweldig begrotingstekort. Dus we zijn nog niet helemaal toe aan een verbeterde situatie. Dus dit is echt wel iets wat noodzakelijkerwijs moest gebeuren. Maar het is wel zo dat die Vlaams-nationalistische premier Bart De Wever die hervormingen in Vlaanderen ook heeft verkocht als een soort staatshervorming. Als een soort opleggen van Vlaams beleid aan Franstalig België. Anderzijds wordt dit beleid mee goedgekeurd door de partijen die in Franstalig België op dit moment voor het zeggen hebben. De Liberalen en de Christen-Democraten. Die zitten zowel in de nationale regering als in die Waalse en Franstalige deelregeringen.
0: En zij hebben dus ook ingestemd met deze toch heel omstreden bezuinigingen op dat Franstalige onderwijs. Hoe hoog de gemoederen opliepen, dat zagen we natuurlijk bij die protesten. Het liep uit op rellen. De politie trad ook hard op. Wij spraken een parlementslid dat aan den lijve ondervond hoe hard de politie tekeer ging. Claire Hugon van de Groene Partij Ecolo.
3: Je me suis identifiée comme parlementaire auprès de la police.
4: Ik heb mij tegenover de politie geïdentificeerd als parlementslid en geprobeerd met hen in gesprek te gaan. Maar dat had geen effect.
3: Ça n'a pas fonctionné et finalement j'ai été repoussée violemment.
4: Ik ben twee keer hardhandig weggeduwd. Na de tweede keer viel ik op de grond en kreeg ik van dichtbij pepperspray in mijn gezicht.
3: À vous portant en pleine figure et beaucoup d'autres personnes.
4: Ik was niet de enige. Veel demonstranten werden met pepperspray en wapenstokken geconfronteerd.
3: Alors, dans ces manifestations,
4: hoewel de politie uiteraard moet optreden tegen personen die strafbare feiten plegen, moet dat gericht en proportioneel gebeuren. Wat ik heb gezien was een brede en disproportionele reactie die ook veel vreedzame demonstranten trof, zonder voldoende rekening te houden met de vele minderjarigen die ook aanwezig waren.
3: Et qui n'a pas du tout en plus tenu compte du fait qu'il y avait beaucoup beaucoup de mineurs qui étaient présents.
0: Ja, Bart, dit parlementslid demonstreerde dus niet mee, maar werd wel door de politie hardhandig aangepakt. Op dat harde politieoptreden is ook veel kritiek. Wat is daar nou precies aan de hand?
1: Ja, de grootste rellen dateren al van vorige week donderdag. Hè, dat was de grote betoging in Brussel. En die is toch al redelijk uit de hand gelopen op verschillende punten. Er is ook een soort bestorming geweest van het Franstalige deelparlement hier in Brussel. En ja, dat zijn toch wel, dan ga je toch wel over een democratische rode lijn, hè, een bestorming van het parlement. Het is gebleven bij voetzoekers en rookbommetjes in de inkomhal, maar toch. Dus het was niet niks wat daar gebeurd is. Wat denk ik het bredere verhaal is, dat zo'n onderwijsbetoging, dat klinkt allemaal vrij gematigd. Dus ik denk ook dat de ordendiensten in Brussel niet helemaal voorzien waren op echte rellen. Maar die zijn er wel gekomen, waardoor effectief in een soort tegenreactie zeer fel is gereageerd. En dan zijn er eigenlijk twee botsende verhalen tegenover elkaar komen te staan. Enerzijds de vraag van hoe komt het dat die onderwijsbetoging zo geradicaliseerd is, uit de hand gelopen, welke krachten hebben daar gespeeld? En er zijn een paar elementen. En anderzijds ook, ja, er zijn wel beelden van politie die extreemrechtse insignes droegen. Ja, dat is ook niet iets wat je natuurlijk wil zien bij een neutrale ordestrijdkracht. Dus voor de twee verhalen zijn wel wat elementen te vinden.
0: Maar goed, er wordt onderzoek gedaan naar het politieoptreden, ook dus naar een agent met een extreemrechts symbool op zijn uitrusting.
1: Ja, klopt. Dat is Deus Vult. Dat is een strijdkreet uit de kruistochten. En die heeft een beetje een renaissance bezig. Staat onder andere ook als een tattoo op de rug, denk ik, van Pete Hegseth, de Amerikaanse minister van Defensie. Het is eigenlijk een kreet die nu wijst op geëigdheid aan rechts of uiterst rechtskatholieke orde, die eigenlijk tegen de moslims hard komt optreden. En als je dan weet dat zo'n agent hier in Brussel werd ingezet in een betoging met heel veel jongeren, heel veel jongeren van kleur, heel veel jongeren met een moslimachtergrond, ja, dan begrijp je wel dat het misschien niet helemaal gepast was om met dat symbool uit te pakken.
0: Nee, maar kortom, het is een groot conflict over onderwijs, maar misschien ook wel een bredere strijd tussen links en rechts, tussen Vlaanderen en Wallonië. Zondag zijn er weer protesten. Wat verwacht je? Gaat het dan weer onrustig worden in de stad?
1: Ja, daar lijkt het wel op. Wellicht zullen de ordendiensten deze keer wel beter voorbereid zijn en kunnen ze de zaken misschien toch ook beter in de hand houden. Misschien zijn ook de organisatoren wat beter voorbereid. Want wat je toch zag is dat met name in Brussel scholen bij die betogingen gesloten waren en dus eigenlijk hun leerlingen alleszins vrije baan gegeven hebben en misschien zelfs opgeroepen hebben om mee te betogen. En ja, dat is toch helemaal niet goed gegaan. Heel veel van die relschoppers waren eigenlijk schoolgaande jeugd, om zo te zeggen. Kinderen, minderjarigen, waarvan je verwacht dat ze op school zitten. Maar ja, de school was dicht, dus liepen zij op straat. Ja. En hadden zij het gevoel van, nou, we kunnen hier wel even de boel op stel te zetten. Dus misschien dat er van beide kanten toch wel een beetje betere voorbereiding is. Maar wat je wel ziet is dat idee van er kan hier tennis geschopt worden, dat is nog wel de voorbije week ook blijven doorleven. Elke dag heeft wel een beetje zijn eigen rellen gehad.
0: Het blijft onrustig voorlopig in België als ik je zo hoor. Dankjewel, Bart Eekhout.
5: Bureau Buitenland.
6: Sophie Derksen.
0: Hoe kun je als journalist verslag doen van een oorlog als je zelf doelwit bent? Ondanks het staakt het vuren blijft Israël Libanon bestoken. En het Israëlische leger heeft het daarbij niet alleen gemunt op Hezbollah. Ook journalisten zijn doelwit. Dat ervoor collega Bram Vermeulen aan den lijve voor Frontlinie in Zuid-Libanon. En hij hield voor ons een dagboek bij.
7: Ochtenden in Libanon beginnen met dit geluid. Het is de zogenaamde MK, een Israëlische drone die voortdurend boven de hoofdstad Beirut en andere delen van het land hangt. Als een metalen mug met een reusachtig oog die alle bewegingen van iedereen 24 uur per dag in de gaten houdt. Libanon verkeert alweer in oorlog. Terwijl het Israëlische leger grote delen van het zuiden van Libanon verovert, ben ik hier voor een prangende vraag. Want hoe doe je verslag van die oorlog als je zelf doelwit bent? Sinds oktober 2023 zijn in Libanon 16 journalisten gedood. Het meest recente slachtoffer is de 42-jarige journaliste Amal Galil, heel bekend in heel Libanon. Ze werkte voor de krant Al-Akhbar. Ik bracht een bezoek aan het huis van haar familie.
8: Wat
6: We zijn in het huis van journalist Amal Khalil. En hier in de tuin van de familie zie je overal haar beeldenis. Grote posters met de afbeelding van toch wel een van de beroemdste journalisten van Libanon. Die is omgekomen bij de Israëlische aanval. Ze hangt hier op een poster met de microfoon van de krant waar ze voor werkte. Onder de citroenbomen. En familieleden die vertellen over wie ze was. Hoe graag ze door de boomgaard liep met de citroenenbomen hier achter in de tuin. En terwijl we hier in het huis van de familie zijn met alle zusjes van haar, nichtjes, die het verhaal vertellen, hoor je voortdurend het zoemen van Israëlische drones over dit deel van Libanon. Sidon, iets ten zuiden daarvan, staat dit huis. Af en toe hoor je ook de gevechtsvliegtuigen overkomen en heel in de verte, bijna niet te horen door deze microfoon, de inslagen van Israëlisch raketvuur.
7: Khalil kwam eind april om het leven in het diepe zuiden van Libanon, waar ze was om verslag te doen. Toen een auto voor haar op de weg werd beschoten, ging ze schuilen in een gebouw van 3 verdiepingen hoog. De enige getuige van wat er daarna gebeurde is een 20-jarige fotograaf die de aanval overleefde, maar wel zwaar gewond raakte. Om te horen wat er precies is gebeurd, zocht ik haar op in het ziekenhuis.
8: Because I like everything is blurred like that. Everything is blurred. I can't see great.
9: What story were you going to do together?
8: First, Amal contact me. She said that she want to make a video.
7: Eigenlijk de enige echte ooggetuige van de dood van Amal Khalil. Bont en blauw, nog steeds. Grote littekens op haar voorhoofd. Blauw oog. Hoofd in het verband.
8: No one. The only answer was.
7: En zij vertelt gewoon dat ze op weg waren naar een dorp waar het Israëlische leger zich net had teruggetrokken en ze wilden gaan kijken hoe dat eruit zag. Vervolgens auto voor hen werd beschoten en in brand ging. Vervolgens hebben ze hun eigen auto stilgezet, zijn eruit gesprint, zijn onder een luifel gaan zitten van een gebouw. Vervolgens werd hun eigen auto bestookt door een raket en vloog in de brand. En vervolgens zijn ze het gebouw ingevlucht in de hoop dat ze daar veilig waren. En ze vertelde dus, en dat heeft mij eigenlijk het meest geschokt, dat terwijl ze daar met elkaar vasthoudend weggedoken zaten, er een drone, een Israëlische drone, is binnengevlogen en die heeft een tijd lang op zo'n 20 centimeter afstand voor haar gezicht gehangen.
8: When the drone moved close to my face, I put my hand here because I was scared.
7: Waarbij er dus iemand naar haar zat te kijken. En ze zei, ik beschermde mijn hoofd tegen die drone. Ik was bang dat die tegen me aan zou vliegen. Zo dichtbij was die. En vervolgens herinnert ze zich eigenlijk niets meer. Omdat ondanks al hun telefoontjes naar de Verenigde Naties, naar het Libanese leger, naar hulpverleners, Israël niet toestemming gaf, althans het Israëlische leger geen toestemming gaf om hen te redden. En zij is toen uren later wakker geworden in een ambulance. En heeft Amal nooit meer gezien. En die is pas veel later die avond onder het puin vandaan gehaald, toen het Israëlische leger groen licht zag.
8: I ask them many times. They said, Amal gone. There's no Amal.
7: Het gevaar voor journalisten in Libanon is permanent. En dat geldt ook voor ons. Als we met ons team opnames aan het maken zijn in de zuidelijke stad Tyrus, waar aan de baai flink wordt geschoten, krijgen we weer te maken met diezelfde MK, De drone die intimiderend en laag boven de grond boven ons hangt.
6: Het is een actieve frontlinie die vandaag, zoals we dat noemen. Het Israëlische leger heeft ongeveer een uur geleden berichten de wereld ingestuurd, waarin wordt gewaarschuwd dat ze een aantal buitenwijken van de stad Tyr in Zuid-Libanon, waar we nu zijn, willen ontruimen. En het is ook bestoken en dat zien we. En we horen vooral dit geluid. Dat is de drone die voortdurend over de verslaggevers hier, die op een balkonnetje staan, uitkijken over de baai van Tyr, verslag van doen. En het gekke van dit moment is dat officieel er een staakt het vuren is tussen het Israëlische leger en Hezbollah, een militante beweging die vooral hier in het zuiden van Libanon is gelegerd en zijn basis heeft. Maar ja, het officiële staakt het vuren, dat wordt echt iedere dag geschonden. Gisteren kwam er nog het nieuws over een droneaanval op een man die op een brommer reed, daarvan af werd geschoten. Achterop zijn brommer zat een meisje van 12. Zij is van die brommer afgesprongen en gaan rennen. En die drone, volgens de verslagen die ik nu lees, bleef gewoon achter haar aanvliegen en heeft haar ook beschoten. En het laatste nieuws is dat ze nu zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het zijn echt absurde verhalen om te horen. Verhalen die journalisten 's ochtends aan elkaar vertellen aan het ontbijt. En die ook heel duidelijk laten zien dat er helemaal geen sprake is van staakt het vuren. Gisteren werd er op de snelweg vlakbij de hoofdstad Beirut nog een auto uitgeschakeld met alle inzittenden daarin. En zijn meerdere dorpen, hier vlakbij de stad waar we nu zijn, Tyr, ook bestookt. Dat is zeg maar het staakt het vuren à la Zuid-Libanon.
8: After all was as mentioned above, Aida Mushajja Hafiz, كتير كبير.
7: Ik zie vuur in de ogen van de jonge fotografen. Omdat ze zei dat ze nu nog meer dan ooit tevoren overtuigd is dat ze journalist zal blijven voor de rest van haar leven. Om gewoon het verhaal te vertellen. Het verhaal wat soms niet verteld mag worden.
8: Yani my goal will start now. بعد كل اللي صار هلا بلش حلمي انا. كرمال هودي القصص انا حكفي.
0: De schaduwoorlog en de moord op journalisten. De hele aflevering van Frontlinie met Bram Vermeulen is vanavond te zien bij de VPRO om 9:15 op NPO 2 en op NPO Start. Zometeen krijgt u Jurgen van den Berg met Villa VDB over de gokindustrie die garen spint bij het WK voetbal, gaat het daar. Dat dus direct na 2:00. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Heel graag. Tot dan.

0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
1: In 1 tegen 1, Memphis Depay wacht. Memphis Depay schiet.
0: De hele dag door. Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
1: Nu brengt hij op, komt die bal. Gakpo, doelpunt!
2: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
1: En een goal, nee! Jawel, Zijne, dacht ik, wat is van een doelpunt?
0: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
1: Gomez, variant, en ja.
0: Zondagavond.
3: De eerste.
0: Nederland-Japan. NOS Langs de Lijn begint om 9 uur.
2: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
9: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
10: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
9: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: NPO Radio 1. 2 uur.
2: Jurgen van den Berg.
13: Goedemiddag allemaal. Heeft u al een WK-pool ingevuld? Dominique Broekhuizen laat het aan zich voorbij gaan. Hij verloor bijna een 500.000 euro door in te zetten op sportwedstrijden. En hij is zometeen te gast in Villa VDB met zijn verhaal. Samen met hoogleraar sociale psychologie Arie Dijkstra, die daar onderzoek naar heeft gedaan. Nu eerst het NOS Journaal. Ik gok met Casper Meijer.
14: Dat klopt helemaal. De Britse minister van Defensie John Healey is zojuist opgestapt. Correspondent Fleur Lansbach vanuit Londen. Fleur, waarom stapt Healey op?
15: Omdat hij vindt dat hij niet genoeg geld krijgt voor zijn portefeuille, voor defensie. Het is echt een opvallend harde ontslagbrief aan premier Starmer. Waarin John Healey zegt, je weet wat er nodig is voor het leger in deze gevaarlijke tijd. Je kent de dreigingen, maar dit is niet voldoende. Het geld wat hij krijgt voor zijn departement. En hij zegt, zonder de extra investeringen die ik nodig heb, neem ik risico eigenlijk voor het militair personeel. En ook wordt het land daarmee minder veilig. En dus zegt hij, met dit budget kan ik niet verder.
14: Hij wil die verantwoordelijkheid niet dragen. Hij is dus niet eens met de afspraken over het defensiebudget. Hoeveel krijgt hij en hoeveel had hij gewild?
15: Nou, er is een adviesrapport geweest wat er nodig is. Hij krijgt dus inderdaad nu minder. Hij wilde in 2030 naar 3% van het BBP, dus van het nationaal inkomen. Mm-hmm. Maar de premier, Keir Starmer, die zegt, ik moet natuurlijk alles afwegen. Ik wil naar 2,6%. En dat klinkt als een klein verschil, maar dat gaat natuurlijk om echt miljarden ponden. En dit speelt natuurlijk niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, hè, dat opkrikken van het budget, want alle NAVO-landen moeten omhoog. En die worstelen met de vraag hoe ze die defensieuitgaven, hoe ze dat hoger kunnen krijgen. En hier verschillen deze twee mannen, dus Healy en de premier, echt fundamenteel van mening. En daarom stapt hij op.
14: Ja, een verschil van inzicht. Dus kon je zien aankomen dat hij ook zou opstappen?
15: Nee, het is echt een verrassing. Het is een hele trouwe minister altijd geweest. Hij zit ook al heel lang in de Labour-partij. Hij bleef altijd achter de premier staan. En hij publiceert nu echt een felle brief. Dus het wijst wel echt op diepe frustratie. Dus dit hadden veel mensen echt niet zien aankomen.
14: Het is wel weer de zoveelste klap voor premier Starmer en zijn regering,
15: ja. Ja, klopt. Dus er wordt echt aan alle kanten wordt de premier aangevallen eigenlijk. En nu verliest hij dus ook nog eens weer een van zijn belangrijkste ministers. En juist op het gebied van defensie en buitenlandse politiek, daarop stond Starmer juist nog best wel goed. Hè. Daarop kreeg hij veel waardering. Mm-hmm. Maar nu verliest hij dus weer een hele belangrijke minister hierop.
14: Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. Bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er precies is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekend. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de provinciale weg is in beide richtingen dicht. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Het Noord-Hollandse PVV-statenlid Ronald van Tichelen is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur... omdat hij vorig jaar is ingereden op een demonstrant. De vrouw raakte bij de aanrijding gewond, maar van Tichelen reed door. Hij mag daarom ook een half jaar niet autorijden en moet de vrouw een schadevergoeding betalen van ruim 2000 euro. De NS voert volgend jaar lijnnummers in voor alle treinverbindingen. Reizigers kunnen hun trein daardoor voortaan niet alleen herkennen aan de bestemming en de vertrek- en aankomsttijden, maar dus ook aan een vast nummer. Contact nu met Arno Leblanc van NS. Meneer Leblanc, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
14: Waarom doen jullie dit?
3: Nou, omdat het de reisinformatie waar reizigers iedere dag naar kijken als ze met de trein gaan, makkelijker maakt. Nu hebben wij het voornamelijk nog over bestemmingen en herkomst. Plaatsen in de reisinformatie. En dat blijft ook allemaal. Dus, maar er komt iets bij. Iedere treinlijn krijgt een nummer, zodat je toch ook nog makkelijker de reisinformatie kunt lezen.
14: Eigenlijk zoals we dat ook kennen van de tram, de metro, de bus.
3: Precies, ja. In plaats van dat je nu hebt over de Intercity naar Den Haag, kun je nu dan lijn 6 pakken naar Den Haag.
14: Ja, hoe komt dat er dan uit te zien? Wordt het gewoon lijn 1, 2, 3 tot en met, hoeveel lijnen zijn er?
3: Ja, nou, dat verschilt nog een beetje. We gaan het inbrengen in de nieuwe dienstregeling. Die gaat half december in. En al onze plannen liggen nu bij de spoorbeheerder ter beoordeling. Dus hoeveel lijnen exact? Maar het zullen er ongeveer zo in de spits, hè, op het drukste moment door de week, zullen het zo'n ruim 50 lijnen zijn. Ja, en hoe gaat het eruit zien? Dat is nog even de vraag. Want we zijn juist nu bezig met een proef. Gaan we volgende week doen op Amersfoort Centraal. En een aantal respondenten gaat dan echt met de borden en ze krijgen een speciale versie van de app en gaan ze echt kijken van zo werken de lijnnummers en op basis van die feedback passen we het nog aan. Maar in grote lijnen, wat je nu alleen op het bord ziet, is bijvoorbeeld dat er een trein naar Amersfoort gaat vanaf spoor 3, zeg maar wat. Mm-hmm. En daar komt dan nu ook een lijnnummer bij te staan op de borden op het station.
14: Om het overzichtelijk te maken. Dankjewel voor de uitleg. Precies. Arno Leblanc van de NS. Na de zomer mogen alle HAVO's in Nederland waarschijnlijk praktijkgerichte programma's aanbieden. De afgelopen 3 jaar is dat uitgeprobeerd op een groot aantal HAVO-scholen. Bij dit programma krijgen leerlingen praktijklessen die hen voorbereiden op het examenjaar, waarin ze 1 dag per week buiten de deur stage lopen. Ze kunnen dan hun theoretische kennis in de praktijk toepassen. En de hoop is dat de HAVO zo beter aansluit op het HBO en de arbeidsmarkt. Dan nog het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. Tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt. Valt ook af en toe regen bij maximaal 18 graden.
4: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
16: Een heel boek? En de kinderen dan?
4: Die zijn veel te druk met spelen.
16: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
4: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
16: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
4: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
16: Proost.
4: Op sunweb.nl.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
17: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: NPO Radio 1. Max.
19: Jurgen van den Berg.
20: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag van de dag van iets of iemand. Vandaag is het internationale barometerdag, lees ik tenminste in de eeuwige almanak. In 1644 gaf uitvinder Torricelli de eerste beschrijving van een barometer. En toen hem werd gevraagd hoe het verder met hem ging, zei hij... Druk. Kijk hier even op de gastenlijst. De naam van Dominique Broekhuizen staat erop. Die verloor bijna €500.000 door in te zetten op sportwedstrijden. Dus aan WK-poeltjes doet hij niet mee. Arie Dijkstra is hoogleraar sociale psychologie. Hij legt uit waarom we blijven gokken en wedden. En we mopperen wel eens op de televisie, op de tv dus... maar volgens hoogleraar geschiedenis van de Nederlandse tv en radio Joke Hermers... is de tv juist een verbinder. En de aftrap vanmiddag is weer voor een van onze huisvrienden. Bij de intercom beneden, bij de voordeur staat Sophie van der Waard... ook bekend als Juf Sophie online. Juf Sophie, je was al druk bezig zo te horen.
21: Ja, nee, sorry. Er zijn allemaal mensen die geslaagd zijn... dus er moeten cadeaus gekocht worden, et cetera, et cetera.
20: Hangt jullie de vlag uit of niet?
21: Nee, nog niet, maar wel bij jouw vrienden, vriendinnen en nichtjes. Rosa, gefeliciteerd. Nou, dus het is allemaal feest.
20: Spannende dag vandaag. En je wilt het hebben over de avondvierdaagse... en dan met name de snoep bij de avondvierdaagse.
21: Ja, snoep bij de avondvierdaagse. Nou, er werd inmiddels op de media al over gesproken... dat er zo ongelooflijk veel gesnoept werd tijdens de avondvierdaagse... en dat daar dan ook alweer een tegenbeweging in komt... van meer fruit en groente tijdens de vierdaagse... Nou, ik heb een kleine rondvraag gedaan, maar er was echt helemaal niemand die vanwege de komkommertjes de vierdaagse liep. Dus die kinderen die moeten alleen maar omgekocht worden met dat snoep om die paar kilometertjes te kunnen lopen. Je hebt dan de traditionele citroen in de zakdoek. Ken jij dat nog, Jurgen?
20: Ja, daar likken ze dan aan, geloof ik, hè?
21: Ja, precies. Ja. Dus dat suiker op die citroen.
20: Vies gezicht. Bah.
21: Ja, precies. Nou, dat is dan een dingetje. Voor de rest geldt gewoon zoveel mogelijk snoep meenemen... tot je helemaal kotsmisselijk bent. En die winkels spelen daar natuurlijk ook allemaal helemaal op in. En dan krijg je nog zo'n medaille van spekkies en van chocola... en weet ik veel wat allemaal, al die rotzooi wordt ook verkocht. Dus ja, dit is natuurlijk wel een beetje te gek voor woorden. Die kinderen moeten 3 kilometer lopen, weet ik veel. Ze lopen 40 minuten en dan ondertussen stoppen ze zich helemaal vol... en daarna krijgen ze als beloning nog een keer weer snoep. Dus het is natuurlijk wel een beetje idioot. Allemaal.
20: Ja, het anti-snoepfront is gevormd. Dat is ook trouwens bij tractaties op school toch al veel langer zo... dat eigenlijk niet meer op prijs wordt gesteld.
21: Ja, alleen bij tractaties op school heb ik het idee... omdat het natuurlijk ook niet elke dag is... dat het daar meer ook vanuit het idee is van kansengelijkheid... dat het steeds meer afgeschaft wordt. Dus wordt het überhaupt spreken ze dan af dat ze geen tractaties meer geven. Dan mag een kind bijvoorbeeld... die krijgt dan een beloning in de vorm van 10 minuutjes met de hele klas een spelletje doen... of extra lang buiten spelen, of we gaan een filmpje kijken. Dat is dan een soort van de klassentractatie. Om kinderen niet in verlegenheid te brengen. En dan moet ik wel eerlijk zeggen... ik heb wel in wat welvarende delen van Nederland gewerkt... en daar had je af en toe wel hele extreme tractaties.
20: Vertel.
21: Ik heb 1 keer een mooie anekdote. Er was een dame en die zei... Die tractatie was zoveel werk. De au pair is tot 4 uur vannacht bezig geweest. En ik heb ook wel eens gehad dat er echt zo'n heel paardje met wol gemaakt. En dat ik echt dacht, wow, die moeder heeft er werk van gemaakt. En er stond er zo'n stickertje onderop. De tractatiecompagnie voor al uw handgemaakte tractaties, weet je wel. Dat ik ook denk, nou ja, koop dan een zakje chips als je het toch niet zelf gaat maken. Ja. Dus, maar ik heb ook wel een keer gehad, iemand die ging cupcakes maken. En dan kreeg ik een cupcake en die was helemaal gepersonaliseerd. Dus dan had ik een cupcake met een piepklein billetje en bruine haartjes. En dan had ik dus een juffencupcake. En elk kind had dus zijn eigen cupcake. Zo. Was die moeder ook heel lang mee bezig geweest.
20: Maar dat bedoel je ook met die ongelijkheid. Want er zijn ook mensen die gewoon minder geld hebben. En dan die kunnen het allemaal niet betalen.
21: Helemaal niet tegenop. En dan is het ook lullig. Of je kan helemaal niks meegeven. Of je hebt dan iets heel kleins. En dan voel je ook opgelaten. Dus ik vind dat allemaal niet zo erg dat dat afgeschaft wordt. Kijk, ik vond het vroeger leuk voor de kinderen. Maar goed, het was ook altijd een hoop gesodemieter. Dus,
20: als we bij elkaar vegen. Hè, wat is dan het beste qua tractatiebeleid? Dus voor de avondvierdaagse en gewoon op scholen?
21: Nou ja, ik denk gewoon, kijk, voor die scholen dat op een gegeven moment afgeschaft wordt. Ik denk dat we daar allemaal, dat dat allemaal prima is. Uiteindelijk weet niemand meer dat dat ooit wel de gebruik was. Dus daar komen we wel overheen. En met die avondverdaagse, dan denk ik toch ook, kijk even naar die ouders zelf, jongens. Ze hebben een beetje gezond verstand. Want je kan toch ook zeggen, jongens, jullie zijn met een groepje. Je krijgt een rolletje Mentos mee. En dat is het wel zo'n beetje. Ik bedoel, ja, waarom moet iedereen een halve kilo snoep onder zijn oksel, omdat hij 2 kilometer gaat wandelen? Dus doe een beetje normaal met z'n allen, zou mijn oproep zijn.
20: Dankjewel daarvoor. Huisvriendin van Villa VDB en onderwijsexpert Sophie van der Waard was dat.

0: Les Humphrey Singers, Mexico.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: Heel veel mensen zijn nog bezig met het invullen van hun WK-pool. En we weten allemaal, degene met het minste voetbalverstand die wint meestal. Verder is zo'n WK-pool, ja, onschuldig, toch? Ja, of niet? Dominique Broekhuizen doet er in ieder geval niet aan mee. In 15 jaar tijd verloor hij bijna €500.000 aan het gokken op sportwedstrijden. En dan raakte zelfs verslaafd. Dominique, hartelijk welkom in de villa.
3: Hi.
0: En ook Arie Dijkstra praat mee. Is hoogleraar sociale psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Meneer Dijkstra, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Ik begin bij Dominique, want jouw verslaving is begonnen met het inzetten op voetbalwedstrijden.
3: Ja, dat klopt. Dat was 15 jaar geleden. Mijn relatie ging over. Ik keek eigenlijk naar mijn leven. Ik dacht, waar sta ik nu eigenlijk in het leven? Ik begon te gokken onschuldig. €10 op voetbalwedstrijden. En dat mondde uiteindelijk in een verslaving.
0: Want jij was zelf ook voetballer, geloof ik, hè?
3: Ja, klopt. Dus ja.
0: Had dat nog mee te maken? Dat je dacht, nou, ik weet genoeg van het spelletje. Ik kan via dat voetbal dan misschien wat geld in de zak proberen te krijgen.
3: Ja, die illusie heb ik me wel toen tegen mezelf verteld. Ik voetbal, ik ken het spelletje. Ik weet hoe het gaat. En dan daarvan denk je dat je uitslagen kan voorspellen.
0: En helemaal in het begin, je won wel eens wat, neem ik aan ook?
3: Ja, juist omdat ik in het begin gewoon won veel. Dus dan voel je dat die euforie, de blijdschap, een gevoel van controle. Dan ga je op een gegeven moment steeds meer inzetten, wat meer risico nemen. Dan verlies je en uiteindelijk ga je achter je geld aan. En dan raak je op een gegeven moment in een vicieuze cirkel terecht.
0: Maar ik las ook, want van het voetbal werd het uiteindelijk veel meer. Tafeltennis, badminton. Ik weet niet hoeveel je daarvan weet. Maar
3: ja, daar weet je helemaal niks van. Ja, op een gegeven moment, het voetbal was 90 minuten lang. En ik dacht, de spanning ging eraf. Dus ik ging gewoon puur kijken naar wat kan. Ik deed tennis, badminton, tafeltennis zo snel mogelijk. Die trill krijgen eigenlijk. Mm. Dus naar de uitslag toe.
0: Want dat is ook de kick dus van, los even van dat je er wat geld mee kan verdienen, ook de spanning van hoe zou het aflopen. En
3: ja, op een gegeven moment, in het begin is het puur, je gaat voor het geld, op een gegeven moment is het gewoon de spanning. Ik had niet eens meer idee hoeveel ik aan het winnen was of verliezen was. Ik betaalde mezelf ook niet uit. Ik zette gewoon een soort van op mijn account. Oké, als er meer dan 50.000 opkomt, alles daarboven wordt automatisch afgestort naar mijn rekening. Dus ik had niet eens meer door wat ik aan het inzetten was.
0: Ja. Arie Dijkstra, hoogleraar psychologie, gespecialiseerd ook in verslavingen. Hoe onschuldig is dan zo'n WK-poeltje waar heel veel mensen nu aan meedoen?
4: Nou, voor de meeste mensen is het bijzonder onschuldig. Heel veel mensen doen het eenmalig en die hebben daar enorm veel plezier mee. Want het is vooral een heel erg een sociaal event. En dat gaat heel diep. Hè. Dus is echt, kijk, dit gok in het algemeen, online gambling, maar ook gok in het algemeen, is gewoon een van die vele leuke dingen. Net als je kunt shoppen en je kunt naar een echte voetbalwedstrijd, naar het bioscoop, is gokken is een van die dingen. En hoe leuker het is in het algemeen, hoe meer mensen toch uiteindelijk kunnen verzanden daarin. En dus ook hier, op zich is het voor de meeste mensen gewoon leuk, maar ook hier kan het toch, en dat weten we uit onderzoek, kan het toch een opstap zijn voor verder gaan gokken. Het is vooral bij jongeren die dit denken, nou, nu doe ik mee, want mijn vrienden doen het ook. Het is niet omdat ze het zelf zo graag willen, maar leuk met z'n allen. En als die dan een positieve ervaring hebben, en dan gaan ze in december, komen ze ergens anders iets tegen, dan denken ze misschien toch wel eerder, nou, laat ik maar eens eerder doen, ik weet nu hoe het moet.
0: Ja, grappig, want een vandaag, het opiniepanel heeft onderzoek daarna gedaan. Nou, een vijfde van de 17.000 panelleden die zeggen van ja, we doen mee aan zo'n poeltje. En de grootste groep is inderdaad jongeren onder de 35.
4: Ja, zeker. Ja, op een of andere manier. Kijk, dat heeft meestal te maken met jongeren die zitten in een bepaalde levensfase. 35 is dan wat ouder, maar daarvoor is vooral het sociale identiteit. Waar hoor ik bij? Hoe ben ik? Hoe ga ik om met mijn vrienden? Dus vooral die sociale dimensie, die zal voor jongeren heel extra belangrijk zijn. Daarnaast zie je dat jongeren, maar dan heb je het wel over rond de 20 adolescenten, dat die over het algemeen hun zelfregulatie, dus laten we zeggen hun impulscontrole, dat ze die iets minder goed op orde hebben. Dus die zullen eerder hun controle verliezen. Ja. He, dus dat is, en daarnaast, dat is, het is ook een cultuur, wordt het. En dat is heel erg belangrijk. En dat wordt sociaal gedragen iets wat leuk is. En als je dan jongeren bent, en het is die cultuur, en die is nu aan het uitbreiden. En de reclames die zijn ook echt al gericht op jonge mensen, als je die ziet. Ja, dan ontstaat het dus een groep. En dat heeft dan een zichzelf aanzwengelend effect.
0: Dominique, hoe oud was jij toen je ermee begon?
3: Nou, ik ben eigenlijk mee opgegroeid. Mijn vader en mijn opa ging ik mee naar Duindicht. Dat was
0: paardenrennen.
3: Paardenrennen, ja. dus dat zat er al heel vroeg in.
0: Oh, die buitenzorg.
3: Ja, absoluut. Ja, die ken ik ook. Maar bij mij kwam het einde van mijn tienerjaren. Ja. Ik daar voor het eerst mee in aanraking. En dat was meer op de voetbalvelden al. Dat je de illegale toto, de voetballijstjes, zoals ze dat vroeger noemden. En daar kon je toen al inzetten.
0: Ja.
4: En ja, dus het zijn dus die kleine gewone dingen, ja, die voor sommige mensen echt het begin zijn, ja, van ja, heel veel lijden.
0: Want Dominique, ja, hoe kijk jij naar die WK-pools? Hè? Want bij ons ook gaat het ook rond. Hè? Iedereen doet wel mee. En ja, je doet even 1 of 2 of weet ik veel, 5 euro. Veel meer is het vaak niet. Nee. Maar zeg jij eigenlijk van dat is toch kan gevaarlijk zijn?
3: Ja. Het kan gevaarlijk zijn, maar dat spreek ik puur voor mezelf. Voor mij is het gewoon echt een no-go. Het kan voor mij weer gewoon de opstap zijn naar gokken. En ja, gokken kan voor mij zo destructief zijn dat ik, ja, wat ik ook al eerder aangaf in het krantartikel, dat het niet meer kan zijn. Zo diep zit het bij mij.
0: Ja.
3: Maar voor anderen, ja, kan het wel onschuldig zijn.
0: Ja, want je hebt diepe dalen gekend.
3: Ja, nee, hele diepe dalen. Ja, op een gegeven moment zit je zo diep in de schaamte. Meerdere keren de hulp gezocht. Totdat ik, ja, op een moment kwam tot ik dacht van ja, ik kon daar gewoon niet meer mee leven. En dat je dan, ja, de keuze maakt om dan maar het niet te durven zien en dan maar liever dan een einde willen maken aan je leven. Ja, ja. Daar, dat punt ben ik uiteindelijk gekomen.
0: Ja. Los even nog van het hele fysieke verhaal van geld verliezen. Want dat is ook nog flink wat je bent kwijtgeraakt door de jaren heen.
3: Nee, absoluut. En dat was toen ik eigenlijk in herstel kwam, was dat voor mij, kon ik dat heel moeilijk verkroppen. Of in ieder geval accepteren. Hoe heb ik het zo ver kunnen laten komen?
0: Die schaamte ook die je net zei. Hoor.
3: Ja, die schaamte was gewoon zo diep van, hoe ga ik dat nu weer vertellen? Hoe kan ik bij mijn moeder, bij mijn vriendin uitleggen van, ja, ja, het is zo niet meer. Tot je zeg maar, ja, die durft er gewoon niet over te praten. Toch bang voor het oordeel. Ja. Van anderen.
0: Ja.
3: Daarom ben ik ook wel heel blij dat het nu wat meer over gesproken wordt.
0: Ja. Meneer Dijkstra, die websites, hè, u zei er net al even iets over, die doen natuurlijk ook allerlei trucjes, halen ze uit om mensen zo lang mogelijk vast te houden.
4: Ja, absoluut. Het wordt zo leuk mogelijk, makkelijk mogelijk gemaakt, zo gewoon mogelijk. De kansen op te winnen. Ik zie ook als reclames op televisie rondkomen van 173 miljoen. Oh, als je toch echt gaat voorstellen. En dat is dus wat soms gebeurt. Hè. Sommige mensen die denken authentiek dat ze zo rijk zomaar kunnen worden. Hè. Dus die gebruiken dat. En dat relateert aan die motieven. Een sociaal motief. Hè. Je doet het met z'n allen. Het is leuk met z'n allen. Kijk jij eens hoe apart jij bent in je groene mantel met dat kroontje op, ik noem maar wat. He, dus dat is allemaal een sociale dimensie is dat. En dan nog eens die kansen maken. Ja hoor, die wordt alles wordt bij elkaar gemanipuleerd, alles wordt uit de kast gehaald om mensen binnen te krijgen. En als je dan iemand hebt met een, op een gegeven moment, want dat schetst Dominique ook op een gegeven moment kom je in een tunnelvisie. Ja. Dan zie je het niet helder meer. En dat kan zo erg zijn dat je inderdaad dat je later erop terugkijkt en dan denkt, waar was ik mee bezig?
0: Ja, want jij zei net ook van, je had soms helemaal niet door van of er veel of weinig bij kwam. Je was eigenlijk vooral bezig met dat gokken.
3: Ja.
0: Je hebt net ook aangegeven hoe diepe dalen je had. Maar je bent er op een gegeven moment uitgekomen. Dus waar viel het kwartje? Kan je dat eens terughalen nog?
3: Nou, het kwartje, ja. Ik zeg het, op het moment was er gekomen van, ik was aan het gokken. En ik was eigenlijk aan het gokken om maar te verliezen. Dat komt ook wel eens terug, om naar dat dieptepunt te gaan. Dan denk ik, ja, terugwinnen gaat niet meer lukken. Dus ja. Ik was aan het verliezen eigenlijk om naar het dieptepunt te gaan.
0: Zelfdestructie eigenlijk.
3: Zelfdestructie, ja, ja, ja. Echt. En op dat punt te komen van, wat ga ik doen? En op dat punt kwam ik. Nou ja, toen heb ik afscheid van mijn kinderen genomen. Toen heb ik de poging gedaan en dat mislukte. En toen dacht ik van, oké, dit is een soort teken van, oké, nu wordt me nog een kans gegeven. En toen heb ik direct weer hulp gezocht. En toen kwam, is er bij mij gewoon iets veranderd. Een stukje, doen we wel de overgave. Ik kan het niet meer alleen. Dan ga je hulp vragen en hulp accepteren. En van dat moment heb ik me gewoon overgedragen aan de hulpverleners.
0: Ja, je hoort dat natuurlijk vaker, hè, van... Maar dat je het ineens zelf inziet dat het anders moet, dan gaat het ook lukken misschien om uiteindelijk eruit te komen.
3: Ja.
0: Maar je had daar wel een heel heftig dieptepunt voor nodig.
3: Ja, dat dieptepunt was heel heftig. En je ziet dat ook gewoon terug. Ik zit dan in het fellowship van Gamblers Anonymous.
0: Ja, maar jij helpt nu andere mensen ook.
3: Ja,
0: hè? Kun je daar eens wat over vertellen?
3: Nou ja, ik werk nu als persoonlijke begeleider bij New Life Methods. En daar begeleid ik en ondersteun ik volwassen mannen die vanuit een behandeling komen, die de keuze nog niet maken om naar huis te keren, omdat het gewoon te gevaarlijk nog is. En dan zitten ze bij mij in beschermd wonen traject. En daar begeleid ik ze een jaar lang. En dan gaan we gewoon kijken op ieder leefgebied om daar weer stappen te maken.
0: Ja.
3: Want ik zeg altijd, je haalt je verslaving weg, maar dan kijk je naar je leven en dan zie je van, hey, mijn leven is eigenlijk één grote puinhoop.
0: Ja, het is meer dan alleen dat gokken dus op dat moment.
3: Ja, eigenlijk is alles... We hebben het over het financiële, maar... Kijk naar je huiselijke relaties, je sociale netwerk... je geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid... je zelfzorg, eigenlijk alles. Alles is eigenlijk één grote puinhoop. Ja.
0: En ze kunnen jou niet voor de gek houden, die gasten natuurlijk. Want je kent alle trucjes.
3: Ja, het is een stukje manipuleren, ja... Dat proberen ze. Ik heb ze snel geruild door. En ik benoem gewoon wat ik zie op hun gedrag. En ik probeer ze gewoon in hun kracht te zetten. En niet zozeer te kijken wat ze niet kunnen, maar juist wat ze wel kunnen.
0: Mooi man, dat je het op deze manier helemaal hebt omgedraaid.
3: Ja, het is. Ik heb op het punt gezeten, echt de diepste wanhoop. En ik ben eruit gekomen. En toen heb ik tegen mezelf zei, oké, wat ga ik doen? Ga ik hier iets mee doen? En toen ben ik gewoon, ga ik door met wat ik mee bezig ben? Of ga ik me omscholen? En dat heb ik gedaan. En nu probeer ik een voorbeeld te zijn. Een stukje hoop te geven aan mensen die verslaafd zijn en hulp zoeken.
0: Ja.
3: Hoe het ook kan.
0: Dank dat je verhaal hebt willen vertellen hier. Mensen die het moeilijk vinden om daarvan af te komen, er zijn ook hulplijnen. Openovergokken.nl, zeg ik maar even. Dus openovergokken.nl, daar kunt u terecht, anoniem ook. Hartelijk dank voor het gesprek. Arie Dijkstra is hoogleraar sociale psychologie. En u hoorde Dominique Broekhuizen met zijn verhaal. Nerina Palo, dat is een Britse zangeres. Die komt van het kanaaleiland Jersey. Haar moeder komt uit India. Haar vader is Frans, vandaar dus ook die achternaam Palo. En deze Nerina Palo wordt wel vergeleken met Sheryl Crow, Tori Amos en Joni Mitchell. Oordeel zelf zou ik zeggen, dit is haar nieuwe liedje Come Bring the Sun.

0: tegen te gaan. De ECB verhoogt daarom de rente. Contact met Ruben Eg van de economieredactie. Ruben, met hoeveel gaat de rente omhoog?
1: Die gaat omhoog van 2 naar 2,25 procent. Vanaf volgende week woensdag is dat. Het is de eerste renteverhoging in 3 jaar tijd. Want sinds september 2023 ging de rente alleen maar omlaag. Dat werd allemaal bedoeld om de economie te stimuleren. Maar nu stijgen de prijzen door die hoge olieprijzen, door de oorlog rond de Persische Golf. En daarom moet nu de economie worden afgeremd. En dat doe je met hogere rente.
0: Ja, de prijzen aan de pomp die stijgen al wel een tijdje. Waarom komt de ECB nu in actie met deze renteverhoging?
1: Nou, het is natuurlijk ook een beetje een lastige oorlog, die rond de Persische Golf. Niemand die weet hoe lang dat duurt. Niemand die weet hoe lang die olieprijzen hoog blijven. En de vraag is ook, hoe lang duurt het voor die hoge olieprijzen ook in andere sectoren te zien zijn? Bijvoorbeeld de prijzen in de supermarkt. Verschil met bijvoorbeeld de Oekraïne-oorlog is dat we nu veel minder olie en gas gebruiken. De ECB die concludeert vandaag dat naar verwachting die hogere prijzen in zekere mate zullen gaan doorwerken in de voedsel-, goederen- en diensteninflatie. Ze verwachten dat de economische groei er nog wel is dit jaar, 0,8%. Maar dat is wel wat minder dan gedacht. Het doel van de centrale bank is om de prijsstijgingen, de inflatie, structureel rond de 2% te houden. Ja, dat is 3,2% in mei in de eurozone. In Nederland gaan we naar 3,5%. Ja, dat is niet wat we willen, dus daarom moeten worden ingegrepen. Dat doen we op tijd, zegt de ECB. En van alle grote handelsblokken is wel de ECB de allereerste die dan ook de rente daadwerkelijk verhoogt.
0: En Ruben, wat gaan jij en ik merken van deze renteverhoging?
1: Nou, dat geld lenen duurder wordt, dat je dus wat minder kunt uitgeven in dat geval. Sparen, dat kan dan wel weer wat meer opleveren, maar een hypotheek wordt wat duurder. Het idee is dus dat de vraag bij bedrijven en consumenten gaat afnemen en dat daarmee de prijzen minder hard zullen gaan stijgen. Nou ja, dan blijft de vraag, is dit allemaal voldoende, die 2,25%? Of gaat de ECB over een maand nog een keer de rente verhogen? Nou zegt de ECB, de vooruitzichten die blijven onzeker. Vannacht was er weer gedonder rondom de Persische Golf. Was die straat van Hormuz weer een tijd dicht of weer open? We houden het allemaal nauwlettend in de gaten, zegt de ECB. En wij houden de ECB nauwlettend in de gaten.
0: Dankjewel, Ruben Eg van onze economieredactie.
2: En dan maar niet de weg op, denk ik, hè, voorlopig. Erik Evengroen, scheelt ook files.
3: Dat scheelt zo en zo. Maar voorlopig wordt daar niet aan gehouden. Want er staan nu al zo'n 60 kilometer aan files. Her en daar een aantal korte en een drietal opvallende. De A9 om te beginnen, die maar richting Alkmaar. Bij Amstelveen Stadshart is een ongeluk gebeurd. Die is de rechterrijst ook dicht en dat kost je 10 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht. De nasleep van een ongeluk de hoogte van Zevenhuizen. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Er staat daar 6 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging. En tenslotte de A58 Eindhoven richting Tilburg. Daar staat een auto met pech bij Moergestel. En dat kost je 10 minuten extra.
4: Tot 4 uur. Villa VDB.
2: Met de vraag van vandaag. Over 6,5 uur begint het WK voetbal. In Mexico-stad trapt het gastland Mexico af tegen Zuid-Afrika. Het is een van de 104 wedstrijden op het grootste WK ooit. En voor ons aanleiding voor deze vraag van vandaag. Wat is uw mooiste WK-herinnering? Arie Haan, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
2: 2 keer WK-finale gespeeld in 74 en 78. Laten we even luisteren naar een mooi moment. WK 1978, West-Duitsland.
6: Goeie bal, Robben. Op weg naar. Arjen Robben. Oh.
2: Nee, dit is niet de goeie, jongens. Dit is niet de goeie. Dit is niet de goeie. Moet even die andere hebben, die daarna. Weet je dit nog, Arie?
5: Nou, ik teken je helemaal uit hoe die gelopen is. Hoe de keeper stonden, hoe de spelers stonden. Nee, dat was een... Argentinië was voor mij natuurlijk fantastisch, de beleving. 2 goals maken op deze manier, toen ook tegen Italië.
2: Allebei afstandsschoot, hè?
5: Ja, waren mijn grootste, mooiste momenten eigenlijk. Gewoon, elk moment is eigenlijk mooi geweest. Maar dat zijn zo persoonlijke momenten. En die zijn natuurlijk, ja, die blijven nog langer hangen.
2: Ja, en ik zei al 2 keer finale, want je was er in 74 ook bij. Denk je daar dan meer aan, zoals zo'n WK weer op punt van beginnen staat, zoals nu?
5: Ja, altijd. Ik bedoel, maar dan komt er ook weer belangstelling. Jullie bellen mij dus ook komen. Weet je wel, dan is altijd weer belangstelling voor nog wat er gebeurd is in het verleden. Want het is natuurlijk al een poos geleden. Hè? Veel mensen, jonge mensen, die staan daar niet bij stil. Die weten dat ook niet. Want dat merk je gewoon ook rondom jezelf. Dat de oudere mensen hebben het er nog vaak over, maar jongere mensen zeggen dan, wat, wie, waar, waar gaat het over?
2: Ja, nou ja, gelukkig hebben we hier bij de radio, onze luisteraars zijn over het algemeen ook wat ouder, dus die weten dat allemaal nog wel. Wat is voor jou een onvergetelijk WK-moment? Dat hoeft niet eens van jezelf te zijn.
5: Ach ja, er zijn natuurlijk heel veel, maar natuurlijk de belangrijkste en de mooiste was dit afstandsschot tegen Italië. Ja, eigenlijk onmogelijk. Ik bedoel, als een speler dat doet, toen als ik trainer was en een speler gaf van die afstand schieten, zei ik, ik haal je eruit. Ja. Ik zei, ben je gek geworden of zo. Maar ja, er stond niemand vrij. Dan denk je van, nou, we zien wel waar het eindigt. En dan maak je zo'n geweldige goal. Ja, daar hoort natuurlijk een beetje, verstandsverbijstering bij.
2: Ja. Maar, dat is een persoonlijk moment, maar zeg maar gewoon iets heel anders. Van het Nederlands elftal of weet ik veel, misschien wel een heel ander WK-moment door de jaren heen.
5: Zou ik zo niet kunnen zeggen. Zou ik zo niet op kunnen antwoorden.
2: En het WK staat op punt van beginnen. Wat zijn jouw verwachtingen? Bijvoorbeeld ook met betrekking tot Oranje.
5: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Hè? Ik bedoel, de voorbereidingen zijn al nooit goed verlopen. En dan zie je dus op een WK plotseling wel dat het klopt. Maar ik heb zo de indruk dat het nog niet helemaal zeker is hoe de opstelling eruit ziet. Ik bedoel, dat we nog niet zeker zijn van, nou, die gaan dus spelen. Dat was natuurlijk wel eens wel anders.
2: Ja.
5: En ik denk dat daar een beetje ligt dat we niet goed weten waar het naartoe gaat. Maar goed, eerste wedstrijd is niet gemakkelijk. Als je die doorkomt, denk ik, tegen Japan goed speelt en die wint, ik denk dat er dan wel iets moois kan groeien.
2: Dan houden we ons daar aan vast. Je visje is klaar, denk ik, Arie.
5: Ja, mijn linkerwaardootje. Ja,
2: veel plezier. En dank je dat je even aan de telefoon kwam. Arie Haan, oud international was dat. De kopgoal van Robin van Persie tegen Spanje bijvoorbeeld, 2014. De finales van 74 of 78. Hoe keek u ze? Ik weet nog, wij zaten al met de hele familie bij elkaar in 74. Met vrienden en alles. En het werd een grote deceptie natuurlijk toen we de finale uiteindelijk verloren. Bergkamp's doelpunt tegen Argentinië. Bergkamp. En dan nog zo vaak. Misschien wel iets van een heel ander land op het WK. Bijvoorbeeld de kopstoot van Zinedine Zidane tegen de Italiaan Materazzi. WK-finale 2006. Zijn zomaar even wat schoten voor de boeg op de vraag van vandaag. Wat is uw mooiste WK-herinnering? Laat het weten via het mailadres villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam of uw nummer er even bij. Of reageer via de NPO Luisteren.

0: Nerina Palo, zo heet deze zangeres. Het is 3:30.
1: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunt uit het NOS-journaal met Casper Meijer.
2: Bij het Zeeuwse Terholen zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Wat er precies is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekend. De provinciale weg waarop het ongeluk gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot na een fatbike-roof wordt niet vervolgd. Na onderzoek heeft het Openbaar Ministerie geconcludeerd dat de agent niets fout heeft gedaan. Volgens justitie was het schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan.

0: was dat, en Wonder Woman. Het gaat de laatste tijd veel over de polarisatie in de samenleving. De nuance is vaak ver te zoeken. Hè. Je wordt gedwongen ook om kant te kiezen, voor of tegen, links of rechts. En er zijn zelfs onderwerpen die worden gemeden op allerlei bijeenkomsten van vrienden en familie, omdat de meningen zo heftig botsen over het algemeen. En wie een gemiddelde talkshow aanzet op tv, die ziet de polarisatie de huiskamer binnenkomen. Toch kan tv ook een verbinder zijn. Dat betoogde Joke Hermes gisteren in haar oratie. Ze is bijzonder hoogleraar geschiedenis van de Nederlandse tv en radio aan de Universiteit van Amsterdam. Mevrouw Hermes, goedemiddag.
1: Ha, goedemiddag.
0: Dus we moeten met z'n allen eigenlijk weer meer tv gaan kijken, zegt u eigenlijk.
1: Nou, ik zeg vooral dat we er meer over moeten praten. Of dat het een manier kan zijn om makkelijker met elkaar in gesprek te zijn.
0: Ja, en als je dat tegen jongeren zegt, die zeggen de tv, wat is dat eigenlijk? Want die kijken helemaal niet meer lineair, hoor ik altijd.
1: Ik noem eigenlijk alles tv. Of je het nou ziet op een streamingsdienst, of je het uitgesteld kijkt op een andere manier op de publieke omroep of op YouTube. Maakt me eigenlijk niet zo uit.
0: Nee, oké. Als het maar beeld is, dan is het goed eigenlijk in deze.
1: Precies.
0: Ja. En waarom werkt dan, nou ja, dat beeld, dus ik zeg toch maar even dan voor het gemak de televisie, zo verbindend dan in de samenleving?
1: Ja, om van allerlei historische redenen eigenlijk. Dus die talkshows die je net noemde, als ik je mag zeggen, die hebben het ons natuurlijk ook een beetje geleerd. Je mag het best met elkaar oneens zijn. Dat is helemaal niet zo'n probleem, als je maar allemaal wel nog om die tafel wil zitten. Polarisatie is natuurlijk het probleem dat we helemaal niet meer met elkaar in gesprek willen. Dat we elkaar als vijanden zien. Nou, op televisie, van televisie weten we dat ook anders kan. Maar het is eigenlijk vooral, het is ook de slogan van de BBC, wist je dat? Nothing unites us, connects us like great television. Mm. Het biedt gewoon heel makkelijke gespreksonderwerpen. En dat doen we natuurlijk al zo lang.
0: Maar is dat op tv ook niet een soort van, een gemaakte werkelijkheid? Want die tv-talkshows, die zijn er toch ook uit dat er wat spektakel ontstaat. Dus die zetten een enorme ferme voorstander tegenover een ferme tegenstander. En dan heb je wel gehakketak natuurlijk.
1: Ik weet ook niet of het zo is dat we de talkshows nadoen. Ik denk dat we de onderwerpen oppakken. En eigenlijk denk ik dat we nog veel meer over televisie praten als we het ontzettend leuk of mooi vinden of er hele goede herinneringen aan hebben.
0: Ja, dat we het even weglaten bij de talkshows. We hebben het nu ook over voetbal, bijvoorbeeld de WK aanstaande. Ja. Nou ja, dat zijn van die momenten dat lijkt het alsof Nederland dat dan in ieder geval eens is of zo.
1: Nou, in ieder geval dat ze het erover eens zijn, dat ze het erover moeten hebben en dat ze het erover kunnen hebben.
0: Ja, ja. En nog even naar die talkshows, hè. Ik ben natuurlijk een man van de radio, maar ik zie ze ook wel eens voorbij komen. En ja, kijk, als je daar een wat genuanceerdere mening houdt, waar ik soms wel eens behoefte aan heb, dan schrappen ze je meestal, want dan zitten ze natuurlijk niet op te wachten.
1: Ik weet niet of ik je nu advies moet geven om een steviger standpunt van tijd tot tijd in te nemen of een ander medium op te zoeken.
0: Omdat ik genuanceerd ben, bedoelt u?
1: Ja, zeg
0: maar,
1: gerust.
0: Maar komen we daar niet in de wereld wat verder mee? Als we gewoon af en toe eens ook even nadenken, niet allemaal maar wat gaan schreeuwen aan welke kant van het spectrum dan ook?
1: Nou, ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Dit is ook niet mijn vak om televisie speciaal te verdedigen of specifieke programma's de maat te nemen. Ik kijk altijd liever andersom. Ik ben een publieksonderzoeker. Dus als ik met mensen in gesprek ga, dan vraag ik ze naar hun beleving van televisie en wat televisie voor ze betekent, wat ze er mooi aan vinden, waar ze heel goede herinneringen aan hebben, of slechte trouwens. En dan valt het me op dat je heel makkelijk met elkaar in gesprek komt over allerlei verschillen heen. Van leeftijd, van cultuur, van politiek inzicht, maakt echt dan niet zo heel erg veel uit.
0: En dan dit fragment bijvoorbeeld even. We laten even wat dingen horen. We gaan zometeen ook wat positieve dingen laten horen. Maar dit bijvoorbeeld even, de eerste.
2: Weet u wat ik zo vreselijk vind?
3: Ja,
2: dat vind u potentiële angsten bij het Nederlandse volk tegen vreemdelingen exploiteert.
3: Weet u wat u doet met dit debat?
2: Exploiteert om u die boekjes, die overigens voor geen gulden informatie bevatten, om dat te verkopen. Ja,
3: wat
2: is zo'n beschuldiging?
3: Met mijn boek.
2: U bent een buitengewoon minderwaardig mens. Weet u dat?
3: Ik probeer in mijn boek debat te verbreden, meneer Van Dam.
2: Debat te bevreden?
3: Te verbreden.
2: U probeert mensen
3: en de politiek
2: correcte
3: kerk van u te bestrijden.
2: U probeert mensen tegen elkaar
3: toon
2: op te hitsen.
3: Toon mij dat aan.
0: Ja, dat is een fragment uit het Lagerhuis, beroemd fragment. Pim Fortuyn, Marcel van Dam, die met elkaar clashen duidelijk. In ieder geval niet heel verbindend dit.
1: Nee, dat klopt hoor. Heel veel televisieinhoud is in zichzelf natuurlijk helemaal niet verbindend. En de Het is ook zo dat zeker televisie die dicht op de politiek zit, die doet ook naar wat daar gebeurt. En daar is het de laatste tijd natuurlijk ook niet op een prettiger manier aan toegegaan.
0: Nee. En toch zegt u van, ja, we moeten met z'n allen die twee bekijken en het erover hebben. Nou, 2 weken geleden opende de Schatkamer van Beeld en Geluid hier op het Mediapark. Gratis openbaar archief met allerlei programma's van de publieke omroep. Is een groot succes. Ruim 1 miljoen Nederlanders is er al ingedoken. Had u dat verwacht eigenlijk?
1: Nou ja, we hadden het met z'n allen natuurlijk heel erg gehoopt. En ook dat de techniek ons niet in de steek zou laten. Met heel veel bezoek kan dat natuurlijk ook ontzettend misgaan. Maar het is nog veel meer een succes dan verwacht.
0: Ja, een van de meest gestreamde fragmenten uit die Schatkamer van Beeld en Geluid is de jeugdserie Floris, 1969. Laten we even luisteren naar wat beelden.
4: Dat heb ik erin gesneden 10 jaar geleden. De dag dat ik wegging.
5: Ik ken jullie letters niet.
4: Ja. Hier staat Floris. F-L-O-R-I-S. Floris.
0: Ja, ik wil dan graag die tune er ook nog bij horen. Maar goed, dat laten we nu even achterwege. Want deze serie had zeker voor een bepaalde generatie een enorme impact.
1: Ja, hoor ik bij. Geweldig. Geweldig,
0: ja,
1: was het.
0: Ja. Ik ook, ja, zeker. Ja, Floris en Syndulla niet te vergeten. De mysterieuze Syndulla.
1: Het is ongelooflijk als je mensen kennelijk van onze leeftijd hierover vraagt. Dan kunnen ze hele afleveringen nog samenvatten. Dat is fantastisch.
0: En enorme kijkcijfers toen de tijd. Maar ja, er waren er maar 2 netten, denk ik, hè?
1: Jazeker, en zwart-wit, hè? Zwart-wit TV, ja. Geen kleur.
0: Een andere grote hit in die schatkamer is Creatief met Kurk van Arjan Edeveen en Tosca Niterik.
6: Peter, het thema voor vanavond, dat is magie.
7: Ja?
6: Een moeilijk thema, maar ik denk ook een heel herkenbaar thema. Op wat voor manier ga je daarmee aan de slag?
7: We gaan de magie in onszelf ontdekken. De toverkracht van je eigen fantasie.
6: En wat voor materiaal gaan we daarbij gebruiken?
7: Het basismateriaal waar we mee gaan werken vanavond, dat is kurk.
0: En altijd van je af snijden moet je.
1: Ja.
0: En zit het succes van zo'n fragment, zit dat vooral ook in de nostalgie?
1: Het was ook gewoon grappig, hè? Dus het is. Er zit een nostalgisch element in dat het ons toen raakt. En het was ook grensoverschrijdend, hè? De vriendelijke stemmen zonder beeld laat hier niet vermoeden dat hier, als ik me goed herinner, een mannelijk geslachtsdeel uit kurk werd gemagiet. Okay. Ja, dat is natuurlijk ook nog weer zoiets. Er gebeurde een boel op televisie wat daarvoor. Niet gebeurde en waarvan we nu misschien ook weer, waar we nu misschien ook weer bedenkingen, ja, over zouden hebben. Ja, dat is een hele mooie vorm van nostalgie.
0: Het was aan zekere zin ook een soort, ja, want er zaten natuurlijk wel die verborgen boodschappen en knipogen in, maar het was ook een beetje niks aan de hand TV. Je kon er naar kijken, je kon er om lachen en of misschien niet om lachen, maar veel meer dan dat was het ook eigenlijk niet. En dat heb je soms misschien nu wel eens.
1: Kijk, nu zijn we het oneens. Oh, dat is nou mooi, hè? Daar heb je gelijk. Daar heb je wat jou betreft een onschuldig voorbeeld. En dan zeg ik, nou, er was daar een heleboel aan de hand. Er was enorme kritiek. Ik noem maar iets op allerlei codes over gedrag. Het is een vorm van satire.
0: Ja, ja.
1: Creatief en keurig.
0: Ja, het was zeker een voorbeeld van mansplaining, hoe hij dan uitlegt hoe je kurk moet snijden. Laten we eindigen met een verbindend tv-programma waarvan u zei, ja, als je dan toch iets moet noemen, dan kom ik met dit.
8: Wat gaan we maken, bakkers? We gaan maken deze 4 zwaantjes.
9: Oh, hey.
8: Het zijn 4 zwaantjes, maar we hebben ze al een keer eerder gemaakt in de reguliere uitzending. Maar dat weet ik nog wel, geloof ik. Deze 4, jullie krijgen daar ongeveer, nou laten we zeggen, 60 minuten voor. Een uur. Een uur voor 4 zwaantjes. Bakkers klaar. Bakken maar.
0: Heel Holland Bakt van Max natuurlijk. Wat maakt nou juist deze vorm van tv zo verbindend?
1: Nou, ik zou wel zeggen, als sla je me dood. Maar ongetwijfeld is er iets met de onschuld, er is iets met ambachtelijkheid. Dat gaat natuurlijk ook terug naar een idee dat we dat een beetje kwijt zijn, maar dat er allerlei individuen zijn die ons dat toch nog weer een beetje terug kunnen brengen. Er was altijd een vriendelijke. Er was natuurlijk ook kritiek. Hè? Er konden ook negatieve oordelen worden geveld, maar het ging eigenlijk toch nooit heel hard aan toe. Maar ja, de grootste, het meest verbazend aan dat heel Holland Bakt is hoe ongelooflijk veel mensen daarnaar keken. Ja. En ook hoeveel mensen daar spontaan over praten.
0: De volgende ochtend, als het alles geweest.
1: Precies.
0: Ja. Ja, is waar. Hartelijk dank voor de uitleg. Joke Hermes, bijzonder hoogleraar geschiedenis van de Nederlandse radio en televisie. We hebben de vraag van vandaag opgehangen aan het WK voetbal. Dat begint vanavond echt de dag die je wist dat zou komen, zouden we bijna zeggen. De openingswedstrijd is er vanavond tussen Mexico en Zuid-Afrika. En dat bracht ons op de vraag van vandaag. Wat is uw mooiste WK-herinnering? Appje van Jan Willem. Mijn favoriete herinnering aan een WK is toen ik in 1974 studeerde en zat te blokken voor een psychologietentamen. Een van de vragen was: kunnen kippen leren voetballen? Antwoord nee, maar Arie Haan wel. Dat is mooi, die gaan we nog even doorsturen zo meteen. En Geert, die stuurde een audio-appje naar ons. Voor hem is de kopgoal van Robin van Persie tegen Spanje 2014 de allermooiste herinnering.
5: We waren op weg naar Oerol, de Schelling. En we zaten op een zeilschip naar de Schelling. Dus we gingen niet met de veerboot. De tij zat tegen, de wind zat tegen. Dus die trip die duurde veel te lang. En de wedstrijd was begonnen. En we keken met iedereen op een schermpje van denk ik 30 bij 30. En we zagen die goal van Persie. Ja, het was een gekke huis op de Waddenzee, kan ik je zeggen.
0: Ja, mooi verhaal dit van Geert dus. We horen graag uw mooiste WK-herinnering. En om een beetje in de sfeer te komen, hier zijn nog een paar mooie voorbeelden.
9: Goeie bal, Robben, op weg naar. Arjen Robben. Oh, 5-1. 5-1, zegt Hetvoort, 5-1.
10: Daar komt het schot van aan.
11: Het is Aron Winter.
12: En scoort hij met de hand. Dat is de vraag.
13: Komt die bal met een hartstoot en die gaat erin. Het is Van Bronckhorst. Dit is 105e Interland. Die de bal er gewoon in rost van 20 meter.
14: Koopmeiners, variant. En ja.
15: Dit is Bergkamp, deze bal aan.
0: Villa VDB, het omroepmax.nl voor de mailtjes of reageer via de NPO Luisterapp. Kan ook met een gesproken appje. Dan kunnen we ook laten horen in deze uitzending. Kortom, wat is uw mooiste WK-herinnering?
16: Villa VDB. NPO Radio 1.
17: Wioi mag dit jaar het nationale voorleeslunchverhaal schrijven. Dat mag ik zaterdag onthullen. En hij of zij is mijn verrassingsgast. Kees van Kooten kan als geen ander met onze taal spelen. Een bloemlezing uit zijn talloze verhalen, zegt een man in zo'n geval, is onze taalschat. En jarenlang beschreef Sander Donkers met een zachte blik de snel veranderende wereld in stukjes van 150 woorden. Zijn beste Volkskrant-columns zijn nu gebundeld in De Dikke Donkers. Sander komt.
16: NPO Radio 1.
17: Zaterdag vanaf 11 uur.
16: Wie luistert, weet meer.
18: Pas op hoor, deze is heet.
19: Oef, ja.
18: Wil er iemand nog wat drinken?
19: Ja, lekker.
18: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
19: En voor mij, man?
18: En een frisje voor jou.
19: Dank je.
18: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
20: Ster. Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
21: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
25: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
26: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
25: Beren goed, thanks bo!
26: Social Deal, deals die je niet mag missen.
25: En actie, olifant!
27: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
26: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
1: NPO Radio 1. 3 uur.
2: Jurgen van den Berg.
0: Nederland staat er vol mee, meestal in parken of natuurgebieden, gedenkbankjes. Journalist M.E. Kiene die ging op zoek naar de verhalen daarachter. En Lute Wilhelm die kan uit eigen ervaring vertellen wat zo'n bankje voor haar betekent. Ze zijn allebei straks te gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Casper Meijer.
3: Bij het Zeeuwse dorp Ter Hole is een aantal fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. De hulpdiensten in Zeeuws-Vlaanderen zijn massaal uitgerukt, maar wat er precies is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn is nog niet bekend. De gewonden zijn overgebracht naar verschillende ziekenhuizen in Rotterdam, Antwerpen en Gent. De provinciale weg N290 waarop het ongeluk gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie John Healey is opgestapt. Hij is niet tevreden met het geld dat hij krijgt voor Defensie. Healey wil dat 3% van het nationaal inkomen naar Defensie gaat, maar premier Starmer houdt het op 2,6%, vertelt correspondent Fleur Launsbach.
4: En dat klinkt als een klein verschil, maar dat gaat natuurlijk om echt miljarden ponden. En dit speelt natuurlijk niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, hè, dat opkrikken van het budget, want alle NAVO-landen moeten omhoog. En die worstelen met de vraag hoe ze die defensieuitgaven, hoe ze dat hoger kunnen krijgen. En hier verschillen deze twee mannen, dus Healey en de premier, echt fundamenteel van mening. En daarom stapt hij op.
3: Voor premier Starmer is dit de zoveelste tegenslag, terwijl hij op het gebied van defensie en buitenlandse politiek nog veel waardering kreeg.
4: Dus er wordt echt aan alle kanten wordt de premier aangevallen eigenlijk. En nu verliest hij dus ook nog eens weer een van zijn belangrijkste ministers. En juist op het gebied van defensie en buitenlandse politiek, daarop stond Starmer juist nog best wel goed. Hè. Daarop kreeg hij veel waardering. Maar nu verliest hij dus weer een hele belangrijke minister hierop.
3: De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot na een fatbike-roof wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat het schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen was omdat de verdachte een vuurwapen had. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strenge immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetangs het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om de Tapanuli orang-oetangs die pas recent zijn erkend als aparte soort. Er waren nog maar zo'n 800 van in het wild. Tennisser Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de tweede ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen met 7-6, 6-4 van de Chinees Zhang. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. Het is een spannende dag voor de 182.000 scholieren die dit jaar eindexamen hebben gedaan. Vandaag kregen de meeste van hen te horen of ze geslaagd zijn of niet. Op het eerste christelijk lyceum in Haarlem moest mentor Marcella Tatipata eerst 2 leerlingen teleurstellen, maar daarna kon ze de vrolijke telefoontjes gaan doen.
6: Hoi Sarah, je spreekt met Marcella van het ECL. Ik mag je feliciteren, je bent geslaagd.
7: Echt waar?
6: Ja.
7: Oh my god.
6: Had je niet verwacht?
7: Oh, ik was zo gespannen. Ik ben al 3 dagen misselijk.
6: Oh.
7: Oh my god, ik ben zo blij.
6: Ja, je hebt het gewoon hartstikke goed gedaan, want je bent geslaagd. Het is wel op het nippertje, hoor.
7: Ja, dat had ik ook wel verwacht.
6: Ja. Ben je alleen nu? Of heb je wel een beetje support?
7: Ja, ik was zo gestrest. En ik kon het gewoon niet meer aan. En mijn ouders die waren echt super lief. Maar ik trok het gewoon niet meer. Ik ben gewoon naar boven vertrokken. En ik dacht, ik ga gewoon muziek aanzetten. En meezingen heel hard. En mijn make-up doen ondertussen. Want ik kon het gewoon niet meer aan.
6: Oh. Nou, dan mag je heel hard naar beneden rennen zometeen. Om ze te vertellen dat je gewoon geslaagd bent. En je ziet straks je cijfers wel. Je bent geslaagd met een 4 en een 5. En net aan genoeg compensatie. En de 5,5-regel, je zit op 5,56. Dus het is echt, nou ja, meer op het randje kan bijna niet. Maar dat maakt niet uit, want je bent gewoon geslaagd. Volgens mij is dat je moeder, of niet?
7: Ja, ze okay. Heeft de deur opengemaakt.
6: Nou, feliciteer ze maar namens mij en dan zie ik jou om 4:30.
7: Ja,
6: Oké.
7: Doei.
6: Doei, doei.
3: Een vrolijke geslaagde leerling in Haarlem. Voor leerlingen die nog niet geslaagd zijn, beginnen volgende week dinsdag de herexamens. De uitslagen daarvan komen op 30 juni. Leerlingen in het speciaal onderwijs hebben in andere periodes hun examen gedaan. Zij horen de uitslag voor eind augustus. Dan nog het weer. Vanuit het zuidwesten raakt het steeds meer bewolkt. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het regenachtig. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden.
0: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
5: Ja, naast een aantal korte files een paar bijzonderheden. Om te beginnen de A10 Zuid bij Amsterdam. Richting Utrecht is er een auto gestald met pech op de hoogte van Amsterdam Buitenvelder. Er staat daar 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Daarnaast leeft een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht, hoogte van Zevenhuizen. Er zijn daar nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging ruim een half uur. En tenslotte valt op de A27 Almere richting Utrecht bij knooppunt Eemnes een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een klein kwartier.
8: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
8: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
1: NPO Radio 1. Max.
2: Jurgen van den Berg.
0: Goedemiddag allemaal, gastenlijst. Ik heb hem hier. Journalist Emé Kiene komt langs. Op zoek ging zij naar de verhalen achter de vele gedenkbankjes in parken en natuurgebieden. En terug naar toen gaan we terug naar deze dag in 1988. Toen was in Londen het Freedom at 70 concert. Dat in het teken stond van Nelson Mandela. Ik ga terugblikken met Simone Walraven, die daar toen de tijd bij was. De ontknoping van het spel een tijdje terug. De te kloppen score is 9 en de laatste kandidaat heet Klaas Cuperus. Komt uit Fries in Drenthe. En de vraag van vandaag, wat is uw mooiste WK-herinnering? Reacties kunt u mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. De aanleiding natuurlijk het veelbesproken WK. Dat gaat vanavond dan eindelijk beginnen met de openingswedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. 9 uur Nederlandse tijd is dat het geval. En daarna volgen er nog 103 wedstrijden. Met als sluitstuk natuurlijk uiteindelijk de finale op 19 juli. Voor Roeland, dit is een reactie, is het hele WK van 1982 in Spanje een groot hoogtepunt. Hij studeerde toen net in Utrecht, schrijft hij. En hij is de doelpunten van de Italiaan Altobelli nooit vergeten. Italië werd toen wereldkampioen, won met 3-1 van West-Duitsland in de finale. Kees Jansma, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: Was jij er ook bij in 82?
10: Ja, daar was ik zeker bij, ja. Ja. Klopt.
0: We moeten heel ver terug, hè, voor jouw eerste WK.
10: Ja, ik vrees het wel, dat was 1966 in Engeland.
0: Als verslaggever ook daar?
10: Als leerlingverslaggever onder de hoede van Herman Kuiphoff.
0: Ja. Kijk aan, ja, ja. Nou ja, dat was ook een bijzondere WK natuurlijk met die finale. En je bent erbij geweest als journalist op veel WK's, maar ook als perschef. Dus heel dicht bij het vuur. Duitsland, Zuid-Afrika, Brazilië. Welk moment steekt er voor jou bovenuit?
10: Nou, een hele hoop, maar ik moest kiezen van jullie. En dus ik ben teruggegaan naar 2 juli 2010. Toen Nederland een historische wedstrijd speelde tegen Brazilië. En in de eerste helft, in de kwartfinale van het WK, werd weggespeeld door de Brazilianen, 1-0 achter. En in de rust werd Van Marwijk het team omtoverde tot een vechtmachine. En uiteindelijk wonnen met 2-1 door een goal van Wesley Sneijder. Een kopbal van Wesley Sneijder.
0: Jack van Gelder, kom er maar in.
11: Oranje tapt zelfvertrouwen en de corner wordt nu genomen van de rechterkant van het veld met de linkervoet van Arjen Robben. Bal gaat ongetwijfeld indraaien en dat bleek net ook wel een aardig recept, want in de verdedigende zin zitten ze er niet altijd even goed bij. Kijken hoe die corner is. Die corner komt laag, wordt doorgekopt. De kuit en daar gaat hij. Hij zit erin. Het is Sneijder. Hij zit erin. Sneijder kopt. Hij is 22 centimeter groot, maar hij komt er gewoon bij. En Sneijder scoort. Nu geen Melo hoor. Nu geen eigen doelpunt. We weten zeker dat het Sneijder was. Nederland is van een Nederlandse stand op een 2-1 voorsprong gekomen. We zitten op 3/4 van de wedstrijd. Mijn koffer kan misschien weer uitgepakt.
1: Ja, geweldig dit.
10: Die Jack kon enthousiast zijn, hè?
1: Ja, zeker. Maar jij was er ook bij, bij het moment van de ommekeer. Want misschien was dat nog wel het mooiste moment dan van die wedstrijd.
10: In
1: die kleedkamer.
10: Ja, omdat Bert van Marwijk daar naar mijn idee legendarische woorden sprak. De stemming was natuurlijk beneden nul. We werden totaal weggespeeld in de eerste helft. Maar van Marwijk zei tegen de spelers gefeliciteerd. Waardoor iedereen heel stil werd in de rust en elkaar aankeken. Wat bedoelt deze trainer nou? En die zei van, wat zullen ze in de Braziliaanse kleedkamer in paniek zijn? Want normaal had het 4-0 moeten staan, dat staat maar 1-0. En zij weten dat Nederlandse elftal nooit 2 keer 45 minuten slecht speelt. Dus straks komt de ommekeer. En dat gebeurde ook echt in die kleedkamer. Iedereen ging weer naar buiten met het gevoel van, ja, dat gaat lukken. En dat vond ik buitengewoon knap van Marwijk.
1: Ja, mooie psychologie inderdaad.
10: Ja, ja.
1: Afgelopen zondag was op tv, want dat is een moment dat ook heel veel door wordt gestuurd door mensen. De wissel van de eeuw werd het genoemd. Hè? Doelman Tim Krul, die in 2014 de kwartfinale tegen Costa Rica een minuut voor tijd werd ingebracht, omdat hij een betere penalty killer zou zijn dan Jasper Cillis, die op dat moment de eerste doelman was. Daar zat je ook met je neus bovenop.
10: Ja, dat klopt. Ja, dat was buitengewoon spannend. Omdat wij op de bank, want ik mocht er als pers op de bank zitten, opeens merkte dat Krul in de verlenging aan een warming-up begon. En een aantal spelers riep toen tegen hem, hey, mafkees, ga zitten. Toen is hij aan haar, sloof je niet uit. Maar hij moest die warming-up wel doen, want ja, hij wist, samen met 3 anderen, dat in geval van nood hij die strafschop moest gaan stoppen, wat dus ook gebeurde. Dus het was een heel opmerkelijk moment. Maar heel veel gevraagd moment, ja.
1: Want we kwamen uiteindelijk die wedstrijd door. Dus toen was Argentinië de tegenstander. En Van Gaal heeft toen ook in die andere tijden gezegd, ja, ik had hem dan misschien wel weer ingebracht. Dus hoe dicht zijn we er toen eigenlijk weer bij geweest, Kees?
10: Ja, ook weer beangstigend dichtbij. Dat is een beetje het noodlot van het Nederlands elftal. Aan de andere kant zo'n piepklein landje en doen we het eigenlijk heel vaak goed. Maar goed, dan hebben we die wedstrijd verloren met strafschoppen. En dat was echt verschrikkelijk, want dat is heel iets anders dan ik als journalist wist. Die kleedkamer is dan echt, dat is echt heel vervelend om er steeds op daar te zijn. Maar toen moesten we nog even door voor de wedstrijd om de 3e/4e plaats. Dus dat was een vrij treurig einde van een heel mooi toernooi trouwens.
1: Uiteindelijk in de boeken dus staan we daar wel als derde. Dat is niet de leukste plek natuurlijk, maar toch nog wel.
10: Nou, het was een buitengewoon leuk toernooi, omdat we dus begonnen met een overwinning op Spanje met 5-1. Ja, en eigenlijk waren alle wedstrijden die we speelden spannend en goed. En ook toen weer, net als nu, net als altijd, een heel laag verwachtingspatroon voor het begin van het toernooi. En dan is eindigen met een 3-0 overwinning in Brazilië, op Brazilië, een buitengewoon prettige troostprijs, eerlijk gezegd. Ja.
1: In 1966 deden er 16 landen mee, nu een recordaantal van 48. Er komt dan ook nog eens een keer al dat politieke gedoe omheen, hè, zoals we de afgelopen dagen ook uit het nieuws hebben gehoord. Maakt dat wat uit, wat jou betreft, voor het WK-gevoel?
10: Ja, dat maakt altijd wat uit, want we hebben dat ook al jaren meegemaakt met tal van toernooien in allerlei werelddelen, waarbij er altijd veel van tevoren was te doen. Op politiek gebied, ook nu weer zitten we in een land dat totaal anders is dan in het recente verleden het geval was. En ook nu weer merken we dat de FIFA zich van tal van regels in de wereld niets aantrekt. Ook nu weer is er een baas van het land dat heel veel mensen niet aanstaat. Je gaat er maar weer heen met allerlei gevoelens van, kan het nog slechter in de wereld? En het antwoord is vaak ja. Aan de andere kant moet ik zeggen, daar worden we even van voetballers gevraagd. Je moet een statement maken enzovoort. Maar volgens mij heeft ons Koningshuis niet recentelijk een bezoek gebracht en geslapen in het Witte Huis. Dus wat verwacht je dan van voetballers eigenlijk?
1: Ja, dat is waar. Jij zou er weer bij geweest zijn als perschef van WK-debutant Curaçao. Dat liep allemaal wat anders. Nu dat WK dichterbij komt, vanavond de openingswedstrijd, begint dat dan toch te kriebelen?
10: Nou ja, zeker. Voor mij is een WK voetbal er erg leuk. En ik hou ontzettend van voetballen. Ik denk niet dat ik rond de 4e wedstrijd ga zien. maar toch wel het merendeel. En het begint te kriebelen en ook wel een beetje pijn in mijn lijf.
1: Principes zijn dan in dit geval belangrijker dan de lol van daarbij zijn.
10: Ja, dat vond ik. En dat vind ik gelukkig nog steeds. Dus ik heb genoeg mensen om me heen met wie ik tijdens het toernooi veel plezier ga beleven.
1: Ja, gewoon voor de buis dus.
10: We vertrekken met de hele familie wel, zoals oorspronkelijk gepland was, naar Amerika op vakantie. Want ik kon die reis niet meer annuleren voor de familie. Maar we gaan niet op de tribune bij Curaçao zitten. We gaan leuke sportwedstrijden elders in Amerika bekijken. Ja. Waaronder een aantal wedstrijden van het WK. Ja. Ja.
0: Zij, en jij hintte er net al even op. Het is niet de eerste keer dat de stemming in Nederland niet bijster optimistisch is. Nee. Slechte generalen gehad met die uitzwaaiwedstrijd en dan dat oefenwedstrijdje daar in New York. Maar dan toch, wat zeg jij met al je WK-ervaring?
10: Nou ja, we zeggen altijd in Nederland, we gaan voor de hoofdprijs. Maar dat denken ze in toplanden als Argentinië, Engeland, Frankrijk, Duitsland, noem maar op. Ja. Denken ze dat ook. Ja. Dat is heel merkwaardig dat iedereen vol optimisme afreist. Alleen, ik ben wat optimistischer. Die wedstrijd van maandag was verschrikkelijk, maar waarom zend je hem ook uit?
0: Ja.
10: Maar die was verschrikkelijk. Alleen, dat is vaker gebeurd met uitzwaaiwedstrijden. En ik heb zomaar een gevoel, dat heb ik altijd al gehad, dat Malen, de laatste maanden, dat Malen gewoon wel gaat scoren in die openingswedstrijd tegen Japan. Dat gevoel heb ik gewoon. Dus ik denk dat het zal meevallen en toch best een aardig toernooi gaat worden. Dat hoop ik ook, hoor.
0: Ja, we houden dat vast, Kees. Dank je wel daarvoor, voor deze mooie woorden. Ja. Dank je wel en veel plezier ook in de VS. Wat is uw mooiste WK-herinnering? Dat is de vraag van vandaag. Villa VDB, @omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app.
12: Max. Terug naar toen.
0: We gaan terug naar 11 juni 1988.
12: Villa VDB.
0: Toen was in Londen in het Wembley Stadion het Freedom at 70 concert. Dat was een mega-evenement dat in het teken stond van de vrijlating van anti-apartheidsactivist Nelson Mandela's, die zijn 70ste verjaardag in de cel zou doorbrengen.
13: Today is Nelson Mandela's birthday, but we also celebrate the fact that we know in very little time we'll be celebrating the ending of apartheid in South Africa.
14: A great man, the man is the leader of South Africa's oppressed black people. He is a symbol of their fight against the cruel, unjust system of apartheid.
13: This is a consciousness-raising event. You know, people can find out about South Africa, about Nelson Mandela, and make their own choice.
14: He has been a prisoner locked up for 25 years in a South African prison. The man is Nelson Mandela.
0: Ik ga erover doorpraten met Max-collega Simone Walraven. Werkt voor NPO Radio 5. Simone, hartelijk welkom.
15: Dank je.
0: Want jij was er die dag bij op Wembley.
15: Ja, ik was erbij. Ik mocht verslag doen voor de Nederlandse uitzending van dat mega-event. Urenlang muziek op televisie. Het werd uitgezonden in iets van 60 landen. 600 miljoen mensen hebben dat ongeveer gezien. En ik deed dan de Nederlandse verslaggeving. En ik was ook met Countdown, dat presenteerde ik toen. Was ik al een paar dagen eerder daar geweest om interviews te doen met de regisseur van het evenement. En ook van de Britse organisatie, de anti-apartheidsbeweging.
0: Duurde 11 uur, hè? Dat was een lange zit voor jou ook.
15: Ja. Ja, ik zat in zo'n sportverslaggevershokje helemaal boven in Wembley. Ja, was...
0: en eigenlijk zo'n soort, als een soort Jack van Gelder commentaar te geven op wat er op het podium gebeurde.
15: Ja. Precies.
0: Ja, wat grappig. Hey, en ja, nou goed, heel veel camera's natuurlijk. 90.000 man publiek in het stadion alleen al. Hè? Dus dat was natuurlijk ook een flinke opkomst ook. Wie traden er allemaal op die dag?
15: Nou, veel mensen. Simple Minds, Eurythmics, Dire Straits, Sting. De lijst is eindeloos lang.
0: En welke optreden heeft voor jou het meeste indruk gemaakt hier?
15: Ik moet echt denken aan Tracy Chapman. Die was toen nog redelijk onbekend. En die stond daar in de uppie op het podium met een gitaar. En haar carrière werd daar echt gelanceerd. Want ze heeft 2 keer opgetreden die dag. De bedoeling was 1 keer. Maar Stevie Wonder die zou onaangekondigd komen optreden. Maar zijn keyboard was kwijt. En hij weigerde eerst op te treden. En toen kon zij dus invallen voor hem. En dat was voor haar. Weet je, gewoon een jonge, kleine, natuurlijk African-American vrouw die daar dan stond te zingen. Het was weergeloos.
0: Fast Car was haar nummer.
15: Talking toen. About a Revolution.
0: Ja, fantastisch. Die artiesten, die traden daar natuurlijk op. Hadden ze speciale nummers ook bijvoorbeeld gemaakt? Of hadden ze bepaalde statements ook die ze gaven?
15: Nou, het leuke is dat ze dus grote hits hebben gespeeld, maar dat die binnen de context van het evenement toch een andere lading kregen. Bijvoorbeeld Sting die opende met If You Love Somebody, Set Them Free. Weet je wel, en als je dat zingt met de 90.000 mensen voor dit doel, het meer bewustzijn creëren over apartheid, want er waren echt nog heel veel mensen in de wereld die niet wisten wat dat was, wat er aan de hand was in Zuid-Afrika, die Nelson Mandela helemaal niet kende. Dus het was ook een ingewikkelde dans voor de organisatie, omdat ze natuurlijk heel veel televisienetwerken aan boord wilden krijgen om dit te gaan uitzenden. En die netwerken die zeiden, je moet gewoon de grote hits willen wij horen. En we willen geen politieke statements. Dus het was heel lastig om dat te organiseren allemaal. Dus het waren veel bekende nummers. Maar ja, zo iemand als Steven Van Zandt, die speelde Sun City, ook specifiek over die hele situatie.
0: United Artists Against Apartheid was hij onderdeel van. Ook, de Sun City was zo'n resort in Zuid-Afrika.
15: Net buiten Zuid-Afrika op de grens, zodat artiesten daar toch zeg maar voor Zuid-Afrikaans publiek konden gaan optreden. Maar er waren heel veel bands die opriepen van nee, je moet het gewoon totaal boycotten. En Steven Van Zandt was daar echt leidend in.
0: Hoe was die sfeer op Wembley in dat stadion die hele dag door?
15: Ja, het is ongelooflijk. Ik bedoel, voor mij was het. Ik zat hoog boven, weet je wel, dus ik keek zo uit. Maar ik kan me voorstellen als je in het publiek stond en je weet ook dat je verbonden bent, als je het dan hebt over de verbindende kracht van televisie, op zo'n moment is dat natuurlijk mega groot. Ja. Want je bent daar niet alleen in Wembley, je voelt ook, ik ben nu verbonden met mensen over de hele wereld die zitten te kijken en deelgenoot zijn van dit evenement.
0: Het was een lange zit. We hebben een stukje gevonden van jou. Want je werd op een gegeven moment geschakeld met Veronica actualiteitenprogramma Nieuwslijn. Hè, en daar kwam jij dus even om over dit concert te vertellen.
16: Bij ons is de enige echte Simone Walraven. Sipi, wordt het een soort live aid?
17: Nou, de overeenkomst is natuurlijk dat er heel veel wereldberoemde artiesten komen optreden, waar ze niet voor betaald krijgen trouwens. Maar het grootste verschil tussen Live Aid en dit concert is dat de bedoeling van Live Aid was om geld in te zamelen voor de hongersnood in Afrika. En het Nelson Mandela concert heeft als doel om aandacht te krijgen voor de strijd tegen het apartheidssysteem van Zuid-Afrika.
15: Ja.
0: Ja, want hij zou, even kijken, want het was zo dat hij later zou die jarig worden, 70 worden. En dat zou dus in gevangenschap zijn.
15: Dat klopt. En het is ook, volgens mij heeft het nog iets van 2 jaar geduurd of zo, voordat hij uiteindelijk werd vrijgelaten. En het heeft zeker nog een paar jaar geduurd voordat het hele apartheidssysteem werd ontmanteld, zeg maar. Maar zowel de internationale organisatie tegen apartheid als ook het ANC, die hebben gezegd, dit evenement heeft eraan bijgedragen dat Mandela eerder is vrijgelaten. En ook dat het bewustzijn wereldwijd mega gegroeid is over deze situatie.
0: Dus de impact was er wel degelijk.
15: Zeker.
0: Ja. En ja, jij zei net al even, want achter de schermen was ook wel gedoe, hè, geloof ik. Dus eerst al die commerciële netwerken vooral, die niet wilden dat er heel veel politieke boodschappen werden gedeeld.
15: Ja, en want bijvoorbeeld Nelson Mandela die had zelf gezegd, ik wil niet dat jullie alleen maar over mijn vrijlating hebben. Ik wil dat jullie een statement maken dat ik alle politieke gevangenen vrij wil hebben in Zuid-Afrika. En dat was dus best wel een ding. Dat mochten mensen dus eigenlijk helemaal niet zeggen. Maar Harry Belafonte, die deed de opening speech, die heeft het er toch in kwijtgekund. Maar als je dat leest, joh, die verhalen, dat gekonkel. En dat,
0: Belafonte, die wilde ook graag zingen, maar dat mocht dan ook weer niet van de organisatie.
15: Nee, want zijn muziekstijl werd dan weer niet hip genoeg gevonden of commercieel genoeg gevonden of van de tijd genoeg gevonden door de tv-netwerken.
0: Dat mensen zouden afschakelen.
15: Terwijl
0: of
15: hij natuurlijk wel iemand is die helemaal, hij wordt gezien als de man die popmuziek heeft gekoppeld aan de politiek in eerste instantie. En hij is ook de man die bijvoorbeeld Martin Luther King samen heeft gezet met John F. Kennedy. Weet je, hij was echt zo belangrijk in die hele burgerrechtenbeweging in de 60's. Dus ja, dan had je hem ook wel even willen horen zingen.
0: Ja,
15: maar wat hem werd aangeboden was van, nou, dan moet je maar met Whitney Houston of zo moet je maar iets gaan zingen. Nou, dat weigerde hij gewoon.
0: Ja, maar hij hield dan wel het openingsstatement.
15: Ja.
0: Maar kijk, als je zeg maar iets organiseert, hè, en je wilt wat sterren daarbij, dan de truc is vaak dat je zegt van, nou, ik noem maar even dat Gerard Joling, bel je dan. Ja, Gordon komt. Nou, even geen goed voorbeeld. Yves Weerders komt ook. En dan zegt, nou, oké, dan kom ik ook wel. Zo ging het hier volgens mij ook een beetje, met die grote
15: namen. Het begon met Jerry Demmers van The Specials. Die had een liedje geschreven, Free Nelson Mandela. En dat bracht iemand, de grote producent van het hele geheel, op het idee om een festival te organiseren. En Demmers die zei van, ja, ik wil alleen maar hier verder mee als je een grote act kan regelen.
0: Erbij regelen.
15: Ja, dat werd Simple Minds. Maar Simple Minds wilde alleen toezeggen als ze nog een grote act konden regelen. Nou, dat werd Dire Straits. En zo ging het als een dominootje, zeg maar, door.
0: Ja. En dan inderdaad dat gedoe met Stevie Wonder, waardoor we uiteindelijk Tracy Chapman hebben al leren kennen. Dus eigenlijk vind ik het niet verkeerd ook.
15: Nee, en het is überhaupt een mirakel dat zo'n event geregeld kan worden? Ik bedoel, al die artiesten met al hun agenda's en tours en optredens en de logistiek van zo'n evenement. Ja. Nou ja, het is niet normaal.
1: En Nelson Mandela, want die 5 weken later zou hij dus 70 worden, hè, toen dat concert was en dan 5 weken later. Weet jij hoe hij gereageerd heeft op dat concert?
15: Ja, hij kon het dus niet zien. Want het werd in Zuid-Afrika niet vertoond, uiteraard.
1: Ja.
15: Maar uiteindelijk via de verschillende organisaties die internationaal ervoor streden om een einde te maken aan apartheid en voor zijn vrijlating, die lieten hem natuurlijk wel weten, dit is er gebeurd. Dus het was wel direct ook bij hem. Hij wist ervan.
1: Ja.
15: En ja, dat was natuurlijk heel belangrijk.
1: Ik hoorde de presentator van Nieuwslijn net zeggen, de enige echte Simone Walraven. Sippy, weet jij die tijd ook genoemd.
15: Ja.
1: Jij hebt ook een lange carrière, dus inderdaad heel lang dat Countdown gedaan bij Veronica en nu ook alweer heel lang bij ons, bij Max. Is dit wel een van de dingen waar je nog eens aan terugdenkt, als een van de hoogtepunten in je carrière?
15: Ja, zeker. En ik heb het er ook vaak over met muzikanten nu van, omdat muziek en politiek met elkaar verbinden is zo'n ongelooflijk krachtige combinatie. Omdat je ook het hart en de hele mens krijg je daarmee mee. Terwijl politiek kan verzanden in louter denkkracht, zeg maar. Of bepaalde overtuigingen. Mm-hmm. Terwijl muziek, daar heb je de hele mens, komt daarmee aan bod.
1: Ja.
15: Dus het is de jaren 60 hebben dat bewezen. En dit evenement voor Nelson Mandela wordt ook echt gezien als een van de evenementen in diezelfde spirit, zeg maar, als de 60s, waar muziek ook zo'n belangrijke rol speelde in de burgerrechtenbeweging.
1: Ja. Dankjewel voor je verhaal, Simone Walraven. Het ging over het evenement voor de vrijlating van Nelson Mandela op Wembley in Londen vandaag, 38 jaar geleden. Free!

0: Special a.k.a. een Free Nelson Mandela. Zometeen de ontknoping van ons spel, tijdje terug.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst hoofdpunt uit het NOS Journaal met Casper Meijer.
2: De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. Voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. Dat zou nu alsnog moeten gebeuren. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot na een fatbike-roof wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat het schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen was, omdat de verdachte een vuurwapen had. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen, en daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen moeilijk om de VS in te komen.
0: Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij in Nederland, Erik Evengroen?
3: Nou, het is een beetje een rommelig begin van de avondspits. Want er staan een aantal korte files en ongelukken en wat pechgevallen zorgen op een aantal plekken ook voor de nodige vertraging. Om te beginnen de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Maastricht Airport is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterreis ook dicht, de vertraging een half uur. Een auto met pech op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, ter hoogte van het Ketelplein. Hier is de linkerreis ook afgesloten en de vertraging 20 minuten. Bergingswerkzaamheden op de A9 van Diemen naar Alkmaar zorgen voor vertraging ter hoogte van Amstelveen Stadshart. Houd rekening met 10 minuten extra reistijd. En tenslotte een ongeluk op de A28 van Groningen naar Amersfoort ter hoogte van knooppunt Hattemerbroek. De rechterreis ook is dicht. Vertraging een kwartier.
1: Tot 4 uur.
0: Met de ontknoping van dat fijne spel. Want wie gaat er uiteindelijk 100 keiharde euro's winnen als weekkandidaat? Topscorer tot nu toe is 9, neergezet door Richard Gelmers. En de kandidaat van vandaag heet Klaas Couperus. Hij komt uit Fries. Klaas, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: En Fries, dat ligt, zeg ik even voor de rest van Nederland,
4: ja,
0: in het prachtige Drenthe.
4: In Drenthe en op de lijn tussen Groningen en Assen.
0: Ja.
4: Maar dat moet jij weten, denk ik.
0: Wat zeg jij?
4: Dat moet u weten, denk ik.
0: Ja, ik weet het, maar soms vraag ik dat even voor de rest van Nederland. Een beetje topografische kennis doen we tegelijkertijd.
4: Precies.
0: Ik ben zaterdag in Assen in het Drents Museum. Het familiement is daar, in het archief. Eigenlijk laten zien hoe je een naam uit een archief kan laten uitgroeien tot een levendig verhaal. Het is een beetje een kijkje achter de schermen van historisch onderzoek. En ja, ze gaan dan mijn hele familiegeschiedenis daar voor een groot publiek presenteren. Ik geloof dat er nog kaarten zijn, dus mensen kunnen zich aanmelden. Familiement.nl. En dan ben ik heel benieuwd wat mijn voorouders allemaal hebben uitgevreten natuurlijk.
4: Ja, altijd spannend.
0: Hoe is het met jouw historische kennis?
4: Nou ja, ik hoop het. Ik ben altijd wel geschiedenis geïnteresseerd, dus wie weet helpt me dat op weg.
0: We gaan kijken hoe het gaat, hoe het reilt of zeilt. Vroeger of later zeggen, dus bij het fragment dat je hoort, ten opzichte van het fragment daarvoor. Je hebt in totaal 3 minuten de tijd. En wat is jouw geboortejaar?
4: 1954.
0: Gaan we daarmee beginnen. Is dit vroeger of later dan 1954?
5: A new film, directed by Quentin Tarantino. Pulp Fiction.
0: Ja, niet heel goed te verstaan. Het ging over de film Pulp Fiction. De première in Nederland. Was dat vroeger of later dan 1954?
4: Dat is later.
0: Ja, is goed. 1994. De execu-

0: offensief van Ceausescu is uitgevoerd door het leger. En volgens een officier van het Roemeense leger hebben zich voor die executie zoveel vrijwilligers aangemeld dat ze erom moesten loten.
1: Was dit vroeger of later dan 1994?
2: Vroeger.
1: Is goed, 1989.
3: In Kaatsheuvel gaf zangeres Sugar Lee Hooper vannacht het ja-woord aan haar vriendin Andrea.
4: Andresina, Margaretha, Emilie van der Kaap. Wat is hierop jouw antwoord?
1: Het eerste homo-geregistreerde partnerschap, vroeger of later dan 1989?
2: Nou, later.
1: Ja, is goed, 1998. Ja.
5: Famke Janssen.
6: Famke Janssen, 31 jaar, Amstelveense van geboorte. Brosnan stelde haar voor aan de pers. Als enige van drie zussen had Famke geen ambitie om bij het toneel te gaan.
1: Vroeger of later dan 1998?
2: Oei.
1: Ze deed mee de film GoldenEye. James Bond film.
2: Vroeger.
1: Ja, is goed, 1995.
7: Diana, Princess of Wales, has died after a car crash in Paris. The French government announced her death just before 5 o'clock this morning.
1: Was dit vroeger of later dan 1995?
2: Even kijken hoor. Later.
1: Later zegt hij, dat is goed, 1997.
8: De zwaarste aardbeving in 2,5 eeuw. Met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Vooral de omgeving van Roermond kreeg het zwaar te verduren.
1: Was dit vroeger of later dan 1997?
2: Ook weer lastig. Nou, ik ook later.
1: Later, zegt hij. Dat is niet goed. Het was 1992, 13 april van dat jaar. Het was de zwaarste aardbeving in Nederland ooit.
2: Ja.
1: Kracht van 5,8 op de schaal van Richter.
2: Ja, ik was er niet bij. Dus,
1: Nee, ik dacht ook van in Groningen zijn er dus natuurlijk ook heel wat aardbevingen geweest. Ja. Maar die zijn dus blijkbaar allemaal minder zwaar geweest dan deze in Roermond toen de tijd.
2: Kennelijk wel, ja. Ja. Ja.
1: Het was 1992, je strandt bij 5, ja, Klaas, helaas.
2: Ja. Klaas.
1: Dus we gaan voor jou een mooi Villa VDB keukenschort inpakken. Dat sturen we naar je toe. En daar maak je wel de blitz mee in Fries.
2: Nou, wie weet. Okay.
1: Dankjewel voor het meedoen, hè.
2: Ja, oké, okay, graag gedaan.
1: Dan
2: ja,
1: gaan we naar de weekwinnaar. En dat is Richard Gelmers. Richard.
9: Hoi, Jurgen.
1: En gefeliciteerd.
9: Ja, dankjewel. Ik had een verschrikkelijke rotdag. Dus ik denk, dit gaat ook fout vandaag. Maar,
1: Ach man, wat is er gebeurd?
9: Nou, ten eerste, ik dacht, ik ga wat kruidenplantjes kopen. Ik fiets helemaal naar de Albert Kuip. Hadden ze geen kruidenplantjes, heb ik een lekker band weer terug. En mijn leesbril van mijn kop verloren.
1: Ach.
9: Dus.
1: Nou, voor 100 euro kan je in ieder geval één kant van de glazen terug inzetten.
9: Je kan tegenwoordig bij de goedkope keten.
1: Ja,
9: een
1: waar,
9: soort
1: ja.
9: Jurgen van, ja. De, ja. Van de bergmodelletje.
1: Ja,
9: of zo.
1: Nou, ho, dit is een hele exclusieve. Er staat in dat er maar 37 van gemaakt zijn of zo.
9: Oké, iets wat erop lijkt. Maar ik heb hem wel. Nou, maar ik heb het heel vaak, dan verwisselt mijn zonnebril. En dan zet ik die bril op mijn kop en dan omgekeerd. En hij is gewoon afgevallen waarschijnlijk of zo. Dus daar gaat gelijk als je dat je vraag is, waar gaat het geld naartoe? Een nieuwe leesbril.
1: Ja. Oké, Richard, denk aan ons als je dat geld uitgeeft. Het duurt even voordat het er is, want we hebben ook soms mensen die zitten een halve dag later al aan de telefoon. Van waar blijft dat geld? Het duurt gewoon heel even. Dat heeft te maken gewoon met allerlei toestanden, lijnen enzovoorts. En ik moet het ook van mijn eigen geld betalen natuurlijk. Hè? Dat snap je. Ja. Wordt bij mij afgeschreven.
9: Dat is prima als het maar voor de kerst er is.
1: Ja, dat gaat lukken. Veel plezier ermee, hè?
9: Hey, hartstikke bedankt. Ik ben blij.
1: Doeg. Doeg.

0: Dat geldt dus niet voor dat spellen dat we net speelden, Give It Up. Gewoon meedoen. U kunt u aanmelden via het mailadres villavdb@omroepmax.nl. U mag ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp. Als u denkt dat u ook goed bent in die historische gebeurtenissen. KC and the Sunshine Band was dat. Die gaan we aanvragen komend weekend bij de dienstdoende DJ. Misschien heeft u ook wel eens op zo'n bankje gezeten tijdens een wandeling door een park of een natuurgebied. Het zijn de zogenoemde herdenkingsbankjes. Ze zijn te herkennen aan een klein plaatje met een ontroerende of soms ook grappige boodschap voor een overledene. En Mee Kiene is journalist bij de Volkskrant, ging op zoek naar de verhalen achter die bankjes, is hier bij mij in de villa. Hartelijk welkom.
1: Hoi.
0: En Lute Wilhelm. Lute, goedemiddag.
2: Hi.
0: Jij kan uit eigen ervaring vertellen hoe betekenisvol zo'n bankje is, want er is er eentje voor jouw moeder. Jij zit op afstand in Amsterdam. En Mee, even bij jou beginnen. Waar komt die fascinatie voor die bankjes vandaan?
1: Ja, het ging zo. Ik woon vlakbij het Vondelpark. Daar kom ik heel veel, al heel lang. Ik heb met mijn dochter gewandeld op allerlei momenten. De laatste tijd was ik er iets vaker. Ik had een hersenschudding. Ik hoef het helemaal niet lang over te hebben. Maar daardoor heb ik veel gewandeld. En toen ging ik, of meer dan anders. En ik ken het bankje van de moeder van Luut, van Wimmy, ken ik goed.
0: Dus dat is actrice Wimmy Wilhelm?
1: Ja. Ja, zij overleed in 2023 en het bankje is voor haar daar neergezet. En toen, ik ging daar wat vaker zitten. Nou, Luut moet dat straks allemaal natuurlijk beter vertellen dan ik, maar ik voelde me daar ook wel een beetje bij betrokken. En dan voelde ik me daar prettig. En ik daardoor ging ik ook opletten. Dat hele park zat helemaal vol met allemaal bankjes met opschriften. Ja, en zoals soms heb je ineens de journalistieke goede neiging om te denken van, hey, maar dit is eigenlijk best leuk.
0: Het nieuws ligt op straat.
1: Nou ja, inderdaad. Ja.
0: En dit is dat een typisch Nederlands? Nee, toch?
1: Nee, het is eigenlijk Anglo-Saxisch heel erg. Dus in Groot-Brittannië staan er echt heel veel. Duizenden. En dan zijn het bijna ook altijd echt voor een overledene. En in Nederland hebben we ook nog wel de neiging om jubilea, verjaardagen. Ik heb iemand een verjaardag, de liefde. Ik heb iemand gesproken die met pensioen ging en zo'n bankje kreeg. Dus hier is het iets breder. Maar ik vind de mooiste toch wel die iemand herdenken die er niet meer is.
0: Ja. Lute, dat bankje voor jouw moeder, dat kwam als een verrassing, begreep ik, hè?
2: Ja, dat klopt. Ik was aan het werk. Ik werkte toenertijd in de horeca. En ik werd ontvoerd door twee vriendinnen. Nee, ze kwamen binnen en ze zeiden, jij moet meekomen. Toen zei ik, dat kan niet, want ik ben aan het werk. Toen zeiden ze, jawel, je kan wel meekomen, want we hebben je baas ingelicht. Dus ik zei, oké. En toen moest ik mee op de fiets. En
0: toen dacht je, Robert ten Brink staat er met een grote caravan.
2: dat hoopte ik, de loterij. Nee, ik hou dus blijkbaar niet zo van verrassingen. Daar kom ik wel achter, want ik ging meteen vragen, waar gaan we dan naartoe? Is het een feest? En toen werd ik meegenomen naar het, dus naar het park. Toen moest ik mijn ogen dicht doen. En toen was daar het bankje met ook heel veel vrienden, familie erbij. En toen vertelden ze dat ze dit voor mij hadden geregeld. Met hulp van, dus ook vrienden, familie, geliefden van mij en mijn moeder. En het was een heel mooi en ontroerend moment.
0: Want iedereen, tenminste, allemaal mensen zaten dus in het complot. Die wisten ervan en jij wist van niks. En wat deed het met je dan daar?
2: Ja, ik had er grappig genoeg nog nooit over nagedacht. Ik heb het wel met Floor en Hanne, de vriendinnen in kwestie, gehad over herdenken. En dat ik het naar een begraafplaats gaan sowieso niet zo zag zitten. Van mijn moeder hoefde dat ook niet. Want ik associeer een begraafplaats heel erg met de dood.
0: Ja,
2: dat
0: is ook heel raar.
2: Waar het voor is. En ik associeer mijn moeder veel meer met het leven. En daarom hadden we het er wel over gehad, maar ik had hier nooit aan gedacht. En toen zei Hanne, mijn vriendin, zei dat ze dit een mooi idee vond, omdat het ook heel erg in mijn omgeving is. Dus het is iets waar je makkelijk en vaak langskomt, waar je niet naartoe, jezelf naartoe moet dwingen, zoals misschien met een begraafplaats. En ik vond het heel mooi en ik ben er eigenlijk nog blijer mee geworden. Ik ben de waarde meer gaan inzien, denk ik, over de afgelopen 2 jaar.
0: Ja. Ga je er vaak naartoe, naar die plek?
2: Nou ja, het is tussen mijn werk en mijn huis in, dus ik fiets er bijna elke dag langs. Dat is natuurlijk een moment waarop ik er niet altijd bij stilsta dat het er is. Maar soms ook wel. En ik wandel wel vaak ook. Mijn moeder haat te wandelen. Ze hield vooral heel erg van stilzitten. Ik wandel er ook wel vaak langs en dan ga ik er ook vaak op zitten. En nu ook weer doordat dit artikel was verschenen en wij het erover hebben gehad, ben ik me er ook weer nog bewuster van. Dus ik ga er wel regelmatig naartoe, ja. Soms bewust en soms onbewust.
0: Ja. En Mee, haar moeder is een bekende actrice. Kan iedereen eigenlijk zo'n gedenkbankje krijgen?
1: Ja, nou krijgen is het niet het woord. Je moet het wel betalen. Het is niet heel goedkoop. Het hangt een beetje van af. Het zijn dus meerdere, het heet dan terreinbeheerders. Dus als je in het Vondelpark een bankje zou willen, dan is daar een stichting. Maar je kan ook bij natuurmonumenten of staatsbosbeheer.
0: Want het is niet alleen in Amsterdam, het is op meerdere plekken.
1: Landelijk, ja. Dus op heel veel plekken in de natuur is het vaak. Vinden mensen
0: hoeveel
1: het
0: zijn
1: mooi.
0: Er wel in Nederland, weet je dat?
1: Nee, er is dus geen database omdat al die mensen of al die instanties dat apart bijhouden. Maar ik ging een andere vraag beantwoorden. Ja, je kan het sponsoren. Je koopt het niet. Het is voor een bepaalde periode. Soms is het 10 jaar, soms is het een ander aantal jaren. En dan adopteer je een bankje. Dus tijdelijk is het dan van jou. Ja.
0: En ze vallen natuurlijk op door die gedenkplaatjes. Zo kwam jij er eigenlijk ook op.
1: Ja.
0: Luther, wat staat er op dat bankje voor je moeder eigenlijk?
2: Ja. Op het bankje voor mijn moeder staat hou. Als in houden van, maar dan kort. Dat schreef ze altijd naar mij.
0: Oké.
2: Als kind al, toen ik klein was in ieder geval, lieten we altijd briefjes voor elkaar achter. En daar schreef zij dan hou op. Voor ik hou van jou. En dat schreef ze ook naar later in haar leven naar haar vrienden. En soms schreef ze dan hou ziels.
1: Dan was het meens, als ze dat zei.
2: Ja, dan was het heel serieus.
0: Nou, maar wel mooi dan, toch? Dat daar dan op staat ook.
2: Ja, al zijn mijn moeder had een vrij specifiek vocabulaire. Dat zullen misschien mensen die luisteren herkennen wel herkennen. Ze had heel veel Wimmy-achtige woorden. Ze zei bijvoorbeeld ook vaak bespottelijk. Dat had ik ook grappig gevonden als dat erop had gestaan. Of bij de wilde spinnen af.
1: Ja, prima.
2: Prima. Maar dit is ook een liefdevolle keuze. En het is ook een soort. Het was ook een boodschap van natuurlijk van haar aan mij. Die soms ook meer. Hou vol, zet door betekende. Dus in die zin is het wel mooi.
0: Ja. En je hebt veel meer van die gedenkplaatjes gezien. Wat staat er zo al op?
1: Hele uiteenlopende dingen. Het is wel vaak met een jaartal. Hè? Gewoon een naam met een jaartal. Je hebt... ik zat even te denken. Je hebt ook in Engeland een paar... die zijn dan grappig bedoeld. Dus dat zijn dan mensen die een beetje met het concept spelen. Dus dan stond er bijvoorbeeld dit bankje is voor Roger Bucklesby. Who hated this park and everyone in it. Dus die het park haat en iedereen. En dat vonden mensen heel grappig. Gingen ze ook online doorsturen. Maar dat bleek dus helemaal niet werkelijk een Roger Bucklesby te zijn. Die bestond helemaal niet. Maar dat bankje was verzonnen.
0: Dat is dan eigenlijk weer niet zo leuk.
1: Ja, ik vind het ook wel een beetje wel leuk. Dat, je ook, dat het ook een beetje af en toe...
0: Nou, we vinden dat ook wel leuk dan.
1: Of vind jij het niet leuk? Ja, je mag
0: Nee, natuurlijk wel. Nee, maar ik bedoel, is dat mooier als mensen... Nou, ik vind dat verhaal van mijn moeder...
1: Nee, dat is echt prachtig. Dat vind ik ook mooi. Dus dat is de hoofdreden. Maar als er af en toe eentje tussen zit waar je even denkt... hè, dat vind ik eigenlijk ook wel geinig in de publieke ruimte.
0: Nee, dat is waar. Want ook dat geldt ook voor... vroeger stond dat natuurlijk in de krant van die advertenties. En dan soms deed iemand gewoon ook iets grappigs daar... in zo'n overlijdensadvertentie.
1: Ja, dat vind ik er wel leuk aan.
0: Het is ook wel weer leuk dat afwijkt van wat van de geëigende dingen over het algemeen.
1: Ja.
0: Zijn jullie nu... Eigenlijk vragen jullie allebei... zijn jullie anders naar die bankjes gaan kijken?
1: Ja, beginnen, Luut. Wat vind jij daarvan?
2: Kijk, ik was me er in het geheel niet bewust van. Voordat dit bankje werd geadopteerd door mijn vrienden voor mij. En niet alleen voor mij, maar ook voor natuurlijk andere mensen. Want er hebben meer mensen dan alleen ik iets aan. Dat krijg ik in ieder geval mee. Ik wist er dus niet van. Dus ik ben me sowieso wel veel bewuster ervan geworden. En ik denk dat het door dit artikel wel ook nog een nieuwe impuls heeft gekregen. En nu ben ik laatst door het park gaan lopen en heb ik echt alle bankjes bekeken. Ik wist het niet dat het bestond en nu wel. En dus ik vind het eigenlijk een heel mooie manier van herdenken.
0: En als je door het park gaat, dan ga je op deze zitten?
2: Ja, maar er zitten ook vaak mensen, want het is op een hele mooie plek. Je kijkt uit op een ooievaarsnest.
0: Oh ja.
2: En dat vind ik ook mooi symbolisch. Want ooievaars brengen, brengen baby's.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar als er geen mensen zitten, ga ik er altijd even zitten.
0: Maar je stuurt ze niet weg. Zo van, hé jongens, dit is ons bankje.
2: Nee.
1: Nee, maar Wim heeft echt een goed bankje. Want ik kijk ook altijd natuurlijk even. Ik fiets er ontzettend vaak langs en er wordt geborreld, er wordt gekust. Ja. En het is allemaal heel goed, juist toch, Luut? Dat past ook heel erg bij haar.
2: Ja, dat het leven maar gevierd mag worden.
1: Ja, het leven gaat door. En toch denk je aan iemand. Die combinatie vind ik denk ik mooi. Denken aan de dood in de publieke ruimte. Terwijl daar heel veel levendigheid is.
0: Nou, we moeten gewoon allemaal wat meer oog hebben. En nogmaals, je kan dus inderdaad, als je er wat voor neerlegt... ook zelf zo'n gedenkplaat krijgen. Ja. Op een bankje. Hartelijk dank voor het gesprek allebei.
2: Jo.
0: We gaan de vraag van vandaag afsluiten, want die gaat over het WK voetbal natuurlijk. Onze vraag was, wat is uw mooiste WK-moment? We hebben al wat dingen voorbij horen komen. Ik vond die van Arie Haan wel het allermooiste eigenlijk. Tenminste, de naam Arie Haan werd gebruikt door iemand die het had over kippen. Kortom, de vraag van vandaag, wat is uw mooiste WK-moment? Vanavond de openingswedstrijd van het komende WK. Doeg. Margriet van Berber die was aanwezig bij de WK-finale van 2010. Ik zeg er nog maar even bij, die we verloren van Spanje. De teen van Casillas. Niet omdat zij voetbalfan was, maar omdat haar peterkind de architect was van het stadion waarin die wedstrijd werd gespeeld. Ze zag Nederland verliezen, maar ze zag ook Mandela en Shakira, die daar optrad natuurlijk, want die had het WK-lied van Zuid-Afrika. Voor Martijn Langenburg was dit de finale van het WK 1970. Dat werd in Mexico afgewerkt. En dan met name de goal van middenvelder Jairzinho van Brazilië. Een loeier van een schot vanaf het middenveld, zegt hij. Dan kregen we nog een audio-appje van Wim van der Lauw.
3: In 1974 zat ik in militaire dienst in Duitsland, in Buren. En toen zouden wij met z'n allen gaan kijken naar de wedstrijd Nederland Bulgarije. En we waren met een heel stel militairen, allemaal jongens van 20, 22 jaar. En toen zei onze sergeant-major, weet je wat we doen jongens? We trekken allemaal ons oranje sportshirt aan. En dan komen we met 40, 50 man daar de stadion binnen, allemaal in het oranje. En dan zul je zien hoe de mensen reageren. Nou, wij vonden dat natuurlijk een geweldig idee. En wij daar naartoe, met de bus. En we komen naar het stadion in en we waren vol verwachting. Maar wij zullen potverdomme mooie sier maken. En wat gebeurt er, wij komen het stadion in en iedereen is oranje. En dat was natuurlijk enorm teleurstelling. We moesten ook hartelijk lachen. En die wedstrijd wonnen we volgens mij met 3-1. En de major, de sergeant-major, lag ze dronken als een aap onder de bank op de tribune.
0: Ja, mooi verhaal dit van Wim van der Lauw. Dan hebben we er nog eentje, ook ingesproken door Luc Wacht. Gaat over het WK van 1974.
4: Het was in 1974 dat ik met mijn ouders en mijn oom en tante en mijn nicht naar Zuid-Duitsland ging op vakantie in Bayern. En de finale speelde in die week op de zondag of zaterdag, dat weet ik niet meer. Maar we gingen dus ergens maar in het Duitse café kijken. Want tv hadden we toen nog niet mee op de camping. En zoals het liep, liep het. En we gingen daar natuurlijk in de kroeg zitten, bewonderd Duitsers. En toen kwam de panel hè, van Neeskens, 1-0. En die Duitsers bleven maar naar ons kijken en die werden grammietig. En mijn oom zei, we moeten maken dat we hier wegkomen, want ze gaan ons straks heel elkaar slaan. Dus ik als kind helemaal teleurgesteld, dus wij snel naar de auto en wegwezen. Afgerekend en wegwezen. En onderweg horen we natuurlijk op de terugweg naar de tent dat het helemaal niet goed ging met Nederland zelf. Ik was zwaar teleurgesteld.
0: Ja, en Jan van Ewijk die appte over dat WK nog even. Het was helemaal geen overtreding van Hulsenbeim over de voet van Wim Jansen. Gewoon een fopbuiteling. Dat was het. Mensen, over 5 uur begint het nieuwe WK voetbal 2026. Dank voor alle reacties. En u bent het gewend. Onze spitsspeler op donderdag, die de file afsluit, is natuurlijk

0: fijne vrijdag.
1: Want morgen de rode draad op deze plek. En wij melden ons maandag weer even na 2 uur voor een nieuwe villa. Zometeen het NOS Radio 1 Journaal, gepresenteerd door Dielke Teerstra. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag.
2: Samen Max.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
3: In de podcast Kunststof. Artiest en schrijver Xille McCroy over zijn succesvolle debuutroman Mensen als zonnen en mensen als manen.
5: Ik vind leven gewoon, bestaan vind ik gewoon heel erg fascinerend en intens.
3: En cabaretier Dolf Jansen over zijn oudejaarsconferentie Schaamteloos.
6: En ik vind het heerlijk om te horen hoe ik ernaast zit. Het is niks lekkerder dan verbeterd worden door een vrouw op rij 2 die zeker weet dat ik ernaast zit. Dat is heerlijk.
7: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
10: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: NPO Radio 1. 4 uur.
4: NOS NTR.
3: Dielke Teerstra.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
13: Goedemiddag. De agent die vorig jaar in Capelle een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Het OM legt zometeen uit waarom niet. Eerst het nieuws, Levi van Eck.
14: Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. Dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst, tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Antwerpen, Gent en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekend. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen, omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwbouwwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. Dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan andere projecten, zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat.
15: We kijken ook naar instandhouding. Hè? Dus naar de bruggen, tunnels en wegen die in de jaren 60 en 70 zijn aangelegd, die eigenlijk nu vervangen moeten worden. Ook voor de veiligheid van die wegen. Ja, daar is ook geld voor nodig. En dat hebben we veel te lang voor ons uitgeschoven. Dus dat speelt ook mee.
14: De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het kabinet gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar gemiddeld met 3,6%. Volgens de koepel van woningcorporaties is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Het Noord-Hollandse PVV-statenlid Ronald van Tichelen is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur... omdat hij vorig jaar is ingereden op een demonstrant. De vrouw raakte bij de aanrijding gewond, maar van Tichelen reed door. Hij mag daarom ook een half jaar niet autorijden en moet de vrouw een schadevergoeding betalen van ruim 2000 euro. Paus Leo is op de Canarische eilanden. Tijdens een bezoek aan de Spaanse eilanden wil hij onder meer in gesprek met vluchtelingen en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was het schieten gerechtvaardigd en volgens de richtlijnen, zegt het OM. De NS voert vanaf volgend jaar voor alle treinverbindingen lijnnummers in. Reizigers kunnen dan niet alleen de trein herkennen aan de bestemming en vertrektijden, maar ook aan een vast nummer. Volgende week beginnen ze met een proef op Amersfoort Centraal, vertelt een woordvoerder van de NS.
0: Een aantal respondenten gaat dan echt de borden en ze krijgen een speciale versie van de app en gaan ze echt kijken van zo werken de lijnnummers. En op basis van die feedback passen we het nog aan. Maar in grote lijnen, wat je nu alleen op het bord ziet, is bijvoorbeeld dat er een trein naar Amersfoort gaat vanaf spoor 3, zeg maar wat. En daar komt dan nu ook een lijnnummer bij te staan op de borden op het station.
14: De NS denkt dat die lijnnummers het ook overzichtelijker voor reizigers maakt. Daarom laten ze ook een nieuwe lijnenkaart maken voor op de stations. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden.
13: En bij de ANWB, Erik Evengroen, goedemiddag.
2: Hi, Erik, goedemiddag. Ja, de avondspits komt op gang. Bijna 300 kilometer file alweer. Het zijn vooral veel dagelijkse files die nog niet al te veel vertraging veroorzaken. Zoals bijvoorbeeld de A16 bij daar richting Rotterdam. Voor het Dordrecht Centrum 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Wat meer oponthoud op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Nieuwekerk aan de IJssel ligt daar rommel op het wegdek. Er zijn zelfs twee rijstroken dicht, kost je ruim 20 minuten. En tenslotte de A58 Eindhoven richting Tilburg. Voor Oorschot bijna een kwartier vertraging.
13: Onze verslaggever is in Zeeuws-Vlaanderen, waar vanmiddag een heftig ongeluk is gebeurd. Hij vertelt er zo meer over.
16: Ster.
17: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
18: Mart, wat ga je doen?
19: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
20: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
21: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
20: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
21: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
22: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
22: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
13: De politieagent die de 15-jarige Jerrison doodschoot na een fatbike-roof wordt niet vervolgd. Het leidde destijds tot veel onrust in Capelle aan de IJssel. Ik spreek zo meteen met het OM. In Amerika is angst voor de inzet van immigratiedienst ICE tijdens het WK. Buitenlandredacteur Jesse Nijmeijer.
1: De Trump-regering zegt dat ICE tijdens wedstrijden niet zomaar mensen zal oppakken. Maar het vertrouwen in de immigratiedienst is laag. Zeker na het harde optreden van het afgelopen jaar.
13: Maar nu eerst het zware ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. We hoorden het net al in het nieuws. Inmiddels is bekendgemaakt dat daarbij 2 kinderen en een volwassene zijn omgekomen. Onze verslaggever Jeroen Gortworst is bij de plek van het ongeluk. Dat is een weg in de buurt van Hulst. Jeroen, wat weet jij over wat er nou is gebeurd vanmiddag?
5: Ja, nou, we weten in ieder geval dat rond 00:30 echt een verschrikkelijk ongeluk hier heeft plaatsgevonden. Het is een N-weg, de N290. Het is bij Vogelwaarde. En daarbij is een personenauto in botsing gekomen met een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders. Zij waren op schoolkamp en we weten nu, dus je zei het net ook al, dat in ieder geval 3 personen zijn overleden, waarvan 2 kinderen en 1 volwassene. En daarnaast zijn er ook nog eens 4 kinderen zwaar gerond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis vervoerd en zij worden op dit moment daar behandeld.
13: Dat is afschuwelijk. Weten we iets over de slachtoffers, over hoe het met ze gaat?
5: Nou, dat is nu nog onduidelijk. We weten dus in ieder geval dat er 3 kinderen, of 2 kinderen en 1 volwassene zijn overleden. En 4 kinderen nog behandeld worden. Er staan hier op de plek ook auto's met zwarte vlaggetjes. Nou ja, dat dan weet je eigenlijk wel genoeg, hè. Er is ook echt groot uitgerukt. Er zijn veel ambulances gekomen. 3 traumahelikopters zijn opgestegen. En de slachtoffers die zijn overgebracht naar ziekenhuizen in onder meer Gent, Antwerpen en ook Rotterdam. Maar hoe het met hen nu gaat, weten we niet. We weten alleen dat ze zwaar gewond zijn.
13: En is er al iets duidelijk over hoe dit heeft kunnen gebeuren?
5: Nou, eigenlijk is het daar nog veel te vroeg voor. Ja. De politie doet nu onderzoek. Ze zijn nog met heel veel mensen hier ter plekke. Je moet je voorstellen, het gaat om een hele lange rechte weg. En dan zit er op een gegeven moment een soort knik in. Met daarnaast meteen het fietspad. We kennen allemaal wel zo'n N-weg eigenlijk. Er zit eigenlijk alleen maar een reepje gras tussen. En die auto is niet meegedraaid met die bocht. Maar die is uiteindelijk rechtdoor gereden. Maar waardoor dat is gebeurd, is tot nu toe totaal onduidelijk. Alleen we weten wel de gevolgen. Dat die namelijk een hele groep kinderen en een aantal volwassenen daar heeft geschept.
13: Vreselijk, ja. Dankjewel, Jeroen Gortworst. De agent die september vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel wordt niet vervolgd. De 15-jarige Jerrison had kort ervoor iemand beroofd met een vuurwapen en beroofd hem van een fatbike. Toen de politie hem zag, sloeg hij op de vlucht en op het terras van een McDonald's schoot een agent hem in zijn romp en dat overleefde hij niet. Een schok in Capelle aan de IJssel, waar tijdens een herdenkingstocht ook zijn pleegmoeder sprak. Zij is inmiddels overleden. Haar woorden maakten veel indruk.
6: Ik wil dat dit gebeuren van Jerry laat zien dat we met elkaar moeten gaan lopen. We zijn onze kinderen aan het verliezen door geen aandacht aan te geven. En ik wil dat dit aandacht aan de jongeren gaan geven. Want we hebben allemaal een rugzakje. We zijn niet perfect. En de politie, mensen, we hebben ze nodig.
13: Volgens het Openbaar Ministerie heeft de agent volgens de regels gehandeld toen hij schoot op de vluchtende verdachte. Coco Brandwijk, officier van justitie in Rotterdam, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
13: Wat is daar nou gebeurd na die beroving?
8: Na die beroving kregen de agenten een melding van dus die beroving van een fatbike met vuurwapengevaarlijke verdachten. En er kwam daar ook een signalement uit voort. En 2 agenten die in de buurt waren herkenden 2 verdachten op basis van dat signalement. Zij waren op dat moment bij de McDonald's. Mm-hmm. En toen de agenten aankwamen, hebben zij de verdachten benaderd. En ze hebben dat met een speciale techniek voor vuurwapengevaarlijke verdachten gedaan.
13: Ja.
8: De verdachte die later overleed, Jerrison, stond eerst wat te rommelen aan wat vermoedelijk het vuurwapen was. En nadat hij door een van de agenten was aangeroepen en de agent recht aankeek, nam hij de benen.
13: Mm-hmm,
8: Hij vluchtte. Ja. Hij is richting het terras van de McDonald's gerend, waar heel veel mensen waren op dat moment, met het vuurwapen in zijn hand. En hij luisterde niet naar de aanwijzingen van de agent. De agent heeft toen 2 waarschuwingsschoten gelost, toen 2 keer op de benen gevuurd, maar de verdachte die bleef rennen. En uiteindelijk heeft de agent 2 keer op de romp geschoten, nadat hij een vuurwapen in zijn richting zag gaan.
13: Ja. En dat heeft hij dus niet overleefd, Jerrison.
8: Nee,
4: De conclusie van het onderzoek door de Rijksrecherche is dat die agent volgens de regels heeft gehandeld. Hoe komen ze tot deze conclusie?
8: De Rijksrecherche heeft eigenlijk een heel uitgebreid onderzoek gedaan naar wat er precies gebeurd is die dag. Er is met getuigen gesproken en die waren er veel op dat moment bij de McDonald's. Ja. De agent is natuurlijk uitgebreid verhoord en de bewakingsbeelden zijn geanalyseerd. En op basis van die bewakingsbeelden is er een reconstructie gemaakt van wat er die dag heeft plaatsgevonden. En zo is beoordeeld dat het handelen van de agent rechtmatig is geweest.
4: Ja, want hij heeft dus eerst in de lucht geschoten en de agent heeft eerst in de lucht geschoten en daarna op de benen. En wanneer mag je dan dus wel ook in de romp schieten?
8: Op het moment dat een agent een vuurwapengevaarlijke verdachte wil aanhouden, dan moet hij dat geweld dat hij gebruikt natuurlijk opschalen. En hij heeft inderdaad eerst 2 waarschuwingsschoten gelost, maar de verdachte bleef doorrennen. Dus toen heeft hij 2 keer op zijn benen gericht. Maar op dat moment wilde de verdachte over een hekje klimmen, draaide zich om en richtte het vuurwapen op de agent. En dat is het moment dat de agent hoger heeft gericht en dat hij op de romp heeft gericht en 2 heeft geschoten. En het laatste schot daarbij is het fatale schot geweest.
4: Want de vraag is natuurlijk, was hij ook daadwerkelijk een gevaar, deze jongen?
8: Het is gebleken dat het vuurwapen wat bij hem is aangetroffen, dat niet enkel geladen was, maar ook op scherp stond. Dus de haan was gespannen, daar had direct mee geschoten kunnen worden. En daar zat scherpe munitie in, echte patronen.
4: Ja. Er ging destijds ook een filmpje rond en daarop was ook te zien dat de agent op Jerrison schiet terwijl die vlucht. Daarop lijkt het alsof hij van achteren wordt beschoten. En dat zei toen ook de advocaat van zijn moeder. En jullie bij het LOM zeiden toen meteen al van dat klopt niet. Hoe zit dat?
8: Het klopt, we hebben dat onderzocht en omdat er veel berichten in het begin naar buiten kwamen, hebben we ook in het begin direct aangegeven. Hij is niet in de rug geschoten. Dat is nu na aanleiding van de reconstructie ook gebleken. Hij is in zijn borst, in de romp geraakt en de kogel heeft ook het lichaam niet verlaten. Dus wij kunnen dat met zekerheid zeggen, dat hij niet in de rug is geschoten.
4: Nee, dat hij echt zich heeft omgedraaid naar de agent met het wapen, dus op scherp op dat moment.
8: Klopt. Getuigen verklaren dit ook. Die zeggen ook dat zij zien dat hij zich omdraait. En dat zij zelf dachten, het is nu de agent of wij die geraakt gaan worden.
4: De nabestaanden, ook de agent, zijn vandaag geïnformeerd dat het OM de zaak niet voor de rechter brengt. Hoe reageerden zij?
8: Het is natuurlijk een enorme schok voor alle nabestaanden. Zij zijn geïnformeerd via hun advocaat. Het is ook voor de agent natuurlijk heel treurig dat deze dag zo heeft gelopen. Hij geeft ook aan dat hij nooit gewild heeft om iemand neer te schieten. Dat wil een agent nooit. Dus het is alom treurig voor de nabestaanden, voor de agent, maar ook voor de omstanders die daar die dag aanwezig waren.
4: Begon allemaal met een fatbike-beroving. Doet u daar ook nog onderzoek naar?
8: Klopt, dat onderzoek loopt ook nog. Daar zijn 2 minderjarige verdachten die daarvoor vervolgd worden. En die zullen 1 zal in juli naar de meervoudige kamer, naar de rechtbank gaan en de andere in oktober.
4: Veel dank, Coco Brandwijk, officier van justitie in Rotterdam. Levi, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
14: De PVV in Pekela scheidt zich af van de landelijke PVV. De fractievoorzitter zegt tegen Streekomroep Groningen 1 dat de partij zich wil ontwikkelen tot een volledig onafhankelijke lokale partij. De PVV was de grote winnaar bij de gemeenteraadsverkiezingen in Pekela. De partij zou voor het eerst in een gemeentebestuur komen, samen met de SP en het CDA. Maar de landelijke SP heeft moeite met een samenwerking met een partij die gelieerd is aan de PVV van Wilders. Dus met deze zet lijkt een coalitie in Pekela een stap dichterbij te komen. Dit jaar wordt er aanzienlijk meer overlast van de eikenprocessierups verwacht dan de afgelopen jaren, dat schrijft RTL Nieuws. Vorig jaar werden er namelijk al veel meer vlinders geteld en dat betekent dus meer nesten in de bomen. Maar wat ook opvalt is dat er meer nesten laag in de boom te vinden zijn. Wat betekent dat de rupsen al langere tijd in de grond zaten en nu naar boven zijn gekomen. Die brandharen van de eikenprocessierupsen die kunnen dus veel klachten veroorzaken als hevige jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en luchtwegen. In Winschoten in Groningen is een 50 meter hoge schoorsteen van de voormalige Philipsfabriek een paar honderd meter verplaatst. Dat was nodig omdat de nieuwe grondeigenaar er vanaf wilde. De schoorsteen weegt bijna 600 ton en daarom was het bouwbedrijf maanden bezig met de voorbereidingen, horen we bij RTV Noord.
3: We willen het hele terrein bouwrijp maken. De schoorsteen staat midden op het terrein. Dat is eigenlijk onhandig voor verdere ontwikkeling. Dus daarom verplaatsen we hem helemaal naar de zijkant van het terrein, zodat de rest hier er iets anders gebouwd kan worden.
14: Ja, de gemeente Oldambt, waar Winschoten onder valt, is blij dat de schoorsteen behouden kan blijven. En de eerste kersen van het seizoen zijn weer rijp. En daarmee is ook het startschot gegeven voor de drukste periode van het jaar voor kersentelers in de Betuwe. Dat zien we bij Omroep Gelderland. Want het plukken wordt allemaal met de hand gedaan. Dagelijks gaat het om zo'n 200 kilo kersen.
9: Ik vind zelf altijd de oogst vind ik het leukst. Dus morgen heb je het hele jaar gewerkt en je ziet het gewas weer groeien. En dan zie je het weer rijp worden en dan mag je het weer proeven. En dan mag je het van de boom afhalen en dan kan je een mooi product aan de mensen afleveren. Ja, dat vind ik het mooi aan de fruitteelt.
4: Ja, dat is ook mooi.
14: Ja, dat lijkt me ook heel bevredigend dat we die kersen plukken. En dat die opbrengst nu zo goed is, dat komt door het warme weer in het voorjaar.
4: Erik, hoe gaat het op de weg?
2: Nou, het wordt langzaam maar zeker drukker. Inmiddels bijna 350 kilometer file. Veel dagelijkse files en twee wel echt opvallende met behoorlijk wat vertraging. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoofddorp Zuid, net voor de Schipholtunnel, is een ongeluk gebeurd. Hier zijn meerdere voertuigen bij betrokken. Er is maar één rijstrook open en de vertraging is al opgelopen na 3 kwartier. En de A20 Hoevenholland richting Gouda. Bij Nieuwekerk aan de IJssel ligt er nog altijd rommel op het wegdek. Dat wordt opgeruimd, maar twee rijstroken zijn dicht. Vertraging een half uur.
10: Het wereldkampioenschap voetbal.
11: The biggest sporting event on earth, the World Cup, officially gets underway in just a matter of hours right there. We're looking live at the stadium in Mexico City.
4: En nog een paar uur, dan begint de eerste WK-wedstrijd in Mexico-stad. Maar naast enthousiasme zijn er zorgen, vooral in de Amerikaanse speelsteden. Daar zijn de hele week al protesten en acties tegen immigratiedienst ICE. Zo dreigden stadionmedewerkers het werk neer te leggen uit angst om door ICE-agenten te worden opgepakt. Bij mij hier in de studio buitenlandredacteur Jesse Nijmeijer. Jesse, waarom zijn deze medewerkers zo bang?
12: Omdat ze hebben gezien waartoe ICE in staat is. Het zomaar oppakken van mensen met een migratieachtergrond zonder dat daar soms altijd aanleiding toe was. Dat hebben we gezien afgelopen jaar. In Minneapolis bijvoorbeeld zijn heel veel protesten tegen geweest. En in Los Angeles, een belangrijke speelstad, dit WK, werken ook heel veel mensen met een Latijns-Amerikaanse achtergrond. En zij zijn bang voor de immigratiepolitie. Omdat ze hebben gezien wat ICE kan doen. En ze hebben dus gedreigd te staken. Omdat ze betere bescherming wilden. Want ze willen geen risico lopen dat als zij rondom die wedstrijd daar straks werken, in het stadion bijvoorbeeld, dat ze dan opgepakt kunnen worden. Dus ze dreigt met een staking, daar is gehoor aan gegeven. Ze kunnen nu het werk neerleggen als toch blijkt dat ICE mensen oppakt rondom de stadions.
4: Maar Trump heeft dus gezegd dat ICE geen invallen zal doen tijdens deze wedstrijden. Maar die agenten zijn er dus wel?
12: Die zijn er wel. Op de achtergrond zegt de Trump-regering dat ze ondersteuning bieden aan federale agenten, aan politieagenten. Want het is natuurlijk wel een enorme veiligheidsoperatie, dit WK. Zoveel verschillende landen, iedereen die de hele wereld die er naartoe komt. Altijd bij een groot evenement een risico. Maar ja, dat is natuurlijk wel. Ze zijn er dus wel. Maar ja, in welke vorm? Dat wekt wantrouwen. Mm. Door Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken, werd op het hart gedrukt. Ze zijn ook echt niet in de stadions aanwezig. Maar ja, mensen denken dus, ja, ik weet het niet. Want ik heb gezien wat ze kunnen doen. Ondanks dat ICE nu wat meer op de achtergrond opereert.
4: Mensen zijn daar dus toch onzeker over. En daardoor zie je ook allerlei voorbereidingen, zal ik maar zeggen, in speelsteden. Om mensen te beschermen tegen ICE. Waar moet ik dan aan denken?
12: Ja, in Dallas bijvoorbeeld, ook een speelstad, is een organisatie die verspreidt fluitjes tijdens dit WK. En dan niet om op te blazen tijdens wedstrijden. Maar toch om op te blazen als ICE in de buurt is, als een soort waarschuwing. Dat zagen we ook in Minneapolis. Dat je ineens in buurten fluitjes hoorde, 's avonds. Als je wist van, dat mensen konden weten, hier is ICE, dus ik moet oppassen, ik moet mijn deuren op slot doen. Dat was toen de tendens. Mm-hmm. Want je weet niet of ICE binnenkomt en mij komt oppakken. Dus dat zie je. En je ziet ook bijvoorbeeld de verschillende horecaondernemers in Philadelphia die zeggen, nou, bij ons komt echt niemand binnen, want je moet echt als politie een warrant hebben, zeg maar. Je kan alleen maar binnenkomen met een speciaal bevel. Dus bij ons ben je veilig. En zo proberen mensen toch
4: wat zekerder te maken.
12: Zekerder te maken dat ICE niet zomaar binnenkomt.
4: Wat wel opvallend is, hè Jesse, is dat normaal gesproken, als je zo'n WK of zo'n groot toernooi organiseert, dat je dan vaak ziet dat een gastland nou ja, een goed imago probeert neer te zetten. Ja. Juist dit soort dingen even terzijde schuift om maar de wereld te laten zien hoe mooi het allemaal is. Maar in Amerika zien we dat eigenlijk nu helemaal niet. We zien juist dat strenge migratiebeleid misschien wel een beetje onderstreept worden.
12: Ja, en daarmee lijkt het ook inderdaad dat ze het een beetje willen onderstrepen. Veel supporters die problemen ervaren als ze naar Amerika afreizen. Teams, we hebben het gezien deze week, een Somalische scheidsrechter die het land niet inkomt. En mensen ook die toch wel bang zijn van, ik heb al heel veel duizenden euro's uitgegeven voor een hotel, voor het überhaupt het ticket, mijn vlucht. En dan weet ik niet of ik straks als ik aankom erin kom. En ja, dat lijkt er toch wel een beetje op van, je kan je presenteren als een heel erg goed land. Maar dit is natuurlijk ook het grote wereldtoneel waar je op kan presenteren op een andere manier. En dat lijkt de Trump-regering toch wel een beetje te doen. Want de hele wereld kijkt. En op een manier, op deze manier lijkt de Trump-regering wel een beetje te willen zeggen, dit is het huidige Amerika, wij staan daarachter en dit is ons immigratiebeleid.
4: Dankjewel, Jesse Nijmeijer.

0: Ja, we luisteren hem gewoon even helemaal af. Zandloper, Tyfoon, Rico en André Manuel.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
4: NPO Radio 1.
0: 1 minuut voor 4:30. Hier is Levi met de hoofdpunten.
5: Bij verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. 4 kinderen raakten zwaar gewond. Op de provinciale weg tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde werd een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders in een flauwe bocht aangereden door een auto. De stof trifluorazijnzuur, die onder andere in pesticiden en airco's wordt gebruikt, is schadelijker dan gedacht. Het Europees Agentschap voor Chemische Middelen zegt dat het schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind en een negatief effect kan hebben op de vruchtbaarheid. De stof komt bijvoorbeeld via bestrijdingsmiddelen in drinkwater terecht. De bouw van 30.000 nieuwe huizen in Alkmaar, Apeldoorn en Hengelo en Helmond kan niet beginnen, omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En het huidige kabinet komt miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. En de politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een jongen van 15 doodschoot na een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat het schieten gerechtvaardigd en volgens de richtlijnen was, omdat de verdachte een vuurwapen had.
0: Weerman Marco Verhoef, ja, ik dacht, waar zullen we het eens over hebben? Wat springt er nou uit qua weer? Maar voor mij niet echt iets. Het is een beetje af en toe een buitje. Of het is niet heel warm, het is niet heel koud. Springt er iets uit? Jij weet het beter dan ik.
6: Nou, het was af en toe een pittige bui. Zeker gisteren en vandaag ook nog wel een beetje. Hoewel het aantal buien vandaag beperkt was. Het is nu vrijwel overal droog. Maar als je naar de regenradar zou kijken, op dit moment.

0: Waar zullen we het eens over hebben? Wat springt er nou uit qua weer? Maar voor mij niet echt iets. Het is een beetje af en toe een buitje. Of het is niet heel warm, het is niet heel koud. Springt er iets uit? Jij weet het beter dan ik.
1: Nou, het was af en toe een pittige bui. Zeker gisteren en vandaag ook nog wel een beetje. Hoewel het aantal buien vandaag beperkt was. Het is nu vrijwel overal droog. Maar als je naar de regenradar zou kijken op dit moment, dan zie je dat er een heel pakket neerslag klaar ligt voor ons land. Van het westen uit gaat dat de komende uur het land intrekken. En dat betekent dat we een flink deel van de avond en nacht toch op veel plaatsen en op steeds meer plaatsen ook van tijd tot tijd regen en motregen gaan krijgen. Het zijn niet die hele felle buien met veel regen in korte tijd, maar het gaat wel langdurig neerslag opleveren. Waarbij de temperatuur vannacht gaat dalen naar zo'n 10 tot 13 graden. En morgen overdag met een langzaam afnemende intensiteit van die neerslag gaat het kwik dan weer oplopen naar zo'n 18 of 19 graden. Ik denk dat morgen de meeste regen in de ochtend valt. In de middag wordt het langzaam wat minder nat, maar echt nog niet overal droog. En in de avond gaat dat dan op steeds meer plaatsen wel gebeuren.
0: En daarna blijft het zo.
1: Nou, de zon komt iets beter terug in het weerbeeld. Voor zaterdag nog wel buien, vooral in de noordelijke helft van het land. In het zuiden blijft het zo goed als droog. Zondag nog niet op de meeste plaatsen droog. Dus op een enkele bui moeten we nog wel rekenen. Maar ook wel weer wat zon. En beide weekenddagen doen het met zo'n 18 graden als middagtemperatuur. Later, na het weekend, dus volgende week, wordt het langzaam warmer en gaat het droog worden met meer zon.
0: Erik, waar staan de files?
2: Nou, op de meest bekende plekken kunnen we inmiddels wel zeggen. Want het is sowieso natuurlijk een van de drukste avondspitsen van de week op donderdag. En dat zien we met inmiddels 500 kilometer file op de weg ook. De meeste vertraging op de volgende vier wegen. De A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoofddorp Zuid is een ongeluk gebeurd, net voor de Schipholtunnel. Twee rijstroken zijn daar nu dicht. Vertraging is 20 minuten. Er is druk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag Zuid 14 kilometer file rijden met ook 20 minuten. Oponthoud nog eens. De A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Voor knoop de hoek door dat ongeluk op de A4 ook een flinke file. Hou rekening met een half uur vertraging daar. En tenslotte de A20 hoek van Holland richting Gouda. Bij Nieuwekerk aan de IJssel ligt nog altijd trommel op het wegdek. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging bijna 3 kwartier.
0: Zometeen in het NOS Radio 1 Journaal. Er is concurrentieopkomst voor de Nederlandse webwinkels. De Chinezen zien hun kans schoon om de markt te veroveren.
3: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
5: Dielke Teertstra, het NOS Radio 1-journaal.
0: Waar je online je spullen koopt, gaat veranderen. Tenminste, als het aan Chinese bedrijven ligt. Het ene na het andere maakt zijn entree op de Nederlandse markt, met diepe zakken om marktaandeel te veroveren, ten koste van bijvoorbeeld Bol, Coolblue of Zalando. Een van die ondernemingen is Joybuy, dat nu met een zomer Black Friday komt om hier voet aan de grond te krijgen. Nick Wouters van de economieredactie. Jij bent bij een depot geweest van Joybuy. Het is moeilijk uit te spreken, vind ik, Joybuy.
6: Het is nog niet een hele bekende naam.
0: Nee, nog niet. Maar dat gaat dus wellicht veranderen. Wat is het voor bedrijf?
7: Ja, het was wel een bijzondere ervaring toen ik bij hun depot in Schiedam op bezoek ging op een bedrijventerrein. Je komt dan binnen en die buitenlandse bedrijven zijn vaak vrij strikt qua veiligheidsmaatregelen. Dus we moesten veiligheidsschoenen aan, een hesje aan. We mochten absoluut geen water meenemen. Was allemaal gevaarlijk. Gingen we een deur door en daar was dan Helemaal niets. Dat was gewoon een lege ruimte. Nee, want dat is een depot waar spullen met een vrachtwagen binnenkomen. Die komen uit het grote warenhuis, grote pakkenhuis van dit bedrijf. En vervolgens gaan die bestellingen, want dat zijn dan allemaal bestellingen, in busjes. En die worden dan rondgereden. Want hun belofte is, als je het voor 11 uur bestelt, krijg je het voor 11 uur 's avonds ook weer geleverd. Dus dat is een soort nieuwe flitsbezorging, zou je het kunnen noemen.
0: Ja.

0: Ja, en ze werken dus met eigen bezorgers. Dus dat is ook een heel ander model dan wat een gemiddelde webwinkel doet. Want die geeft het aan een transportbedrijf en die zegt, zorg dat het op tijd bezorgd wordt. Maar zij doen dat dus zelf.
1: Ja, en dat is dus echt anders dan de ketens die al groot zijn in Nederland. Bol. Ja.
0: En ook anders dan bijvoorbeeld die Chinese bedrijven die we wel al kennen. Temu bijvoorbeeld, AliExpress. Veel mensen, er zijn al behoorlijk wat mensen die daar bestellen. Die spullen uit China laten komen. Maar dat gaat dan vervolgens ook mee met het bezorgbedrijf in Nederland. Maar dit bedrijf wil dus eigenlijk ook een soort transportketen opzetten door heel Nederland. Het is nu nog niet zo dat je overal zo snel bezorgd krijgt. Maar dat willen ze wel voor elkaar gaan krijgen.
1: Wat is het voor bedrijf dat hierachter zit?
0: Dat is echt een gigantisch bedrijf, JD.com. Veel mensen, heb ik vandaag al gehoord, die zeggen, is dat hetzelfde als JD Sports?
1: Ja, dat dacht ik ook meteen.
0: Ja, heeft er niks mee te maken. Oh. Toevallig hebben ze dezelfde letters uitgekozen. Maar in China is dit een hele grote naam. Meer dan 150 miljard euro omzet. En om dat een beetje gewicht te geven, Bol.com heeft ruim 3 miljard. Dus dit is 50 keer bol.com. Enorm hoeveelheid geld dat ze hebben. Ze willen echt in Europa gaan uitbreiden. Want in China gaat het wat moeizamer. Is er veel concurrentie. En in Europa daar zien ze nog wel potentieel. Het moederbedrijf wil zelfs Mediamarkt kopen. Heeft daar ook al een deal voor. Dus daar krijgen ze 1000 winkels in handen. Allerlei bestanden. Ook over de klanten. Hè, wie de klanten zijn van dat bedrijf. Kunnen ze natuurlijk ook weer gebruiken bij dit webwinkelbedrijf. Dus ze hebben grootse plannen. En ik sprak John Lin. Hij werkt in het verleden bij Bol. Is retail expert. En hij zegt dat dit bedrijf echt wel een bedreiging is voor de bedrijven die nu hier actief zijn.
2: Eén, zij kunnen sneller innoveren, sneller producten aanpassen. En twee, ze kunnen dus heel veel nieuwe merken hierheen brengen die wij niet kenden, die goedkoper zijn, beter in kwaliteit zijn. Ze zijn heel veel aan het investeren om hier groot te worden. En het alternatief wat we eigenlijk als Europa hebben is Amazon. Op dezelfde grote schaal macht.
3: Amerikaans.
2: Maar dat is Amerikaans. Dus wie gaan er het meeste last van hebben? De kleine Europese jongens.
0: Ja, dat zijn de namen die wij net al voorbij hebben horen komen. Ja, hoe moet je hier tegenop? Want dit bedrijf verkoopt ook veel merken uit China. Heeft korte lijntjes ook met die producenten. Dus als zij zeggen, we hebben een nieuw soort wasmachine nodig die dit moet kunnen en die we voor deze prijs in de markt kunnen zetten, dan pakken zij de telefoon, bellen ze die producent. Nou ja, ga daar maar aan staan als Nederlands bedrijf. Die lijntjes zijn natuurlijk veel korter.
1: Ja. Maar wat betekent dat voor die webwinkels? Want ja, die hebben dus een hele nieuwe grote reus tegenover zich straks.
0: Zeker als ze die belofte van die service kunnen maken. Daar kan je moeilijk tegenop. Nou, dat is de angst, de vrees bij de Europese partijen. Maar ook in de Europese politiek leeft deze zorg. Zeker vanwege die overname van Mediamarkt die dat moederbedrijf aan het doen is. Want dat is ook gewoon een hele grote keten die in handen komt van een buitenlandse partij, van de Chinezen in dit geval. En de Europese Commissie die gaat onderzoek doen naar die overname, heeft al gezegd, krijgt dat bedrijf uit China niet te veel staatssteun. Dus dat is toch oneerlijke concurrentie. Dirk Gotink is Europarlementariër voor NSC en hij heeft gevraagd om dit onderzoek, want hij zegt, pas op.
4: Er zal een hele goede deal aankomen voor die nieuwe wasmachine. Lange termijn moet je er niet van afhankelijk willen worden. Want uiteindelijk is er ook gewoon een Chinese wet waarin staat dat alle onderdelen van Chinese bedrijven in het buitenland ook gewoon moeten antwoorden als de communistische partij hun belt. En als die vragen naar data, dan moet je die data overdragen. Dus het gaat ook een beetje over het beschermen van onze soevereiniteit op de lange termijn. Want op de korte termijn, ja, er zal een hele goede deal aankomen voor die nieuwe wasmachine. Maar we moeten denk ik ook in relatie tot China echt ook naar de langere termijn kijken.
0: Nou, dat is de Europese Commissie dus nu aan het doen. Naar die langere termijn aan het kijken of dit wel eerlijke concurrentie is. En die moet nog goedkeuring gaan geven voor die deal. Dat zullen we pas aan het eind van dit jaar gaan horen. Maar voor die plannen van Joybuy, waar we in het begin over hadden, ja, die hebben daar op zich geen invloed op. Die vinden het natuurlijk wel fijn om dat adressenbestand te hebben van Mediamarkt. Maar die blijven uitbreiden in Nederland. En die zullen nog meer van dit soort depots gaan openen.
1: Dankjewel, Nick Wouters.
5: Tot 6 uur.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Wachten op dat ene telefoontje. Duizenden eindexamenkandidaten hoorden vanmiddag of ze wel of niet zijn geslaagd. Verslaggever Roel Pauw is bij het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem. Roel, sta je naast blije of naast verdrietige gezichten daar?
3: Nou, ik moet zeggen dat ik een paar mensen heb gezien die een traantje moesten laten omdat ze het niet hebben gehaald en al moesten nadenken over een herkansing. Maar het merendeel is echt super, super blij. De leerlingen komen nu druppelsgewijs binnen bij de school en ze worden met applaus binnengehaald. Op deze school hebben 273 leerlingen eindexamen gedaan en het merendeel is uiteraard geslaagd. Vanaf 2:30 werden ze daarover gebeld. Onder andere door Marcella Tatipatta. Zij is een van de mentoren. En die moest 2 van haar ongeveer 30 leerlingen teleurstellen. Maar voor de rest had ze goed nieuws. En dat klonk zo.
7: Hoi Brent.
8: Ja, hoi.
7: Hoi, je spreekt met Marcella van het ACL.
8: Hallo.
7: Ik mag je feliciteren. Je bent geslaagd.
8: Ah, dankjewel.
7: Opluchting?
8: Ja, enorm. Zeker omdat ik zo lang moest wachten dat ik echt van... Ik wel datgene die het laat, die gezakt zijn of zo.
7: Maar... Oh nee joh, dat zou ik nooit doen. Maar je hebt het hartstikke goed gedaan en ja? Je eindigt met 1 onvoldoende op je eindlijst.
8: Denk ik wel.
7: Dat klopt, ja. Die ging niet helemaal top. Maar voor de rest heb je het hartstikke goed gedaan. Je mag helemaal trots op jezelf zijn.
8: Dankjewel.
7: Yes. Hey, dan verwacht ik jou zo meteen om 4:30 hier op school om je cijferlijst op te halen. En dan kunnen we nog even een feestje vieren op het plein.
8: Oké,
7: doei doei.
3: Nou ja, dat was dus eerder vanmiddag. Brent reageert redelijk nuchter op het nieuws dat hij geslaagd is. Ik heb hier ook een telefoontje meegemaakt van iemand die echt 3 dagen ziek was van de spanning. En voor haar kwam het echt als een grote bevrijding dat ze geslaagd was. Inmiddels verzamelen de leerlingen van de mentorgroep van Marcella zich in een van de lokalen. Waar ze een klein feestje aan het vieren zijn, met elkaar praten over hoe het gegaan is. De cijferlijsten die zijn bekend geworden natuurlijk. Vergelijken en misschien alvast een beetje nadenken over de strategie voor de herkansing. Want je moet weten, na de 2e ronde zul je zien dat alsnog 10% bovenop de geslaagde van vandaag een diploma in ontvangst zal kunnen nemen. In deze groep een speciale vermelding denk ik voor Seb Sloot. Seb, jij bent blind, heb daardoor echt extra hard moeten werken om dit diploma te halen. Hoe is dat gegaan?
9: Nou, uiteindelijk best goed. Cijfers zijn allemaal redelijk netjes, dus ja? Uiteindelijk is het goed gegaan.
3: Maar hoe jij examen hebt gedaan, dat was wel een beetje anders dan voor de meeste leerlingen. Je mocht er bijvoorbeeld 2 keer zo lang over doen, omdat nou ja, je kon het niet zo lezen als het gros van de leerlingen. Hoe ging dat?
9: Ja, sommige examens is het heel fijn dat je langer de tijd voor hebt. Nou, denk hier aan de wiskunde, dan is het makkelijker dat je wat langer kan doen over dingen opzoeken. Maar bij andere eindexamens, ja, zoals Nederlands, ja, daar heb ik niet echt de tijdverlenging nodig. Dus dan doe je gewoon de reguliere tijd erover. Maar bij
3: voor mondeling eindexamen... bijvoorbeeld?
9: Ja. Dus, maar bij sommige eindexamens was de tijdverlenging wel lekker.
3: Ja, en dat betekende dat je soms 6 uur kon doen over een eindexamen. En ondertussen moest jouw hond, want die heb je mee, Hinde... wachten tot jij klaar was. En ik begreep dat Hinde af en toe uitgelaten is door de surveillanten.
9: Ja, die werd door iedereen op school uitgelaten terwijl ik bezig was. Dus de rector volgens mij ook nog. Dus die heeft wel de tijd goed doorgemaakt.
3: En zij verdient misschien ook wel een diploma, want zij heeft geholpen om jou hier doorheen te slepen.
9: Ja, zeker. Heeft het heel goed gedaan.
3: En wat nu? Wat ga je nu doen?
9: Ik ga nu politicologie studeren aan de VU. Volgende studie doen.
3: En eerst nog een feestje, neem ik aan.
9: Eerst nog een klein feestje, ja.
3: Hoe gaat dat eruit zien?
9: Nee, gewoon een beetje met wat vrienden en een beetje gezelligheid. Maar niks heel groots.
3: Nee? Oké. Van harte gefeliciteerd. En dat geldt voor iedereen in deze mentorgroep. Gefeliciteerd, allemaal. En dat was het eerste christelijk lyceum met een heleboel blije mensen in Haarlem.
1: Dankjewel, Roel Pauw. Levi, wat melden media in het buitenland?
10: De VS zal Iran vannacht opnieuw zeer hard aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. Ook geeft hij aan dat de VS het voor Iran belangrijke olieeiland Gark in de nabije toekomst zal innemen, net als andere belangrijke olieinfrastructuur. Trump zegt zo de volledige controle over de Iraanse oliehandel te willen krijgen. In een interview met Fox News vertelt hij dat de VS afgelopen nacht voor $250 miljoen aan bommen op Iran heeft afgeworpen.
11: Not hitting them hard enough. We dropped $250 million worth of bombs on them last night. You know, the whole thing is crazy.
10: De aanvallen vannacht waren op Iraanse kustplaatsen aan de straat van Hormuz. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA heeft de politie daar 8 maffiaverdachten gearresteerd. Daarmee wil het Italiaanse Openbaar Ministerie een einde maken aan een reeks intimidatiepogingen en een golf aan criminaliteit in het afgelopen half jaar in de stad Palermo. De verdachten worden beschuldigd van poging tot afpersing en poging tot moord. Het Britse Sky News besteedt aandacht aan de dood van een 19-jarige agente. Ze werd aangereden toen ze hielp bij een andere botsing. Er is een 73-jarige verdachte aangehouden. De politiechef van Northumberland in de buurt van Newcastle betuigt haar medeleven aan de nabestaanden. Ze zegt dat ze nog een heel leven voor zich had.
12: She had so much still to look forward to in her career and her life. She was a dedicated and committed officer who always sought to do her best to keep her communities safe.
10: En mensen die naar Brussel gaan en de stad willen verkennen met een elektrische deelstemp moeten niet te lang wachten. Want vanaf komend jaar is dat niet meer mogelijk, meldt VTM Nieuws. De stad komt met een verbod vanwege het grote aantal ongelukken met deze e-steps. Vorig jaar raakten 666 mensen gewond, een kwart meer dan het jaar ervoor. Ook zegt Brussel dat de e-steps veel overlast veroorzaken voor het andere verkeer en dat ze worden gebruikt voor criminele doeleinden.
1: Oh ja, voor criminele doeleinden.
10: En die gaan er dan gauw vandoor op zo'n stepje, ja, denk ik. Ja. Deelfietsen blijft trouwens wel mogelijk in Brussel.
1: Erik, hoe gaat het op de weg?
13: Ja, het is een drukke avondspits, wat wel gebruikelijk is voor de donderdag, met ruim 550 kilometer file nu in totaal. 2 vallen er echt op, dat is de A12, Arnhem richting Den Haag. Bij Knoopend Lunetten is zojuist een ongeluk gebeurd. De eerste linkerrijstrook dicht in de vertraging 20 minuten. En veel oponthoud nog altijd op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Ter hoogte van Nieuwekerk aan de IJssel zijn nog altijd 2 rijstroken dicht. Er ligt daar rommel op het wegdek, de vertraging is ruim 3 kwartier.

0: In the Stars, de Rolling Stones. Een internationaal team van wetenschappers heeft in de Indische Oceaan een walviskerkhof gevonden dat groter, ouder en dieper is dan eerder gevonden locaties. Op 7 kilometer diepte liggen naar schatting miljoenen karkassen van miljoenen jaren oud tot vrij recent. Bram Langeveld, conservator van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is een walvissenkerkhof?
1: Ja, dat zijn een hele hoop dode walvissen op de zeebodem, plat gezegd.
0: Ja, is dat iets? Want kennen we dat eigenlijk alleen van walvissen zo specifiek? Of komen die dan allemaal daar zo bij elkaar terecht?
1: Nou, kijk, een walvis is nogal een groot beest. En ook dolfijnen liggen er ook bij. Dus dat gaat om best wel wat volume. Die dieren die sterven, die gaan dan een aantal fases door. En op een gegeven moment dan zinkt dat karkas. En daar op die hele diepe zeebodem, daar blijft het eigenlijk gewoon best lang best wel goed. En dan komen er allerlei diertjes die daarvan komen eten. En dan ontstaat er eigenlijk een heel ecosysteem rondom zo'n dode walvis op de zeebodem. En op de diepere plekken gebeurt dat eigenlijk dus veel meer. En gaat het ook om een optelsom, in dit geval over de loop van miljoenen jaren, dat al die karkassen daar naar beneden zinken.
0: En hoe bijzonder is deze vondst?
1: Nou ja, kijk, de onderzoekers schrijven zelf al dat het eigenlijk misschien niet zo heel erg bijzonder is, omdat dit fenomeen waarschijnlijk op meer plekken in de diepzee voorkomt. In ons eigen museum hebben we uit de Westerschelde van veel ondieper een soort mini-walviskerkhof, dus daar hebben we ook al wat gevonden. Tegelijkertijd is deze ontdekking juist ook wel heel bijzonder, omdat ze nu voor het eerst, je zei het al, zo diep en ook zoveel gevonden hebben. En wat ik heel spannend vind, dat ze er dus met een duikbootje naartoe zijn gegaan, met mensen daarin, dus niet zo'n op afstand bestuurbaar ding, maar echt met mensen die ernaar gekeken hebben en dan materiaal ook hebben kunnen verzamelen, die fossielen naar boven hebben kunnen halen. Dat maakt het wel heel bijzonder.
0: En wat zagen die mensen? Hoe ziet het eruit?
1: Ja, het is eigenlijk in zo'n duikbootje heb je natuurlijk maar heel weinig zicht. Je hebt één soort van zoeklicht voor je uit, een smal reepje licht. En dan heb je een soort gladde, modderige zeebodem en dan ligt er hier en daar een karkas in een bepaalde staat van ontbinding. Soms zat er nog vlees aan, daar hebben ze er een paar van gevonden, maar de meeste waren al helemaal ontdaan of zelfs al fossiel. Dus dan heb je nog maar een paar botten die daar uit een soort modderige zeebodem steken. Ja.
0: En het zijn dus in sommige gevallen karkassen van dieren die miljoenen jaren geleden al zijn gestorven. Betekent dat ook dat er soorten bij liggen die we nu helemaal niet meer kennen?
1: Jazeker. De meeste soorten die ze hebben kunnen identificeren, dat zijn spitsnuitdolfijnen. Dat zijn diepwaterduikers, een soort kleine walvisjes. En twee van die soorten zijn nog bestaande soorten. Maar ze hebben ook 3 schedels gevonden in totaal. Van uitgestorven soorten, van uitgestorven genera. Pterocetus en Isicocypheus. Die zijn uitgestorven. Isicocypheus. Ja, ik heb die naam ook niet bedacht. Maar die zijn uitgestorven en die hebben ze ook gevonden. Ja.
0: En wat kunnen we daar nou van leren, van deze vondst?
1: Nou ja, eigenlijk dat we nog maar heel weinig weten van onze eigen planeet. Ik bedoel, dit is letterlijk vlak in de buurt, zo gezegd. Hè. Het is helemaal niet super afgelegen, maar vooral heel erg diep. Dus we weten eigenlijk nog gewoon van sommige dingen heel erg weinig. En heel concreet van deze twee vondsten, die twee uitgestorven soorten, dat zijn weer twee nieuwe takken aan de evolutiestamboom, die we voorheen dus niet kenden. En nu wel.
0: Ja. En zegt het ook iets over wat we nou kunnen of juist niet kunnen met die diepzee? Want dat is ook nog wel een vrij onontgonnen terrein, toch?
1: Precies, dat is een heel goed punt. En iets waar juist nu ook heel veel gaande is met deepsea mining. Hè, het winnen van metalen en mijnbouw op de zeebodem. En wat ze hier naar gekeken hebben, ze hebben die fossielen gezien, maar ze hebben ook dus die recentere karkassen gezien. Daar zit

0: Dus allerlei soorten op die eigenlijk alleen maar daar kunnen leven. Nergens anders. Die hebben gewoon een dode walvis in de diepzee nodig om te kunnen bestaan. Die doen dat dus al miljoenen jaren, want daar is bewijs voor gevonden. En als wij nou al te rigoureus gaan diepzeemijn bouwen, dan verpesten we alles al, dan vernietigen we alles al voordat we het überhaupt hebben leren kennen. Dus ook om die reden is dit onderzoek echt heel belangrijk. Eigenlijk misschien om na te gaan van, laten we nou eerst bekijken en begrijpen wat daar leeft. Kijken hoe kunnen we dat beschermen en hoe kunnen we dan doordag daar diepzeemijn bouwen. Of misschien op sommige plekjes toch gewoon maar helemaal niet.
1: Ja. Bent u zelf eigenlijk ook wel eens in een bootje naar een walviskerkhof geweest?
0: Nou ja, we hebben dat op de Westerschelde gedaan. Dat was niet onder water. Daar hebben we met een vissersbootje met aangepaste sleepnetten hebben we op ongeveer 30 meter diepte. Dus ja, dat is geen 7 kilometer. Maar goed, ik kom er niet zwemmen.
1: Nee.
0: Hebben we met een schip een walviskerkhof gevonden. En onze honorair onderzoeker, Klaas Post, die heeft dat helemaal uitgezocht. Dat bleken ook 4 nieuwe soorten te zijn die nergens anders ter wereld waren gevonden. Eigenlijk heel erg vergelijkbaar met nu in die... Dat waren de 4, ja. Dus eigenlijk nog meer dan uit die Diamantina, toch? Maar goed, en dat is ons eigen paleontologisch erfgoed. Wat ook in het museum te zien is.
1: Ja, want wat voor soorten waren dat die daar lagen?
0: Nou, dat was 1 spitsnuitdolfijn. En daarmee hebben we een parallel met nu. Hè, die Diamantina toch waren vooral spitsnuitdolfijnen. Wat ze daar minder hebben zijn de baleinwalvissen. En daar hebben we juist ook 2 soorten van. 2 uitgestorven soorten. Een hele vroege bultrug eigenlijk, een voorloper van de bultrug.
1: Mm-hmm.
0: En een volledig verdwenen zijtak van de baleinwalvissenstamboom. Mm-hmm. Daar hebben we ook een hele mooie schedel van. En heel grappig is ook, we hebben ook een heel klein schedeltje. Die heet Scaldiporia van Dokkumi, genoemd naar de schipper Jan van Dokkum.
1: Yeah.
0: Dat is een dolfijntje die tot de familie behoort, die tegenwoordig eigenlijk alleen nog maar in Zuid-Amerika en dan vooral in rivieren leeft. Nog 1 soort. En wij hebben een zeevertegenwoordiger van ongeveer 8 miljoen jaar geleden aan de andere kant van de wereld. Dus ja, dit soort fossiele vondsten die brengen ook een heel nieuw perspectief op soorten die er nu nog zijn. Hoe die ontstaan zijn, waar dat vandaan komt. Ja, en dat ontdek je op deze manier.
1: En te zien dus in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Veel dank, Bram Langeveld.
2: NPO Radio 1.
3: WPRO.
2: Bureau Buitenland.
3: Meer grip op ontwikkelingen in de wereld.
4: Wat horen we hier?
5: Nou, het gaat inderdaad mis tijdens het stierenvechten. En hij wordt gespiesd door de horens van de stier waar hij tegen aan het vechten is.
4: Door zijn rectum.
5: Door zijn rectum, inderdaad.
3: Duiding.
6: Heel bijzonder om die stem van David Cameron te horen. Die enorme naïviteit.
3: Debat en reportages.
7: Angst. Van oké, wat gaan ze doen? Want je weet niet, hebben ze op het schip geschoten?
3: Met Sophie Derksen, Laila Frank en Nadia Moussaid.
4: Wow, jij bent ook echt ergens een Brit geworden. Jij zegt slippers waar je slof bedoelt.
6: Oké. Okay.
3: Bureau Buitenland. Iedere werkdag om 14:30 op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.

0: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
1: Dielke Teertstra.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemiddag. Twee zorgvilla's voor ernstig gehandicapte kinderen gaan voorlopig niet dicht. Maar de zorgen voor hun ouders zijn nog niet voorbij. Nu is het nieuws, Levi van Eck.
3: Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan twee kinderen en een volwassene. Vier kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en twee begeleiders werd aangereden door een auto. Die zou in een bocht van de weg zijn geraakt. Dat gebeurde op de provinciale weg bij Huls tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. Verslaggever Jeroen Gortworst is daar ter plaatse.
4: Het gaat om een hele lange rechte weg. En dan zit er op een gegeven moment een soort knik in. Met daarnaast meteen het fietspad. We kennen allemaal wel zo'n N-weg eigenlijk. Er zit eigenlijk alleen maar een reepje gras tussen. En die auto is niet meegedraaid met die bocht. Maar die is uiteindelijk rechtdoor gereden. Maar waardoor dat is gebeurd, is tot nu toe totaal onduidelijk. Alleen we weten wel de gevolgen dat die namelijk een hele groep kinderen en een aantal volwassenen daar heeft geschept.
3: De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Antwerpen, Gent en Rotterdam gebracht. Na het ongeluk heeft de politie iemand aangehouden. Of dat om de automobilist gaat, is niet bekend. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om de vier grote nieuwbouwwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn niet klaar. En de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. Dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De vier gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het kabinet gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is in het hele land opgeheven. Deze gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Eind april werd de ophokplicht al in de rest van Nederland opgeheven. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA is een vorm van PFAS en zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. Breda heeft te maken met een reeks branden in mobiele wc's. Sinds maart zijn al 12 dicties aangestoken en afgebrand. Verschillende toiletverhuurbedrijven zijn het slachtoffer en hebben er grote schadeposten aan. Het is niet bekend wie er achter de brandstichtingen zit. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. Wat we zelf gaan merken van die renteverhogingen vertelt economieredacteur Ruben Egg.
5: Dat je dus wat minder kunt uitgeven in dat geval. Sparen, dat kan dan wel weer wat meer opleveren, maar een hypotheek wordt wat duurder. Het idee is dus dat de vraag bij bedrijf en consumenten gaat afnemen en dat daarmee de prijzen minder hard zullen gaan stijgen. Nou ja, dan blijft de vraag, is dit allemaal voldoende, die 2,25%?
3: De ECB zegt dat de vooruitzichten onzeker zijn en dat ze de situatie goed in de gaten houden. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk te beschermen. Het ontslag van Healey komt onverwacht en is opnieuw een klap voor premier Starmer. Healey stond bekend als trouwe Labour-politicus die altijd achter Starmer bleef staan. Het weer bewolkt en vanuit het westen steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 19 graden.
2: Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
6: Ja, een viertal opvallende files op dit moment. A2 om te beginnen, Amsterdam richting Utrecht. Bij Breukelen is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging 20 minuten. Ook een ongeluk op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam, ter hoogte van Bergen-op-Zoom. Hier 8 kilometer file met bijna een half uur vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Driebergen en Knobbertinette 5 kilometer file en een kwartier oponthoud. Ook door een ongeluk, hier is de linkerrijstrook ook dicht. En de A20, de Hoek van Holland richting Gouda. Bij Nieuwekerk aan de IJssel heeft een vrachtwagen een lading aardappelen verloren. Twee rijstroken zijn daar dicht, die worden nu allemaal opgeruimd. En het gaat waarschijnlijk tot 5:30, 6:00 duren. Hou rekening met bijna 3 kwartier vertraging.
2: Mexico-stad maakt zich op voor de eerste WK-wedstrijd. Onze correspondent is bij het stadion, waar de eerste fans zich verzamelen.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
9: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
10: Voor de een een held, voor de ander een rechtsextremist.
11: Dat hysterische gejank over u moet zich schamen en u moet uw excuses aanbieden.
10: Ik, Misha Blok, ontmoet opiniemaker Wierd Duk in Misha en de mannen die het beter weten. Morgenavond 8:30, Avrotros, NPO 2.
9: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
13: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Er is nog veel onduidelijk over het zware verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. De politie doet onderzoek.
14: Ja, het is gewoon een ontzettend impactvolle, verdrietige situatie. Allerlei hulpdiensten zijn opgetrommeld om hier naar de dijk te komen.
2: Nederlanders verhuizen verder weg dan 10 jaar geleden. En dat merken ze vooral net buiten de Randstad. Maar nu eerst het WK gaat beginnen. Over 4 uur begint dan echt het toernooi. Mexico trapt het kampioenschap af op het veld tegen Zuid-Afrika in Mexico-stad. Correspondent Boris van der Spek is bij het Estadio Azteca, het stadion waar vanavond de eerste wedstrijd wordt gespeeld. De fans die er wel al zin in hebben, Boris, is het druk daar?
15: Het is ontzettend druk. Het is een stadion waar 90.000 mensen in kunnen. Dat is enorm. En die is helemaal uitverkocht. Vooral Mexicaanse fans die er zijn, die hebben er echt heel veel zin in. Stonden al van 6:00 ochtends hier langs de snelweg om zo snel mogelijk bij dat stadion te komen. Dus ja, vanaf alle kanten is het een soort van zee van mensen in het groen gekleed. En inderdaad, die hebben er heel veel zin in om te kijken naar het begin van die wedstrijd. Naar die wedstrijd tegen Zuid-Afrika en het begin van het WK.
2: En het is niet alleen die wedstrijd die dan begint, maar er is ook een grote openingsceremonie. Weten we al hoe die eruit gaat zien?
15: Ja, er zijn verschillende artiesten, waarvan de beroemdste Shakira is, die daar gaan optreden, maar ook Mexicaanse groeperingen. Nou, je kent misschien wel de mariachis, hè? Dat zijn die mannetjes met grote hoeden en gitaren. Nou, die zullen daar ook gaan optreden. Dat hoort er altijd bij, hè? Een WK begint altijd met een grote show en zo zullen dat in Mexico ook zeker gaan doen. Dus iedereen is daarom ook zo snel mogelijk bij het stadion gekomen, omdat ze ook die openingsceremonie met onder meer de Shakira niet willen missen.
2: Zeker. Maar er is niet alleen maar vreugde, hè? Er zijn ook veel protesten van Mexicanen. Waarom gaan mensen nu de straat op?
16: Ja, dat heeft verschillende redenen. Je hebt bijvoorbeeld de leraren. Dat is een radicale vakbond die zegt dat ze al heel lang hogere salarissen en betere pensioenen was beloofd. En zij zeggen nu van, nou ja, dit is het moment om druk te gaan zetten op de Mexicaanse regering. We kunnen wegen blokkeren, we kunnen pleinen blokkeren. Sommigen hebben zelfs gezegd dat ze eraan denken om richting het stadion te gaan lopen en daar voor onrust te zorgen. Maar je hebt ook ouders van vermiste kinderen. Dat is een groot probleem in Mexico. Veel vermissingen die zeggen van, nou, er is wel geld voor een voetbaltoernooi, maar niet voor onze zaak. Die zijn ook aan het demonstreren. En zijn zelfs klimaatactivisten bij. Dus het is een heel gemengd gezelschap. Maar dat zorgt wel voor zorgen bij de Mexicaanse regering. Want ja, die mensen zouden dus bijvoorbeeld een weg kunnen blokkeren. En dan krijg je natuurlijk enorme logistieke problemen rond die wedstrijd.
2: Ja, want het is wel de verwachting dat ze die protesten ook in de komende dagen nog gaan organiseren.
16: Ja, want tot nu toe heeft de regering niet toegegeven aan de eisen van met name die leraren. Dus die protesten zijn al 2 weken bezig. Die mensen zeggen, wij gaan hiermee door. Zolang de regering daar niet op ingeeft, zullen die protesten waarschijnlijk door blijven gaan. Daar staat wel tegenover dat er waanzinnig veel politie en militairen op straat zijn om te voorkomen dat die betogers dichter bij het stadion kunnen komen. Maar goed, de komende weken worden natuurlijk nog meer wedstrijden gespeeld hier in Mexico-stad. En natuurlijk ook in andere steden in Mexico. Ja, en dan kan het natuurlijk heel erg link gaan worden. Of op zijn minst kunnen ze ervoor zorgen dat er wedstrijden worden uitgesteld of worden verplaatst.
2: Heb je kaartjes voor de wedstrijd ook, Boris?
16: Ja, ik heb ook dankzij de NOS 2 kaartjes voor de wedstrijd. Als er straks gevoetbald wordt, dan gaan wij naar boven. En dan kunnen wij ook gaan meekijken naar deze wedstrijd. Dus daar heb ik ook heel veel zin in.
2: Dat snap
16: ik. Voor nu ga ik me nog even mennen tussen de fans en kijken hoe zij dit ervaren.
2: Veel plezier daar. Dank je wel, Boris van der Spek.
17: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 2 zorgvilla's voor ernstig gehandicapte kinderen gaan niet dicht zolang er geen goed alternatief is. Dat zegt minister Sterk van Langdurige Zorg. Ze stelt een tussenpersoon aan die erop moet toezien dat er voor alle bewoners een nieuwe plek wordt gevonden. Zorgbedrijf Expert Care, dat de zorg in die villa's regelt, wil die villa's op 1 juli sluiten omdat ze te duur zijn. Ouders en Tweede Kamerleden kwamen daartegen in opstand. Jonas Baart, lid van de cliëntenraad van Expert Care. Goedemiddag.
18: Goedemiddag.
2: U bent ook vader van een meervoudig beperkte dochter die geregeld verblijft op een van de locaties van Expert Care. Niet in deze villa's, maar wel op andere plekken. Wat vindt u van dit besluit van de minister?
18: Nou, ik vind het sowieso een goed signaal en een stap in de goede richting. Er zijn nog wel wat complicaties. Want ja, die villa's, dat gaat om Vleuten en Waalre die per 1 juli zouden sluiten om die open te houden. Daar heb je wel personeel voor nodig. Mm-hmm. En dat is nu de grootste uitdaging.
2: Ja, want het gaat in totaal om 4 villa's. Het Expert Care heeft 4 van dit soort villa's. Maar die zijn erg duur. Dus 2 gaan er sowieso, was het plan, dicht per 1 juli zou dat dan al zijn. En dan zouden de kinderen eventueel naar andere locaties kunnen gaan. Daarvan heeft de minister nu dus gezegd van, nou, we moeten dat op een andere manier doen, want er moet eerst een goede plek zijn voor die kinderen. Zegt u, het personeel van die 2 locaties is dus inmiddels al aan het vertrekken of al vertrokken?
18: Ja, want wat Villa Expert Care heeft gedaan is dat toen ze het besluit namen in januari, dat ze ook meteen alle personeel hebben ontslagen. Eigenlijk per 31 maart, want dat was de initiële sluitingsdatum voor alle 4 de villa's.
2: Mm-hmm.
18: Toen duidelijk werd dat dat echt een onmogelijk haalbaar iets was, is dat verlengd nog naar 1 juli. Maar per 1 juli is een groot deel van het personeel dus weg. Ook dat was te voorzien. Maar voor de kinderen is nog geen oplossing gevonden, nog geen passend alternatief. En
2: dus hoe moet dat er dan uit gaan
18: zou
2: zien?
18: Je dus nieuw, precies, dan moet je dus als de wie de weer gaat aan de slag met het werven van nieuw personeel om ook na 1 juli veilig die zorg te kunnen bieden. Allereerst op die 2 locaties die nu per 1 juli op de nominatie staan om gesloten te worden. Maar ook op de andere locaties. Ja. Want daar is het niet de vraag of, maar wanneer ditzelfde probleem zich daar gaat voordoen.
2: Ja, dus dat is een grote zorg voor u. Want wordt daar wel aan gewerkt? Bent u daarover in gesprek ook?
18: Ja, als cliëntenraad hebben wij dit al vanaf eind februari, begin maart geroepen dat dit zou gaan gebeuren. En nu gebeurt het. Wij hebben alle systeempartijen, dat zijn de IGJ, de NZA, de verzekeraars en het ministerie, steeds opgeroepen, grijp in. Want anders wordt op enig moment door VEC, Villa Expert Care, aangegeven, we moeten de villa's sluiten, want we hebben geen personeel meer. Nu de minister dit besluit heeft genomen en ook heeft gezegd, nou, we zien dat er voor veel kinderen nog geen passende oplossing is gevonden, dus die villa's moeten open blijven. Moet daar ook water, boter bij de vis worden gedaan en moeten die mensen worden geworpen. En wel zo snel mogelijk.
19: Ja. Dat is
18: want op 1 juli is het vaste personeel weg en deze mensen moeten nog worden ingewerkt.
19: Ja. De minister stelt nu een onafhankelijke tussenpersoon aan die op dit proces moet gaan toezien. Wat gaat hij doen?
18: Dat is ook ons nog niet 100% duidelijk. Hij moet inderdaad gaan toezien, hij of zij, dat weten we nog niet. Mm-hmm. Maar toezien alleen is onvoldoende. Er moet ook actie worden ondernomen. En onze vraag vanuit de cliëntenraad, die nog niet beantwoord is, want het is allemaal vers nieuws natuurlijk.
19: Ja.
18: Is vooral welk mandaat krijgt deze meneer of mevrouw mee? Want stel dat Villa Expert Care die heeft nu is een bepaalde richting ingeslagen en deze meneer gaat daar observeren of mevrouw en ziet we moeten een andere richting in. Heeft deze persoon dan het mandaat om die organisatie de andere kant op te duwen? Of om te gaan verplichten, je gaat nu werven of om acties te ondernemen om het probleem daadwerkelijk aan te pakken? En dat is ons nog niet duidelijk. En daar zien we nog wel uitdagingen.
19: Er moet nog veel duidelijk worden. En u ziet nog een aantal uitdagingen. Dat is helder. Dank. Jonas Baart van de Cliëntenraad. Levi, wat melden andere Nederlandse media?
3: Het is voor horecazaken niet mogelijk om WK-wedstrijden gratis uit te zenden op schermen voor maximaal 5000 mensen. Dat heeft minister Letschert geschreven aan de Tweede Kamer, meldt persbureau ANP. Eerder temperde de bewindsvrouw al de verwachtingen in de Tweede Kamer dat ze dit kon regelen, omdat de NOS volgens de wet geen gratis diensten mag leveren aan commerciële partijen die daar geld mee verdienen. Bij grote schermen moet ongeveer 80 cent per bezoeker worden afgerekend. Kleine horecazaken hoeven niets extra's te betalen. Bij Omroep Zeeland vertelt ingenieur Dick Butijn over zijn droom. Hij zou graag nieuwe eilanden willen aanleggen voor de Zeeuwse kust. Hij zegt dat Nederland moet durven denken in toekomstbeelden.
20: Die eilanden, ja, daar kan de zee omheen. De eb en vloed blijft daar gaan. Dus je kunt er werken met behulp van de natuur. Zoveel mogelijk en een beetje met behulp van de mensen en van de techniek kun je er eilanden creëren. Dat geeft ruimte en daar kun je wat mee doen.
3: Ook denkt hij dat Nederland op de lange termijn een tweede kustlijn zou moeten aanleggen om het land te beschermen tegen de stijgende zeespiegel.
19: Zeeland als Dubai van Nederland.
3: Ja, soort van wordt het dan. De gemeente Haaksbergen heeft een beslissing genomen over de komst van een asielzoekerscentrum. Daar werd eerder dit jaar een referendum over gehouden. Bewoners konden meedenken over de komst van het AZC. Ze wilden dat de opvang op een drukke plek zou komen, maar volgens RTL Nieuws komt die wens niet uit. Het komt nu aan de rand van een bedrijventerrein. Wel worden de 129 asielzoekers op één plaats opgevangen, zoals burgers wilden. En ook is hun wens uitgekomen dat er geen belemmering is voor woningbouw. En de provincie Drenthe heeft een rijke muziekgeschiedenis, van zanger Daniel Lohuus tot het duo Tangerine. Een programmeur van een jeugdsoos in Hogeveen verzamelde 50 jaar cd's, cassettes en posters van Drentse bands. Dus nou, je kan je voorstellen dat dat inmiddels een enorme collectie is. En die collectie die schenkt hij nu dus aan het Drents archief. Is te zien bij RTV Drenthe.
21: We hebben eigenlijk nog geen poparchief van Drenthe. Dus dit is eigenlijk de eerste bouwsteen daarvan. Dus echt de basis. Ja. Ja, en dan gelijk 50 jaar aan poparchief. Ons doel is ook om alles gedigitaliseerd te krijgen. En de verwachting is dat we daar echt nog wel een jaar mee bezig zijn. En dan kunnen we het straks allemaal toegankelijk maken via de website van het Geheugen van Drenthe.
3: Een van de topstukken van zo'n collectie is een cassettebandje met erop de allereerste 3 Drentstalige liedjes van Daniel Lohuus.
19: Erik, is het nog steeds zo druk?
6: Ja, best wel. De spits verloopt in een groot deel van het land natuurlijk ook regenachtig. En dat betekent dat veel dagelijkse files wat langer zijn dan gebruikelijk. 2 vallen er echt op. Dat is de A4 om te beginnen. Antwerpen richting Rotterdam. Bij Bergen op Zoom Zuid is een ongeluk gebeurd zojuist. Daar staat 7 kilometer file met een half uur vertraging. Ja, en nog altijd A20 voor ons richting Gouda. Bij Nieuwekerk aan de IJssel is een vrachtwagen en lading aardappelen verloren op het wegdek. 2 rijstroken zijn dicht voor het opruimen daarvan. Er staat 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Okay.
1: NPO.
4: Radio 1. Elke werkdag.
22: Tot 6 uur.
23: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Unwritten, Natasha Bedingfield. Nederlanders die verhuizen gaan verder weg dan ze 10 jaar geleden deden, blijkt uit onderzoek van het Kadaster. Gemiddeld verhuizen we bijna 14 kilometer verderop. Dat is 3 kilometer verder dan voorheen. En waar gaan ze dan naartoe? Nou, vaak net buiten de Randstad. Met stip op 1, Culemborg. In 2025 kwam bijna de helft van alle nieuwe bewoners uit de Randstad. Vooral kopers uit Utrecht weten Culemborg te vinden. Economieverslaggever Roland Muller bekeek wat het effect is.
1: Het is vooral de iets nieuwere wijk Parijs, waar veel huizen verkocht worden aan randstedelingen, om het zo maar te zeggen. Je merkt dat dat wel in de huisprijzen iets doet. Dat maakt het zeker voor starters en voor mensen van hier binnen de gemeente die de middelen niet hebben, toch lastiger.
2: Ja, ik zelf ben hier geboren en getogen, dus ik ga hier niet meer weg.
3: U gaat hier niet meer weg, maar er zijn ook veel mensen nieuw bijgekomen. Hoe kijkt u daar tegenaan?
2: Ja, eigenlijk wel positief. Er zijn veel mooie wijken bijgekomen daardoor. Ruim opgezet. Culemborg kan nog best wel nog iets groeien. Ik vind het wel mooi. Als dan de middenstand ook nog leuk meewerkt, dan ben ik voor.
4: Wij zijn toevallig net geopende wijnbar is dat.
3: Och, jij bent van de wijnbar daar.
4: Ja.
3: Sinds wanneer zit hij er?
4: Sinds uit mijn hoofd 28 maart. Dus wij zijn net 2 maandjes open. Het is een ander concept als wat Culemborg gewend is. Dus wij hopen ook dat wij misschien pioniers zijn en dat het gaat volgen, meerdere van dit soort tenten. Maar als je ziet, zitten er aardig wat mensen.
3: Nu al, het is nog vroeg.
4: Ja, wij gaan om 8:30 open.
3: Om 8:30 een wijnbar?
4: Ja, alle koffie specialties van matcha's tot ijslattes. Dus
3: lokaal gebrande koffie. Ja. Ik zie ook hippe t-shirtjes hier hangen, die kun je ook hier kopen. Modern ingericht. Ja. Dit is in een notendop de gentrificatie van Culemborg, of kan ik het niet zo zeggen?
4: Ja, zo kun je het inderdaad zeker zeggen.
5: Het is een makreel rillette op een pita broodje.
3: Het zit hier nog maar net. Wat vindt u van deze plek?
5: Ja, ik vind een enorme aanwinst voor Culemborg.
3: Nu blijkt uit onderzoek vandaag dat veel mensen die in de afgelopen 10 jaar zijn verhuisd ook bereid zijn om net een beetje verder weg te gaan wonen. En dat merken ze vooral in de steden net buiten de Randstad. Bijvoorbeeld Culemborg.
5: Ik kom uit de buurt van Den Haag. Er is best veel in Culemborg. En je bent natuurlijk ook nog heel snel in Utrecht als je toch nog iets meer wil. Om die reden ook in Culemborg komen wonen. Werk in Utrecht. En toch buiten die stad willen wonen. En een stadje waar je heel veel kan beleven.
3: Het nadeel daarvan is natuurlijk dat de huisprijs ook flink omhoog gaat. En dat mensen die hier willen blijven wonen, die hier bijvoorbeeld geboren en getogen zijn, misschien wat minder makkelijk aan een huis kunnen komen.
5: Ja, dat lijkt me heel naar voor die mensen.
6: Een flat white. Zoals de meeste via omzwervingen, via Utrecht, Amsterdam. Opkouden op een gegeven moment dan hier naar Culemborg gekomen. Ik hoor van de meeste andere import zogezegd dat juist leuk is. Het geeft de stad een soort open karakter en je komt veel mensen tegen die hier gewoon nog op zoek zijn naar een groot sociaal netwerk. Het is makkelijk om nieuwe vrienden te maken. Ik hoor ook wel eens andere verhalen van Culemborgers die hier al meerdere generaties wonen.
3: De Culemborgers?
6: Ja, de Culemborgers. Die staan dan niet helemaal op te springen. Met name wat het doet met de huizenprijzen. En dat snap ik eigenlijk ook heel goed. Ik vind het wel heel vervelend. En ik zou ook wel aanmoedigen dat gemeentes wel bijvoorbeeld beleid, waar ik nu ook wel eens wat van hoor. Dat je bijvoorbeeld als Culemborger voorrang kan krijgen. Of dat er bepaalde wijken zijn waarbij zoveel procent voor de mensen die hier zijn geboren getogen eerste keus heeft.
7: Ik ben geen Culemborg, ik ben een Brabander. En mijn man ontmoet in Nieuw-Kuik in een discotheek. En toen in Culemborg komen wonen.
3: En nu al 52 jaar hier.
7: Ja.
3: Veel Nederlanders weten Culemborg nu te vinden. Heel veel mensen uit de Randstad die bereid zijn om wat verder te verhuizen. Bijvoorbeeld naar Culemborg. Omdat ze hier nog een mooie woning kunnen krijgen. Hoe kijkt u daar tegenaan?
7: Ja, vind ik ook oké. Waarom niet? Alleen, het wordt voor onze kleinkinderen wordt het natuurlijk wel moeilijk. Ik heb 3 kleinkinderen. En zie maar een woning te krijgen nu.
3: Kan dat dan wel?
7: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat ze Culemborg uit moeten, willen ze een huis krijgen.
3: Is oma aan het sparen nu?
7: Ja. Nee, niet oma, dat doen ze zelf maar. Hè?
0: Uit het onderzoek van het kadaster blijkt inderdaad dat het voor oorspronkelijke bewoners lastiger wordt om een huis te vinden. Met name doorstromen naar een groter huis doen ze dan vaak buiten hun eigen woonplaats.
8: Ster. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten.
9: Ik ben echt heel blij met de keuze voor Wimfort. En mijn ouders ook.
10: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl.
11: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
10: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
13: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
14: NPO Radio 1.
0: 17:30, hier is Levi met de hoofdpunten.
15: Bij een verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen zijn aan het begin van de middag twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Vier kinderen raakten zwaar gewond. Een groep fietsers van 14 kinderen en twee begeleiders werd aangereden door een auto. Na het ongeluk heeft de politie iemand aangehouden, of dat om de automobilist gaat is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Volgens onderwijsminister Letchert is het plan onuitvoerbaar. Nederland wil maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De oppokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is in het hele land opgeheven. Deze gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Eind april werd de ophokplicht al in de rest van Nederland opgeheven. Volgens deskundigen is de kans op vogelgriep nu matig tot laag. En de chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. Nederland had al strenge regels voor TFA. Mogelijk komen die er ook op Europees niveau.
0: Weerman Marco Verhoef, een uur geleden zei je, er komen weer buien aan. Zijn ze er al?
16: Ja, het is zelfs een regengebied. Dus bij buien wordt het ook nog wel eens een keertje droog. En een regengebied kan best lang duren. Mm. Nou, daar gaan we nu mee te maken hebben. In het zuidwesten regent het al. En die regen breidt zich de komende uur over de rest van het land uit. En dan wordt het gewoon een natte avond en nacht. Af en toe natuurlijk wel even een wat droger momentje. En morgen overdag gaat dat een beetje zo door. Het is druilerig. Af en toe wat regen of motregen. Dan weer even droog. En overwegend blijft het bewolkt. Daarbij hebben we vannacht een minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. En loopt het kwik morgen, ondanks alle wolken,

0: Want uit en dan wordt het gewoon een natte avond en nacht. Af en toe natuurlijk wel even een wat droger momentje. En morgen overdag gaat dat een beetje zo door. Het is druilerig, af en toe wat regen of motregen, dan weer even droog. En overwegend blijft het bewolkt. Daarbij hebben we vannacht een minimumtemperatuur tussen de 10 en 13 graden. En loopt het kwik morgen, ondanks alle wolken en die neerslag, toch nog op naar zo'n 18 of 19 graden. En dat is dan nou ja, wel redelijk gebruikelijk.
1: En het weekend?
0: Nou, het weekend blijft het toch al bij een graad of 18. Het is wat vaker droog. Niet helemaal, want er kunnen buien vallen. Met name in de noordelijke helft van het land op de zaterdag. Zondag is die kans weer wat minder groot. En waar we morgen geen of nauwelijks zon zien, zal dat in het weekend iets vaker gaan gebeuren. Nou, na het weekeinde, ja, dan moeten we langzaam toch echt in de warme tak terecht gaan komen. Dan gaan de temperaturen omhoog. Is er meer zon en blijft het ook een paar dagen droog.
1: Erik, dat betekent vast dat het ook weer langere files staan.
2: Ja, klopt. Zoals Marco al vertelde, is het een regenachtige avondspits. En dan zijn de dagelijkse files over het algemeen langer dan gebruikelijk. Inmiddels bijna 700 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende vier wegen. De A4, de Antwerpen richting Rotterdam bij Bergen op Zoom Zuid. Dus een ongeluk gebeurt. Er staat daar 8 kilometer file met een half uur vertraging. A4, Den Haag richting Rotterdam voor het Ketelplein bijna drie kwartier oponthoud. Een half uur vertraging heb je ook op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Tussen Driebergen en Woerden. En er staat daar 20 kilometer langzaam rijden en stilstaand verkeer. En nog altijd problemen op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Ten slotte tussen het Kleinpolderplein en Nieuwekerk aan de IJssel ligt een lading aardappel op het wegdek. Twee rijstokers zijn dicht, vertraging ruim drie kwartier.
1: Zometeen in het NOS Radio 1 Journaal het laatste nieuws over het zware ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen.
3: Voor de een een held, voor de ander een rechtsextremist.
4: Dat hysterische gejank over u moet zich schamen en u moet uw excuses aanbieden.
3: Ik, Misha Blok, ontmoet opiniemaker Wierd Duk in Misha en de mannen die het beter weten. Morgenavond 8:30, Avrotros, NPO 2.
5: 52 min 40.
6: 12 natuurlijk.
5: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
5: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: In 12 weken leren rekenen?
6: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
11: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
12: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
14: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Dielke Teertstra.
17: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Groot drama in de buurt van Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. Vanmiddag schepte een automobilist een groep fietsende kinderen en hun begeleiders. Twee kinderen en een volwassene zijn daarbij om het leven gekomen. De hulpdiensten zijn er massaal aanwezig. Verslaggever Jeroen Gortworst is daar ook. Ja, Jeroen, het is afschuwelijk. Wat gebeurt er op dit moment daar?
18: Ja, het is echt afschuwelijk. Er wordt hier nu nog volop gewerkt door de politie om sporen veilig te stellen. Het afgelopen uur werd de impact ervan nog eens goed duidelijk wat hier is gebeurd. De auto, of wat er in ieder geval van over is, staat hier nog tegen een boom. En naast het fietspad stonden ook nog twee rode tenten. Daar werden net nog twee lichamen weggedragen, ook in kisten. En de begrafenisauto is zojuist vertrokken. De politie doet nu onderzoek naar de weg. Het is een soort van rechtlopende weg met daarnaast direct dat fietspad. En op een gegeven moment is er in die rechtlopende weg

0: een soort bocht. En die auto is in plaats van de bocht ingegaan, rechtdoor gereden over het fietspad heen. En dus uiteindelijk tegen een boom tot stilstand gekomen. Nou, op die weg staan nu van die bollen waar je mee kan meten. Van die politieapparatuur, dat is de politie nu aan het doen. En ook naast de weg liggen op dit moment nog de wrakken van een aantal, ja, ik denk toch wel gauw 8, 9 die daar uit de bed.
1: Je viel aan het einde even weg, maar je zei volgens mij dat er fietsenwrakken op de weg liggen, toch?
0: Ja, we weten dat het gaat om 2 kinderen en 1 volwassene die deel uitmaakten van een groep van 14 kinderen en 2 volwassenen in totaal. Ze waren op een soort schoolkamp. Ze zaten op een school in het plaatsje Axel. De ene volwassene die is overleden zou ook een begeleider zijn en ook docent op die school. Verder raakten er 4 kinderen zwaar gewond. Zij zijn nu naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. 2 ziekenhuizen in België en ook naar het Erasmus MC in Rotterdam.
1: Hoe is het met de andere kinderen die daar ook bij waren?
0: Sorry, ik kan je vanwege het bereik hier kan ik je wat slechter horen. Maar ik denk dat je vroeg hoe het met de andere kinderen gaat. Nou, ik kan je voorstellen dat dat natuurlijk verschrikkelijk moet zijn. De school heeft de andere kinderen en ouders geïnformeerd. De groep is na het ongeluk opgevangen in het dorpshuis van Vogelwaarde. Dat is een dorp hier in de buurt. Daar waren ook de burgemeesters van Hulst en van Terneuzen ook aanwezig. En ook bij de school van de kinderen in Axel dus is ook een samenkomst andere kinderen. Kinderen zijn daar die daar op school zitten. Ook ouders worden daar opgevangen. En de basisschool zegt dat er vanavond en ook morgen zal worden stilgestaan bij de gebeurtenissen. En zegt echt dat de shock daar enorm is.
1: Je hebt ook met de politie gepraat en die maakte ook iets bekend over een arrestatie. Wat zeggen ze daarover?
0: Ja, klopt. De politie die heeft iets gezegd over een arrestatie. Ze zeggen namelijk dat er 1 persoon is aangehouden, maar ze willen niet zeggen of dat om de bestuurder gaat. En ze zijn dus nog bezig met dat sporenonderzoek. En verder vragen ze om getuigen om zich bij hen te melden. Maar goed, er is dus 1 verdachte aangehouden. Dat is wat we daarover weten.
1: Dankjewel, verslaggever Jeroen Gortworst. Na jaren onderhandelen gaat morgen het migratiepact in. Het zijn Europese afspraken om sneller te bepalen wie wel en wie niet voor een verblijfsvergunning in aanmerking komt. Rechters en asieladvocaten zijn kritisch, onder meer omdat de wachttijd voor asielzoekers die nu al in de procedure zitten toeneemt. Voor het aanmeldcentrum in Ter Apel betekent het dat ze heel anders gaan werken. Verslaggever Mark Romin Visser ging kijken hoe dat eruit ziet.
2: We zijn binnen de hekken van het aanmeldcentrum. De hekken waar ook vandaag weer flink wat aanmelders buiten moeten blijven omdat het hier te druk is. Maar de IND heeft de Vaderlandse Pers uitgenodigd om eens te komen kijken hoe dat vanaf morgen gaat. En Anna Nijstad van de IND geeft de rondleiding. Anna, waar gaan we naartoe?
3: We gaan naar de ingang. Waar vreemdelingen daadwerkelijk het proces in stappen. Ze komen eigenlijk daar bij de poort aan. Ja, dat ziet de luisteraar natuurlijk niet, maar we lopen hier over de parkeerplaats. En mensen komen hier eigenlijk voor het terrein aan. Met de bus, shuttlebus of lopend of kan op allerlei manieren. Dan komen ze hier binnen. En ietsje verderop is dan de ingang van het gebouw.
2: Het is een beetje dringen geblazen bij de ingang van het entreegebouw. Even tussen alle cameraploegen door. We komen in een ruimte waar de nieuwkomers, de vluchtelingen, ongeveer 3 uur doorbrengen. Ze moeten hier wachten, hun bagage wordt ingenomen. Dat is overigens nu ook al een standaard procedure. En dan gaan ze het proces in, zoals dat heet. Wat dus, volgens de IND, aanzienlijk verkort is. Onder meer door de inzet van tablets.
3: Maar belangrijk is, als mensen digitaal vaardig zijn, dan kunnen ze dat prima zelf ook doen. Maar er zijn altijd medewerkers beschikbaar. En die helpen ook als mensen niet weten hoe het moet. Of als ze niet zo goed kunnen lezen. Of iedereen komt natuurlijk toch overal vandaan. En niet iedereen is even digitaal vaardig als wij. Ja.
2: Tja, en terwijl wij de rondleiding krijgen, gaat het werk hier natuurlijk gewoon door. Af en toe komen er groepjes nieuwe asielzoekers het gebouw binnen. Gezinnen met kinderen. Ik zag net een tamelijk vermoeid uitziende moeder met een klein kindje die hier dan ontvangen worden. En ik tref hier ook Gerard Spierenburg, woordvoerder van de IND. Gerard, de mensen die hier nu binnenkomen, we gaan even naar buiten. die gaan dus nog niet die nieuwe procedure in.
4: Nee, klopt. Mensen die vandaag binnenkomen, die worden nog volgens de oude procedure behandeld.
2: En wat betekent dat voor die mensen?
4: U doelt waarschijnlijk op het feit dat deze mensen straks langer moeten wachten voordat ze een besluit krijgen van de IND. En dat heeft alles te maken met het feit dat de IND prioriteit geeft aan de aanvragen die na 12 juni zijn ingediend. En dat komt doordat het kabinet de wens heeft uitgesproken dat de IND de behandeltermijnen die in het nieuwe Europese asiel- en migratiepact worden gesteld, dat we die gaan halen. Dat betekent ook dat wij de keuze moeten maken om die aanvragen na 12 juni prioriteit te geven.
2: En ja, prioriteit moeten targets halen, hè?
4: We moeten behandeltermijnen halen, ja, klopt.
2: En in die nieuwe methode, waar we dus nu die rondleiding over hebben gehad, gaat het dus over meer efficiëntie, sneller, kortere klappen, ook minder contactmomenten.
4: Het gaat over een snellere en efficiëntere procedure die dus korter duurt en waardoor mensen dus eerder een besluit krijgen. Dus eerder te horen krijgen of ze wel of niet in Nederland mogen blijven.
2: Ja. En de mensen die hier nu vandaag nog zich aanmelden, die komen op die grote stapel die inmiddels is gegroeid tot 54.000 dossiers.
4: Klopt.
2: Waarvan duizenden minderjarigen ook nog die wachten.
4: Klopt. Ja. Als je prioriteit geeft aan de ene groep, betekent dat automatisch dat een andere groep minder prioriteit krijgt. En dat betekent helaas ook dat die mensen nog langer moeten wachten. En dat is een hele wrange boodschap voor mensen die echt al heel lang wachten. Dat realiseren wij ons heel goed. Tegelijkertijd is het een keuze die we moeten maken. Het is echt keuze tussen twee kwaden. Om het asiel- en migratiepact te kunnen laten slagen, is het nodig om dit te doen. Maar ja, we realiseren ons heel goed dat dat voor het individu, voor de mensen die dus langer moeten wachten, ja, dat niet zo'n fijne boodschap is.
2: Heeft u er zin in, om het zo maar te zeggen, morgen?
4: Ja, ik heb er zin in, want we hebben er 2 jaar naartoe gewerkt en nu is het eindelijk zover. Dus laten we er maar een keer aan de slag gaan. We worden kritisch gevolgd, dat mag ook, dat hoort ook, want we zijn een overheidsorganisatie. Dus het is goed dat wij gecontroleerd worden, dat er mensen naar ons kijken. Het is ook goed om verantwoording af te leggen. Dus ja, laat maar komen, laten we maar beginnen.
2: Dat was Gerard Spierenburg van de IND. En ja, we zijn dus weer buiten de hekken waar tientallen asielzoekers staan te wachten. Hallo, how are you?
5: How are good, from Yemen.
2: Jullie zijn vanuit Jemen.
5: Jemen, ja.
2: En jullie lachen allemaal, you're all smiling.
6: No. We are waiting so much time.
2: Ja, we zijn helemaal niet happy, want we moeten heel erg lang wachten. How long have you been waiting?
6: Come on,
7: How many days?
5: Today.
2: Two days. Over here.
6: Ja, outside.
1: 2 dagen wachten zijn dus al buiten. En ze zijn niet de enige daar in Ter Apel. Maar ze morgen dus starten met een nieuwe, snellere aanmeldprocedure. We hoorden een verslag van Mark Robin Visser. Dan gaan we naar het sportnieuws, Levi.
8: Tennisser Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het grastoernooi in Rosmalen. Griekspoor, die het toernooi in 2023 won, ging onderuit tegen de Chinees Zhang Qijian, die op de wereldranglijst 173 plaatsen lager staat. Griekspoor zei dat hij tijdens de wedstrijd weer eens veel te kritisch was voor zichzelf.
9: Ligt daar zeker ruimte voor verbetering, om ook tijdens wedstrijden wat liever voor mezelf te zijn en iets meer te accepteren. Daar werken we aan. Dat gaat niet altijd met wind mee natuurlijk. Ook daar zitten mindere dagen tussen. En dit was er zo eentje. En ja, nogmaals, dan is hij te goed om ermee weg te komen.
8: De laatste overgebleven Nederlander in het enkelspel in Rosmalen is Thijs Bogaert. Hij komt in actie tegen de Rus Daniel Medvedev. De Somalische scheidsrechter Artan mocht de Verenigde Staten niet in en kan daardoor niet in actie komen op het WK. De Europese Voetbalbond zorgde vandaag voor een pleister op de wonden. Artan mag namelijk in augustus de wedstrijd om de Europese Supercup fluiten. UEFA-voorzitter Alexander Čeferin zegt dat voetbal er is om te verbinden en dat Artan met zijn uitmuntende kwaliteiten verdient om deze wedstrijd te fluiten. De wedstrijd om de Europese Supercup is in Salzburg en gaat tussen Champions League-winnaar Paris Saint-Germain en Europa League-winnaar Aston Villa. En Ajax-keepster Regina van Eijk maakt een mooie transfer. De 24-jarige doelvrouw gaat naar Bayern München. Afgelopen seizoen nog halve finalist in de Champions League. Van Eijk had op de clubwebsite meteen al mooie woorden in het Duits voor haar nieuwe club.
10: Ik ben zeer gelukkig. Het is een schiet dat voor mijn wens past erfolgreich te zijn om een titel te gewinnen. En ik voel me zeer daarbij het beste uit mezelf en uit de mannschaft eruit te halen.
8: Met een spannend muziekje er ook onder. Van Eijk zegt dat ze het beste uit zichzelf wil halen en het team. En zoveel prijzen wil winnen.
1: Erik, hoe gaat het op de weg?
7: Nou ja, goed nieuws. In ieder geval nu voor verkeer op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Want daar is lange tijd een deel van de rijbaan gestemd geweest door afgevallen lading. Dat is opgeruimd. Alle rijstokers zijn vrij. Er staat nog wel 10 kilometer file met een half uur vertraging.
1: De zilveren Nipkoff-prijs, de prijs voor het beste Nederlandse televisieprogramma, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees, Thuis Bezorgd. In de documentaire serie van Omroep Zwart staan misstanden in internationale adopties centraal. Maker Chen van Binsbergen reist naar China in de hoop haar familie te ontmoeten.
11: Daar sta je dan in fucking China. Ik kan gewoon niet zo goed geloven dat ik hier vandaan kom. Als ik hier rondloop en dan ruik ik al het eten en het doet iets met me. En alles wat al die geadopteerden tegen mij zeiden van, je gaat je thuis voelen, je gaat je landen, je gaat je dit, je gaat je dat. Ja, het enige wat ik voel is verdriet. Dat ik hier niet terecht ben gekomen. En in Nederland ben opgegroeid.
1: Chen van Binsbergen, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
1: En gefeliciteerd.
12: Dankjewel.
1: Net dus de zilveren Nipkoff-schijf. De uitreiking was ook echt pas net. Is het al een beetje ingedaald, het nieuws?
12: Het is nogal wat, hè? Om gewoon zoveel erkenning te krijgen voor je werk.
1: Ja.
12: Voor ons werk, van heel het team Afhaal Chinees.
1: Ja, en heel terecht zegt de jury, want wat staat er in het rapport?
12: Ik weet het niet, ze hebben het gezegd, maar ik heb het allemaal niet meegekregen wat ze hebben gezegd. ik ben een beetje overdonderd. Het is een heel dubbel gevoel dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen. Maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden. Er is nog steeds geen goede identiteitsherstel. Er is nog steeds geen individuele nazorg. We hebben nog steeds geen volledige inzage zonder de toestemming van onze adoptieouders in de adoptiedossiers. Mm-hmm. Dat is een heel dubbel gevoel.
1: Ja, dus, want voor de mensen die deze serie niet hebben gezien, wat heb jij proberen aan te kaarten hiermee?
12: Wij hebben gekeken naar seizoen 1 ging voornamelijk over interlandelijke adoptie. In seizoen 2 hebben we het ook over binnenlandse adoptie. En wij kijken voornamelijk naar de verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat binnen het adoptiesysteem. En ook naar de gevolgen voor de geadopteerden. Als ze eenmaal zijn geadopteerd.
1: Ja.
12: Dus wat doet adoptie met iemand?
1: En ja, een grote vraag. Maar wat doet dat met iemand? Wat ben je te weten gekomen?
12: Wat ik heel opvallend vond, was dat bijvoorbeeld een naamswijziging van een weeshuisnaam of een oorspronkelijke naam zelfs, dus die is gegeven door de oorspronkelijke ouders, dat die wel inbegrepen zit in de adoptieprocedure, dus dat is gratis. Maar als je hem wil wijzigen, kost dat nog steeds geld. Ze zijn nu wel bezig met een wetsvoorstel, maar dat duurt al heel lang.
1: Ja. En daarvan zeg je dus, er zijn eigenlijk meerdere van dit soort dingen die we tegen zijn gekomen, maar die niet veranderen en die me daardoor wel een beetje een dubbel gevoel geven.
12: Ja, eigenlijk wel. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn geboorteland, China. Die is. Ja, ik voel me heel erg gesteund door China in het vinden van mijn oorspronkelijke ouders. Maar ik voel me voornamelijk tegengewerkt door de Nederlandse staat.
1: In welk opzicht?
12: Ja, er was in 2021 uit mijn hoofd gezegd, was er een rapport uitgekomen. En daaruit bleek dat de individuele nazorg voor geadopteerden moest komen. Dat adoptie per direct moest stoppen, want heel veel misstanden, dat ging niet goed. En dat de identiteitsherstel moest komen, uit mijn hoofd gezegd. Alle drie de dingen zijn niet uitgekomen. En we hebben het over 2021. En dat was zeker niet het eerste rapport.
1: Nee. En blijf jij programma's over dit thema maken?
12: Nee, ik denk dat ik zou nog makkelijk 2 seizoenen kunnen maken over adoptie en de gevolgen daarvan. Maar ik denk echt dat mij dat als mens en maker kapot zou maken.
1: Ja?
12: Ja. Ja, het gaat mij er niet om dat het onderwerp te persoonlijk is. Het gaat mij er niet om dat het journalistiek te zwaar is. Men spreekt altijd van de kennis van nu. Met de kennis van nu moeten we gaan handelen.
1: Mm-hmm.
12: Maar we hebben 6 uur aan televisie gemaakt over dit onderwerp. We hebben net een tegel gewonnen voor de categorie achtergrond en nu net de zilveren Nipkoff-schijf. Hoezo gaat adoptie nog steeds door met de kennis van nu? Dat is, ja, wat doe je? Ja.
1: Ja.
12: Toch?
1: Ja. Dank voor dit gesprek, Jen van Binsbergen. En ja, wel heel erg gefeliciteerd met de zilveren Nipkoff-schijf.
12: Dank je wel. dat. Ja, dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Het zit in de airco's van auto's en ook in bestrijdingsmiddelen. En daardoor krijgt bijna iedereen het stofje binnen. Het zogenoemde TFA. Deze stof, die een vorm is van PFAS, blijkt schadelijker dan eerder werd gedacht. Dat concludeert het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen. Jacob de Boer is toxicoloog. Ik sprak hem net voor de uitzending en ik vroeg hem hoe schadelijk die TFA is.
13: Het is een van de PFAS-stoffen. En de schadelijkheid die nu is vastgesteld, dat gaat om een zogenaamde reprotox. Dus de giftigheid rond de reproductie, dus rond de voortplanting. En men heeft vastgesteld dat het mogelijk een effect kan hebben op het ongeboren kind. En verdacht is van een effect op de vruchtbaarheid.
1: En wat voor effect is dat dan?
13: Nou ja, dat betekent dat er mogelijk een verminderde vruchtbaarheid is, met name bij de man. En dat men zeg maar in zijn algemeenheid rondom de zwangerschap bepaalde effecten kan verwachten. Hè? Dus dat kan een hormoonverstoring zijn of iets dergelijks. Ja, dat zijn natuurlijk serieuze zaken. Je moet er wel altijd bij bedenken, want het klinkt heel zwaar, maar dat het altijd gaat om de dosis. Hè? Dus hoeveel krijg je ervan naar binnen? Nou ja, we weten bijvoorbeeld dat het in drinkwater zit in Nederland, maar dat het wel, we hebben daar een redelijk strenge norm voor. En daar zit het dan nog weer een factor 3 onder. Dus voorlopig lijkt er zeg maar niet op dat we meteen een probleem hebben. Maar zoals het steeds gaat met dit soort stoffen, want er komen nogal eens van dit soort berichten. Ja, dit soort stoffen moeten eigenlijk vooraf getest worden. Hè. Dat is het grote ding. En nu lopen we elke keer achter de zaken aan.
1: Ja, maar wat voor spul is het? Want het zit dus in van alles, ja, waaronder het drinkwater, zegt u.
13: Nou, het TFA wordt als zodanig geproduceerd als een middel in airco's. Het vervangt daarmee andere stoffen die inmiddels verboden zijn. En ten tweede is het een afbraakproduct van bestrijdingsmiddelen, pesticiden. Dus die TFA, die komt uit fluorhoudende pesticiden. Wordt ook wel PFAS-pesticiden genoemd. Dat zit dus uiteraard niet op de producten in de schappen in de winkels. Maar het komt dan weer in de grond en in slootjes. En wordt dan wel weer opgenomen, bijvoorbeeld door druiven, door tarwe. En er zijn nog een aantal andere zaken. Ja, dat willen we natuurlijk helemaal niet.
1: Want dan kan het wel via de druiven weer in de wijn terechtkomen.
13: Het komt in de wijn. Er zijn berichten over Oostenrijkse wijnen, maar ook een aantal andere. Ja, dat is natuurlijk zeer ongewenst.
1: Ja. En u zegt net dat heeft effect mogelijk op de vruchtbaarheid. Ja. Maar als ik het zo hoor, is de kans dus vrij groot dat zwangere vrouwen en dus ook ongeboren kinderen zo'n TFA binnenkrijgen. En wat doet dat met zo'n kind mogelijk?
13: Nou ja, nogmaals, het gaat om de dosis. Dus als je dat binnenkrijgt zoals het er nu uitziet. Hè, het is dus een van de PFAS-stoffen. Maar de toxiciteit tot nu toe werd gerekend als 500 keer minder toxisch dan bijvoorbeeld de PFAS waar we het steeds over hebben met z'n allen. Uit de
1: 500 keer minder.
13: Minder, ja. Maar het komt wel een hogere gehalte voor. En wat dat dan uiteindelijk betekent voor de dosis, voor de zwangere vrouw en voor het kind, dat weten we gewoon nog niet op het ogenblik. Nee. Het is ook, 1B is ook een veronderstelling. Maar het zijn eigenlijk dingen waar je niet over zou willen praten. Het moet gewoon niet gebeuren dat we steeds met dit soort stoffen worden geconfronteerd.
1: Nee, maar of dat je straks als je zwanger bent in de auto zit en het is heel erg warm in de zomer en je denkt, zal ik nou wel of niet de airco aanzetten?
13: Ja, maar hij komt niet uit de airco. Het zou een heel klein beetje, als het een slechte airco is en hij lekt een beetje, dan wel. Hè? Okay. Maar een airco is een warmtewisselaar, zit in een gesloten systeem. Maar het komt vrij bij de productie van die stoffen voor de airco's. Hè? Dus het komt niet rechtstreeks je auto in. Hè? Dus dat is ook nog wel even belangrijk.
1: Ja. Maar ze pleit u wel voor strengere richtlijnen?
13: Nou ja, we zitten met z'n allen al een tijd te wachten. Inmiddels is het al 4 jaar bijna op een verbod voor PFAS. En ik denk met nu dit nieuwe inzicht ook weer voor deze TFA gekomen is, dat nog meer onderstreept dat dat verbod er echt moet komen.
1: Zegt Jacob de Boer, toxicoloog. We hebben ook nog even contact gezocht met het RIVM. Een woordvoerder noemt de nieuwe klassificatie van TFA een belangrijke stap. Maar tegelijkertijd wordt die stof in Nederland al gezien als een zogenoemde zeer zorgwekkende stof. Het RIVM vindt het daarom niet nodig om extra maatregelen te nemen.
14: Vanavond.
1: Ja, het is bijna zover. Nog iets meer dan 3 uur en dan begint het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Commentator Mark Kloostra doet verslag van de openingswedstrijd. Mark, goedemiddag.
14: Goedemiddag.
1: Ja, om 9:00 dan gaat het beginnen tussen Mexico en Zuid-Afrika. Is dat een openingswedstrijd waardig?
14: Jawel, zeker wel. Mexico is een deelnemer van het eerste uur. En we hebben ook al 2 keer eerder het wereldkampioenschap gehost. Of ja, hoe zeg je dat in het mooi Nederlands? Ik weet het niet. Maar gehost. Mm-hmm. Dus dat is zeker wel een openingswaardige wedstrijd. Alleen jij het liefst, zeker in Nederland en in andere landen, zie je de favorieten al gelijk in het begin aan het werk. Want dan kom je er gelijk lekker in. Ik kan me voorstellen dat er in Nederland niet heel veel mensen die het voetbal niet echt volgen, denken, oh, Mexico, Zuid-Afrika, daar ga ik de televisie voor aanzetten vannacht. Maar had je het liefst Spanje of Argentinië of Frankrijk gezien. Maar ja, het is een prachtige wedstrijd in een prachtig stadion. En we gaan zien of Mexico een beetje het thuisvoordeel kan benutten. En dan gaan we ook gelijk vanaf deze week natuurlijk vol erin. Eerst een openingsceremonie en dan 104 wedstrijden. Hè, want er doen 48 landen mee. Dus we kunnen onze lol op.
1: Dat is vanavond. Dus vanaf 9:00. Mark Kloosra, dankjewel.
15: NPO Radio 1. De Rode Draad. Verbindt, verdiept en verklaart de verhalen achter de headlines. Van media en cultuur tot politiek.
16: Alles waar Elon Musk tijd in steekt, daarvan weet je, daar gaat hij nog rijker van worden.
17: Louisa, wat zit jij te lachen?
18: Ja, ik ben op dit moment verbonden aan Starlink-internet. Dus
19: Nederlanders praten niet zo makkelijk over geld.
20: Een soort van schaamte om het er niet over te hebben. Of mensen die de hele dag doen alsof ze Bitcoin-miljonair in Dubai geworden zijn. Mijn Instagram-feed verpesten.
15: De Rode Draad.
21: BNN VARA.
22: Is het een trend? Here first.
15: Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur.
21: Zometeen om 7:00.
15: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
23: Ster. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
24: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
24: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
27: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
27: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
28: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
29: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tacteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
30: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
29: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
30: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
15: NPO Radio 1, 6:00.
31: Hans van der Steeg.
32: Goedenavond, dit is de dag waarbij heel wat huizen de vlag met de schooltas eraan naar buiten gaat. Ruim 180.000 leerlingen deden dit jaar examen en vandaag kwam dan het lang verwachte belletje. Maar maken we die diploma's niet veel te belangrijk? Je kan nu al meepraten in de NPO Luister-app. Nu eerst het NOS-journaal van 6:00. Met Levi van Eck.
33: Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders werd aangereden door een auto. Die zou in een bocht van de weg zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De toedracht is nog niet bekend, zegt de politie.
0: is gewoon een ontzettend impactvolle, verdrietige situatie. Allerlei hulpdiensten zijn opgetrommeld om hier naar de dijk te komen. Brandweer, politie, ambulance, het stond hier helemaal vol. Achter de schermen zijn de collega's nu aan het werk om de toedracht in kaart te brengen. Na het ongeval heeft ook een politiehelikopter gevlogen om daar goed overzicht van te kunnen krijgen. Specialisten zoals de forensische opsporing, die bekijken wat daar precies is gebeurd. Dat is nu nog echt te vroeg om daar een conclusie in te trekken. Er is één verdachte persoon aangehouden wegens betrokkenheid bij het ongeval. Wat de exacte rol is van deze persoon is ook allemaal nog onderdeel van het onderzoek.
33: De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Antwerpen, Gent en Rotterdam gebracht. Na het ongeluk heeft de politie iemand aangehouden. Of dat om de automobilist gaat is niet bekend. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone met 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en vluchtte weg toen de agent schoot, zegt het OM.
2: De jongen is op een eerder moment niet gestopt en doorgegaan met rennen. En op het laatste moment draaide hij zich om met het vuurwapen in zijn handen. Er waren veel omstanders en de agent zag dat het wapen op hem gericht werd. En op dat moment dan moet een agent de keuze maken om het geweld af te wenden en te schieten.
33: Omdat de agent direct gevaar liep, was het schieten gerechtvaardigd en volgens de richtlijnen, zegt het OM. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen zijn klaar, de financiering van de bouw is rond, maar het vorige kabinet wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. Dat is aan het nieuwe kabinet, maar dat komt 80 miljard euro tekort voor onderhoud aan infrastructuur in Nederland. Dus is het keuzes maken, zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat.
3: Er staat hier geen pinautomaat met gratis geld op dit ministerie. Dus we zullen moeten kiezen. En dat zijn we nu precies aan het doen. Hoe kunnen we het geld zo goed mogelijk uitgeven voor Nederland, voor de Nederlandse automobilist, voor de woningzoekenden, voor de economie. Daarbij kijken we ook echt expliciet naar woningbouw, omdat we heel goed snappen dat die woningbouw of dat die woningnood heel snel moet worden opgelost, omdat gewoon heel veel mensen snakken naar een woning. Maar we kijken ook naar instandhouding. Hè? Dus naar de bruggen, tunnels en wegen die in de jaren 60 en 70 zijn aangelegd, die eigenlijk nu vervangen moeten worden. Ja, daar is ook geld voor nodig. En dat hebben we veel te lang voor ons uitgeschoven. Dus dat speelt ook mee. We zullen daarin moeten kiezen. En dat zijn we nu aan het afwegen op het ministerie.
33: De gemeente Apeldoorn is van plan om ruim 6300 woningen te bouwen en wil daarom 2 tunnels onder het spoor aanleggen. Daar is nu dus geen geld voor, terwijl dat hard nodig is, zegt deze Apeldoornse wethouder.
4: Zo'n tunnel helpt ons enorm, want die slagbomen zijn er straks niet meer. Een aantal keren per dag staan die slagbomen nu dicht en dan zie je dat er een enorme file ontstaat. Nou, en dat wil je in de toekomst wil je dat echt beperken. Maar helaas, we kregen eind vorig jaar, begin dit jaar, de mededeling dat de pot leeg was. Ja, ik was best wel chagrijnig, kan ik u zeggen.
33: Apeldoorn en 3 andere gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het kabinet gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is in het hele land opgeheven. Deze gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Eind april werd de ophokplicht al in de rest van Nederland opgeheven. De NS voert volgend jaar lijnnummers in voor alle treinverbindingen. Reizigers kunnen hun trein dan niet alleen herkennen aan de bestemming en de vertrek- en aankomsttijden, maar ook aan een vast nummer. De NS denkt dat treinreizen zo overzichtelijker wordt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans, die pas recent zijn erkend als een aparte soort. Er waren nog maar zo'n 800 van in het wild. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In een voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren de mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdag, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Relschoppers vielen toen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht, vertelt correspondent Fleur Launsbach.
1: Het is echt een opvallend harde ontslagbrief aan premier Starmer, waarin John Healey zegt: je weet wat er nodig is voor het leger in deze gevaarlijke tijd. Je kent de dreigingen, maar dit is niet voldoende, het geld wat hij krijgt voor zijn departement. En hij zegt: zonder de extra investeringen die ik nodig heb, neem ik risico eigenlijk voor het militair personeel. En ook wordt het land daarmee minder veilig. En dus zegt hij: met dit budget kan ik niet verder.
33: Het ontslag van Healey komt onverwacht en is opnieuw een klap voor premier Starmer. Healey stond bekend als trouwe Labour-politicus die altijd achter Starmer bleef staan. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Volgens minister Letchert van Onderwijs is het plan moeilijk uitvoerbaar. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld.
5: Het wereldkampioenschap voetbal.
33: Nog een paar uur en dan barst het WK voetbal los met 48 teams en een recordaantal van 104 wedstrijden in 3 landen. Mexico trapt het kampioenschap af tegen Zuid-Afrika in Mexico-stad. Correspondent Boris van der Spek, jij bent bij dat stadion waar die eerste wedstrijd wordt gespeeld. Hoe is de sfeer daar?
6: Nou, de sfeer is uitstekend. Het is enorm veel fans die hierheen zijn gekomen. Het is een stadion waar 90.000 fans in kunnen. Dus stel je voor hoe groot die menigte is. Het zijn vooral Mexicaanse voetbalfans in groene shirts. Heel veel journalisten ook. Ik sta nu ook in een overvol perscentrum. Dus ja, de sfeer is eigenlijk best wel uitzinnig. En dat is toch ook wel de start die je voor een WK voetbal wil zien.
33: Ja, en ze maken er ook echt iets groots van daar vanavond. Met een spectaculaire openingsceremonie die om half acht begint. Wat kunnen we verwachten?
6: Nou, we kunnen een optreden van onder meer Shakira verwachten, van een paar Latijns-Amerikaanse groepen en ook echt Mexicaanse bandjes, hè, die mariachis, de gitaargroepen, die met de grote hoeden typisch Mexicaanse liedjes gaan spelen. Dat spektakel gaat over een tijdje beginnen en daarna dus die grote wedstrijd. Maar iedereen is al in het stadion inderdaad om die ceremonie te zien.
33: En hoewel de sfeer er daar bij jou dus goed in zit, waren de laatste tijd ook veel protesten van Mexicanen. Waarom gingen ze de straat op?
6: Ja, dat heeft verschillende redenen. De meest vocale groep is een lerarenvakbond die zeggen dat ze betere salarissen en pensioenen zijn beloofd. Die willen dat de regering die beloftes nakomt. Die zijn hard aan het protesteren. Die hebben ook wegen geblokkeerd en pleinen in de afgelopen dagen. Vandaag zijn ze in elk geval niet bij het stadion. Je hebt ook families van vermiste Mexicanen. Dat is een heel groot probleem in Mexico, de vermissingen. Die zijn hier ook om aandacht te vragen voor hun probleem. Er zijn klimaatactivisten. Er zijn heel veel soorten groeperingen die dit moment willen aangrijpen om aandacht te krijgen. Dus die zijn op verschillende plekken in de stad nog wel aan het demonstreren. Maar hier rondom het stadion is het een stuk rustiger.
33: Ja, want wat doet Mexico om alles veilig te laten verlopen?
6: Nou, vooral een enorme militaire operatie. Militairen die op straat lopen, helikopters die rondvliegen. Je hebt van die robothonden die gevaar kunnen detecteren. Politie zelf. Een enorme veiligheidscirkel van 2 kilometer rond het stadion. Dus die zit er allemaal bij. En dat zorgt ervoor dat die betogers wegblijven. En alleen de fans met een kaartje kunnen binnenkomen.
33: Dankjewel, correspondent Boris van der Spek. 6:09. Het weer bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 19 graden.
32: Gaan we eens kijken hoe het op de weg is. Bij de ANWB zit Erik Evengroen.
7: Goedenavond. Ja, de meeste files worden voorzichtig gaan. Wel wat korter, maar nog altijd bijna 350 kilometer file in totaal. En de meeste dagelijkse files zijn wat langer dan gebruikelijk. En dat heeft alles te maken met de regen die valt. Wat opvalt, onder andere is de A4 nog. Antwerpen richting Rotterdam bij Bergen op Zoom Zuid. 8 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. De A12 is druk van Arnhem naar Den Haag. Tussen Bunnik en Harmer duurt er ook 20 minuten langer over. De A13 in Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft Noord 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte de A28. 20 Utrecht richting Amersfoort. Bij Den Dolder gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven met de vertraging nog wel een kwartier.
8: NPO Radio 1. EO.

0: de dag. Han van der Steeg.
1: Goedenavond. Ruim 180.000 leerlingen deden dit jaar eindexamen. Voor de meeste volgde vandaag dan dat lang verwachte belletje. Voor de een was het nagelbijt en ijsberen. Voor de ander was het dan weer een makkie.
2: Ik ben geslaagd.
3: Oh, dat is zo fijn. Echt een pak van mijn hart. Echt waar.
4: Hey, jongen. Gefeliciteerd.
5: Yeah!
1: Ja, mooie reacties, maar de vraag is, hebben die diploma's eigenlijk niet veel te belangrijk gemaakt?
0: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
1: Daarover ga ik in gesprek met hoogleraar onderwijswetenschapper Rob Martens. Met voormalig docent van het jaar, maar vandaag misschien toch ook wel vooral moeder van. Lucella Convalius en voormalig SP Tweede Kamerlid en docent maatschappijleer Jasper van Dijk. Goedenavond, goed dat jullie er zijn.
6: Dankjewel.
1: Rob Martens, deze dag draaide natuurlijk om die uitslagen. Maar u vindt het allemaal maar overtrokken geworden en veel te belangrijk, begrijp ik.
7: Ja, eigenlijk toch wel een beetje. En ik wil het laatste zijn om het feestje te verpesten vandaag.
1: Nou, u bent de eerste. Ja.
7: Maar ja, nou laat ik toch dan maar eventjes die rol op me nemen. Ik vind dat we inderdaad doorgeslagen zijn in het belang dat wij hechten aan toetsen. Dat eigenlijk ongezond geworden is, die enorme nadruk. Mm-hmm. En denk ook bij alle tassen die je uit de ramen ziet hangen vanaf vandaag. En nogmaals, ik gun dat iedereen van ganse harte. Maar denk ook eens aan de vele kinderen of jonge mensen die niet gehaald hebben, de enorme stress die hiermee gepaard is gegaan. En daarin is inderdaad mijn standpunt dat we daar wat in doorgeslagen zijn.
1: Maar wacht even, het is zielig voor degenen die het niet gehaald hebben dat die al die vlaggen met die tassen eraan hangen, begrijp
7: zeker,
1: ik je goed?
7: Zeker, natuurlijk. Oh. Dat is natuurlijk, ja, dat is logisch als je het niet haalt. Ik heb zelf op 2 HAVO het gepresteerd ooit om een taak, heette dat dan. Dus ik ging voorwaardelijk over. Ik moest de hele zomervakantie als het ware vakken inhalen. Dat was de ergste zomervakantie ooit.
1: Oh, daar komt en als het trauma tevoorschijn. Ik hoor het al.
7: Ja, daar zit een klein traumaatje onder. Ja. Zeker. Maar goed, dat is uiteindelijk allemaal nog wel goed gekomen. Maar mijn stelling is natuurlijk, ik ben niet tegen toets. En ik gun iedereen van harte zijn diploma's. Daar gaat het ook niet om. Maar ik ben daar ook niet de enige in, ben van mening dat we doorgeslagen zijn in de druk, de high-stakes testing, zoals we dat noemen, op dit moment in Nederland.
1: En moeten we daar ook echt vanaf?
7: Nou, helemaal vanaf van alle toetsen wil ik niet zeggen. Maar bijvoorbeeld de onderwijsraad, een club wijze mensen die van gevraagd en ongevraagd advies geeft, die hebben gezegd, wat bijvoorbeeld misgaat met de toetsen op dit moment is dat ze gebruikt worden om leerlingen te selecteren, door te verwijzen. Hè. Dat is wat vandaag eigenlijk gebeurd is. Maar dat ze ook gebruikt worden om scholen onderling te vergelijken en te klassificeren. En eigenlijk al vanaf het moment dat we die toetsen zijn gaan invoeren in Nederland is daarvoor gewaarschuwd. Van, je moet die twee dingen niet door elkaar laten lopen. Dus dat is een voorbeeld van een discussie waarvan ik wel denk dat we omhoog nodig moeten gaan voeren.
1: Oké, Lucella Convalius. Is voormalig docent van het jaar, maar ik zei al vandaag toch ook vooral moeder van. Jij zat met je dochter te wachten op dat telefoontje.
6: Ja, we zaten te wachten op het telefoontje en we hadden ook al wel verwacht. We hadden rekening gehouden met 50-50 en ze is gezakt.
1: Ai.
6: Op, zegt de moeder met een glimlach, zullen mensen denken.
1: Ja, wat doe je hier eigenlijk?
6: Ja, wat doe je? Nee. Want als je betrokken bent, dan weet je ook hoe de vlag erbij hangt om maar bij de vlag te zijn. En wij hadden dit verwacht, we hebben rekening gehouden en we zijn hoopvol gestemd, want er zit nog een herkansing bij.
1: Oké, er is nog perspectief.
6: Ja, heb ik ook wel gesproken over die 5,5% regeling.
1: Oh, ja.
6: Waar je kunt wel slagen over het algemeen. Maar dan zit er sinds 2011 een regeling bij dat je ook voor de cijfers die je haalt op het examen gemiddeld 5,5 moet halen.
1: Oh, ja.
6: Dus kun je toch nog zakken.
1: Ja.
6: Nou, voor onze dochter loopt dat goed af. Een herkansing, kansrijk. Maar voor heel veel kinderen is dat niet het geval.
1: En zie daar meteen ook de zwaarte dus eigenlijk.
6: Ja.
1: Hoeveel gewicht we eraan hangen.
6: Precies. Ik denk dat als je het laat afhangen van één moment, ja, dan heb je al dat cijfer wat je moet halen.
1: Mm.
6: Dat tel je op bij je schoolexamencijfers. Dat zou genoeg moeten zijn. Maar er is nog een hoepel bijgekomen.
1: Mm.
6: Dat gezegd hebbende, ik ben niet tegen toetsen. Mm-hmm. Ik ben ook niet tegen examen. Ik vind het belangrijk dat we in Nederland een algemeen eikpunt hebben. Waarvan we zeggen van oké, dit hebben we geleerd. Mm-hmm. Zodat je diploma wat je bij ons in de Ermelo haalt, hetzelfde is als wat je in Den Haag haalt. Dat hebben we nodig. Maar ik ben wel heel erg voor hoe toetsen we. Wat toetsen we en hoe doen we dat?
1: Ja.
6: Het hoeft niet per se allemaal schriftelijk te zijn. Laten we kijken naar een combinatie van schriftelijk bijvoorbeeld en praktisch. Het gaat om hoe werk je samen? Hoe reflecteer je? Dus kijk je terug op wat je hebt geleerd? Mm-hmm. Hoe pas je dingen toe?
1: Ja.
6: Dus maak dat examen breder.
1: Kunnen we zo nog wel even verder induiken? Ja. Maar eventjes, Rob Martens zegt dus van ja, dit is veel te belangrijk geworden, die examens. Hoe zit je daar dan in?
6: Nou, ik vind het examen sowieso blijft belangrijk. Maar kijk naar hoe je toetst.
1: Ja,
6: dat
1: okay.
6: zou heel veel druk al wegnemen.
1: Oké.
6: Okay.
1: Genuanceerd standpunt. Maar hoe is het met de stress eigenlijk? Hoe was het met de stress thuis vanmorgen?
6: Ja, heel erg. Maar nogmaals, zoals ik zeg, als je als betrokken ouder bezig bent, je hebt alle gesprekken, dan weet je ook hoe je kind ervoor staat en weet je ook wat je kunt verwachten. En daardoor reageerden ze ook niet van, oh, als mijn ouders maar boos zijn. We houden nog steeds evenveel van haar. En dat wil ik ook tegen iedereen zeggen die gezakt is. Tegen de leerlingen en ouders. Uw zoon, dochter, kind is meer dan het cijfer alleen. Kijk naar de ontwikkeling. Ja. Kijk naar wat er is gebeurd. 1 jaartje overdoen is helemaal niet zo'n probleem.
1: Maar wat zegt het feit dat je dit al moet zeggen eigenlijk?
6: Ja, dat tuurlijk, omdat heel veel mensen daar waarde aan hechten. Maar het is ook belangrijk.
1: Ja, okay.
6: Dat mag ook. Dat mag ook, want het is je toegang tot je vervolgcarrière. Waar je nu algemeen geschoold bent, kun je eindelijk gaan doen de cursus van je leven, je opleiding naar je droombaan. Dus het is belangrijk.
1: Jasper van Dijk, wat moeten we ermee met die examens?
5: Nou, volgens mij moeten we onderscheid maken tussen toetsen en examens. Want toetsen, dat is inderdaad behoorlijk doorgedraaid op sommige scholen. Dat heeft volgens mij ook met onzekerheid te maken vanuit het onderwijs. Van nou, laten we maar veel toetsen.
6: Ja.
5: Dan krijgen we meer duidelijkheid, terwijl dat onzin is.
1: Ik las ergens, als je 18 bent, ben je al een paar duizend keer getoetst.
5: Precies. Dus dat is echt behoorlijk doorgeslagen. Maar ik zou hier wel, zeker op deze dag, een pleidooi willen houden voor het eindexamen. Mm-hmm. Het centraal schriftelijk. Want u zei het heel mooi, dat de standaard dus in Ermelo hetzelfde is. Of in Almelo, als in Den Haag.
1: Nee, Ermelo. Was
6: Ermelo. Ermelo.
5: Oh,
6: prachtig
5: over
6: Ermelo.
5: Nagedacht. Ja, dat is een mooie camping, ken ik daar.
6: Ja, dat snap ik.
1: Ja, dat is vakantie. Eerst examen doen.
5: Nee, maar goed, het eindexamen is dus echt een eikpunt. Dat vond ik een mooi woord. Want dan weten we ook als maatschappij, het VWO is dat, het HAVO is dat, het VMBO is dat. En dan kunnen we daarmee onze kinderen doorsturen naar mbo, hbo en universiteit. Dus belangrijk en voor de arbeidsmarkt natuurlijk.
6: Inderdaad.
5: Dat je weet, dat papiertje heb je gehaald.
1: Wat vind je dan van het verhaal van Rob Martens? Die zegt van ja, we hebben het te belangrijk gemaakt.
5: Ik hoop dat dat meer over toetsen gaat. Ja. En de afrekencultuur van de scholen. Scholen die met elkaar gaan concurreren omdat ze er goed op willen staan met reclame, met promotie en weinig onvoldoendes halen. Daar moet je mee oppassen dat je leerlingen dus niet als machines beschouwt. Want dat zijn het niet. Het zijn gewoon mensen met allerlei problemen en individuele eigenschappen. Dus daar moet je natuurlijk in zo'n school veel meer naar kijken.
1: Eventjes Rob Martens, bedoelt u het centraal schriftelijk eindexamen? Hebben we dat te belangrijk gemaakt ook? Want...
7: Nou ja, we moeten de discussie wel een beetje levendig houden. Eigenlijk zijn we het volgens mij best wel eens hierover. Mijn belangrijkste kritiek zit inderdaad in die veel te grote toetsdruk die wordt uitgeoefend.
1: Ja.
7: Maar dat eindexamen, dat speelt daar natuurlijk wel een heel grote rol in. Hè? En eigenlijk word je al jaren, dat geldt trouwens ook, de doorstroomtoets die we in het primair onderwijs kennen. Dat geldt natuurlijk toch wel als een soort dreiging om mensen, om kinderen ergens toe aan te zetten om iets te doen waarvan men soms bang is dat ze dat niet uit zichzelf doen. En ik heb even zitten lezen wat dan zo'n beetje bijvoorbeeld bij het vak Nederlandse kerndoelen zijn. Daar zitten heel veel dingen tussen die je eigenlijk maar heel moeilijk met die toets, dat eindexamen waar de heer Van Dijk zo voor pleit, die je daar helemaal niet mee kan toetsen. Dat is op zich, hoeft dat ook niet
1: maar
7: erg
1: zoals,
7: te zijn.
1: Maar zoals, waar heeft u het dan over?
7: Nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de kerndoelen, dan staat daar heel belangrijk, hè, dat je leert communiceren en literatuur. Nou, literatuur, de oudere luisteraars kennen dat nog wel, hè, dat je Engels boeken bijvoorbeeld moest lezen, of Nederlands boeken, waar je eigenlijk geen klap aan vond. En iedereen las dan The Old Man and the Sea, alleen maar om van Hemingway, alleen maar omdat het dunste boekje was wat er was. Nou, dat denk ik, dat is het paard achter de wagen spannen. Liefde voor literatuur, interesse voor om met elkaar om te gaan. Socialisatie, wat nu in de herziening van de kerndoelen als heel belangrijk naar voren wordt geschoven. Persoonsvorming. Dat zijn allemaal dingen die niet passen, of die heel lastig zijn om in een eindexamen te stoppen. En het grote gevaar is dan teaching to the test. Omdat die scholen, zoals wordt aangegeven, weten dat ze een beetje met elkaar in competitie zijn, toch eigenlijk een beetje tegen hun eigen zin in heel erg gaan sturen op die dingen waarvan ze weten dat ze gemeten worden.
1: Ik zie Jasper van Dijk toch een beetje hoofdschuddend communiceren.
5: Ja, kijk, ik heb de afgelopen, ik heb van 2006 tot 2017 was ik woordvoerder onderwijs, en dan ging het al die tijd in de Tweede Kamer, ging het al die tijd over die onderwijsvernieuwingen. Hè? Van ja, we moeten die leerlingen toch meer op hun persoonlijke eigenschappen gaan bekijken. En dan krijg je al die vernieuwingen, het studiehuis, het competentiegericht onderwijs, tweede fase, noem maar op. En daar is toen nog parlementair onderzoek naar gedaan. En het eigenlijk bleek daaruit, die onderwijsvernieuwingen zijn voor een groot deel onderwijsvernielingen geweest. Daar hebben we het onderwijs geen goed mee gedaan. En ik zou ook de vraag wel terug willen kaatsen. Van,
6: nee,
5: even één cijfer. 1 op de 3 leerlingen leest niet goed. 15-jarige leerlingen is onderzocht. En 1 op de 4 leerlingen rekent niet goed. Dit zijn echt schrikbarende cijfers. Dus ik vind het fantastisch om te kijken hoe we het onderwijs weer beter en warmer en mooier kunnen maken. Maar sta erbij stil, het gaat echt schrikbarend slecht met de Nederlandse leerling van 15 jaar. Daarvan is 1 op de 3 dus niet in staat om een tekst te begrijpen, laat staan te schrijven. Hier hebben we wel werk te doen.
1: Maar ik kom zo bij je. Maar Jasper, bedoel je hiermee te zeggen van stick to the plan, gewoon bij dat ouderwetse centraal schriftelijk eindexamen blijven in plaats van alsmaar aanpassen aan de behoeften van?
5: Ja, als het allemaal persoonsvorming, reflectie, intervisie, et cetera gaat worden, dan zou ik deze winstwaarschuwing willen geven. Wij moeten volgens mij als maatschappij onze leerlingen ook gewoon leren, lezen en schrijven. Ja. En dat is uit het zicht geraakt als zo weinig kinderen het nog kunnen.
1: Nou, Lucille,
6: oké, nog even een paar punten. Ik ga heel snel praten. Als we het hebben over toetsdruk, dan gaat het ook om hoe toets je. Wij denken bij toetsen aan, je krijgt vragen, antwoorden, cijfer. Nee, toetsen betekent ook, wat u misschien minder belangrijk vindt, reflecteren, terugkijken, hoe werk je samen?
1: Maar ze kunnen niet belangrijk schrijven, ze kunnen niet meer rekenen.
6: Ja, wacht even, maar dan komen we ook terug in. Als school moet je ook voorwaarden scheppen, zodat kinderen het kunnen leren. We hebben heel veel onderwijstekorten, heel veel docenten, groot verloop. Laten we dat niet vergeten. Daar moet ook aan gewerkt worden als wij de doelen willen halen.
5: Zeker.
6: En dat geldt niet alleen voor het basisonderwijs, geldt net zo goed voor het voortgezet onderwijs. Voor onze school was geen docent Duits, maar kinderen moeten wel examen doen in Duits. Leuk dat je dan door die hoepel moet springen, maar aan de voorwaarden is niet voldaan. En dan kan de school niks aan doen, die docenten zijn er gewoon niet. Dus daar moet de politiek wel eventjes mee aan meedenken, hoe gaan we dat oplossen? Want het lost zich niet vanzelf op.
1: Maar Jasper zegt inhoudelijk van, luister, we hebben allerlei vernieuwingen toegepast. Het zijn eigenlijk vernielingen geworden, want de jeugd kan steeds minder goed lezen en schrijven. Dus draagt het dan bij aan kwaliteit of niet?
6: Hoe kan dat? Als je vernieuwingen inzet in het onderwijs, daar heb ik echt een broertje dood aan. Dat mensen zeggen, we gaan dingen vernieuwen, maar zorgen dan ook voor eerst dat de docenten die de vernieuwingen moeten dragen, dat ze dat kunnen. Ga niet zeggen, dit en dat moeten we gaan doen, zonder dat er scholing is. Dus hoppa, drop het maar bij ons, en wij mogen gaan uitzoeken hoe wij die vernieuwingen dragen.
1: Maar niet alleen voelt u zich toch wat aangesproken als voormalig Tweede Kamerlid? Dat
5: ik vind het wel vleiend dat ik hier als,
1: dan gaan we naar Rob Martens,
5: als politiek wordt aangesproken. Nee, maar je moet natuurlijk ook kijken naar die inhoudelijke vernieuwing. Is het eigenlijk verstandig om een groot deel van onze kinderen te vragen, je moet het zelf zelfstandig doen, het zelfstandig leren. Dat is leuk voor hoogopgeleid Nederland. Dat is leuk voor een bepaalde elite, waarbij die kinderen met huiswerkbegeleiding, et cetera, heel ver kunnen komen. Maar we hebben denk ik ook heel veel leerlingen in Nederland in de steek gelaten. En dan bedoel ik ook het VMBO en het MBO, waar die kinderen op veel te grote scholen zitten en eigenlijk anoniem zijn en een soort nummers zijn geworden. En ik zou willen pleiten voor kleine vakscholen waar die leerlingen bij elkaar zitten en goed onderwijs krijgen.
6: Dat is heel mooi, maar die moeten er dan ook zijn. En ook ook mijn leerlingen van het VMBO, MBO zijn ook hoog opgeleid in hun manier van leren. Ja. We hebben het over theoretisch en praktisch onderwijs.
1: Ja, Rob Martens, u zit buiten deze studio via een verbinding. Ja, dat is wel te merken, want je moet er maar tussen komen. Hoe staat u erin?
7: Ja, wat de heer Van Dijk zegt, vind ik met alle respect echt onzin. Er waait al zeker 15 jaar het rapport van Dijsselbloem is ongeveer uitgekomen. Toen veel leerlingen die nu zogenaamd niet kunnen lezen en schrijven amper geboren waren. Sinds die tijd wordt er helemaal niet meer zoveel vernieuwd in het Nederlandse onderwijs. Dus het is echt wat mij betreft een onzinnig argument dat aan deze discussie ook niks toevoegt. Ik vind dat het onderwijs heel weinig vernieuwd is. Als ik kijk naar de tijd dat ik zelf op de HAVO zat en hoe het leerlingen nu vergaat, vind ik eigenlijk dat we niet moeten doen alsof alles nu veranderd is en kinderen aan hun lot zijn overgelaten.
1: Ik heb toch wel als leek het idee, meneer Martens, dan zet ik mezelf maar even in de wedstrijd, dat het aantal intervisies en reflecties wel wat toegenomen is in het onderwijs.
7: Ja, maar dat is iets heel anders dan vernieuwingsonderwijs of pogingen ondernemen om een vak als Nederlands of maatschappijleer dat u geeft enigszins interessanter te maken voor kinderen. Want als ik terug kan komen op wat ik net probeerde te zeggen, als je kijkt naar die kerndoelen waar de politiek het ook van harte over eens is, dan gaat het er bijvoorbeeld om dat je moet leren teksten echt, zoals ze het dan formuleren, diep te begrijpen. Nou, we weten allemaal, een tekst moeten proberen te begrijpen die je geen bal interesseert, is waanzinnig moeilijk. En dat is iets waar onderwijsvernieuwers al zeker 100 jaar tegen vechten. En daar gaat de discussie over. Dus om nu vernieuwingspogingen de schuld te geven van het feit dat kinderen niet zouden kunnen lezen of schrijven, ja, dat vind ik,
5: hoe komt het dan
7: vind
5: wel?
7: Ik echt populistisch.
1: Ja, maar dan toch even, Rob Martens, kijk, dan is toch de vraag, hoe dan wel en wat dan wel? Want u zegt dat die toets hebben we veel te belangrijk gemaakt. Ik kijk even naar Klaas, die luistert naar dit gesprek, die meldt zich in de NPO Luister-app, die zegt, nou, dan meld ik me morgen meteen aan bij het ziekenhuis om als hartchirurg te beginnen, want diploma's zijn niet belangrijk.
5: Precies.
7: Ja, kijk, dat is wat altijd gebeurt in discussies over het onderwijs. Dat van alles een karikatuur wordt gemaakt.
1: Ja, nee, dit natuurlijk is natuurlijk wat een karikaturale opmerking. Maar
7: ja,
1: goed,
7: dat is natuurlijk. Ja, want ik kan natuurlijk net zo goed zeggen. Laat ik deze discussie ook niet.
1: Nee, maar wat zegt u? Aangaan. Hoe moeten we het dan doen? Dat is eigenlijk de vraag die erachter zit.
7: Om te beginnen geen kinderlijke zwart-wit discussie ervan maken, maar genuanceerd hier naar kijken. Het gaat over belangrijke zaken. En er zitten erg. Bijna alle luisteraars zullen kinderen kennen die op dit moment in de problemen zitten op school, in het voortgezet onderwijs, in het hoger onderwijs. Daar is het ene rapport na het andere over verschenen. En al die rapporten leggen een verbinding met die enorme druk die op jonge mensen wordt uitgeoefend. Dus het antwoord is, niet schaf het allemaal maar af en straks heb je chirurgen die nog nooit ergens een examen over af hebben gelegd. Dat zegt geen weldenkend mens. Maar wat je wel zou moeten zeggen is, maak die druk nou eens wat minder. En bijvoorbeeld wat de onderwijs aanraadt, hou nou eens op om al die functies van die toetsen, de selecterende functie en de kwaliteitsstempel die scholen daaraan lenen, met elkaar te vermengen. Want dat geeft allemaal onzuivere motieven. Waarbij je bijvoorbeeld ziet dat kinderen op 4 HAVO blijven zitten om op 5 HAVO betere cijfers te halen, om er één voorbeeld te noemen. Mm-hmm. Dus dat is denk ik wat we moeten doen, is die discussie een beetje weghalen van een zwart-wit, of er van alles bij halen wat er wat mij betreft niet zo heel erg veel mee te maken heeft. En dat wil ik helemaal niet zeggen dat je het eindexamen onmiddellijk moet afschaffen. Maar daar wel wat genuanceerder mee omgaan. En vooral die druk, want die is echt toegenomen. En trouwens ook, het is zeker niet alleen het onderwijs, het zijn ook de ouders die vaak nog eerder dan de leerlingen weten wat de toets- en examenresultaten zijn. In mijn tijd was dat echt anders. Ik ben ervan overtuigd dat dat bijgedragen heeft aan sterke toegenomen druk, waar kinderen aantoonbaar mentale klachten van krijgen.
1: Ja, Lucel, tot slot.
6: Waar ik heel erg voor ben, is dat wij als docenten meer kennis krijgen over van hoe toets je nu. Niet alles hoeft een toets te zijn, een schriftelijke toets te zijn. Want ik heb ook op scholen gewerkt waarbij je onderdelen hebt. Nou, dat onderdeel telt 20 keer mee en dat onderdeel telt 1 keer mee. Dan gaan kinderen natuurlijk leren voor dat onderdeel van 20. Want dat telt mee, dat wil je niet. Laat ons leren op welke andere manieren we nog kunnen toetsen. En een toets hoeft niet altijd een cijfer te betekenen.
1: Oké.
6: Laten we daar voor gaan.
1: Maar gaat ze een goed cijfer halen of niet?
6: Natuurlijk gaat ze een goed cijfer halen.
1: Okay.
6: En wij gaan de hemel voor.
1: Heel goed. Ik dank jullie zeer. Wens haar sterkte. Dankjewel, Lucelle Convalius, Rob Martens en Jasper van Dijk. Morgen dan verschijnt voormalig premier Mark Rutte voor de enquêtecommissie over het coronabeleid. Ik praat er zo over met journalist Eva Munnik, die er ook een boek over heeft geschreven.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
18: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
19: NPO Radio 1.
1: Iets over 6:30, tijd voor het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
20: Na het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is één verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag

0: verder in het Noord-Brabants Museum.
1: NPO Radio 1.
2: Iets over 6:30, tijd voor het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
3: Na het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is één verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen die op schoolkamp waren. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De bouw van 30.000 woningen in Nederland kan niet beginnen omdat er geen geld is om de bijbehorende wegen en spoorlijnen aan te leggen. De financiering voor de woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond is wel rond, maar voormalig minister Keizer liet het aan het nieuwe kabinet om geld voor bereikbaarheid te vinden. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. Die stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Voor andere reizigers is stoelreservering optioneel. Ryanair is de enige die dit verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels.
2: Erik Evengroen, hoe is het met de files?
4: Nou ja, het drukste moment van de avondspits hebben we gelukkig alweer even achter ons gelaten. Er staat nog wel zo'n 120 kilometer in totaal. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel nog een kwartier oponthoud. De A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Houten Oost en de Knoop het Oude Rijn, 20 minuten vertraging. 10 minuten oponthoud nog op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda voor Moordrecht, en er staat daar 6 kilometer file. En tenslotte de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam, 10 minuten vertraging.
5: Dit is de dag. Van der Steeg.
2: Ja, veel mensen tellen af. Nog 2,5 uur, dan is het eindelijk zover. Dan begint de eerste wedstrijd op het WK voetbal. Maar hebben we daar nog een beetje zin in met alle gedoe die eromheen hangt, met mensen die Amerika bijvoorbeeld niet inkomen? Inclusief een van de beste scheidsrechters van Afrika. FIFA-baas Gianni Infantino wuift alle bezwaren weg.
6: Chill, relax. We work on everything. We try to solve everything.
5: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
2: Dat straks. Eerst IC-bezetting, intelligente lockdown, vaccinatiegraad, de avondklok. Je zou het bijna vergeten, maar enkele jaren terug ging het ook op deze zender over weinig anders dan het coronavirus en hoe daarmee om te gaan.
7: Het belangrijkste is dat we vandaag met het voornemen komen voor een avondklok. Dus een verbod om buiten te zijn tussen bepaalde uren, wat een heftige maatregel is.
2: Ja, parlementaire enquêtecommissie Corona interviewt deze maand tientallen betrokkenen om die aanpak te onderzoeken. Morgen dan is de beurt aan, u hoorde maar eventjes, voormalig premier Mark Rutte. Een proces wat Eva Munnik, journalist, met interesse volgt, want ze schreef een kritisch boek over die aanpak. De titel heet is De Covid-staat. Eva, welkom. Goed dat je er bent. Wat voor gevoel krijg jij eigenlijk bij die woorden? Lockdown, vaccinatiegraad.
8: Nou ja, god, ik moest het ook weer even allemaal naar boven halen toen ik dat boek schreef natuurlijk. Als je er middenin zit, denk je, dit ga ik nooit meer vergeten. En dit lijkt wel een eeuwigheid te duren. Mm-hmm, en dan merk je niet lang daarna dat het toch allemaal weer een beetje naar de achtergrond is verdwenen. Mijn gevoel daarbij is dat het heel heftig is wat er gebeurde. Dat het wel hele verregaande maatregelen waren. Dat het een bizarre periode was. Mm-hmm. En dat het eigenlijk wel heel goed is dat we daar nog lang over door blijven praten.
2: Oké, dus die parlementaire enquête waar dus morgen Mark Rutte in verschijnt, dat is ook een goede zaak dat gebeurt. Want die volg jij, neem ik aan, op de voet.
8: Absoluut. Nou, voor zover ik kan. Want ze doen natuurlijk 3 dagen per week een hele dag verhoren. En ik moet ook nog gewoon werken. Dus ik heb geen tijd om alles tot in detail te luisteren.
2: Maar waar ben je het meest benieuwd naar bij Mark Rutte?
8: Rutte is natuurlijk wel een van de meest interessante verhoren. Die is morgen voor het eerst aan de beurt. Dus daar ga ik zeker voor zitten. Waar ik het meest benieuwd naar ben. Nou, ja. Ik ben het meest benieuwd of hij toch een beetje wat meer gaat laten merken. Maar ik betwijfel of hij dat gaat doen. Waarom die nou tot deze maatregel is gekomen? Waarom is deze aanpak er gekomen? Wat was de grond daarvoor precies?
2: Ja, want jij hebt ook een boek geschreven, De Covid-staat dus. Heb je een aantal experts uitgekozen om te spreken. En meteen aan het begin van het boek zeg je eigenlijk van, ja, luister, dit is geen objectieve journalistieke zoektocht. Ik ben gewoon super vooringenomen. En dat moet je toch... doen.
8: Hans.
2: Ja, dat zeg ik in mijn eigen woorden maar
8: even. Ja, dat is toch een beetje...

0: een overdreven weergave van wat ik zei. Ik ben vooringenomen.
1: Een vooringenomen insteek staat er.
0: Nou, de vooringenomen insteek is dat we dingen anders hadden kunnen doen en dat we dingen beter hadden kunnen doen. Ik heb het boek niet geschreven met het idee van ik ga ook mensen aan het woord laten die vinden dat we het geweldig hebben gedaan.
1: Waarom heb je ervoor gekozen dan?
0: Ja, omdat we die mensen denk ik al heel veel hebben gehoord. Ah. En de mensen waar je van kunt leren zijn de mensen die zeggen, dit heb ik gemist. En dit had ik kunnen toevoegen. Of dit hadden we moeten doen. Ja. Daar kunnen we natuurlijk van leren. En die hebben we ook te weinig gehoord in die periode, vind ik.
1: Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat je zegt, daarom heb ik dat boek geschreven.
0: Ja, omdat ik denk dat we al heel vroeg de overheid een bepaald pad is ingeslagen. Van we gaan deze maatregelen nemen. En eigenlijk zijn we daar 2 jaar lang mee doorgegaan en hebben we die maatregelen in steeds extremere mate genomen. En zijn we in een soort tunnelvisie maar doorgedenderd op die coronamaatregelentrein. Terwijl er toch ook wel heel veel kennis en informatie was en ook echt goede deskundigen die zeiden, we zouden het misschien ook anders kunnen doen of we zouden misschien ook dit mee kunnen nemen. Daar is niet naar geluisterd. Er is op een heel beperkt groepje deskundigen afgegaan eigenlijk van begin tot eind. Dat zeggen die deskundigen overigens zelf ook, tot nu toe in de verhoren. We hebben zowel Marion Koopmans als Jaap van Dissel horen zeggen, ja, wij van het OMT, wij waren alleen voor het OMT. Medisch epidemie, het OMT, het Outbreak Management Team. Dat waren die deskundigen waar het kabinet op afging, op basis waarvan het kabinet zei al die maatregelen te nemen. Hun adviezen waren heilig. Terwijl de OMT-leden zelf zeiden ook nu weer in de verhoren, ja, wij keken alleen medisch-epidemiologisch. Wij hebben ook gezegd tegen het kabinet, zei Marion Koopmans, ja, als jullie ook willen weten wat mensen erover denken over de maatschappelijke aspecten, de psychologische aspecten, de economische aspecten, ja, die wetenschappers zitten niet in het OMT. Dat moet je ook meenemen. Dus dat moet je ook weten. En het kabinet had volgens Marion Koopmans gezegd, ja, nee, maar die kennis gaan we ook wel halen. Maar uiteindelijk heeft Mark Rutte elke keer gezegd, we gaan 1-op-1 op het OMT af. Dus die kennis is helemaal niet gehaald.
1: Oké, interessante vraag van morgen dus. Als die voor die enquêtecommissie verschijnt. Jij werkt in die periode als journalist ook al. Onder andere bij de NOS op de nieuwsvloer.
0: Ja, ik ben freelancer.
1: En je was ook al vanaf het begin volgens mij vrij kritisch al. Zeg maar. Wat je nu vertolkt, dat was toen ook al snel jouw gevoel volgens mij. Was daar ruimte voor binnen de journalistiek? Merkte je dat bij de NOS, dat je dat kwijt kon? Dat ook een kant kon zijn die belicht werd?
0: Er was wel ruimte voor in die zin dat in mijn ervaring op alle redacties waar ik freelance en de NOS is daar geen uitzondering in, er wel een behoefte is aan een brede blik en aan andere stemmen en afwijkende stemmen. Dat is natuurlijk een taak ook van ons als journalisten om niet maar één kant van een zaak te zien. Dus die behoefte is er wel. Vervolgens was het wel, vond ik, heel lastig om dat ook op de zender te krijgen.
1: Omdat?
0: Of in publicaties te krijgen. Ja, dat is interessant. Ik denk dat dat niet met één ding te maken heeft, maar met name ook met de angst om het verkeerd te doen. Hè? Wie laten we nu aan het woord? Is dat geen wappie? Is dat geen raar iemand? Heeft hij wel recht van spreken? Ja. En ik begrijp dat wel, want je wil als journalist ook geen hele gekke mensen aan het woord laten en geen onzin verspreiden. Tegelijkertijd, als je daar te voorzichtig in bent, dan mis je misschien ook wel hele essentiële stemmen. En dan ben je op een gegeven moment misschien toch wel een beetje ongewild een propagandamiddel voor de overheid, omdat je alleen maar de stemmen laat horen die goedgekeurd zijn. Ja, dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling.
1: Dat is hoe je er nu in staat eigenlijk, hoe je er nu naar kijkt.
0: Dat een beetje gebeurde, ja, zeker. Ik vind dat te veel gebeurde. Ik vind dat wij journalisten en redacties te voorzichtig zijn geweest. En ik denk niet dat dat vanuit kwade intenties gebeurde. Nee. Ik denk niet dat we ons bewust als propagandamiddel voor de overheid laten gebruiken. Dat wil geen enkele journalist. We willen allemaal graag kritisch zijn en de feiten verslaan. Maar ik denk wel dat we in die coronatijd niet kritisch genoeg zijn geweest en te weinig ruimte hebben gelaten voor interessante stemmen die iets anders zeiden.
1: En de overheid zelf, denk je, heb die het met kwade intenties gedaan zoals het gedaan?
0: Nee, denk helemaal. Het is maar net wat je onder kwade intenties verstaat. Hè. Kijk,
1: geen idee, streven naar macht of zo, hoor je wel eens voorbij komen dan?
0: Ik geloof niet in grote complotten of dat soort gekkigheid. Ik denk wel dat iedereen belangen heeft en dat iedereen fouten maakt. Ja. Dus dat geldt ook voor instituten zoals het RIVM, dat geldt ook voor de overheid. Daar zitten ook gewoon mensen, die maken ook fouten en die hebben ook belangen. En die zijn misschien niet altijd het exact hetzelfde als het algemeen belang of het maatschappelijk belang.
1: Dat is een beetje inherent aan een crisis, hè, vaak. Want de Rutte zei ook altijd vaak van met 50% van de kennis moet ik 100% van de beslissingen nemen. Kortom, ik weet niet alles tot op de
0: kom en nauwkeurig.
1: Ik moet wel beslissingen nemen.
0: Ja.
1: In dat opzicht is het dacht ik, van, ja, is het ook vrij makkelijk dan om nu een pamflet te schrijven of een boek te schrijven met het verhaal van, ja, het is niet goed gegaan toen. Ja, dat is eigenlijk, bij elke crisis heb je dit.
0: Ja, nee, uiteraard. Maar alle deskundigen in mijn boek, de COVID-staat, zeiden wat ze nu zeggen, ook toen al. Ook in 2020 al, helemaal aan het begin van de crisis. Het is niet kennis van achteraf. Het is ook kennis van toen. Alleen die kennis kwam toen niet binnen op de plekken van macht, omdat zij zich afsloten voor afwijkende geluiden. Alleen maar naar dat OMT luisterden. Ondanks dat zelfs dat OMT zelf zei, je moet ook wel breder luisteren. Maar ja, dat deden ze niet. Het is niet kennis van achteraf. Het is kennis die er toen ook was en
1: maar
0: die
1: was
0: niet binnenkwam.
1: Was het zo zwart-wit inderdaad? Er werd helemaal niet naar geluisterd? Want er kwam toch een red team op een gegeven moment, wat ook een soort als tegenhanger fungeerde.
0: Ja, maar dat red team was geen officieel. Dat was een soort actiegroep buiten de overheid om. Die heeft nooit
1: die
0: een
1: werden
0: officiële
1: wel serieus
0: functie
1: genomen,
0: gehad.
1: Toch? Het IMT kwam op een gegeven moment. Van, wat
0: ja,
1: is de
0: helemaal,
1: impact van de beslissingen?
0: Van Dissel zei zelf in zijn verhoor, wij deden het licht al uit in de Kamer en toen kwam er nog eens een maatschappelijk impact team. Dus heel laat in de pandemie. Ja. Volgens mij was dat eind 2021 of zo dat kwam. Of later zelfs nog. Terwijl het begon allemaal natuurlijk in het voorjaar van 2020. Ja. Dus dat is pas in een heel laat stadium is dat gekomen, toen het eigenlijk al most het naar de maaltijd was.
1: Aha. En wat moeten we hier nu mee, Eva? Wat moeten we nu met dit
0: met
1: boek?
0: Met mijn boek, de COVID-staat? Of met de parlementaire enquêtecommissie?
1: Nou ja, misschien wel beide.
0: Nou, ik denk, we moeten erover blijven praten. Hè. De reactie op mijn boek is vaak, heb je het daarna nog steeds over? Oh, ik ben al lang door. Nou, dat mag, dat vind ik prima. Maar je mag er ook over blijven praten. Sterker nog, je moet erover blijven praten. Niet iedereen hoeft dat. Als het je echt niet meer interesseert, move on. Dat mag. Ja. Maar ik vind het goed dat wij daar als samenleving over blijven praten. En zeker ook dat we dat even. En ik vond wat Ariep in haar verhoor voor de corona-enquêtecommissie zei ook heel goed. En dat we niet alleen maar het hebben over, ja, wat kunnen we hier nou van leren? Is belangrijk, en dat zeg ik ook in mijn boek. Maar dat we ook kijken naar waarheidsvinding. Wat is er nu gebeurd en waarom is het zo gebeurd? En toch ook wel dan mensen tot verantwoording roepen. Omdat dan pas kun je beginnen met leren van fouten.
1: Ja, wat moet er met die verantwoording dan gebeuren? Moeten mensen straf krijgen?
0: Nee, tribunalen refereer je nu naar. Dat werd destijds nogal eens gezegd door de wat extreme
1: mensen
0: in het debat.
1: Dat zou ik niet willen zeggen, maar je zegt verantwoording.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: En dan? Wat is dan de consequentie?
0: Nou, de consequentie is dat we dan vaststellen waarom het zo is gegaan, als het is gegaan, wie daar verantwoordelijk voor was en hoe we dat dan misschien een volgende keer anders kunnen doen als we dat willen of kunnen ondervangen.
1: Dankjewel, Eva. Auteur Eva Munnik, auteur van de COVID-staat. Ja, en nu wilde ik de brug maken van wappies naar wuppies.
0: Oh, nou, het allitereert wel lekker.
1: Ja, daarom.
0: Van mij mag het, hoor.
1: Gaan we dat doen.
2: Dit is de dag met Hans van der Steeg.
1: Want een Somalische topscheidsrechter die de VS niet in mag, een deelnemend land, Iran in dit geval, dat in oorlog is met de VS en daarom gedwongen is in Mexico te trainen. Fans die hun land niet kunnen supporten omdat ze geen visum krijgen. Het WK-voetbal hoort een feestje te zijn, maar is het dat nog wel? Heeft u die, de komt-ie dan, de wuppies, de oranje slingers, de Nederlandse vlaggetjes wel van stal gehaald misschien? Of denkt u nou, op deze manier hoeft het niet van mij? Robert Maaskant is voormalig voetbaltrainer en voetbalanalist tegenwoordig. Bestuurslid van de jonge Atlantici is hier ook, Roisin Mziri, en voetbaljournalist Marcel Reuze. Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Ja, even Robert Maaskant, zit je er klaar voor? Ga je het kijken vanavond meteen, dat openingsduel?
3: Ja, natuurlijk. Ik zit in mijn oranje shirt en mijn hoed op en mijn slingers. Nee hoor. Ja, nee, ik ga wel kijken. Want ik vind het sowieso qua entertainment ben ik heel nieuwsgierig wat er allemaal gaat plaatsvinden. Maar ik vind ook de wedstrijd wel interessant.
1: Je gaat gewoon voor de act aan de voorkant. Mooi is dat.
3: Ja, nou ja, voetbal is entertainment. We hoorden het al bij.
1: Ja, nou dat zal wel goed komen daar in Amerika. Daar zijn ze gewend bij sportwedstrijden. Dus daar maak ik me absoluut geen zorgen om. Roisin Mziri, columnist ook. Hoe moeten we hierin staan? Ga jij kijken?
4: Ja, ik ga zeker kijken. Ik keek ook al een beetje op tegen dat WK. Ik dacht van, het gaat één grote Trump-show worden. En je kan het nieuws bijna niet bijhouden van misstanden die daar plaatsvinden. Maar uiteindelijk is het ook gewoon een heel mooi spelletje. En beleven heel veel mensen over de hele wereld die in allerlei ellendige situaties zitten er heel veel plezier aan. Dus ik vind dat we zeker met z'n allen moeten blijven kijken.
1: Oké, maar dat strijdt in jou een beetje met elkaar, begrijp ik.
4: Ja, klopt. Het is een lastig dilemma, want je wil natuurlijk ook niet wegkijken van alles wat er daar gebeurt. En dat dilemma hebben we al vaker gehad natuurlijk, ook een paar jaar geleden met het WK in Qatar. En ja, dat zal er blijven zijn. Ik bedoel, over acht jaar is volgens mij in Saudi-Arabië, dat zijn allerlei twijfelachtige landen. Maar ik zie ook een land als Curaçao dat meedoet. Cape Verde dat voor het eerst meedoet. Irak voor de tweede keer in de voetbalgeschiedenis. Ja. ja, mensen kunnen hun geluk niet op dat ze hier eindelijk weer aan mee mogen doen. Ja. Dus dat was een beetje de boodschap in mijn column ook, van laat dat voetbal niet kapen door de politiek.
5: Ja, wordt het gekaapt, Marcel Reuser?
6: Ja, het is al heel lang gekaapt en het wordt alleen maar erger. En ik moest net kijken wanneer de openingswedstrijd is eigenlijk. En als je me dat, laten we zeggen, 8 jaar geleden had gevraagd, wanneer begint de WK, dan wist ik het al een maand van tevoren.
1: Had je boven je bed hangen, dat schema waarschijnlijk?
6: Ja. Nou ja, bijna. Als je voetbaljournalist bent, ben je geen per se meer fan van dat hele wereldje. Maar ik moest echt checken, ja. Het is wel... Ze zijn het wel aan het stuk maken. En omdat het voetbal zo'n sterk spel is, is dat nog niet gelukt.
1: En wie is ze?
6: Ja, ik denk toch de FIFA, de machthebbers, commercie. Het wordt helemaal uitgeperst. Ik heb dit seizoen geen Champions League wedstrijd gekeken.
1: Echt niet? Ook ja, niet, ook niet in die halve finale?
6: Niks, helemaal niks. Het zit achter de... Voor mij, ik heb geen Ziggo, dus ik kan niet kijken. En ik weiger om ervoor te betalen. En ik vind het een overvloed aan wedstrijden. Nee. Mm. Het is alsof je... Stel je voor dat je softijs heel lekker vindt. En dan moet je 2 liter softijs opeten. Na een liter ben je misselijk. Dus het is gewoon niet meer... Het is te veel. Dat vind ik.
1: Robert Maaskant, hou je van ijs?
3: Ja, ik wilde net naar de vriezer gaan lopen. Ik snap best dat er inderdaad heel veel wedstrijden zijn. Dat klopt ook. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog een keer heel veel vrouwenwedstrijden bijgekomen, waar ook veel aandacht voor is, en terecht. Maar het blijft nog steeds de grootste sport ter wereld.
1: Maar die is gekaapt, zegt Marcel ook. Is gekaapt door de commissie, door de FIFA, door Trump in dit geval, politiek.
3: Nou, dat ben ik het niet helemaal mee eens. Kijk, als je kijkt naar de FIFA, die hebben als doelstelling om voetbal zo breed mogelijk te brengen over heel de wereld. Dat is ook de reden waarom er zo ongelooflijk veel ploegen aan meedoen dit jaar. En dat is een commerciële instelling ook natuurlijk. Er wordt heel veel geld verdiend. Dat geld wordt ook weer verdeeld aan alle landen die meedoen aan het totaal. Hè? Dus niet alleen aan dit eindtoernooi, maar aan het totaal. Dus er gaat heel veel geld in om. Mm-hmm. Ja, dat geld gaat erin om, omdat mensen het leuk vinden om naar te kijken. Bijvoorbeeld het voorbeeld van de Champions League. We hebben natuurlijk fantastisch, dat is ook een nieuw format geworden. Ook veel meer wedstrijden. Maar daar hebben we dit seizoen waanzinnig van kunnen genieten. Dus ik vind niet dat het gekaapt wordt. En het is ook simpelweg meegaan met de moderne tijd. Ja. Er worden op andere niveaus worden er wedstrijden aangeboden. Je kan het op je telefoon zien, op je iPad zien. Je kan het overal kijken. Mm-hmm. Je kan het ook korter kijken in samenvattingen. Dus ja, het is veel. Maar je hebt altijd nog die keuze. Die knop kan uit.
1: Ja, maar de vraag is een beetje, kijk, hoe moeten organisaties zoals de KNVB bijvoorbeeld ermee omgaan? Want gisteravond was die persconferentie van Infantino, de baas van de FIFA. We hoorden net even een heel klein fragmentje van hem. Kijk, eigenlijk was zijn kern daar ook van, joh, jongens, laten we het zoveel mogelijk over voetbal hebben. Ik hoop dat hier zoveel mogelijk over voetbal kan gaan, ook in deze persconferentie. Chill en relax. Als het over moeilijke dingen gaat, zoals die Somalische scheidsrechter die inkwam, over Iran dat in Mexico terecht moet, over supporters die niet inkomen.
3: Ja, overigens is Mexico ook gewoon een thuisland, hè?
1: Ja.
3: Daar wordt gewoon gevoetbald. Dus er zijn ook landen die niet in Amerika zitten, maar in Canada of in Mexico.
1: Zeker, maar dat lag met Iran natuurlijk wel super gevoelig. Ja. En de vraag is eigenlijk, Marcel Reuser, hoe zou zo'n KNVB, hoe stelt hij zich op en hoe zou hij zich op moeten stellen hierin,
6: ik heb een boek geschreven samen met Ivan van Duren over de WK 78 in Argentinië.
1: Ja.
6: Dat is uit en treur geanalyseerd. Het was een andere tijd zonder social media. Maar uiteindelijk, de KNVB heeft altijd een rol dat ze niks doen. En dat blijft ook zo. Ik verwacht niks van de KNVB. En zij zeggen, en wat Robert Maaskant net zegt, is een beetje... illustratief voor hoe de voetballerwereld erover denkt. Ik vind het eigenlijk, als je goed beseft dat iemand om zijn afkomst, Somalische afkomst, een land niet binnenkomt, en dat je dan daar toch gaat voetballen. Ja, ik zit in een onmogelijke spagaat. Ik ben net zo'n voetballiefhebber als Robert Maaskant, maar ik kan er niet overheen stappen dat Iran, dat die niet in het land waar ze spelen een trainingskamp op mogen slaan. Dus het is gewoon, het is te erg. En
3: Ja, maar Marcel, ik wil toch even, maar als ik je heel even kort mag onderbreken.
6: Ja?
3: Ik kan leven met wat je zegt, hè. Maar dat de scheidsrechter niet toegestaan is, daar weten we allemaal het fijne niet van. Wat ik inmiddels heb begrepen, ik volgde heel veel het Amerikaanse nieuws, is dat de betreffende scheidsrechter ervan verdacht werd dat hij met bepaalde diersoorten in aanraking was gekomen die niet toegestaan zijn in Amerika. Dat ze daar bang waren voor een bepaalde vogelgriep achter. Nee, ja, wacht, laat me even uitpraten. Nee,
1: Robert mag even uitpraten en dan ga ik naar Rochine.
6: Ja, dat is goed.
3: We weten daar het fijne niet helemaal van. Het tweede verhaal is, tuurlijk is het belachelijk. Ik vind het één heel fantastisch dat Iran wel mee kan doen. Hè, dat de politiek niet ingegrepen heeft en gewoon gezegd heeft, Iran mag niet meedoen, want is in oorlog. Maar er is ook zoiets als veiligheid. En veiligheid moet je kunnen garanderen aan zo'n ploeg. Dat is makkelijker te garanderen in een ander land dan in de USA op het moment. Kijk even naar vandaag weer iets wat er in het Pentagon aan de gang is. Het is hartstikke moeilijk te controleren.
1: Hmm. Rochine Mesiri, je voelt dat de spanning toeneemt als het gaat om van hoe zou de KNVB zich moeten opstellen. Wat vind jij? Wat zou een goede manier zijn? Want bij jou komen eigenlijk beide bij elkaar, zal ik maar zeggen.
4: Ja, nou, kijk, zo'n voetbalevenement, dat is een manier voor heel veel politieke belangen om zich uit te drukken. Dus Trump gaat het inderdaad gebruiken door die immigratiediensten heel hard in te zetten om protesten neer te slaan. Tegelijkertijd zullen er ook veel tegendemonstraties zijn en is bijvoorbeeld de burgemeester van New York ook bezig met allerlei voetbalfeesten organiseren om de tickets goedkoper te maken om te laten zien van Amerika is een land waar wel iedereen welkom is. Mm-hmm. En het voetbalfeest is van iedereen. Dus ik denk dat dat een discussie is die in de maatschappij gevoerd moet worden. En dat op dit moment de KNVB heeft gewoon besloten om er wel heen te gaan. En die moeten zich gewoon verhouden tot die politieke realiteit. Kijk, er zijn natuurlijk grenzen, maar uiteindelijk is Amerika nog steeds een bondgenoot. En hebben we nog steeds een zakelijke relatie met ze.
1: Ja. Maar het speelde natuurlijk 4 jaar geleden ook met de WK in Qatar. Toen was ook de vraag van gaan we überhaupt? Volgens mij, Marcel Reuser, je hebt wel eens gepleit voor een boycott, toch? Of niet?
6: Ik heb wel eens gepleit voor een boycott, ja. En ik kan niet anders dit herhalen, dat ik in een spagaat zit, dat ik gewoon eigenlijk, ik ben ook blij dat ik geen verantwoordelijke ben, want wat moet je hier nou mee? Kijk, als je in het verleden kijkt, Olympische Spelen Berlijn 36, heel lang geleden, werd misbruikt en achteraf kun je zeggen, dat had niet mogen plaatsvinden. WK 78 Argentinië voetbal, als dat niet plaats had gevonden, had het regime nog wel een tijdje langer kunnen zitten. Dus het was goed dat de WK daar kwam. Dus je kunt hier, je kunt achteraf zeggen, hadden we daar naartoe moeten gaan of niet? Ik weet het niet. En ik zie dat het misbruikt wordt aan alle kanten. En daar heb ik moeilijk mee. Ik snap Robert Maaskant ook. Die komt uit een echte voetbalfamilie. Voetbal is zijn leven. Dat was bij mij ook zo. Ik vind het, je kunt het niet van de spelers eisen, wel van de bond dat ze een krachtig signaal afgeven en van de Nederlandse regering, want dit is politiek.
1: Maar
6: je kunt er niet omheen dat dit politiek is en dat voetbal misbruikt wordt. En daar moet je iets mee doen.
1: Ja, maar Rochine Mesiri zegt van luister, eigenlijk is het voetbal niet van Trump of de FIFA, het is van al de miljoenen supporters. Dat moet uiteindelijk overwinnen.
4: Nee, precies. Kijk, het is altijd al heel politiek geweest. Dus inderdaad, de voorbeelden die aangehaald worden over de Olympische Spelen in Duitsland. Maar met het WK voetbal zijn er ook altijd discussies geweest. In Brazilië waren er discussies over, moet het geld wel naar het WK gaan vanuit het land en niet naar publieke voorzieningen. 2018 Rusland, moet er wel naar zo'n land gaan. Wat het nu is dat het veel zichtbaarder is dan bij andere toernooien. Mm-hmm. Dus we krijgen de hele tijd nieuwsmeldingen van die scheidsrechter mag niet binnen. Vandaag Ivoriaanse fans worden niet toegelaten. Maar het is in principe altijd al vrij politiek geweest.
1: Ja, maar wat heeft Qatar bijvoorbeeld ons gebracht?
3: Het gebeurt iedere dag overigens, hè? Want we pikken nu voetbalvoorbeelden eruit. Maar er worden natuurlijk aan de grens dagelijks mensen tegengehouden in Amerika. Inderdaad door de vreemde capriolen die Trump uithaalt. Dus dat heeft verder niet zoveel met voetbal te maken.
1: Die scheidsrechter is overigens wel uitgenodigd door de UEFA om de Europese Supercup te fluiten, hè, Robert Maaskant. Dus hier mag hij wel komen.
3: Ja, die man krijgt zijn 15 minutes of fame, denk ik, volledig. Overigens heeft hij inderdaad op andere toernooien al fantastisch gefloten. Dus dat heeft hij ook verdiend. Dat is mooi voor hem. En het is mooi dat hij in het zonnetje gezet wordt.
4: Ja. En daar zie je ook die balanceeract vanuit de FIFA. Want het is natuurlijk voor hun imago ook slecht dat zo'n scheidsrechter daar niet binnen mag. En zo'n Infantino zal daar ook niet blij mee zijn. Die probeert Trump aan de ene kant te pleasen, maar die probeert aan de andere kant ook die Afrikaanse landen die hij nodig heeft ook te breken te houden.
5: Ja, Marcel Reuser, om 9:00 trappen ze af. Dus als je alsnog wil gaan kijken, dan heb je nog even tijd. Toch 2 uur de tijd om dat te overwegen. Goed, dank Marcel Reuser dus, Rosine Meziri en Robert Maaskant. Dit was Dit is de Dag. Dank voor het luisteren. Hier zo de Rode Draad met Jan van Poppel. En om 9:00 zijn we er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Met dus wel die openingswedstrijd op het WK en nog veel meer. Tot dan. Fijne avond.
2: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
7: EO, geloof, hoop en liefde. NPO Radio 1.
2: Hoe pak je dakloosheid aan? Eerst een huis, dan de rest, is het credo.
8: Om tot de maatschappij te behoren, moet je gewoon normaal vast adres hebben, dak boven je hoofd.
2: Maar de praktijk is anders. Daklozen lopen tegen een muur op.
8: Ik moet dit regelen, maar om dat te kunnen regelen, moet ik dit hebben. Maar om dit te krijgen, moet ik weer dat andere geregeld hebben.
2: En gemeenten korten zelfs op een uitkering.
8: Ik trek dat niet alleen. Ik heb iemand nodig die dat voor mij regelt.
2: KRO NCRV. Het huishoudboekje van een dakloze. Zaterdag om 2:00 in Pointer op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Ik heb een superpijn.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
13: Spinoza. De Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
14: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
13: Spinoza, de Malcolm Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
16: Hey, bedankt.
17: Merci.
16: Thanks.
15: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
19: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
7: NPO Radio 1, 7:00.
2: Jan van Poppel.
20: De New Apostolic Reformation is een extremistische christelijke groep die in de Verenigde Staten steeds meer invloed krijgt in de politiek. Maar ook in Nederland groeit de aanhang. In de Rode Draad hoor je er zo alles over. Maar eerst het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
21: In het onderzoek naar het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een docent kwamen om het leven. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
16: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Axel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
21: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De rente in de eurozone gaat omhoog naar 2,25%. Dat doet de Europese Centrale Bank om de hoge inflatie tegen te gaan. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de olie- en gasprijzen hard gestegen, wat weer andere prijsstijgingen in de hand werkt. Een hogere rente zou de economie wat moeten afremmen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
17: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
21: Het weer dan. Vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Een graad of 11. Ook morgen af en toe regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden.
22: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: In Gaza, in Libanon, zelfs de meest ervaren oorlogscorrespondenten durven niet meer.
26: Bram Vermeulen ziet in Libanon hoe de oorlog zich richt op journalisten.
27: Our job is a dangerous job.
26: De waarheid onder vuur. Vanavond 20:15, VPRO NPO 2, Frontlinie.
24: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
28: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
29: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
28: Ja, werkt wel.
29: Social deal, deals die je niet mag missen.
30: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
29: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
31: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
32: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
33: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
0: Voor de een een held, voor de ander een rechtsextremist.
1: Dat hysterische gejank over u moet zich schamen en u moet uw excuses aanbieden.
0: Ik, Mischa Blok, ontmoet opiniemaker Wierd Duk in Mischa en de mannen die het beter weten. Morgenavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: NPO Radio 1.

0: Een hele goede avond. In deze rode draad hoor je hoe kunst een helende werking heeft, waar ze zelfs in de zorg hun voordeel mee kunnen doen. En wat het probleem is met kunstwerken van vroeger die jonge meisjes seksualiseren, dat hoor je straks hier in de rode draad. En we bespreken ook hoe het komt dat jongeren radicaliseren. Maar eerst ons dagelijkse rondje langs de velden. Tussen alle oranje vlaggetjes hangt Nederland sinds vanmiddag ook weer vol met de nationale driekleur in combinatie met een schooltas natuurlijk. We hebben er weer ruim 150.000 geslaagde landgenoten bij en die werden vandaag allemaal gebeld. En dit is hoe dat klinkt. Om vrolijk van te worden, toch? Je hoorde het net al in het journaal. Over een kleine 20 minuten start in Mexico de openingsceremonie van het WK voetbal. Mark Kloostra van de NOS, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, we zenden dat verder niet uit op de radio, die hele openingsceremonie. Maar missen we er nou veel aan, denk je?
1: Nou ja, dat is mijn vraag niet. Ik ben meer voor het voetbal. En ja, als die bal rolt, vind ik het leuk. En al die toeters en bellen daaraan voorafgaand, daar word ik niet warm van. Okay. En de voetballiefhebber ook niet, denk ik.
0: Begrijp ik je dan uit dat je ook niet gaat kijken zometeen?
1: Nou, ik zal professioneel wel moeten. Want mocht er iets geks gebeuren, want we hebben al eens een keer Nipplegate gehad. Dat was dan weliswaar niet bij een openingsceremonie voor voetbal. Maar als er zoiets gebeurt, dan gaan ze daar toch echt op terugkomen als ik straks live in de uitzending ben. Dus dan moet ik het wel gezien hebben. Ja, dus ik ga wel kijken.
0: Precies, maar dan worden er hele moeilijke vragen gesteld. En straks tijdens de openingswedstrijd ga je dus wel kijken. Mexico-Zuid-Afrika is het. Is zo'n eerste wedstrijd op een WK nou vaak een spektakel eigenlijk?
1: Nee, eigenlijk niet. Het is wel vaak spannend. Dat is wel zo. Het wordt heel vaak 1-0 of 1-1 of 2-1. Ja, in 2018 won Rusland met 5-0. Dat is dan ook weer niet leuk. Dus echt spectaculair dat het 4-3 of 5-4 wordt. Daarvoor moeten we echt terug naar de jaren 50. Dus nee, maar spannend zeker.
0: Spannend zeker. En wat gaat het dan worden als het spannend wordt?
1: Vanavond bij Mexico tegen Zuid-Afrika. Ja, dan wint Mexico. Want die hebben toch net een iets betere ploeg. En die zijn enorm goed in vorm. De afgelopen of dit hele jaar, kalenderjaar, nog niet verloren. Okay. En Zuid-Afrika is echt een stuk kleiner voetballand. Dus ik denk dat Mexico met het thuisvoordeel erbij deze wedstrijd wint.
0: Oké, dan zit ik in op Zuid-Afrika, Mark. Dankjewel, Mark Kloostra. En na 9 uur ben je natuurlijk terug met live flitsen van die wedstrijd. Straks in Langs de Lijn en Omstreken. En de winnaar. Ja, de vlag kan ook uit bij Stefan Stassen en het Jeugdjournaal. Want zij ontvingen vandaag hun ereprijs. Respectievelijk de ere zilveren reismicrofoon en de ere Nipkoff-schijf. Dat wisten ze al een paar weken. Stefan Stassen werd op deze zender 2 weken geleden namelijk al gefeliciteerd door Misha Blok.
2: Gefeliciteerd met je ere.
3: Met mijn ereding.
2: Ja. Met je ereding. Ja, dat is geweldig, toch?
3: Ja, ik kwam echt uit de lucht vallen.
2: Ja?
3: Ik had hem al eens eerder gewonnen, ja. En ik had natuurlijk, vorig jaar was het geloof ik, had ik
2: die award heb je gewonnen.
3: Prijs in de Marconi.
2: Ja.
3: Ik dacht niet dat er nog een prijs ergens was.
0: Ja, de gewone zilveren reismicrofoon ging dit jaar naar de rolverdeling van Sarah de Monchy. En de Nipkoff-schijf was voor de afhaal Chinees thuis bezorgd van Kian van Binsbergen. En dat werd vanmiddag allemaal bekendgemaakt in het Ketelhuis in Amsterdam. En er werd vandaag nog meer bekendgemaakt, namelijk de locatie van het glazen huis. Er werd vanmorgen onthuld waar de bekende doorzichtige 3FM-studio van Serious Request de dagen voor kerst te vinden is.
4: Oké, dames en heren, we gaan bekendmaken. 3FM Serious Request editie 2026 vindt dit jaar plaats in, jawel, Arnhem!
5: Arnhem, laat je horen!
0: Nou, wat een enthousiasme in Arnhem. Ja, en dit jaar is het doel zoveel mogelijk geld ophalen voor de Brandwondenstichting in Beverwijk. De vonken vlogen er ook af bij ASML. De chipfabriek hield vandaag een besloten bijeenkomst met als titel AI, robotica, ruimtevaart en halfgeleiderproductie. En daar hadden ze, zeer tegen de zin van een aantal werknemers, een speciale gast voor uitgenodigd. Elon Musk. Maar zeg het maar, was hij er nou wel of niet? Hij heeft daar de toehoorders in ieder geval virtueel toegesproken. Hier een virtueel optreden van Hang Youth, die dit liedje over Musk op hun repertoire hebben staan.

0: zijn we in ieder geval wakker. En dat is maar goed ook, want het is de snelst groeiende christelijk-extremistische beweging op dit moment. De New Apostolic Reformation. Wereldwijd hebben zij honderden miljoenen boots on the ground voor een heilige oorlog met maar één doel: het stichten van een wereldwijde christelijke dictatuur. En ook in Nederland heeft deze beweging inmiddels voet aan de grond. Dat blijkt uit een stuk van De Correspondent. En bij mij in de studio Rinke Verkerk en Rozan Smits. Jullie zijn beide journalisten bij De Correspondent. Welkom. Fijn dat jullie er zijn.
1: Ja.
0: Rink, ik begin even bij jou. De New Apostolic Reformation. Het klinkt al als wat, maar wat is het precies?
1: Ja, het is ook echt iets.
0: Ja. Ja. Anders zou je er geen stuk over schrijven.
1: Nou, wat is het? Het is de snelst groeiende stroming binnen het christendom wereldwijd. En het is een extremistische politieke stroming van het christendom met een hele offensieve, duidelijke agenda om eigenlijk een wereldwijde christelijke dictatuur te stichten. En dat klinkt natuurlijk allemaal echt, ja, hoe zeg je dat, megalomaan.
0: Ja.
1: Maar het gaat schrikbarend goed met de beweging. Het lukt allemaal best wel.
0: Ja.
1: Ze hebben gewoon een geweldige samenwerking nu met autocratische machthebbers. En ja, dat gaat natuurlijk ook overal ter wereld vrij hard. Dus die samenwerking gaat vlot.
0: Ja, een geweldige, vlotte samenwerking met autocratische machthebbers.
1: Ja.
0: Dat klinkt niet als een heel goed idee.
1: Nee, dat zou je er inderdaad van kunnen zeggen.
0: Ja, oké. Ja. Dat proefde
1: niet
0: ik dus
1: goed voor de democratische rechtsstaat. Laat dat zeggen, want dat is natuurlijk een sta in de weg.
0: Ja.
1: Als je een christelijke natie wilt. Ja.
0: We gaan het wel hebben over hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Hè, en hoe die New Apostolic Reformation dat doet. Hoe groot is het aantal christenen in de VS eigenlijk dat zich nou aangetrokken voelt tot deze beweging?
1: Ja, in de VS heb je het over tientallen miljoenen die er echt lid van zijn. Dus die in de megakerken zitten, die de podcast luisteren, de boeken kopen, de nieuwskanalen volgen. Maar als je kijkt naar het gedachtegoed, dat is natuurlijk het belangrijkst, dan zie je dat, nou, je hebt 162 miljoen volwassen christenen in de Verenigde Staten. Daar is onderzoek onder gedaan. En de helft van hen gelooft, dat is echt kernideologie van deze beweging, dat demonische machten het land bezetten. Dus instituties, individuen, maar ook plaatsen zoals het Capitool, of gebeurtenissen zoals de verkiezingen, of politieke partijen zoals de Democraten, of religies zoals de islam. En seculieren natuurlijk. En dan gelooft de helft dat daar iets aan gedaan moet worden door de christenen. Door de samenleving te domineren, desnoods met geweld. Dus dan heb je het echt, ja, dan heb je het over dat het een succesvolle ideologie is. Ja. Die succesvol is uitgerold,
0: maar dat gaat dus
1: ver
0: om
1: buiten de beweging.
0: Precies, en dat gaat om tientallen miljoenen mensen dus.
1: Ja.
0: Ja, in de Verenigde Staten, ja, alleen al. En we gaan het zo natuurlijk ook hebben over hoe dit voeten aan de grond krijgt in Nederland. En of het voeten aan de grond krijgt. Rozan, jij hebt voor De Correspondent het boek Dit is fascisme geschreven. In hoeverre is die fascistische ideologie ook onderdeel van deze NAR-beweging? Laten we het dan zomaar even afkorten met elkaar.
2: Nou, misschien eerst even. Kijk, het fascisme is van alles. De nazi's hadden een hele duidelijke ideologie. En in mijn boek richt ik me duidelijk op het draaiboek van het fascisme. Dus eigenlijk de strategie om binnen een democratie macht te verwerven en dan vervolgens die democratie op te heffen.
0: Ja, en hoe ziet dat draaiboek eruit?
2: Wat zeg je?
0: Hoe ziet dat draaiboek eruit?
2: Nou, je ziet Donald Trump echt als een malle dat draaiboek volgen. Maar dan zonder de bezieling, zoals we die 100 jaar geleden zagen bij de fascisten van Mussolini bijvoorbeeld, of de nazi's. En daar komt deze beweging om de hoek kijken. Deze beweging levert eigenlijk precies die massa-begeestering en ook eigenlijk wel dat, nou, bijna het spirituele complotdenken over christelijke raciale zuiverheid. Die politiek van Trump voedt.
0: Mm-hmm.
2: Dus je ziet eigenlijk dat wat Trump vindt in hun een massabeweging die miljoenen mensen weet te mobiliseren met absurde ideeën. En die massabeweging was altijd een vrij een randverschijnsel in de Verenigde Staten. Maar nu ze de macht hebben in het Witte Huis, de belangrijkste adviseur van Donald Trump, de spiritueel adviseur, is een kopstuk van deze beweging. Hebben ze ineens politieke slagkracht.
0: Ja.
2: Dus je ziet echt hoe die twee elkaar gigantisch versterken.
0: Maar hoor ik hier dan ook goed dat Donald Trump niet per se nou zoveel van deze ideologie vindt, ja of nee, maar hij kan het gewoon handig gebruiken?
2: Ja, dat is wel. Dat is zeker de indruk. Ja, je ziet dat Donald Trump uit verschillende extremistische vaatjes stapt. Ook het rechtsextremisme, de QAnon-complotdenkers. Maar dit is denk ik de meest onderbelichte extremistische beweging die bovengemiddeld veel invloed heeft in het Witte Huis. En je ziet dat Trump, maar ook andere kopstukken binnen het Witte Huis, zoals J.D. Vance of Pete Hegseth, minister van Defensie, of Robert F. Kennedy van Gezondheid, dat zij zijn zelf niet direct verbonden aan die beweging, maar ze nemen wel de taal en de ideeën over, omdat dat nou eenmaal ontzettend veel mensen in de Amerikaanse samenleving aanspreken.
0: Ja, dus ze gebruiken dit gedachtegoed. Ja. Ik las ook in jullie stuk dat deze beweging heel strategisch en goed georganiseerd is. Je noemde het al, ze hebben goede bandjes met de autocraten wereldwijd. Hoe zit dat netwerk nou precies in elkaar van deze organisatie, Rozan?
2: Het is heel expliciet een netwerk om te beginnen. Het is... Misschien moeten we heel even terug naar de jaren 80, toen deze beweging is opgericht door Pieter Wagner. Hij bestudeerde kerkgroei. Hij was een sociaal ethicus, een professor. En hij bestudeerde eigenlijk in een tijd waarin de kerken massaal leegliepen, welke kerken wel groeiden. En wat hij zag was dat de onafhankelijke, charismatische kerken eigenlijk tegen de stroom in groeiden. En hij zag het als zijn opdracht om die te verbinden binnen een beweging.
0: Mm-hmm. Dat klinkt nog allemaal heel vriendelijk.
2: Klinkt allemaal heel vriendelijk. Maar waar ik even naartoe wil is, het idee was dat deze beweging, dat was een netwerk zonder een paus, zonder starre geloofsbelijdenissen. Het was een netwerk van apostelen en profeten die onderling continu eigenlijk de theologische leer aan het updaten zijn. Maar niemand is echt de baas.
0: Dus het is echt ze hebben ook geen adres, las ik trouwens in jullie stuk. Ze hebben geen soort kop, hoofdstuk of zo. Het is gewoon echt een netwerk, zoals je beschrijft.
1: Het is organisch.
0: Ja, het is heel organisch.
1: Je kunt alleen maar baas worden in het netwerk of een leider op het moment dat andere leiders jou daartoe benoemen. Als zij zeggen, ik heb van God gehoord dat jij ook een apostel of dat jij ook een profeet bent.
0: Ja. Ja. Ik hoorde je net zeggen, Rinke, van het doel is, en dat zei ik trouwens ook al in de introductie, van een christelijke dictatuur stichten. Mm-hmm. Dat klinkt natuurlijk heel groot, heel megalomaan, zoals jij net zei. We hebben de laatste tijd natuurlijk ook heel veel kritiek gezien vanuit christenen, bijvoorbeeld op Donald Trump. Bijvoorbeeld toen Trump zich als verlosser liet afbeelden met behulp van AI. Strookt het nog met elkaar? Lukt het nog in de VS? Vindt dit dan nu anno 2026 nog steeds vruchtbare bodem? Of is het ook alweer een beetje geweest?
1: Nou, ik denk het niet. Deze beweging is de afgelopen jaren vertienvoudigd. Dus het aantal aanhangers in Amerika alleen al en wereldwijd. Mm-hmm. In 1970 waren het 44 miljoen mensen wereldwijd die in deze onafhankelijke, charismatische beweging zaten. Nu zijn het er 312. Dus de groei is wereldwijd nog steeds aan de gang. En ik denk dat je moet bedenken in Amerika bijvoorbeeld. Ja, sommigen hebben echt wel problemen met Trump. Er zijn ook zelfs mensen binnen de beweging van de NAR die problemen hebben met het immigratiebeleid van Trump. Want dit is een transnationale, multiraciale, multietnische beweging. Maar als zij moeten kiezen tussen stemmen op een type in de Republikeinse Republiek als Trump, een autocraat, of een seculiere democraat, dan gaan zij nog steeds toch voor de autocratische republikein.
0: Mm-hmm. Dus, omdat ze die goed kunnen gebruiken.
1: Vanuit de beweging, vanuit de leiders, dus de militante, offensieve leiders binnen deze beweging.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk ook miljoenen hele aardige mensen achteraan lopen. Hè, die niet zo agressief zijn. Maar de agressieve kopstukken, die willen gewoon wereldoverheersing. Mm-hmm. En die kijken naar iemand waar je zaken mee kan doen.
0: En dat is Donald Trump.
1: Ja, een seculiere democraat gaat dit niet doen natuurlijk. Dus ja, je hebt iemand nodig die daar prima een deal met jou in wil sluiten. Ja. En die daar ook voordelen in ziet.
0: Maar dit is dan wat die kopstukken willen. Hè? Wat is nou de aantrekkingskracht van dit gedachtegoed voor gewoon normale burgers zoals jij en ik?
1: De spirituele beleving ervan. En daarom werkt het ook zo goed voor het fascisme van Trump. Dus wat deze mensen... Kijk, het zijn hele ervaringsgerichte kerkdiensten. De muziek bijvoorbeeld. De top 25 christelijke aanbiddingsliedjes. 24 ervan zijn geschreven door megakerken van de NAR-beweging. Ze zijn heel goed in het opbouwen van emotionele belevingen in muziek. Wat ze ook heel goed doen is het uitrollen van podcasts en nieuwsbrieven en dergelijke. Dus een soort van heel informatie-ecosysteem met celebrities, personalities, waar je je aan gaat hechten. En dan hebben ze een episch verhaal. Dat is dat wij in de eindtijdoorlog zitten. Dat God bijna terug gaat komen op aarde, maar dat daarvoor eerst Satan moet worden opgedoekt en allerlei dingen waar Satan dan over heerst moeten worden gezuiverd. En je kan als gelovige in hun ideologie een rol spelen door onderdeel te worden van het heilige leger van God en te vechten tegen het duisternis als kinderen van het licht. Ja. Te vechten tegen demonen als kinderen van God. Dus dat met die muziek en met die hele beleving die zij daaromheen weten te creëren en ook het verhaal aan jou, jij hebt bovennatuurlijke gaven, dat die aantrekkingskracht is gigantisch.
0: Ja, maar dan geloof je daarin en geloof je dan ook in fascistisch gedachtegoed en bepaalde maatregelen die Trump dan vervolgens neemt op advies van mensen uit die NAR-beweging? Of geloof je in die spirituele beweging en weet je eigenlijk helemaal niet wat daarboven ergens in het Witte Huis gebeurt?
1: Ik denk voor de meeste aanhangers dat het tweede het geval is. En dat bijvoorbeeld, kijk, als je kijkt naar de Capitoolbestorming, de NAR was naast de Proud Boys, de samenzweringstheoretici van QAnon, een aanvoerder van de Capitoolbestorming. Zij waren op 5 januari nog in het Witte Huis om dit allemaal te plotten.
0: Mm-hmm.
1: Maar waren het hun knokploegen die het Capitool ook daadwerkelijk bestormden? Uiteindelijk waren dat nog steeds de Proud Boys. Het is binnen deze beweging nog steeds zo dat deze mensen inderdaad vooral vanwege de spiritualiteit aanhaken, maar zich niet actief verzetten tegen de militante, agressieve, antidemocratische agenda van de leiders.
0: Ja.
1: En daardoor radicaliseert het verder.
0: Ja, precies. Rosanne, jullie schrijven in jullie artikel ook dat de NAR op de meest bizarre manieren hun achterban wil mobiliseren.
2: Ja.
0: Kun je een voorbeeld geven van hoe ze dat doen?
2: Nou, wat Rinke net zei, kijk, als het aan die militante kopstukken ligt, hebben ze ook daadwerkelijk een militie. Zij noemen hun volgelingen de boots on the ground.
0: Ja.
2: Die zetten ze nu nog in voor geestelijke oorlogsvoering, maar als het aan hun ligt, gaan ze een stapje verder. Maar om die mensen zo ver te krijgen, moeten ze daar natuurlijk eerst verhalen voor de wereld inbrengen. En een belangrijke nieuwe ontwikkeling binnen deze beweging, eigenlijk een nieuw verhaal. Ik zei al, eigenlijk dat geloof wordt de hele tijd geüpdate en geradicaliseerd. Dat is het verhaal dat Satan eigenlijk via aliens demonen op de aarde afstuurt. En dat die demonen bij mensen kinderen weten te verwekken. En dat dat dus een soort hybride mensen worden, geïnfecteerd met demonisch DNA. En het gevolg daarvan is dat het christelijke ras, het pure christelijke ras, dus vervuild wordt, geïnfecteerd met dat demonische DNA. En dat God daardoor dus niet kan terugkeren op aarde. Dat is het verhaal. Dan denk je, dit is krankzinnig, toch?
0: Ja, het voelt voor mij een beetje als een LSD-trip, dit. Maar ja.
2: Totaal. Goed om te weten, bij mij, ik ben niet christelijk opgevoed. Voor mij heeft het heel lang geduurd voordat ik dit letterlijk kon nemen. Ik dacht de hele tijd, dit is metaforisch.
0: Ja.
2: Maar dat is het dus niet voor deze beweging. Dus wat gebeurt er vervolgens met zo'n verhaal? We zeiden al, die apostelen werken in een netwerk en die bekrachtigen eigenlijk elkaars ideeën, elkaars nieuwe ideeën. Nou, je ziet dat dit verhaal vervolgens, dat krijgt een voorwoord van een van de belangrijkste apostelen, Jay-An. Andere apostelen gaan dit napraten. Lance Wolnau bijvoorbeeld, ook een van de aanvoerders van de Capitoolbestorming, begint dan te praten over dat linkse mensen eigenlijk demonen zijn. Dat hij gelooft dat hij niet meer naar mensen luistert, maar naar demonen die door die mensen heen praten. En vervolgens gebeurt er iets belangrijks. En dat gebeurde eind mei. Of het werd eigenlijk begin februari al ingezet. Met Donald Trump die aankondigde dat hij de UFO-files zou gaan openbaren.
0: Ja.
2: Van het Pentagon. Op diezelfde dag dat hij dat aankondigde, werd een groep geestelijke leiders bij elkaar geroepen voor een geheimzinnige bijeenkomst. Ergens echt in the middle of nowhere in Tennessee.
1: Waar heel veel NAR-leiders tussen zaten.
2: Daar bleken een aantal NAR-leiders in ieder geval zich onder te bevinden, want die deden achteraf uitvoerig verslag. En daar kregen zij een briefing van mysterieuze mannen, als we de verslagen mogen geloven, over die UFO-files. En over aliens en de onthullingen die daarover naar buiten zouden komen. En in de maanden daarna begonnen die mensen daarover te praten. Ze vertelden van, nou, wij moeten onze achterban gaan voorbereiden op wat gaat komen. En een ander vertelde, ja, wat we in ieder geval hebben gehoord is dat aliens niet uit ruimteschepen komen, niet uit UFO's, maar ze komen van onder ons huis. En het zijn ook geen marsmannetjes, maar het zijn interdimensionale soorten. Oftewel, een hybride soort. Rare verhalen kwamen er naar buiten. J.D. Vance, vicepresident, begon vervolgens te praten over aliens en dat hij geloofde dat dat eigenlijk demonen waren. Zo waren er een aantal momenten dat dat verhaal zich steeds verder opbouwde tot eind mei. Toen kwam er een website live van het Witte Huis, dus zeg maar Rijksoverheid. Die website heette aliens.gov. Dat is een website helemaal in ruimtethema. Het is zwart met lichtgevende puntjes, sterretjes. En daar staat They Walk Among Us. En dat is een heel verhaal over, valt daar te lezen over, nou ja, dus dat die aliens al lange tijd zich onder ons bevinden.
0: Maar wie zijn dat dan?
2: Nou, daar komt dan dus de onthulling naar dat je dat hele verhaal hebt gelezen. Dat blijken dus immigranten te zijn. En Rinke zei het net al, delen van de achterban van de NAR hebben moeite met het immigratieoptreden van Trump.
0: Zo krijg je ze wel mee.
2: Als die immigranten geen mensen meer zijn, maar een hybride soort die erop uit is om dat christelijke ras te ondermijnen, dan wordt dat langzaamaan een ander verhaal.
0: Maar dit is toch een krankzinnig verhaal, Rosanne?
2: Het is krankzinnig, ja.
0: Ja.
2: Vertel mij wat.
0: En dan kunnen we nog zeggen, Rinke, van ja, dit is dan aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Daar hebben wij zo weinig mee te maken. En dan lees ik ook nog eens in jullie stuk dat ook in Nederland dit gedachtegoed voet aan de grond krijgt.
1: Ja,
0: hoe zit dat?
1: Ik heb ze nog niet over aliens horen praten zozeer met betrekking tot migranten. Maar de nieuwe Apostolic Reformation heeft wel degelijk ook al flinke netwerken in Europa sowieso.
0: Ja.
1: En ook in Nederland.
0: Hoe groot is het in Nederland?
1: Dat vind ik moeilijk te zeggen nog. Ik denk dat we daar nog echt, wij zitten daar nu bovenop natuurlijk. Het Algemeen Dagblad is er ook mee bezig. Ook wel interessante stukken maken die nu. Maar wat je ziet is, er waren al wel wat kerken. Je had House of Heroes in Nijkerk, een hele omstreden kerk met een omstreden leider, Matthäus van der Steen. Er zijn best wel stukken over geschreven, ook in de Nederlandse journalistiek. Maar wat je nu ziet is bijvoorbeeld dat de Amerikaanse NAR-megakerk River Church, onder een apostel die bijvoorbeeld ook Trump heeft ingebeden in het Witte Huis in 2017, bij zijn eerste termijn, die hebben nu 3 vestigingen al in Nederland. En zij hebben bijvoorbeeld 2 weekenden geleden een enorme tent revival georganiseerd in Nunspeet, midden in de Bijbelbelt. 3 avonden. Was echt goed bezocht.
0: Ja.
1: Je ziet ook dat er
0: maar
1: kerken,
0: zo zie je dus dat die invloed groter wordt. Dan is natuurlijk nog wel de vraag van wat is uiteindelijk het gevaar hiervan?
1: Ik denk hier in Nederland ook, wat zij willen is de samenleving domineren. Alle invloedssferen. En ze gebruiken voor elke invloedssfeer een andere strategie. Hier in Nederland, ja, hier schrijft Rosanne ook veel over, maar wij hebben in Nederland natuurlijk in de Kamer een steeds groter extreem rechtsblok. En die hebben ook nog een verbindende bezieling nodig. Je ziet dus in Amerika dat, dat witte superioriteitsdenken, dat weet best veel te doen. Dat hebben we ook een keer in Den Haag op het Malieveld gezien, niet lang geleden. Maar je ziet ook in Amerika wat het doet als daar een spiritualiteit bij komt. Hoe dat mensen kan opzwepen, hoe bevlogen mensen kunnen raken en boven zichzelf kunnen uitstijgen als ze echt een strijd mogen voeren die groter is dan zijzelf.
0: Ja.
1: En een superioriteit krijgen toebedeeld die nog groter is dan je huidskleur, die geestelijk of spiritueel is.
0: Dit gaan jullie wel volgen volgens mij, hoe dit zich
1: zeker
0: in Nederland ook gaat ontrafelen.
1: Ja, stay tuned. Ja. Naar de correspondent. Ja.
0: Ja. Nou, het is nu al een enorm stuk, volgens mij heb ik er een half uur over gedaan. Ik weet niet of ik dan langzaam of snel lees, maar het is zeker de moeite waard om het te lezen. Dank dat jullie er waren deze avond. Rinke Verkerk en Rosanne Smits. En het hele stuk over die nieuw Apostolic Reformation is sinds vandaag, moet ik eigenlijk zeggen, te lezen op de website van De Correspondent. Dank jullie wel. En dan gaan wij naar het NOS-journaal. Het is bijna 19:30 is het alweer. Met Dorien Bouwman.
3: NPO Radio 1.
4: Het dodental van het verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opgelopen tot 4. Het gaat om 3 kinderen en een docent. Een van de 4 leerlingen die zwaar gewond raakte is aan de verwondingen overleden. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. Premier Jette heeft geschokt gereageerd op het ongeluk. Het afschuwelijke en heftige nieuws uit Zeeland overschaduwt vandaag alles, schrijft de premier op X. De rente in de eurozone gaat omhoog naar 2,25%. Dat doet de Europese Centrale Bank om de hoge inflatie tegen te gaan. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de olie- en gasprijzen hard gestegen, wat weer andere prijsstijgingen in de hand werkt. Een hogere rente zou de economie wat moeten afremmen. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal-Chinees Thuisbezorgd van Chen van Binsbergen. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal-Chinees van 3 jaar geleden en gaat over de gevolgen van adoptie.

0: Je hoorde It's Amazing to Be Young van Fontaines DC.
1: De rode draad.
0: Als je aan zorg denkt, dan denk je al snel aan medicijnen, behandelingen en diagnoses. Maar er zijn genoeg momenten waarop dat gewoon niet genoeg is. Als iemand zijn pijn niet goed kan uitleggen, als woorden tekort schieten of als het einde dichtbij komt. Op die momenten lijkt kunst soms iets te kunnen wat zorg niet kan of nog niet kan. Om dat verder te onderzoeken aanvaardt professor Tineke Atma morgen haar leerstoel Kunst en Zorg aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tineke, goedenavond.
2: Hallo.
0: Fijn dat je er bent. Ook in de studio is kunstenaar Nieke Koek. En aan de telefoon hebben we nog Petri Akkerman, oprichter van Bedside Singers. Zij gaan straks vertellen hoe hun kunstuitingen precies werken in de zorg. En even voor de goede orde, we hebben het dan niet over kunstheupen en kunstharten en dat soort dingen, hè, Tineke?
2: Nee, we hebben het over zang en muziek en dans en theater.
0: Echte kunst.
2: Ja.
0: Ja. Al is een kunstheup, vind ik ook eigenlijk best wel kunstig, maar goed. Tineke, de titel van je oratie morgen is The Art of Healing. Wat betekent dat precies?
2: Nou, mijn punt is dat de geneeskunst kan genezen. Maar om als mens te helen, hebben we andere kunsten nodig. Dus helen is eigenlijk een veel breder proces dan genezen, wat heel biologisch is. Mm-hmm. En vaak betrekking heeft op een bepaald lichaamsonderdeel. Een heup of een wond.
0: Ja.
2: Maar heling is en lichamelijk, psychologisch, sociaal, existentieel. Dus dat is een veel breder proces.
0: Is heling dan ook ermee omgaan? Bedoel je dat met heling? Of wat is heling precies? Dat is een groot woord.
2: Nou, heling, als je zeg maar naar de etymologie kijkt, dan komt heling van hal. En dat betekent heel. Make sound and whole again. Dus het gaat over heling en narrativiteit. En het inderdaad een plek geven van ingewikkelde gebeurtenissen in je levensverhaal.
0: Ja, en met die nieuwe leerstoel kunst en zorg ga je dat dan verder wetenschappelijk onderbouwen, denk ik tenminste. Anders ga je geen nieuwe leerstoel oprichten. Hoe kun je dat dan meten, de invloed van kunst?
2: Nou, wat je bijvoorbeeld ziet in Erasmus MC, dat zijn chirurgen en anesthesiologen. En die hebben ontdekt dat als je mensen naar muziek laat luisteren, voor en tijdens en na een operatie, dat dan veel gunstiger is als je kijkt naar pijn en stress en angst. Dus zij meten gewoon klinisch de effecten van het luisteren naar muziek. En ze zien dus dan op een aantal uitkomstmaten, ze noemen dat de Big Five, het zijn eigenlijk de meest voorkomende complicaties, dat patiënten veel beter uit die operatie komen, veel sneller herstellen. En laatst hebben ze zelfs gevonden dat 50% van de mensen die naar de muziek luistert minder kans heeft op een delier. Dat is een toestand van hallucinatie, verwarring. Mm-hmm. Dus dat is een voorbeeld van hoe je de effecten van kunst op de gezondheid van mensen zou kunnen meten.
0: Tineke, dat klinkt als bijna een soort wondermiddel.

0: toch luisteren naar muziek en daardoor minder complicaties.
1: Ja, dat is ook heel wonderlijk inderdaad.
0: Ja, maar waarom is je dan niet nog al veel eerder aandacht voor geweest?
1: Ja,
0: je kunt gewoon een liedje opzetten tijdens een operatie.
1: Ja, inderdaad. De gezondheidszorg komt natuurlijk uit een hele andere traditie. Wat ik al zei, hè, zij zien ziekte als iets wat lichamelijk is. Dus dat zijn bacteriën, virussen die het lichaam binnendringen. En hoe behandel je dat? Medicatie of operatie.
0: Ja, ja.
1: De kunsten, die zijn eigenlijk een beetje uit beeld geraakt. Mm-hmm. Dat beginnen we eigenlijk weer opnieuw te herontdekken. Want het is natuurlijk oeroud. We hebben altijd gedanst en muziek gemaakt, hè, bij het vuur. Maar dat beginnen we nu weer opnieuw te ontdekken.
0: Krijg je wel eens te horen van, ja, Tineke, dit kan allemaal wel zo zijn, maar het klinkt ook een beetje zweverig.
1: Zeker. Ik denk, zeg maar, als je 30 jaar geleden keek, dan was dit ook voornamelijk folk wisdom. Maar de afgelopen 30 jaar is er dus heel veel geïnvesteerd in robuust wetenschappelijk onderzoek. En er is een enorme spurt gemaakt waarin duizenden studies zijn verricht die dit laten zien.
0: Ja, je hebt ook voorbeelden meegenomen van hoe kunst in de zorg heel goed kan werken. Nou, zo'n voorbeeld zit hier in de studio. Nieke Koek, welkom. Jij bent kunstenaar en je zit echt letterlijk naast de patiënt, hè? Want je hebt een mobiel atelier op de pijnpoli van Amsterdam UMC. Hoe ben je daar terechtgekomen?
2: Ja, dat is natuurlijk een lang verhaal. In 2018 ben ik voor het eerst gaan samenwerken met zorgprofessionals. Op verschillende afdelingen met verschillende partijen en verschillende problematiek.
0: Ja.
2: En pijn is eigenlijk altijd een beetje mijn favoriete thema geweest.
0: Pijn is je favoriete thema geweest? Ja. Dat heb ik denk ik nog nooit iemand horen zeggen, Nieke.
2: Nee, nou, ik hoop dat heel veel mensen het nu gaan zeggen.
0: Ja.
2: Ja, het is eigenlijk de beste gids naar lichaamsbeleving. En hoe je eigenlijk in je lichaam zit, maar ook de sensaties die er schuil gaan in pijn.
0: Ja.
2: Pijn is een soort containerwoord. We zijn het gaan gebruiken als iets wat een soort definitie is waarin we dat dan begrijpen.
0: Mm-hmm.
2: Maar binnen die pijn gaat zo verschrikkelijk veel andere dingen schuil. Dat we eigenlijk moeten leren om daarover te praten. Om erachter te komen, wat is die pijn dan? En is mijn pijn niet heel anders dan de pijn van die ander?
0: Ja, en hoe doe jij dat dan in dat mobiele atelier in het Amsterdam UMC?
2: Ik heb ervoor gekozen om iemand uit te nodigen om bij me te komen zitten. En dan stel ik allerlei vragen die een beetje de abstractie van die beleving onderzoeken. En dan ga ik het kleien. Of die persoon gaat het zelf kleien.
0: Ja. En wat vraag je dan?
2: Nou, bijvoorbeeld, heeft het een kleur? Als je nou met je aandacht even naar die plek toe gaat waar het zeer doet. Kun je dan een kleur vinden? En waar bestaat het uit? Waar is het van gemaakt? Is het meer een soort suikerspingevoel? Of is het een soort zware gel? Kan het bewegen? Heeft het punten of kuilen? Is de voorkant en de achterkant hetzelfde?
0: Ja.
2: Zit er toch een verschil?
0: Wat een geweldige vraag. Ik krijg ook meteen een soort gevoel bij. Heeft het punten? Ja. En dan denk ik, oh ja, dat voelt dan ongeveer zo. Heeft het kuilen? Oh ja.
2: Ja. Nou, en als iemand zegt, ja, het heeft puntjes, dan vraag ik, heeft het 10 puntjes of 100 puntjes? Dan zitten ze allemaal in dezelfde rij of zitten ze verspreid? Zijn ze allemaal even puntig? Nou, en zo gaan we dan door.
0: En is het dan ook zo, als iemand dan zegt, ja, het heeft 100 punten, dan ga je 100 punten kleien? Of werkt het ook weer niet zo?
2: Ja, dat probeer ik wel, maar dan zeggen we, dan gaan we er gewoon een heleboel doen. Want 100 is wel heel
0: veel, hè?
2: Ambitieus. Ja.
0: Ja. En wat maak je dan uiteindelijk? Want je hebt ook wat meegenomen trouwens.
2: Ja, ik heb een paar, dit zijn de schetsen, de echte vormen, die liggen allemaal in de opslag. Maar dit is bijvoorbeeld een soort komachtige vorm, maar daar hoort dan een los klein pieletje bij.
0: Ja, ja, het is echt een soort kommetje met aan beide kanten een soort opening. Ja,
2: ja.
0: Nou, een soort schild van een schildpad, maar dan omgedraaid.
2: Ja, precies. Ja. Ja. En daar zit dan een klein dingetje bij en die is dan heel essentieel.
0: Okay.
2: Die hoort er dan in te liggen. En dat heb ik natuurlijk niet zelf bedacht. Hè. Dit is echt de beleving van een persoon.
0: Wat stelt dit dan voor?
2: Ja, ergens in het lichaam een plek.
0: Okay.
2: Die dus zo voelt. En vaak is dat een plek waarvan je vooral geleerd hebt dat je het niet moet voelen. Dus bijvoorbeeld, je gaat naar een arts en die zegt, nou, ik heb nog wel pijnstillers, dan ben je er daarna vanaf.
0: Mm-hmm.
2: Maar wat we natuurlijk in die oefening eigenlijk doen, in dat samenwerken, is zeggen, zullen we het eens even gewoon helemaal wel voelen? En dan gaan we het verkennen. En misschien verrast het ons ook nog wel. Nou, en in dat proces gebeuren dus hele bijzondere dingen. Ook dat iemand dan bijvoorbeeld aangeeft, nou, heb ik al 28 jaar chronische pijn, maar nu we zo hebben gewerkt, is het ineens weg.
0: Is het echt zo? Dat heb je meegemaakt?
2: Ja, ja, zeker. En ook dat behandelingen worden aangepast op wat de arts vervolgens te zien krijgt. Want het object gaat mee naar de arts.
0: Maar kan dat, Tineke, dat iemand 28 jaar chronische pijn heeft en iets samen met Nieke gekleid heeft en dan is het de pijn weg?
1: Ja, het doet mij denken aan een verhaal van iemand die vertelt, want ik heb mijn hele leven buikpijn. En ik heb nu eindelijk eens geschilderd als een Pollock, namelijk alles op het doek gegooid.
0: Oh ja, met, ja, ja.
1: Al de woede die ik in me voelde.
0: Dat wil ik altijd al heel graag
1: grenzen
0: doen, maar, ja.
1: Die overschreden zijn, de gekweldheden. En het is ongelooflijk, ik word wakker zonder buikpijn. Dus ik refereer aan Carl Jung, die heel mooi zegt dat dromen en creativiteit de koninklijke weg zijn naar het onderbewuste. Via rega noemt hij dat. Dus die gaan direct naar het onbewuste. Dus pijn, moeilijkheden die je hebt verdrongen.
0: Ja.
1: Die komen op de een of andere manier in dat proces naar boven. En die worden geuit. En dat geeft een catharsis, ja, en een opluchting. Waardoor die pijn dus kan verdwijnen.
0: Ja, dat is dus ook gebeurd bij jou, Nieke. Je zei ook nog, want toen ging ik naar Tineke, maar je zei ook nog die werken, die kleiwerken, zoiets als wat je voor je hebt liggen, dat gaat ook mee naar de arts.
2: Ja.
0: Kan die arts er ook nog wat mee?
2: Nou, die hebben wel een kleine training nodig vooraf.
0: Ja, want die denkt, ja, ik zie een bakje.
2: Ja, bijvoorbeeld. Maar er komen natuurlijk ook hele rare, echt vreemde vormen uit.
0: Ja, want je gaf mij net voor het gesprek een kaartje. Dan, ja, zie ik ook allemaal inderdaad puntige vormen, golvende vormen. Ik zie een soort, ja, wat is het? Een soort donut. Ik zie van alles. Waar ik niet zoveel van kan maken dan, maar
2: ja, het is ook leuk, omdat namelijk het zoeken naar woorden wat je nu aan het doen bent, dat is eigenlijk in die oefening gebeurt dat dus ook. Dus je praat eigenlijk over een sensatie in dat lichaam, die is vrij abstract, soms ook nog niet helemaal begrepen. En dan ga je samen zoeken naar, kunnen we dan via die vorm ook meer taal ontwikkelen om het te kunnen beschrijven?
0: Ja.
2: Nou, die oefening doe ik dus ook met de arts, dus die heeft ook een aantal vragen gekregen van mij die te stellen zijn. En een arts die kan dan eigenlijk doorgaan met dat gesprek. Nou, en zo kan het wel eens gebeuren dat een arts zei op een gegeven moment, nou, ik ga toch een andere behandeling proberen, want ik had helemaal geen idee dat jouw pijn zo lang is. En dat is dus een heel beeldende uitspraak.
0: Ja, de pijn is lang.
2: De pijn is lang. Dus die arts die zag ineens, oh, dat is die zenuw. Dus nu moeten we een andere benadering beginnen.
0: Ja, ja. Een ander mooi voorbeeld, dat zijn de Bedside Singers. Petri Akkerman, u bent aan de lijn. De oprichter en artistiek leider daarvan. Jullie zingen voor mensen in de laatste fase van hun leven. Wat gebeurt er nou met iemand als jullie komen zingen?
3: Nou, om te beginnen, wij zingen dus letterlijk aan het bed. En daarom heten we ook de Bedside Singers en niet de Bedside Singers.
0: Oh, sorry, zei ik het als Bedside Singers? Sorry. Ik wilde helemaal niet zeggen dat jullie slecht zingen, hoor, Petri.
3: Nee, maar dit, even een grapje, maar dit gebeurt heel vaak. Dus we zijn niet van de slechte kant, maar we zitten gewoon letterlijk aan het bed te zingen.
0: Ja.
3: En nou ben ik even je vraag kwijt.
0: Oh ja, ik zei van, wat gebeurt er nou met iemand als jullie komen zingen? Worden ze dan vrolijk? Worden ze, wat gebeurt er als je naast dat bed staat?
3: Nou, wij zien heel vaak bijvoorbeeld dat iemand wat dieper in de kussens komt te liggen. Dieper gaat ademen. We zien vaak ontroering. Dus die catharsis waar Tineke het net over had. Ja, dat zien wij heel vaak. Want dat het zingen eigenlijk een soort veilige bedding creëert. Waarin het mensen ook niet zo goed meer lukt om te vechten tegen wat ze voelen. Of bijvoorbeeld het verdriet wat er is. Of de emotie die er is.
0: Ja.
3: Waardoor het eigenlijk makkelijker voor ze is om het maar gewoon te accepteren en te laten gaan.
0: Ja. Mensen moeten daar natuurlijk wel voor openstaan. Je hebt ook een soort, hoe moet je dat zeggen? Je moet het ook willen voelen op dat moment. Lukt dat een beetje als jullie daar dan komen bij zo iemand?
3: Nou, daarin is één ding heel belangrijk. En dat geldt denk ik voor iedereen die met kunst in de zorg werkt. En dat is afstemmen. Dus je moet, mensen zijn natuurlijk zo verschillend. En je moet eventjes met heel weinig woorden eerst een soort aansluiting zien te krijgen van wie heb ik voor me en waar heeft diegene op dit moment behoefte aan.
0: Ja.
3: He, en dat kan zijn rust of ontspanning. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn, ik moet nu denken aan een vrouw die al 3 maanden in een hospice lag. En juist heel graag via onze zang een beetje levensenergie wilde voelen.
0: En wat wilden ze dan dat jullie gingen zingen?
3: Nou ja, juist wat vrolijker liedjes.
0: Oh ja. En wat zongen jullie dan?
3: Bijvoorbeeld This Little Light of Mine. I'm Gonna Let It Shine. Dat is een nummer, dat kent ook bijna iedereen. Veel mensen gaan dat onmiddellijk meezingen. Dus dat gebeurt ook heel vaak, dat we voelen dat we niet alleen voor iemand zingen, maar ook echt met iemand.
0: Oh ja, ja. Dus jullie doen dit natuurlijk vrijwillig, hè Petri? Want waarom zijn jullie dit ooit begonnen eigenlijk?
3: Bij mij persoonlijk komt het voort uit de ervaring van het zingen voor mijn ouders, die allebei best lang aan dementie hebben geleden. En muziek was echt voor mij een geschenk uit de hemel, omdat het de enige manier was waarop er contact met ze gemaakt kon worden. Dat ze weer een beetje tot leven kwamen of aanspreekbaar waren. En toen ben ik gaan nadenken van wat mooi eigenlijk voor alle mensen in de laatste levensfase, als er voor ze gezongen wordt.
0: Ja. Voelt ook een beetje alsof, hè, want met kunst dan denken we al heel snel aan moeilijke schilderijen, maar een liedje zingen is op een bepaalde manier ook kunst en dat kan eigenlijk iedereen.
3: Ja, en ook zeker de manier waarop wij zingen. We zingen gewoon zonder instrumenten. Het is alleen maar 3 stemmen. Het is ontzettend toegankelijk eigenlijk. En zeker als we de juiste sleutel weten te vinden voor die persoon. En als je die aansluiting vindt, mensen zijn vaak al zo dankbaar dat je daar echt moeite voor doet om te begrijpen wie je voor je hebt en dan juist het goede nummer te zingen.
0: Ja. We hebben nu, Tineke, we hebben zang gehoord. We hebben net jouw voorbeeld gehoord met het schilderen, hè, met de verf tegen het doek spatten. We hebben klei gehad. Werkt het nou met alle soorten kunst, die helende werking? Is die er bij alle soorten kunst?
1: Ja, eigenlijk wel. Dus dans is ook heel effectief. Als je bijvoorbeeld mensen met Parkinson ziet, die kunnen eigenlijk amper lopen en kunnen heel moeilijk in beweging komen, omdat het tijdcircuit in de hersenen niet goed werkt. Dus ze kunnen eigenlijk niet de ene voet voor de andere zetten. En du moment dat je gaat dansen en muziek opzet, dan vuren er signalen af in de hersenen en dan komt die beweging op gang. Dus dat is een heel mooi voorbeeld hoe dans heel effectief is voor mensen met Parkinson om weer meer soepel te bewegen. En je ziet ook dat het spreken dan beter gaat. Eigenlijk, ook poëzie kan dat doen of literatuur. We weten wel uit de wetenschap dat het gaan naar een film, naar een bioscoop, dat minder effectief is. Dus het die meer actieve kunstvormen, die zijn wel meer werkzaam dan passief.
0: Dan lui lekker met een bak popcorn in de bioscoop. Ja. Ja. Krijg je ook reacties van andere mensen in het medische veld, om het allemaal even heel breed te trekken, die zeggen van sorry, maar hier geloof ik niet in. Dit slaat nergens op.
1: Nou, er zijn natuurlijk mensen die sceptisch zijn. Ja, zeker. En die zeggen van er is niet voldoende bewijs. En gelukkig kan ik dan verwijzen naar onder meer een groot rapport wat is uitgebracht in 2019 door de World Health Organization.
0: Ja.
1: Echt een landmark report waarin 900 studies tegen het licht zijn gehouden. Dus er is gewoon veel bewijs. Maar natuurlijk, niet iedereen is daarvan op de hoogte. Dus het is ook een kwestie van mensen informeren hierover, mensen hierover bijpraten. Het mensen ook laten ervaren. Dat zegt Nieke in feite ook al. He, die arts die dan met dat kleiwerk, die denkt in eerste instantie misschien ook, wat moet ik daarmee? Totdat die arts merkt in het gesprek met die patiënt, ik ga veel beter die pijn begrijpen. Ja. En mijn eigen handelen wordt daardoor ook beter. Ja. Dus
0: je hebt eigenlijk niet alleen voorbeelden om die mensen te overtuigen. Je hebt ook nog eens een wetenschappelijk rapport wat dat allemaal ondersteunt. Nu komt er dus een leerstoelgroep. Wat hoop je nou in de komende jaren te bereiken op dit gebied? Hoop je dan dat er in elk ziekenhuis een mobiel atelier zoals dat van Nieke is?
1: Nou, dat zou fantastisch zijn. Maar dan moet Nieke ook nog een keer goed betaald worden. Dus het is
0: over betalen gesproken. Er wordt natuurlijk de laatste tijd veel gesproken. De zorgkosten lopen op. Straks is de zorg niet meer betaalbaar.
1: Ja.
0: Veel mensen zullen dan misschien ook wel zeggen, moeten we hier dan in investeren? Of zeggen juist, hier moeten we juist in investeren?
1: Nou, die vraag wordt natuurlijk gesteld. Maar als je dan het voorbeeld geeft van muziek tijdens en na de operatie. Ja, je kan wel op je vingers natellen dat een Spotify-abonnement natuurlijk veel malen goedkoper is dan al die dure medicatie.
0: Ja. Ja, nou, oké, point proven. Petri, welke optreden staat er morgen op de planning? Of heb je morgen geen afspraken?
3: Nee, maar ik kan wel met een voorbeeld aansluiten. Wij zongen ooit voor een dame, een vrouw die lag echt op morfine te wachten. Ze was echt aan het kreunen van de pijn.
0: Ja.
3: En toen kwamen wij langs van, ja, zullen we voor je zingen? Nou ja, vooruit dan maar. Ze had eigenlijk heel veel pijn. En we konden echt horen dat het kreunen al minder werd. We hebben daar misschien 10 minuten gezongen. En de hospicecoördinator was daarbij. En toen waren we klaar. Toen zei ze, nou, morfine kan eigenlijk nog wel even wachten. Want ik heb opeens echt veel minder last van mijn pijn.
0: Ja, door het zingen.
3: Ja. Wij stonden daar ook helemaal versteld van hè, kan dit echt waar zijn? Maar het gebeurde gewoon voor onze ogen. Ja.
0: Lijkt me een prachtig voorbeeld om mee af te sluiten. Dank dat jullie er allemaal waren. Petri Akkerman, Nieke Koek voor die inspirerende verhalen. En natuurlijk ook Tineke Abma. Succes met de oratie morgen.
1: Dank.
0: Overigens, dank dat jullie er waren.

Heerlijk nummer. Hart in brand van Vrouwtje en Estien. En daarmee bereiken we ook het einde van het eerste uur alweer van De Rode Draad hier op NPO Radio 1. Na 8 uur hoor je meer. Dan praten we onder andere over radicaliserende jongeren. En we hebben het over grappen over dieren. Of grappen met dieren, moet ik eigenlijk zeggen. Kan dat eigenlijk nog wel, anno 2026? Gaan we het zo meteen over hebben in het tweede uur hier op NPO Radio 1. Tot zo.

0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
1: In 1 tegen 1, Memphis Depay wacht, Memphis Depay schiet.
0: De hele dag door, updates uit Amerika, Canada en Mexico.
1: Nu Frenkie de Jong, komt die bal, Gakpo, doelpunt!
2: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
1: En een goal, nee, jawel, zijn het, dacht ik, maar het is van een doelpunt.
0: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
1: Gomez, variant, en ja.
0: Zondagavond.
3: De eerste.
0: Nederland-Japan. NOS Langs de Lijn begint om 9 uur.
2: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
12: Mart, wat ga je doen?
13: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
14: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: De hete zomer, Crayon rolluiken.
16: Geluidsoverlast?
15: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Crayon rolluiken.
14: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: NPO Radio 1, 8 uur.
2: Jan van Poppel.
17: De Duitse filmregisseur Wim Wenders heeft excuses aangeboden aan Natasha Kinski voor een naaktscène in de film Falsche Bewegung uit 1975. De actrice was daarin op 13-jarige leeftijd topless te zien. En dat werpt de vraag op wat je moet doen met veranderende opvattingen en verschuivende taboes in de kunst- en cultuurwereld. En over die vraag gaat het na 8:30 hier in De Rode Draad. Eerst het NOS-journaal met Dorien Bouwman.
18: Het dodental van het verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opgelopen tot 4. Het gaat om 3 kinderen en een docent. Een van de 4 leerlingen die zwaar gewond raakte is aan de verwondingen overleden. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie, Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Labour-leider Starmer staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee premier op te geven. De Zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaalchinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaalchinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
19: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen. Maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds ja, eigenlijk sinds ze zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
18: Radiomaker Stefan Stassen kreeg de ere zilveren reismicrofoon voor zijn hele werk. De Britse mededingingsautoriteit gaat onderzoeken of vliegmaatschappij Ryanair ouders wel mogen verplichten om een stoel naast hun kind te reserveren. Voor andere reizigers is een stoelreservering optioneel, maar ouders die vliegen met kinderen tussen 2 en 11 jaar moeten een zogenoemde familiestoel reserveren tegen betaling. Het geldt ook als het kind een beperking heeft. Volgens de toezichthouder is Ryanair de enige luchtvaartmaatschappij die dit doet en ouders met deze extra kosten opzadelt. Ryanair zegt zelf dat alles volgens de regels gaat. Op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers volledig uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
3: Bienvenidos a México, people of the world.
18: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook morgen af en toe regen, ook wat zon, vrij veel wind en het wordt 16 tot 19 graden.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
24: Jan van Poppel.
17: Een hele goede avond. Welkom terug bij De Rode Draad hier op NPO Radio 1. Alle deuren dichtgelijmd, een huis vol ballonnen of een bed vol rijstkorrels. Familieleden en vrienden verzinnen soms de gekste grappen voor een bruidspaar dat net terugkomt van de mooiste dag van hun leven. Maar het kan ook te ver gaan. Beestachtig ver zelfs. Meer daarover straks in deze Rode Draad. Maar eerst is het tijd voor...
25: De Week van...
17: Ja, voorbij de waan van de dag duiken we iedere week in een onderwerp met een van onze eigen redacteuren. En deze week is dat redacteur Floor Meiboom. Floor, goedenavond.
26: Goedenavond.
17: Fijn dat je er bent. Zij deed deze week onderzoek naar radicaliserende jongeren, want het aantal neemt de afgelopen jaren toe. Toch allereerst, Floor, waarom wilde jij onderzoek doen naar radicaliserende jongeren eigenlijk?
26: Ja, omdat ik steeds meer berichten voorbij zag komen
1: over jongeren die radicaliseren. En ik schrok van de leeftijden. Mm-hmm. In april was er bijvoorbeeld nog een jongen veroordeeld die 12 was. Toen die plannen had. Hij heeft uiteindelijk geen aanslag gepleegd. Maar daar schrok ik van. En toen ben ik een beetje gaan onderzoeken. En uit de cijfers blijkt ook inderdaad dat er steeds meer jongeren zijn die online radicaliseren. Zelfs een terroristische dreiging vormen. En uit de gesprekken die ik deze week voerde, ook met deskundigen op dit gebied, blijkt dat het echt wel als een urgent probleem wordt gezien.
4: Ja.
1: Het is ook dus nog niet helemaal duidelijk om hoeveel jongeren het nou precies gaat die radicaliseren. Dat is best wel lastig te schatten, omdat natuurlijk niet alle jongeren overgaan tot het plegen van geweld. En ook omdat jongeren er vaak niet over praten. Dus het is heel moeilijk om dat te zien.
4: Ja, maar je noemt net een jongen van 12 jaar oud. Dat is dus de leeftijd waar we het over hebben.
1: Ja, onder andere zeker. Ja,
4: ja, echt enorm jong dus. Je hebt ook iemand meegenomen, want die zit hier ook in de studio. Kun je hem introduceren?
1: Ja, zeker. Naast mij zit Bram Sizo. En hij is bijzonder hoogleraar klinische psychologie van radicalisering aan de Universiteit van Amsterdam.
4: Ja, nou, fijn dat je er bent, Bram.
8: Ja,
4: je doet dus onderzoek naar de klinische psychologie van radicalisering. Wat houdt dat nou precies in? Wat is dat? Wat doe je dan?
8: Ja, dat is een goede vraag. Het is eigenlijk de invalshoek om te kijken naar radicalisering. En dat is dus een klinische invalshoek. Het betekent niet dat mensen die radicaliseren ziek zijn of dat dat patiënten zijn. Maar wat het wel betekent is dat die klinische invalshoek, dat je probeert te begrijpen wat nou iemand beweegt om bepaald gedrag te vertonen.
4: Ja, en wat bedoelen, want je zegt specifiek al een aantal keer van het is niet dat mensen dan per se ziek zijn. Het heeft wel dat woordje klinisch in zich.
8: Ja, maar het klinisch verwijst dus naar de manier van kijken naar mensen.
4: Okay.
8: Dus als je naar de dokter gaat omdat je je niet goed voelt, dan wil die dokter begrijpen wat jij voelt om op een gegeven moment een diagnose te kunnen stellen.
4: Ja.
8: Dus die klinische invalshoek is anders dan bijvoorbeeld de politie die kijkt naar de buitenkant van het gedrag en zegt, oh, dit is strafbaar gedrag, daar moeten we wat mee. Is die klinische invalshoek dat je denkt van, wat maakt nou dat deze jongen de wereld zo ziet dat hij dit gedrag vertoont?
4: Ja.
8: Dus je probeert je echt te verplaatsen in de, niet alleen in de schoenen, maar in het hoofd van mensen die bepaald gedrag vertonen. Ja.
4: Voordat wij dat gaan doen, hè, ons verplaatsen in mensen die radicaliseren, wat verstaan we eigenlijk onder radicalisering, Bram?
8: Radicaliseren wordt traditioneel gezien als iets van toenemende fixatie hebben op. Dat was eigenlijk zo, dat was het wat het woord betekende. En toen, na die aanslagen in Europa, in het treinstation van Atocha en in Londen en in Madrid en Brussel, zag je eigenlijk dat het woord radicaliseren steeds meer werd gezien in verband met extremisme en terrorisme. Dus dat woord radicalisering is, je zou kunnen zeggen, gehijacked door extremistisch geweld.
4: Mm-hmm.
8: Waardoor als je nu in de samenleving iemand vraagt, wat versta je onder radicalisering, dan wordt al heel vaak die link gelegd met extremisme en terrorisme.
4: Ja.
8: Terwijl wij denken dat het eigenlijk een veel algemener proces is, wat ook andere uitkomsten kan hebben dan alleen maar extremistisch geweld.
4: Ja. Maar dat is wel het beeld wat er dan dus bestaat. Wat moet het beeld zijn dan volgens jou?
8: Het beeld zou moeten zijn een fase die voorafgaat aan het omarmen van een narratief. Dus eigenlijk aan iets, aan een volgend stadium. Maar een fase waarin dus ook mogelijkheden zijn om die toegenomen fixatie om te buigen naar iets anders.
4: Mm-hmm. Ja, oké. Okay. Het aantal jongeren dat radicaliseert neemt toe. Dat zei Floor net ook. Wat maakt nou, als we dan even die klinische bril met elkaar opzetten, wat maakt nou dat de ene jongere wel radicaliseert en de andere niet?
8: Dat is de hamvraag.
4: Ja, dat is de vraag.
8: We niet, hè? Dat weten we
4: dus
8: niet.
4: Is een vraag waar geen antwoord op bestaat.
8: Nou, het is natuurlijk een beetje een flauw antwoord, kun je op verzinnen. Dat het afhankelijk is van de jongeren zelf. Dus de voorgeschiedenis. Hè, van, maar het gaat niet alleen om jongeren, het gaat ook om volwassenen.
4: Mm-hmm.
8: Dus de voorgeschiedenis, wat iemand heeft meegemaakt, hoe iemand psychologisch in elkaar zit. En het stadium waar iemand in zit. Dus de fase waar iemand in zit. En de omgevingsfactoren die op dat moment daar invloed op hebben. Dus je kunt je voorstellen als iemand verschrikkelijk boos is door iets wat heel vroeger is gebeurd. Nou, bij jongeren is het natuurlijk relatief, want die leeftijd is gewoon korter. Maar ze zijn heel boos, heel verdrietig. Als ze dan in een situatie komen waarin dat verdriet een plek kan krijgen, doordat ze bijvoorbeeld het kunnen kanaliseren richting een, ik noem dat steeds een narratief, wat zegt, ja, maar wij, dit narratief verklaart waarom jij verdrietig bent. Dat komt door immigranten, of het komt door mensen van kleur, of het komt door Joden, hè, in een rechtsextremistisch narratief. Dan kun je voorstellen dat dat onderliggende verdriet en die frustratie of die angst of woede, hè, die die emoties die eigenlijk onder water zitten, dat die opeens de kans krijgen om geuit te worden.
4: Ja, maar dat lijkt me heel moeilijk onderzoek doen naar iets wat een soort, je noemt het onder water zitten.
8: Ja,
4: dat blootleggen, dat is bijna onmogelijk.
8: Ja, dat klopt. En dat is ook eigenlijk waarom het onderzoek tot nu toe is, we noemen dat cross-sectioneel onderzoek. Dus er wordt gekeken op één moment naar een aantal mensen en dan wordt dat in kaart gebracht.
4: Ja.
8: Maar daarmee vang je natuurlijk nooit het proces.
4: Nee.
8: Dus wat we willen doen op den duur is longitudinaal onderzoek. En dat betekent onderzoek in de tijd. Hè, dat je jongeren
4: gaat volgen.
8: Volgt. En natuurlijk moet je altijd oppassen hè, dat je ze natuurlijk niet gaat volgen. Hè, dus anders schrikken ze, denken de AIVD gaat ze volgen. Maar je volgt ze in de zin van dat je op bepaalde momenten vragenlijst afneemt en gesprekken hebt om te kijken hoe ze op dat moment in de wereld staan.
4: Ja.
8: Wat hun denkbeelden zijn en waar ze, wat voor groepen ze bij aangesloten zijn.
4: Ja, maar het is dus heel moeilijk om een soort heel duidelijk te pinpointen van deze drie aspecten spelen. Dat kan eigenlijk niet.
8: Nee, dat kan niet. En het is ook, dat weten we ook uit terrorismeonderzoek, er is geen profiel van een terrorist.
4: Nee.
8: Het is ook geen terrorist. Er zijn bommenmakers, er zijn ronselaars, er zijn mensen die geld verzamelen. Dus er is niet één profiel. Dat betekent voor de praktijk dat je altijd op individueel niveau moet kijken met wat voor vlees heb ik nu in de kuip.
4: Ja. En hoe doe je dat?
8: Nou, ik zelf doe dat niet omdat deze jongeren dus in beeld komen als ze bij de politie in beeld komen bijvoorbeeld.
4: Ja.
8: En dan is er altijd vaak in een vergevorderd stadium. Wat ik wel zou doen als psychiater, dus in de geestelijke gezondheidszorg, is als er een jongeren is die patiënt is vanwege een depressie of vanwege een angstprobleem. Dat je dan probeert te gaan snappen vanuit die klinische blik, hè, wat iemand beweegt en te horen van iemand op welke manier hij omgaat met die angst. Als je dan in dat verhaal hoort, en dat hoor ik van mijn collega's in de forensische psychiatrie, dat iemand zegt, ja, maar ik weet al waarom ik bang ben, en dan met een verklaring komt waarvan je denkt van oei, die is op weg naar het omarmen van een extremistisch narratief.
4: Ja.
8: Dan is dat het moment om in gesprek te gaan.
4: Ja, Floor, je hoort het al van Bram. Het is ontzettend moeilijk om dit soort dingen natuurlijk bloot te leggen. Er spelen heel veel componenten mee. Het radicaliseren van jongeren anno 2026 gebeurt denk ik vooral online, toch?
1: Ja, dat is wel wat ik hoor en lees inderdaad. Internet en social media lijken altijd wel een rol te spelen. En ik sprak hierover met terrorisme-deskundige Tanja Mera. Zij ziet dat onder andere door AI er meer content en dus propaganda wordt verspreid. En dat ook vaker wordt geproduceerd, sneller en ook sneller wordt verspreid dus. En ze legde uit waarom die propaganda ook aantrekkelijk wordt gemaakt voor jongeren en hoe dat gebeurt.
7: We zien dat er bijvoorbeeld binnen het jihadisme dat het dan ingespeeld wordt op Najdid. Dus dat zijn bepaalde liederen. Maar er kan dus ook in rechtsextremistische hoek, dan gebruiken ze weer andere manieren, zoals memes, dus korte video's, ironie en humor wordt ook vaak gebruikt. Dus ze spitsen echt toe op de jongeren. En binnen het nihilistisch extremisme zie je dat het dus ook vaak gaat om extreme vormen van geweld, zoals dierenmishandeling of onthoofdingen.
4: Ja, dit verhaal, Bram, gaat natuurlijk vooral over propaganda uit de rechtsextremistische of jihadistische hoek. In ieder geval het eerste deel van dit verhaal. Maar er is de afgelopen tijd ook iets nieuws ontstaan, zogenaamde komgroepen. Wat houdt dat precies in?
8: Met komgroepen, daar wordt verstaan een heel diffuus iets. Dus het is moeilijk om het te typeren van adolescenten, jongvolwassenen, die andere kinderen en adolescenten proberen te ronselen, proberen te verleiden om gedrag te vertonen wat echt niet door de beugel kan. Door bijvoorbeeld in hun lijf de initialen van de opdrachtgever, noem ik het maar even, te kerven.
4: Ze kijken dan een filmpje en dan zegt degene die dat filmpje maakt van je moet nu de initialen van mijn naam in je lichaam kerven.
8: Nou, dat zou wel heel kort door de bocht zijn. Daar zit een proces aan vooraf.
4: Ja.
8: En dat proces, dat wordt bijvoorbeeld beschreven in handboeken, hoe je zo'n jongere, zo'n kwetsbare jongere, en alle adolescenten zijn natuurlijk vatbaar voor gekke dingen en voor peergroups en voor rolmodellen. Dus die adolescenten proberen ze binnen te hengelen. Door bijvoorbeeld, zoals in dat fragment werd gezegd, eigenlijk beeldmateriaal en symbolen te gebruiken die nieuwsgierig maken. Of door een kwetsbaar kind te verleiden om iets van zichzelf bloot te geven. Soms letterlijk en figuurlijk, hè, met naaktfoto's bijvoorbeeld. Ja. En dat doet iemand niet natuurlijk zomaar. Maar wel als iemand veel complimenten krijgt en dat gelooft. En denkt van jeetje, ja, ik voelde mezelf eigenlijk helemaal niet zo'n knap meisje. Maar deze figuur die ik nu tegenkom op internet, die vindt mij wel knap. En
4: ja.
8: Dan, ja, je denkt van, ja, zijn ze nou heel erg naïef? Maar ja, misschien in die periode zijn ze ook naïef. En langzaam maar zeker wordt iemand dus in de soort machtssfeer gehengeld, hè, van zo'n opdrachtgever. En dan vervolgens aangezet tot het plegen van misdrijven. Bijvoorbeeld het vermoorden van een huisdier of het mishandelen van iemand. En dat gedrag filmen, zodat die opdrachtgever die filmpjes verzamelt als een soort, ja, vroeger zou je zeggen voetbalplaatjes, en daarmee spreekwoordelijke punten verdient, aanzien verdient, macht verdient.
4: Maar Bram, waarom gebeurt dit?
8: Want je hebt het over zelf, handboeken. Ja, het is een goede vraag. Waarom gebeurt het? Ik denk het gebeurt omdat het kan en omdat internet een ongecontroleerd pretpark is van grensoverschrijdend gedrag, wat eigenlijk uitlokt om dingen te doen en grenzen te verkennen en dan te ontdekken dat er nog verdere grenzen zijn en niemand zegt stop.
4: Ja, maar zo'n opdrachtgever die zegt dan met een handboek en een langzaam proces zet die mensen aan tot vreselijke dingen, zoals wat je zegt, een huisdier vermoorden, je initiale kerven in het lichaam. Dat klinkt niet als een pretpark, dat klinkt als psychische mishandeling.
8: Tuurlijk, het woord pretpark is ook helemaal verkeerd gekozen. Maar wat ik daarmee bedoel is dat het een beloningswaarde heeft.
4: Ja.
8: Dus ik probeer me dat dan voor te stellen vanuit die klinische blik, hoe dat dan is voor een opdrachtgever om zo ver te gaan dat je een kwetsbaar iemand zo ver brengt dat hij iets afschuwelijks doet. Dat geeft dan kennelijk die opdrachtgever een gevoel van macht.
4: Ja.
8: Wat gepaard gaat met een enorme kick. Met een soort beloningswaarde.
4: Ja. Noem je dat. Zit hier ook een ideologie achter eigenlijk nog? Buiten die beloningswaarde?
8: Nou, daar is heel veel twijfel over. Omdat het zeker wel een ideologische kant op kan gaan. Maar het grootste deel, noemen we ook wel eens met het Engels woord salad bar ideology. Hè, dus een soort saladebar, een soort mix van alles. En wat je tegenkomt is dat die ideologische symbolen eigenlijk een soort, het klinkt heel gek, maar een soort esthetische en performatieve functie hebben. En dat betekent dat ze worden gebruikt om de site van die opdrachtgever aantrekkelijker te maken. En dat kan door bijvoorbeeld een hakenkruis naast een ISIS-vlag te zetten. En de bedoeling daarvan is om een beetje van wauw, de ideologische diepgang ontbreekt.
4: Ja. Dat is toch, ik vind het ook een soort van absurd klinken, snap je wat ik zeg?
8: Absoluut, ja, maar je hebt helemaal gelijk. Ja.
1: Het is ook absurd.
4: Ja, het is absurd, maar ik zit met mijn mond open te luisteren naar wat je vertelt, omdat het zo, het klinkt zo ongelooflijk dat jongeren hier gevoelig voor zijn, maar toch is het zo. Waar zit hem dat dan in?
8: Nou, er wordt ook wel eens het woord gamification gebruikt. Hè? Dus spelvorm van dit soort gedrag.
4: Ja.
8: En het is natuurlijk geen spel, maar de beloningswaarde van iemand iets laten doen en dan daarin slagen, doordat iemand zo'n filmpje uploadt van iets afschuwelijks, en de statusvergroting, je kunt je voorstellen, daar zit een soort spel in. Het is ook bijna verslavend.
4: Ja.
8: Dus als je daar die kick van krijgt, dan ga je nog verder. Ga je iemand proberen nog iets afschuwelijkers te laten
4: doen. En dat is dan ook het mechanisme wat erachter zit, waarom jongeren hier zo op aangaan.
8: Nou ja, dat denken we dus, dat het verslavingsmechanisme een grote onderhoudende factor is hierin. En in dat hele proces wordt ook het feit dat het echte mensen betreft, of echte huisdieren, in plaats van bijvoorbeeld een World of Warcraft, gewoon een game, een online game. Het gaat om echte mensen.
4: Ja.
8: We hebben het idee dat die mensen, het idee dat het echte mensen zijn, dat gedehumaniseerd wordt in dat spel. Dus dat wordt verdrongen.
4: Ja.
8: Er is een filmpje over een Engelse jongen die wordt aangehouden. Dus een filmpje van ITV. Dat is een rapportage voor het nieuws. En dan is in Engeland het mogelijk om een stukje van het verhoor te laten zien op televisie. Dat zou je in Nederland niet kunnen, maar daar wel. En dan zie je dus die jongen en dan wordt gevraagd aan de jongen, wat zou er nou gebeurd zijn als dat meisje die je probeerde te verleiden om zelfmoord te plegen, ook zelfmoord had gepleegd? En dan zegt die jongen, ja, daar denk ik niet aan. Het gaat mij om het behalen van het resultaat. Zie je, dus dat is ook.
1: Dus ze kunnen de gevolgen ook totaal niet overzien.
4: Nee.
1: Dat is wel duidelijk.
4: Ah. Ja. Dit is dan het proces, hè, wat je heel duidelijk uitlegt van radicalisering. Wanneer is er nou sprake van daadwerkelijk extremisme?
8: Nou, extremisme in de definitie, dan moet het echt gaan om het vernietigen of het aantasten van de democratische rechtsorde. Ik denk zelf dat een heleboel jongeren en kinderen die hierbij betrokken zijn, niet weten wat een democratische rechtsorde is. Dus ik denk dat het oogmerk, de drive, niet is om die democratische rechtsorde te ontwrichten. Bij veel, sommigen misschien wel. Maar het effect kan het wel zijn.
4: Ja.
8: En nu weten we natuurlijk van een aantal gevallen waar we allemaal enorm van schrikken, waar we van walgen. Hè, want dat is het, je maag draait er van om.
4: Compleet.
8: En ik denk dat dat deels komt omdat het kinderen zijn. En we hebben toch altijd nog zo'n idee, een kind moet veilig opgroeien, moet kunnen spelen buiten. Hè, dat, en als we weten dat kinderen dit doen, dan krijgen we een soort kortsluiting in ons hoofd. De vraag is of die kinderen zelf kortsluiting in hun hoofd krijgen. Want die hebben natuurlijk niet zoiets van, ja, wij zijn kinderen, wij moeten eigenlijk kunnen spelen. Nee. Die zitten in een heel andere fase.
4: Okay. Floor, jij zocht ook uit hoeveel jongeren nou uiteindelijk echt overgaan tot het plegen van geweld. Hè? Want je kunt ook radicaliseren zonder dan uiteindelijk geweld te plegen. Hoe zit dat precies? Ja.
1: Nou, de terrorisme-deskundige die ik net al even aanhaalde, Tanja Mera, die heeft daar onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Naar 100 jongeren in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk die tussen 2020 en 2025 vervolgd werden voor terroristische misdrijven. En daaruit blijkt dat er in Nederland zo rond de 20, 25 jongeren waren die in aanraking waren gekomen, ook echt met het strafrecht. Maar belangrijk om te beseffen is dat het aantal jongeren waarschijnlijk veel hoger ligt, omdat kinderen onder de 12 niet mogen worden vervolgd. Maar ook omdat bijvoorbeeld sommige jongeren een tik op de vingers krijgen van de politie, van bureau HALT. Dus dat aantal ligt waarschijnlijk hoger. En daar sprak ik ook met Marlou van Elsen. Zij is coördinator contra-terrorisme, extremisme en radicalisering binnen de Raad voor de Kinderbescherming. Ook
4: lange
1: een lange titel.
4: Ja.
8: Veel langer. Maar,
1: ja, nog langer. En zij werkt met jongeren die worden verdacht van of al veroordeeld zijn voor terroristisch misdrijf. En zij legde uit wat dat voor impact heeft.
9: Wat we zien is dat er wel een mate is van veiligheidsbewustheid. Dus we zien wel dat minderjarigen bijvoorbeeld dingen stiekem doen of achterhouden voor hun gezin of mensen om hun heen. En daarmee zou je kunnen zeggen dat ze zich ergens bewust zijn dat het niet oké is waar ze mee bezig zijn. Dat wil niet zeggen dat ze ook de consequenties overzien. Want het blijven ook pubers die het per definitie moeilijk vinden om consequenties te overzien.
4: Ja, Bram, uiteindelijk is de conclusie dat toch relatief weinig jongeren dan gelukkig maar uiteindelijk geweld plegen, hè, om het maar zo te zeggen. Wat bepaalt nou die laatste stap van radicaliseren tot daadwerkelijk iets doen?
8: Nou, het is eigenlijk hetzelfde antwoord als op de vraag die je eerder stelde. Ik denk dat iedereen in staat is tot geweld.
4: Ja.
8: Dus als je in zo'n radicaliseringstraject zit en het gaat richting extremistisch geweld, het gaat richting extremisme, dan zou het kunnen zijn dat als je een narratief gevonden hebt wat jouw onderliggende gevoelens beantwoordt,
4: ja,
8: dat je daar zo mee gaat vereenzelvigen dat je op een gegeven moment het op de koop toeneemt, dat bij dat narratief ook hoort dat je geweld.
4: Dus het heeft ook te maken met de mate waarin je radicaliseert.
8: Ja, zeker. Ja, dat is een goede opmerking. Want je radicaliseren is natuurlijk niet een eenheidsworst. Hè? Dus je hebt een heleboel jongeren. Hè? Er zijn 1,2 miljoen jongeren tussen de 12 en 17 in Nederland. Ik denk dat een heel groot gedeelte daarvan dingen ziet op internet waar wij van denken, jeetje, dat is. Ik denk dat het allergrootste deel denkt van getsie, daar moet ik niks meer van hebben. Hè. Dat is het grootste deel. Dan heb je jongeren die erin verder gaan. Die denken van, nou, dit is wel interessant, ik ga het nog eens verder. Je hebt ook jongeren die denken van, die merken dat ze daar een goed gevoel bij krijgen, omdat ze op die manier uiting kunnen geven aan hun boosheid of hun woede of frustratie of hun teleurstelling. Hè. We noemen dat de doomers. Die geloven dat de wereld allemaal, dat het allemaal geen zin meer heeft.
4: Ja.
8: En naarmate dat proces steeds verder gaat, kom je steeds, omarm je dat narratief steeds nauwer. Ja? Dus je gaat je steeds meer vereenzelvigen met dat narratief. Dat is ook een cyclisch proces. Hoe lang je erin zit.
4: Ja, je wordt onderdeel van dat narratief.
8: Je wordt onderdeel van, we noemen dat al met een Engels woord identity fusion. Hè? Dus je identiteit fuseert met de identiteit van een groep.
4: Maar toch, hè, Bram, want dit zijn dan dingen die je ziet op al die platforms. Noem het maar Instagram, TikTok, weet ik veel, dingen op het dark web. Ik weet het niet eens waar dit soort filmpjes te zien zijn, gelukkig maar misschien. Maar hoe zit het met de verantwoordelijkheid van die platforms? Want dit soort video's of dit soort dingen die jij beschrijft zijn er dus wel op te zien. Nemen ze die verantwoordelijkheid?
8: Nou ja, dat als je laatst, dus vorige week in de krant, de motherless.com... site waar kinderporno op wordt gedeeld en gemaakt. Nou, dat is echt walgelijk. Die wordt van de server gehaald. Mm-hmm. En een paar weken later staat het gewoon weer op. Dus ik denk ook dat we te weinig tools hebben om die platformen echt te dwingen om wat te doen. Het is nu een beetje goodwill en met die platformen in gesprek gaan. Maar die platformen zitten daar natuurlijk niet. Ja. Een soort filantropische instelling. Die zitten daar met een winstmodel.
4: Ja, die moeten geld verdienen.
8: Ja, precies. Dus dat is prima dat ze geld willen verdienen. Maar ik denk dat de overheid ook veel sterker moet kunnen normeren om die excessen tegen te gaan.
4: Ja, oké. Dus er moet wetgeving komen. Aan de andere kant, bijvoorbeeld in december 2025... is in Australië een sociaal mediaverbod voor jongeren ingegaan. Zou dat dan wat zijn?
8: Ja, ik denk dat een verbod op social media in bepaalde gevallen nuttig kan zijn. Ja. Als je bijvoorbeeld iemand hebt die helemaal in zo'n rabbit hole zit en die wil je eruit halen, hè, die wil je eigenlijk behandelen voor die verslaving, hè, tussen aanhalingstekens. Dan is het niet handig om te zeggen, je moet ietsje minder op die sites kijken. Hè. Dat doe je ook niet met iemand die aan cocaïne verslaafd is. Dan moet je een soort cold turkey situatie. Maar een algeheel verbod, ik denk dat de praktijk het zal uitwijzen of dat nuttig is of niet. Want er zitten natuurlijk ook wel degelijk valkuilen in. Dat die jongeren, die zijn veel slimmer op internet dan wij, dat die toch wel een manier vinden om
4: dan weer op die sociale media te
8: nog zitten. Spannender.
4: Ja, nou, dit wordt een dossier wat sowieso lang gevolgd gaat worden, moet worden misschien ook wel, Floor. Met wat voor gevoel rond jij nou deze week af?
1: Nou, ik ben nogal geschrokken van wat ik allemaal heb geleerd.
4: Dat snap ik
1: gezegd.
4: Wel, ja.
1: Vooral van hoe makkelijk jongeren dus in aanraking komen met dit soort extreme video's. Ik besef me ook dat die urgentie echt wel gevoeld wordt door deskundigen vanuit allerlei verschillende gebieden. En dat er ook wel veel gebeurt op dit moment. Mm. Maar dat er volgens mij ook nog best wel veel onderzoek gedaan moet worden. Ja, om het überhaupt te begrijpen.
4: Precies, en staat het ergens op de politieke agenda nog?
1: Nou, ja, kijk je even aan.
8: Ja, ik hoop het. Ik denk het wel.
1: Ja.
8: Maar dan moeten we wel met een goed voorstel komen.
1: Ja.
8: En het voorstel waar we nu aan het werk zijn, is om de jongeren zelf te betrekken bij het onderzoek. Ik denk dat er veel te veel wordt gepraat over jongeren en veel te weinig met jongeren.
4: Ja.
8: En ik denk dat jongeren ons oudjes, zou ik maar zeggen, even zo met alle...
4: Fijn dat ik een keer een oudje genoemd word, Bram. Daar ben ik heel blij mee.
8: Ja. Dat wij veel kunnen leren van die jongeren over hoe dat nou in de praktijk werkt.
4: Nou, dan de volgende keer nodigen we allerlei jongeren hier uit en dan voeren we hopelijk een iets positiever gesprek. Dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren, Floor Meiboom en Bram Ciso, bijzonder hoogleraar klinische psychologie van radicalisering aan de Universiteit van Amsterdam.
24: De Rode Draad.
4: En dan is het inmiddels precies 8:30, het NOS Nieuws met Dorien Bouwman.
10: NPO Radio 1.
11: De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Asielzoekers die zich vandaag aanmelden krijgen een andere procedure dan mensen die morgen aankomen. Nieuwe Europese regels moeten vanaf morgen de asielprocedure efficiënter maken. Het idee is dat er binnen een half jaar besloten wordt of iemand in Nederland mag blijven. In de huidige procedure wachten mensen vaak jaren op een beslissing. De Britse premier Starmer doet er alles aan om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Dat zegt hij in een reactie op het vertrek van defensieminister Healey. Die vond dat er te weinig in het leger werd geïnvesteerd. De scheidsrechter uit Somalië, die op het WK voetbal zou fluiten, maar de VS niet in mocht, is aangesteld om de UEFA Supercup te fluiten. De Amerikaanse douane weigerde de Somaliër vanwege vermeende banden met terroristische organisaties. In de UEFA Supercup op 12 augustus spelen de winnaars van de Champions League en de Europa League tegen elkaar.
12: NPO Radio 1.
24: De Rode Draad.
4: Retro en remakes zijn in. Maar wat doen we dan met alle controversiële scènes, passages, seksuele toespelingen en N-woorden in films, boeken en toneelstukken? Wat vroeger kon, is nu vaak not done. Daarover zo meer in De Rode Draad. Maar eerst tijd voor...
24: Tegen Draad.
4: Ja, want elke avond richten we in De Rode Draad de spotlights op een demonstratie, actie of petitie. Want er zijn in Nederland heel veel mensen die zich druk maken over heel veel goede zaken. Aan de telefoon heb ik Ragnhild Diepens, initiatiefnemer van de Burgerinitiatief. Een dier is geen grap. Ragnhild, goedenavond.
13: Goedenavond.
4: Goedenavond. Ik moet wel eens lachen om van die filmpjes van katten en honden die gekke dingen doen. Maar dat is vast niet wat jij bedoelt, hè, als het gaat om een dier is geen grap.
13: Nee, dieren kunnen heel grappig zijn, maar dieren horen eigenlijk niet als grapje gebruikt te worden. Dat
4: okay.
13: is het idee.
4: Leg uit, wat bedoel je daar precies mee?
13: Ik ben voorzitter van de hobbyvarkenvereniging al 15 jaar. En in die 15 jaar hebben we echt tientallen verzoeken gehad van mensen die na hun huwelijk thuis kwamen. En dan in de tuin of in de carport of waar dan ook dieren aantroffen. En die worden daar dan voor de grap neergezet. Hetzelfde idee is dat je een huis inpakt of dat je het volzet met koffiebekertjes. Dan zijn er dus ook mensen die het leuk vinden om dieren voor de grap neer te zetten.
4: Oké, maar wat voor dieren zijn dit dan?
13: Ja, meestal is het vee. Dus dan gaat het over kippen, over geiten, over schapen, varkens, ganzen. Je kan het zo gek niet bedenken.
4: Ja, en gebeurt zoiets vaak eigenlijk?
13: Ja, heel vaak. Wij worden elk jaar wel een zeker tientallen keren gebeld van mensen die dus daarmee zitten. Hè? Want die eigenaars die willen die dieren ook helemaal niet. Dus dan vragen ze aan onze vereniging of wij daar een oplossing voor hebben. Maar dat is alleen maar voor de varkens. Maar ik weet dat allerlei andere dierenorganisaties en dierenambulances met hetzelfde probleem kampen.
4: Ja, oké, maar even voor mijn duidelijkheid. Dan maakt

0: daar mee zitten. Hè? Want die eigenaars die willen die dieren ook helemaal niet. Dus dan vragen ze aan onze vereniging of wij daar een oplossing voor hebben. Maar dat is alleen maar voor de varkens. Maar ik weet dat allerlei andere dierenorganisaties en dierenambulances met hetzelfde probleem kampen.
1: Ja, oké, okay, maar even voor mijn duidelijkheid. Dan maakt er iemand een grap met een varken die dan in de kamer staat of zo. Of 10 varkens. En dan moeten jullie die opkomen halen. Werkt het zo?
0: Nee, vorige week bijvoorbeeld was er iemand en die belde en die zei, wij zijn thuisgekomen na het huwelijk. Het was de moeder die belde. En bij haar dochter in de carport stonden 4 hangbuikzwijntjes. En zij weet niet wat ze daarmee moeten. Ze hebben gewoon een huis in een woonwijk, dus die kunnen daar echt geen 4 hangbuikzwijntjes hebben. Ja, en dan gaan ze rondbellen. Maar uiteindelijk krijgen ze overal 0 op request, omdat niemand zomaar 4 hangbuikzwijntjes kan opnemen. En uiteindelijk komen mensen dan vaak bij ons uit. En dan gaan wij kijken of het nodig is dat wij noodopvang bieden voor die dieren. Dus dan halen we ze op en dan vangen we ze tijdelijk op.
1: Ja.
0: En daarna plaatsen we ze door naar een adoptiegezin.
1: Ja, wat zijn nou de gevolgen voor deze dieren eigenlijk? Want we hebben het nu vooral dat het natuurlijk heel vervelend is voor die mensen die thuiskomen en die dieren die nergens heen kunnen. Maar heeft het ook nog een soort mentale gevolgen, gezondheidsgevolgen voor die varkens? Of in dit geval de hangbuikzwijnen?
0: Ja, ik praat vanuit de varkens, maar ik denk dat ik op zich wel voor al die dieren kan spreken dat ze worden opgehaald en in een vreemde omgeving gezet. Vaak gaat dat met veel stress gepaard. Meestal zijn de voorzieningen daar ook helemaal niet op orde, dus er is geen droog verblijfje waar ze kunnen zijn. Er is geen eten, er is geen water.
1: Hm.
0: En die worden daar dan gewoon een tijdje neergezet.
1: Ja.
0: Zonder dat ze de juiste verzorging krijgen. En eigenlijk ook zonder dat er iemand echt verantwoordelijk voor die dieren is.
1: Ja, want het is dus ongezond. Het is ook een stomme grap eigenlijk. Mag het legaal? Mag het volgens de wet?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja, er is niks op zich. Er is een wet waarin staat dat je dieren niet als prijs mag weggeven. Maar er is geen wet die zegt dat je dieren niet cadeau mag geven.
1: Ja.
0: Dus dat gebeurt gewoon.
1: Weet je, Ragnhild, ik heb nu dit gesprek met jou en ik heb het gewoon nog nooit gehoord dat mensen dit doen.
0: Nee, het gebeurt merendeels in het zuiden, in het oosten en in het noorden van het land.
1: Ja, maar ik kom uit Brabant, hè, Ragnhild. Dus,
0: ja, echt?
1: Ja, heb je zeker.
0: Nooit gehoord?
1: Ja, nee,
0: dan
1: nog nooit gehoord. Ja, of ik kom uit Valkenswaard. Het is ook een mooi en heel net dorp eigenlijk, hoor. Dan is wel de vraag, wat moet er nu gebeuren? Moeten die petitie tekenen en dan?
0: Ja, het is een burgerinitiatief, dus ik heb wel iets meer handtekeningen nodig dan voor een gemiddelde petitie. Ik moet er eigenlijk 40.000 hebben, dat is best een hoop. Dus ik zou iedereen op willen roepen om dat burgerinitiatief te tekenen. En dan krijg ik de kans om dit onderwerp te bespreken in de Tweede Kamer. En ik heb inmiddels ook al een Tweede Kamerlid die heeft toegezegd een motie in te dienen op dat moment om deze wet voor elkaar te krijgen. Ja. Dus dat dit gewoon niet meer mag.
1: Oké. En die petitie die staat op eendierisgeengrap.nl. Dat klopt toch?
0: Klopt helemaal.
1: Oké, dankjewel. Ragnhild Diepens. En als luisteraars willen tekenen, dan kunnen ze dus naar die website. En wie zelf een actie onder de aandacht wil brengen, mag altijd mailen naar rodedraad@bnnvara.nl.

0: Nou, ik denk dat je de titel wel kunt raden van dit stuk, hè? Waterfalls van TLC was dat. En ja, wij gaan door. Een regisseur die zijn 50 jaar oude film terugtrekt omdat hij niet meer van deze tijd is. Dat hoor je niet vaak, maar het is deze week wel gebeurd. De Duitse regisseur Wim Wenders heeft besloten dat zijn film Falsche Bewegung voorlopig niet meer vertoond mag worden, omdat er een scène in zit met een halfnaakt meisje van 13. En die actrice, Natasha Kinski, had al langer laten weten hier problemen mee te hebben. De Duitse Wereldomroep die vatte de controverse zo samen.
1: Imagine something that happened to you when you were 13. You wish you could undo it. But millions of people can still watch it today. That's why Germany is debating about how to deal with a 50-year-old film right now. Actress Nastassja Kinski was just 13 when she was filmed in a bedroom scene involving a 30-year-old actor. Although I didn't know much at the age of 13, I could already tell that it wasn't right. Kinski says that scene still hurts her today. She has spent years asking the director to remove it, but Wim Wenders refused to change his film. He said he understood Kinski's feelings and wouldn't film the scene that way today, but argued that changing old films raises difficult questions about preserving cultural history.
0: Ja, en over die difficult questions gaan we het hebben. Deze film is dus teruggetrokken. Maar ja, wat doen we met al die andere controversiële scènes in films, boeken, toneelstukken? Dat ga ik bespreken met Silke van Kamp, regisseur van de voorstelling Fuck Lolita. Silke, welkom.
2: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. Ja, jouw voorstelling raakt natuurlijk ook aan dit thema. Daar gaan we het zo over hebben. Toch eerst even over dat nieuws van deze week, want dat heb je denk ik wel gevolgd.
2: Ja.
0: Dat speelt wel in de scene, neem ik aan?
2: Nee, niet per se in de scene.
0: Oké. Maar jij hebt het wel gevolgd?
2: Ik heb het meegekregen,
0: Goed. Want het gaat dus om een film uit 1975. Natasha Kinski was toen 13 jaar oud. Dit was haar eerste speelfilm. In een scène ligt ze topless op bed, waarna haar tegenspeler, die is ouder dan 30, in onderbroek op haar gaat liggen en haar slaat en streelt. Heb je die scène gezien?
2: Nee.
0: Wat denk je als je dit hoort?
2: Ja, dat is heel verdrietig. En heel erg.
0: Ja.
2: En ten eerste als het je eerste filmervaring is. Ten tweede dat daarna voor altijd te zien is. En nou ja, ook heel lastig als je 10 jaar lang probeert aan te geven. Of aangeeft, niet probeert aan te geven, aangeeft dat je het graag niet meer vertoond zou zien. En dat zo lang duurt. Ja, dat is heel heftig. Want eigenlijk is dat gewoon een kindermisbruik filmscène. Ja. Dus ja.
0: Ja, het is ook iets, en dat zat net natuurlijk ook in die compilatie van, het is iets wat toen blijkbaar werd gemaakt en werd toegestaan. Mensen hebben ernaar gekeken. Later niet meer. Dat roept natuurlijk allemaal gevoelens en gedachten op. Het roept eigenlijk een heel debat op.
2: Ja.
0: Hoe denk jij daarover?
2: Nou ja, dat is natuurlijk ook heel erg veranderd. Ik bedoel, daar gaat ook bijvoorbeeld Fuck Lolita over. Ja. Zo, dat is in de loop der jaren heel erg veranderd. Dat wordt heel erg. Ja, of eigenlijk hoe ik het zie is. Vroeger was. Of, nou ja, dat is inderdaad ook nog in 75, maar daar zijn we ook nog steeds met z'n allen voor aan het vechten. Maar was eigenlijk de hoofdpersoon die er is en die we kennen de man en de male gaze. En ja, we zitten natuurlijk al heel erg lang in een patriarchale samenleving. Die blik verandert daar gelukkig op. Er komen meer hoofdrollen bij.
0: Ja.
2: Dus ja, toen werd daar anders naar gekeken. Maar dat betekent niet dat het effect toen anders was. Of dat er minder slachtoffers waren of dat die er minder
0: last. Ja, precies, want dat blijkt natuurlijk wel. Want Natasha Kinski die zei eigenlijk dat ze toen al besefte dat die scène niet deugde. Tot die conclusie komen we dan nu ook. Maar dus vroeg ze Wim Wenders al jaren die scène uit de film te knippen. Vind je dat dan een terechte vraag? Van haal de scène er nou uit en dan kan de rest van de film blijven bestaan?
2: Uiteraard. Ja, tuurlijk. Het is jouw lichaam. Het is jouw kindertijd. Het is ook iets waar we nu heel anders naar kijken. En je kan natuurlijk soms naar dingen kijken. Weet je, dat gebeurt de hele tijd. Ook met literatuur die je leest of met films die je kijkt. Dat je denkt, oh ja, dat is nu wel echt anders.
0: Ja.
2: Weet je, ook in feminisme of emancipatie. En daar kan soms ook wel, als je naar oude films kijkt, een cringe in zitten. Maar op het moment dat het gaat over kindermisbruik, is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Dus ja, dat is een hele terechte vraag.
0: Ja, precies. Dus het is niet zo dat je denkt van, nou ja, dit gaat over 1975. Dat hoort nou eenmaal bij de tijd. Toen was er een vrijere seksuele moraal. En toen was dat geen probleem. Je zegt, ja, wacht even, dit is gewoon iets wat niet hoort en wat zij als heel iets heel slechts heeft ervaren.
2: Ja, het belangrijkste in dit het gaat helemaal niet om wat ik daarvan vind. Ja. Op het moment dat de actrice die daar zelf in zit, die toen 13 was, die voor die scène een ontbloot bovenlijf heeft, wat in onze samenleving wordt gezien als een erogene zone, die daarin zit op die manier dat nu volgens de regelgeving totaal niet oké is, zoals we dat ook allemaal zien. Als zij zelf aangeeft dat ze dat niet wil, dan lijkt dat me eigenlijk het allerbelangrijkste.
0: Ja, uiteindelijk heeft Wenders zijn excuses aangeboden. Hij heeft besloten de hele film terug te trekken. Wat vind je daar dan van? Is dat dan de beste oplossing voor nu?
2: Sowieso. Ja, wat ik er heel goed aan vind, is dat hij ook oproept tot een groter debat in de hele filmscene. Dat vind ik eigenlijk heel erg goed. Mm. Het is lastig dat hij het pas heeft teruggetrokken toen er met juridische stappen werd, of met een zaak werd gedreigd. En wat ik erover lees, is dat zij eigenlijk al 10 jaar lang vraagt om in ieder geval de scène eruit te halen.
0: Ja.
2: Daar is toen niet naar geluisterd, dus dat is wel lastig eraan. In ieder geval heeft hij nu wel volledig zijn excuses ervoor aangeboden. En wat ik er wel goed aan vind, is dat hij zegt, ik trek het even helemaal terug. En dat hij oproept tot een groter debat. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Want dit gaat vaker gebeuren. En er kunnen wel steeds losse bomen blijven omvallen. Maar naar het verleden toe, naar het nu en de toekomst in, is dit natuurlijk eigenlijk een groter gesprek dat moet worden gevoerd. En hij kan dat wel, weet je, dat is denk ik eigenlijk ook die cancel culture. Een soort van collectief gesprek laten zijn. En dat vind ik er wel heel.
0: Ja, daar heeft u dus toe opgeroepen. Dat hebben we overigens ook voor deze uitzending even voorgelegd aan actrice Kea Klaasje Questro, die op dit moment op Oerol speelt. Maar eerst hebben we haar natuurlijk even gefeliciteerd met haar Theodor-nominatie voor haar rol in jouw voorstelling Fuck Lolita.
3: Ja, heel erg leuk. Hartstikke leuk. Ik was opgelucht, want ik heb nu een jaar lang moeten horen van mensen zo, wat, waarom niet? En dan moet je een soort bepaald hoofd trekken van, ja, ach, nou ja, ik maak niet uit. Geeft niet. Dus ik was ook wel opgelucht. Ik dacht, oh, nou, gelukkig dan toch. En ik vind het natuurlijk hartstikke grote eer. En wat heel erg leuk is, is dat we het dan weer mogen spelen. We gaan het ook spelen de ene dag op het Theaterfestival Nederland. En dan de volgende dag naar het Theaterfestival België. En dan spelen we het in Brussel. Het is natuurlijk het allerleukste dat het gewoon allemaal nog vervolgen krijgt door dit soort dingen.
0: Ja, jij ook trouwens. Gefeliciteerd, Silke, met die Theodor-nominatie. Toch even terug naar de aanleiding voor dit gesprek. Hè. Want die excuses van Wenders aan Kinski voor die topless scène en het feit dat hij de film heeft teruggetrokken, daarover zegt Kea dit.
3: Ik denk niet dat een film verwijderen van een streamingsdienst en dat soort dingen, dat het zin heeft. Want de filmgeschiedenis is doorspekt met allemaal dingen die we vandaag hopelijk niet meer zouden willen of zouden doen. Dus als je dat allemaal gaat weghalen, is het ook gewoon alleen een soort. Ja, dat is ook eigenlijk doen alsof het er niet was. Als de film, en dat kan deze film dus blijkbaar hebben, die scène kan gewoon verwijderd worden. Dat doet niks af aan het plot. Dan kan die gewoon bekeken blijven worden. En dan kan in de archieven gaat de volledige film. En dan kan je dat tevoorschijn trekken als het gaat over hoe was dat eigenlijk vroeger? Hoe zat dat grensoverschrijdend gedrag bij jonge meisjes, bij actrices? Maar ik denk vooral dat het in gesprek met, in overleg met de desbetreffende persoon zou moeten. Dus als er gelijk al een gesprek zou zijn geweest. Maar dat is natuurlijk. Want ze zegt dat ze zich zelfs op haar 13e al ongemakkelijk voelde bij het draaien van die scène.
0: Ja. Ben je het eens met Silke? Oh, sorry, jij bent Silke. Kijk naar jou en ik denk aan de naam Silke. Ben je het eens met Kea?
2: Ook wel. Inderdaad, ik vind het heel goed wat ze zegt over dat het vooral met de desbetreffende persoon moet worden besproken. Zij ziet het als een oplossing dat het eruit wordt geknipt. En dat is dus dat geldt voor elke regisseur, elke maker, denk ik, anders. En wat ik er dus wel sterk aan vind, wat hij nu. Hij heeft daar zijn eigen mening over. Ja. En dat hij zegt, ik trek het eerst helemaal terug. En dat daarmee dat gesprek groter wordt gemaakt. Dat vind ik er wel heel goed aan.
0: Ja, uiteindelijk heeft Wim Wenders gezegd, zoiets zou ik nu nooit meer filmen. Maar hij gooit dan ook meteen de vraag, kon hij de jonge Wim Wenders van toen wel iets verwijten? Hè? En mag je zo'n scène achteraf uit een film snijden? Of doe je met zulke censuur de cultuurgeschiedenis geweld aan? Dat soort vragen lees je dan allemaal als je over dit hele feit leest. Wat denk jij?
2: Het is gewoon een super complex onderwerp, want er komen heel veel dingen in samen. Er komt in samen, zeg maar, wat is de macht van een regisseur? Wat is de verantwoordelijkheid van een regisseur?
0: Wat is de verantwoordelijkheid van de regisseur? Jij bent een regisseur.
2: Nou ja, ik zie het ook wel heel erg als dat je een leidinggevende functie hebt. En ik denk dat die complexiteit aangaan bij je werk hoort. Want eigenlijk sta je bovenaan, of zeg maar, je bent vaak de initiator van het idee dat je gaat uitwerken. En vervolgens komt daar een heel team bij. En dat neemt gewoon een hele grote verantwoordelijkheid met zich mee.
0: Ja.
2: En ik heb ook wel eens met dingen in dit werk dat je denkt, dat je soms voelt dat het voorzichtiger wordt, of dat er bepaalde censuur is en dat dat even lastig is. Maar als ik dan bij mezelf naga, waarom is dit lastig? Dan breekt er eigenlijk een wereld aan complexe vragen open, waarvan ik denk, die kunnen allemaal worden besproken. En dat is denk ik het allerbelangrijkste, dat je die complexiteit durft aan te gaan en dat je durft te vertragen. En dat je in je processen geen slachtoffers maakt. Dat is denk ik gewoon het allerbelangrijkste.
0: Maar gebeurt dat voldoende, dat er stil wordt gestaan bij al die moeilijke vragen? Want wat voor vragen worden er dan gesteld? Of wat voor vragen komen er dan
2: op volgens jou? Ja, ik denk dat dat steeds meer gebeurt. Nou ja, bijvoorbeeld rondom intimiteit. Mm-hmm. Of voor andere mensen gaat het weer over dingen die je, grappen die je wel of niet kan maken. Onderwerpen die je wel of niet mag aansnijden. Welke desbetreffende persoon je bent. Snap je? En ook bijvoorbeeld intimiteit. En daar komt, zeker als dat begint, dan ontstaat er een soort vertraging. En daar schrikken mensen in eerste instantie van.
0: Ja.
2: Omdat ze het gewoon heel prettig vinden dat zij op hun lijn vrijheid hebben.
0: Ja.
2: En in eerste instantie kan het voelen alsof die van je wordt afgenomen. Dus ik kan me ook voorstellen dat Wim Wenders daar ook een heel rauw proces omheen heeft gehad.
0: Ja.
2: Dat zijn film die hij natuurlijk ook met hart en ziel heeft gemaakt. En ik bedoel, het was ook niet zijn bedoeling om een kindermisbruikfilm te maken of zo. Die film gaat over heel veel andere dingen. Dus op het moment dat je daarop wordt aangesproken en iemand daar iets in wil veranderen, ja, dat is ook pijnlijk. Maar ja, dat hoort dus denk ik ook bij het vak. En dat je het niet moet zien als er wordt me iets afgenomen, maar er wordt gevraagd om de complexiteit aangaan.
0: Ja.
2: En daar komt weer vrijheid uit.
0: Heb je het zelf wel eens gehad dat mensen zeiden tegen je, ja, wat je nu toch gemaakt hebt, dit moet eruit. Of dit vind ik echt niet kunnen.
2: Niet dat ik me zo snel kan bedenken. Maar ik denk dat ik vaak heel erg, dat heel erg in mijn werk zit. Dat ik via alle perspectieven probeer te kijken. En dat mijn werk daar ook heel vaak over gaat.
0: Ja, precies. Want dit heeft natuurlijk ook veel te maken met jouw nieuwe toneelstuk, Fuck Lolita. Maar waar gaat het eigenlijk over?
2: Fuck Lolita is een bewerking, of een theatrale bewerking, van het boek van Nabokov, Lolita. Dat heb ik gelezen in 2022 of zo. En toen dacht ik, ik ga een beetje een spannend boek. Weet je wel, zo staat hij bekend. En ook met die posters in die popcultuur. En toen ging ik dat lezen en toen schrok ik me op pagina 150 of zo dood dat hij een meisje van 13 penetreert. En toen dacht ik, hè? Dit is een kindermisbruikboek, wat gebeurt hier?
0: Wat ben ik hier aan het lezen?
2: Ja, en ook omdat dat helemaal niet zo bekend stond, schrok ik daar eigenlijk heel erg van. En toen, toen heb ik dat boek verder gelezen. Toen heb ik daar ook met wat mensen over gehad. En die zeiden van, ze vraagt er ook wel een beetje om. En toen schrok ik daar ook heel erg van. Dus toen is langzaam het idee ontstaan om daar een tegenreactie eigenlijk op in eerste instantie te schrijven vanuit haar. Omdat ik dacht, hij is ook de hele tijd aan het woord. Wat maakt zij eigenlijk de hele tijd mee?
0: Ja.
2: Vervolgens is dat via het Zuidelijk Toneel een voorstelling geworden. En toen heb ik Annette Bremer erbij gevraagd om het te schrijven.
0: Ja. En hoe pakt Lolita die rol dan terug?
2: Ja, dus daar hebben we toen heel lang over gesproken. En daar hebben we ook met elkaar ook over onze eigen ervaring, maar ook met Kea bijvoorbeeld gepraat. En dat begint dan ook heel erg bij seksualiteit. En eigenlijk ook het vieren van seksualiteit van jonge vrouwen. En dat dat bestaat en dat dat mag worden erkend. En dat dat ook heel erg iets van jezelf is. Ik heb ook gepraat met mensen die misbruik hebben meegemaakt bijvoorbeeld. Om echt ook aan die kant van het verhaal als kind hebben meegemaakt. Om dat echt allemaal goed erin te verwerken. In het stuk. En die kant ook goed te begrijpen en te belichten.
0: Ja.
2: En vervolgens maak je eigenlijk een tocht mee langs dat personage die wij dus hebben samengesteld uit het boek en uit helaas heel veel vrouwen uit de wereld. Om daar een personage van vlees en bloed van te maken en te proberen haar kant van dit verhaal.
0: Ja, en wat horen jullie dan van het publiek? Wat heb jij gehoord van het publiek die naar deze voorstelling is geweest?
2: Nou, ik denk dat van iedereen Kea het allermeest heeft gehoord. Want Kea en Joep, die ook in de voorstelling speelt als Humbert en dat ook echt geweldig doet. Zij staan na de voorstelling ook boekjes nog van de teksten verkopen. En zij krijgen eigenlijk echt alle eerste reacties te horen van het publiek. En dat is vaak heel veel vrouwen. En vaak heel erg geraakt en ontroerd ook. En heel veel herkenning is er.
0: Ja, helaas.
2: Ook helaas. Ja, maar ook wat er heel mooi, wat ik zelf heel ontroerend aan vind, is dat ik vaak na de voorstelling verdriet, maar ook heel veel vuur en vechtlust en ook soort glitters in mensen hun ogen zien.
0: Ja.
2: Dat er ook iets is teruggegeven. En dat heb ik ook heel erg en hebben we ook heel erg geprobeerd met de voorstelling om iets terug te claimen wat van die vrouwen zelf is.
0: Denk je dat jonge actrices zich door dit stuk ook eerder durven uit te spreken? Hè? Vrouwen als Natasha Kinski, dat ze dit gewoon meteen zeggen tijdens de opnames van jongens, dit ga ik niet doen.
2: Ik weet niet of dat specifiek over jonge actrices gaat, maar gewoon over vrouwen. Ja, het bewust worden sowieso natuurlijk, en dat is gewoon zo mooi aan kunst, is dat je over dingen gaat spreken.
0: Ja.
2: En dat iemand dat verhaal hoort en dat herkent. En dan denkt, ik mag daar ook over spreken. En wat deze voorstelling probeert te doen, en wat denk ik ook goed lukt, is dat we het vaststaande, of het gegeven zoals het bestaat in de wereld, openbreken. En van een andere kant belichten. En proberen daarin ruimte te creëren voor mensen die dit hebben meegemaakt, of mensen die dit helemaal niet kennen. En eigenlijk ons narratief daarin proberen open te breken, op te rekken. En vervolgens ook moed te geven.
0: Laten we ook nog even luisteren naar Kea Klaasje-Questro, die Lolita speelt natuurlijk. En zij zegt er het volgende over.
3: Ja, dus ik ben zelf in 2010 afgestudeerd. Dus dat is ook al 16 jaar. En er zijn best veel situaties in het begin van mijn carrière waar ik, en zelfs nog in het midden, zeg maar 8 jaar geleden of zo, waarvan ik nu denk, oh, wat grappig, dat is me toen niet helemaal opgevallen. Of ik had er wel een vreemd gevoel bij, maar ik heb het niet gezegd. En dat wordt nu volgens mij allemaal minder vaag. Omdat je mag zeggen wat je voelt. En dan kunnen van die rare gevoelentjes niet uitgroeien tot een grote steen. Of minder snel.
0: Ja, het zijn mooie laatste woorden. Dank dat je er was deze avond hier in de studio. Regisseur Silke van Kamp, wie je Fuck Lolita nog niet gezien heeft, dat kan in ieder geval nog op 11 september, dacht ik, in Amsterdam. 12 september in Brussel. Ja, ik heb het opgezocht, dus het klopt. Dankjewel, Silke. Fijn dat je er was. En dit was weer de rode draad voor vandaag. Morgen een nieuwe uitzending, maar dan om 2 uur 's middags. Want dan zijn we er altijd op vrijdag. En vanaf nu gaat ook het WK-voetbal los. Veel plezier bij Mexico, Zuid-Afrika met Edwin Cornelis en Jan-Willem Wesselink. En Mark Koostra natuurlijk. Tot morgen hier in de rode draad.
4: NPO Radio 1.
5: Koen Verbraak.
6: Een strijd aangaan tegen de techreuzen, een zorgcorporatie oprichten of het buurtcafé openhouden. Terwijl Shell recordwinsten boekt en Big Tech oppermachtig lijkt, bouwen burgers in het klein aan een nieuwe toekomst. Ze wachten niet op een trage of onwillige overheid en zijn multinationals, projectontwikkelaars of de agro-industrie te slim af. Het lijkt vechten tegen de bierkaai. Hoe houden deze actieve burgers hoop? Waar boeken ze succes? En hoe zou Nederland er volgens hen uit moeten zien?
7: Human, de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
4: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
13: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Crayon kozijnen.
15: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
16: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
17: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
18: Hebbes.
16: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
19: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
20: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
21: Sta je in de file en spot je ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
5: NPO Radio 1. 9 uur.
8: Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling.
0: Goedenavond is het bij ons, maar het is goedemiddag in Mexico. Want daar is het 1 uur en in het Azteca Stadion in Mexico-stad gaat het WK-voetbal beginnen met de openingswedstrijd Mexico-Zuid-Afrika. Mark Loostra.
18: Jazeker, het volkslied van Mexico. Je mag er eigenlijk niet doorheen praten. Wordt keihard meegezongen. En dan zien we ook vuurwerk. We gaan beginnen aan het wereldkampioenschap voetbal in Mexico. Mexico-Zuid-Afrika staat op het punt van beginnen.
22: Het gaat zo beginnen. Hedwiges Maduro hier aan tafel. Heb je er zin in?
23: Ik heb er heel veel zin in.
22: En ja, de moeder van Hedwiges zit hier ook aan tafel. Heeft u er ook zin in?
24: Helemaal zin in.
0: We gaan het WK natuurlijk volgen in Langs de Lijn en Omstreken. We gaan ook meteen beginnen na het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
25: Na het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is vanavond een derde kind omgekomen. Daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 leerlingen en een leerkracht van een basisschool. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
26: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen. We zetten alles in om echt dit vreselijke, deze zwaarte van dit verdriet een plek te kunnen geven. En dat zal nog even duren, want het is heel ernstig.
25: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
27: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
25: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. De Zilveren Nipkoff-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Radiomaker Stefan Stassen kreeg de ere zilveren reismicrofoon voor zijn hele werk. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij ook nog een contract had tot volgend jaar. Van 2010 tot 2013 was Mourinho ook al trainer van Real. De scheidsrechter uit Somalië die op het WK voetbal zou fluiten, maar de toegang tot de Verenigde Staten werd geweigerd, gaat de UEFA Supercup fluiten. Dat heeft de UEFA besloten. De Somaliër was door de FIFA aangesteld voor het WK, maar de douane liet hem niet het land in vanwege vermeende banden met terroristische organisaties. Hij werd 11 uur lang ondervraagd en naar huis gestuurd. In de UEFA Supercup op 12 augustus spelen de winnaars van de Champions League en de Europa League tegen elkaar. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Het wordt een graad of 11. Ook morgen af en toe regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden.
28: Ster.
29: Sta je in de file en spot je ruitschade?
28: Opgelost, Autotaalglas.
30: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
31: In het voetbal zijn er momenten...
32: Bergkamp 2!
31: Die impact maken.
33: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
32: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
31: Waar je ook was,
33: zorg dat je er weer bij bent.
32: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
33: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
30: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: NPO Radio 1. EO NOS.
8: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
0: Goedenavond, precies 16 jaar geleden op 11 juni 2010 was Zuid-Afrika-Mexico de openingswedstrijd van het WK met deze goal.
6: Goeie bal op Tshabalala. Tshabalala die buitenspel. Tshabalala, doelpunt! Perfect in de kruising.
22: En nu, 16 jaar later, is de openingswedstrijd van het WK opnieuw Mexico-Zuid-Afrika, met dit keer Mexico als gastland. Mark Loostra.
18: Ja, in Mexico wilde ik zeggen. Zuid-Afrika is er sindsdien niet meer bij geweest. Heeft zich voor het laatst op eigen kracht gekwalificeerd in 2002. 1 minuut geleden met wat vertraging begonnen. Mexico, vaste klant en voor de derde keer de organisator. We spelen in het Estadio Ciudad de Mexico, also known as Azteca. Stadion van de hand van God van Maradona. 1 minuut, 0-0.
0: Het Wiggers Maduro kijkt met ons mee in de studio als analist. En zijn moeder is hier ook. Welkom, mevrouw Maduro. Want ook zij levert een belangrijke bijdrage aan onze WK-uitzendingen. En zo meteen dan leggen we uit hoe dat zit.
22: Maar eerst naar dat Aztekenstadion in Mexico stad. Dat immense stadion waar de sfeer fantastisch is, denk ik, Mark.
18: Ja, er wordt behoorlijk gefloten als die in het geel. Dat is Zuid-Afrika de bal hebben. Dat is nu al een baltoets of 5 aan de hand. Dat doen ze goed, hoor, bij Zuid-Afrika. Die komen van de rechterkant uiteindelijk in de as uit. Door de bal steeds 1 keer te raken. En dit is een lange fase. Al duurt die pas een halve minuut. Maar bijna iedereen van Zuid-Afrika heeft de bal gehad. Het is 0-0. Bijna 2 minuten onderweg. Tegen Mexico, dat als zij de bal hebben, ja, dan gaan ze allemaal flink tekeren. Olé, olé, olé. Als de een hem naar de ander speelt, hebben we ook al in de eerste 1,5 minuut voorbij zien komen. Nu is het dus even Zuid-Afrika in het geel spelen tegen het groen van Mexico. Waar Santiago Jiménez, de ster in Mexico, maar geen basisplaats, ook vandaag niet begint. Zo'n moeilijke trap van Williams. Loopt allemaal goed af tussen 3 van Mexico door. Uiteindelijk wel over de zijlijn, waardoor Mexico een inworp mag nemen. Zij zijn ook favoriet in deze wedstrijd. Hebben een goede oefencampagne achter de rug. Het hele jaar nog geen wedstrijd verloren. Onder andere tegen België en Portugal. Niet verloren, 2 keer gelijk. Dus dat geeft wel aan dat de ploeg in goede doen is. Overtreding Zuid-Afrika, vrije trap Mexico. Halverwege de helft van Zuid-Afrika. Het is minuut 3. En de dader is het er niet mee eens. Maar de vrije trap is toch echt toegekend door de Braziliaanse scheidsrechter Sampaio. En gaat Mexico een vrije trap opleveren die hoogstwaarschijnlijk niet in 1 keer op doel gaat. Want de afstand ruim 30 meter. En ook nog eens naast het doel van de keeper Williams van Zuid-Afrika. En over keepers gesproken, Ochoa, daar ging het heel veel over. Ja. Zijn 6e WK. Maar hij staat er niet in. Rangel staat op doel. Raúl Rangel bij Mexico. Het Mexico van Aguirre tegen het Zuid-Afrika van Hugo Broos. De Belg, 74 jaar. Maar er komt straks nog een Nederlander in actie met Curaçao. Die is nog een paar jaar ouder, hè? Dik advocaat. De vrije trap voor Mexico. Komt hier de eerste kans achter de bal. Onder andere Alvaro. Maar de bal wordt door zijn ploeggenoot in de muur geschoten. Fidalgo, geboren in Spanje, schiet de bal hopeloos tegen de muur aan. Het leek me zelfs alsof hij hem in 1 keer zelf op het doel wilde schieten. Dat was wat naïef. Mexico tegen Zuid-Afrika is na 3,5 minuut 0-0.
0: Analist vanavond, Hedwiges Maduro. Eindelijk, Hedwiges, we zijn begonnen.
7: Ja, ik heb er heel veel zin in. Het heeft ook wel lang geduurd, hè? Al die voorbereidingswedstrijden. Ja. Was er wel een beetje klaar mee, maar nu is het officieel. We zijn van start.
0: Ochoa, 6e WK. En was het eerste WK hetzelfde WK als waarop jij gespeeld hebt?
7: Ja, Ja, oh, zeker.
9: Wat horen we, Mark?
18: Enorme kans, Gutierrez. Maar een goede redding van Williams. Dit was een goede Mexicaanse aanval over de rechterkant. Met een voorzet die op rand 16 voor zijn voeten valt. En vanuit de stuit met links Jiménez. In de rechterhoek van de keeper. Maar die heeft er nog een platte hand tegen om tot corner te verwerken. Goeie kans, reuze kans voor Mexico. Maar Raúl Jiménez, de man die Jiménez van Feyenoord vervangt. Of uiteindelijk gewoon de beste van de twee is in de spits. Die laat deze kans door de keeper ontnemen. En zo is de bal nu in de 16 van Zuid-Afrika. Moeten ze er daar wegtrappen, maar dat gaat allemaal niet van harte. Mexico op rand 16 meter. Dit is niet goed gedaan. En dan kan Zuid-Afrika overnemen. Zijn ze er met z'n twee uit. Hoe snel kan deze counter lopen voor Zuid-Afrika? Links de ruimte. Daar gaat de bal ook naartoe. Nu richting spits. Die bal van Foster is te hard. En is voor keeper Rangel. Enorme kans voor Raúl Jiménez. Maar hij stuit dus op doelman Williams. Het is na 5 minuten de eerste en een hele grote kans voor Mexico.
0: Zo meteen de analyse van die kans met Hedwiges Maduro. Maar ik vroeg me wel af, jij hebt dus op hetzelfde WK gespeeld als Ochoa. 20 ja. jaar geleden.
7: Dat klopt, ja.
0: Voel je je dan nu heel oud of heel jong?
7: Ik voel me nog steeds jong, hoor. Maar keepers gaan altijd wat langer mee, hè. Dus ja. Ik moet zeggen, Ronaldo, die was er ook al in 2006. En die speelt ook Messi. Dus ja, misschien ben ik wel wat ouder geworden.
9: Hey, je bent gewoon te vroeg gestopt, joh.
7: Ja, dat is het.
22: Ja, eerst de grote kans gezien dus voor Mexico. Is van jou betreft ook de grote favoriet, Mexico?
7: Van vanavond zeker. Ja, ze hebben een hele goede voorbereiding gehad. Ze hebben ook hele goede spelers, vind ik. Een hele goede lichting. En de voorgoede spelers zijn vooral goed, hè. Die Raúl vind ik echt een goede speler. Ze hebben afgelopen wedstrijd ook 5-1 gewonnen van Servië. Ja. En 5 keer scoren tegen Servië, dat doe je niet zomaar. Dus we moeten de Mexicanen niet onderschatten.
22: Ja, en dat is grappig, hè? Want we zijn altijd geneigd te kijken naar de spelers die wij kennen. Zoals bijvoorbeeld Jiménez, oud Feyenoord. Maar ja, die zit op de bank. Alvarez, oud Ajaxiet, idem dito. En Lozano is niet eens van de partij.
7: Nee, dat klopt. En dit is echt een nieuwe lichting. Ze zeggen zelfs vanuit Mexico kampen, zeg maar, dat in 2030 ze nog sterker zijn. Er zijn heel veel jonge talenten ook bij. Zoals die Fidalgo bijvoorbeeld. Ja, dat is een hele goede speler, Fidalgo.
22: Een nieuwe lichting Mexicanen dus die het opneemt tegen Zuid-Afrika, Mark.
18: Ja, en beter zijn, zoals dat wordt verwacht, na 6,5 minuut. Die grote kans dus voor Jiménez. Ik hoorde net die 5-1 langskomen tegen Servië, maar die speelden wel met een B-ploeg. Die hadden de grote sterren, voor zover die aanwezig zijn, want ze doen niet mee aan dit WK, thuisgelaten. Dus dat was een uitslag die een beetje vertekende. Maar goed, komt er een hoekschop voor Mexico in de 7e minuut? Nee, want het publiek begint heel hard te fluiten. Het is een sliding op de achterlijn van Moudou van Zuid-Afrika. Rechtsachter, ze spelen met 5 achterin. Die voorkomt dat er een voorzet komt. En daarmee ook de bal over de achterlijn ziet verdwijnen. Maar blijkbaar is er nog een Mexicaans voetje tussen geweest. Waardoor het een doeltrap wordt voor Williams. 1 goede redding van hem. Op die schietkans van Jiménez van rand 16. En dat zorgt ervoor dat het nog altijd 0-0 is. Bal opnieuw over de achterlijn. Dan proberen ze op te bouwen bij Zuid-Afrika. Maar zetten die Mexicanen de Zuid-Afrikanen onder druk. En dan wordt het heel lastig voetballen met weinig tijd. En dan komen ze er ook niet echt uit. Hofleverancier bij dit Zuid-Afrika in de basis. Met 6 basisspelers is Mamelodi Sundays. En die spelen allemaal in Zuid-Afrika, die jongens. Dus ja, het zijn geen Europese toppers. Er speelt 1 jongen in de Premier League. Dat is Kyle Foster. Althans, die speelde. Luke Foster. Die speelde in de Premier League. Wat speelde bij Burnley. En is daarmee gedegradeerd. Dus niet echt een sterrenensemble bij Zuid-Afrika. Mexico opent naar de linkerkant. Dat is een goede bal. Al duel wel een beetje hoog. Wordt gekopt richting Jiménez. Die uiteindelijk niet aan de bal komt. En dan belandt de bal opnieuw over de zijlijn. En ligt het spel wat dat betreft nog best wel vrij veel stil. Omdat hij dus al 4 keer over de achterlijn is geweest. 1 keer voor een corner. En nu ook al voor de 8e keer over de zijlijn. En zo komt het tempo nog niet echt in deze wedstrijd. En ik denk dat ze dat bij Zuid-Afrika op dit moment wel prima vinden. Ingooi wordt weer ingeleverd bij Mexico. Die hebben de bal heel kort halverwege de helft van Zuid-Afrika. Het gaat terug naar Williams. Het is 0-0.

0: Een toch Latijns-Amerikaanse opening, mogen we zeggen, van Los Lobos La Bamba.
1: 16 jaar geleden moesten we er een hele saaie helft op wachten voordat Tshabalala de eerste maakte. Nu duurde het voor Quinones 8 minuten, Mark.
2: Ja, we hebben wel te danken aan Zuid-Afrika zelf. Die gaan even opbouwen. Keeper die een controlerende middenvelder inspeelt, die onder druk staat. En die laat de bal dan te ver van de voet springen. Sitole was dat. Ja, en daar profiteerde Quinones optimaal van door hard uit te halen en de bal langs Williams te schieten in minuut 9. Mexico op voorsprong in eigen huis. Voor de derde keer in eigen huis. Want in 1970 en in 1986 speelden de Mexicanen ook een WK in eigen land. En beide keren haalden ze de kwartfinale. Iets wat ze nu nog maar voor elkaar moeten zien te krijgen met die nieuwe lichting. Wel een hoekschop voor Mexico en een voorsprong van 1-0 na 12 minuten en 20 seconden. En dus mogen de koppers weer mee. Onder hen zien we ook Reyes. Die meldt zich op de 5 meter. Loopt naar de eerste paal. Dan gaat de bal overheen. Jiménez krijgt hem op zijn hoofd, maar die kopt hem loodrecht omhoog. Dan moet keeper Williams de lucht in. En kan die de bal vrij eenvoudig uit de lucht plukken. Ook al omdat er niemand van Mexico vlakbij hem staat. Infantino is in de house. Krijgt een fluitconcert, als ik het zo goed hoor, van het publiek zodra die in beeld gebracht wordt. En nu gaat Zuid-Afrika proberen door de as een splijtende paas te geven. Die is veel en veel te hard. En stuit het dan door in de voeten van Rangel. Er is een reden dat je 1001 euro terugkrijgt als je Zuid-Afrika op WK-winst zet. En dat hebben we gezien bij dat doelpunt. Want het ging klungelig mis. Ja, dat Spanje het doet, dat begrijp je. Die zitten op voetballen. Maar als je bij Zuid-Afrika speelt, moet je misschien, zeker tegen een ploeg die beter staat aangeschreven, niet zoveel risico nemen in de opbouw. Dat deden ze wel. Het komt ze duur te staan. Want het staat daardoor, door die fout, 1-0 voor Mexico. Door het doelpunt van Quinones. We zijn ruim 13 minuten onderweg in het Azteca-stadion.
0: Hedwiges, ja, was het inderdaad het resultaat van geklungel achterin?
3: Ja. Maar ze staan er wel bekend om Zuid-Afrika. Dat ze durven op te bouwen. En dat willen ze ook. Alleen dit was geen moment om op te bouwen. Want de middenvelder had een speler in zijn rug staan. Dus die mag je eigenlijk nooit inspelen als keeper zijnde.
0: Nee. Ja, en dus leidt Mexico voor eigen publiek 83.000 mensen in een stadion. Dan denk je, dan speel je misschien wel een wedstrijd die je niet meer kan verliezen.
3: Ja, het is heel vroeg natuurlijk. Er kan nog van alles gebeuren. Maar Mexico is wel echt veel beter dan Zuid-Afrika. Zo zijn ze ook gestart. En ze hebben al zelfs een kans gehad in de eerste paar minuten. Dus ik verwacht wel dat Mexico gaat winnen.
1: Ja, Mexico zit ook echt vol druk op die Zuid-Afrikaanse verdediging. Is dat sowieso een speelstijl? Of denken ze ook gewoon openingswedstrijd in ons eigen stadion? Let's go.
3: De Mexicanen spelen zo. Dat is echt hun speelstijl. Proberen de tegenstander direct onder druk te zetten. En dat doen ze aardig. Hè? En ook in de oefenwedstrijden tegen België of Portugal. Dat maakt ze niet uit. Ze hebben de durf en dat kunnen ze ook goed.
1: En Mexico staat erop bekend dat ze heel erg vaak in de achtste finales zijn uitgeschakeld. Echt heel veel toernooien op rij, behalve 4 jaar geleden. Toen was het al de groepsfase. Zien ze dit keer verder komen?
3: Ja, dat geloof ik wel. Toch het thuisvoordeel ook in de groepsfase. Volgens mij spelen ze allemaal in Mexico ook. Hè?
1: Ja.
3: En, ik geloof wel dat ze sowieso doorkomen in de groep. Maar met het publiek, het thuispubliek, ja, je voelt je gewoon wat sterker dan.
0: Mexico dus gedragen door die 1-0 voorsprong tegen Zuid-Afrika, Mark.
2: Ja, en gedragen door het publiek, want wat gaan ze tekeer. Nou, schitterende sfeer. Ja, dit is een echt voetbalstadion, dit is een echt voetballand. En dan gaan ze weer aan de rechterkant van het veld. Fidalgo heeft wat ruzie met de bal. Komt op punt 16 nu 2 mensen van Zuid-Afrika tegen. En op het moment dat hij de bal dan verspeelt, tikt hij ook nog zijn tegenstander op de hak. En dat levert Zuid-Afrika dan weer een vrije trap. En een beetje rust op. Want ja, het tempo ligt hoog op het moment dat Mexico de bal heeft. En bij Zuid-Afrika lijken ze daar een beetje onder te bezwijken. Die moeten nog een beetje van de schrik bekomen in het immense stadion. Waar 95% toch echt voor Mexico is. Dat is dan toch een 12e man voor de Mexicanen. En die voorsprong van 1-0 na ruim een kwartier spelen. Hier is Foster halverwege de helft van Mexico. Gaat het nu naar de as. Goed om een rondje om de as gedraaid door Mokwena. En dan gaat de bal naar de rechterkant. Naar Moudou. Moudou terug. Naar halverwege de helft. Weer breed naar Sitole. Dat is de man die de bal verspeelde. Waardoor de openingstreffer van Mexico uiteindelijk tot stand kwam. Balverlies bij Zuid-Afrika. Maar het is van korte duur. Aan de linkerkant worden ze nu vrijgespeeld. En dat is Bokasi. Speelt de bal dan naar de as. Zijn ze hem kwijt. Mexico neemt over. Tempo in deze counter nog niet al te hoog. Maar heel mooi weggedraaid. En een overtreding van Mokwena. En dat komt hem op een gele kaart te staan. Ja. Daar werd hij eventjes te kijk gezet door een korte wegdraaibeweging van die middenvelder van Mexico die heel snel bij hem weg was. En voordat het echt gevaarlijk werd in de omschakeling, dacht Mokwena, ja, tot hier en niet verder. Want het staat al 1-0. Dus noodremmetje en een gele kaart na 16 minuten. Dat is vroeg. Zeker voor een middenvelder die daar zijn duels moet winnen. Hij schoffelt overigens Brian Gutierrez ondersteboven. Steekt zijn been uit. Ja, hier is echt geen sprake van de bal spelen. Daar zit hij ongeveer 1,5 meter bij vandaan. Dus dat is een terechte gele kaart gegeven door de Braziliaanse scheidsrechter. Mexico speelt de bal richting de middenlijn. Daar is de kaats niet goed of de controle niet. Ik weet niet wat de bedoeling was. Maar Zuid-Afrika kan overnemen. Er ligt best wel veel ruimte hoor voor Zuid-Afrika. Het is echt niet zo dat die Mexicanen als een soort muggen vlakbij ze zweven en de hele tijd kort op ze zitten. Ja, op het moment dat de verdedigers worden aangespeeld. Aanvallers, die willen wel druk zetten. Maar op het middenveld is er ruimte genoeg voor Zuid-Afrika om te voetballen. Dat doen ze nu in de laatste lijn. Het staat 1-0 voor Mexico. En hier komt Zuid-Afrika goed uit na 17,5 minuut.
1: En het Wiegers, jij hebt iemand meegenomen naar de studio, namelijk je moeder. Ja. Welkom mevrouw Maduro, fijn dat u er bent.
4: Dank u wel.
1: U zit hier niet zomaar, los van dat het wel erg gezellig is dat u met uw zoon bent meegekomen. Maar u gaat dit toernooi de wedstrijden van het Nederlands elftal en Curaçao voor ons voorspellen. De wedstrijden van het Koninkrijk der Nederlanden.
4: Ja.
1: Bent u zo'n goede voorspeller?
4: Nou, of ik een goede voorspeller ben, dat weet ik niet. Nou. Maar mijn gevoel, hè?
1: Ja.
4: Dan kan ik zeggen wie zie ik dat gaat winnen.
1: Ja. En nou wil het toe, ik bedoel, het lijkt een beetje op het verhaal van we hadden Octopus Paul in 2010. U weet nog wel, die octopus die alles goed kon voorspellen. U was dat 8 jaar later, want toen was u het nieuws omdat u bij het WK van 2018 bij een wedstrijd van Duitsland zei:
5: You just cannot believe what has happened here today. Favorites to win it in many people's eyes. Champions, the curse of the champions strikes again.
6: Moeder heeft niet zoveel verstand van voetbal, moet ik zeggen, maar gisteren toch wel.
1: Oké.
6: Okay. Dus dat was wel verrassend. Ja, mijn moeder speelt die Toto, dus die had er op Zuid-Korea gezet.
1: Ja, u voorspelde dat Duitsland eruit zou gaan vanwege Zuid-Korea. En omdat u dat goed had voorspeld, zeiden de collega's van FC Afkikken, waar het Wiegers de gast was, ja, dat zal wel geluk zijn, dan moeten ze de rest ook voorspellen. Had u allemaal goed?
4: Had ik allemaal goed.
1: U heeft er toch gevoel voor?
4: Ja.
0: Ja, en het waren ook niet zomaar wedstrijden, hè? Want België, Engeland, Panama, Tunesië, Japan, Polen, Senegal, Colombia, Frankrijk, Argentinië, Uruguay, Portugal.
1: Uitging tegen Spanje.
0: En Rusland.
1: Ja, ja. Ongelooflijk.
3: Ja, mensen hebben toch wel heel veel geld eraan verdiend ook, hoor.
1: Ja?
0: En jij hoort het nog steeds terug, toch?
3: Ja, ja zeker. Laatst nog. Ik was aan het eten in een restaurant in Amsterdam. En dan kwam er in een keer onbekend persoon op me af. Ik dacht, ja, misschien wilt hij een handtekening. Mm-hmm. Maar nee hoor, wil je moeder bedanken? Ik heb heel veel geld nog gewonnen door haar. Dus ja, dus af en toe hoor ik het nog.
1: Maar was het jouw idee om je moeder mee te nemen?
3: Hier naartoe?
1: Ja.
3: Nou, dat is wel een beetje gezamenlijk.
1: Je hebt het moeilijkste deel van je werk wel uitbesteed nu.
3: Ja,
0: je hebt altijd gelijk.
3: Ik dacht dat jullie moesten bezuinigen. En nu heb je mijn moeder er meegenomen.
0: Maar mevrouw Maduro zei zojuist iets interessants. Ze zei, ik doe het op gevoel, hè?
4: Ja.
0: Hoe voelt u dat dan aan? Wanneer ontstaat dat gevoel?
4: Wanneer ze gewoon op het veld komen. Ja. Want aan hun houding en manier van lopen kan ik heel goed zien wie gaat winnen.
0: En waar kijkt u dan naar? Of ze met vertrouwen lopen? Of?
4: Precies wat u zegt. Ik zeg altijd hoofd omhoog. Schouders naar achteren. Alles in het midden. Blij gezicht en het veld opgaan. Want iedereen kent zijn eigen spel. Snapt u wat ik bedoel?
0: Ja.
4: Iedereen kent zijn eigen spel, waar ze staan, wat ze moeten doen.
0: Gaat om het geloof.
4: Ja, ook van het geloof. Maar de manier waarop ze op het veld spelen, aan hun voeten,
0: ja,
4: daar kijk ik altijd naar. Mooi. Een paard is dat, hè?
0: Mooi. Ja,
1: wist u dat dan in de tijd dat Hedwiges nog profvoetballer was, als u dan eventjes, dan gaat die camera langs alle spelers, kon u dan aan het hoofd van uw zoon zien of die ging winnen of niet?
4: Ja, hij ging wel, dat kon ik wel zien. Maar kijk, in de catacomben, de mensen moeten rechtop lopen. Dus de twee teams die tegenover elkaar moeten spelen. Ik kijk altijd dus hoofd omhoog. Glimlach op het gezicht.
0: Ja?
4: Ja? Ja. Schouders naar achter.
0: Dus als die blik wat naar beneden is gericht, dat is geen goed teken.
4: Is geen goed teken.
3: Ik moet zeggen, ze hebben het wel goed gezien hoor, al die tijd. Ja. Want ik heb toch een aardige carrière gehad.
1: Jij zit altijd te zeuren over die tactieken en pressing.
3: Ja,
1: en,
3: wat ik allemaal doe, af en toe kijk ik naar mijn moeder. En dan denk ik van, het heeft allemaal gezien wat ik aan het doen ben.
1: U gaat op de radio bij Langs de Lijn en bij Langs de Lijn en Omstreken dus de wedstrijden van Curaçao en Nederland voorspellen. Maar daar hoort natuurlijk een jingle bij, anders dan komt u niet op de radio. Nee. Mogen we die van nu laten horen?
4: Ja. It's a kind of magic.
7: It's a kind of magic. Mevrouw Maduro voorspelt het Koninkrijk der Nederlanden.
0: En dan komt hij dus, die voorspelling van u. Hè? Dus, vindt u het wel zo, die muziek erbij?
4: Ja, dat is prachtig.
0: Ja, ja. Nou, dan houden we die erin. Dat is dan genoteerd, hè?
4: Ja, zeker.
0: Nu is het ook zo. Ja, u kijkt natuurlijk ook met een speciaal oog bijvoorbeeld naar Curaçao. Daar gaat u ook over voorspellen, want Curaçao, ja, daar komt u vandaan natuurlijk. Ja, hè? Ja. Hoe bijzonder is het dat het land meedoet aan het WK? Ja, uniek.
4: Het is gewoon historisch, maar ook hysterisch. Ja. Nee, iedereen geniet. Iedereen doet mee. Ze zijn allemaal één. Allemaal zijn ze één.
0: Dus en bindt het eiland eigenlijk.
4: Dat is zo geweldig. Ze zijn zo blij en nog eens blij.
0: Ja, mooi hoor.
4: Ja.
1: Ik wil zo meteen nog wel even wat horen van uw voorspelling over Nederland en Curaçao. Maar Mark, klopt mijn indruk dat Zuid-Afrika langzaam wel beter in de wedstrijd komt?
2: Ja, dat komt ook een beetje door de keeper. Hier komt een gele kaart voor Fidalgo, die een kwartiertje te laat is. Op het moment dat hij een sliding maakt, net bij de zijlijn, een metertje daar vandaan. Maar daar vlak voor een diepe bal van Zuid-Afrika. Eigenlijk veel en veel te hard. Raúl Rangel, dat is de keeper van Mexico, die vers een doel uitkomt. En die bedenkt dan, weet je wat ik doe? Ik sla die bal weg in plaats van hem te vangen. Nou, dat was niet helemaal de bedoeling volgens mij. En daar ontstond bijna een grote kans, want hij wilde hem echt wel vangen. Leverde de bal eigenlijk zo in. En de voorzet die volgde was vervolgens niet goed. Maar het is een wat zenuwachtige eerste actie van de doelman van Mexico, die dus Ochoa, 40 jaar, 6e WK, voorlopig nog op de bank houdt. Maar het gaat met een 1-0 tussenstand. Voorsprong voor Mexico na 23 minuten, vooral over die Quiñones. Voetballend normaal gesproken in de Saoedische competitie. Dus geen jongen, maar hij als in de ster, maar wel eentje die tot nu toe heel veel indruk maakte. Schoot een bal zojuist ook snoeihard, maar rakelings naast. Die is zich wel aan het showen, aan het tonen, aan het laten zien aan de mensen op het publiek. En ze vinden het prachtig, deze dartelen linksbuiten. Maar eerst opletten geblazen voor Mexico. Want een Zuid-Afrikaanse vrije trap, een meter bij de zijlijn vandaan. Op 18 meter van de achterlijn. Eén mannetje in de muur, die daar meer voor de sier staat, denk ik. En een vrije trap die met rechts afdraait, op de penaltystip komt. En kan worden weggekopt door Mexico. Weer opgevangen door Zuid-Afrika. En Bokazi speelt de bal richting rand 16. Opnieuw een Mexicaan die het kopduel wint. En nu is de bal aan de linkerkant. Er wordt de bal teruggespeeld. En uiteindelijk via een Zuid-Afrikaanse voet gaat de bal over de achterlijn. De doeltrap is voor Mexico. En dan gaan we hem voor het eerst krijgen. De drinkpauze. Of de time-out. Noem het zoals je wil. Of de commercial break. Reclame. Dat is waar dit op
0: gaat er komen, maar hij maakt het heel spannend, de drinkpauze, ja.
1: Wordt voor ons misschien wel de nieuwsbreak zometeen. Maar eerst nog even de moeder van Hedwiges Maduro. Want wat verwacht u van Curaçao dit toernooi?
4: Ik verwacht heel veel natuurlijk.
1: Ja.
4: Maar ja, je moet het vertrouwen hebben. Weet je wat het is van hun? Ze komen sterk over, punt 1. Met hun lichaam, hè. Uh-huh. Maar ze zijn een één. Ze zijn allemaal één. En wat ik van hun zie, ze houdt elkaar vast. Ze laten elkaar niet los. En ze zijn diep in gebed.
1: Kijk.
4: En dat geeft kracht. Dat is hun kracht. Want er is een jongen die heet Kenye Gore. Die jongen kan zo geweldig bidden. Zo, weet je, Dick Advocaat, die wordt ook helemaal ontroerd van alles. Maar ik vind het zo geweldig, ja, van hun.
1: En dat gaat ze kracht geven?
4: Dat geeft hun kracht.
1: En hoe ver komt het Nederlands elftal? Tot welke ronde?
4: Nou, ik wil alsjeblieft dat ze toch ver komen. Want ik wil geen kwaad over Nederland spreken, want de supporters hebben zoveel voor Nederland gedaan. Weet je, Nederlandse elftal. En als wij hun op het veld zien, willen we ook actie zien. Ja.
1: Maar tot nu toe voorspelt u nog heel veilig.
3: Ja.
1: Want ik heb nog geen rondje gehoord.
3: Om naar je te kijken nu, maar wordt het de kwartfinale, de halve finale, de finale?
4: Je bent veel te snel.
0: Stap voor stap.
3: Ik schrijf het op, ik zit hier met mijn boekje.
4: Ja, ze kunnen de kwartfinale halen, maar ze moeten inzetten.
1: Ja.
4: Ze kunnen ver komen, Ronald Koeman, je gaat...
3: Jij zegt kwartfinale dus.
4: Peper, heel veel peper.
2: Jij schrijft het op, hè?
3: Ja, nee, ik, alles wat mijn moeder zegt. In het begin dacht ik ook een beetje van, maar ik heb het te vaak meegemaakt dat ze alsnog gelijk heeft.
2: Ja.
1: Oké, de allerlaatste. U krijgt dan een beetje hulp, want we weten dat het nu al 1-0 is. Maar hoe gaat Mexico Zuid-Afrika eindigen? Wie gaat er winnen?
4: Ja, het zit heel veel pit in Mexico. Dus ik verwacht dat Mexico gaat winnen. Ja.
1: We gaan u veel horen de komende weken. Fijn dat u alvast even langs wilde komen. Mevrouw Maduro.
7: NPO Radio 1.
0: Het is inmiddels 9:58. Het NOS-journaal, Dorien Bouwman.
8: De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Huls te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en een leerkracht van een school om het leven. Op de school zijn nu ouders, leerkrachten en hulpverleners aanwezig. Ook andere mensen komen er naartoe, bijvoorbeeld om bloemen neer te leggen. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. De Britse premier Starmer doet er alles aan om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Dat zegt hij in reactie op het vertrek van defensieminister Healey. Die vond dat er te weinig in het leger werd geïnvesteerd en dat de defensieuitgaven niet genoeg stijgen. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op dat strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied.
7: Langs de lijn en omsteken.
1: Het nieuws zit erop, dus wat mij betreft gaan ze bij jou weer voetballen, Mark.
2: Ja, ze zijn keurig aan het draaiboek gehouden. 20 seconden geleden is het tweede kwart van deze wedstrijd begonnen. 28 minuten. En 1-0 voor Mexico door de doelpunt. Na 9 minuten van Quiñones, de linksbuiten bij Mexico. Maar Zuid-Afrika heeft de laatste periode veel de bal. Moeten ze hem niet weer verspelen. Dat doen ze nu en dan kan het naar de linkerkant. Quiñones wil hem graag. Ach, die bal is achter hem. Het is geen buitenspel. Tenminste, dat lijkt het. Bal wordt nu teruggespeeld door Quiñones. En zo zijn we van een dreigende aanval counter door balverlies van Zuid-Afrika in een rustige vaarwater terechtgekomen.

0: Martinez, de linksbuiten bij Mexico. Maar Zuid-Afrika heeft de laatste periode veel de bal. Moeten ze hem niet weer verspelen. Dat doen ze nu en dan kan het naar de linkerkant. Quiñones wil hem graag. Ach, die bal is achter hem. Het is geen buitenspel. Tenminste, dat lijkt het. Bal wordt nu teruggespeeld door Quiñones. En zo zijn we van een dreigende aanval counter door balverlies van Zuid-Afrika in een rustige vaarwater terechtgekomen. Maar wel 20 meter zo'n beetje van de achterlijn. Quiñones, die dan de bal maar terugspeelt richting eigen helft. Er wordt wat druk gezet. Dus zal de bal nu worden teruggespeeld naar Rangel. Dit is het tweede moment. Dit doet hij beter. Schuift de bal naar links. Punt 16 in de voeten van ploeggenoot Vasquez. Die kan wat meters naar voren maken. Maar heeft ook Quiñones gezien op de middenlijn. Die speelt hij aan. Speelt de bal dan weer twee metertjes schuin terug. En nu gaat het naar de as, naar Lira. En Quiñones nu in balbezit met buitenkantje voet naar de zijlijn. Olé, olé, olé. Horen we alweer op de achtergrond. Mexicanen die hebben het naar hun zin. Goeie bal van Quiñones. Gutierrez, rand 16, schiet. Maar dat schot wordt geblokt. En dan neemt Zuid-Afrika weer over. Zag er weer even dreigend uit bij Mexico. Maar deze paas van Moudou namens Zuid-Afrika belandt in het niemandsland. Stuit het zo door richting de 16 meter van Rangel. En die heeft de bal met de voet beroerd. En zo de bal weer naar een ploeggenoot gespeeld. Fidalgo is nu in balbezit. Dribbelt 10 meter naar voren. Is ook 10 meter over de middenlijn. Via Quiñones, die zich steeds nadrukkelijker met het spel bemoeit. En een prachtige opening naar de rechterkant verzorgd. Keurig op het stropdasje van Alvarado. Nu de bal terug en voorgegeven, maar gevangen door Williams. Wat een opening van die Quiñones. Ja, een tas vol zelfvertrouwen. Dat snap ik ook wel. Na dat doelpunt al in minuut 9. Nu gaan ze weer knoeien bij Zuid-Afrika achterin. Op de punt van de 16. Het loopt allemaal net goed af. Gaat op de bal staan. Lijkt hem even kwijt te zijn. Maar heeft hem dan tijdig toch weer in het vizier en onder controle om hem terug te spelen. Het publiek begint te fluiten. Want Zuid-Afrika, zolang ze langer dan 5 seconden de bal hebben, vindt het publiek het niet meer leuk. Die willen olé, olé, olé. Voor Mexicaans balbezit en juichen voor doelpunten. Het is ze 1 keer gelukt. 1-0 na een half uur.
1: Ja, Hedwiges, voordat we over die wedstrijd verder praten. Jouw moeder zojuist de studio verlaten. Jij noemde er ook wel Queen Toto. Maar het begon allemaal tijdens dat WK in Brazilië. Daar speelde Duitsland tegen het gastland Brazilië. En dat was een onwaarschijnlijke uitslag, hè, weten we. Maar zij zat bij het goede eind?
2: Ja, nou, bijna. Maar ze had zoveel wedstrijden al goed voorspeld. En ik weet nog heel goed, we gingen barbecue bij me thuis. En dat is halve finale WK. Duitsland tegen Brazilië. En iedereen zei van 1-0, 2-1, 1-1. En toch vroeg het aan mijn moeder van hoeveel wordt het? Zei ze 6-1.
1: Ja.
2: Voor Duitsland. Kan niet waar zijn. Iedereen lachen natuurlijk. Maar toen stond het echt op een gegeven moment 6-1. En toen werd het in de blessuretijd 95e minuut scoorde Schürrle volgens mij 7-1. Dat mijn moeder zat er alsnog heel dichtbij. Ja. Maar dat is natuurlijk een hele gekke uitslag om te zeggen.
1: En dan denk jij natuurlijk, het is een mirakel dat ze dat zo voorspelt.
2: Ja, maar ook wat je net al hoorde in de uitzending. Hè? Duitsland tegen Zuid-Korea. Ze zegt in één keer Zuid-Korea gaat winnen. En dat gebeurde. En toen had ze volgens mij 13 keer op rij het land goed voorspeld. Wat zou winnen. Dus voor de mensen thuis of in de auto. Ze heeft nu voorspeld dat Mexico gaat winnen.
1: Ja.
2: Nederland kwartfinale.
1: Nou ja, ze gaat dus iedere dag gaat ze voorspellen. Als Nederland speelt en als Curaçao speelt, dan gaan we er horen. Dus
3: verwachtingen zijn wel zo hoog. Het kan alleen nog maar tegenvallen.
2: Ja,
3: maar
2: eigenlijk wel. Maar moet je nagaan hoeveel vertrouwen ik heb.
3: Mexico, Zuid-Afrika. Heb jij het idee dat Zuid-Afrika ook weer wat beter in de wedstrijd
2: Nou, ik vind dat Mexico het laat gebeuren, zeg maar. Dus ze geven Zuid-Afrika een beetje de bal. Zoals ze nu ook wel de bal aan het rondspelen zijn. Maar ze worden niet echt gevaarlijk.
3: Maar de storm is een beetje over van Mexico.
2: Ja, zeker. En ik weet niet of dat bewust is of onbewust is. En dus we moeten wel blijven kijken, zeg maar, hoe de wedstrijd verloopt. Want het blijft maar 1-0 staan. En dat is gewoon een hele gevaarlijke tussenstand, zeg maar. Ja.
1: Zie je het ook terug, Mark, dat Zuid-Afrika een beetje vertrouwen krijgt door deze fase?
0: Ja, maar ik denk wel dat het Hedwiges gelijk heeft, hoor. Dat ze wat aan het temporiseren zijn bij Mexico. Rust. En denken we loeren op dat foutje. En na 32 minuten hoeven wij ook niet meer, want we staan met 1-0 voor. Als die scheidsrechter nu affluit, dan hebben we de broodnodige 3 punten in de tas. Dus waarom zouden we ons druk maken? Zeker omdat we geen kansen weggeven. Als er dan iemand wordt vrijgespeeld, zoals zojuist, zo'n beetje op de achterlijn, dan is het weer een meter buitenspel. Dus daar hoeven ze zich ook niet echt zorgen om te maken. De trap van Rangel naar de linkerkant. Controle niet helemaal goed bij die linksbuiten. Quiñones, doelpuntenmaker. En voorlopig de nieuwe held op dit WK, zeker voor de Mexicanen. Maar hieraan zie je dus dat Mexico het eigenlijk een beetje laat gebeuren. Want ze spelen de bal stilstaand van voet naar voet. Er is geen noodzaak om aan te vallen. Geduldig wachten. Het is ook, het is niet heel heet. Het is 22 graden daar in Mexico stad. Maar het is blijkbaar warm genoeg om te denken, laten we de krachten even sparen, want het is niet nodig. Dan is een ander deel van het verhaal niet slordig worden, want

0: Dat is wat er nu gebeurt, of slordig worden, een bal verkeerd aannemen. Dat is gewoon slecht eigenlijk, door hem over de zijlijn te laten stuiteren. Dan mag Zuid-Afrika ingooien, is dat inmiddels gebeurd. En is de bal in de middencirkel en mogen ze daar van Mexico de bal rondspelen. Maar hier door de as, dit is een goede bal, is er wat ruimte voor Zuid-Afrika. Foster, rand 16, geen ruimte om uit te halen, dus moet het naar de zijkant. Maar wat is dit een slechte paas naar Moudou achter. De rechtervleugelverdediger die veel mee opkomt. Ze spelen met 5 achterin. En dat is ook zijn rol. Rudy Vuller, Puyol. Dat zijn nog eens 2. Hey, Colina zit daar ook bij. Jongen, jongen, er zitten er een paar hoor. Die zaten ook allemaal op voetballen. De bal is over de zijlijn. Slechte beurt van Foster. Dit zag er even dreigend uit voor Zuid-Afrika. Na 34 minuten. Het staat 1-0 voor Mexico.
1: Dan even andere sport. Want tennisser Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het grastoernooi in Rosmalen. Griekspoor, die het toernooi in 2023 nog won, ging in 2 sets onderuit tegen de Chinees Zhang Zizhen, die op de wereldranglijst 173 plaatsen lager staat. Griekspoor vatte de wedstrijd zelf als volgt samen.
2: Heeft mijn tegenstander terecht gewonnen. Heeft dat beter ingevuld dan ik vandaag. Hij is ervoor gegaan. Hij heeft agressief gespeeld. Ik net te passief. Dan loop je op gras tegen een muur aan. Gaat dat heel snel op gras. En kunnen een paar foutjes je de das omdoen.
1: Een wedstrijd die bekeken is door tenniscommentator Marcella Mesker. Marcella, goedenavond. Ik zei het al. De tegenstander van Griekspoor, Zhang, die staat laag op de wereldranglijst. Maar geeft ook wel een beetje een vertekend beeld, toch?
3: Ja, zeker. Nu buiten de top 200. Maar hij heeft gewoon rond de 30 gestaan op de ranglijsten. Hele goede, atletische, grote, sterke Chinees. Die graag op gras tennis dat heel goed doet. Hij heeft een geweldige service. Behendig aan het net, dus goede volleys. Ja, en daar draait het natuurlijk op gras om. Kan je service volley spelen? Kan je snel die aanval kiezen? En dat deed hij gewoon heel erg goed. En hij was beter op de belangrijke momenten dan Griekspoor.
1: Ja, hij kon het niet bolwerken dus tegen Zhang. Zat het ook ergens dat het misging bij Griekspoor, of was Zhang gewoon echt goed?
3: Ja, 7-6, 6-4. Dus het is maar een heel klein verschilletje. Het gaat gelijk op. Maar ja, begin van zo'n tiebreak. Ja, een paar slordigheden van Griekspoor. De kansjes die hij kreeg. De 15-30 punten of een keer een breakpoint. Ja, gewoon net niet goed genoeg. Typisch zo'n wedstrijd van Griekspoor. Waarin je ziet dat hij weinig gewonnen heeft de laatste tijd. Hij heeft toch een paar moeilijke maanden achter de rug. Hij zegt ook zelf, ja, 90-95% van me kunnen laten zien. Dat is gewoon niet goed genoeg. Je moet 100% zijn. 100% spelen. Ja, en anders verlies je. En zo ging het gewoon vandaag. Zhang was beter op de belangrijke momenten.
4: Ja, Griekspoor dus kritisch. En ook, je mag misschien wel zeggen, spijkerhard voor zichzelf. Na de wedstrijd. Maar dat gebeurde ook tijdens de wedstrijd.
2: Ligt daar zeker ruimte voor verbetering. Om ook tijdens wedstrijden wat liever voor mezelf te zijn. En iets meer te accepteren. Daar werken we aan. Dat gaat niet altijd met win mee natuurlijk. Ook daar zitten mindere dagen tussen. En dit was er zo eentje. Nogmaals. Dan is hij te goed om ermee weg te komen.
4: Dus als je hem zo hoort, dan zit hij eigenlijk zichzelf een beetje in de weg, Marcella.
3: Ja, dat zien we al natuurlijk een hele tijd. Hè. Hij kan zich natuurlijk regelmatig opwinden. Soms met rackets gooien. Praten tegen zijn team. Vooral als het natuurlijk niet lekker gaat. En ja, hij zegt ook, ja, dat moet beter. Ik ben er heel hard mee bezig. Hij noemt het zelf letterlijk. Die zelfpraat moet beter. Vind ik wel een mooie uitdrukking. En hij zegt, betere trainingen. Daar ben ik nu mee bezig. Veel gesprekken voeren met zijn team. Met zichzelf. Dingen beseffen. Zelfbewuster bezig zijn. Reflecteren. Nou, dat is hoe het dadelijk allemaal beter moet. Ja. Want dat het moet is, dat is hem wel duidelijk.
4: Misschien moet je goed luisteren naar de moeder van Hedwiges. Ja. Want die zegt, hoofd omhoog, borst vooruit, dan komt het allemaal goed. We hebben nog één Nederlander in het enkelspel actief. Dat is Thijs Bogaert. Die had een beetje pech met het weer vandaag, hè?
3: Ja, wie had dat gedacht? Dat die 17-jarige wildcard in de tweede ronde de laatste Nederlander zou zijn. Ja. Hè? Mannen, vrouwen. Maar dat is hij wel. En hij speelt natuurlijk heel aardig. Hij heeft zijn eerste zege op ATP-niveau gehaald in de eerste ronde. Had natuurlijk wel een lekkere loting. En dan vandaag tegen Daniel Medvedev. Top 10 speler, voormalig nummer 1. En eerst setje verloren, 6-3, 2 breaks. Tweede set, heel goed. Staat de break voor, 3-2. Het momentum, ja, en dan is het weer regen. Spelbreker, dus we gaan morgen verder met die partij.
1: Dat lijkt me wel een groot nadeel voor hem, toch? Dat Medvedev zich even kan herpakken van die break tegen.
3: Ja, want Medvedev begon zich te irriteren, frustreerd. Dus ook zo'n mannetje die te veel praat en soms te negatief is. Maar ja, hele leuke ervaring voor Thijs Bogert. Die trouwens regelmatig traint met Medvedev. Dus het is een bekende voor hem. Ze wonen samen in Monte Carlo. Hij traint daar met de beroemde wereldtennisser. Dus hij laat zien wat hij kan. En dat was heel aardig vandaag.
1: Wel tot vrijdag actief in Rosmalen. Dat is dan weer het goede nieuws. Dat hij vooraf zeker niet verwacht. Dankjewel, Marcella Mesker.
4: Heeft Mexico het gaspedaal weer een beetje ingedrukt tegen Zuid-Afrika, Mark?
0: Is het nog steeds rustig aan. 38 minuten zijn we onderweg. 1-0 de voorsprong voor Mexico. Wel een hele mooie aanval gezien zojuist van Mexico over de linkerkant. Met een vleugelverdediger die opkomt en een lage voorzet geeft. Maar Williams lag daar met een handje tussen. Dat was maar goed ook. Want recht voor het doel op een meter of twee was spits Raúl Jiménez alweer opgedoken om het laatste zetje te geven als die bal was doorgeschoten. Dus dat deed hij goed. Aan de andere kant is het momentje voor spits Foster namens Zuid-Afrika. Hij kon koppen, maar deed dat naast het Mexicaanse doel. Ondertussen ligt er een Mexicaan geblesseerd op de grond. En is het dus even wachten op eventueel verzorging. Bij verzorging moet je er wel een minuut uit. Dus hij zal er alles aan doen om zich te laten oplappen door zijn ploeggenoot. Het gaat om Erik Lira, de man die Edson Alvarez op het middenveld verrassend vervangt in de basis. Want velen hadden de oude Ajax-Sita verwacht. Maar het is dus Erik Lira die zich in de basis heeft geknokt. Voorlopig bij Mexico. Dat de vrije trap inmiddels genomen heeft. En je ziet het bij een blessure. Ze gaan liever niet meer naar de kant. Want dan moet je dus even met z'n tienen verder. En we hebben bij de vrouwen van Oranje gezien dat dat best wel eens een vervelende resultaat kan hebben. Want die scoorde een doelpunt terwijl er iemand geblesseerd was. Het ging om Shaki Groene. Die moest er een minuut uit. En vanaf de aftrap doelpunt Ierland. En dus waren de rapen gaan. Maar goed, intussen Mexico aan het aanvallen. Bal gaat naar de rechterkant. Goed verdedigd door Modiba namens Zuid-Afrika. Net iets eerder bij de bal. Neemt ook zijn tegenstander mee, maar tikt de bal over de zijlijn. En die tegenstander die heet in dit geval Alvarado. Die er meer van maakt dan dat het is. Want het is toch echt de bal die gespeeld wordt. Mexico heeft de inworp intussen snel genomen. En via Montes is het Vasquez die mag opbouwen namens Mexico. 5 minuutjes nog. Dat is een minuutje of 2-3 sowieso vanwege die drinkpauze. Bal gaat terug naar Rangel. De klok tikte gewoon door. Die trapt de bal niet heel ver weg. Op de kop van de middencirkel wordt hij opgevangen door Zuid-Afrika. Overgenomen door Mexico. Jiménez tikt de bal terug naar eigen helft. Daar op de kop van de middencirkel Fidalgo. Die draait open naar de linkerkant. Gallardo, hij was de man van de lage voorzet. De man die buitenom kwam bij die goede Mexicaanse aanval. En dit is ook een goed driehoekje van Mexico. En in de as van het veld wordt dan Gutierrez vrijgespeeld. Die probeert de spits in één keer aan te spelen. Maar dat paasje wordt doorzien door Zuid-Afrika. Zij verdedigen uit, maar het is van korte duur. Daar is Mexico weer met Gallardo. Zoekt Quiñones. Draait handig weg. Er is nu wat ruimte aan de rechterkant. Die ruimte is gevonden bij Reyes. Punt 16 meter. Een actie vooruit zit er niet in. Dus gaat het breed naar zijn aanvaller aan de rechterkant. Alvarado terug naar Reyes. Dan naar Lira. Die pompt de bal richting rand 16 meter. Waar de bal kan worden weggekopt. Maar weer opgevangen in de tweede lijn door Mexico. Voorzet Jiménez. Oh, een goede redding van Williams in zijn linkerhoek. Als Jiménez die bal wat voller raakt, is hij volstrekt kansloos. Het is geen makkelijke kans, maar hij verlengt die bal. Hij staat denk ik een schoudertje buitenspel. Maar hij schampt hem meer dan dat hij hem goed raakt. En daardoor kan de keeper er nog net een handje tegen krijgen. Het was geen doelpunt geweest, want ik denk buitenspel. Nou, dat was Jiménez voor de tweede keer. Maar ook deze gaat er niet in. Het blijft 1-0. Mexico staat voor tegen Zuid-Afrika.

0: Twee jaar geleden bij het EK in Duitsland was dit de officiële titelsong voor het Nederlands elftal. Dat was van Armin van Buuren en Chef Special, Larger Than Life.
1: Zou toch lekker zijn voor Mexico, Mark, als je met 2-0 tegen Zuid-Afrika de rust in kan gaan, hè?
2: Ja, 5 centimeter scheelt het. Het is nog 15 seconden in de eerste helft. Het is dus 1-0 voor Mexico. De man van de 1-0, Quiñones, schoot de bal op de paal. Nou, weer een goede Mexicaanse aanval. Zojuist het eerste schot op doel gezien van Zuid-Afrika. En Bokasi heeft dat schot gelost van 25, 30 meter hard. Wel in de bovenhoek, was mooi getrapt. Het was niet zo heel erg ingewikkeld om die bal te vangen voor Rangel. De bal is nu in de achterste lijn bij Montes namens Mexico. Rust straalt Gallardo uit. En dat doet hij niet alleen met lichaamstaal, maar ook, ja, is ook lichaamstaal. Door met zijn handen het gebaar te maken van boven naar beneden met twee platte handen. Even kalmpjes aan richting de rustvoetballen. 4 minuten krijgen we erbij. Maar die bal op de paal van Quiñones scheelde dus maar een haar of het was 2-0 geweest. Goed teruggelegd door Gutierrez. Vanaf de punt van de 5 meter zo'n beetje. En vanaf een meter of 11 kon Quiñones de bal laag inschieten. Maar deed hij dat rechts naast het doel staat. Rechtdoor. En pok tegen de binnenkant van de paal. En via de binnenkant van de paal het veld weer in. Intussen is de bal bij Rangel, de doelman van Mexico. We zien wat wilde gebaren bij Lira. Die de bal wat sneller in zijn voeten wil of zo. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar die maakt zich een beetje druk. Kijkt wat bozig. Terwijl de keeper de bal nu lang speelt. Is een goede trap. En Jiménez kan de bal met het hoofd verlengen. Richting Alvarado. Maar het gat is dichtgelopen door Mbokazi. Man van die streep dus. Van bijna 30 meter. Doet dit nu goed. Door op de goede plek te staan. En die bal uit te verdedigen. Maar doet dat wel ten koste van een inworp. Want de bal is over de zijlijn. Eens kijken hoe lang dit gaat duren. Ja, scheidsrechter is het al aan het aftellen. 3, 2, 1. Nou, inworp snel genomen richting Jiménez. Die legt de bal in de as klaar. Komt er een schot vanuit de tweede lijn van Gallardo. Ja, maar die bal die gaat via een voet en stuit het al langzaam richting de achterlijn. Williams stapt een paar meter naar rechts. Kan die bal tegenhouden. En nu het spel weer vervolgen. Doet hij door de bal te gooien naar de linkerkant. Ruimte nu voor Zuid-Afrika aan die linkerkant. Maar het gaat eventjes met een paasje naar de as in alle rust richting de rechterkant. Zo voetballen ze rustig van links naar rechts. Maar zonder al te veel haast. Zonder veel tempo. Dat is eigenlijk hetzelfde. Maar zonder al te veel ernst. Dat is het woord wat ik zocht. En deze opening lijkt me buitenspel. Op het moment dat hij wordt aangenomen door Modiba. Voorlopig mag het door. Gaat buitenom bij Reyes. Dan klimt hij op zijn rug. Is hij wel weer eerder bij de bal. Ongeveer op de achterlijn. 5 meter daarbij vandaan. Dribbelt hij nu naar binnen. Komt nu op de achterlijn uit. En dat levert hem een hoekschop op. Nee, zegt de scheidsrechter. Doeltrap. Dat ziet de scheidsrechter verkeerd. Er is een VAR die eventueel kan ingrijpen bij het wel of niet toekennen van corners. En dit lijkt me toch echt een gevalletje van dat het een hoekschop zou moeten zijn. Maar dat het een doeltrap wordt. Eens kijken of de VAR zich daar dan ook mee gaat bemoeien. In eerste instantie leek het me overigens buitenspel. Maar daar werd niet voor gevlacht. En nu geeft de scheidsrechter dus een doeltrap. En ik heb het idee, als ik zo de tierende Hugo Broos vanaf de zijkant zie, dat er geen corner komt. Ja, hij is een beetje bozig.
3: Zo.
2: Ja. Maar hier hebben ze die VAR toch wel voor in het leven geroepen. En ik ben vast niet de enige die dacht te zien dat die bal via een Mexicaan over de achterlijn verdween. Maar ja, vooruit.
0: Ja, ja, zegt het Wiegers Maduro.
3: Ja, het moet gewoon een corner zijn.
2: Ja, precies. En dan hebben ze dus nu nieuwe regels. Een nieuwe regel. VAR mag ingrijpen en er gebeurt niks. Ja. Dat is toch opvallend. Mexico neemt over. Weer balverlies van Zuid-Afrika. Goed gedaan door Jiménez. Quiñones, daar komt de kans voor Mexico. 2-0 puntetje. Slap puntetje van Gutierrez. Die lijkt te schrikken van de kans. Schuin voor het doel binnen de 16. En probeert het dan met de punt van de schoen. Maar ja, raakt die bal helemaal niet goed. Doe dit met binnenkant voet naar de verre hoek. En je hebt veel meer kans om die bal erin te krullen. Nu hopeloos meters naast. Metertje of 3. Dit is gewoon het verprutsen van een goede kans. Ik denk dat hij echt nerveus wordt. Dit lijkt me geen doelpunt te maken. Deze Gutierrez, Brian Gutierrez, geboren in de Verenigde Staten. Spelend voor Mexico. Nu dus in zijn thuisland. 30 seconden nog. Dit was weer een dot van een kans. De derde die er niet in gaat voor Mexico. Eentje ging er wel in. Dat was Quiñones na een cadeautje. Fout in de opbouw bij Zuid-Afrika. Die proberen de bal nu richting cornervlag en binnen te houden. Dat laatste mislukt. Reyners kan die bal daar absoluut niet binnenhouden. Moeilijke bal, veel vaart, een hoge stuit. En dan sta je daar bij die cornervlag, kan je eigenlijk maar één kant op. En dat lukt dan niet om de bal binnen te houden. Het is rust in Mexico stad, in het Azteca stadion. Mexico leidt, het publiek vindt het prachtig. Maar ze hadden liever een tweede en wat bevrijdendere treffer gezien. En daar hebben ze kansen voor gehad, de Mexicanen. Ze zijn een stuk beter dan Zuid-Afrika. Die hebben eigenlijk niet zoveel te vertellen. Zeker niet als het gaat om kansen.
0: Vind je het een leuke wedstrijd, Hedwiges, in de eerste helft?
3: Je ziet het een beetje in golven gaan. Hè? Dus Mexico begon heel sterk. Nou, je dacht direct van, dit kan wel een 2-0, 3-0 worden.
1: Ja.
3: Heel snel, snelle goal ook. En daarna zakt het een beetje wat in. En ze eindigen ook weer heel goed.
1: Ja.
3: Met heel veel kansen eigenlijk. En je ziet wel dat ze gewoon veel sterker zijn dan Zuid-Afrika.
1: Maar dat onderstreept eigenlijk ook een beetje wat je al aangaf. Dat temporiseren, soms bewust even gas terugnemen. En dan weer vol het gas erop.
3: Ja, maar ook, ik denk dat de drinkpauze ook weer een rol speelt daarin. Hè. Dus vaak aan Zuid-Afrika kan het even weer goed neerzetten. En dan reageert Mexico een keer weer daarop. Ik denk dat je dat wel vaker gaat zien op het WK, hoor. Dat landen zich, zeg maar, ze beginnen een beetje goed, georganiseerd. Tegenstander is dan beter. Dan heb je een drinkpauze, dan wordt het weer gelijkwaardig. En dan gaat weer de betere ploeg neemt weer de overhand.
0: Door de tactische ingrepen die dan in zo'n drinkpauze gedaan kunnen worden.
3: Ja, want dan kan je weer even fine-tunen. En je kan even duidelijk aangeven waar het misgaat.
0: Kan dat ook te maken hebben met de omstandigheden in Amerika? Het valt hier wel mee, 24 graden en bewolkt, maar het gaat nog veel heter worden. In Mexico stad heb je misschien weer de hoogte, want het wordt op 2000 meter gespeeld. Dat die omstandigheden maken dat je ook niet een hele wedstrijd vol kan gaan.
3: Zeker. En ik ben ook heel benieuwd hoe Nederland dat af en toe gaan doen, want wij willen natuurlijk allemaal aanvallen en zet dan druk. En maar af en toe is het misschien ook verstandig om op de counter te spelen als je het eventjes naar adem moet snakken. Dus ik ben benieuwd.
1: Ja, zo is het dus rust bij die openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Leidt Mexico slechts met 1-0. Had meer kunnen zijn zo dadelijk. Natuurlijk ook de tweede helft in Langs de Lijn en Omstreken. Met het commentaar van Mark Kloostra en de analyses van Hedwiges Maduro.
0: Blijft het wel zitten, Hedwiges, of niet?
1: Ja.
0: Weet je eigenlijk de uitslag al, toch?
3: Ik weet de uitslag al. Ik wilde eigenlijk net weglopen, maar goed dat je dat zegt.
0: Oké, nou ja, dan blijven we jou horen. Ja, na 10 uur. Graag tot zo.
4: Zondag op de perstribune van Max.
5: Het is een droom, denk ik, voor iedere radiomaker om het leukste radioprogramma van Nederland te mogen presenteren.
4: Voormalig radiotour de France-presentator Robert Meder. Hij gaat het theater in met de beste wielerverhalen. Over de tour en... International Hedwiges Maduro.
6: Kijk, je wil geen ruzie hebben met Virgil van Dijk. Dumfries ook niet. Dus laat ze maar komen.
4: Over de kansen van Oranje op het WK.
6: Half finale, denk ik wel.
4: Margreet Rijntjes. In gesprek met Robert Meder en Hedwiges Maduro. Zondag. Vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
7: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: NPO Radio 1, 10 uur.
7: Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling.
0: In de openingswedstrijd van het WK voetbal staat het bij rust 1-0 voor Mexico tegen Zuid-Afrika.
1: Natuurlijk volgen we die tweede helft in Langs de Lijn en Omstreken, maar nu eerst het NOS-journaal. met Dorien Bouwman.
17: Na het dodelijke verkeersongeluk vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto was of waarvan hij wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 mensen kwamen om het leven, 3 liggen zwaargewond in het ziekenhuis. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand. Daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
18: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd. Dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon. Zij was daar licht verbaasd over. Ik eigenlijk ook wel, want je weet dat je wordt gefouilleerd en toch neem je die wapens mee.
17: Daarom wordt de maatregel nu verlengd tot het einde van het strandseizoen. Vanaf morgen verandert de aanmeldprocedure voor asielzoekers. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij een aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. Asieladvocaten vrezen dat de veranderingen ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Een visser uit Urk moet 8,5 jaar de cel in voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een crimineel uit Diemen. Die man werd in 2016 doodgeschoten in zijn auto in het bijzijn van zijn 9-jarige zoon. Urker-visser Andries K. had ruzie met hem over geld en drugs. De straf valt een stuk hoger uit dan de eis van het OM, vertelt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
19: Het verrassende is dat het OM begin dit jaar slechts tussen haakjes dan 3 jaar cel had geëist. Die hadden, waarschijnlijk omdat het wat langer geleden was, dat Andries K. toch een deel van zijn betrokkenheid daarin erkend heeft, hadden zij gedacht, nou, dan gaan wij wat laag inzetten en hoeft hij niet heel lang de cel in voor ons.
17: Maar de rechter zegt dat 2 medeverdachten eerder ook al een jarenlange celstraf hebben gekregen en vond die 3 jaar die het OM eiste daarom te weinig. Het weer blijft bewolkt en regenachtig. Het koelt af naar een graad of 11. Ook morgen geregeld een bui, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden.
20: Ster.
21: Sta je in de file en spot je ruitschade?
22: Opgelost, Autotaalglas.
23: In het voetbal zijn er momenten
24: Bergkamp 2-1
23: die impact maken.
25: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
26: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
23: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
27: Malen, ja! Ho, ho, ho.
23: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
28: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
29: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
30: Hans, alleen de prijs is anders.
31: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
32: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
33: Creon kozijnen.
34: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
35: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Ster.
6: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Spinoza, de Malken Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Spinoza, de Malken Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: NPO Radio 1. EO NOS.
15: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
0: Met de tweede helft van Mexico-Zuid-Afrika rolt de bal alweer, Mark Klooster.
16: Nee, zeker niet met de wisselspelers. Komen nu wel het veld op 1-0 voor Mexico door het vroege doelpunt van Quiñones. Hij is voorlopig de held bij de Mexicanen.
1: En Hedwiges Maduro kijkt natuurlijk nog altijd mee als analist. We gaan ook schakelen met Amerika om te horen wat het Nederlands elftal vandaag doet.
0: En we duiken in de muzikale cultuur rond het voetbalelftal van Curaçao.
1: Maar nu eerst het sportnieuws.
0: Jozef Oosting is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. Hij volgde vorige week ontslagen Melvin Boel op. Oosting was eerder trainer van RKC Waalwijk en FC Twente. Dit seizoen werd hij bij Antwerpen al na een half jaar weggestuurd vanwege matige resultaten.
1: En ook Real Madrid heeft een nieuwe trainer. De club maakte vandaag officieel de komst van José Mourinho bekend. De Portugees die overkomt van Benfica was van 2010 tot 2013 ook al trainer van Real.
0: Tennisser Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het grastoernooi in Rosmalen. Griekspoor, die het toernooi in 2023 won, ging onderuit tegen de Chinees Zhang Zizhen, die op de wereldranglijst 173 plaatsen lager staat, maar wel geblesseerd is, dus dat zegt ook wat. Griekspoor zei dat hij tijdens de wedstrijd weer eens veel te kritisch was voor zichzelf.
20: Ligt daar zeker ruimte voor verbetering, om ook tijdens wedstrijden wat liever voor mezelf te zijn en iets meer te accepteren. Daar werken we aan. Dat gaat niet altijd met win mee natuurlijk. Ook daar zitten mindere dagen tussen. En dit was er zo eentje. Nogmaals, dan is hij te goed om er mee weg te komen.
0: De laatste overgebleven Nederlander in het enkelspel in Rosmalen is Thijs Bogaert. Zijn wedstrijd tegen de Rus Daniel Medvedev werd gestaakt vanwege de regen.
1: De Somalische scheidsrechter Artan mocht de Verenigde Staten niet in en kan daardoor niet in actie komen op het WK. De Europese Voetbalbond zorgde vandaag voor een pleister op de wonden. Artan mag namelijk in augustus de wedstrijd om de Europese Europese Supercup fluiten tussen Paris Saint-Germain en Aston Villa. De voorzitter van de UEFA, Alexander Severin, zegt dat voetbal er is om te verbinden en dat Artan met zijn uitmuntende kwaliteiten het verdient om deze wedstrijd te fluiten.
0: En Ajax-keeper Regina van Eijk maakt een mooie transfer. De 24-jarige doelvrouw gaat naar Bayern München. Afgelopen seizoen nog halve finalist in de Champions League.
1: De basketballers van de New York Knicks zijn nog één overwinning verwijderd van hun eerste NBA-titel sinds 1973. De Knicks wonnen vannacht na een knappe comeback met 107-106 van San Antonio Spurs en kwamen op een 3-1 voorsprong in de finale serie. Zaterdag kan de titelstrijd worden beslist.
0: En de WK-wedstrijd tussen Nederland en Japan staat zondag onder leiding van de scheidsrechter Ismael Elfat. De 54-jarige Amerikaan floot vorige maand nog de finale van de Champions League in Midden-Amerika.
7: De dag van Oranje.
1: Voor het Nederlands elftal begint het WK zondag pas echt. De wedstrijd tegen Japan in het basiskamp in Kansas City worden momenteel de puntjes op de i gezet. Vandaag was er een training die voor het grootste deel achter gesloten deuren plaatsvond. Commentator Arman Afsaroglu vanuit Amerika. Goedenavond, goedemiddag voor jou moet ik dan zeggen natuurlijk. Hè.
17: Hallo.
1: Jullie mochten een kwartiertje zien, hè, van die training. Ja, en de hamvraag natuurlijk als het gaat voor Oranje. Hoe is het met Bart Verbrugge, de keeper?
17: Nou, hij was er weer niet, dus dan zou je zeggen niet goed. Maar hij zat in de bus, hij kwam uit de bus met een telefoon in zijn hand. En keepershandschoenen ook, dus we dachten misschien gaat hij wel meetrainen. Maar hij liet zich niet zien op het trainingsveld, althans niet in het kwartier dat wij konden zien. Dus gaan we ervan uit dat hij er helemaal niet was op het trainingsveld. En dus is de situatie dezelfde als die van gisteren eigenlijk. Hij traint nog niet mee met de groep.
1: Ja, moeten we dan nog gaan speculeren over wie hem dan gaat vervangen onder de lat? Heb je daar enig idee van wie dat wordt?
17: Nou, speculeren is ons werk, Edwin. Ja, dat is wat we doen. Zeker als de bal nog niet rolt en we eigenlijk nog niks weten. Ja, we weten het niet. We weten wel dat Koeman heeft gesproken met zijn keepers. Althans, dat had hij beloofd aan de pers gisteren dat hij dat gisteravond zou gaan doen. Ja. Dus dan zal hij dat ook gedaan hebben.
0: Toch fijn dat jullie hem scherp houden.
17: Er is veel, zeker. Je kan het veel verschillende manieren uitleggen. Je zou kunnen zeggen, nou ja, Vlekken was altijd zijn tweede keeper. Het feit dat hij dat niet uitspreekt, laat al zien dat het Vlekken niet meer is en dat hij voor Roefs gaat. Dat is een theorie die ik al een paar keer gehoord heb. Je zou kunnen zeggen, Vlekken heeft al een aantal interlands in de benen. Een stuk meer dan Roefs bijvoorbeeld, die pas op één interland staat. Ga je het dan aandurven met iemand die maar één helft heeft gespeeld voor het Nederlands elftal? Aan de andere kant Vlekken vaak onzeker geweest in de minuten die hij kreeg. Dus ja, het is nog een beetje onduidelijk. En hopelijk krijgen we daar snel duidelijkheid over wie de tweede doelman is. Maar het zou nog fijner zijn als die helemaal niet hoeft te spelen en als Verbrugge gewoon onder de lat staat zondag.
1: Ja, het draait dus allemaal om de fitheid. Hè? Hoe is het buiten Verbrugge de rest van de selectie? Is iedereen fit?
17: Ja, iedereen was gewoon buiten op het veld. Iedereen trainde mee. Het lijkt erop dat de selectie verder wel fit is. Mag ook wel, hè, met al die spelers die geblesseerd zijn afgevallen. Het is echt een enorme waslijst geworden in de afgelopen maanden. Vol met toch ook wel belangrijke spelers die uitvielen. Dat lijkt er nu niet meer aan de hand te zijn. Iedereen was op het trainingsveld en het zag er allemaal best oké uit.
0: Ja, jullie hebben een kwartiertje gezien van die training. Dat is natuurlijk niet super lang. Valt er dan nog iets op of is dat ook meer voor de ceremonie, zeg maar?
17: Nee. Ja, nee, ik kan er heel veel van maken, maar eigenlijk heel weinig. Nee, ja, het is vooral een warming-up. Ja. En dan gaan de poorten dicht en dan gaan ze echt trainen. Dus nee, we kunnen daar weinig uit wijs maken.
0: Tegenstander zondag is Japan. Daar is ook blessurenieuws, hè?
17: Ja, Wataru Endo, speler van Liverpool, aanvoerder ook van Japan. Belangrijke speler, was al veel geblesseerd. Maar de Japanners hadden hoop dat hij het misschien toch wel zou gaan halen. Maar vandaag kwam het nieuws dat hij het WK niet haalt. Hij is ook weg uit het trainingskamp van Japan. Dat is wel een aderlating. Ik weet niet in hoeverre ze echt nog op hem gerekend hadden. Het is wel een belangrijke jongen ook in de groep. Maar toch besloten om hem naar huis te laten sturen en een vervanger op te roepen. Zij missen dus een belangrijke speler, Endo. Wat het allemaal betekent, dat gaan we zondag zien. Ik denk dat stiekem ook wel. Hij had zo weinig gespeeld dit seizoen dat het bij de Japanners ook zoiets was van, nou, misschien lukt het nog, maar we gaan er eigenlijk al niet meer van uit. En nu gaat er dus definitief een streep door zijn naam.
0: Ja, over 3 dagen die wedstrijd in Dallas. Wat staat er morgen op het programma voor Oranje?
17: Morgen trainen ze besloten. Daar kunnen we dus niet bij zijn. Ja, dan zal echt ook, dat is een training 2 dagen voor de wedstrijd, waar het tactisch ook allemaal de puntjes op de i gezet zullen moeten gaan worden. We hebben wel nog een interview met Jean-Paul van Hekken morgen. Dat betekent dat is een basisspeler, sinds Timber er niet meer is. Van Hekken gaat gewoon spelen en we gaan met hem praten over hoe dat voor hem is. Hij was jarig deze week en hoorde dus ook het nieuws dat hij zou gaan spelen op het WK. Dat is natuurlijk een grote week voor hem. En we zijn benieuwd naar zijn verhaal. Maar verder gaan we dus geen trainingsbeelden meer zien van Nederland zelf. Tot de luiken gaan dicht. Het vizier op Japan.
0: En dus gaan we jullie de komende dagen nog veel horen. Arman Afsaroglu vanuit Kansas City. Dankjewel.
1: Tweede helft begonnen van Mexico tegen Zuid-Afrika. De eerste helft was het een bliksemstart voor Mexico. Zijn ze nu ook weer met het vuur in de sloffen uit de kleedkamer gekomen, Mark?
18: Nou, ze werden weer een handje geholpen door de keeper. Want het was binnen 2 minuten bijna 2-0. Het is dus 1-0 voor Mexico. Inmiddels 3,5 minuut onderweg in de tweede helft. Waarin bij beide ploegen niet gewisseld is. Maar Williams, dat is de keeper die bij de 1-0 ook al een verkeerde paas naar voren gaf. Maar uiteindelijk het doelpunt uit voortkwam. Gaf de bal nu ook zo weg op rand 16 aan Fidalgo. Hij verzuimde echter te schieten. Hier komt alsnog de kans op 2-0 voor Gutierrez. Die wordt gevloerd, vindt hij zelf. En dat vindt de scheidsrechter ook. En het is buiten de 16. Welke kleurkaart komt er dan? Cartaroja. Ja, rood. Voor Zuid-Afrika de bal over de verdediging. Heb ik nog niet eens verteld over dat geknoei van zojuist. In de loop van Gutierrez. Die is eerder bij de bal. Kruist voorlangs. En op het moment dat hij wil uithalen wordt hij aangetikt. En als het buiten de 16 is, dan is dit rood voor Sitole. Hij werd bij de 1-0 ingespeeld. Zat hij niet op te wachten. En dat leverde dus het enige doelpunt tot nu toe op. En als dit geen buitenspel is voor Gutierrez. Want dat moet je altijd nog eventjes afwachten. Is het er inderdaad net buiten. Maar kost het hem wel een rode kaart. Ja, hij tikt hem echt net buiten de 16 meter op de hak. En dan is het dus een goede beslissing, vind ik, van de scheidsrechter. Want het is een doorgebroken speler. Bal onder controle. Hij brengt hem naar zijn rechterbeen om uiteindelijk die bal dan in zijn bedoeling langs de keeper te schuiven. Maar daar komt hij niet aan toe. Door deze botsing bewust gemaakt door Sitole. Die hoopt ermee weg te komen. Dat komt hij niet. Rood, vrije trap voor Mexico. Maar dan nog even die kans. De anderhalve minuut. Waar ik al 2 minuten naartoe probeer te kletsen. Het is inmiddels de 51ste minuut. Die Williams als keeper. Bal in de voet. Schuift hem zo rechtdoor. Er staat eigenlijk helemaal niemand. Ja, iemand heel erg gedekt. En Fidalgo was eerder bij de bal op rand 16. Liep alleen iets te ver met de bal door in plaats van te schieten. Gaf een lage voorzet uitverdedigd. En in de naastoot schoot Gutierrez de bal nog hard over het doel. Nu dus een kans voor Mexico. Al was die zojuist, als er geen overtreding was gemaakt, een stuk groter geweest. Voor Gutierrez nu een vrije trap op 16,5 meter van het Zuid-Afrikaanse doel. 1-0 voor Mexico. Rood voor Sitole. Betekent Zuid-Afrika met zijn tienen. Achter de bal onder meer Jiménez. De spits van Fulham. Die staat daar te wachten, te kijken. Mag ik of wordt het Gallardo? 16,5 meter. Bijna recht voor het doel. 7 man in een geel shirt in een muur. Op 8 meter van dat doel. Wordt het Jiménez? Het wordt Jiménez. Hard in de muur. Gutierrez nog. Bal naar de linkerkant. En dan hard naast geschoten. Bij de eerste paal. Ja, dit is geen goede poging van Gallardo. De poging van Jiménez is er nou ook niet één die de boeken in zal gaan. In de muur, precies het laatste mannetje in de muur. De meest aan de rechterkant staande persoon van Zuid-Afrika staat daar precies in de weg. Die roept nog heel hard ouwe als de bal tegen zijn borst wordt geschoten. Maar hij voorkomt wel dat er een bal op het doel komt en het wellicht 2-0 wordt. Dat is het ook niet door de rode kaart van Sitole. Je zou kunnen zeggen, goede actie van hem door het doelpunt, eventuele doelpunt te voorkomen. Maar nu moet Zuid-Afrika wel met z'n tienen verder. Bijna een elftal.
1: Ja, dus de schade beperkt als het gaat om de score. Maar Edwiges, ja, met 10 man verder tegen een toch al zo machtig Mexico. Dat wordt een zware opgave.
19: Ja, nu waarschijnlijk gaan ze alleen maar verdedigen. Dat deden ze eigenlijk al de hele wedstrijd. En ze begonnen weer heel slecht. Hè. Weer een fout van de keeper die zomaar weer een speler wilt inspelen op het middenveld. Onderschepping. Dus je roept het ook over jezelf af.
1: Ja.
19: En uiteindelijk geven ze nu een grote kans weg. En die ziet de hol. Ja, die pakt de rode kaart.
1: Ja, en dus moeten ze met 10 man verder. Leidt Mexico nog altijd met 1-0. En hebben ze dus een man meer situatie.
21: Voetbalplaatjes. De toernooimuziek van de WK-landen.
0: En de komende weken maken we een muzikale wereldreis langs de landen die zich gekwalificeerd hebben voor het WK. Want wij hebben natuurlijk FIFA Hollandia en links-rechts. Maar hoe zit dat in de rest van de wereld? Sander de Kramer, goedenavond.
22: Goedenavond.
0: Jij gaat ons meenemen op die reis langs al die voetbalplaatjes. Met welk land trap je af?
22: Ja, met misschien wel het allerleukste land dat aan het WK meedoet. Het land dat vorig jaar op 18 november geschiedenis schreef.
23: Ooit in
2: de geschiedenis van het wereldkampioenschap plaatst zich voor het WK volgend jaar.
3: Voor het eerst, voor het eerst. Curaçao, arriba!
4: Heerlijk dus. Ja. Curaçao, de Blue Wave, onder leiding van onze Dick Advocaat. Zondag spelen ze de eerste wedstrijd tegen Duitsland. En Curaçao mag dan het leukste land van het WK zijn. Maar op het gebied van voetbalplaatjes, voetbalmuziek, ja, misschien ook wel de moeilijkste, want het is pas het eerste grote toernooi waaraan het land meedoet. En daarom heb ik hulptroepen bij me vandaag. Tania Cross is hier, heel blij mee, artiest, met zijn sopraan en geboren op Curaçao. Ben ik blij dat je erbij bent, hè?
5: Ja. Ik ben behoorlijk trots op deze prestatie van ons klein landje. Ja.
4: En ja, aan de lijn hebben we ook een hele bekende fan van het team, Brenton Ballantien, ook wel bekend als de Blue Man, omdat hij voor elke wedstrijd zijn gezicht helemaal blauw schminkt. Ah. Dat is een legende, hè, Tania?
5: Ja, absoluut. En je zei Brenton, ik denk, wie bedoelt hij? Ik zeg, Paio, ja, Paio Ballantien.
4: Dat is de bijnaam.
5: Ja. Iedereen kent Paio.
4: Ja. Nou, op voetbalgebied hadden wij hier in Nederland overigens al heel lang niets van Curaçao gehoord. En dat is niet zo gek, want de laatste en enige ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Curaçao, dat stamt nog uit deze tijd.
23: De zon daalde reeds ter kimme toen in het verlichte Feyenoordstadion in Rotterdam de voetbalploegen van Nederland en Curaçao met het Wilhelmus begroet werden.
4: Wanneer denk je dat was?
5: Andere tijden.
4: 1958. De tijd waarin de zon niet onderging, maar ter kimme daalde. En Tania, Curaçao heeft geen lange interlandgeschiedenis. Betekent dat jullie op het gebied van voetbalmuziek niet echt een rijke historie hebben, of wel?
5: Ik hoorde je net zeggen van links naar rechts. En ik denk, gelukkig hebben we niet die saaie nummers. We hebben veel leukere nummers. En nu dat we toch wel aan voetbalnummers moeten beginnen, dan komen de aantallen natuurlijk ook voorbij, denk ik. Want die zijn gigantische hits geworden.
4: Zeker. Eén is echt een mega hit op dit moment op Curaçao. Mama Wa van de zanger Jayon.
24: Esa que te blue way, completo day. Yeah, yeah. Esa que te blue way.
4: Ik zie jullie allebei meteen beginnen te bewegen. Ja, Dries beweegt ook mee. Ja,
25: dit is een hele goede artiest, hè, Jayon.
4: Ja.
25: Even een aantal goede nummers, vind ik.
5: Ja, joh.
25: Ja.
5: Fantastisch.
25: Ah, top.
4: Wat betekent Mama Wa, Tania?
5: Mama Wa betekent mama kijk. En voor de eerste keer dat ik het nummer hoorde, toen had ik het gevoel van, wauw, dit klopt. Waarom? Kijk, wij zijn Curaçaoënaars, maar in het papiaments noem je dat Judy Curaçao. Een kind van Curaçao. Dus Curaçao is onze moeder.
4: Mm-hmm.
5: En wat het refreintje hier zegt is mama waak. Mama kijk, kijk mama, kijk dan. Net zoals een kind die zegt van, hey mama kijk, ik ga de voetballen. Ik heb een goal gescoord. Kijk mama, kijk. Dus je wilt als kind dat je moeder trots op jou is, op jouw prestatie.
4: Ja, dus eigenlijk.
5: En je gaat natuurlijk gemotiveerd zijn om dat dan zoveel beter te doen. Maar niet dat alleen. Ik als moeder, ik ben dan voetbalmoeder, dan zie ik ook in de ogen van mijn zoontje dat hij zegt, mama, kijk, kijk, kijk naar mij. Dus het is gedragen met trots, maar uit een iets dat zo puur is van het gevoel, dat kinderlijke gevoel.
4: Ja.
5: Hè, want wij zijn wel een soort David en Goliath verhaal hier. Hè? Dus laten we eerlijk zijn. We zijn een klein landje die dan tegen de zo grote Duitsland, Duitsland gaan. jawohl. En, maar we gaan het gewoon wel even doen.
4: Ja.
5: En dat gevoel van, wij gaan het even doen. Mama, kijk dan, kijk dan.
4: Precies.
5: We gaan het even doen.
4: Door de ogen van het kind, mooi.
5: En dat mooie ervan is dat dit liedje, jullie hebben natuurlijk die legendarische van naar links naar rechts, maar deze heeft veel teksten en we kennen ze allemaal.
4: Ja. Dus. En het wordt echt grijs gedraaid, hè, op dit moment.
5: Absoluut,
25: een seconde horen, Sander.
4: Ja, helemaal in de stemming. We gaan zo door. We gaan heel eventjes buurten bij Mexico, Zuid-Afrika. 10 Zuid-Afrikanen tegen 11 Mexicanen, Mark.
18: En een vrije trap voor Mexico. Dan is het weer alle hens aan dek voor Zuid-Afrika. Naar rood van Sithole, vlak naar rust. Bal ligt 2 meter buiten de 16 meter, 18 meter van de achterlijn. 2 meter zo'n beetje voor de punt van de 16 aan de rechterkant. Er wordt wat geduwd en wat getrokken. En daardoor is de scheidsrechter uit Brazilië daar drukdoende mee. Is wat mensen aan het waarschuwen voordat deze vrije trap genomen mag worden. Daar komt hij. Kan worden gekopt. En dan vanaf de 5 meter weggekopt door Zuid-Afrika richting de cornervlag. Daar wordt de bal nu naar voren getrapt door Rembo Kazaa. Mbokazi langs de zijlijn, over de zijlijn. Inworp voor Mexico, wissel zojuist bij Zuid-Afrika. Daar is Mbatha in de ploeg gekomen voor Foster. Een spits eruit, Roberto Baggio. Een goddelijke paardenstaat. Wat speler was dat ook bij Italië. Zit op de tribune, zagen we zojuist. Beetje ouder geworden, een beetje grijs. Maar goed, doet er niet toe. Intussen heeft Mexico de bal dus op eigen helft. Gaat het naar de rechterkant. De marge is maar één, hè. Spelen tegen 10, maar één schot op doel. Wat tussen de palen gaat en door de handjes glipt van de keeper. En er staat zomaar 1-1. Want die keeper is niet zo zeker, die Rangel bij Mexico. Want zojuist moest hij ook weer het antwoord schuldig blijven. Glipte de bal ook bijna door zijn handen heen. Op een schot van 25, misschien wel 30 meter. Wat wel heel erg hard was. Maar die weer niet klemde en hij kwam met de schrik vrij. Intussen Mexico aan de linkerkant. Net voor de middenlijn is het Gallardo die met de bal aan het dribbelen gaat. Hem schuin terugspeelt. En zo koestert Mexico de bal in de achterste lijn. Weer even voetbal uit stilstand. Bal nu zelfs echt stilgelegd door Montes onder de voet. En het publiek begint ook een beetje te fluiten. Zij vinden, we spelen met tegen 10. Tempo, 2-0 erin. Dan kunnen we rustig gaan ademhalen. Want bij die 1-0 weet je het dus maar nooit. Bijna een uur onderweg. Voorzet naar de tweede paal is net te hard. En die gaat voorbij aan Avalardo. Het blijft 1-0 voor Mexico na 59 minuten.
0: We zijn bezig met de voetbalplaatjes van Curaçao. Dat dus zondag gaat debuteren op het WK tegen Duitsland. Sander, ik heb heel hard mijn best gedaan om die grote Curaçao-fan aan de lijn te krijgen. Om Brenton Ballantyne te bellen.
4: Niet gelukt.
0: Hij heeft zijn telefoon niet opgenomen. Moeten we later een keer met hem inhalen.
4: Doen we dat. Nou, dan ga ik door met Jayon. Daar hebben we net over gesproken. Die is niet de enige die de studio in is gedoken. Dat deed de Curaçaose singer-songwriter Kev ook. Met een heleboel anderen.

0: Tanja, ik zie je glunderen.
1: Ja, weet je, het zegt, wij zijn kinderen van Curaçao en we zijn trots van onze, wat we allemaal hebben bereikt. Wat ik hierin hoor is gewoon nation building, hè? Dat saamhorigheid. En ik weet dat elk land dat natuurlijk dat wil, maar wij zijn een klein landje. En het lijkt nu echt, want mensen vragen me vaak, hè, van, oh, hier komt de Curaçao, oh, ken je die en die? Ja, ik ken niet iedereen. Nu kennen we echt iedereen. Want iedereen komt elkaar tegen. Toen het ook duidelijk was dat wij naar de WK gingen, de auto stopte op de weg, mensen sprongen eruit, gingen elkaar omhelzen. En het is zo een saamhorigheid, ja, van het volk heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Maar het is toch heel bijzonder dat de sport, voetbal en de kwalificatie, ja, eigenlijk de natie echt dichter bij elkaar heeft gebracht.
1: Ja, ja. En wij hebben natuurlijk, net zoals in Nederland, hè, iedereen is een expert en een van de coach. Iedereen. Maar wij zijn allemaal ermee eens dat wij het supergoed doen.
2: Ja, dat is wel een verschil met ons.
1: En van de criticus van, nee, we gaan het doen. Dus de manier waarop, ik hou daarvan. Ik hou van een beetje, ik ben zelf een product van de delusion, dat ik zelf dacht, ik wil operazangeres worden en de wereld veroveren. En ja, je moet in jezelf geloven. Als je niet in jezelf gelooft, gaat niemand anders in jou geloven. Ja. En wij geloven in onszelf. En we hebben al gewonnen, sowieso omdat we dit podium betreden. He, dat mensen dus zich nu afvragen, Curaçao, where is Curaçao? Nou, ik moet je zeggen, ik zit daar op het eiland. De aantrekkingskracht van het toerisme, van de mensen die daar komen. Mm-hmm. Die zeggen, ik heb nog nooit van Curaçao gehoord. Toen dacht ik, nou, hey, de ticket is wel aantrekkelijk. Oh, ik kan daar even mooi naar Airbnb. Ik ga kijken waar dit over gaat. Ja. Dat is dus ontzettend gestegen. En wat zien ze? Vrolijke mensen. Mensen die eensgezind zijn. Mensen die dan met heel veel trots rondlopen. Met hun blauwe hoofden.
0: Blauwe hoofden, ja.
1: Dat was onze paio. Hè? En dat uitstralen. En dat vind ik echt gewoon geweldig. Dit nummer zegt alleen maar dat. Hè? Wij zijn
0: Joey Curaçao.
1: Joey Curaçao, kind van Curaçao.
0: Ja. Precies, hartstikke mooi. Hey, ja, we hebben het eigenlijk al over hele mooie plaatjes gehad. Ik zou eigenlijk even kijken naar jouw buurman ook. Die is half Curaçao, half Aruba. We hebben samen op Aruba nog feest gevierd. Zeker. En er werd de Curaçao aan jou getrokken, hè?
2: Ja.
0: Mensen wilden jou, alle kanten, die wilden jou
2: Aruba
0: claimen.
2: En Curaçao. Ik heb nog steeds af en toe als ik thuis kom. Welk land ben je nou?
0: Ja, en wat is nu je antwoord?
2: Curaçao toch natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Ja, ja.
0: Wat is je antwoord?
2: Ja, nee, tegenwoordig. Ik ben zo trots op Curaçao ook. Hoe ze het hebben gedaan met z'n allen, inderdaad. Mijn tantes wonen, mijn ooms wonen daar nog allemaal. En ze was zo trots. Mijn moeder was hier net ook in de studio. Zo trots. Die heeft de vlag van Curaçao buiten hangen.
0: Ja.
2: En normaal zie je de Nederlandse vlaggen nu een beetje in oranje vlaggetjes. Mijn moeder heeft gewoon de vlag van Curaçao, hè, hangen daar.
0: Kunnen we afspreken dat jij ook je gezicht blauw verft dan?
2: Als we winnen van Duitsland, doe ik het.
0: Hoppa, nou, die staat er.
1: Hey,
0: je ziet er heel veel filmpjes voorbij komen van de selectie van Curaçao in Amerika, waarbij ze zo'n grote blauw-gele boombox met zich meedragen. En daar komt dan voortdurend dit soort muziek uit.

0: Ja, je kan je niet inhouden, hè? Nee, Riba Mi, wat betekent het?
1: Riba Mi is op mij. Mensen, ja, hoe zeg je dat? Ze spreken over mij. Ze praten over mij. En het is een soort opzwepende. Het is de tumba, het muziek dat wij bij carnavals toeten. En zo'n muziek brengt je vooruit. En het duwt je naar voren. Het laat je dus harder lopen. Dus ik kan me heel goed voorstellen wanneer dit dan gedraaid wordt. Dat mensen dan de hartslag vanzelf omhoog gaat. De armpjes in de lucht. En dan krijg je de energie van.
0: En dit zijn ook twee grote artiesten.
1: Ja.
0: One Flavors en Achatai.
1: Ja, One Flavors. Ja, kijk, zij zijn de koningen van het carnavalseizoen. En Achatai is een soort, laten we zeggen, een Curaçaose Justin Bieber. Mm-hmm. Als je dan denkt van de populariteitsgraad. Dus er zijn mensen die dus ook al moeilijk over straat kunnen als ze dan op wereldberoemd Curaçao zijn. En het zijn de helden in de populaire muziek. Ja.
0: Mooi. Hey, iets heel anders dan. Het geloof speelt ook een grote rol in het Curaçaose voetbal. Vorige week stroomde ineens het hele strand van Hotel Huis de Duin vol met spelers van de selectie van Curaçao en met andere christenen voor een worshipdienst. En dat klonk zo.

0: Ik zou bijna niet denken dat het een kerkdienst is. Het is zo ontzettend mooi en opzwepend.
1: Het zegt wel, alles is van jou. Alles is aan jou te danken en aan jou de eer. En wij geven deze eer aan jou. Dus ik neem aan dat ze het over God en Jezus hebben en niet over dikke advocaat. Maar, dus, maar goed. Maar ja, ik vind het ook heel mooi dat ze daar heel open en transparant over zijn. Waarom? Het brengt de team en de groep bij elkaar op een manier waarop ze dan zichzelf overstijgen.
0: Juist. Hè?
1: En het geloof heeft nou eenmaal dat effect, dat je dan een moment hebt met elkaar waar je dus denkt van samen sterk. Er is iets hier boven ons die ons daar dan naartoe gaat brengen. En we zetten ons geloof en onze trust, hè, daar ook daarin. En je hoeft er niet zelf natuurlijk iets mee te hebben. Maar als je het ziet en dat je het ziet gebeuren, dan denk je ook van ja, maar zij hebben er heel veel aan. Ik vind het prachtig dat ze dat doen. Maar zij hebben er heel veel aan. En weer teambuilding.
2: Mark Kloostra.
3: Jiménez. Halverwege de tweede helft.
1: Wat is er gebeurd?
3: Mexico op 2-0 tegen Zuid-Afrika. En wat een ontlading bij hem ook. En wat een fantastische voorzet met links van de rechterkant van Alvarado bij de tweede paal. En Jiménez zet zijn hoofd tegen de bal vlak nadat er een 17-jarige in is gekomen. En het gefluit van het publiek, want ze waren aan het fluiten omdat Mexico niet wilde aanvallen, maar de 1-0 verdedigde tegen de 10. Begon er een enorm gejuich toen Mora binnen de lijnen kwam. En amper een minuut later is het raak. De voorzet en het binnenkoppen van Jiménez. Hard rechtdoor bij de tweede paal. En tranen bij de spits van Mexico. Hij zet Mexico op 2-0. En het doet hem zichtbaar veel. Raúl Jiménez, 2-0.
2: Ja, en het schitterende stadion ontploft. Ondertussen zijn wij helemaal bij over de voetbalmuziek van Curaçao. Dankjewel Sander de Kramer. Dankjewel ook Tanja Kros. En we houden contact natuurlijk met jullie tijdens het WK. Sander, jij bent er morgen weer. Met welk land schrijf je dan aan?
4: Japan.
2: Oeh. En vertellen wij er nog even bij dat deze voetbalplaatjes en trouwens ook de plaatjes die we tijdens het EK van 2024 hebben verzameld terug te vinden zijn via de website nporadio1.nl/WK. En daar weet een verzamelaar dan de oude en de nieuwe voetbalplaatjes makkelijk te vinden.
5: Zo is het.
2: Tot morgen, Sander.
5: Tot morgen.
6: NPO Radio 1.
7: Het is inmiddels 4 minuten over 11:30. Het NOS-journaal, Dorien Bouwman.
8: De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde en met camera's controleerde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de organisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over de werksfeer. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen.

0: Bij de organisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over de werksfeer. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Iran zegt overigens dat de zaak nog niet rond is. Tijdens een politieinval in de Canadese stad Toronto is vandaag een agent doodgeschoten. De inval werd gedaan in verband met een schietpartij in maart bij het Amerikaanse consulaat in Toronto. De man die er nu van wordt verdacht die politieagenten hebben doodgeschoten is ook een van de verdachten van die eerdere schietpartij. Eén verdachte is gearresteerd, een ander is nog voortvluchtig. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. En bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied.
1: Langs de lijn en omsteken.
2: Mark, Mexico is op een 2-0 voorsprong gekomen. In die openingswedstrijd kunnen we even luisteren naar het Azteca Stadion. Oh. Valt mee. Ja, toch een beetje een bammer dan, ja, zo'n
3: uitbreking. Krijg je bij zo'n drinkpauze, joh.
4: Ik wou het zeggen, je schakelt als er een drinkpauze is. Ja. Dat moet je niet doen.
2: Sorry, nou ja. Dom. Nou ja, dan nou moet ja, jij maar gewoon wat vertellen.
4: Dom is niet het goede woord, maar ja, niet zo handig. Nee. Dat zal je sparen in deze. Minuut 70, 2-0. Wat een geweldige goal, zeg. Niet zozeer het kopdoelpunt, wat best wel knap is. Bal rechtdoor koppen vanaf 4 meter is misschien niet zo ingewikkeld. Maar je zal ze de kost moeten geven die bal verkeerd raken en hem voorlangs koppen. Deze kopt gewoon hard rechtdoor raakt. Maar die voorzet die is zo piek en piek fijn van Alvarado. En gelijk na dat doelpunt een drinkpauze. Dus ze kunnen, zoals bij dart ook, weet je wel. Dan blijven ze soms extra lang staan als ze 180 hebben gegooid. Of de dubbel uit om er even het lekker in je gezicht te wrijven. Zo voelt deze. 2-0 voor Mexico. 10 van Zuid-Afrika door rood in het begin van de tweede helft. 20 minuten nog. Mexico lijkt te gaan winnen, zoals vooraf verwacht. Tegen de 10 van Zuid-Afrika nog 20 minuten.
3: Ja, Edwige, als Zuid-Afrika nog enig hoop had, dan is dat nu wel de grond in geboord, lijkt me.
5: Ja, nu is het klaar, denk ik. En staan het lukt al met 10 spelers op het veld. Ze gaan natuurlijk nooit meer 2 keer scoren. Ze hadden al moeite met 11 tegen 11 om kansen te creëren. Nu is het alleen maar de schade beperken.
3: Hing die in de lucht, vond jij die 2-0 met die Malmeer-situatie?
5: Dat viel eigenlijk nog wel mee. Er waren wel kleine momenten, maar nog niet echt duidelijke grote kansen. Maar dit was in één keer een goede uitbraak, waar er eventjes te veel ruimte was bij de tweede paal. En Raúl Jiménez die kopte hem echt fantastisch in. Echt een hele goede spits trouwens.
3: Ja, we hadden het er net over die drinkpauzes, hè, die bij dit toernooi aanwezig zijn. En dat misschien juist voor de underdog, voor de wat mindere ploegen, ook wel een mooi moment is om de boel weer even op orde te krijgen. Is dat ook dan gunstig na zo'n doelpunt dat Zuid-Afrika toch even de geledingen kan sluiten?
5: Ja, je hebt wel een extra moment natuurlijk. Hè, van oké, jongens, wat gaan we doen? Gaan we nog proberen te winnen? Maar de coach kan ook denken, hey, jongens, we moeten realistisch blijven. Even de schade beperken, want doelsaldo kan ook bepalend zijn later.
2: Ja. Zeker, want het is een pool waar er zomaar 3 door kunnen gaan. Naast Mexico en Zuid-Afrika zitten ook Zuid-Korea en Tsjechië in groep A. Waar zie je Zuid-Afrika dan eindigen? Zien ze doorgaan?
5: Ja, heel lastig hoor, vind ik dat. Ik vind het heel lastig. Ik zie ze eigenlijk op de derde plek eindigen, maar niet als een van de beste nummers 3, zeg maar. Dus uiteindelijk...
2: Ja, het hebben we wel met voorspellen.
3: Ja, ik wou zeggen, misschien is zijn moeder nog wel in het huren voor de derde plaats.
5: Ik heb 3-0 gezegd bij deze wedstrijd.
2: Ja. Maar dan... Mark?
4: Ja, Jiménez gaat naar het gras, maar is niks aan de hand. Wordt gewoon de pas afgesneden in minuut 73. Maar een minuutje geleden wordt diezelfde Jiménez, maker van de 2-0, afgefloten vanwege buitenspel. De vraag is of het zo was. Leek het wel een paar centimeter. Maar het gekke is dat je zag dat de grensrechter helemaal niet vlagde. Dus dan moet er in het oor van de scheidsrechter geroepen zijn buitenspel, buitenspel. En dat hij daarom floot voor buitenspel. Want de grensrechter die vlagde pas na het fluitsignaal van de scheidsrechter die dat onmogelijk kon zien. Want die stond achter de situatie. Dus dat is een heel, heel gek moment. Waarbij dus de enige verklaring is, maar volgens mij mag dat helemaal niet, dat er in zijn oor getetterd is, buitenspel. Maar goed, dat terzijde. 73 minuten onderweg. Het is 2-0 voor Mexico.

0: Na de voetbalplaatjes uit Curaçao was deze gewoon van Nederlandse bodem. Ilse de Lange, so incredible.
1: Kwartiertje nog in de openingswedstrijd van het WK, Mark.
2: Ja, en er wordt gretig gewisseld. Zowel bij Mexico dat met 2-0 voor staat als bij Zuid-Afrika. Apollis is binnen de lijnen gekomen. Foster was er al uit. En Reyners, de andere spits bij Zuid-Afrika, heeft ook het strijdtoneel moeten laten. Net als Modiba. En bij Mexico zien we González binnen de lijnen komen. En Edson Alvarez, die we nog zouden kunnen kennen van zijn periode bij Ajax. De bal wordt naar voren getrapt. Een klein kwartier nog. 2-0 voor de 11 van Mexico tegen de 10 van Zuid-Afrika. En de bal is nu in de handen van Rangel. Wordt nog wel even doorgejaagd door Zuid-Afrika op de keeper van Mexico. Die twee ballen niet goed verwerkte en nog een allesbehalve zekere indruk maakte. Misschien een beetje plankenkoorts in zijn eerste wedstrijd op dit WK in eigen land in Mexico. In dat immense Azteca stadion. De bal is achterin bij Mexico dat tot de 2-0. Een periode lang echt hard werd uitgefloten door het eigen publiek. Omdat zij vonden dat Mexico veel meer naar voren moest. En veel meer op zoek moest naar de bevrijdende 2-0 die er uiteindelijk wel kwam. Dat was een spaarzame aanval in de tweede helft. Er is dus al geruime tijd tegen 10 stonden. Alvarez speelt de bal naar de rechterzijkant. Dan gaat het terug naar Montes. Die speelt de bal helemaal terug naar zijn keeper. Kijk, dit doet hij ook weer niet helemaal lekker. Uiteindelijk komt het goed. De bal die ligt niet gelijk goed gecontroleerd. Dan tikt hij hem uiteindelijk met links weg. Ik word heel zenuwachtig van die doelman. Dat komt ook omdat hij hem twee keer uit zijn handjes heeft laten vallen. Intussen is de bal aan de rechterkant bij Reyes. Het gaat naar de as. Er ligt wat ruimte in diezelfde as voor die 17-jarige Mora. Die wordt nu gevonden op kop middencirkel. Draait weg. 17 dus pas. Groot talent bij Mexico. Begint aan een dribbel. Geeft de bal nu aan linksachter Gallardo. Die wil hem terugspelen naar Mora. Maar tikt hem tegen de verdediger van Zuid-Afrika op. En via die verdediger gaat de bal over de zijlijn. Er moet even gewacht worden. Want weer een wissel bij Mexico. We gaan ook nog Alexis Vega binnen de lijnen krijgen. Voor de doelpunt te maken. De man van de 1-0. Quiñones. Geweldig applaus voor hem. Goeie goal ook in de eerste helft. Heel bedrijvig.
0: Ja, en zo staat Mexico dus riant voor eigen publiek. 83.000 mensen op die tribunes in dat immense stadion. Prachtig stadion, hè, Edwiges.
3: Geweldig. Ik word er echt vrolijk van. Zulke stadions. Maar ook de sfeer erin. En het is gewoon dit is een voetbalfeest.
0: Ja.
3: En dit wil je ook zien op een WK.
0: Ja,
3: eigenlijk in elke wedstrijd.
0: De vraag is of we dit in Amerika ook op deze manier gaan zien natuurlijk.
3: Daarom. En ik heb toch een gevoel in Mexico. Echt een voetballand ook. En het publiek die kijkt er naar uit. En dat voel je gewoon. Ja. En ik hoop dat je dat inderdaad ook in Amerika gaat krijgen.
0: Wat doet dat nou met een ploeg als je in zo'n groot stadion voor zoveel mensen speelt? Je kan natuurlijk je optillen. Maar het kan ook leiden tot plankenkoorts, hoorden we Mark net zeggen. Wat doet dat met een ploeg?
3: Het kan je heel veel energie geven. Maar het hangt natuurlijk allemaal van het publiek af. Als je achter staat, en dan moeten ze niet natuurlijk gaan fluiten bijvoorbeeld. Nee. Maar achter de ploeg gaan staan. En daar staat volgens mij het Mexicaanse publiek wel bekend om. Omdat ze altijd de groep steunen. Dus, maar als je in het thuisland speelt, ja, dat geeft zoveel energie, jongens.
1: Maar wat is het grootste stadion waarin je zelf hebt gespeeld?
3: Is Camp Nou of Bernabeu? Wat is het grote?
1: 80.000 wel zo'n beetje. Want 83.000 mensen kunnen hier.
3: Ja, ik weet het nog wel heel mooi. Dat was geweldig ook. En dan loop je zeg maar de catacombe uit. En dan normaal zie je eigenlijk al de lucht. Maar omdat het zo groot is, zie je de lucht niet. Je ziet alleen maar mensen. Wow. Dus je moet echt omhoog kijken om de lucht te zien.
0: Kan je je voorstellen dat in dit stadion dus ooit 114.000 mensen zaten?
3: Ja, ongelooflijk.
0: Dat is onwaarschijnlijk inderdaad.
3: Ja,
0: ja Mark. En nu zijn het er dus slechts 83.000, maar ze maken lawaai voor 114.000.
2: Nou, ze zijn vooral aan het fluiten nu, omdat Zuid-Afrika een schot op doel lost in de korte hoek. Dat is een makkelijke redding voor Rangel. Edwiges heeft in Valencia gespeeld, in Mestalla. Dat is ook zo'n stadion waar die tribunes zo stijl zijn dat als je op het veld staat, dat weet ik vanwege rondleiding hoor, niet omdat ik zelf kon voetballen, maar dan moet je ook echt omhoog kijken om de lucht te zien, want anders zie je ook alleen maar stoeltjes. En in zijn geval zaten er mensen op de tribune. Maar dat geheel terzijde. Het is een brutale aanval van de 10 van Zuid-Afrika. Een kansloze missie spelen zij. Tussen ligt, eens even kijken wie daar ligt. Ik denk Alvarado geblesseerd te zijn, net buiten zijn eigen 16 meter. Bij Mexico ook het wisselen begonnen. Ja, je kunt wat spelers minuten geven als je met 2-0 voor staat. Oh, stil eens. Schitterend, is gaan zingen. Oh, jongen. Dit is van tevoren krijg je zo'n zo'n openingsceremonie, weet je wel, met artiesten. En dat zijn geweldige artiesten. Maar je wilt toch het publiek horen zingen? De passie van de mensen. Je wilt toch niet die boom boom en die liedjes door de speakers? Het publiek moet sfeer maken. En dat zijn ze nu aan het doen.
1: Hoe ging die openingsceremonie?
2: Ja, rustig. Oh. Nee, ik heb het. Nee, goed. Laten we niet over.
3: Shakira met Die Die.
2: Ja, maar ja, goed. Ik vind al die entertainment eromheen. Laat het lekker aan het publiek.
0: Maar ik zeg bye bye.
2: Bye bye, Shakira. Shakira. Nee, 82e minuut. Het spel lag dus even stil. Oh, varretje. Gaan we dan nog een rode kaart krijgen? Ja, het gebeurde in een aanval van Zuid-Afrika. En ineens lag Alvarado met pijn aan het hoofd op het gras. En het feit dat de scheidsrechter nu naar de zijkant wordt geroepen betekent denk ik slecht nieuws voor Zuid-Afrika. Ik heb de overtreding gemist in de aanloop naar dat schot in de korte hoek. Ja, hier wordt een arm in de nek geplaatst. Dat kan ik zien. Possible red card. Ja, hij slaat een klein beetje naar beneden. Maar het blok wordt ook wel echt opzichtig gezet door Alvarado. Ja, dan hoef je hem nog niet in zijn nek te slaan. Dat ben ik met je eens. En ik denk dat dit rood wordt. Omdat hij naar de kant wordt geroepen. Ja, hij slaat hem ook wel echt in de nek. Ja, hier kan je wel rood voor geven. En als je naar de kant geroepen wordt door de VAR, dan ga je hier ook rood voor geven. De Braziliaanse scheidsrechter moet er nog even een paar keer naar kijken. Maar ja, tik nu met de onderarm vol in de nek. En natuurlijk doet Alvarado daar ook vervelend door dat blok te zetten, achteruit te lopen zonder ook maar een poging te doen om de bal te spelen. Eigenlijk is dat ook. Ja, hij krijgt ook nog de platte hand in het gezicht. Dit wordt rood. Ja. Dit wordt rood en dan moet Zuid-Afrika dus nog met z'n negenen verder ook. En rood betekent ook twee. En in dit geval slaande beweging misschien wel drie wedstrijden eruit. Het zou zomaar eens einde toernooi kunnen worden. Oh. Ja, dat is allemaal extra zuur. Extra zout in de Zuid-Afrikaanse wonden. Hij moet het ook omroepen. Die scheidsrechter die overigens een camera bij zijn oog heeft. Dat is echt fantastisch. Op het moment, ja, jullie zitten niet te kijken, jullie luisteren. Ja. Maar ik krijg dan herhalingen te zien. En de tv-kijker ook. En dan zie je het vanuit het beeld van de scheidsrechter. Dat is echt geweldig. Dat is echt wel een toegevoegde waarde, hoor, die camera. Hij is nu aan het uitleggen dat er een klap is uitgedeeld. En dat er dus rood gaat komen. Want hij grijpt naar de borstzak. En de dader is natuurlijk schuldbewust, maar kijkt heel vragend in de richting van de scheidsrechter. Heb ik iemand geslagen? Dat kan toch haast niet waar zijn, scheidsrechter? Heb je dat wel goed gezien? Nou, hij heeft er 12 keer naar gekeken. En dan is het verdikt van de scheidsrechter dat het een rode kaart is. Ja. Het is heel vervelend. Hij staat er pas net in het veld, hè, Zwaan?
1: Oh, ja. Zwaan deed hetzelfde als die artiest in de openingsceremonie. Boom, boom.
0: Stervende Zwaan. Ja, zo kunnen we er nog wel een paar bedenken. Hey, Hedwiges, het is zo'n best wel aparte situatie. Hey, eerst kondigt hij de rode kaart aan, dan zie je die mimiek al. En vervolgens komt hij ook fysiek, die rode kaart. Maar was het de terechte?
3: Ja, je kan hem wel geven. Kijk, die Mexicaan doet het goed. Hè. Die blokt hem eigenlijk om hem uit in zijn loop, zeg maar, zijn snelheid te verminderen. Dus hij vangt hem eigenlijk op. Maar daarna gebruikt hij nog zijn arm met een slaande beweging in de nek. Dus ja, je kan rood hiervoor geven.
0: Is het trouwens zo'n eerste wedstrijd? Iedereen staat op scherp, hè, denk ik. Ook de VAR, ook de scheidsrechter. Ze zijn zo gedrild met zo moet je optreden dat ze dan nog eens extra streng zijn?
3: Ja, want je wil direct de toon neerzetten natuurlijk. Hè. En eigenlijk wil je elke regel wil je graag terugzien. Dus als het een corner zou moeten zijn en er wordt geen corner gegeven, dat de VAR bijvoorbeeld wel ingrijpt. Ja. Dat was dus een minpuntje voor vandaag. Ja. En dat soort dingen wil je terugzien.
4: De mooiste momenten van het WK.
1: Ja, we gaan dit WK samen met onze analisten op zoek naar de drie mooiste momenten van het WK. Elke uitzending mag de analist van dienst een bijzonder moment toevoegen en er ook eentje verwijderen. Kan natuurlijk een mooi doelpunt zijn, een memorabel interview of iets anders bijzonders. Jij hebt de eer om te beginnen, Hedwiges. De lijst is nog leeg, dus je hoeft nog niks te verwijderen of je mag nog niks verwijderen. Maar je wil wel dit moment toevoegen.
2: Stadion in vuur en vlam. Het gaat mis in de opbouw en hij profiteert. Het is 1-0 voor Mexico in minuut 9.
1: Nou ja, hoogtepunt is natuurlijk die goaltune, die Mexicaanse goaltune.
3: Geweldig vind ik dat. Het is ook de eerste goal van het WK. Het is echt nu geopend. De tune nog bij. Ik word er echt vrolijk van.
0: Ja, er komen nog allemaal analisten de komende weken. Die mogen allemaal hun moment uitkiezen. Maar ja, jij bent de enige vandaag. Dus laten wij ook maar een duit in het zakje doen. Jan-Willem, jij koos voor dit moment. Waarom deed
3: deze.
1: Ja, het volkslied van Mexico, omdat ik vandaag opeens heel vrolijk werd. We hebben heel veel gezeur gehad over Amerika als gastland, met die visumdingen, inreizen, nou ja, de vredesprijs. Maar er zijn gewoon nog twee landen volkslied. En Hedwiges en Mark, die zeiden het net ook al, het is gewoon een echt voetballand. En bij dat volkslied hoorde je gewoon een echt voetballand er massaal achter gaan staan met een schitterend stadion. En daar werd ik om 9:50 even heel blij van. Ga jij hem volmaken? Ik bedoel, we hebben maar één keer de kans om het in die top 3 te zetten. Daarna, ik word geen analist dit toernooi. Jij ook niet.
0: Ja, ik ook niet.
3: Dus jullie weten wel dat jullie er heel snel uitvliegen.
0: Ja, dat maakt helemaal niks uit.
1: Edwin, kies deze.
5: We can host the biggest, the best, the greatest, the most inclusive World Cup in the history of FIFA. The biggest event probably in the history of mankind.
1: Jij bent gewoon groot fan van Infantino en je dacht, ik ga een tribute voor hem organiseren.
0: Nou, ik dacht, je kan zeggen, ik doe het groot, groter of grootst. We hebben bij de Olympische Spelen altijd de vraag of de voorzitter van het IOC zegt, het zijn de best games ever, maar hij maakt er gelijk de hele mensheid, die haalt erbij. Dus ja, dat maakt het toch wel een bijzonder moment, nadat hij 4 jaar geleden nog riep dat hij Arabier was, homo, arbeidsmigrant, noem maar op. Dus ja, een bijzondere man.
1: Oké, morgen dan is Robert Maaskant onze analist. Hij mag dan een van deze fragmenten weggooien en inwisselen voor zijn favoriete WK-moment.
0: 9 Zuid-Afrikanen tegen 11 Mexicanen, Mark.
2: Ja, wel lekker dat laatste fragmentje. Die kunnen we heel snel uitkieperen.
0: Hey, bedankt, hè, vriend.
2: Doe mij de tranen van Jiménez maar bij het vieren van de 2-0. Maar ja, dat is ook weer een beetje te sentimenteel misschien. Maar het was wel prachtig om te zien wat het met hem deed. Het staat 2-0. Ik heb 3-0 voorspeld, dus doe er maar eentje bij tegen die 9 van Zuid-Afrika. Dat zou wel lekker zijn voor mij. En ik denk dat het publiek daar ook wel op zit te wachten. We hebben zich voorbeeldig opgesteld. Dat klinkt ook weer zo, maar wat waren ze fantastisch. Dat is inderdaad terecht dat jullie daar een fragmentje van doen. Want het is echt genieten geblazen van het publiek. Ook het feit dat ze begonnen te fluiten toen het te lang duurde en te saai werd. Vind ik ook mooi. Gewoon laten horen wat je ervan vindt. De bal is op de helft van Zuid-Afrika. Hoor maar weer. Dit is ook fluiten, hè? Ze willen scoren. Ze staan met 9. Ga naar voren.
1: Payback voor die Vuvuzela's, denk ik.
2: Ja, die mogen niet, hè?
1: Nee.
2: Dat is ook zo wat. Maar goed, ik hoor liever de menselijke fluit dan de Vuvuzela-toeter. Want die ging ook op een gegeven moment wel heel erg irriteren. De bal gaat richting de 16 van Zuid-Afrika. Komt er nog zo'n kans? Gaat het publiek nog één keer op de banken? Er is gefloten voor een overtreding voor Hens. En dat maakt dat Zuid-Afrika de vrije trap mag nemen. Armando González gaat op de bal liggen in de hoop op een fluitje en een vrije trap. Die komt er wel, dat fluitje en die vrije trap ook, maar niet voor hem. Hij pakt die bal dan in zijn handen. Nog anderhalve officiële minuut. Wat zal erbij komen? 5-6 minuten. Dat is een paar keer gewisseld en er is natuurlijk die drinkpauze geweest. En halverwege de tweede helft. Dus ja, een minuut of 6 zullen er nog wel bij komen. En de vraag is dan of die van Mexico nog willen. Het publiek wil wel. Die dwingt ze naar voren met een fluitconcert. Maar je hebt het idee dat ze bij de spelers denken, doe maar rustig aan. 3 punten is zat. Hebben we een mooie uitgangspositie in de pool. Krachten sparen. Want het is, als we de finale gaan halen, ik denk niet dat het zo ver komt voor Mexico, een hele, hele, hele lange weg. En die begint dus vanavond tegen Zuid-Afrika. Met een overwinning tegen uiteindelijk 9 van Zuid-Afrika. De vraag is of het bij 2-0 blijft. Of dat ze nog één keer naar voren spelen.
0: Ja, Hedwiges, we moeten natuurlijk al die andere ploegen nog in actie gaan zien. Maar als je nou je indruk van Mexico moet omschrijven op basis van deze wedstrijd. En ja, waar het toe kan leiden, dit toernooi.
3: Ze hebben een aardige, talentvolle groep. Af en toe in de discipline kan het wel beter. Maar ze waren vandaag veel te sterk voor Zuid-Afrika. En we vergeten bijna. Zuid-Afrika heeft 9 man. Dus je kan nu ook wel even toeslaan nog. En ik denk dat daarom het publiek fluit.
0: Ook qua doelsaldo.
3: Qua doelsaldo, dat je even nog de derde kan maken. Want ja, als je dit heel snel rondspeelt, dan krijg je nog gewoon grote kansen waarschijnlijk.
1: Vond je die tweede rode kaart ook terecht? Hij werd uiteindelijk gegeven naar de VAR?
3: Jawel, want hij had toch wel een kleine slaande beweging in de nek van een speler. Dus ja, dan kan je rood geven.
1: Ja, en je moet natuurlijk gewoon uiteindelijk niet slaan. We hadden bij dat WK in 2022, 3,5 jaar geleden, Mark, ontzettend veel hele lange extra tijd. Dat was toen beleid van de FIFA. Krijgen we dat dit WK ook weer?
0: Nou, we kijken op het scherm.
1: Mark?
2: 7 minuten. Ah. Maar dan komt die drinkpauze, loopt de tijd door. Hè? Dus dan ligt het spel 3 minuutjes stil. Dat zijn er al 3, er is een paar keer gewisseld. Dus het is eigenlijk 4 minuten extra tijd. Dat valt allemaal reuze mee.
1: Oh ja.
2: Is ook niet zo gek veel gebeurd. Nou ja, trouwens, 2 rode kaarten. Waar hij nog even naar moest kijken. Dus wat dat betreft, ja, is het misschien wel aan de magere kant die 7 minuten. Het publiek blijft maar fluiten omdat hij van Mexico wel lekker de bal rondspelen. Maar niet richting het doel. Daar gaat het nu dan wel naartoe. Bal wordt teruggelegd naar de punt van de 16 meter. Komt er nog zo'n goede voorzet zoals bij de 2-0? Nee, bal wordt eruit gehaald naar Reyes. Eerste minuut van de extra tijd zit erop. Bal nu naar de linkerkant, naar Vega. Vega dribbelt naar de as, heeft wat ruimte. Zoekt een 1-2, die komt er niet, want wordt niet volmaakt. Wel een overtreding gemaakt, althans dat fijn ze bij Mexico. Want er gaat er een liggen. Scheidsrechter gaat er niet in mee. En dan kan Zuid-Afrika zelfs nog gaan aanvallen. Doen ze dat aan de rechterkant. Goeie actie, dit is misschien ook wel rood.
0: Oi.
2: Voor Montes. Die op de rand van de 16 meter ingrijpt. Op het moment dat hij wordt uitgespeeld door de rechtsachter Moutaou. En dan is de vraag waarom de kaartkleur niet ook rood is. Nou, die is dus wel rood. Hij grijpt uiteindelijk toch naar de rode kaart. En dan wordt het 10 tegen 9. Jonge karrevracht aan rode kaarten.
1: Nogal.
2: Ja, hij wil die 2-1 voorkomen. Het is natuurlijk ondenkbaar. 9, hè, bij de tegenpartij. Ja. Tegen 11. Dan verlies je de bal. Kom je 1-1 te staan. Ja, hij gaat wel richting het doel. Maar ja, er lopen ook nog wat verdedigers mee. Ik denk dat je hier met geel ook wel had kunnen wegkomen. Ja. Maar er is geen enkele intentie om de bal te spelen. Dus het is oranje. En hij geeft uiteindelijk rood. Montes moet er ook uit. Mexico met zijn tienen verder. Maar ze gaan wel winnen. Nou, 2-0. Nog 5 minuten.
0: Hij gaat er ook wel heel demonstratief weer liggen, die Zuid-Afrika. Maar Edwin is niet slim natuurlijk van Mexico. Als de buitel eigenlijk binnen is.
3: Nee, ongelooflijk eigenlijk. En misschien ook wel dat ze zich lieten opzwepen door het publiek. Hè?
0: Oh,
3: want
0: ja.
3: Oké, we gaan toch wel eventjes nog een kans proberen te creëren. Balverlies, omschakeling, rode kaart.
0: Drie rode kaarten, dan zou je zeggen dat is een knokpartij geweest. Maar dat was het toch eigenlijk helemaal niet?
3: Helemaal niet. Ik vond het juist een hele rustige wedstrijd eigenlijk. Maar ja, eigenlijk wel waren het allemaal domme rode kaarten. Dit had niet gehoeven. Doorgebroken speler, slaande beweging. En ook eentje die doorgebroken was. Dus ja.
1: Op het WK in 2022 hadden we 6 rode kaarten in het hele toernooi. We zijn al op de helft, Mark.
2: Ja, lekker zo, hè?
0: Ja. En er komen nog wat wedstrijdjes.
2: Ik ben drukker met rode kaarten opschrijven dan met doelpuntenmakers voorlopig. Want er staan er 2 op het scorebord. 2-0 voor Mexico met z'n tienen nu. De laatste 4 minuten. Heeft ook nog een vrije trap voor Zuid-Afrika. Op de punt van de 16 meter. Maar ik hoor in mijn oor 28 seconden. Daar zijn er nu nog 15 van over. Dus ik denk voordat deze vrije trap genomen is, dat mijn tijd erop zit. Jullie tot in het oog moeten wachten of deze vrije trap de aansluitingstreffer betekent. Het is 2-0 voor Mexico. Vrije trap Zuid-Afrika in de extra tijd.
1: Dankjewel Mark Kloosra, dankjewel Hedwig Maduro. Zometeen het oog.
0: En we zijn er morgen weer. Ja. Tot dan.
6: NPO Radio 1. Vast. Daar vind je informatie die
7: doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Nog 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigt er met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gharg. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zijn medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben, en medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. De Britse premier Starmer doet er alles aan om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Dat zegt hij in reactie op het vertrek van defensieminister Healey. Die vond dat er te weinig in het leger werd geïnvesteerd en dat de defensieuitgaven niet genoeg stijgen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Ze moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer twee, maar nog maar één gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. Asieladvocaten vrezen dat de veranderingen ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselande gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde. De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer. BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
9: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost, Autotaalglas.
10: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
13: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
14: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
13: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Ik weet niet hoe het u vergaat, maar nu het bijna begint, voel je de spanning toch steeds meer toenemen. En zondag zal dat al helemaal zo zijn. Dan voel je bijna per uur dat het grote moment gaat naderen en klopt het hartje steeds meer in de keel. Want of je nou een liefhebber bent of niet, het blijft toch een evenement dat onze verdeelde samenleving weer even wat dichter bij elkaar brengt. En waar zelfs de koeien hun adem van zullen inhouden. Want maandag begint die eindelijk. De week van het platteland. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het Europese migratiepact dat morgen van kracht wordt belooft strengere controles aan de buitengrenzen en snellere procedures. Maar zal dat in de praktijk ook werkelijk zo zijn? De Belgische oud-rechter Mark Bossuyt heeft daar grote twijfels bij. 10 jaar geleden deed NOS-verslaggever Kees Broeren verslag van de ebola-uitbraak in Liberia. Wat voor lessen zouden we uit die epidemie kunnen trekken voor de huidige ebola-uitbraak in Afrika? En morgen begint in Engeland het WK cricket voor vrouwen. Met voor het eerst een Nederlands team. Ik spreek later deze uitzending met twee van onze oranje speelsters. En om 11:55 gaat het over de gemeentes die de meeste verkeersboetes hebben opgelegd. Op 1 staat Amsterdam, op 3 Rotterdam. Maar wie staat er op 2? Maar eerst naar Mexico-stad, naar de openingswedstrijd van het WK, Mexico-Zuid-Afrika. Verslaggever Mark Kloostra is er. Ja, ik zeg naar de openingswedstrijd, maar hij is al afgelopen, hè Mark?
3: Ja, hij is zeker afgelopen.
2: Was het een goede wedstrijd? Was het spannend?
3: Nou, eigenlijk niet, want Mexico was maatje te groot voor Zuid-Afrika. Dat zag je eigenlijk in de eerste helft. Al ze kwamen vroeg op een 1-0 voorsprong en deden ze het daarna wat rustiger aan. Maar vlak na rust een rode kaart bij Zuid-Afrika. Dat helpt sowieso niet mee. En toen de 2-0 viel halverwege de tweede helft, toen was het wel gedaan. En daarna nog 2 rode kaarten. Eerst eentje voor Zuid-Afrika. Die moesten toen met z'n 9e verder tegen 11 van Mexico. Die speelde dat niet helemaal goed uit. Want in de extra tijd moesten zij ook nog een keer in de noodrem trekken. En toen ook nog daar rood. Dus uiteindelijk 3 rode kaarten. En 2 doelpunten. 2 van Mexico. Gemaakt door Quiñones en door Jiménez, de spits. En daardoor winnen zij dik en dik verdiend met 2-0 hun openingswedstrijd in hun Mexico-stad. Want Mexico is een van de 3 gastlanden. En die 85.000 op de tribune, die hebben een uitmuntend gezellige avond gehad. Of middag eigenlijk, daar in Mexico. En zij winnen dus de eerste poolwedstrijd. En mogen hierna tegen Zuid-Korea en Zuid-Afrika, dat dus verliest en 2 keer rood zag, mag het gaan opnemen tegen Tsjechië.
2: Mark Kloostra, dank je wel.
3: Graag gedaan.
2: En dan nu het nieuwsoverzicht van vandaag.
1: Donderdag 11 juni.
2: Een tragisch ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Kinderen die op schoolkamp waren, zijn aangereden door een auto. 3 leerlingen en een docent kwamen om.
4: Het is een zwarte dag voor ons allemaal. Voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Ja, een boel van verdriet.
2: Er liggen ook nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Maar, zo zegt de politie,
5: ja, er is nog heel veel onduidelijk. Ook een schuldvraag, de aanleiding en dergelijke. Dat moet allemaal bijvoorbeeld worden uitgelezen uit een auto of sporen op het wegdek.
2: Er is een verdachte aangehouden, alleen
5: wat de exacte rol is van deze persoon is ook allemaal nog onderdeel van het onderzoek.
2: De burgemeester probeert slachtoffers en nabestaanden te helpen.
6: Ze spreken, er voor ze zijn, kijken wat je allemaal voor hen kan doen. En dat is het allerbelangrijkste.
2: Opnieuw een klap voor de Britse premier Starmer. Zijn minister van Defensie John Healey is opgestapt.
7: The resignation of John Healey as Defence Secretary is a massive, massive blow for a weakened Prime Minister.
2: Eerder vertrokken al andere kabinetsleden en de druk op Starmer om op te stappen is groot. Healey schreef op X dat de premier te weinig geld wil uittrekken voor Defensie.
8: I am being forced to make decisions that would reduce the readiness of our forces and could make the country less safe.
2: In zijn ontslagbrief schrijft Healey dat er in deze tijd van geopolitieke spanningen veel meer geld naar defensie moet. Zo zegt deze verslaggever van Sky News.
9: There could be an attack from Russia against a NATO ally by 2030. If that is truly what is believed, then why is the government not spending more faster?
2: Het WK voetbal is begonnen met een openingsceremonie in
10: Mexico, Mexico, Mexico, Mexico.
2: Veel Mexicanen zijn trots dat dit WK onder meer in hun land wordt gehouden.
11: I'm actually from this neighborhood, so I live actually close to the stadium, so this is going to be an amazing experience for me.
2: De openingswedstrijd was tussen Mexico en Zuid-Afrika, dat hoorde u al. Maar veel Mexicanen konden daar niet naartoe, want de kaartjes zijn te duur.
12: Yes, it's very expensive.
13: The people here, they're not going. The people going is they have a lot of money.
2: En het was een spannende dag voor eindexamenleerlingen.
14: Probeer jezelf bezig te houden, maar nog steeds blijf je er alleen maar aan denken. Maar niet stilzitten op de bank wachten, want dat helpt ook helemaal niet.
2: Anderen twijfelden of ze überhaupt de telefoon zouden opnemen.
15: Ik durf ze niet op te nemen. Ik dacht, als ik opneem, dan weet ik of ik geslaagd ben, maar ook als ik gezakt ben.
2: Maar het is ook een bijzondere dag voor docenten.
16: Het is de leukste dag van het jaar, echt waar. En het is ook een beloning voor het harde werken van de leerlingen.
2: Eerst belden ze de leerlingen die waren gezakt en daarna...
17: Jongen, het is je gewoon helemaal gelukt, je bent geslaagd!
18: Nee, nee, wat?
19: Ik mag je feliciteren, je bent geslaagd.
1: Hey. Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En de krant van morgen, Jan van der Putten.
20: Klanten van telecombedrijf Ziggo hebben een probleem. Vandaag was er een storing, staat in de Telegraaf. En nu zijn alle opgeslagen wachtwoorden permanent verwijderd.
2: Bij Ziggo kun je een beveiligingspakket nemen dat beschermt je apparaten en accounts tegen virussen, phishing, malware en datalekken.
20: Volgens Ziggo is een aantal klanten inderdaad de wachtwoorden kwijt. Hoeveel klanten, dat zegt het bedrijf niet.
2: Hoe zou u het vinden als de gebruikersbus bij u in de straat komt staan? In de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost moeten ze er niets van hebben, staat in het Parool.
20: In de gebruikersbus, een omgebouwde camper, kunnen verslaafden drugs gebruiken. En mensen uit de buurt zeggen dat er nu al veel overlast is van diefstal, agressieve bedelaars en junks.
2: Een ondernemer zegt, straks is dit de Zeedijk uit de jaren 80.
20: Morgenmiddag getuigt oud-premier Rutte voor de enquêtecommissie Corona. En NRC gaat er eens goed voor zitten.
2: Rutte staat bekend op zijn behendige manier van vragen ontwijken. Een vraag die hem niet bevalt? Dan kijkt hij weg.
20: En een andere keer prijst Rutte de vragensteller en dan doet het antwoord er eigenlijk niet zo toe.
2: Hou hem bij de les, adviseert Kamerlid Tom van der Lee, vroeger van GroenLinks. Bouw de vragen zorgvuldig op, dan kan hij niet makkelijk wegkomen.
20: Zondag gaat het in een referendum in Zwitserland over bevolkingsgroei, lezen we in Trouw. De uiterst rechtse Zwitserse Volkspartij heeft een voorstel.
2: Een maximum aantal inwoners van 10 miljoen in 2050. Meer komen er niet in. Zwitserland zit nu op 9,1 miljoen inwoners.
20: De Volkspartij sloeg eerder nogal racistische taal uit bij dat plan. Maar inmiddels spreekt de partij over duurzaamheid, drukke treinen en de overspannen huizenmarkt in Zwitserland. En het voorstel krijgt nu bredere steun.
2: Misschien beseffen we het niet, maar op het WK is Nederland het op één na best vertegenwoordigde land. Er doen 67 spelers mee die in Nederland zijn geboren. Verspreid over 10 selecties. Staat in het AD.
20: En de stad die het best is vertegenwoordigd is Rotterdam. Maar liefst 13 spelers komen uit de Maasstad.
1: Deze onderwerpen.

0: Dusty Springfield, Spooky. Morgen treedt het Europese Migratiepact in werking. Strengere controles aan de buitengrenzen, beperkingen om door te reizen en snellere procedures. Maar in de praktijk zal het juist ingewikkelder en trager worden, denkt Mark Bossuyt, emeritus rechter in België. Goedenavond, meneer.
1: Goedenavond.
0: Wat is volgens u het grootste probleem met dit nieuwe migratiepact, meneer Bossuyt?
1: Wel, ik denk dat het op zichzelf onbetwistbaar een vooruitgang is. Mm-hmm. En we moeten ons ook bewust zijn dat het bijzonder moeilijk is geweest om daartoe te komen. Want we zijn met 27 landen, die worden in verschillende mate en op verschillende wijze met dat probleem geconfronteerd. Mm-hmm. Het is een delicate kwestie, dus om daar overeenstemming over te verkrijgen, dat was niet makkelijk en heeft ook 8 jaar geduurd. Dus het is...
0: Dat is positief.
1: Wat mij betreft... Het is positief en het is onbetwistbaar een vooruitgang met wat we hadden. Maar ik geloof niet dat het voldoende is. Dus we moeten nu niet denken, kijk, van nu af aan is het probleem opgelost en kunnen we de situatie de baas.
0: En wat is precies uw bezwaar?
1: Wel, ik denk dat de procedures vooral nog veel meer moeten vereenvoudigd worden. De hele asielproblematiek is in Europese handen terechtgekomen. Daar hebben vooral rechters zich over uitgesproken. Uh-huh. Dat heeft de procedure alleen maar verzwaard en moeilijker gemaakt. En ik denk als we de toestand willen beheersen, dan hebben we een drastische vereenvoudiging nodig van de procedure. En die is er nu nog niet.
0: Ja, want u hebt wel eens eerder gezegd en geschreven, die rechters staan niet in contact met de realiteit. Waar zou dat uit blijken volgens u?
1: Wel, zij zien onvoldoende in wat de consequenties zijn van de arresten die ze vellen. Dat is allemaal goed wat de principes betreft, maar er kan daarna veel te makkelijk misbruik van gemaakt worden.
0: Kunt u een voorbeeld geven?
1: Wel, ik zou zeggen, neem de hele zaak van de Dublin-overeenkomst. Volgens Dublin moet dus iedereen behandeld worden in het land via de welke de Europese Unie of Schengen is binnengekomen. Mm-hmm. En dat is nu allemaal onderworpen aan rechterlijk toezicht.
0: Ja.
1: En het probleem is niet dat die rechters vaak zeggen, u mag dat niet doen. Het probleem is dat er duizenden gevallen zijn waar die rechters zich moeten over uitspreken. Dat is het probleem. Dat neemt veel tijd in beslag en ondertussen moeten die mensen allemaal opgevangen worden. Dat zorgt dan voor grote achterstanden, voor vertragingen. En dat zou drastisch moeten vereenvoudigd worden.
0: U uit al jaren kritiek, hè, op de rol van de rechters. Kreeg u veel bijval de afgelopen jaren?
1: Wel, in het begin helemaal niet. Werd mij gezegd, meneer Bossuyt, u staat alleen met uw kritiek. En zelfs de regeringen hebben geen problemen. De regeringen vinden het allemaal goed wat wij doen.
0: Oh ja.
1: En dan ja, dan hebben we gezien dat op 22 mei vorig jaar er plotseling 9 regeringsleiders waren die zeiden, we hebben toch wel problemen. En dan was het kort te klein, zou ik zeggen. Dan was het, oh, heiligschennis, hoe durven ze kritiek leveren op de rechtspraak van het Hof? Dat mag toch niet, dat is heiligschennis.
0: Mm-hmm.
1: Wel nee, ik denk, als zoveel regeringen dat inzien, en op 10 december waren ze al met 27 en 19 van de Europese Unie. Dat is 2/3. Ja, dan zal het toch wel een probleem zijn, zeker.
0: Ja. Pleit u ook voor het herschrijven van het verdrag voor de rechten van de mens?
1: Het verdrag herschrijven, nee. Maar wel denk ik dat het goed zou zijn om het verdrag aan te vullen met een protocol die op sommige punten de interpretatie die aan het verdrag is gegeven zou bijgestuurd worden. Dat zou wel nuttig zijn, denk ik.
0: Ja. En wat hebt u uiteindelijk voor oplossing voor ogen?
1: Wel, zaken waar men kan zeggen, kijk, de tekst laat dat natuurlijk toe, die interpretatie van het Hof, maar een andere interpretatie is ook mogelijk. En dan zouden minder rechterlijke tussenkomsten vereist worden, zodanig dat die procedure niet zo zwaar zou zijn zoals ze nu is.
0: Maar uiteindelijk zegt u, de rol van de rechters moet worden ingeperkt. Dat is waar het op neerkomt.
1: Wel, ik denk dat ze in zekere mate moet bijgestuurd worden. Dat ze moeten inzien dat sommige zaken het altijd maar moeilijker maken, het altijd maar jurisdictioneler maken, dat dat niet overeenstemt met de behoeften die we hebben voor asiel. Zo'n procedures zijn ideaal zolang u 100 aanvragen hebt per maand. Maar wanneer u 1000 hebt, of wanneer u 4000 hebt, of nog meerdere duizenden hebt, dan gaat dat niet meer. En dat schijnt men onvoldoende te beseffen.
0: Ja. Professor Mark Borsuit, dank u wel voor uw toelichting.
1: Graag gedaan.

0: John Mayer, Heartbreak Warfare. De huidige ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot internationale noodsituatie. 10 jaar geleden deed oud-NOS-correspondent Kees Broeren verslag van een ebola-uitbraak in West-Afrika. Goedenavond, Kees.
1: Hallo.
0: Jij en je cameraman Marco Prins wonnen toen de Tegel, een grote journalistieke prijs voor jullie reportages uit Liberia, dat zwaar was getroffen door ebola. Laten we even luisteren naar een kort fragment uit een van die reportages.
2: Dit werk is voor de mensen van het Liberiaanse Rode Kruis altijd bijzonder moeilijk en lastig. En extra moeilijk wordt het ook op plekken als hier, waar de emoties hoog oplopen en de familieleden moeite hebben, zo niet weigeren, om hun geliefde overledene weg te geven voor crematie.
0: Dit was meer dan 10 jaar geleden. Ik zie je heel ingespannen luisteren. Volgens mij voelt het als vorige week voor jou.
1: Nou, ik wou net zeggen, ik zie het hele tafereel zie ik voor me.
0: Wat zie je dan?
1: Nou, het regende.
0: Ja.
1: Dus we stonden daar ook bijna geïmproviseerd te filmen. We werden er overvallen. Het was natuurlijk een hele emotioneel geladen situatie. Ja. Die mensen in Liberia die de opdracht hadden van het Rode Kruis om een waarschijnlijk aan ebola gestorven iemand weg te halen in een bodybag. Want vanwege het besmettingsgevaar moest dat zo snel mogelijk gebeuren. En dat leidde tot een enorme consternatie in het huis en daarna in de buurt. Dat hoor je op de achtergrond ook, hè? Die vrouwen in rouw en schrik en alles. En ja, dat werd steeds harder en steeds luider ook. En ja, dat komt dan gewoon terug. Ja, absoluut.
0: Ja. Ja, en is dat ook iets wat je zit er vakmatig naar te luisteren, maar het doet misschien ook wel meer?
1: Laat ik het zo zeggen, je denkt dan, het gemak waarmee we toen besloten, nou, we gaan daar naartoe, we gaan dat doen. En wat er dan daarna allemaal gebeurd is zo in de wereld, ook met andere epidemieën en pandemieën. Hebben we natuurlijk zelf als westerse wereld met corona te maken gehad, net als de rest van de wereld ook. En de hele verandering van hoe daarop gereageerd wordt. Ja, dat gaat dan allemaal mee en dat komt dan, dan wel in zo'n fragment weer naar boven.
0: Uiteindelijk vielen er in 5 verschillende landen 11.000 doden.
1: Ja.
0: Dit was in Liberia. Een paar maanden later ging je ook naar Sierra Leone, toch?
1: Ja, met Sven Thorfinn was dat. Ja, de fotograaf en cameraman natuurlijk voor de Volkskrant en de NOS werkte. Ja.
0: Als je de beelden bij dit fragment ziet, dan zie je dat je daar midden in een dorp staat tussen boze mensen in.
1: Ja.
0: Terwijl de ebola-doden worden weggedragen. Maar je draagt geen beschermende kleding, je draagt geen mondkapje. Was je niet bewust toen van de grote risico's?
1: Het werd in die zin niet van ons gevraagd. En ook dat is een heel groot verschil met nu. Ik zag een foto van Declan Walsh. Dat is de Africa Bureau Chief van de Washington Post. Die zit tegenwoordig in Cairo, maar ik heb hem ook nog meegemaakt toen hij in Nairobi woonde. En die is dan naar Oost-Congo gegaan vanwege de uitbraak daar van deze ebola-variant. En ik zag een foto van hem en hij zag eruit als iemand, als een arts, helemaal ingepakt, als een buitenaards wezen. Zoals in 2014, toen wij in West-Afrika waren, de artsen en verplegers er wel uitzagen. Maar wij inderdaad niet. We hebben bijvoorbeeld voor de NMS hebben we in Sierra Leone een filmpje gemaakt van een gezin dat in quarantaine zat in een volkswijk. En dat ze in quarantaine zaten bleek dan uit het feit dat er een soort wasdraad om de tuin was gespannen.
0: Oh ja, dat was
1: en dan
0: het.
1: Zie je op de beelden dat ik met mijn microfoon daar overheen die man vraag, en hoe gaat het nu?
0: Ja.
1: En daarna ben ik naar Nederland gekomen. Er was een inzamelingsdag. En de NOS dacht, het is misschien wel handig om iemand ook uit het gebied zelf te hebben.
0: Ja, want er was een tv-inzameling.
1: Ja. En daar stond ik gewoon vrolijk naast Rick van de Westlaak te vertellen dat met mij ging het goed. En het was inderdaad allemaal heel hevig. Maar je kunt je dat niet voorstellen. Het zou nu onmogelijk zijn om niet meteen in quarantaine te moeten.
0: Zo naïef waren we toen nog.
1: Ja, of misschien zo ontspannen wel, Koen.
0: Ja? Nou ja, maar ebola was toen net zo gevaarlijk als het nu is, toch?
1: Ebola is real, hoorden we steeds. Wash your hands, ebola is real. En grappig genoeg was dat een kreet die toen al belangrijk was voor mensen. Ja. Om te horen van, het is dus echt. En dat probeert men nu ook de mensen in Oost-Congo duidelijk te maken, dat het echt is. Maar het is niet zo makkelijk om ze daarvan te overtuigen, want tijden zijn veranderd.
0: Je temperatuur werd wel gemeten op het vliegveld, hè?
1: Ja, zeker. Ik geloof maximaal 37,5, anders kwam je er niet in. Maar ook maximaal 37,5 graden kwam je er niet uit. Dus namen we een paar paracetamol of aspirintjes.
0: Om een beetje de eventuele koorts
1: te drukken. Even te laten zakken en dan zat je het vliegtuig en dan was je weer oké. Okay.
0: Maar dan heb je ook gewoon misschien wel heel erg geluk gehad.
1: Ja, dat denk ik dat in zijn algemeen het wel vaker heeft gegolden voor bepaalde klussen. Maar nogmaals, ik persoonlijk geloof dat als je er redelijk ontspannen mee kunt omgaan, dat het geluk ook een beetje kan helpen soms.
0: Ja, maar goed, ebola maakt niet veel onderscheid tussen mensen, denk ik.
1: Absoluut niet, nee.
0: Dat was ebola toen, 10 jaar geleden. Hoe verloopt die ebola-uitbraak nu, als we kijken naar Congo en Oeganda?
1: Ik denk dat het nog lastiger is voor hulpverleners om in dat gebied, ik ken dat ook goed uit de tijd dat ik in het continent werkte, Oost-Congo, met name, meer nog dan Oeganda, heel lastig is om daar gewoon toegang te krijgen tot mensen. Om allerlei redenen, zijn weinig wegen, er is eigenlijk geen bestaande infrastructuur op het gebied van gezondheidszorg, dus dat moeten dan kliniekjes voor opgebouwd worden. Mensen zijn moeilijk te bereiken. En het wantrouwen van mensen is ook enorm sterk. Veel sterker dan dat bijvoorbeeld in 2014 in West-Afrika was.
0: Er zijn tot nu toe 91 doden. Dat lijkt heel erg mee te vallen met die 11.000 toen in West-Afrika.
1: Ja.
0: Maar is dit de stilte voor de storm, denk je?
1: Nou, ik hoop natuurlijk, maar denk ook een beetje dat het mee zou kunnen vallen. En nou ga ik een hele grote disclaimer inbrengen. Ik ben niet van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ik ben geen arts, ik ben geen verpleegkundige. Maar ik kijk naar andere facetten dan van het nieuws en hoe die epidemie daar zich blijkbaar ontwikkelt. Kijk, Stichting Vluchtelingen heeft gewaarschuwd dat het wel naar 10 landen kan overslaan. En ik denk dat als je een blik op de kaart werpt, dat begrijpelijk is zo'n opmerking, hè? Want dat gebied grenst met Oeganda erbij aan de Centraal-Afrikaanse Republiek, aan Zuid-Soedan, aan Ethiopië, aan Rwanda, aan Burundi en noem maar op. Maar de vraag is of mensen dan ook massaal die kanten allemaal zullen opgaan. Het zijn arme mensen en arme mensen reizen niet makkelijk. Als ze daar dan bereikt kunnen worden, en wie weet komt er ook een vaccin of een medicijn, dan zou het hopelijk nog wel een beetje kunnen meevallen.
0: Er zijn veel landen in Afrika, 54 in totaal. Ken jij dit gebied ook?
1: Ja, ik ken Oost-Congo heel erg goed. Ja? Heel vaak geweest.
0: Ja.
1: Ja.
0: En is dat is fundamenteel anders dan West-Afrika?
1: Nou, laat ik zo zeggen. Ik bedoel, kijk, als je in Liberia bent, en je bent, zoals wij in Monrovia met name, de hoofdstad, dan heb je toch wel een bepaalde vorm van hulpverlening die daar mogelijk is. Mm-hmm. En die een beetje lijkt op, zoals we die bijvoorbeeld in Nederland kennen, met alle verschillen tegelijk bij. Maar als je in Oost-Congo bent, dat is toch voornamelijk een plattelandsgebied, er is heel erg weinig. En dan wordt het ook gewoon heel erg moeilijk, nogmaals, om mensen daar te bereiken en die hulp ook echt ter plekke te laten komen.
0: Ja. Er is veel verzet tegen hulpverleners. Zijn klinieken in brand gestoken.
1: Ja.
0: Hoe moeten we dat duiden?
1: Nou, ik kom maar even terug op wat ik zei. Hè. In Sierra Leone hoorden we dan Ebola is real. Wash your hands, Ebola is real. Mensen zeggen van, ja, bijvoorbeeld in Oost-Congo nu, want is het echt wel waar? Is het echt wel zo ernstig? Of is het toch misschien weer een complot van witte mensen in rare pakken die ons ziek proberen te maken? En als dat op een gegeven moment in de hoofden van mensen gaat spinnen, en er komt dan ook het verdriet bij en de rouw om mensen die zijn overlijden, dan kan het ook gewoon uit de hand lopen. Dus dat wordt nog moeilijker om mensen hulp te geven.
0: De EU trekt 16,5 miljoen euro uit voor de bestrijding van ebola. Maakt de eurocommissaris vandaag bekend na een bezoek aan Congo. Is dat genoeg, voor zover jij dat kan inschatten?
1: Nee.
0: Het klinkt als een druppel op de gloeiende plaat.
1: Dat is het absoluut. En ook de vraag hoe geld dan besteed zou worden. Misschien wel om te voorkomen juist inderdaad weer het virus de grens niet overgaat. Dat zag je ook in 2014. Barack Obama was toen president van de Verenigde Staten. Liberia heeft natuurlijk als vrijgemaakt land met Amerika te maken. En Obama was er heel snel bij om iets te doen voor zijn mensen, zo gezegd. Maar tegelijkertijd vooral omdat hij te horen kreeg van, je moet alles doen om tegen te houden dat mensen in de Verenigde Staten met ebola terechtkomen. En het zou zomaar kunnen dat geld, wat je zegt, die druppel op de goede plaat, misschien zelfs ook wel in Oost-Congo voor een deel daarvoor besteed wordt.
0: Is dit nou een uitbraak die het ook in zich heeft om een pandemie te worden?
1: Dat kan als het zich echt zo zou gaan verspreiden als bijvoorbeeld Stichting Vluchteling vreest. Mijn inschatting nogmaals is dat die kans niet zo groot is. Met de disclaimer, ik ben geen medisch deskundige. Uh-huh. Maar kijk het naar hoe het tot nu toe verloopt. Bijvoorbeeld vandaag ook geen nieuwe besmetting in Oeganda, wat dan toch ook een brandhaard is. Dat is veelzeggend. Dus dat geeft mij toch lichte hoop dat het wellicht bij een lokale epidemie blijft.
3: Ja. Het was mooi en verhelderend om met je te praten, Kees Broeren, oud-Afrika-correspondent en schrijver. Dank je wel.
1: Jij ook bedankt.

0: James Taylor, Mexico. De kop is eraf. Het WK voetbal 2026 is begonnen met een spannende wedstrijd. In het stadion in Mexico stad is Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Goedenavond, Boris.
1: Goedenavond.
0: Hoe is de openingsceremonie verlopen vanavond?
1: Nou, heel goed. Er was sowieso voorafgaand aan de wedstrijd best wel wat spanning bij de Mexicaanse regering over dat er protesten zouden kunnen zijn die de wedstrijd zouden kunnen verstoren. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gegaan. Het stadion zat stampvol. Er waren optredens van Mexicaanse groep van de bekende mariachis, hè, met de grote hoeden en de gitaren, ja, van artiest als Shakira. Dus dat was een enorm spektakel. En daarna was het tijd om te voetballen. En ook dat is voor Mexico goed verlopen.
0: Ja. Is dit een WK iets wat enorm leeft in Mexico?
1: Nou, nu, na vandaag denk ik wel. De afgelopen tijd was het wat minder. Er waren dus hele zware protesten van onder meer leraren die salarissen eisten, van families van vermiste Mexicanen die aandacht voor hun problemen vroegen. Mm-hmm. Dat was enorm aan de hand. Dus, en dan had je daarnaast ook die hele negatieve, ja, dat nieuws wat uit de VS kwam van mensen die niet het land binnen werden toegelaten, spelers, scheidsrechters. Dus er hing een heel negatieve sluier overheen. Maar nu Mexico vandaag gewonnen heeft, en als je ook het feest zag in dat stadion, ja, dan kan je toch wel spreken dat het WK wel echt leeft in Mexico.
0: Voor het eerst wordt een WK in 3 landen gespeeld. Wat zijn eigenlijk de verwachtingen over hoe dat gaat verlopen?
1: Nou, dat zorgt er dus mede.
0: Nu val je even weg. Sorry, Boris, ja, je viel even weg. Ik vroeg wat de verwachtingen zijn.
1: Ja, die zijn niet zo heel hoog. Kijk, de meeste wedstrijden, en met name de belangrijke wedstrijden, worden in de Verenigde Staten gespeeld. Mexico en de VS hebben momenteel niet zo'n goede band. Natuurlijk met het migratiebeleid van Trump, dat ook veel migranten uit Mexico in de VS raakt. Dus mm-hmm, het is een beetje een verdeeld WK. Er komt ook nog eens bij dat het enorm dure ticketprijzen zijn, waardoor heel veel mensen die graag naar een wedstrijd zouden willen gaan, niet kunnen gaan. Een beetje een exclusief toernooi. Ja. Dus ja, het is een toernooi dat ze samen organiseren, maar wat eigenlijk apart van elkaar gespeeld wordt.
0: Ja. En wie zitten er dan wel op de tribune?
1: Nou, mensen die het kunnen betalen. Kijk, de tickets van voor de groepswedstrijden van Mexico, de gemiddelde goedkoopste kaartjes van het moment zijn ongeveer $1,000, $1,500 zelfs. Ja. Nou, als je kijkt naar het gemiddelde salaris in Mexico, van het maandsalaris ligt rond de $600. Dus ja, dat zijn mensen die het kunnen betalen. De armere mensen kijken in de kroeg, op plein of gewoon thuis. En ja, dat zien we.

0: toch ook in de Verenigde Staten bij de wedstrijden daar. Canada waarschijnlijk ook. Het is een toernooi voor de mensen die het kunnen betalen. En voetbal is al lang niet meer een sport van het volk.
1: Nee. Trump laat zich vaak negatief over Mexicanen uit. Wat hoor je op hun beurt over Trump bij jou?
0: Nou, die is niet populair hier. Hij praat laatdunkend over Mexicanen. Hij praat laatdunkend over het toernooi. Hij praat laatdunkend over de president Sheinbaum. Hij heeft gedreigd met militaire interventie. Daar maak je jezelf niet populair mee. De Verenigde Staten hebben sowieso een geschiedenis als het gaat om interventies in Mexico. Dus hij is zeker niet populair. En dat maakt dat zo'n toernooi nog raarder is. Want toen het werd aangekondigd dat ze dit samen gingen organiseren, hadden ze het echt over eenheid. En nu heb je presidenten die onder elkaar de tent uitvechten.
1: Dus het heeft de landen eerder uit elkaar gespeeld dan bij elkaar gebracht?
0: Nou, het WK niet per se, maar het WK was natuurlijk een perfect moment om te laten zien dat Noord-Amerika een eenheid is. Hè? Mexico, Canada en en nu zien we dat het totaal niet het geval is. Sterker nog, ze schelden op elkaar. En ja, dan is zo'n toernooi wat eenheid moet uitstralen, wat vrolijkheid moet uitstralen, wat een fijne voetbalwereld moet uitstralen. Ja, dan is dat toch wel heel een raar signaal als de wereldleiders op elkaar zitten te zitten.
1: Ja. Heb jij zelf enig idee? Ja, dat is altijd een beetje glazen bolachtig. Maar durf je een voorspelling te doen wie er gaat winnen? Dit toernooi? Nu ben je of heel diep aan het nadenken of gewoon weg. Ja, ik hoor
0: ik
1: je.
0: Ik ben er nog steeds.
1: Je bent er. Kon je mijn vraag verstaan? Of je een voorspelling durft te doen wie er gaat winnen? Nou, volgens mij is Boris weer weg. In elk geval, dank je wel, Boris van der Spek. Dank je.

0: Patrice, Good Vibrations. Het WK voetbal is begonnen, maar morgen begint er nog een wereldkampioenschap. Het WK cricket voor vrouwen in Engeland. Met voor het eerst een Nederlandse deelname. En ik heb het genoeg om met twee spelers te praten. Ze zijn in Birmingham met de ploeg. Goedenavond, Frederik Overdijk en Robine Rijke.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, Robine, het Engelse voetbalelftal doet ook mee aan het WK. Wordt jullie cricket-toernooi niet helemaal overschaduwd in de media door dat voetbal?
2: Nou, ik denk hier in Engeland leeft cricket echt heel erg. Dus ja? Op straat overal zijn er posters. Het is overal op tv. Er zijn events. Dus hier leeft het echt heel erg. En we hopen natuurlijk dat er in Nederland toch mensen ook wat ervan meekrijgen.
0: Want cricket is echt superleuk. De bakermat van de sport, hè?
2: Ja, zeker. Nee, in Engeland is het echt, net als voetbal in Nederland is. Iedereen kent het, iedereen speelt het. Dus dat is wel heel gaaf om dan hier dat WK te mogen spelen.
0: Frederik, Nederland doet voor het eerst mee. Dat moet wel echt een enorm hoogtepunt zijn voor jullie.
1: Ja, het is echt een ongelofelijke droom die uitkomt. We hebben hier de afgelopen aantal jaren van gedroomd en keihard naartoe gewerkt. En dat het nu gewoon zover is, begint steeds meer in te zinken ook wel. Ik moet wel zeggen dat het in de aantocht naar het WK toe was het altijd een beetje van, we gaan naar het WK. Maar nu hebben we gisteren onze eerste mediadag gehad. En dan
0: en is het heel echt dus opeens.
1: Ja.
0: En hoe schat je jullie kansen in?
1: Ja, onze kansen om echt de World Cup te winnen, ik denk dat die niet heel erg hoog liggen. Nee. We zitten wel in een enorm moeilijke pool. We spelen natuurlijk tegen de toplanden. We spelen tegen Zuid-Afrika,
0: India. Voor mensen die niet zo thuis zijn in het cricket, wat zijn de toplanden?
1: Ja, dus Zuid-Afrika, India en Australië, met wie we ook in de pool zitten. Mm-hmm. En dan zitten we verder ook nog met Bangladesh en Pakistan, die ook gewoon zeer hoog in de ranglijst staan. En dan heb je in de andere pool zitten nog Nieuw-Zeeland, de West-Indies, Engeland natuurlijk, die ook enorm goed zijn. Ja. Dus dat zijn wel een beetje de toplanden. Dus echt het WK winnen, dat wordt het misschien niet. Zeg nooit nooit, elk team is verslaanbaar. Mm-hmm. Maar we willen wel graag, we hopen wel zeker een kans te maken om de wedstrijd tegen Pakistan en Bangladesh te winnen. En dat is ook zeker ons doel.
0: Want het is al heel eervol om er überhaupt bij te zijn op dit podium.
1: Zeker, ja, ongekend. Het is een droom, het is, ja.
0: Bij cricket gooit of bolt de verdedigende ploeg en slaat de aanvallende ploeg. Waar zijn jullie zelf heel goed in?
1: Eigenlijk in allebei wel. Ik denk dat onze statistieken wel zeggen dat wij beter zijn in beginnen met slaan. Een beetje het aanvallende. En dat we dan beter in de tweede helft kunnen verdedigen. Ik zou wel zeggen dat we in allebei de takken een zeer goed team hebben.
0: Robine, jij bent, hoorde ik, een keer door de Wereldbond geschorst, hè, omdat je verkeerd zou gooien. Wat was er mis met jouw worp?
2: Dat is eigenlijk een heel technisch aspect en dat is gelukkig heel lang geleden en gelukkig is dat ook rechtgezet. Maar bij cricket gooi je met een rechte arm aan, bol heet het. En als hij dan meer dan 15 graden buigt, dan zegt de internationale bond dat je daar een voordeel uit zou kunnen halen. Dus het is inmiddels gelukkig lang geleden en ik heb hard aan mijn actie gewerkt en ik ben dus weer goedgekeurd. Dus ik mag gewoon gelukkig weer bowlen. Ja. Maar dat is een aspect dat niet echt in andere sporten voorkomt, denk ik.
0: Want jouw arm was te veel gebogen volgens de Wereldbond.
2: Ja, maar ik heb gelukkig er hard aan gewerkt met heel veel verschillende coaches. En nu kan ik weer bowlen.
0: Ja. Hoe lang spelen jullie eigenlijk al cricket?
2: Ja, wij spelen allebei vanaf kinds af aan al bij onze clubs in Den Haag. Mm-hmm. We zijn eigenlijk allebei vanaf ons zesde mee begonnen. Dus dat is inmiddels toch wel een aantal jaren. En altijd in de jeugd met jongens gemixt gespeeld.
0: Oh ja.
2: En daarna doorgegaan met de dames.
0: Wat is dat gebruikelijk dat je gemixt speelt?
2: Ja, zeker. Cricket in Nederland is heel erg klein. En al helemaal in de jeugd zijn er geen, niet genoeg dames of meisjes om apart te spelen. Dus wij hebben allemaal gemixt met de jongens gespeeld. En daarna naar een seniorenteam wel naar de dames. Maar wij spelen wel ook bijna allemaal nog bij een herenteam van onze club. Mm-hmm. Ook om zo hoog mogelijk niveau te kunnen spelen. Dames cricket in Nederland is best wel klein. Dus er zijn eigenlijk maar twee pools, twee niveaus. Dus het is een beetje een mix van dames die op hoog niveau willen spelen. Echt fanatiek. En waaronder dus wij die ook Nederlands elftal cricketen. En dan speel je ook met mensen die gewoon gezellig en voor de lol een balletje willen slaan. Dus dat vinden wij ook wel heel erg leuk om dan met de mannen af en toe mee te spelen.
0: Ja.
2: En verder, ze hebben ook veel in het buitenland gecricket. Bijna iedereen in ons team heeft een seizoen in Australië, Nieuw-Zeeland of Zuid-Afrika gespeeld. Dus we hebben wel echt heel hard daar alles aan gedaan om hier te staan nu.
0: Ja, je zegt al, het is een kleine sport, hè? Dan ga ik ervan uit dat je er niet van kan leven.
2: Nee. Helaas niet. Het is wel door de jaren heen echt wel heel erg vooruit gegaan. Toen ik bij het Nederlands elftal begon, toen gingen we op tour wel eens naar kwalificatietoernooien. Nee, met één coach en dan geen fysio. Kregen we verder ook geen vergoedingen. Dus als we bijvoorbeeld 3 weken weg waren, dan moest je ook 3 weken werken, hier dus niet. En nu inmiddels door de jaren heen is vrouwensport sowieso veel groter, wordt veel meer bekeken. Dus dat is wel heel erg bijzonder om mee te maken dat die blik daarop verandert. En dat is ook in vrouwencricket zo. Ja. Dus nu hebben we wel, we krijgen wel vergoedingen. En helaas kunnen we nog niet van leven, maar we zijn wel echt heel, heel erg vooruit gegaan. Dus dat is wel onwijs gaaf om te zien dat we steeds professioneler worden.
0: Frederik, jij studeert nog, hè?
1: Ja, klopt. Ik studeer nog. Ik studeer tandheelkunde in Amsterdam. En ik ben nu in de afronding van mijn 5e jaar. Met heel wat bloed, zweet en tranen heb ik toch voor elkaar kunnen krijgen dat ik dit jaar wel mijn jaar gewoon nominaal kan afronden. Omdat we best wel veel toernooien hebben gehad. Dit jaar was dat wel heel moeilijk. Maar gelukkig heeft de studie wel met me meegedacht. Mm-hmm. En dan moet ik nog 1 jaartje. Tandheelkunde is een 6-jarige opleiding. En dan ben ik tandarts. En daarnaast werk ik ook nog 2 bijbaantjes bij 2 verschillende tandartspraktijken.
0: Want dat heb je wel echt nodig.
1: Ja, het leven is inmiddels heel erg duur geworden. Dus dat heb ik wel echt nodig. Ja. Maar ik ben ook wel een beetje ambitieus dat ik ook wel veel werkervaring wil opdoen. Dat is wel goed te combineren. Ja.
0: Jij, Robine, wat doe jij?
2: Ik heb zelf een master forensische criminologie afgerond. En ik werk nu voor de kansspelautoriteit. Ik heb een fulltime baan waar ik me richt op de aanpak van illegale gokaanbieders.
0: Ja.
2: En daarnaast doe ik dus eigenlijk bijna fulltime wat wij ook doen aan trainen. Dus we gaan van werk met een crickettas, een tas vol met eten, fitnesskleding, van hot naar her. Dus het is best wel een bijzonder leven. Ik zeg wel eens dat we eigenlijk 2 banen hebben.
0: Ja.
2: Maar het is wel onwijs gaaf. En dat maakt het ook wel des te knapper en nog bijzonderder dat wij hier op het WK staan. Want wij zijn het enige team hier wat niet volledig
0: professioneel is.
2: Fulltime cricket.
0: Ja.
2: Ja, dus alle andere teams hebben dat wel. Maar ik denk dat dat ons ook een heel bijzonder team maakt. Dat we juist zoveel doorzettingsvermogen hebben en alles combineren. En wij
0: dus dat kan ook jullie kracht dus ook zijn?
2: Ja, ik denk het wel. Wij vinden elkaar daarin dus ook dat we er heel veel voor onze sport over hebben.
0: Mm-hmm.
2: En ook weten wat onze teamgenoten ervoor doen. En dat schept toch wel een hele bijzondere band.
0: Ja, dat snap ik.
2: Dus ik denk dat dat ook onze kracht is, zeker.
0: Zondag is jullie eerste wedstrijd tegen Bangladesh. Dat is een land met veel cricketervaring. Hebben jullie toch een goede kans, denk je?
2: Ja, ik denk het zeker wel. We hebben een voorbereidingstoernooi gespeeld hiervoor in Schotland. Daar speelden we ook tegen Bangladesh. En toen hebben we ze voor het eerst verslagen.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat gaf wel heel erg veel vertrouwen. Ook spelen we nu in Europese condities. En dat maakt bij cricket wel heel erg uit of je in welke continent je speelt.
0: Ja.
2: Dus in Bangladesh, daar spint de bal meer, daar krijgt de bal meer effect.
0: Mm-hmm.
2: En hier komen onze bowlers misschien meer tot hun recht. Wij kennen de condities, de velden zijn meer vergelijkbaar met in Nederland. Dus ik denk wel dat we een groot voordeel hebben. En dat we dus veel vertrouwen hebben gekregen uit de winst vlak voor het toernooi.
0: Nou, ik wens jullie in elk geval veel succes zondag. Frederik Overdijk en Robine Rijken, zet hem op. En mocht u de wedstrijd willen zien, u kunt hem volgen op nos.nl. De wedstrijd begint om 12:30.
3: Het is 11:55.
0: De website Overstappen.nl heeft cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau geanalyseerd en vastgesteld dat vorig jaar in Amsterdam de meeste verkeersboetes zijn uitgedeeld, ruim 550.000. Op plaats 3 staat Rotterdam met 487.000, maar wie staat er op 2? Goedenavond, Jos van Nieuwenhoven.
3: Goedenavond.
0: Ja, voorzitter bent u, fractievoorzitter van Lokaal Liberaal, de grootste partij in de gemeente Stichtse Vecht.
3: Ja, klopt.
0: Want de Stichtse Vecht staat op 2. 498.000 boetes in uw gemeente. Hoe is dat mogelijk?
3: Ja, dat is dat ze hier nogal te snel rijden. Maar dat komt natuurlijk, door de A2 die langs Stichtse Vecht loopt.
0: Ja. Want daar staat ook een beruchte flitspaal of zo?
3: Nee, langs de A2 of op de A2 is een trajectcontrole.
0: Ja.
3: Dus, en die loopt voor het grootste deel langs Stichtse Vecht. Dus dan komen wij op 2.
0: Ja. Hebt u daar zelf ook proefondervindelijk mee te maken gehad? Ik bedoel,
3: nee,
0: hebt u zelf boetes gekregen? Nee.
3: Nee, gelukkig heb ik nog nooit een bekeuring mogen ontvangen. Langs Stichtse Vecht.
0: Nee. Maar landelijk op de tweede plaats, tussen twee hele grote steden in. Ja, ja. Dat is toch wel opmerkelijk.
3: Ja, dat is zeker opmerkelijk.
0: Voor Stichtse Vecht, hoeveel mensen wonen er in Stichtse Vecht?
3: Wij hebben ongeveer 65.000 inwoners.
0: Ja, dan. En u spekt eigenlijk de staatskas als een grote stad.
3: Ja, dat klopt. Althans, dat doen wij dan niet, maar dat doen degene die te snel rijdt op de A2. En we hebben natuurlijk nog een camera staan binnen onze gemeente die ook goed scoort. En dat is de snelheidscamera bij Vreeland op de provinciale weg.
0: Daar worden ook veel mensen geflitst.
3: Ja, dus, daar mag je 60.
0: Ja, en de mensen rijden daar?
3: Ja, ik denk doorgaans 80.
0: Ja, dus
3: dan ben je snel door het verkeerslicht en dan sta je
0: Stichtse Vecht spreekt een woordje mee, wat dat betreft.
3: Ja, blijkbaar. Ja, ja. Maar goed, daar worden wij zelf niet wijzer van.
0: Nee. Nou, het was in elk geval mooi om u even te spreken, Jos van Nieuwenhoven, fractievoorzitter van Lokaal Liberaal in de gemeente Stichtse Vecht. Dank u wel.
3: Ja, wel, graag gedaan.
0: Dit was het oog voor vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen met Femke van der Laan. En morgen is er weer een oog.
3: Ja hoor, graag gedaan.
0: En dan zit hij, wij ook natuurlijk. Dan zit hij Eshwet El Miloudi. Voor nu een mooie en rustige nacht. En daar komt de tune geloof ik al aan. Ik hoor niks, maar die zou nu moeten komen. Ik denk dat er iets niet start zal. Ja, daar is hij toch.

0: Bette und ein letztes Glas im Stehen.
1: NPO Radio 1.
2: Podcast.
1: Docs.
3: In Nederland krijgt 10% van de vrouwen te maken met huiselijk geweld.
4: Wij maken mee dat kinderen naar het buitenland worden ontvoerd. Cliënten die zich moeten verstoppen.
3: En ook na een scheiding gaat de intimidatie en het geweld vaak door.
5: Dat moet je onderdanig doen, want anders heb je kans dat je vermoord wordt.
3: Bijna iedere week is er in Nederland een slachtoffer van femicide. Moord op vrouwen en meisjes, in veel gevallen door een ex of partner.
4: Ik vind echt dat de overheid slachtoffers in de steek laat.
3: Deze week in Docs, 100 vragen. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van award-winnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: In het voetbal zijn er momenten...
8: Bergkamp 2-1!
7: Die impact maken.
9: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
8: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
7: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
8: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
7: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
14: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
15: NPO Radio 1.
16: Middernacht, het begin van vrijdag 12 juni. Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden

0: uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft scoorde Mexico nog een keer. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een rode kaart voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer, vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Beweeg jij in de ruimte of beweegt de ruimte jou? Het is een van de dingen waar je over na gaat denken als je de tentoonstelling van mijn gast van vannacht bezoekt. Een tentoonstelling met ruimte en beweging en met veel om over na te denken. Naast mij zit Fayna de Jong. Architect is ze en tentoonstellingontwerper. Ze studeerde aan de TU Delft en daarna ging ze aan de slag bij AMO, de onderzoeks- en ontwerpstudio van Rem Koolhaas. Ruim 20 jaar geleden richtte mijn gast haar eigen studio op, Afarai. Ze reisde de hele wereld over. Haar werk was bijvoorbeeld te zien in Venetië en New York. En daarnaast begon ze onder andere het Embodied Restoration Lab en geeft ze ook les. Een selectie van dit alles is nu te zien in het Van Eesteren Museum in Amsterdam. Onder de titel Unruly Process, Future, Present, Past toont deze solovoorstelling haar werk en haar manier van werken, haar inspiratie en haar missie. In alles voel je haar andere manier van denken en merk je hoe ze de traditionele ideeën over architectuur bevraagt. Beweeg jij in de ruimte of beweegt de ruimte jou? Zo zet mijn gast van vannacht van alles in beweging. Fayna de Jong is geboren in Amsterdam in 1977. Welkom. Ja, ik wil meteen met het eerste werk beginnen. Slide.
3: De slide. Ja, wat leuk.
2: Wat gewoon ook echt een glijbaan is.
3: Ja, ik moest er een leuke... Ja, normaal bedenk ik hele mooie namen. Maar in dit geval dacht ik, ja, het is toch gewoon wel echt een glijbaan. En in het Engels is dat dus een slide. Maar het is natuurlijk ook een soort beweging die je maakt. Like sliding of een slide, de slide, een dans. Dus ik dacht, nou, volgens mij is dat prima.
2: Goed genoeg naam.
3: Ja.
2: Kan jij uitleggen hoe hij eruit ziet?
3: Slide is een hele grote glijbaan die ik eigenlijk een paar jaar geleden heb ontworpen. Toen ik eigenlijk een beetje aan het... tinkeren was in mijn studio. Hoe noem je dat? Hè? In het lab.
2: Vreubelen.
3: Vreubelend, friemelen en met papier en maquettes bezig was. En ik weet niet, toentertijd was mijn dochter nog vrij jong en ik was gewoon heel veel in de speeltuin. En toen ontdekte ik zelf dat ik de glijbaan ontzettend leuk vond. Dus die heb ik toen ontworpen. En nu voor de tentoonstelling in het Van Eesteren wordt die ook echt... gebouwd. Wat ik eigenlijk super leuk vind, omdat het is, nou, die slide is 3-4 meter hoog. Dus het is ook wel echt een uitdaging. En hij staat naast een stukje speeltuin van Alder van Eyck. Een van de, die heeft honderden speeltuinen gemaakt natuurlijk in Amsterdam. En in de rest van Nederland.
2: Dus ja, wat je je bij een klimtoestel voorstelt, gewoon de basis, ja, dat heeft hij gemaakt.
3: Ja, klopt. En

0: Nou, ik denk ja, de slide. Nou ja, Aldo van Nijs is natuurlijk een modernistische hero hier in Nederland. Dus ik vind het ook heel leuk dat het werk ernaast staat. En ik ben ook heel benieuwd ja, hoe die twee met elkaar in gesprek gaan.
1: Het is wel heel anders. Want hij heeft alleen maar dunne buizen.
0: Ja.
1: Die van jou is wat massiever, kan je dat zo zeggen?
0: Ja, die is heel massief. Ik denk dat het ook wel ja, herkenbaar is dat die van mijn hand komt. Ik heb er ondertussen ook wel wat buizen aan toegevoegd. Want je moet er toch opklimmen.
1: Jammer, hè?
0: Ja. Maar ik dacht dat het wel mooi, een soort mooie referentie dan aan Aldo van Eyck. Ja.
1: Jij bent geboren in Amsterdam. Dus eigenlijk is de kans... Nou ja, wel 100% dat jij op een Aldo van Eyck geklommen hebt als kind.
0: Ja, 100% denk ik wel. Ik bedoel, ja, ik ben natuurlijk eind jaren 70 geboren. En Amsterdam was ja ook wel een stad die heel erg, nog heel ruig was. Nog niet heel erg voor kinderen. Dus de speeltuinen die er waren. Ik denk dat daar zeker wel wat Aldo van Eyckjes tussen zaten, ja.
1: Ik las op het bordje wat bij de glijbaan stond... dat het een eerbetoon is aan hoe we in onze jeugd... speels en inventief de openbare ruimte gebruiken. Raken we dat kwijt?
0: Ja, vind ik wel. Ik denk, nou ja... Op een gegeven moment dan... Ik vind ook, kijk, Nederland... de openbare ruimte is natuurlijk ontzettend ontworpen. En op een gegeven moment, ja, wat doe je dan nog? Hè? Dus als je niet meer van de glijbaan gaat... Ga je er dan alleen maar doorheen? Of zit je af en toe nog op een bankje? Of lig je in het gras? Maar is dat het dan? Oké, we hebben natuurlijk niet het allerbeste klimaat. Maar ik denk toch, ja, die publieke ruimte waar we met elkaar samenkomen... die we met elkaar delen, dat is een hele belangrijke soort plek... waar we ook collectief met elkaar soort in gesprek moeten zijn. En hoe moet die eruit zien? Ik denk dat daar nog wel veel te ontdekken valt, in ieder geval.
1: Ik vond het ook wel grappig. Een van de eerste projecten die jij deed was... nou ja, hangjongeren in Rotterdam.
0: Oh ja, ja.
1: Gaven overlast. Dus zeg maar, de speeltuin die voldeed niet meer.
0: Ja.
1: En eigenlijk moesten ze weg.
0: Ja, oh ja, klopt. Ja, dat is een soort van de evolutie van de hangjongeren naar de hangvolwassenen. Maar ja, ik vind dat dan een beetje een rare vraag. Want daaronder ligt eigenlijk, ja, wie mag er in de openbare ruimte zijn? En wat moet je daar doen? Terwijl ik denk heel veel in soort de hedendaagse stad, zeker Amsterdam, Rotterdam, mensen komen van over de hele wereld. En ook hoe mensen de ruimte gebruiken. Ja, daar zitten stukjes cultuur in. Hè? Dus bijvoorbeeld in Zuidoost zeiden de mensen, ja, maar dit soort hangen, dat is gewoon... cultuur, dat hoort ook bij Amsterdam Zuidoost. He, en ik denk ook in Rotterdam op de Kruiskade of iets dergelijks. Dus je kan het ook zien in een soort sociaal, ruimtelijk perspectief. En dan is het iets wat misschien wel het ontwerp van een straat of van een buurt moet gaan informeren. In plaats van dat je het ziet als een soort probleem.
1: Dan wordt de vraag misschien, hoe kan jij beter hangen?
0: Ja, hoe kan je beter hangen? Of waarom wordt er op die plek gehangen? Is dat een belangrijke plek in de buurt? Of is dat de plek in de buurt waar de beste zon is aan het eind van de dag... als mensen elkaar nog even willen zien na het werk? Begrijp je? Of is dat juist de plek waar, laten we zeggen... de soort informele burgemeesters van een buurt elkaar ontmoeten... en ook een beetje een oogje in het zeil houden? Dus het kan natuurlijk ook een soort een informatief iets zijn... voor een stadsontwerper, denk ik, of een architect. Van, oh, dit is een belangrijke plek. Hier moet ik eigenlijk mee ontwerpen in plaats van het wegontwerpen.
1: Hoe jij nu praat is ook wel typerend voor hoe jij werkt, volgens mij. Het is niet van, nou ja, hier is een stukje grond, daar moet een gebouw op, punt.
0: Nee, toen ik eigenlijk klaar was met studeren, dacht ik, oh god, ik wil helemaal niet zo'n gebouw maken. Ik vind die stad zo leuk. Ik vind het interessant hoe mensen die stad veranderen. Hoe de stad en hoe die ontworpen is ook mensen hun leven beïnvloedt. Ik vind eigenlijk die soort wisselwerking, daar ben ik in geïnteresseerd. Weet je, dus hoe cultuur die mensen maken vertaald wordt in ruimte. Want architectuur of ruimtelijk ontwerp is ook cultuur. Weet je, ik zie dat ook als een culturele praktijk, maar dan in steen uitgedrukt. Hoe breng je dat bij elkaar, weet je? Ja.
1: Hoe heb jij de tentoonstelling bij elkaar gebracht?
0: Oh, ja. Kijk, het... Het is natuurlijk lastig, want ik realiseerde me opeens... oh ja, god, ik heb zoveel werk. Ik kan helemaal niet kiezen. Hoe maak je een verhaal? En gelukkig heb ik daarmee samen kunnen werken met Maya Kenny, de curator. En dat is ook wel fijn dat je even kan uitzoomen. En ik denk, ja, een curator kan heel goed mooi context scheppen rondom je werk. Maar ik vond het eigenlijk belangrijk om vooral te praten over het proces. En niet alleen maar over het eindproduct. En eigenlijk ook het idee van, ja, hoe kom je tot iets nieuws? Hoe kom je tot een soort andere manier van werken? Zeker binnen de architectuur, wat toch een vrij... ik vind het dan vrij traditioneel. Ik vind het niet super interdisciplinair, weet je. Maar als je dat dan wel wil doen, hoe doe je dat dan? Dat is denk ik een vraag die ik van dag één heb onderzocht. Van ja, ik wil en schrijven en ik wil dingen organiseren en met mensen op een plek, heel informeel. En onderwijs. Maar hoe komt dat samen? Hoe informeert het één het ander? Dus ja, als je doet tentoonstellingsontwerp, maar hoe daar leer je ook weer iets in wat misschien belangrijk is als je in de openbare ruimte iets doet. Dus ja, ik was heel erg geïnteresseerd in dat soort hele, unruly process eigenlijk.
1: De titel zegt het al.
0: Ja, de titel zegt het al, ja.
1: Zullen we het eens even over een paar werken hebben? Bijvoorbeeld als je binnenkomt, dan loop je eigenlijk meteen tegen City of the Sun aan.
0: Ja, de tentoonstelling is eigenlijk opgebouwd ook uit een aantal fragmenten. Ik heb een aantal fragmenten van werken uit het verleden in de tentoonstelling neergezet. Een van de werken is inderdaad City of the Sun. Dus je komt binnen en dat is een stukje van City of the Sun. Dus het is eigenlijk veel groter. En in het verlengde ligt eigenlijk een stukje van mijn bijdrage in Venetië aan het Nederlands paviljoen. En City of the Sun was eigenlijk een heel belangrijk moment voor mij. Ook ik werk veel samen met Innovisions. En dat was eigenlijk een moment dat wij waren van... we willen een soort architectuur neerzetten van nu. Weet je, van de stad, van Rotterdam of Amsterdam in soort... laten we zeggen, dus de totale multiculturaliteit, diversiteit, de hele kleurrijkheid. Hoe ziet dat eruit, weet je? Het is zeg maar niet een soort doos. Ik bedoel, ik ben opgegroeid ook in allerlei subculturen, countercultures. En dan zat je altijd in een soort, of in een kraakpand of in een buurthuis. Maar hoe zou het eruit zien als we zelf iets zouden ontwerpen? En City of the Sun was eigenlijk een soort antwoord daarop. En natuurlijk, het was voor een tentoonstelling en er was maar €2000 of zo. Dus ook geen geld voor mooie materialen. Dus toen zijn we heel erg met graphics gaan werken. En City of the Sun is eigenlijk een soort ode aan die Nederlandse steden of die steden.
1: Het stadsleven.
0: Het stadsleven waar ik zo van hou. Met al die unieke culturen, subculturen, countercultures. Ja.
1: Je zegt even snel van je werkt vaak samen met Innovisions.
0: Ja.
1: Hoe is die samenwerking tot stand gekomen?
0: Een van mijn eerste projecten was de toko in Rotterdam op de Witte de Witstraat. En dat was een soort Afro-Caribisch restaurant. Waar ook geweldige feesten gegeven werden. Begin 2000 zoveel. En ik heb die ruimte of dat restaurant ontworpen. En hij deed daar geweldige concerten organiseerde en feesten. En we zijn eigenlijk door de jaren heen hebben we ongelooflijk veel samengewerkt. We hebben ook op de Wallen, Ultra de la Rue, een creative space samen gehad. En heel vaak dan deed hij, ik vul alle grafische dingen, websites. En op een gegeven moment was het, ja, maar we moeten gewoon samen, laten we samen iets maken. En nu werken we heel vaak samen. Ik denk, hij komt heel erg uit de muziek. Dus ook voor veel van mijn ruimtelijke dingen maakt hij zeg maar een soort een muzikale laag erin. Maar ook het grafische, al de kleuren, dat ontwikkelen we ook samen. Hè. Dus het informeert de ruimte. En ik zeg, moet dat niet meer rood? En ze, moet dat niet meer rond?
1: Kan je zeggen dat het eigenlijk altijd een teamsport is?
0: Vind ik wel. Ik denk dat de tentoonstelling daar ook over gaat. Weet je, het is ook niet. Ik denk in de architectuur zit ook heel erg dat soort. Dat auteurschap van één grote denker. Ik bedoel, architectuur vind ik echt een teamsport. En ja, ik zal zeggen, ja, in die 20 jaar... ik heb met zoveel mensen samengewerkt die me allemaal op een andere manier hebben beïnvloed. En kijk, met sommigen heb ik 1 keer samengewerkt, met anderen meerdere keren heel intensief. Maar ja, de tentoonstelling ook, ja, dat proces doe je ook niet alleen. Dus ook echt wel, ja, een ode aan, ja, aan de teamsport. Ja, ik, sport is dan weer heel apart. Maar,
1: ja. Innovations had ook een bijdrage in de Kinship Library.
0: Ja, klopt.
1: Dat moest een bibliotheek worden?
0: Ja, het moest een bibliotheek. We begonnen te praten over een bibliotheek. En ik dacht, nou ja, kijk, ik hou erg van lezen.
1: Het heeft gestaan op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord.
0: Ja.
1: En dan wordt er aan jou gevraagd van,
0: ja, kan iets met een bibliotheek.
1: Iets met een bibliotheek, ja.
0: We wilden iets met een bibliotheek. Ik zei, nou god, ik hou wel van lezen. Maar wie leest er nou nog, weet je? Ik bedoel, ik luister ook ongelooflijk veel podcasts. En ik heb door de jaren heen heel veel mensen geïnterviewd. Vooral architecten, denkers. Eigenlijk over hoe we op een andere manier, zeg maar, de stad kunnen ontwerpen en architectuur kunnen bedrijven. Dus ik had ook een heel groot audioarchief. En tegelijkertijd denk ik, ja, ik ben ook heel erg geïnteresseerd in, ja, die soort orale overlevering. Weet je, verhalen van mensen over de plekken die ze bewonen. Ik denk dat daar heel veel kennis in zit die niet wordt opgeschreven, niet in boeken zit, waar architecten geen toegang tot hebben. Maar ik denk wel dat als je op een andere manier andere architectuur wil maken, dat je, ja, die kennis eigenlijk ook mee moet nemen. Dus toen dacht ik, nou, we maken gewoon een soort audiobibliotheek. Of een, nou ja, ik noemde het dan een sonic library.
1: Natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Niet zoals slide. En dus aan twee kanten kon je dus luisteren naar verhalen van mensen die wonen of werken, werkten rondom de NDSM-werf of daar nu, ja, nog steeds werken.
1: Er was natuurlijk veel scheepsbouw daar.
0: Ja, heel veel scheepsbouw. En de buurten daaromheen, daar wonen nog steeds veel mensen van toen. Nou, ook heel veel mensen niet meer van toen. En aan de andere kant in mijn archief. En in het midden had Innovisions dat een heel mooi soundscape met allemaal mooie verhalen op muziek.
1: Ja, en dan denk ik de luisteraar nu thuis van, ja, maar hè, ze was toch architect?
0: Ja. Ja.
1: Er was ook iets van een gebouwtje.
0: Oh ja, er was ook wel een ruimte. Ja, ja, zeker. Ja, is het dan een gebouwtje? Ja, een paviljoen of een, ja, ik noem het dan een soort ruimtelijke installatie. Ik vind het een publiek werk, een soort ruimtelijk werk. Voor mij mag het altijd groter, maar ja, met tijdelijke dingen is dat toch altijd lastig.
1: Het lijkt een beetje op een skatebaan.
0: Ja, dat is ook wel grappig. Want ja, in eerste instantie wilde ik eigenlijk iets maken waar mensen op konden liggen. Een soort hang. Ja, eigenlijk het idee van een soort hangmat waar je kon liggen en dan luisteren. Ja, klopt. Tegelijkertijd, ja, ben ik ook erg op zoek naar een soort vormentaal die uit de stad voortkomt. Dus ja, dat idee van een soort skateramp zit er inderdaad ook in. En ik vind het dan toch heel interessant dat mensen dat meteen ontdekken. In het midden zat ook een gigantisch gat. En daar kon je met, nou ja, al je vrienden in staan om te luisteren. Best gevaarlijk om op te skaten. Want als je van die
1: groot gat, zeg je.
0: Groot gat, maar ongelooflijke uitdaging. Echt dag 2 waren er al 3 skaters heel hard heen en weer aan het gaan.
1: Ga je dan ook kijken?
0: Tuurlijk. Dan ga ik heel stiekem kijken. En dan hoop ik dat het niet stuk gaat. En aan de andere kant denk ik, ja, het is wel echt voor de mensen, weet je. Je moet het ook soort, ja, je een beetje loslaten. Maar ik vind het superleuk om te observeren en om te zien of mensen het omarmen en misschien dingen doen die ik helemaal niet verwacht had.
1: Ik kan me voorstellen dat het ook wel eens lastig kan zijn als mensen er dingen mee doen waarvan jij dacht, ja, maar zo had ik het niet bedoeld.
0: Ja, ik denk dat dat het leven van de architect is. Maar ik vind, kijk, er zijn echt wel gebouwen, denk ik, waar er misschien hele strakke richtlijnen zijn. Maar ik vind, dingen die in de openbare ruimte staan, die zijn gewoon voor de mensen. En die moeten ze dat zelf kunnen invullen. En daardoor, ja, dat is wel mijn filosofie. Dus het zou ook wel heel gek zijn als ik, zeker nadat ik ooit een boek heb gemaakt voor de people, by the people, als ik daar dan
1: streng over
0: heel wordt. Streng over zou doen. Ja, nee, dat kan niet.
1: Je betrekt die mensen ook heel erg in het proces. Je hebt bijvoorbeeld Another ontworpen in Stockholm.
0: Ja.
1: Een paviljoen in een park, als ik het goed begrijp.
0: Ja, klopt. Dat was een opdracht van een museum in het zuiden van Stockholm. En die hebben een heel mooi park, zouden voorkomen. En ja, die vroeg, wil je daar een soort publiek paviljoen maken? En ik zei, ja, sure, dat wil ik wel doen. Maar ik wil het echt heel graag gewoon vanuit het perspectief van vrouwen ontwerpen. Dus toen hebben zij eigenlijk gefaciliteerd dat ik een jaar lang met verschillende groepen vrouwen, tieners, twintigers, die een theatergroep hadden, migrantenvrouwen, eigenlijk allemaal workshops kon doen. En ja, ik kwam natuurlijk als architect ook een beetje binnen van, publieke ruimte, hè? Hoe relateren jullie je daartoe? Nou, dat was goed om meteen te leren dat je niet op dat niveau, zeg maar, kan insteken.
1: Ik vind het ook een moeilijke vraag. Hoe relateer ik me tot de publieke ruimte?
0: Ik ook. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Hè? Dus toen was we gaan gewoon dingen met elkaar maken. We doen een soort grafische workshops met allemaal verschillende technieken. En we leren elkaar gewoon kennen en lekker praten. En zo komen de verhalen boven. Weet je, bijvoorbeeld, er is een hele grote Assyrische gemeenschap daar in dat deel. En die vertelde, toen wij hier aankwamen in Zweden, als het lekker weer is, dan gingen we allemaal op het gras liggen. En dat was, dat was eigenlijk not done. De Zweden die keken dan echt een beetje van, wat doen jullie? Oh, dat mooie gras, weet je. Maar op een gegeven moment werd dat natuurlijk gewoon de trend. Dus dat zijn interessante verhalen. Maar ik moet zeggen, het zijn allemaal vrouwen. Dus eigenlijk ging het gesprek wel altijd in eerste instantie over veiligheid. En dat vond ik eigenlijk... ik vond het gek dat ik dat zelf niet meteen had bedacht. Want ik navigeer natuurlijk ook de ruimte in de stad als vrouw. Toch vaak vanuit een soort veiligheidsperspectief. Maar het was echt van, dit paviljoen is super cool hier in een park. Leuk, maar we willen wel echt van alle kanten kunnen zien of er iemand aankomt. Er kunnen geen donkere hoeken in zitten. Hè? Ik vond dat was wel van, dus we moeten ook echt, als we gaan ontwerpen in hoe de ruimte werkt. En dat hoeft niet heel. Dat moet er ook moet mooi zijn, het moet welcoming zijn, maar het moet dus ook veilig zijn. En dat zit echt in zichtlijnen. Nu kan ik daar wel wat mee. Met doorkijkjes en geen dode hoeken. Dat was toch wel. Lag wel aan de basis, ja.
1: Maar het is ergens natuurlijk ook een beetje treurig. Dat als je geeft ze niet echt carte blanche, maar je zegt wel, kom maar door met die ideeën.
0: Ja.
1: En dan is er niet iets van, ik wil wel een hele mooie trap. Of ik hou wel van kleur. Nee, het is, ik wil graag veilig zijn.
0: Ja, ik wil graag veilig zijn. Ik vond het ook heel treurig. Maar tegelijkertijd was het ook wel iets, zeker bij de jongere dames, die waren, wij gaan eigenlijk nooit naar het buurthuis. Of naar die openbare ruimte. Want die zijn niet voor ons ontworpen. Dat zijn oudere mensen, mannen, die denken, dit is wat jullie willen. En veel van de jongere meiden die waren van, wij ontmoeten elkaar in de lobby's van mooie hotels. We vinden dat gewoon mooi eruit zien. Dus het tegelijkertijd gaat er dus ook iets aan. Er moet een soort ander... nu noemen we het dan een vibe of zo. Zijn die mensen herkennen als zijnde van, dit is iets voor mij. Hè? Of dit past bij mij.
1: Dat lijkt me een van de moeilijkste dingen van je werk.
0: Misschien. Maar tegelijkertijd denk ik, ik ontwerp ook stiekem een beetje voor mezelf dan. Want ik ben dan ook gewoon een vrouw of een jonge dame.
1: Als jij wil viben, dan zit het wel goed, zoiets.
0: Ik denk, je kan ook zeggen van, ik denk, we hebben heel lang ontworpen vanuit een soort universele gedachte van, het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Maar dan krijgen we allemaal mooie grijze dozen, hele strakke dozen. En dat werkt ook niet. Dus ik denk op het moment dat je het ook net iets specifieker maakt, dan zijn er bepaalde groepen die zich meteen uitgenodigd voelen. En ik denk dat er andere mensen zijn die dan denken, spannend, wat is dit? En tegelijkertijd, misschien ook niet. Maar dat is nu eigenlijk ook zo. Toch? De soort universele mens is vaak ook gewoon een man.
1: Ja. En jij hebt... Je maakt... zijn allemaal maquettes te zien.
0: Ja.
1: Met daarin ook poppetjes. Zodat je de schaal ook een beetje ziet. Ja, en jouw poppetjes zijn vrouwtjes.
0: Mijn poppetjes... Nou, het is wel grappig. Want toen ik dus bezig was met dat project in Zweden... toen had ik dus vrouwelijke poppetjes. Maar dat zijn dan van die schaalpoppetjes... die allemaal zo heel netjes in een rokje... zo met hun benen gekruist. En ik vond dat zo vreselijk. Dat toen zijn we eigenlijk voor alle mensen met wie we werkten... en daar zitten ook hele leuke mannen bij... uit zeg maar dat deel van Zuid-Stockholm. Die zijn we gaan bodyscannen. Dus toen hebben we een heel archief van iets van 180 nieuwe schaalpoppetjes. Schaalmensjes.
1: Van alles wat?
0: Van alles wat. Zwangere vrouwen, mensen die aan het yoga waren. Mensen met een lekker wat steviger. Van alles. En ik vind dat wel leuk. Het is iets heel kleins, maar tegelijkertijd denk ik... ja, het lichaam staat ook heel centraal.
1: We bewegen ons met onze lichamen in de openbare ruimte.
0: Daarom. Dus het is iets kleins, maar ik vond dat ook wel tegelijkertijd... soort voor mij dan heel fundamenteel, omdat ik werk altijd met maquettes. En dan vind ik het wel leuk als ik daar echte mensen ook in heb.
1: Wanneer ben je dat gaan doen? Er zit echt heel wat plak- en knipwerk in de tentoonstelling in je maquettes.
0: Ja, goede vraag. Eigenlijk vanuit mijn studententijd al. Ik denk op een gegeven moment heb ik gewoon te veel gecomputerd. En had ik echt heel erg last van mijn schouder. Want
1: je ontworp op je computer?
0: Eerst tekenen. Hè, vroeger met de pen. Dat is ook heel erg pijn aan je schouder. En toen met die computer dan AutoCAD. Is een heel saai programma. Moet je heel veel klikken. Zo, het klik, elk lijntje. En op een gegeven moment, ik kon mijn schouder gewoon niet meer bewegen. En toen ben ik maquettes gaan maken. Gewoon lekker met de hand. En ik kan ook meteen heel goed zien of het wel of niet werkt. Terwijl als je het in de computer doet, dan zitten er toch altijd soort hele bizarre lenzen in. Waardoor dat vertekent gewoon een beetje. En dan denk ik, ik weet niet hoe die ruimte eruit ziet. Dus ik vind het ook gewoon heel fijn om heel direct met dat materiaal bezig te zijn. En City of the Sun was eigenlijk een soort 1-op-1 maquette. De eerste die heb ik gewoon echt daadwerkelijk met de hand gemaakt. Uit karton gesneden. Toen wist ik niet dat je karton ook uit kon laten snijden.
1: Er staat in de ruimte ook een groot koffiezetapparaat.
0: Oh ja.
1: Met daarop heel veel maquettetjes.
0: Ja.
1: Waarom staat het daar?
0: Het is een beetje een knipoog, maar dat is ook een fragment. Dus er is nog een fragment van Ultra de la Rue. Dat was dus een gallery, creative space... die ik en samen met Innovisions een paar jaar op de Wallen heb gehad. En daar hadden we dat koffiezetapparaat. Want we dachten, als mensen hier langskomen in de buurt... Dan
1: willen ze koffie.
0: Dan willen ze koffie en dan gaan we lekker kletsen. En wat gebeurt er hier in deze buurt? Nadat we die ruimte hebben... is die natuurlijk naar mijn studio gegaan. En ik vind hem gewoon heel handig. Dus in mijn studio staan daar altijd... soort als ik met een project bezig ben, alle schetsmaquettes op.
1: Zet je op het koffiezetapparaat?
0: Op het koffie, als ze niet meer nodig zijn, dan gaan ze daar op. Of als het niet goed is... Dus ik dacht, dat is ook wel een leuke referentie. Misschien een leuke fragment.
1: Waarom hadden jullie die ruimte op te vallen?
0: Ja, waarom? Ja, ik weet niet. Ik vond de Wallen was natuurlijk... Dat was ergens rond 2012. Er was een soort intentie om de Wallen heel erg te veranderen, eigenlijk. En mijn broertje die had daar een radiostation, Red Light Radio. En er was eigenlijk een hele leuke community. Maar tegelijkertijd ook... ik weet niet. Ik wilde daar gewoon zijn. Want ik had het gevoel dat de boel daar heel erg aan het gentrifyen zou gaan. En ik was eigenlijk heel geïnteresseerd in die buurt. Toch een super Amsterdamse buurt. Ja, ik kom ook uit Amsterdam. Maar ik kom daar nooit.
1: Nee, want je hebt er niks te zoeken.
0: Dus En in die zin was het dus heel fijn om daar te zijn en te zien hoe ongelooflijk veel creativiteit er al was, er binnenkwam. Maar ook ja, de sekswerkers, ook heel actief met elkaar, weet je, in contact. Dus ja, ik vond het ook een hele bijzondere tijd om mijn eigen stad eigenlijk te herontdekken. Maar ook om heel veel mensen uit te nodigen om in die ruimte iets te doen. En dat was echt een hele leuke tijd waarin we heel veel hebben kunnen experimenteren. Eigenlijk in een soort vrije ruimte. Toen er ook in de architectuur niet heel veel gebeurde. Want ja, er was natuurlijk net de economische crisis en het was allemaal een beetje ingezakt. Dus voor mij was het echt een moment om ja, te experimenteren, recalibreren.
1: En liep het zo'n vaart met die gentrificatie?
0: Nou ja, ik vind het wel interessant. Want toen de tijd leek het wel. Want er werd natuurlijk ook wel een beetje op ingezet. Maar ja, als ik nu kijk, denk ik... Nee, ik heb niet het gevoel dat dat nou heeft doorgezet. En dat is, ja, dat is, of dat goed is of slecht is, ja, dat weet ik niet. Want het
1: is, ja, dat ligt dan natuurlijk de vraag boven. Is ja. Gentrificatie goed of slecht?
0: Ja.
1: Of is dat gewoon...
0: Ja, dat is een vraag denk ik, waar ik wel heel veel mee worstel. Kijk, ik denk dat de stad gaat altijd veranderen. Alles verandert. Hè? En in die zin denk ik, ja, we zijn er allemaal onderdeel van. Want iedereen probeert gewoon te werken en zijn ding te doen. En het zijn soms processen waar je ook niet heel veel invloed op hebt.
1: Ja, alles verandert, maar af en toe lijkt het allemaal naar hetzelfde te veranderen.
0: Ja, nou ja, ik heb er als Amsterdammer natuurlijk grote moeite mee. Ik vind het heel moeilijk om in dezelfde buurt te wonen waar ik opgroei. Maar dat ik nu word aangekeken van, wat doe jij hier? En dat is heel raar. Hè? En het is ook heel, ik vraag me gewoon af, ja, waar wordt cultuur gemaakt? En ik vind dat dan nog ja, één ding. Het is natuurlijk niet fijn. Ik merk, er zijn veel minder creatieven dan vroeger had ik... Altijd vrienden uit de hele wereld. Die kwamen dansers uit Brazilië. En die waren er dan 5 jaar. En dan gingen ze weer verder. Heel dynamisch. Maar soms vraag ik me af. Ja, wordt er nu alleen nog maar geconsumeerd? Ja? En dat is wel iets anders. En dan ja, op een ander niveau denk ik. Ja, als er geen kunstenaars meer kunnen wonen. Oké, maar als er ook geen leraren meer kunnen wonen in de stad.
1: En dan gaat het hard.
0: Dan gaat het echt wel de verkeerde kant op.
1: Ja, en op een grotere schaal heb je natuurlijk ja. Ook in alle Europese steden en ook wel in heel veel wereldsteden...
0: Ja.
1: Dat ze er ook hetzelfde uit beginnen te zien.
0: Het wordt allemaal hetzelfde. En er zijn overal dezelfde problemen... qua soort ja, woningnood, kosten die omhoog gaan. Ja, er is heel veel druk. Maar ja, ik heb er heel lang vanuit soort stedenbouw of architectuur naar gekeken. Maar ik denk, ja... dat is niet, dat drijft het niet. Weet je, dat is.
1: Nee, zijn wij mensen het?
0: Nee, ik denk dat het een soort acceleratie is van een soort economisch systeem. Een soort hyper gentrification, die ook. Ja, we zitten gewoon in dat soort eind van dat soort. ja, dat kapitalisme, dat gaat helemaal. Out of control. Ja, dit is een hele algemene containerterm. Maar ik denk, weet je...
1: Ja, het is in ieder geval iets wat architectuur niet op kan lossen.
0: Nee, terwijl dat was wel iets waar ik heel lang dacht van... Nou, weet je, je moet echt wel in die stedenbouw... En, tuurlijk, ik denk, en dat zie je ook... Er worden echt wel randvoorwaarden gesteld. De Airbnb verkopen, de Airbnb verhuur wordt aan banden gelegd. Tuurlijk, er zijn echt wel dingetjes die je kan doen. Maar over het algemeen zie je dat het toch wel echt een grote trend is die niet alleen in Nederland of Europa speelt. Ja, heel jammer.
1: Vannacht in ja. Nooit meer slapen ben ik in gesprek met Afaina de Jong. En Afaina is architect en tentoonstellingontwerper. Ze ging naar de TU Delft, ze werkte bij OMA... en ruim 20 jaar geleden richtte ze haar eigen studio op, Afarai. Een selectie van wat Afaina doet is nu te zien in het Van Eesteren Museum in Amsterdam. Onder de titel Unruly Process, Future, Present, Past. Deze tentoonstelling toont haar werk en haar manier van werken, haar inspiratie en haar missie. Ja, je bent dus ook tentoonstellingontwerper. Je hebt bijvoorbeeld de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum gedaan.
0: Ja, ja.
1: Dat lijkt me nogal een opdracht.
0: Ja, dat was wel een uitdaging. Want ik ben natuurlijk niet opgeleid als tentoonstellingsontwerper. Ik denk heel weinig mensen die dat doen zijn opgeleid in dat specifieke vak. Maar ja, ik ben daar een beetje ingevallen, misschien 10 jaar geleden of zo. En ik vind dat een heel spannend vakgebied. Hè? Een soort verhalen vertellen door middel van ruimte. En een soort relaties leggen tussen de objecten, de verhalen en de mensen die komen kijken. En ja, de slavernij tentoonstelling was natuurlijk een hele belangrijke tentoonstelling. Die uiteindelijk, jammer genoeg, door corona hebben volgens mij maar 60.000... Nou ja, het zijn wel 60.000 mensen, maar die tentoonstelling was beoogd op, denk ik, 200.000 mensen. Dus dat is... Ja, ik vind dat echt wel een soort, was wel een soort landmark tentoonstelling over het Nederlands slavernijverleden.
1: Ja, ik heb hem gezien en ja. Dus, ik heb nog steeds beelden ervan in mijn hoofd.
0: Ja, oh wauw.
1: Het schip bijvoorbeeld met het jerrycan, dat vergeet je niet snel.
0: Nee.
1: Maar wat heb jij daarin gedaan?
0: Ja, oké. Oh ja, goede vraag. Nou ja, waar ik heel erg mee bezig was eigenlijk, hoe vertel je verhalen... van mensen die waar we heel weinig zeg maar beeldmateriaal van hebben. Hè? Dus geen grote schilderijen met gouden lijsten.
1: Nee, alleen de slavenhandelaren hadden mooie schilderijen met lijsten.
0: Precies, dus die zijn sowieso al heel aanwezig. Want daar zijn gewoon heel veel mooie schilderijen van. Maar hoe ga je daarmee om? Dat mensen alleen soort in boeken, in archieven van misschien verkoop bestaan. En hoe laat je dat zien in zo'n machtig, prachtig gebouw als het Rijksmuseum? Hè? Dus mijn idee was eigenlijk om een soort nieuwe ruimtes te scheppen.

0: bedrijf van. Maar ja, hoe ga je daarmee om? Dat mensen alleen soort in boeken, in archieven van misschien verkoop bestaan. En hoe laat je dat zien in zo'n ja, machtig, prachtig gebouw als het Rijksmuseum? Hè? Dus mijn idee was eigenlijk om een soort nieuwe ruimtes te scheppen, te ontwerpen binnen dat gebouw. Ik wilde ook heel erg werken met kleur. Ik denk heel veel kleuren die wij tegenwoordig gebruiken en kennen, ja, die bestonden niet in Europa, begrijp je? Die zijn ook geïmporteerd.
1: Die hebben we ergens vandaan gehaald.
0: Die hebben we ook ergens vandaan gehaald. Dus ik wilde werken met kleur en vooral ook met schaal. Hè? Dus ik denk in die ja, architectuur van die periode. Ja, werd heel erg gespeeld met met soort ja, laag, onder. Of ja, is heel hoog en statig en ruim. En die soort tegenstrijdigheden. Dus ik vond het ook belangrijk dat als je door de tentoonstelling heen ging, dat je ook fysiek soort je misschien soms een beetje ja, opgesloten voelde. Of ja, een beetje desoriënterend gevoel kreeg. Tegelijkertijd wilde ik wel dat het open bleef. Je wil ook niet dat je binnenkomt. Het is meteen zwart en donker en zwaar. Je moet mensen ook soort open houden om het verhaal tot zich te nemen. Dus ja, die ruimtes die heb ik gemaakt uit een soort opbouw van spiegels. En soms zag je dan jezelf, maar soms zag je ook andere lichamen, delen, fragmenten daarvan, soort door die tentoonstelling of andere stukken. Ja, ik ben er nog steeds. Ja, blij mee met die tentoonstelling, ondanks dat het alweer tijd terug is.
1: Hey, je bent het nu ook. Je hoort bij de laatste 10 van de teams die het Slavernijmuseum misschien mogen maken.
0: Ja, misschien. Ja, dat is een hele grote wedstrijd die net is begonnen.
1: Maar heb je dan nog iets aan die tentoonstelling? Denk je daar dan nog over na?
0: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, na die tentoonstelling heb ik wel veel andere tentoonstellingen gedaan rondom ja ook dit onderwerp of in relatie tot ja kolonialisme. Dus ja, ook hoe je daar ruimtelijk mee omgaat, dat zijn wel dingen waar ik veel ervaring mee op heb gedaan. Maar ik denk ook ja, de kans om nu een soort gebouw, een nieuw gebouw, weet je, waarin je eigenlijk vanaf het eerste moment kan nadenken over hoe je dat laat zien. Dat is natuurlijk super spannend. Want meestal laat je het zien in een gebouw dat al bestaat.
1: Ja.
0: En dat al een geschiedenis heeft en een bepaalde relatie tot dat onderwerp. Dus dan moet je heel anders gaan mediëren. Dus ja, dat is een super spannende wedstrijd. Nou, dat gaat nog duurt nog wel even voordat we weten wie dat, wie dat gaat doen. Maar
1: maar bij de laatste 10 zitten is al heel wat, toch?
0: Ja, nee, daarom. Ik ben super blij. Ik heb een geweldig team samengesteld. Dus ik denk dat we gaan ervoor.
1: En ik neem aan, het is een wedstrijd, dus je kan niks vertellen over.
0: Nee, ik mag niks zeggen. En ik kan ook niks weggeven.
1: Snap ik helemaal. Ik wil het graag over iets anders hebben.
0: Ja.
1: Ik kreeg het boek mee dat hier voor ons ligt. For the people, by the people. Mm-hmm. Dat gaat over. Nou ja, zoals jij het noemt, do-it-yourself cities. Dus bottom-up architectuur.
0: Ja.
1: Ik las op de eerste pagina voor mijn vader, die me aanmoedigde boekenliefhebber te worden in plaats van architect. En je vader was architect.
0: Ja, die was ook architect.
1: Was hij een heel ongelukkig architect?
0: Nee, dat niet, denk ik. Maar ik begrijp nu wel, denk ik, beter wat hij bedoelde. Ik denk, we deelden zeker een liefde voor literatuur. Dus in die zin begrijp ik het ook wel. Maar inderdaad, toen ik heel nadrukkelijk zei dat ik toch wel bouwkunde ging studeren, was hij daar niet super blij mee. En ik denk, ja, wat hij zei, was, ja, het is gewoon een moeilijk vak, weet je. En niet dat het technisch moeilijk is. Maar er zijn gewoon best wel veel architecten. Eén. Het is toch wel een beetje een mannenwereld. Ik denk dat hij dat ook wel in gedachten had. En tegelijkertijd, ja, er zit. Ja, ik weet niet. Het is ook niet makkelijk om een bureau te beginnen. Daar heb je toch ook wel een beetje. Hoe zeg je dat dan? Ik denk dat je daar ook een soort intergenerational wealth vaak voor nodig hebt. Een beetje financieel uithoudingsvermogen. Dus het is niet een makkelijk beroep om echt iets in op te bouwen. Maar ik vind dat ik het best goed heb gedaan tot nu toe.

0: zeker. ik vond het wel ja, een frappant advies.
1: Ja.
0: Kreeg jij mee als kind hoe hij werkte?
1: Ja hoor, mijn vader, ik ging altijd mee naar zijn studio. En hij was ook wel universitair hoofddocent op de TU. Dus ik ging als kind vaak mee naar de faculteit. En een beetje schuimmodellen, een beetje snijden. Toen hij les aan het geven was. Zelfs toen ik studeerde gaf hij er ook nog les. Dus ja, ik vond het toch altijd wel interessant. Weet je, we woonden ook in een woningbouwcomplex dat mijn vader aan mij had ontworpen. Dus ik
0: ja, dat is ook bijzonder.
1: Ja, ik vond het geweldig. Toch heel spannend.
0: En wat deed je moeder?
1: Mijn moeder die is ook heel creatief. Die is naar de Rietveld gegaan. En uiteindelijk mijn broertje ook. Dus we zijn wel echt zo'n beetje een creatieve nest. Ja.
0: En ze namen jullie op hun beurt ook weer mee?
1: Ja, we gingen altijd mee naar openingen en ja, al die soort Amsterdam hè, van de jaren 80.
0: Ja, je bent natuurlijk echt een stadskind.
1: Ja, ik kan me nog herinneren dat ik voor het eerst in een bos, op boskamp, soort 's ochtends naar buiten ging. Ik dacht, shit, wat ruikt het hier? Dat is een soort gras en dauw en bomen. Maar nee, ik hou heel erg van de stad. Ik zie het toch ook wel als een hele belangrijke habitat. En tuurlijk, ja.
0: En die stad was toen wel anders. Meer rafelrandjes.
1: Ja. Heel belangrijk.
0: Hoe bewoog jij je in die stad?
1: Als kind of als tiener of als...
0: Ja, doe maar als tiener.
1: Als tiener, oh leuk. Nou, ik was heel erg bezig met de stad als systeem of zo. Weet je, van oké, als dit nummer daar is, welke buurt is dat dan? Of oh, die graffiti hier, oh, die zie ik ook daar. Wie zijn dat dan? Dus ik vond het gewoon heel interessant om die soort systemen daar dat te ontrafelen. Hoe zit dat en hoe kom je het snelst daar? En ik vond de stad gewoon spannend. Een beetje eng en spannend.
0: Je voelde de hartslag.
1: Ja, zeker. Amsterdam is tof. Ja.
0: En mocht jij je er vrij bewegen?
1: Nou ja, ach. Zo vrij als dat kon. Mocht in de jaren 80. Ik bedoel, ja. Ja, redelijk vrij. Ik heb wel veel gezien. Ik moest wel op tijd thuis zijn. En ik mocht niet overal naartoe, jammer genoeg. Maar ik ben wel naar hele... bijzondere de eerste hiphopfeesten in de Bijlmer geweest. En ik heb alles wel gezien. Soms stiekem en soms niet stiekem. Ja.
0: Als jij opgegroeid was en elke ochtend die dauw en dat gras had kunnen ruiken... was je dan architectuur gaan studeren? Of bouwkunde?
1: Nou, dat had natuurlijk wel gekund. Maar ik denk dat ik dan wel een andere sensibiliteit had... ten opzichte van de stad, hè? Dus misschien was ik dan misschien meer bezig geweest met mooie materialen of juist rustgevende ruimtes. Ja, dit is heel cliché, dat weet ik niet. Maar nee, ik vind het gewoon wel belangrijk dat ik ging ook wel bouwkunde studeren, denkende zo van ik vind het belangrijk dat normale mensen die stad informeren ook een soort gevoel krijgen over wat architectuur is of hoe je zo'n stad wordt ingevuld. Weet je, waarom wordt dat door een paar mensen die bouwkunde hebben gestudeerd ingevuld? Dat is heel raar. Of urban planners. Terwijl wij daarin leven. Hè? En daar iets van maken. Dus dat is wel een soort de insteek die ik altijd toch wel een beetje had om dat te overbruggen.
0: En was daar tijdens je studie aandacht voor?
1: Nee, dat niet. Nee, dat niet. Dat was natuurlijk een beetje raar. En daar kreeg ik ook wel heel veel weerstand tegen. Ik denk dat ik op het laatst gewoon heel erg geluk had... met een geweldige professor, Karel Weber, toendertijd. Die echt wel... Ja, die gaf daar echt wel de ruimte voor. En die begreep dat ook. En hij kwam zelf dan van Curaçao. Dus hij was ook... Ik wilde iets doen over de Kruiskade in Rotterdam... Ja, waar iedereen in hele mooie auto's rondreed. En iedereen op straat. Hey, en dan even stoppen. Dat was een hele specifieke straat. Met een hele bijzondere cultuur. Een soort Pese hoofdstraat van multicultureel in Nederland. En dat was
0: en er werd gecruised. En
1: er werd gecruised. Ja, en de Karel Weber zei, nou, dit ken ik. Dit wordt doen mensen op Curaçao ook, tuurlijk. Weet je? En dat was in een tijd toen Rotterdam heel erg bezig was met soort iconische grote gebouwen aan de Maas. En ik dacht, ja, maar hoe zou een iconisch gebouw voor de Rotterdamse lokale
0: voor mensen.
1: Voor de mensen die ook echt deze stad maken. Hoe zou dat eruit zien? Als je dat als beginpunt zou nemen. Ja.
0: En wat kwam daaruit voor jou?
1: Nou ja, een heel gek gebouw natuurlijk. Maar in mijn hoofd. Ik dacht, nou, wat nou als je een soort gebouw maakt. Dat een soort helemaal gemaakt is om helemaal in te rijden. Het zijn allemaal publieke ruimtes waar je over die stad uitkijkt.
0: Een soort parkeergarage.
1: Ja, eigenlijk een mega parkeergarage. Met allemaal exotische winkels. En Surinaamse toko's. En ja, kijk, het is tegelijkertijd ook gewoon een fantasie. Maar ik denk dat het goed is dat je ook... Ja, je moet toch ergens beginnen. Je moet iets. De verbeelding is het beginpunt van iets anders. En soms is het een beetje overdreven en over de top. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, het plant ook een zaadje.
0: En toen jij begon met werken, was er toen nog genoeg ruimte voor die verbeelding? Want je kwam vrij snel bij Rem Koolhaas terecht. Bij de researchpoot van zijn... toko.
1: Ja, ik vond als student, zeg maar, wat Rem Koolhaas en Alma en Amo vooral deden, super spannend. Ik vond dat eigenlijk het enige interessante in de architectuur, want er werd geschreven, er waren ideeën, er werd een tentoonstelling gemaakt.
0: Ja, het ging heel erg niet om gebouwen eigenlijk.
1: Ja, we hebben gebouwen, maar ook al die andere dingen.
0: Daar kan je ook met een architectonische blik naar kijken.
1: Naar kijken, ja. En dat vond ik heel interessant. En toen ik, dat was mijn eerste soort van grote mensenbaan. En ik vond het heel spannend. Tegelijkertijd denk ik dat het ook niet helemaal voor mij was. Ik ben ook wel... Ja, ik vind het toch wel leuk om een beetje mijn eigen ding te doen. En mijn eigen tempo. En de tempo is heel hoog.
0: Waar werkte je?
1: Ja, het is zo lang geleden, maar...
0: Wat voor dingen? Want nou, bijvoorbeeld, niet per se gebouw?
1: Nee, niet per se. Maar bijvoorbeeld waar ik heel veel aan heb gewerkt toen was een tentoonstelling voor de Europese Unie. En daar waren we een soort de origin story van de EU, van Europa eigenlijk, aan het photoshoppen. Nou, en gelukkig werkte ik met allemaal vrienden en kennissen in dat team. Maar dat verhalen vertellen door middel van een tentoonstelling, dat heb ik daar voor het eerst gedaan. Maar ja, al vrij snel had ik wel zoiets van... Ja, oké, als ik zo hard moet werken... dan wil ik dat eigenlijk liever voor mezelf doen. En tegelijkertijd, ja, ik was toen 27, weet je.
0: Ja, maar je zei net ook van... ja, als er niet wat intergenerationeel geld bij komt kijken... Ja, is het nog best lastig.
1: Is best lastig. Maar ja, tegelijkertijd had ik gewoon een hele lage huur. Dat was vroeger. Dus ik dacht... Ik ga het gewoon doen. Ik vroeg aan mijn ouders, ja, probeer het gewoon. Hè? Je kan altijd nog een andere baan nemen. Maar ik kon me ook niet zo goed voorstellen waar ik dan zou werken. En nu zijn we meer dan 20 jaar verder. En het is echt heel leuk om terug te kijken, ook in de tentoonstelling.
0: Wist je meteen wat je wilde?
1: Wanneer?
0: Toen je voor jezelf begon.
1: Nee, nou ja, in abstracte termen wel. Ik wil in de breedste zin van het woord bezig zijn met architectuur, met de stad. Ik wil schrijven, ik wil organiseren, ik wil met mensen. Ik wil alles behalve op een kantoor zitten. En
0: heel veel klikken met je muis.
1: Ja, en klikken met mijn muis. Ja, ik wil reizen, foto's maken, boeken maken. Ik ga het gewoon doen.
0: Dat is wel allemaal uitgekomen.
1: Het is allemaal uitgekomen, dus zo zie je maar. Maar ik ben wel een doorzetter. En ook ik kan heel goed van niets iets maken. Met heel weinig geld helemaal het maximale eruit halen. Maar ik moet zeggen, de afgelopen jaar is het ook wel heel erg leuk om gewoon aan projecten te werken waar eindelijk wel gewoon wat geld achter zit. Omdat je dan ook op een ander niveau kan werken. En dat is echt geweldig geweest, ja.
0: Je bent inderdaad ook gaan schrijven. En hier voor ons ligt de Multiplicity of Other.
1: Mm, ja.
0: Een manifest.
1: Ja.
0: Met, dat eigenlijk de vraag stelt, wie is we?
1: Ja. Ja, wie is we was eigenlijk de grote vraag van de tentoonstelling tijdens de architectuurbiennale. Waar ik aan
0: In Venetië?
1: In Venetië, waar ik voor het Nederlands paviljoen dus een bijdrage aan deed. En wie is we? En ik dacht, ja, wie is we? Want we, is het we de architecten of is het we the people eigenlijk? En ik dacht...
0: Nee, en we the people is natuurlijk ook weer...
1: Ja, wie zijn dat dan? Ja, ja precies. Dus ik vond het eigenlijk interessant om te kijken... En het is een soort ontwerponderzoek. Maar als we nou eens een keer niet kijken naar al die mensen... over wie ik heb geleerd in de architectuur... He, als we nou hun buitenbeschouwing laten voor even een momentje en kijken naar ja, al die mensen, vrouwen, black people, mensen uit van alle mensen waar we nooit over nagedacht hebben toen we ja, zeg
0: queers,
1: maar queer en alles, ja,
0: mensen van kleur, ja. Vrouwen, maar ook andere
1: ja.
0: dieren.
1: Andere dieren, ja, nou ja. Die,
0: niet alleen mensen, maar ook
1: andere dieren. Ja, klopt. En dat was dat daar heeft Deborah Solomon zich dan helemaal opgeworpen. En ik was heel erg bezig van, hoe ziet zo'n architectuur eruit? Wat zijn de soorten basis, grondbeginselen, de waardes die zo'n architectuur zou moeten uitdragen? Weet je, waar kunnen we dan op bouwen? Wat is het kanon waarmee we moeten beginnen? Dus als we bijvoorbeeld niet meteen Le Corbusier lezen, wie gaan we dan lezen? Weet je? En ik denk dat het ook heel belangrijk was om dat op dat moment in te brengen. Want ja, het was ook, ja, we zitten in de 21ste eeuw. We hebben superveel issues die heel complex zijn. Dus ik denk dat het daarin ook heel belangrijk is... om een soort multiplicity van inzichten in te hebben. Dus dat is dit manifesto. Eigenlijk het beginpunt van... hey, kunnen we daar op een andere manier over denken? Dus ik heb ook voor dat manifesto eigenlijk... ja al, voornamelijk vrouwen gereferenced in de tekst. Ik denk dat dat ook was een hele leuke oefening eigenlijk.
0: Ja, was dat moeilijk zoeken?
1: Nee, het was helemaal niet moeilijk zoeken. Er is echt zoveel. Er zijn zoveel goede denkers en doeners. En...
0: Ja, maar het komt niet echt op de voorgrond. Zeker niet in de architectuur.
1: Nee. Nou, ik moet zeggen, sindsdien, want dit is natuurlijk ook alweer 6 jaar geleden of zo... Ik denk dat er echt wel iets gebeurd is. En er zijn heel veel... Ja, ik denk dat er veel mensen mee bezig zijn. En dat het belangrijker is geworden. Dus er is wel iets veranderd. Het is een proces dat wel al in gang is, denk ik. Ja,
0: ja want jij... tijdens jouw studie heb jij van geen enkele vrouw les gehad.
1: Nee, jammer.
0: Nu geef je zelf les.
1: Ja.
0: Onder andere in Eindhoven.
1: Ja.
0: Maar ook bijvoorbeeld in Wenen. En daar heb je een lessenserie gemaakt.
1: Ja.
0: Rond?
1: Ja, rond Audre Lorde. Dus ja, ik bedoel...
0: Wie was Audre Lorde?
1: Audre Lorde was een... ze noemde zichzelf een poet, warrior, activist. Maar ik vind haar een geweldige denker eigenlijk. En,
0: maar voor een leek, zoals ik, op het eerste gezicht... heeft het niks met architectuur te maken.
1: Nee, heeft niks met architectuur te maken. Maar daarom denk ik juist dat het zo belangrijk is. Hè? Dus dit is iemand die... Ik denk op het moment dat je haar werk gaat contextualiseren... in het soort denken over ruimte en relaties... dan krijg je iets nieuws. Dan kom je tot iets nieuws. Dus... Ik ben eigenlijk, ik werd uitgenodigd om op de TU in Wenen een soort professorship te doen. En ik zei, nou ja, god, we gaan Lorde for Architecture Students doen. Dus we gaan Sister Outsider lezen van Audre Lorde. En daarna analyseren de studenten naar die essays. En op basis daarvan beginnen ze eigenlijk hun eigen project. Articuleren ze hun eigen projecten. En daaruit is dit boekje gekomen.
0: Ja, het is heel mooi. Ze hebben het dus gelezen, dat essay.
1: Ja.
0: En ze schrijven haar eigenlijk brieven.
1: Ja, dat was de eerste oefening.
0: Ook over dingen waar ze zelf tegenaan zijn gelopen.
1: Ja, klopt. Want ik dacht, ja, je wil het ook een beetje... schrijven is niet altijd makkelijk. Hè? Zeker, ik denk in ontwerpdisciplines schrijven is niet per se het eerste wat we gaan doen.
0: Zeggen, het zijn allemaal beta's, bij wijze van spreken.
1: Ja, beta's of ik weet niet per se de literatuurschrijvers. Dus ik dacht, als je iemand een brief schrijft, dan kan je ook heel persoonlijk worden. En dan deel je misschien sneller wat kwetsbare gedachtes.
0: Ja, dat doen ze ook echt. Het gaat bijvoorbeeld over kritiek krijgen.
1: Ja.
0: Van witte mannen dan? En ja. dan hoe angst en stilte hand in hand gaan.
1: Ja, precies. En hoe verzet je je daartegen? Hoe durf je wel iets te zeggen? Want het zijn natuurlijk ook hele hiërarchische omgevingen. Vaak de bureaus of de opleidingen. En ik denk dat er ondertussen ook wel verandering langzaam in komt, gelukkig. Maar ja, ik denk dat daarin zijn dit soort denkers ook belangrijk, ook hoe je met woede... hoe kan je woede omzetten tot iets positiefs? Hoe is dat misschien wel je superpower?
0: Of erotiek.
1: Erotiek, ja, nou, ook heel mooi. Ja, dat is toch bijzonder. Om daar eens over na te denken... hoe je dat in de architectuur kan toepassen. Ja, ik denk elke keer als je zoiets doet... open je weer een ruimte om iets te ontdekken.
0: Probeer jij zelf wel eens de woede of de erotiek erin te gooien?
1: Nou, woede denk ik vaak genoeg geprobeerd.
0: Zo kwaad.
1: Ja, nou ja. Ik bedoel, ik ben op zich een heel vrolijke persoon. Maar ik denk, we raken allemaal wel eens gefrustreerd. En dan is het heel fijn als je daar doorheen kan werken. En ik vind het fijn dat ik dat in mijn ontwerp kan omzetten. Dan ga ik gewoon helemaal in de hyperfocus. En dan ben ik lekker bezig en er komt er iets moois uit. En dat zijn vertalingen die ik denk die heel belangrijk zijn.
0: Ja, en ik las ook nog de zin... het gereedschap van de meester zal nooit het huis van de meester kapot maken.
1: Ja, dat is natuurlijk een classic Audre Lorde essay. Ja.
0: Dus er moeten andere gereedschappen, mensen met gereedschap komen.
1: Ja, andere, ja, dat is heel, ja, hoe bouw je een nieuwe doos buiten de doos zonder alle dingen die je al hebt? Dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. En ik denk tegelijkertijd dat wakkert dat bij mij ook iets aan. Dus op zeker nu AI, weet je. Heel populair wordt. En ik, ja, al mijn studenten waren daarmee bezig in de afgelopen jaren. Toen dacht ik ook, oh, dit is ook weer zo'n nieuwe tool. Maar ook daarin zag ik weer diezelfde soort herhaling van dezelfde dingen. En ook kennis of mensen die ik heel bijzonder vind, die kwamen helemaal niet voor in heel veel van die generatieve AI. Dus toen dacht ik ook van, oh, dit is misschien een leuke om weer verder te gaan waar Audre Lorde, weet je, wat ik in Audre Lorde haar essay las, van, kan ik een nieuwe tool maken? En nou ja, dat was het Embodied Restoration Lab. En dat was ook weer een heel avontuur, ja.
0: Nog lang niet klaar dus ook.
1: Nee, goed. Ja, AI, dat is een de long haul.
0: Ja, gewoon over 20 jaar weer een tentoonstelling.
1: Ik hoop het, dat is wel de bedoeling. Ik heb nu de smaak te pakken in ieder geval.
0: Goed zo, ik vond het wel heel bijzonder. Dankjewel, Afaina.
1: Dankjewel.
0: De tentoonstelling Unruly Process, Future, Present, Past... van mijn gast van vannacht, Afaina de Jong... is tot en met 5 juli te zien in het Van Eesteren Museum in Amsterdam. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Ons programma is er ook als podcast. We staan in alle podcast-apps. Abonneren is gratis en simpel en wie dat doet, mist nooit een aflevering. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan zit Ellen weer op deze stoel. Zij gaat in gesprek met schrijver en historicus Guido van Hengel. Hij schreef de essaybundel Dageraad over het verlangen naar een nieuw begin. Nog een mooie nacht.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
2: NPO Radio 1.
4: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wilde in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. De auto zal in de bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. En de openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft scoorde Mexico nog een keer. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. Avro Tros.
5: Ik vind Amsterdam de allerleukste plek voor kinderen om op te groeien. Fouten toegeven, emoties tonen en sorry zeggen. 50 jaar geleden was het voor veel vaders ondenkbaar. Nu is het heel normaal. Het moederschap, de meest onzekere rol van mijn leven. Welke betekenis heb je nog als de rollen in je leven drastisch veranderen?
6: Mijn gast verloor haar baan. Haar kinderen gingen het huis uit en ineens zat ze daar op een retreat in Thailand. Met een vraag waar geen Google zoekopdracht antwoord op kan geven. Wie ben ik nog als alles verandert? Esther Goedegeburen was medeoprichter van Jan Magazine, jarenlang hoofdredacteur, en besloot na een onverwachte wending in haar leven boeken te gaan schrijven. Na moeders richt zij zich nu op de mannen. Voor haar nieuwe boek Vader sprak ze met onder andere Kluun, Bart Chabot, Ozkan Akyo en Sander Schimmelpenning over opvoeden, emoties tekortschieten en de vraag hoe je een goede vader wordt.
2: Misha, een echt gesprek met Redouan Aitwarg.
6: Esther Goedegeburen.
7: Hallo Redouan.
6: Hallo. Hoe is het met je?
7: Heel goed.
6: Ja?
7: Ja.
6: Ik heb je prachtige boek hier bij me. Vaders.
7: Ja.
6: Het valt me meteen op dat ik dit een hele mooie foto vind. En dat ik hier best wel lang naar heb zitten kijken. We zien hier een foto. Best wel een oude foto, denk ik. Mm-hmm. Ik denk zo uit de jaren 70 waarschijnlijk. Althans, dat gevoel geeft het me. Een vader dat zijn kind op zijn schouders draagt, met zijn rug naar ons toe, richting het water op het strand. En dan zie je wat golven op de achtergrond. En de foto is een beetje geblurred en geeft een jaren 70 vibe. Hier heb ik echt even naar staan kijken.
7: Ja, wat leuk om te horen, want voor mij was het precies datzelfde gevoel. Het is eigenlijk heel invulbaar voor hoe je het wil zien. Hè? Dus het kan inderdaad de vergeelde jaren 70 foto zijn uit je familiealbum. Mm-hmm. En dan kan je je eigen vader daarin zien met jou als kleinkind op zijn nek. Maar je kan ook als het een vrouw is die naar dat omslag kijkt, je kan er ook je eigen man met je kind inzien. Weet je? En dat is eigenlijk precies wat ik of jij kan als vader jezelf erin zien met jouw dochter op je nek.
6: Ja.
7: En dat is eigenlijk precies wat we daarmee bedoelden, de uitgever en ik. Dat het heel duidelijk is dat het gaat over wie ben je zelf als vader, of hoe is de man met wie jij kinderen hebt als vader, en hoe was je eigen vader? Weet je, hoe ben jij als zoon of hoe ben jij als dochter geweest? Daar gaan deze gesprekken over. Waar kom je vandaan en hoe ben je gevormd door je achtergrond? En wat wil je zelf anders doen of doorgeven? Of hoe vormt het vaderschap jouzelf?
6: Ja, mooi. Ik heb dit boek gelezen en ik ben natuurlijk net vader, net een jaar of 2 geleden. Of nou, eigenlijk weet ik het heel zeker. 2 jaar en 2 maanden. Ja, nee, maar je zegt al heel gauw 1 jaar of 2. Maar eigenlijk weet je gewoon precies de dag waarop de kleine geboren is. 18 april 2024. Nou, reken maar, dat zijn 2 jaar en ongeveer 2 maanden. Maar ik heb dit boek gelezen en hierin ga jij in gesprek met een aantal bekende Nederlanders die ook vader zijn. Ja. In deze gesprekken, ik noemde al net een paar namen. Bijvoorbeeld Bart Chabot, Sander Schimmelpenning, Kluun en Okzan.
7: Eus en Akjol.
6: Akjol.
7: Ja, Eus, ja. Kan je ook zeggen.
6: Eus, inderdaad. Struikelde een beetje over zijn naam. Ja. In de inleiding schrijf je dat veel mannen zijn opgegroeid met vaders die achter een krant verdwenen en nauwelijks over gevoelens spraken. Dat staat in je inleiding. Is dit boek eigenlijk een grote inhaalslag van een generatie zonen?
7: Nou, ik wilde eigenlijk laten zien dat het ouderschap, dus ook voor moeders, dat heeft zich gewoon heel snel ontwikkeld, hè, de afgelopen decennia. En ouders zijn veel dichter naast hun kinderen komen te staan, zijn zich veel meer gaan richten op die verbinding, een vertrouwensrelatie waarin emoties gedeeld worden, waarin gevoelige dingen besproken worden. En voor mijn inzicht was dat voor mannen die stap eigenlijk veel groter nog is geweest dan voor vrouwen. Want vrouwen zijn gewoon traditioneel gezien wat meer gewend om onderling te praten over gevoelens en over relaties. Ja. En mannen hebben dat gewoon in ieder geval zelden meegekregen van hun vader. En wat je heel duidelijk ziet, tenminste dat leerde ik van de gesprekken met deskundigen, want ik heb ook veel deskundigen geïnterviewd, is dat vaderschap of dat ouderschap is eigenlijk vanaf de generatie X, dat is waar ik nog net toe behoor, is dat zich zo van, laat maar zeggen, een hele autoritaire verhouding gaan verschuiven naar een wat gelijkwaardigere relatie, waarin ouders gewoon wat meer naast hun kinderen gingen staan. En voor vaders is dat gewoon een hele grote, een hele snelle ontwikkeling geweest. Want als je dan kijkt naar die babyboomvaders, dat zijn dan de vaders van de generatie X mannen. Dat waren inderdaad echt die mannen die nooit thuis waren, weet je, die echt buiten de deur het geld verdienden. En als ze dan thuis kwamen, dan waren ze uitgeput op de bank in slaap of verdwenen achter een krant.
6: De vaders uit de jaren 1950, 40, 50.
7: Ja, geboren in die periode, ja, inderdaad. Ja. En dus toen, vanaf daar is het heel langzaam gaan schuiven. Maar dat is natuurlijk in fases gegaan, in kleine stapjes. En ja, weet je, voor mij is bijvoorbeeld ook, daar begin ik ook mijn boek mee, dat heb je misschien al gelezen, heel symbolisch vind ik voor eigenlijk jouw generatie. Hè? Als ik dan kijk naar, als ik in het park loop en ik zie dan mannen van jouw leeftijd met een baby in een draagzak, zo helemaal trots door de stad struinen, dan denk ik, dit is echt zo heel symbolisch voor die intimiteit die je opeens ziet tussen die vaders en die kinderen. Want je moet bedenken dat die babyboomers, die mannen, die werden niet geacht om achter de kinderwagen te lopen. Want dat werd gewoon niet als mannelijk gezien. Snap je? Dus dan, als je bedenkt hoe snel dat is gegaan, daar zitten dan 40, 50 jaar tussen.
6: Ja, maar is het niet zo dat op andere plekken in Nederland wel dat nog wordt gezien als een taboe of als niet mannelijk genoeg?
7: Dat zou wel kunnen dat daar regionaal wat verschillen in zijn. Weet je wel, dat je dat misschien in de stad wat meer ziet.
6: Ja.
7: En dat je misschien inderdaad in de Randstad meer mannen hebt die ook meer zorguren doorbrengen met hun kinderen of in deeltijd werken, omdat ze ook graag voor de kinderen willen zorgen. Maar nou ja, je ziet wel ook een verschuiving, weet je.
6: Dus we hebben niet onze randstedelijke bril op vandaag, zeg maar.
7: Nou ja, het is natuurlijk zo dat het heeft ook allemaal te maken met welvaart en welstand, weet je. Dus hoe minder zorgen je hebt om de basisbehoeften te vervullen, hoe meer je bezig kunt zijn met persoonlijke ontwikkeling. Dat is nou eenmaal zo. Dus daarin zie je misschien mensen die wat meer inderdaad zich verdiepen ook in de manier waarop ze hun kind willen opvoeden. En dan wat meer eerder geneigd zijn om traditionele rollenpatronen te doorbreken. Maar in het algemeen kun je toch wel zeggen dat daar heel veel verschuivingen in zijn.
6: Ja. Nou, ik vind dat een hele mooie verschuiving. Mannen die, die wat meer zorg dragen voor hun kind. Want eerlijk, dat is wel een van de mooiste dingen die je kunt doen. Voor je kind zorgen. En er voor je kind zijn. En niet achter een krant verschuilen. En, ja. En de vrouw moet maar alles gaan doen. Wat doet het met jou wanneer jij die jonge vader in het park ziet lopen met zijn kleine?
7: Ja, ik vind dat hartstikke mooi om te zien. Ja.
6: Ja.
7: En niet alleen met kleine kinderen, maar ook die... ik heb ook in mijn boek mijn eigen man en vader van onze drie kinderen geïnterviewd. En hem een beetje inderdaad als voorbeeld van die generatie X genomen. En daaraan zie ik ook dat hij niet alleen heel veel heeft gedaan voor die kinderen en veel betrokken was bij de opvoeding, maar ook een hele vertrouwensrelatie met ze heeft en dingen met ze bespreekt en deelt die heel persoonlijk zijn. En dat vind ik ontzettend leuk. Dat raakt mij heel erg. Dat vind ik ontzettend mooi om te zien. En dat zag ik ook in die interviews met Bartje Bot en ook met Ronald Giphart, met Kluun, Erik Corton. Die vertellen dan dat ze op een hele kwetsbare manier ook in gesprek gaan met die kinderen. Waarin ze ook sorry durven te zeggen over dingen die ze misschien niet goed hebben gedaan. Of,
6: en miste jij die kwetsbaarheid vanuit de opvoeding vanuit jouw vader?
7: Nou, ik denk dat mijn ouders minder gewend waren om... hoe zou ik dat nou zeggen? Die kwamen nog wel echt uit zo'n traditie waarin ouders waren de baas en de kinderen moesten doen wat de ouders zeiden. En als er een ruzie was of als er iets was voorgevallen, dan was het de bedoeling dat de kinderen sorry zeiden en dat die het goed gingen maken, snap je? En nu leven we gewoon in een overtuiging dat we willen twee kanten op bewegen met die kinderen. Hè? Als er een probleem is met je kind en of het is uit de hand gelopen of er is een conflict geweest, dan zeggen ouders van ja, ik heb dat ook gewoon niet goed aangepakt. Ik was te ongeduldig. Ik ben te streng geweest. Ja. Weet je? En dat was gewoon in mijn jeugd. Ja. Kwam dat gewoon niet veel voor.
6: Als we naar de woorden van Kluun gaan, want die zegt zelf iets opvallends. Ouders maken nu hun kinderen soms te belangrijk en vergeten zichzelf. Dus eigenlijk wat jij nu zegt, hoe jouw ouders met jou destijds omgingen, is waar Kluun nu juist een opmerking over maakt van hey, jullie maken weer die kinderen te belangrijk.
7: Ja, dat zou ook kunnen. Ja, zoveel mensen, zoveel meningen.
6: Ja, nee, dat snap ik 100%.
7: Daar inderdaad het hoofdstuk met Kluun, dat heb ik ook genoemd, de ook aan zichzelf denkende vader. Want hij is daar inderdaad heel goed in. Maar bijvoorbeeld iemand als Bartje Bot zegt, je moet je kind centraal stellen. Weet je, het gaat om het kind. Dus, ja.
6: Maar ik snap Kluun aan de ene kant ook wel. Want ook, op het moment dat jij je kind elke avond gaat vragen, wat wil je nu eten?
7: Ja, dat was heel grappig. Ik heb ook Edson de Grassa geïnterviewd. En die zei ook dat hij heeft twee verschillende gezinnen, laat maar zeggen. Dus hij is nog een keer getrouwd en daar nog twee kleine kinderen uit voortgekomen. En zijn vrouw is kindertherapeut en die is helemaal van nu. Hè. Zij doen ook aan co-sleeping, ze liggen met z'n vieren in bed. En nou, daar staan de kinderen inderdaad heel centraal. Dat is echt wat ze dan tegenwoordig noemen, dat sensitief opvoeden. En dan zegt hij van ja, soms zie ik mezelf dan in zo'n situatie dat ik in een discussie zit met mijn kind, wil je een aardbeien-smoothie of wil je een bananensmoothie? En dan vraag ik mezelf ook af, waar ben ik in godsnaam in beland? Ja. En dat vind ik dan heel mooi, weet je wel, dat hij enerzijds is hij heel erg overtuigd van dat het ook heel goed is om op die manier je te verplaatsen ook in hoe kinderen denken of bewegen. Heel anders dan waar hij vandaan kwam. Want hij kwam gewoon uit een gezin opgegroeid in de Bijlmer, waar de ouders gewoon keihard moesten knokken om hun hoofd boven water te houden. Dus daar was echt totaal geen ruimte voor dat soort gesprekken. Dus hij vindt het aan de ene kant heel mooi. En anderzijds zegt hij ook, ja, dit gaat soms wel een klein beetje te ver. Ja. Dus, ja.
6: Hoe heb jij de selectie gemaakt om deze mannen te interviewen?
7: Nou, ik heb dus een zo breed mogelijk beeld willen geven. Dus ben echt op zoek gegaan naar verschillende mannen met verschillende achtergronden. Ook ieder hun eigen thema. Dus Edson vanwege bijvoorbeeld dat armoedeconflict en daaruit voortgekomen heel erg de neiging om zijn kinderen ook die financiële zekerheid te geven. Bartje Bot is een kind wat door een hele gewelddadige vader is opgevoed en zelf uit overtuiging echt zo'n thuisblijfvader geworden. Ik heb Kluun omdat hij een puberspecialist is. Erik Corton omdat hij een hele ernstige drank- en drugsverslaving had toen zijn kinderen heel klein waren. Ik heb Uys geïnterviewd omdat hij ook een hele agressieve, akelige vader had. En hij heel erg geneigd is om dat allemaal te compenseren en zijn kinderen juist heel veel aandacht te geven en heel vaak tegen die kinderen te zeggen: ik ben trots op je, weet je wel, tot, laat maar zeggen, het belachelijke aan toe, zegt hij dan zelf, weet je wel. Heel grappig. Dat
6: tot het cringe wordt, zeg maar.
7: Ja, nee, dat hij vertelde ook van wat heel geestig dat hij dan, weet je, als een kind een stuk papier met een schaar ziet doorknippen en dat hij dan zegt: ik ben trots op je. En dat hij dan zich realiseert: waar gaat dit over? Weet je? Het is echt, ik ben een beetje te veel aan het compenseren.
6: Ja. Je hebt je eigen man ook geïnterviewd, zei je eigen partner Lodewijk. Ik ben wel benieuwd naar welk antwoord jou het meest verrast heeft.
7: Wat ik gewoon heel erg mooi vond, was dat hij vertelde dat, dat vond ik een hele mooie, hele veelzeggende anekdote. Hij is samen met mij, toen onze drie kinderen zijn inmiddels alle drie het huis uit. En onze jongste dochter, die had een tussenjaar en ze ging 5 maanden reizen en werken in Midden-Amerika. En wij zouden haar opzoeken in Costa Rica. En we gingen, hadden haar natuurlijk vreselijk gemist. En wat heel lief was, hij was onderweg daar naartoe, zei hij van: ja, ik heb haar gedag gezegd als een meisje. En ik denk dat ik haar nu ga ontmoeten als een vrouw. Weet je wel? Ze was 17 toen ze daar naartoe ging. Ze was er 18 geworden. Maar ze was natuurlijk heel zelfstandig geworden in die periode. En toen zaten we, was gewoon ook, dat wederzien was gewoon ontzettend ontroerend en mooi. Maar we hebben toen een reis gemaakt. En toen heeft zij zeker die eerste dagen onafgebroken verteld over alles wat ze had meegemaakt. Maar ook over een grote liefde die ze daar had ervaren. En ook over het liefdesverdriet toen ze uit, weet je wel, hun wegen weer gingen scheiden. En dat was hele gevoelige gesprekken waren dat. En Lodewijk die was zo geraakt door haar openheid en haar vertrouwen. En ook dat hij als vader dat allemaal mocht horen. En dat zij hem dat allemaal wilde vertellen. Weet je? En dat er dus zo'n verbondenheid was tussen hem en haar. Dat had hem heel erg ontroerd. En ook heel erg doen inzien hoe anders dat contact is, hè, tussen hem en onze kinderen en de manier waarop hij zelf groot is geworden en heel veel van zijn generatiegenoten, weet je, dan had je nooit zulke gesprekken. En ja, en hij vindt dat gewoon heel erg leuk dat hij ook met onze zonen is hij heel close en ze doen ook jongens dingen, weet je, ze lopen marathons en ze maken lange fietsenreizen en weet ik veel wat. Maar als er iets is, weet je, iets gevoeligs of zo, dan bespreken die jongens dat ook met hem. En dat vind ik gewoon heel tekenend voor die verandering. Ja. Snap je?
6: Ja.
7: Het is gewoon, vaders van nu zijn gewoon meer dan de voetbalvaders of de vaders die helpen bij een wiskundesom. Ja. Ze zijn ook,
6: Je hebt het exemplaar gewoon thuis, had ons in levende lijven.
7: Ja,
6: waar het boek eigenlijk over het algemeen over gaat.
7: Ja.
6: Bijna alle mannen in het boek zijn succesvol, bekend, wel bespraakt. In hoeverre kun je zeggen dat dit echt gaat over de Nederlandse vader?
7: Ja, nee, daar heb je gelijk. Nee, het is natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek. Hè?
6: Nee,
7: dat zeg
6: maar ik
7: erbij.
6: Ik mis wel een onbekende Rotterdamse havenarbeider en onbekende ICT'er uit het Hoge Noorden. Ja. Weet je, de onbekende vaders die wel vaders zijn en die mis ik.
7: Ja, Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar het is nou wel eenmaal zo dat deze mannen heb ik uitgekozen ook omdat ze zo goed kunnen praten. Weet je? En dat heb je nou eenmaal eerder met schrijvers of acteurs of presentatoren. Ja, die zijn ietsje taalvaardiger. En ja, het is nou eenmaal ook zo dat lezers het leuker vinden in de regel om te lezen over bekende mensen dan onbekende mensen.
6: Heb je er wel over nagedacht?
7: Nou, nee, ik had, kijk, ik heb dit model gekozen eigenlijk omdat ik had een paar jaar daarvoor een boek geschreven over moederschap en identiteit. Okay. En toen ben ik ook op zoek gegaan naar bekende Nederlandse vrouwen die en moeder zijn en daarnaast ook een indrukwekkende staat van dienst hadden in de politiek of in de kunst en de cultuur. Ook omdat ik die vrouwen gewoon interessant vind en leuk. Dat heb ik gewoon uit interesse ben ik hun gaan opzoeken. En toen was het eigenlijk een hele logische stap om datzelfde model te hanteren bij het onderzoeken van het vaderschap.
6: Ja.
7: En ik heb natuurlijk wel, om het toch wel iets meer context te geven en ook iets meer betrouwbare achtergronden en inzichten, heb ik die deskundigen geïnterviewd die zeggen van, nou ja, weet je ziet inderdaad in uit onderzoek of in een tendens, nou ja, die deze dingen onderschrijven.
6: Ja.
7: Maar je hebt helemaal gelijk. Het is, het blijft natuurlijk een bepaalde weergave van ook een visie die ik zelf heb. Weet je, het is eerder een journalistiek onderzoek dan een wetenschappelijk onderzoek.
6: Bij Misha hebben wij het voortgangsgesprek. En dat ga ik met jou voeren, Esther. Goede geburen. Ik vind wel een hele leuke achternaam. Maar we beginnen eerst met de positieve punten en dan gaan we nog naar de verbeterpunten. Ben je er klaar voor?
7: Nou, ik zet mijn schrap.
6: Dit is trouwens door ChatGPT samengesteld. Dat is een disclaimer, dus je hoeft mij niet aan te klagen voor iets. Esther Goedegeburen onderscheidt zich door haar succesvolle leiderschap in de tijdschriftenwereld. Haar vermogen om persoonlijke thema's invoelbaar te maken voor een breed publiek en haar inzet om andere journalisten en schrijvers te begeleiden in hun ontwikkeling.
7: Oké.
6: Ja, dit heeft natuurlijk ook te maken met het werk wat je hiervoor deed.
7: Ja.
6: Hoofdredacteur bij Jan Magazine.
7: Mm-hmm. Ik vond dat ook echt heel erg leuk om te doen altijd. Met dat werken met een redactie, dat was gewoon echt ontzettend leuk. En ik vond het inderdaad ook wel heel inspirerend en dynamisch om ook met jonge journalisten, met stagiaires of met freelancers ideeën uit te wisselen. Ja, dat is gewoon dat creatieve proces heb ik altijd heel, heel erg leuk gevonden.
6: Ja, medeoprichter ook van Jan Magazine.
7: Mm-hmm.
6: Waarom vond je destijds dat die moet bestaan?
7: Ik moet wel eerlijk zeggen, het was niet mijn initiatief. Dus het was een initiatief van Marine Net Schaapman. En zij zocht er een aantal mensen bij. En ik was een van die mensen van dat eerste uur. Dus met een klein groepje zijn we dat gaan doen. En het idee was dat er een magazine zou moeten komen voor de 30-plus vrouw. Waarin ze verhalen zou lezen waar ze zich mee kon identificeren. En dat was iets wat ik echt heel erg leuk vond. En ook graag wilde. Want ik geloof heel erg in verhalen maken waar anderen zich in herkend voelen, getroost voelen. Dat doe ik ook heel erg met deze boeken. Ik vind het mooi. De mooiste reactie die ik kan krijgen is als iemand het heeft gelezen en gezegd, ja, ik ervaar dit ook zo. Ik krijg het idee door hoe jij dit hebt beschreven dat ik niet alleen ben. Ik herken dit. Of ik herken dit in bij mijn moeder of bij mijn vader of bij mijn partner. En dan ontstaat er een soort connectie in een tekst. En dat maakt mij heel gelukkig. Vind ik heel leuk om te doen.
6: Ik heb nog een verbeterpunt voor je.
7: Kom maar.
6: Esther Goedegeburen zou haar werk mogelijk verder kunnen versterken door meer analytisch diepgang toe te voegen. Haar journalistieke interviewstijl sterker te verbinden tot een overkoepelend verhaal en haar publieke profiel breder te positioneren dan alleen rond ouderschap en gezinsthema's.
7: Dit is dan weer echt ChatGPT. Want ik schrijf over heel veel meer dingen dan alleen over ouderschap en kinderen.
6: Ja, kijk, ik kan het ook wel even specificeren. Meer diepgang toevoegen aan haar boeken. In lezersreacties op moeders wordt genoemd dat het boek prettig leest, maar dat sommige onderwerpen meer diepgang hadden kunnen krijgen.
7: Nou, hoe je het net voorloos, dacht ik, ik ben wel echt breder werk ik dan alleen maar op dat thema ouderschap. Mm-hmm. Maar blijkbaar is het gebaseerd op die twee boeken.
6: Het is gebaseerd op twee boeken en ik heb hier nog één. Maar dat is natuurlijk ook gebaseerd op het boek Moeders. En op het werk wat je voor Jan Magazine deed als hoofdredacteur. Maar eigenlijk zeg je van ik ben het er niet mee eens, maar...
7: Ik heb geleerd, typisch... of tenminste, ik vind dat je moet kritiek altijd ontvangen en tot je in laten dalen. Dus ik ga me daar niet tegen verzetten. Maar
6: dit is ook gewoon ChatGPT, hè?
7: Ja, daar heb ik wel een beetje een mening over. Ja.
6: Wat is jouw mening over ChatGPT?
7: Nou ja, dit dus. Dat het gewoon heel vaak niet klopt of niet breed genoeg is. Of ik heb echt een... Het is misschien een beetje ouderwets, maar ik ben een schrijver en ik hou van zelfgemaakte en verhalen en stukken waar goed over nagedacht is en niet wat afgeroomd is van...
6: En als we het even lekker ouderwets gaan houden, even los van ChatGPT, als ik jou gewoon de vraag stel, wat is voor jou een verbeterpunt, Esther?
7: Ik heb heel veel verbeterpunten.
6: En wat vind jij het belangrijkste en waarvan zeg je, daar wil ik wel echt werk van maken?
7: Professioneel of...
6: Je mag het helemaal zelf kiezen.
7: Jeetje, wat zou ik nou zeggen? Ik denk het dus net alsof ik mezelf onfeilbaar vind.
6: Ja, want jij zei net, ik heb heel veel verbeterpunten.
7: Ja,
6: maar ik snap het, wanneer je de vraag krijgt en wanneer je het niet uitspreekt.
7: Daar had ik eigenlijk even over na willen denken.
6: Dan wordt het lastig.
7: Maar... Nee, ik ben ongeduldig. Ik kan misschien een beetje dwingend zijn. Als ik iets vind, dan vind ik het ook echt. Ben ik misschien lichtelijk dominant. Daar kan ik best in verbeteren.
6: Stel, ik vraag jouw kinderen over 30 jaar een hoofdstuk over jou te schrijven in het boek Moeders. Welke titel hoop je dan dat het stuk dat over jou gaat, krijgt?
7: Ik heb voor mijn boek Moeders heb ik mijn kinderen ook alle drie geïnterviewd. Het was ontzettend leuk om te doen trouwens. En ik heb toen ook heel erg doorgevraagd, waar heb je last van, of wat vond je moeilijk aan mij, of is er iets waar je op terugkijkt dat je denkt, dat had mijn moeder wel anders of beter kunnen doen.
6: Ja.
7: Want ik vind dat heel erg belangrijk, dat mijn kinderen ook feedback op mij mogen geven. Mm-hmm. En ik wil daar ook heel graag naar luisteren. Ik wil niet zo'n ouder worden die zich altijd verdedigt. Ik vond het lievige is dan dat ze toch heel veel minder kritisch op mij zijn dan dat ik misschien op mezelf als moeder was. Ik was altijd wel heel streng voor mezelf, hoor, als moeder. Dat ik onzeker was ook of ik het wel goed deed en of het niet beter kon. Wat ze zeiden was dat ik stel behoorlijk hoge eisen aan mezelf, maar dus ook aan hun. Dat is soms toch best pittig, weet je. Maar wat leuk is, en dat zou ik dan hopen, dat er boven zou komen te staan om antwoord te geven op je vraag, is dat ik ben wel een hele, hele betrokken moeder. Dus ik ben heel... ik sta heel dicht bij ze. En ik doe daar ook ontzettend mijn best voor om dicht bij ze te staan.
6: Ja.
7: We hebben gewoon een hele... we zijn heel close. En ik denk dat zij zich daar goed bij voelen. Tenminste, dat durf ik wel te zeggen. Dat ze het fijn vinden om samen met mij te zijn, om dingen met mij te bespreken. Als er iets is, dan willen ze dat altijd even met mij of met mij over sparren. En...
6: Moeder, mijn beste vriendin.
7: Nee, dat niet.
6: Oh, dat niet, sorry. Ik dacht, ik
7: nee,
6: maak
7: maar
6: hem echt zo mooi.
7: Nee, maar daar zeg je iets heel interessants. Iets heel interessants, want kijk... Dit
6: nee,
7: is wel...
6: geen beste vriendin? Okay.
7: Nee, dat is eigenlijk... stiekem wil je als ouder natuurlijk best heel graag in die beetje tegen die vriendschap aanschurken. Maar deskundigen zeggen ook in mijn vaderboek... dat is eigenlijk niet wat een kind nodig heeft. Hè? Je moet geen vrienden zijn met je kinderen. Want een vriendschapsrelatie, die... laat maar zeggen, heeft een soort wederkerigheid in zich. Hè? Van vrienden heb je zo de verwachting, ik doe iets voor jou, en dan mag ik ook van jou verwachten dat jij iets voor mij doet. Maar een ouder-kindrelatie is nou eigenlijk de enige relatie waarin dat niet hoort te spelen, want dat is gewoon onvoorwaardelijk. Weet je, een vader of een moeder moet onvoorwaardelijker van voor dat kind zijn en mag niet verwachten dat kind daar iets terug hoeft te doen voor die liefde.
6: Oh ja.
7: En als je als vriend, als je jezelf als beste vriendin of vriend positioneert, dan geef je dat kind gewoon veel te veel het gevoel dat ze helemaal op gelijke voet zijn. Dat is niet zo. Je bent als ouder moet je er gewoon zijn voor dat kind. Weet je, ook in je kracht en je sterkte. En ja, daar hoort ook bij dat je impopulaire maatregelen treft af en toe, of harde grenzen stelt en ook dingen verwacht. Weet
6: ja. Ja, nou goed, over 30 jaar komen we dus het boek tegen van je kinderen, en dan weten we wat de titel wordt.
7: Ja.

0: Ja, je hoorde ABBA, Knowing Me, Knowing You.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk. Ja, ja. Je begint er helemaal weer bij te glimmen, ja. te smilen. Je wordt helemaal blij en vrolijk, ja. Esther. Dit is het geluid van jouw jeugd.
1: Ja, zonder meer. Ja. Ik was helemaal gek van ABBA. ABBA was mijn lust en mijn leven. Ik had alle LP's van ABBA, echt al op jonge leeftijd. Ik denk dat vanaf een jaar of 8 vroeg ik dan voor mijn zomerrapport een LP van ABBA. Ik ben in 1979 naar het concert geweest van ABBA in Ahoy. Nou, dat was gewoon echt een hoogtepunt in mijn jeugd. Samen met mijn moeder, mijn beste vriendin en haar moeder. En nou ja, dat was gewoon een droom die uitkwam. En over dromen gesproken, ik droomde wel eens dat ik moest kiezen of ik bij mijn ouders bleef wonen of dat ik bij ABBA zou gaan wonen in Zweden. En dan koos ik ook wel eens voor ABBA.
0: Nee joh.
1: Ja, ja, weet je, dus het ging echt heel erg diep.
0: Zo, je was echt verliefd. Je was echt helemaal into ABBA.
1: Ik denk, verliefd is niet het goede woord, want ik stelde ze dus eigenlijk op dat niveau van mijn ouders. Hè? Want ik was een kind van 8, 9, 10. Dus ik zag wel dat het volwassenen waren, maar ja, ik vond het gewoon fantastische muziek. En ik zong het ook allemaal mee, weet je wel, van dat fonetische Engels. En ik ging dan ook op die binnenhoes van die LP's. Stonden die songteksten natuurlijk afgedrukt. En ik kon geen Engels, maar ik bestudeerde dat heel aandachtig.
0: En had je ook je kamers vol met posters?
1: Nou, dat viel geloof ik wel mee. Maar ik had wel een paar dingetjes. Ik had zo'n button, wat iedereen toen had. Nee, ik was, ja, die muziek, het ging mij ook wel echt om de muziek, hoor. Ja. Ik wist helemaal niet zo heel erg veel van, weet je wel, nu zou zo'n kind de hele dag gaan scrollen en zoeken naar informatie of zo, ja, over zo'n groep, maar dat deed ik niet.
0: Maar waar haalde jij dan de informatie over ABBA? Want ja, je bent helemaal gek op hun muziek. Je wil alles over ze weten. Wat je nu zegt inderdaad, ze hoeven op TikTok te zoeken naar hun favoriete artiesten. Ze weten alles.
1: Ik had een abonnement op Popfoto. Maar er stond natuurlijk niet iedere week iets over ABBA in. Maar ik weet ook niet of ik alles van hun wist. Maar ik was gewoon heel erg met die muziek. Ik draaide die muziek helemaal grijs.
0: En hoe ben jij in ABBA terechtgekomen? Hoe heb je ze leren kennen? Waar is het vandaan gekomen?
1: Dat weet ik ook niet precies. Ik denk dat gewoon tijdgeest was. Want dit was dan in 1978 kreeg ik die eerste LP. Die album heette die LP van ABBA. En ik had dat natuurlijk op de radio gehoord. Of op Top Pop, denk ik. Maar ik ben zo grappig. Ik ben opgegroeid met een vader die, mijn ouders waren heel erg jong, 22 toen ze mij kregen. En mijn vader was een enorme muziekliefhebber, maar niet per se ABBA. Weet je wel, die zat heel erg in Bob Dylan, laat maar zeggen. Mm. Dus het is niet dat ik het van hem meekreeg, maar misschien wel liefde voor muziek. Ik was heel erg met muziek bezig. En later ging ik wel ook echt meer naar die smaak van mijn vader. En luister ik altijd naar de radio. En ik ging naar festivals en heel veel naar concerten. Maar het is echt met ABBA. Dus echt mijn basisschooljeugd. Dat associeer ik helemaal met ABBA.
0: Mooi. We gaan van je jeugdmuziek, ja, we gaan weer naar een andere plaat, maar deze heeft helaas een ander soort betekenis. We gaan naar jouw wankelplaat. En jouw wankelplaat is van Coldplay, Us Against the World. Wat is het verhaal achter jouw wankelperiode en wat is die koppeling met Coldplay?
1: Mijn wankelperiode is denk ik zo rond 2000, toen mijn oudste zoon die ging als eerste het huis uit. Die verliet het nest. Hij was 18. Hij ging studeren in Delft. En dat overviel mij heel erg. Dat lege nest verdriet. Ook omdat ik dacht, oh ja, weet je, hij is nu de eerste. Ik heb twee zonen die heel dicht op elkaar zitten. Dus ik wist ook, het jaar erop zou die andere ook gaan. En niet zo heel lang daarna dan mijn dochter. En opeens werd ik heel erg geconfronteerd met dat besef dat die kinderen eigenlijk maar zo'n korte periode in je leven bij jou in huis wonen en één gezin.

0: Ook omdat ik dacht, oh ja, weet je, hij is nu de eerste. Ik heb twee zonen die heel dicht op elkaar zitten. Dus ik wist ook, het jaar erop zou die andere ook gaan. En niet zo heel lang daarna dan mijn dochter. En opeens werd ik heel erg geconfronteerd met dat besef dat die kinderen eigenlijk maar zo'n korte periode in je leven bij jou in huis wonen en één gezin, dat je één gezin vormt. En ik had altijd heel hard gewerkt. En ja, voor mijn gevoel was het allemaal heel snel gegaan. Toen dacht ik, heb ik er wel genoeg van genoten? En wat is het eigenlijk? En, hè, als je de tijdlijn van je leven als een soort balk ziet, dan is die periode dat je kinderen bij je in huis wonen is maar een heel klein blokje op die balk. En opeens realiseerde ik me dat. En dat, ja, gaf een soort verdrietig gevoel. En ik had daar heel weinig over gelezen of gehoord. En ook nooit vaak van vriendinnen gehoord dat ze daar mee gestruggeld hadden of zo. En ik vond het ook een heel ouderwets gevoel. Ik dacht, dat is toch iets voor een andere generatie. Voor die vrouwen die geen baan hadden of die geen eigen leven hadden. Weet je, maar dat is toch niet iets voor mij. Maar ik vond het gewoon heel erg wennen. En hij, mijn zoon, heeft een hele goede muzieksmaak. En ik luister ook naar zijn playlist. Ook als ik ga hardlopen, dan draai ik altijd die playlist. Maar opeens kon ik gewoon die playlist helemaal niet meer verdragen, joh. Als ik dan een wat gevoeliger liedje hoorde, dan was ik gewoon in tranen. Weet je, dan deed me dat zo denken aan hem en dat gemis. En nou ja, ik heb zelf ook altijd heel erg van Coldplay gehouden. En mijn zoon houdt daar ook van. En dit nummer, dat is natuurlijk een heel gevoelig nummer. Tenminste, ik vind dat een heel gevoelig nummer. En dat was dan wel zo'n, dat was nou echt zo'n nummer. Als dat dan opeens voorbij kwam op die playlist, dan werd ik daar heel melancholisch van. Dan miste ik hem heel erg.
1: En hoe heb je dat in die periode kunnen verwerken? En hoe ben je eruit gekomen?
0: Nou, door ook erover te gaan schrijven. Ik heb toen voor Volkskrant Magazine heb ik toen een verhaal geschreven over dat lege nestsyndroom als een onderschat verdriet, weet je wel, waar je niet zo vaak wat over leest of hoort. En dat heeft zo ongelooflijk veel opgeleverd. Ik krijg hele mooie reacties van heel veel andere vrouwen, maar ook van mannen. Dat vond ik ook heel erg leuk om te merken dat mannen ook zeiden van, ja, dit is inderdaad precies zoals ik het ook heb gevoeld. En waarom heeft iemand het hier over? En dat was een hele troostende ervaring. En daar is ook wel een beetje toen de gedachte uit ontstaan om dat moederboek voorop te gaan maken. En weet je, uiteindelijk is het natuurlijk zoals met alles. Je went eraan en dan pas je weer aan die nieuwe situatie. En toen mijn tweede zoon, die ging dus het jaar erop het huis uit, toen vond ik het ook nog wel even slikken. Maar toen mijn dochter eenmaal het nest verliet en we dus ook echt leeg waren, toen was ik daar helemaal naartoe gegroeid. En zo was het eigenlijk ook oké.

0: Against the world. Je hoorde Coldplay met Us Against the World. Mijn gast is schrijver en journalist Esther Goedeburen. Ze schreef het boek Vaders, waarin ze met 18 mannen spreekt over opvoeden, liefde, fouten maken en proberen het beter te doen dan de generaties voor hen. En hiervoor schreef je het boek Moeders, en dat ging dus eigenlijk over hetzelfde, maar dan met de moeders. We begonnen onze uitzending met een aantal quotes. Laten we even beginnen met de eerste. Hierin zeg je: ik vind Amsterdam de allerleukste plek voor kinderen om op te groeien. Terwijl ik juist vooral hoor: oh, we hebben kinderen gekregen. Laten we even wat verder van de stad wonen. Maar jij zegt eigenlijk nee. Amsterdam is gewoon waar je moet zijn.
1: Ja, wat mij betreft wel. Ik ben zelf opgegroeid in een klein dorp. En dat vond ik vreselijk saai.
0: Dat was in Zeeland, toch?
1: Nee.
0: In de buurt van Zeeland?
1: Gelukkig niet heel sorry hoor, voor de Zeeuwen onder ons. Mijn familie komt uit Zeeland. Oh, ja. Mijn grootouders en mijn ooms en tantes. Dus ik ken de provincie goed, maar ik vind Zeeland is ver hoor, van alles. Maar nee, ik ben in Zoeterwoude opgegroeid. Dat is een dorp bij Leiden. Ik zat in Leiden op de middelbare school. Maar Zoeterwoude was een klein, niks aan de hand dorp. En was ook niet zoveel te doen, laat maar zeggen. En als ik zie wat ik mijn kinderen allemaal heb kunnen laten doen in hun jeugd in Amsterdam. Er bestaat altijd zo'n clichébeeld van ja, de grote stad, daar kunnen kinderen niet buiten spelen of dat is onveilig of zo. Nou, zo heb ik dat nooit ervaren. Weet je, ze kunnen ook buiten spelen. Maar ze kunnen ook allemaal hele leuke, uiteenlopende, creatieve clubjes doen. Ze kunnen naar een toneelclub, naar een kunstclub. Mijn zoon die zat in Artis op zo'n tekenclub. Ja. Ik vond dat heel erg leuk om te zien. En zij hebben daar zelf ook heel erg van genoten. En ja, in Amsterdam is altijd wat te doen. Is altijd wat aan de hand.
0: Dus het klopt eigenlijk helemaal niet wat al die anderen zeggen. Om het zo even keihard op tafel te gooien.
1: Ik
0: ben zelf in Amsterdam opgegroeid. En ik heb echt genoten van mijn jeugd.
1: Ja. Nou ja, dat hoor ik altijd van Amsterdammers. En ik vond dus zelf ook als ik vroeger kinderen of jongeren uit Amsterdam tegenkwam, dan keek ik altijd een beetje tegen ze op. Ik vond dat altijd hele coole types, weet je. Dus ik vind het leuk dat ik
0: zo. Zijn we ook gewoon, hè?
1: Ja, zie je.
0: Je vertrok naar Thailand voor een retreat?
1: Ja, dat heb ik gedaan.
0: En je dacht bij jezelf, wie ben ik eigenlijk?
1: Dat was zo een beetje kort nadat ik 50 was geworden.
0: Speelde leeftijd ook een rol?
1: Denk het wel.
0: Als in 50 echt wel een
1: mijlpaal. Toen ik 50 werd, vond ik gewoon een fantastische verjaardag. Heb ik een heel groot feest gegeven. En stond helemaal uitgelaten te dansen en gelukkig te zijn met de status van mijn leven, weet je. Ik dacht, alles is oké, alles is leuk. Ik
0: had je ook een Sarah-pop voor de deur?
1: Nee! Maar nee, het was een hartstikke leuke avond. Dat staat me nog heel goed bij. En in het jaar daarop, het jaar daarna eigenlijk, toen begon alles eigenlijk een beetje te wankelen in mijn leven. Dus mijn of alles, maar inderdaad, er kwam een reorganisatie. Ik verloor die baan. Mijn kinderen gingen dus één voor één het huis uit. Het was ook COVID. Hè. Was echt nou, daarvoor, of misschien ook nog een beetje. Ja, ik verloor mijn baan tijdens COVID. Ik dacht echt van jeetje joh, echt de twee van mijn grote pilaren onder mijn identiteit. Dus die carrière en dat moederschap, die zijn afgebrokkeld of aan het afbrokkelen, zo zag ik dat. En ik ben 51 en wie ben ik dan nog? En waar gaat het nu nog heen? Wat ga ik nog eens doen met mijn leven? Ik vond het heel moeilijk om daar een antwoord op te krijgen. Ik had het idee van ik rij in het donker en ik zie niet waar het naartoe gaat. En dat vond ik een heel onzeker gevoel. Waar ik wel echt een tijdje een stuk van heb gezeten. Ja. Dus toen heb ik wel. Ik ben ook inderdaad naar die retreat in Thailand geweest. Maar ik heb wel meerdere dingen gedaan om te ontdekken wat ik dan nog eens zou gaan doen of wie ik ben.
0: Wat heeft jou het meest verrast van die zoektocht?
1: Ik denk eigenlijk dat als je eerlijk bent, dat vroeg of laat iedereen krijgt een keer zo'n fase in je leven dat je geconfronteerd wordt met bepaalde zekerheden die gaan schuiven of wankelen, weet je. Of ik ben dan mijn baan verloren. Ik vond het lastig om te zien wat ik nog verder wilde. Maar ik zag later om me heen, dit gebeurt heel veel mensen. Heel veel mensen die ook in een identiteitscrisis komen als ze hun werk kwijtraken. Of als ze bijvoorbeeld gaan scheiden. Ja. Of als ze heel ernstig ziek worden. En dat als je zo 50 bent, dan is die kans dat je dat overkomt, is gewoon heel groot. En dat zijn geen dingen waar mensen daar heel erg te koop mee lopen. Weet je, dat is toch een taboe. Ik heb daar ook wel eens een artikel over geschreven voor het Financieel Dagblad. Over hoe dat is inderdaad, dat als je door reorganisatie je werk kwijtraakt, dan is dat echt wel een deuk in je ego, weet je. En dan zijn niet zoveel mensen die daar eerlijk over durven te zijn. Ja. Want ben je toch bang dat het iets zegt over jou, weet je wel. Misschien was jij wel niet zo goed of misschien was jij wel niet zo leuk. Ja,
0: die vragen die ga je altijd krijgen.
1: Ja,
0: althans, die vragen ga je jezelf altijd stellen ook, ja, precies. Ja, heb jij in Thailand de antwoorden gekregen op je vragen?
1: Niet alleen daar, maar ook. Ik heb daar een hele wijze persoon ontmoet. Een man die monnik was geweest in een klooster in India. En nu de laatste jaren een soort coaching, counseling doet. En daar had ik een aantal gesprekken mee. Op een iets andere manier dan dat je in een Nederlandse therapie zou hebben.
0: Wat voor gesprekken waren dat? En hoe waren die gesprekken?
1: Dat vind ik heel moeilijk om dat even zo weer te geven. Dat ging, kijk, als je in, ik weet niet of je wel eens in therapie bent geweest of een coachingstraject, maar dat is heel vaak over praten in onze westerse wereld. En met deze man ging het ook heel erg over voelen. Dus er werd natuurlijk wel dingen besproken, maar het ging ook over, ja, wat was dan precies dat gevoel wat ik daarbij had? Weet je wel, wat was dan die kwetsbaarheid en waar kwam dat dan vandaan? En dat vond ik wel een hele nieuwe manier van daar naar kijken. En zeker voor iemand zoals ik die nogal in mijn hoofd zit. En ik ben ook gewend om woorden te geven aan dingen. Was dat wel een nieuwe dimensie.
2: Lieve Essie, wat leuk dat je op de radio bent en wat bijzonder dat ik je nu even mag toespreken. Ik ben ontzettend trots op je dat je nu je tweede boek hebt geschreven. En ik ben ook heel ontroerd dat je het aan mij hebt opgedragen. Daarvoor voel ik me enorm gezien in mijn rol als vader van onze drie lieve kinderen. Dit jaar is sowieso bijzonder voor ons, want we zijn 25 jaar getrouwd. Dat geeft alles nog extra glans. En dan nog een kleine anekdote. Mijn lieve tante Rian vertelde me gisteren dat ze het eerste hoofdstuk had gelezen als één grote liefdesverklaring aan mij. Dat vond ik natuurlijk prachtig en ook heel grappig om via haar terug te horen. Kritisch als ze ook kan zijn, hoeft ze dat natuurlijk helemaal niet te zeggen. En het bewijst ook maar weer eens dat je boek Vaders juist ook heel goed gelezen kan worden door vrouwen. Lieve Essie, ik heb je lief, ik bewonder je, ik ben trots op je en ik hoop dat je volop geniet van dit mooie moment.
1: Ja, dat is mijn Lodewijk.
0: Dat is jouw Lodewijk.
1: Ja.
0: Ja, je kent dit programma heel goed en je weet dat er een moment zou komen waarop
1: ik gezegd al bedacht dat hij hiervoor gebeld zou worden. En heel erg leuk is het natuurlijk.
0: Het gaat natuurlijk ook om de inhoud. Zijn tante heeft het boek gelezen.
1: Ja.
0: En het was een liefdesverklaring naar jouw man toe, volgens haar.
1: Ja.
0: Klopt dat?
1: Ja, want ik ben het wel echt heel complimenteus over wie hij is als vader. Ik vind dat hij gewoon echt een hele leuke vader is, maar ook, ja, wat ik al aan het begin van het programma zei, heel exemplarisch voor die nieuwe ontwikkeling. En hij doet ook al ontzettend zijn best, weet je. Dat vind ik heel erg lief. En dat vind ik ook trouwens iets van het nieuwe vaderschap, dat deze mannen, die zijn zoveel meer gedreven dan die generaties voor hun, om ja, daar ook iets van te maken van die rol. Weet je? En dat vind ik ook leuk om te zeggen. Want er wordt best wel vaak geklaagd ook over dat mannen en vaders helemaal niet eerlijke taken oppakken ten opzichte van vrouwen. En ik zou ook nooit zeggen dat de emancipatie voltooid is. Ik vind ook dat vaders veel meer moeten zorgen dan dat ze misschien nu nog doen. Maar ik zie ook, en daar is mijn man heel erg goed voorbeeld van, dat ze wel hele grote stappen zetten en dat ze het ook heel graag willen en dat ze heel erg hun best doen.
0: Maar zijn vrouwen niet gewoon betere zorgdragers?
1: Nee, dat is natuurlijk een totaal ouderwetse gedachte. Weet je wel, dat vrouwen in Nederland worden nog steeds gezien als primaire zorgdragers. Nou, dat is gewoon belachelijk, want mannen kunnen net zo goed zorgen. En er is ook onderzoek naar gedaan. Daar heb ik ook in mijn boek heb ik die pedagoog die gepromoveerd is op het belang van een betrokken vader voor de ontwikkeling van een kind. Die heb ik dus geïnterviewd. En die zegt ook, weet je wel, bijvoorbeeld een betrokken vader heeft kinderen van betrokken vaders doen het beter op school. En vaders hebben gewoon hele grote invloed op kinderen. Daar heeft ze onderzoek gedaan naar pestgedrag. Dus als vaders agressieve opvoedstijl hebben, dan worden die kinderen veel vaker pesters dan vaders die een zachtere opvoedstijl hebben. Dus die invloed is veel groter dan wanneer bijvoorbeeld die moeder een agressieve opvoedstijl heeft. Mm. Dus daarmee wil ik maar zeggen, vaders hebben gewoon een hele urgente, hele belangrijke rol. En het is ook gewoon voor hunzelf leuk. Het is voor die vrouwen heel fijn als vaders betrokken zijn. En als de taken eerlijk verdeeld worden. Dan komt iedereen aan zijn eigen ontplooiing ook toe.
0: Ja, mooi. Het boek Vaders, die is gewoon overal te verkrijgen. Wat wil je eigenlijk dat de jonge lezers uit dit boek halen? De jonge vaders of de jonge mannen die op het punt staan vader te worden. Wat voor knowledge, inzichten, kennis, wijsheden zouden ze uit dit boek moeten halen?
1: Nou, ik denk dat het heel leuk is als je door dit boek te lezen gaat reflecteren van waar kom ik nou vandaan? Door welke factoren ben ik gevormd in mijn eigen jeugd? En wat wil ik eigenlijk zelf als vader doen? En wie wil ik zijn? En waar wil ik aandacht aan geven? En hoe kan ik dat dan doen? Het is geen praktisch boek, maar het zet je aan het denken over degene die je kunt zijn in die relatie.
0: Ja, mooi. We gaan naar muziek. De plaat die jij hebt gekozen voor de liefde. Die van Stevie Wonder, Another Star. Waarom is dit jouw liefdesplaat?
1: Nou, toen ik dus 25 jaar geleden Lodewijk leerde kennen, toen had hij de dubbel CD van Stevie Wonder, Songs of the Key of Life of zo heet hij. En die draaiden we toen heel erg veel. En hij woonde op een zolder. En op dit nummer stonden we dan heel vaak met z'n tweeën zo enorm te dansen. En nee, ik was hartstikke verliefd. En als ik dat gevoel, als ik dat nummer hoor, dan voel ik heel erg die verliefdheid. En wij zijn inderdaad, in augustus vieren wij ons 25-jarig huwelijk met een feest. En dan komt dit zeker, wordt dit gedraaid. En dan hoop ik dat we weer lekker gaan dansen.
0: Lekker, wat een mooie vooruitzicht. Ik hoop het ook voor je. Esther, goede geburen. Ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. Ik vond dit een superleuk gesprek. En ik wens jou nog heel veel plezier, geluk, sterkte, alles wat maar positief is.
1: Dankjewel.
0: En wil jij eerdere gesprekken van Misha terugluisteren? Zoek Misha op in je podcast-app en abonneer zodat je niks mist. Je hebt deze plaat nog van mij te goed. De plaat die later wordt gedraaid op het feestje van Esther en haar man Lodewijk, wanneer ze 25 jaar getrouwd zijn. Dan draaien we sowieso Stevie Wonder, Another Star.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische e-stepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.